0: ervaring leert dat dan meteen alle aandacht op jou gericht is. En dat is niet altijd fijn voor iedereen die daar is. Dus ik wacht het heel eventjes af.
1: Oké, dus je kijkt even aftasten. Kan jij even kort uitleggen wat een forensisch patholoog doet?
0: Ja, een forensische patholoog die onderzoekt overleden personen. En in Nederland is dat met name overleden personen waarbij er mogelijk een aanwijzing is voor een strafbaar feit. Dus mogelijk is iemand vermoord. En daar doe jij onderzoek naar een lichaam, aan de buitenkant, aan de binnenkant, aanvullende onderzoeken. En uiteindelijk probeer je dan antwoord te geven op de vraag, nou, wat is de doodsoorzaak, maar ook eventueel andere vragen die politie en justitie heeft.
1: En je zegt specifiek in Nederland. Is er een verschil met forensisch patholoog in Nederland dan bijvoorbeeld in de rest van Europa?
0: Ja, dat klopt. In Nederland is het net ietsje anders als in de rest van de wereld. Dus wij onderzoeken met name overleden personen waarbij er aanwijzingen zijn voor een strafbaar feit, hè, of een misdrijf niet uitgesloten kan worden. En in het buitenland ligt die nadruk net ietsje anders. Daar worden alle niet-natuurlijke overlijdens onderzocht.
1: Okay.
0: En een niet-natuurlijk overlijden is eigenlijk alles behalve een ziekte. Dus ja, ook de ongevallen of de suïcides, die worden daar wat meer onderzocht dan in Nederland.
1: Oké, okay. En wat is het verschil tussen een forensisch arts en een forensisch patholoog?
0: Ja, dat is weer een verschil wat wij hebben met de rest van de wereld. Ja. In Nederland hebben we een beetje het takenpakket opgesplitst. Hè, dus het aanvullende onderzoek, de obductie of autopsie, die wordt gedaan door een forensisch patholoog in Nederland. Maar het onderzoek ter plekke aan een lichaam, bijvoorbeeld op een plaatsdelict, dat wordt door de forensisch arts gedaan, ook wel gemeentelijk lijkschouwer. Mm. En daarnaast doet de forensisch arts ook onderzoek bij levende mensen die bijvoorbeeld mishandeld zijn of mogelijk verkracht.
1: Oké, ja, we moeten het even allemaal even een beetje uitzippelen. Bart, dat we even doorhebben wat jij precies doet. Forensisch patholoog, was dat jouw jongensdroom?
0: Nee. Volgens mij had ik niet echt een jongensdroom. Maar bij mij is het een beetje gaandeweg gegroeid. Ik ken wel een collega die dat vanaf 5 jaar wilde doen. Dus dat kan wel.
1: Oké.
0: Bij mij is dat ontstaan tijdens de opleiding geneeskunde. Dus ik wist van tevoren niet echt wat ik wilde doen.
1: En wat zat er dan in dit vakgebied dat je dacht, ja?
0: Nou ja, allereerst ben ik geneeskunde gaan doen om te leren hoe het lichaam werkt. Niet zozeer om mensen te genezen. Dat is net een iets andere insteek dan veel collega's. En tijdens de opleiding geneeskunde kwam ik in contact met de forensische geneeskunde. En dat was natuurlijk wel een beetje spannend. Hè, dus dan zat je niet in een ziekenhuis, je zat niet in je eigen praktijk. Maar je kwam bij iemand thuis of ergens in een bos of waar ook een overleden persoon was. Daar moest je naartoe en dan werkte je samen met de politie. Nou, dat was wel spannend in het begin.
1: Dat klinkt. Ja, ik vind het heel vet. Want ik ben een beetje een soort van een true crime junkie, eigenlijk kan ik wel eerlijk zeggen. Ik heb vroeger zo'n klein was heel veel op CSI en Bones gekeken. En al die typisch Amerikaanse shows. Is dat een beetje te vergelijken met hoe het in de praktijk gaat? Of is het allemaal heel erg geromantiseerd of heel erg voor Amerikaans?
0: Dat laatste. Nee, het is niet echt vergelijkbaar.
1: Nee. Want kan je die shows kijken? Of erg je daar eigenlijk een beetje aan?
0: Nou, ik denk dat ik CSI 1 keer heb gezien en daarna niet eens afgekeken. Want het komt gewoon niet overeen met de dagelijkse praktijk. En dan kan ik er moeilijk naar kijken.
1: Ja, oké. Ja, dat is ook. Dus misschien moet ik me niet te veel in verdiepen, anders kan ik mijn lievelingsshows niet meer kijken. Is dat ook een beetje de realiteit?
0: Maar het is natuurlijk wel. Dat noemen ze ook wel het CSI-effect. Het is best wel populair, ook bij jongere mensen. Hè, het true crime en wat er allemaal gebeurt. Dus het is hartstikke leuk om te kijken, maar je moet het niet vergelijken met de werkelijkheid.
1: Nee. En als we het dan hebben over zo'n casus, hè, wat interesseert jou dan daaraan om dat te onderzoeken? Is het echt het puzzelen van wat kan er gebeurd zijn? Of is het het menselijk lichaam zelf? Waar zit het hem in?
0: Ja, elke casus is sowieso anders. Mm-hmm. En ik denk bij elk onderzoek dat ik doe, vind ik wel iets wat ik van tevoren niet had verwacht. Dus dat maakt het toch elke keer anders. En ik krijg er ook een goed gevoel bij als ik antwoord kan geven op vragen. En dat is dan niet alleen antwoorden op vragen van de officier van justitie of van de rechter. Maar ook een antwoord geven aan nabestaanden. Hè? Wat is er nu gebeurd met mijn dierbare? Waarom is hij nu overleden? Is dat snel gegaan of niet? Ja, daar probeer ik toch ook aan te denken.
1: Ja. Neem je werk mee naar huis? Want als je dit soort. Als ik je zo hoor over nabestaanden die je antwoorden wil geven, die hebben heel veel pijn. En dat is natuurlijk een groot verdriet altijd. Kun je dat loslaten als je naar huis gaat? Of neem je het mee?
0: Nee, dat neem ik niet mee. Nee, ik denk als je het meeneemt naar huis, dan ga je op een gegeven moment ga je het gewoon stoppen met het werk. Dat moet je niet doen.
1: Dat is niet te doen.
0: Nee.
1: En dan, nu we het toch over het thuisfront hebben, bespreek jij je werk thuis? Want nee. Hoe ziet jouw thuissituatie eruit?
0: Ik heb een vrouw en 2 kinderen.
1: Okay.
0: En ik kan natuurlijk inhoudelijk niet de zaken daar bespreken. Dus als ik daar iets bespreek, dan is het een algemene zin. Maar niet op de inhoud. En als de inhoud van belang is voor de emotie, dan kun je natuurlijk altijd bij je collega's terecht. Want die doen vergelijkbare onderzoeken. Emotioneel heb ik daar eigenlijk ook geen last van. Als ik daar last van zou hebben, dan zou ik daarmee stoppen, denk ik.
1: Ja, ik denk dat het niet te doen is.
0: Ja.
1: En je zegt, je hebt een vrouw en 2 kinderen. Ik las dat jij getrouwd bent in een Jedi-pak.
0: Ja.
1: Dat moet je eventjes uitleggen.
0: Nou,
1: hoe dat zo?
0: Het was COVID.
1: Ja.
0: Het COVID-periode. En we konden eigenlijk heel erg weinig doen. Je mocht niet echt een feestje houden. Er kon niet echt iemand bij zijn. Dus we vonden het wel zonde om dan niet een leuk pak aan te doen. En met name ook mijn vrouw, die wilde toch een beetje als prinses gaan. Dus vanuit haar kwam het idee, nou laten we nou gewoon in een Jedi of in een Star Wars kostuum gaan. Zij als prinses Leia, ik als Jedi. Dat klopt dan niet helemaal volgens de kanon, maar goed. Daarom hebben we dat gedaan.
1: En ja, ik vind dat echt super. Hoe werd erop gereageerd?
0: Het kreeg wel iets media-aandacht. Het was natuurlijk een beetje een lichtpunt in een moeilijke tijd. Vrienden en familie vonden het natuurlijk hartstikke leuk. En het was ook wel echt iets van ons. Dus niet dat wij per se super Star Wars fans zijn, maar we zijn wel een beetje nerds. Dus dat past erbij.
1: Dat past er helemaal bij. Hartstikke leuk. En dat nerderige wat je zegt, hoe combineer je dat met je werk? Moet je een beetje een nerd zijn om forensisch patoloog te zijn?
0: Ik denk, je hoeft niet per se nerd te zijn, hoor. Het is lastig om te zeggen wanneer je... Dat er één ding is wat alle forensisch pathologen definiëren. Als ik ook kijk naar mijn collega's, zijn allemaal anders.
1: Wanneer ben je een nerd? Ook.
0: Ja, ook. Toch? Wanneer ben je een nerd? Ja, ja.
1: Ja.
0: Nou goed, ik ben niet de enige nerd, laat ik het zo zeggen.
1: Maar wat... Je zegt ook, er zijn heel erg veel verschillende soorten mensen die dit werk doen. Je hoeft niet per se nerd zijn en iedereen doet het toch weer anders. Maar wat moet je wel hebben om dit werk te kunnen doen?
0: Behalve
1: een diploma natuurlijk.
0: Ja. Wel goed dat je dat zegt, want het CSI-effect maakt wel dat heel veel mensen denken van, ik wil later forensisch patholoog worden.
1: Mm.
0: Maar dat is natuurlijk een hele weg voordat je forensisch patholoog kan worden. En dan valt dan een heel groot gedeelte af, want je moet eerst geneeskunde doen, moet je specialiseren, et cetera, et cetera. Maar wat denk ik belangrijk is dat je zowel het overzicht kunt behouden als ook de diepte in kunt gaan. Want als ik een onderzoek doe, heb ik een heel lichaam dat ik moet onderzoeken. Allemaal verschillende organen, dus ik moet het overzicht houden. Maar als er iets is dat je opvalt, moet je er ook meteen kunnen inzoomen. En dan moet je tot aan de microscopie gaan om te snappen wat er daar gebeurt. Dus zowel het overzicht houden als in detail gaan.
1: Ja, en geduld hebben.
0: En geduld hebben.
1: En over geduld hebben, hoe lang heb jij gestudeerd om dit uiteindelijk echt, dit vak echt te kunnen uitoefenen?
0: Ik heb eerst 6 jaar geneeskunde gedaan en daarna 5 jaar specialisatie tot patholoog. En vervolgens nog 2 jaar aanvullende opleiding bij het NIV.
1: Dus 13 jaar?
0: Ja. Ja.
1: Jeetje.
0: Maar ja, kijk, ik ben niet 13 jaar aan het studeren dan. Hè. De opleiding geneeskunde ben je gewoon aan het werk en ben je aan het leren en zodoende leer je. En dat zal bij de meeste vakken zo zijn. Hè. Je bent nooit klaar met leren, als het goed is.
1: Nee, als het goed is niet. Je leert tot de dood.
0: Ja.
1: En over de dood gesproken. Heeft dit werk jouw kijk op de dood veranderd?
0: Ik denk niet dat het echt mijn kijk op de dood heeft veranderd. Iedereen gaat dood. Ik ben er misschien iets meer bewust van. Maar wat het wel heeft gedaan is dat ik anders naar het lichaam ben gaan kijken. Want je ziet soms zaken waarbij er echt heel veel letsels zijn. En dan is het wel echt opvallend hoeveel een lichaam kan hebben voordat het niet meer doet. Hè? Voordat iemand doodgaat. Maar tegelijkertijd kan een millimeter of een seconde kan het verschil maken.
1: Ja. Hè?
0: Dus soms heeft iemand 20 schotletsels. Maar net die ene die heeft een groot bloedvat geraakt. En daar is iemand dan overleden.
1: Dus die andere 19 waren wellicht niet meteen dodelijk geweest, maar die ene...
0: Ja, precies. Ja, en die ene millimeter die maakt het dan uit. Of die ene seconde, als de persoon net een stapje terug had gedaan. Dat vind ik wel opvallend.
1: Dus eigenlijk hoeveel we als menselijk lichaam kunnen hebben.
0: Ja.
1: Ja, interessant. Ja, interessant. Ik denk altijd, als je één keer wordt geschoten, is het klaar. Maar dat is natuurlijk helemaal
0: niet. Ja, zo gaat het in de films, hè?
1: Ja, zie je, ik kijk te veel films. Ja, gelukkig ken ik het alleen maar uit de films ook, moet ik eerlijk zeggen. Kan jij je nog herinneren dat je je eerste lichaam zag?
0: Ik denk niet dat het eerste lichaam was, maar het was wel de eerste zaak bij de Forensische Geneeskunde die ik me herinner.
1: Ja?
0: Ik liep toen stage tijdens de opleiding geneeskunde bij de Forensische Geneeskunde. En toen werd ik ergens in de avond werd ik gebeld over een overleden persoon die ze hadden aangetroffen. En het ging dan om een meneer die ze eigenlijk kwijt waren. Waarbij ze met behulp van zijn telefoon hebben gekeken in welk gebied hij het laatste was gezien. Hè? Dus waar zijn telefoon was uitgegaan, daar zijn ze gaan zoeken. En dan werd hij aangetroffen in het bos, in zijn auto. Dus toen ik daar naartoe reed, toen, dus richting dat bos, met de zwaailichten van de politie tussen de bomen, hè, dan echt wel het CSI-gevoel. Ja. En daar werd die persoon aangetroffen. Het ging uiteindelijk om een zelfmoord. Hm. Dat is de eerste zaak, de forensische zaak die ik mij herinner. Dat was dan wel in de rol van de forensisch arts, hè, niet in de rol van de forensisch patholoog.
1: Ja, wat deed dat met je? Al die natuurlijk, die bombardie eromheen.
0: Ja, toen vond ik dat nog spannend.
1: Nog? Dat is weg nu.
0: Nou ja, ik denk dat het begin trekt dat je aan. Hè. Oh, het is spannend. Op een gegeven moment raak je daar wel aan gewend. Ja, dan is het je werk.
1: Ja. En je werkt ook samen dan met de politie. Hoe gaat dat?
0: Goed, leuk wat mij betreft. Ja. Kijk, de politie is natuurlijk een belangrijke bron van informatie voor ons. Mm. Want wij doen een onderzoek aan een lichaam. Maar het is ook van belang hoe dat lichaam is aangetroffen. En de omstandigheden daaromheen. En de medische voorgeschiedenis. Die krijgen we dan bijvoorbeeld van de forensisch arts vaak te horen. Ik hoef niet motieven te weten. Hè. Dus Jantje of Pietje heeft dit gedaan. Of we vermoeden dat hij dat heeft gedaan. Dat is voor mij niet van belang. Ik beperk mij tot het lichaam. Maar ja, de politie heeft belangrijke informatie voor mij.
1: Ja, maar dat lijkt me inderdaad ook iets. Dat je er ook op een bepaalde manier dan voor moet zorgen dat je niet beïnvloed wordt door de informatie die de politie jou geeft.
0: Klopt. Ja.
1: Dat je wel objectief blijft of onafhankelijk eigenlijk daarin.
0: Ja, klopt. Ja, dus daar moet je zeker rekening mee houden. En daarom dat ik die motieven en dergelijke allemaal niet nodig heb.
1: Nee.
0: Maar sommige info heb ik nodig. Ik vergelijk het altijd als je naar de huisarts gaat en je zegt tegen de huisarts, nou doe je onderzoek maar. Dan weet de huisarts ook niet zo goed waar die moet beginnen.
1: Ja. Hè,
0: waar kijkt hij dan naar? Maar als je tegen de huisarts zegt, nou, ik ben al 3 dagen aan het hoesten en er komt geel slijm naar boven en ik heb koorts. En dan kan die je beter helpen. Dan kan die een gericht onderzoek doen en je ook de juiste medicatie voorschrijven. Ja, zo is het bij ons ook een beetje. Ons onderzoek is heel erg breed, hè, de basis. Maar afhankelijk van je vragen en afhankelijk van de omstandigheden kunnen we daar verschillende dingetjes aan toevoegen. Waardoor we uiteindelijk beter antwoord kunnen geven.
1: Ja, dus je krijgt een soort van beperkte info krijg je al voordat je gaat beginnen.
0: Ja.
1: Maar dan doe je daarna uiteindelijk nog wel een grondig onderzoek. Want ik neem aan dat je niet je alleen maar fixeert of baseert op de info die je krijgt. Maar dat je ook verder kijkt, want anders zie je misschien ook dingen over het hoofd.
0: Ja, precies. Ja, dus je wilt geen tunnelvisie hebben. Dus het basisonderzoek is gewoon heel erg breed en vrij volledig. En afhankelijk van de dingen die je ziet, voeg je daar iets aan toe. Hm. Een voorbeeld, we kunnen heel uitgebreid naar de hersenen kijken. Maar dat kost ook heel veel tijd. En geld is natuurlijk altijd van belang. Dus als dat niet nodig is, dan kijken we iets minder uitvoerig naar de hersenen. Maar dan heb je wel gewoon een uitgebreid basisonderzoek.
1: Ja, want je moet wel, dus eigenlijk op elk orgaan, op eigenlijk elk aspect van het menselijk lichaam, moet je iets weten.
0: Ja, dat klopt. Maar wij weten ook niet alles. Dus wat denk ik ook een belangrijk kenmerk is van elke forensisch deskundige, is dat je weet wat je limitaties zijn. Hè? Waar eindigt mijn kennis? Wat kan ik als deskundige? En waar moet ik iemand anders inschakelen? En zo is bij ons ook, als wij moeten onderzoeken of iemand een infectieziekte heeft, dan vragen we dat aan een microbioloog. En dan gaan we dat niet zelf doen. We gebruiken wel de resultaten van die microbioloog. Want dat kunnen we dan wel.
1: Ja, precies. Dus daar heb je ook gewoon weer specialisten voor die je dan weer kan invliegen.
0: Precies, ja.
1: Kan je ons meenemen naar een werkdag van jou? Hoe ziet jouw werkdag eruit? Heb jij een vast rooster met ik werk 5 dagen in de week van 9 tot 5? Ja, werkt dat niet zo?
0: Nou ja, bij ons kun je het wel redelijk goed plannen. Hè. Dus, ja. dus als ik naar het nieuws kijk, dan heb ik al een beetje een idee wat ik mogelijk de dag daarna ga doen.
1: Ja.
0: En tegenwoordig vindt ook altijd een vooronderzoek plaats. Dus voordat een lichaam bij ons komt, wordt het ook nog een keer gescand. Hè. Dus met een CT, maar dan van een overleden persoon. En vaak duurt dat toch een halve dag of een dag, of soms wat langer voor het lichaam dan bij ons, is dat wij kunnen beginnen met het onderzoek.
1: En waarom doen ze eerst zo'n voorscan, zo'n CT-scan?
0: Die wil je natuurlijk doen voordat wij ons onderzoek doen, want ja, anders heeft het weinig zin meer. En dat is een nieuwere methode, ondertussen natuurlijk ook al tientallen jaren oud, die je meer informatie geeft dan alleen ons onderzoek.
1: Ja.
0: Dus zo'n scan, het voordeel ervan is dat je het hele lichaam in één keer bekijkt. Je kunt er ook nog een keer terugkijken. En je kunt dus ook goed kijken naar de botten in de armen en in de benen. Mm. Of die gebroken zijn bijvoorbeeld of niet.
1: Oh, ja.
0: En daardoor wordt ons onderzoek ook minder invasief. Hè? Ja. Als ik die scan niet zou hebben, dan zou ik misschien de arm en de been moeten openen om te kijken of de botten gebroken zijn. Dat kun je nu goed zien met de scan, onder andere.
1: Oké, dus je kijkt het nieuws. Ja. Je denkt, oh nee, dit is misschien, morgen heb ik misschien een drukke dag.
0: Mm-hmm.
1: Dan gaat het lichaam in die voorscan.
0: Klopt.
1: Dan komt het bij jullie, bij jou.
0: Ja.
1: En dan?
0: Ja. Of bij een collega natuurlijk.
1: Bij een collega.
0: Ja.
1: Maar ik wil jouw werkdag weten.
0: Ja, oké. Nou goed, we hebben wel een vaste planning. Dus ik heb een of enkele dagen in de week dat ik dan opsta voor als er een zaak is. Nou, het lichaam komt dan bij ons. En dan gaan we eerst een voorbespreking hebben met de politie. Want we willen graag weten, nou, wat is de zaak? Wat zijn de vragen van de politie? Heel vaak is het de doodsoorzaak, maar soms willen ze ook andere dingen weten. He, als het om een schotzaak gaat, iemand die neergeschoten is, wil je misschien ook weten hoeveel in- en uitschoten zijn er. Hoeveel projectielen moeten we misschien nog vinden op plaatsdelict? Wat is de schootsafstand? He, dat is allemaal informatie die je in een vroeg stadium dan kunt meegeven aan de politie, wat van belang is voor hun onderzoek. Nou, die dingen die bespreken we allemaal. Ik leg ook vaak een beetje uit wat we gaan doen, want er is altijd wel iemand van de politie die nog nooit een obductie heeft gezien. En dan gaan we de zaal in, samen met de politie. Er is dan ook een fotograaf die alles fotografisch doet vastleggen, zodat wij nog een keer naar de foto's kunnen kijken of de politie.
1: Dus bij alles wat jullie doen, wordt er meteen een foto gemaakt. Ja, dus die is de hele tijd bezig met...
0: Precies, ja, constant. Ja. Het hele lichaam wordt ook gefotografeerd. En daarnaast zijn er ook twee assistenten, technische assistenten, die helpen bij het openen en sluiten van het lichaam. En ook heel veel administratie eromheen. En dan gaan we het lichaam bekijken. Eerst helemaal aan de buitenkant. Dus alle lichaamskenmerken, tatoeages, littekens, letsels met name. En dan gaan we langzaam dieper in het lichaam. Dus we nemen wat bloed af uit de lies voor een toxicologisch onderzoek. Er wordt oogbolvocht wordt verzameld voor een biochemisch onderzoek.
1: En dat uit de lies, het is altijd uit de lies?
0: Ja, we pakken altijd bloed uit de lies.
1: Waarom?
0: En dat is omdat het bloed daar verder weg zit van de organen in je buik en borst dan het hartbloed. Hmm. En als iemand overlijdt, dan gaan alle stofjes die in die organen zitten zich opnieuw verdelen. Dus wil je graag bloed hebben wat zo ver mogelijk weg is van de borst- en buikholte.
1: Oké, wat interessant.
0: Ja. En je kunt natuurlijk nog verder weg van de borst- en buikholte. Je zou ook uit de knieholte bloed kunnen halen. Maar daar hebben we nu onderzoek naar gedaan. Daar zijn nog geen gegevens van of dat ook bruikbaar is of niet. Mm. Maar goed.
1: Ja. Dus voor nu, oké. Dus dan haal je bloed uit de lies. En dan?
0: Ja. En dan gaan we het lichaam openen. Aan de buitenkant gaat dat aan de voorkant middels een ijsnede. Dat kennen mensen misschien wel van een serie of van een film. En dan wordt laagje voor laagje gaan we dan naar de borst- en buikholte, waardoor we alle organen kunnen zien. Die organen die worden er dan ook nog uitgehaald. Die gaan we dan nog individueel beoordelen, fotograferen, ook insnijden. En van alle organen wordt er een heel klein weefselstukje bewaard voor een microscopisch onderzoek. Want sommige dingen kun je niet zien met het blote oog. Dan moet je microscopisch naar kijken. Dat doen we ook zelf.
1: En wanneer weet je nou welk stukje je pakt dan voor dat microscopisch onderzoek? Waarvan je denkt, oh nee, dit moeten we echt nog even...
0: Nou ja, je hebt de standaardstukjes die je pakt. En die zijn eigenlijk random, hè, als er niks te zien is. Maar als je iets opvalt, van hey, dit ziet er raar uit, dan sluit je het gewoon extra in.
1: Ja. Oké, en dan?
0: Dan kijken we ook nog naar de hersenen. Dus het schedel wordt geopend. We kijken ook nog naar de rug. En als er dan geen andere vragen of opvallendheden zijn, wordt alles weer netjes dichtgemaakt door de technische assistenten. Die zorgen ook dat het lichaam weer goed terug gaat naar de nabestaanden. Dat is ook iets waar we tijdens het onderzoek rekening mee houden. En we doen die ijsneden Omdat als het lichaam dan weer dichtje maakt dus, en terug gaat naar de nabestaanden, zie je daar eigenlijk niet zoveel van terug. Hè, als iemand opgebaard ligt. Want iemand heeft kleding aan. Mm-hmm. Dus ja, dat litteken zie je niet. Dus met onze technieken houden we wel ook rekening dat het lichaam terug gaat naar de nabestaanden. Want die zijn er altijd.
1: Ja, wel geweldig. Want dat is inderdaad. Dus je hebt iemand echt helemaal opengesneden. Gewoon tot aan het, nou ja, laagje voor laagje.
0: Mm-hmm.
1: En dat dan toch iemand opgebaard kan worden.
0: Ja. Ja, zeker. Soms gaan ze bij ons ook beter weg dan dat ze komen.
1: Ja?
0: Als er bijvoorbeeld heel veel letsels zijn, heel veel schotletsels of steekletsels. Maar we hebben ook bijvoorbeeld zaken waarbij lichaamsdelen van elkaar gekliefd zijn. Nou, dan proberen we die wel weer aan elkaar vast te maken, zodat je toch een waardig afscheid kan nemen.
1: En doen jullie echt puur voor de nabestaanden?
0: Ja.
1: Ah, mooi. Prachtig. Maar wat zijn nou dingetjes, want je bent echt, het is zulk secuur werk. Je gaat echt, microscopisch ga je te werk. Wat zijn nou dingen die af en toe over het hoofd worden gezien? Heb je dat wel eens gehad dat je dacht, oh, dat had ik nog even moeten onderzoeken? Of?
0: Ik hoop het niet, maar ja, fouten maken is menselijk natuurlijk.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat die voorbespreking zo van belang is.
1: Ja.
0: Dat je goed weet wat de vragen zijn. Want er komt ook wel eens achteraf. Hè, want na ons onderzoek hebben we dan bespreking van de bevindingen met de politie, met het OM, de officier van justitie. Waarbij we de voorlopige resultaten terugkoppelen. En af en toe komt er dan nog eens een keer een vraag. Hey, maar hoe zit het hiermee? Ja, dan is het soms te laat.
1: Mm.
0: Hè, want het is wel een destructief onderzoek. Je kunt nog een keer een obductie doen. Maar ja, de beste obductie is de eerste.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat die voorbespreking zo van belang is.
1: Ja. En dan heb je dus dat allemaal onderzocht en je hebt de resultaten terug van het lab. Dat heb je allemaal binnen. Hoe reconstrueer je dan wat er met iemand gebeurd is? Of hoe bouw je dat verhaal op?
0: Ja. Je hebt dus verschillende resultaten inderdaad. En uiteindelijk moet je die proberen te integreren. En daar heeft ze natuurlijk een vaste structuur voor. We bespreken eerst alle bevindingen die we hebben. En dan maken we een samenvatting van. En daarna gaan we die verder interpreteren. En uiteindelijk komt er een conclusie. En die gaat terug naar de politie en justitie. En als er dan nog extra vragen zijn op dat basisonderzoek, kunnen altijd nog aanvullende vragen gesteld worden. En dan kunnen we nog een extra rapport maken bijvoorbeeld.
1: Oké. En dan als je bijvoorbeeld, ik zie opeens een zaak voor me of zo. Dan is er iets met iemand gebeurd. En dan, wie zegt dan, die is van zo dichtbij neergeschoten of zo. Zijn jullie dat? Of is dat de politie die dat soort dingen concluderen?
0: Nou, die specifieke vraag, daar kunnen wij een deel van het antwoord geven. Dus wij kunnen aan een schotletsel zien of het een inschot is of een uitschot. En ook wat eventueel de schootsafstand is.
1: Ja.
0: Maar wil je dat preciezer weten, dan kun je ook een aanvullend onderzoek doen. En dan kunnen we materiaal afnemen wat dan aan schotrestendeskundigen gaat. En die kijkt dan weer microscopisch naar de schotresten. En die kan dan daar weer een betere uitspraak over doen.
1: Ja, dus eigenlijk doen jullie samen met z'n allen, met verschillende specialisten, met natuurlijk het NFI, zo'n specialist die je net benoemd, de politie, samen maken jullie eigenlijk een rond verhaal?
0: Ja, het is altijd samenwerken. Ja. Maar in mijn rapport neem ik niet het rapport van de schotrestendeskundige mee. Mijn rapport beperkt zich eigenlijk tot het lichaam.
1: Ja.
0: En dat is dan in de basis is dat een toxicologisch onderzoek. Ja, dus is iemand vergiftigd of niet? Of heeft iemand medicatie gehad of niet? Het is een pathologisch onderzoek. Dus dat is dan de obductie. En het is een radiologisch onderzoek. Dat is eigenlijk de basis. Nou, daar kunnen we nog verschillende medische onderzoeken aan toevoegen. Maar het schotrestenonderzoek is weer een apart deskundigheidsgebied.
1: Ja, dus dat is weer een ander rapport wat erbij komt.
0: En al die rapporten die gaan uiteindelijk dan naar de politie en naar het OM, de officier van justitie. En die probeert er dan een hele zaak van te maken.
1: Hm.
0: En onze bijdrage is dan een onderzoek van het lichaam.
1: Ja, en het NFI die werkt eigenlijk altijd samen met OM en de politie. Oké, heb je ook wel eens, voordat je bij het NFI kwam, wel eens aan de andere kant gestaan? Dat je bijvoorbeeld voor de advocaat, door de advocaat werd ingehuurd?
0: Dat is sporadisch een keer voorgekomen. En we werken inderdaad samen met politie en justitie, maar het is wel belangrijk om te noemen dat wij een onafhankelijk instituut zijn en ook onafhankelijk onderzoek doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus ik ga niet van tevoren of achteraf denken van, oh, dit is het verhaal van de politie. Ik moet daar
1: naartoe.
0: Precies, ja. Nee, je doet een onafhankelijk onderzoek.
1: Ja. Oké.
0: En het is in principe ook mogelijk voor advocaten om een onderzoek te laten doen door het NIV. Maar dat moet dan wel via een rechter. Dan kunnen ze niet direct naar het NIV stappen.
1: Interessant. Nou, ik wil zo meteen nog veel meer van je horen. Maar je hebt ook muziek voor ons meegenomen.
0: Ja.
1: Waarom gaan we hier naar luisteren?
0: Nou, ik kreeg de vraag om een nummer aan te leveren. Om daarnaar te luisteren. En mijn eerste reactie was om een nummer van Tool te pakken. Maar die zijn al eens heel snel 10 minuten. Dus dat is een beetje jammer van de tijd.
1: Ja.
0: Mijn tweede keuze was dan om een nummer te pakken van een band waar ik vroeger in heb gespeeld. Ik maakte vroeger ook muziek.
1: Wat leuk.
0: Dit nummer is dus van de toenmalige band River of Breaklights. Een nummer wat ik wel hartstikke gaaf vond. Dat was wel echt mijn stijl.
1: En wat speelde je?
0: Ik speelde gitaar.
1: Oké.
0: Ja. Dit nummer was ook wel echt mijn stijl. Dus altijd heel gaaf om te spelen.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Ja, wil je hem zelf aankondigen? Het is jouw nummer.
0: Ik ben wel benieuwd hoe jij hem aankondigt.
1: Oké. Nou, ga luisteren naar River of Breaklights Left Without Leaves. Goed?
0: Yes.

0: Lekker nummertje.
1: De nacht van BNN Vara. Dempsey de Visser.
0: Ja, welkom terug. Speciaal voor mijn gast van deze nacht hoorde je de band River of Brake Lights met Left Without Leaves. En die draaiden we omdat het de band van mijn gast van vannacht is. En dat is Bart Latte, forensisch patholoog bij het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. We spraken net over een werkdag van Bart. Hoe ziet dat er nou uit? En wat doet werken met de dood met je? Maar ja, laten we het nu even hebben over waar Nederland staat als het gaat om kennis over doodsoorzaken. Want wat weet jij, Bart, van de dood die niet veel mensen weten?
2: Dat is ook het onderwerp geweest van mijn promotieonderzoek. Dus ik heb onderzocht naar hoeveel obducties doen we. Wat vinden we nu dat we voorheen niet wisten? En dat soort vraagstukken. Dat onderzoek heeft zich wel met name gericht op de klinische obductiepathologie. Dus even een ander stapje daarvan. Dus de patholoog die in het ziekenhuis werkt, de klinisch patholoog. Een klein gedeelte van het werk dat hij doet is obducties. Dus over het algemeen kijken patologen naar alles dat bij een lichaam wordt verwijderd. Dat kan een huidbiopt zijn, dat kan een darmpoliep zijn, dat kan een hele long zijn. Mm. En een klein gedeelte daarvan is ook de obducties. En wat je ziet is dat dat over de afgelopen 25 jaar fors gedaald is, het obductiepercentage. Dus waar we 30 jaar geleden nog iets minder dan 10% aan obducties deden, hebben we afgelopen jaar 1% aan obducties gedaan. En dat is echt veel minder dan ook onze omringende Europese landen. Die doen er een stukje meer.
0: Maar waar ligt dat dan aan?
2: Ja, dat is natuurlijk een goede vraag. Ja. Je ziet ook in het buitenland dat die obductiepercentages dalen. Dus het wordt steeds minder. En het zal een combinatie van factoren zijn. Geld is natuurlijk altijd een dingetje. In Nederland is er niet echt een goede vergoeding voor een obductie. Het is meer een gunst van het ziekenhuis. Dus dat zal zeker iets te maken hebben met hoeveel aandacht het eraan besteed wordt. En ook hoe snel de rapportages klaar zijn. Maar het is ook, het zit niet echt in de opleiding. Dus als jij tot arts wordt opgeleid geneeskunde, dan heb je een aantal instituten waar je opgeleid kunt worden. En dan heb je soms geen, of soms een uur of anderhalf uur, een lezing over de dood. Wat gebeurt er als iemand overlijdt? Wat moet je doen als arts? Welke formulieren moet je invullen? En ook in vervolgopleidingen, bijvoorbeeld in een vervolgopleiding huisartsgeneeskunde, zit het ook niet standaard echt in. Dus en dat vind ik wel opvallend. Want als arts kom je toch best wel vaak, in ieder geval bijna altijd, met een overlijden te maken. Dus ja. Het is wel handig om te weten wat je dan moet doen en wat je kunt zien.
0: Maar is dat dan omdat er geen interesse is in dit soort specialisaties? Of waarom het niet wordt aangeboden? Of is het echt gewoon puur geld?
2: Ik denk dat het een combinatie is van historie en er zijn zoveel medische vakgebieden die allemaal in de opleiding willen. Dan moet je ook een stem hebben in die opleiding. En dan is misschien toch vanuit de patologie of vanuit de forensische geneeskunde een wat minder harde stem geweest de afgelopen jaren. Om dat in de opleiding te krijgen.
0: Ja, maar wat heeft het dan voor gevolg?
2: Dat we dus in Nederland heel weinig onderzoek doen eigenlijk naar de dood. En dat moet niet aan zich het doel zijn, hè, om meer onderzoek te doen naar de dood. Maar wat van belang is als je dat onderzoek doet, wat je daar dan uithaalt. En dat is een ander gedeelte van mijn promotieonderzoek. We hebben gekeken naar hoe vaak klopt die doodsoorzaak nu eigenlijk. Dus iemand overlijdt, de arts die geeft een doodsoorzaak. Ik denk dat het dit is geweest. Vervolgens is er in een paar gevallen is er een obductie gedaan. En hebben we die obductie vergeleken met de doodsoorzaak van de arts. En dan zie je dat die in de helft van de gevallen klopt. En dat
0: de
2: wil niet,
0: helft?
2: De helft, ja. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen in Nederland, dat daarvan de helft maar de doodsoorzaak klopt. Want we hebben dit onderzoek gedaan in een groep waarbij er wel een obductie is gedaan. Dus dat zijn waarschijnlijk de zaken waarbij er misschien al vragen waren of die extra lastig waren. Maar goed, het is wel een indicatie. Hè? Het is toch best wel veel.
0: Dat is een kwalijke zaak, toch?
2: Ik denk dat dat mooi aangeeft dat je kunt leren van overledenen. Maar nu is niet alleen een doodsoorzaak van belang. En overigens, die doodsoorzaken die konden ook best wel verschillen. Hè. Soms was het gewoon een ander orgaansysteem. Maar een ander onderzoek is dat we gekeken hebben naar nieuwe diagnoses die niet bekend waren bij leven. Dus iemand wordt behandeld in het ziekenhuis, gaat op een gegeven moment dood. Er zijn een aantal diagnoses gesteld in het ziekenhuis. En bij de obductie doen we dat onderzoek nog een keer over. We kijken of we nieuwe diagnoses vinden, nieuwe belangrijke bevindingen. Mm. En je ziet dat in 1 op de 4, 1 op de 5... je zo'n nieuwe diagnose vindt. En als je die diagnose had geweten bij leven, dan had je die persoon nog kunnen behandelen en was hij misschien later

0: dat in 1 op de 4, 1 op de 5... je zo'n nieuwe diagnose vindt. En als je die diagnose had geweten bij leven, dan had je die persoon nog kunnen behandelen en was hij misschien later of niet overleden.
1: We onderbreken deze uitzending voor een spookrijder. Rijd je op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens, dan kom je tussen knooppunt Kruisdonk en Maastricht-Zuid een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens, dan kom je tussen knooppunt Kruisdonk en Maastricht-Zuid een spookrijder tegen.
2: Ja, Bart, live radio. Hoort erbij. Ja, maar ik hing helemaal aan je lippen, dus we gaan gewoon door. Oké, jij zei dat als die diagnose al was vastgesteld bij leven, ja, had die persoon wellicht helemaal niet hoeft te overlijden.
0: Precies, ja. En dat vind je bij 1 op de 4 of 1 op de 5 obducties, vind je zo'n belangrijke nieuwe diagnose. En dat hebben meerdere onderzoeken laten zien over de jaren heen. Dus dat was 30 jaar geleden was het zo, dat was 20 jaar geleden en dat is nu nog steeds zo. Die hoeveelheid.
2: En dat vind ik ook wel aardig wat, eigenlijk. Maar dat komt natuurlijk omdat jullie een heel uitgebreid onderzoek doen. Een uitgebreider dan waarvoor als ik nu naar de dokter ga, dan krijg ik niet een uitgebreid onderzoek.
0: Ja.
2: Als ik niet, ik ben 28, gaan ze niet meteen denken, we gaan geven haar een CT-scan.
0: Ja, nou ja, dit is het laatste onderzoek dat je kunt doen. En inderdaad, wij kunnen het invasiever en uitgebreider dat onderzoek doen dan bij leven.
2: Maar het is toch eigenlijk heel krom ook, nee, niet wat jullie doen, maar meer het feit, als ze dit hadden geweten, dan had die persoon wellicht helemaal niet hoeven te overlijden.
0: Ja,
2: want waarom weten we dit pas als het al te laat is?
0: Nou, dat laat zien dat de medische wereld nog steeds een ontwikkeling is. Ja. Er komen steeds nieuwe methoden bij, nieuwe diagnostische middelen.
2: Mm-hmm.
0: En ik denk dat er wel een soort van dat artsen misschien te veel vertrouwen op de huidige diagnostische middelen. Er worden ook steeds beter. Maar ja, dit onderzoek laat zien dat we toch nog niet alles weten.
2: Nee. We zijn er nog niet.
0: Nee, precies. En daarom denk ik dat we ook zouden moeten leren van die overleden personen. En niet alleen voor die individuele casus, maar ook globaal als Nederland. Waar overlijden mensen nu aan en hoe kunnen we die behandelen? En een ander voorbeeld van een toegevoegde waarde van zo'n obductie is in de COVID-periode. Dat was een nieuwe ziekte.
2: Mm-hmm.
0: We wisten niet zo goed wat die ziekte deed, hoe we de mensen moesten behandelen. Nou, als je dan kijkt naar je overleden personen, waaraan overlijden die? Nou, we zien heel veel stolsels in die bloedvaten zitten. Misschien moeten we antistolling gaan geven. Nou, op die manier kun je leren hoe een ziekte werkt. Dan kun je mensen ook gaan behandelen. Dus dat is wederom een concreet voorbeeld waarbij obducties echt van belang zijn.
2: Ja, en dan wil ik heel veel terug naar wat je net zei ook. Hè, dat je vaak bij de helft van de obductie die je toen hebt gecheckt van de doodsoorzaken, dat het niet klopte. Wijken die waarheden dan heel erg af van de werkelijkheid die jij hebt gevonden?
0: Ja, dat kan dus soms een heel ander orgaansysteem zijn. Het is dus niet de nul achter de komma. Het is soms gaat het om de longen, terwijl de arts dacht het is het hart. En soms gaat het om een infectie, terwijl de arts dacht het is een infarct bijvoorbeeld.
2: Ja, grote verschillen.
0: Ja.
2: Word je dan niet, want ik heb nu zoiets van, wat is dit? Hoe kan dat nou gebeuren? Heb je dat niet toen je dat onderzoek deed? Je denkt, wat gebeurt hier?
0: Ja, zeker. Ja. En ik heb dat nog steeds hoor. En iedereen die ik het vertel, die reageert zo, gelukkig. Daardoor gaat nog niet meteen iets veranderen. Ja, dus een groot probleem van dit vraagstuk is dat er geen vergoeding is voor obducties. Dus de nabestaanden hoeven in principe niets te betalen voor een obductie. Ja, dat wordt vergoed door het ziekenhuis, maar het ziekenhuis krijgt er bijna niks voor. De afdeling pathologie ook niet. Dus het is eigenlijk extra werk wat er dan bij komt. En dat heeft dan ook niet meteen je prioriteit. Daardoor zien we ook dat het obductiepercentage steeds verder daalt. En wil je hier verandering in brengen, wil je de kwaliteit van obducties verbeteren, wil je de snelheid van obducties verbeteren, hier meer aandacht aan geven, dan zal er toch iets van een vergoeding moeten komen. Met dit verhaal is dus ook naar de zorgverzekeraars gestapt. Die zeggen, de persoon is overleden, dus de zorgverzekering is afgesloten, dus ja, we kunnen niks vergoeden. Nou, een stapje verder is naar het ministerie. En samengevat zegt het ministerie, we zien het belang ervan in, maar het is momenteel niet echt een vraagstuk in de samenleving. Dus ja, dan hoef je er als politiek niet meteen iets mee.
2: Ja, dat vind ik wel een geinig argument. Het is niet een vraagstuk binnen de samenleving. Dat is natuurlijk een vraagstuk binnen de samenleving, maar misschien winden we ons niet genoeg op hierover.
0: Ja, nou, ik doe mijn best om mensen dit te laten inzien, ja.
2: Want daar gaat natuurlijk ook weer ontzettend veel geld naar defensie en zo. Want

0: Dat is een vraagstuk binnen de samenleving, want dat zien we de hele dag op het nieuws. Maar dit horen we niet veel.
1: Ja, ja.
0: Deze het is echt grote problematiek.
1: Ja, nu wil ik niet dat er geld van Defensie ergens anders heen moet gaan. Maar ja,
0: nee, maar ja, als we geld kunnen we ook toch even kijken naar hoe kunnen we mensen beter maken.
1: Ja, ik denk uiteindelijk dat als je hier goed zou kijken naar die vergoeding, dat het uiteindelijk geld oplevert. Een obductie is eigenlijk een preventief onderzoek.
0: Ja.
1: Die persoon die is overleden, die kun je niet meer redden. Maar als artsen kun je wel ervan leren, hadden we iets anders moeten doen, kunnen we de volgende keer beter een diagnose stellen en wel die ziekte vinden die we nu gemist hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar ook voor genetische aandoeningen. Als een jong persoon overlijdt, kan het zomaar zijn dat dat een genetische aandoening is. Nou, als je dat weet, kun je de kinderen daarvan al gaan behandelen, waardoor ze wellicht niet overlijden of ziekte krijgen. Er zijn zoveel preventie wat je uit een obductie haalt. En dat is net ietsje anders kijken naar het onderzoek. Ja.
0: Ja. Ja, heel interessant. En als we het... Ja, dit is natuurlijk een heel frustrerend onderdeel, lijkt me ook. Als je het onderzoek hebt gedaan, je denkt, ach jongen, wat is er allemaal aan de hand? Maar kan jij je een zaak herinneren die je nooit bent vergeten?
1: Er zijn meerdere zaken die ik niet zal vergeten. Maar een deel daarvan kan ik ook niet meteen inhoudelijk op ingaan. Omdat die nog niet zijn afgerond.
0: Oh, maar iets globaals? Of iets wat jou is bijgebleven?
1: Nou ja, de vraag die ik vaker krijg is: wat is nu de meest heftige zaak die je hebt gehad? Of die het meeste indruk op je heeft gemaakt?
0: Mm.
1: En daar is een zaak geweest van een persoon die al... Ja, maandenlang, misschien wel jarenlang, bedlegerig was. Hè, en op zijn matras lag, ook met een bepaalde ziekte. Waarbij die op een gegeven moment toch een beetje half vastgegroeid was aan die matras. Heel erg ziekelijk. En die personen, die moesten we dan ook onderzoeken. Hij had ook allemaal vergroeien. Ja, dus dat de ledematen anders stonden, niet meer bewogen konden worden. Ja, dat vind ik dan wel een heftige zaak. En dan met name om te realiseren hoe lang dit proces is geweest en hoe lang die persoon heeft geleden. En kijk, als iemand neergeschoten wordt, is het natuurlijk ook erg. Maar heel vaak is dat dan wel snel gedaan. En deze persoon heeft gewoon maanden, zo niet jaren, een vorm van lijden gehad.
0: Ja, en ook heel eenzaam bestaan gehad, kan ik me zo voorstellen.
1: Ja, dat weet ik niet, want ik weet niet of er mensen bij waren. Maar ja, dat zou kunnen.
0: Ja, als je helemaal vastgegroeid bent aan je bed, dan lijkt me inderdaad heel pittig om dat dan te moeten zien. Maar ja, jij neemt het niet mee. Hoe zorg je ervoor dat je het dus niet meeneemt? Hoe schud je dit van je af?
1: Ik heb daar niet een speciale techniek of manier voor.
0: Nee?
1: Ik denk dat je dat gewoon, dat je dat moet kunnen. En anders, dan doe je dit werk niet.
0: Ja. Ik zou het niet kunnen. Ik heb er heel veel respect voor, maar ik zou het niet kunnen, denk ik.
1: Ja, ik heb wel een voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld forensisch artsen. Ja, ik heb natuurlijk een afstand van ook de nabestaanden. Ik ben er niet bij in de acute situatie. Iemand is overleden, er zijn nabestaanden emotioneel aan het huilen. Dat zie ik allemaal niet. Ik krijg gewoon een lichaam dat ik moet onderzoeken. En uiteindelijk kom ik misschien wel nabestaanden tegen in de rechtbank. Maar dan is er wel al na maanden, jaren zijn we wel verder. En toen ik als forensisch arts werkte, vond ik dat wel een van de meest uitdagende dingen. Om daar ter plekke met de nabestaanden dan te staan en ze ook nog uit te leggen wat is er gebeurd. Dat vind ik zwaarder dan mijn werk.
0: Ja, oké. Okay. Ja, daar kan ik me ergens ook wel in vinden. En als jij over heel lang zelf komt te overlijden, zou je dan obductie willen laten doen?
1: Goeie vraag. Nou, ik denk dat dat afhankelijk is van de omstandigheden. Ik zeg niet dat iedereen in Nederland een obductie zou moeten krijgen. Ik denk wel dat het in ieder geval aan iedereen aangeboden zou moeten worden. En je er goed over zou moeten nadenken. Zijn er hier nog vragen die beantwoord moeten worden? En als mijn nabestaanden achterblijven met vragen, ja, dan zou ik graag willen dat er een obductie gedaan wordt. Want anders blijven ze zitten met die vragen. En dan hebben ze daar misschien ook nog later last van. Het is bekend uit onderzoek dat mensen psychische klachten kunnen ontwikkelen als ze niet antwoord krijgen op hun vragen. Waar is mijn dierbare overleden?
0: Ja.
1: Nou goed, als ik hun dat leed kan voorkomen, dan, doe maar een obductie.
0: Hm. Heb je zelf ooit een keer ook bij iemand in je eigen omgeving gedacht van, ja, ik wil dat er obductie gedaan wordt?
1: Gelukkig is me dat nog enigszins bespaard gebleven. Maar de oma van mijn vrouw, die is dus ik denk 2 jaar geleden overleden, ook ja, vrij acuut. En daar wilde de nabestaanden wel een obductie. En niet per se mijn vrouw, maar dan de tante van mijn vrouw. Die ging daar eigenlijk over. Dus daar is dat toen wel gedaan. En daar zijn ook wel weer interessante resultaten uitgekomen. Iets wat niet verwacht werd. En dat heeft hen wel ook weer geholpen met de rouwverwerking. Maar ja, wat ik grappig vind, is dat zij daar dus zelf mee komen. En ik denk dat het niet zozeer is omdat zij mij kennen en dat ik natuurlijk bekend ben met obducties en met overleden personen. Maar zij komen uit het buitenland. Ze komen uit Oekraïne. Mm-hmm. En daar is het veel normaler dat er een onderzoek gedaan wordt. Dus daar is het vanzelfsprekend dat je een obductie doet. Min of meer.
0: Ja. Is toch gek dat wij dat niet doen? Je hebt natuurlijk een beetje uitgelegd. Ja, maar ja, we snappen nog steeds niet helemaal waarom niet, hè, volgens mij, Bart.
1: Nee, een deel is ook historie. Ja. Dus in sommige landen was het zo dat je geen toestemming hoefde te hebben van de nabestaanden om een obductie te doen. Ja. In Nederland is dat wel zo, niet als het strafrechtelijk is, maar in het ziekenhuis. En daar kon de arts beslissen of er obductie gedaan werd of niet. Dus in die landen zie je ook van oudsher dat ze veel hogere obductiepercentages hebben. Dus dat is een deel van de historie die we wel meenemen.
0: En laten we dan, we hebben nu natuurlijk even gehad over de problematiek en eigenlijk de kansen die we laten liggen door zo weinig obducties te doen en wat er allemaal speelt. Laten we even kijken naar de toekomst van de pathologie. Wat heeft de technologie die we nu waar we nu over beschikken al veranderd in jouw werk?
1: Ja. Nou kijk, de basis van ons werk, hè, dus het openen van het lichaam, dat onderzoeken, de microscopie. Mm-hmm. Ja, daarvan kun je zeggen dat doen we al honderden, zo niet duizenden jaren. Dus dat is niet zozeer veranderd. Sommige mensen zeggen van er is geen innovatie. Anderen zeggen, we hebben al honderden jaren ervaring, dus we weten heel goed hoe dat moet. Dus maar net hoe je het wil zien. Ja. Maar je ziet dat er natuurlijk wel steeds meer onderzoeken bijkomen. Het radiologisch onderzoek wat ik al net heb aangehaald. Een CT die je normaal bij een levende persoon doet, kun je ook doen bij een overleden persoon. Nou, die techniek die wordt steeds beter. We zien steeds beter op een CT welke afwijkingen dat er te zien zijn. Het toxicologisch onderzoek verandert ook steeds. Er komen ook steeds meer nieuwe stoffen, designerdrugs en dergelijke. Dus daar moet ook innovatie op plaatsvinden. En het toverwoord wat je overal kunt benoemen is AI. Dat zal bij ons ook wel wat gaan veranderen. Maar wil je dat goed doen, machine learning, heb je ook heel veel data nodig. En dat hebben we vaak niet. We hebben misschien wel data, maar die moet ook goede data zijn.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Als we kijken naar een rapport van 20 of 30 of daarvoor jaar geleden, dan is het allemaal op papier geschreven. En dan de eerste stap is alweer, hoe kun je dat papier een computer laten lezen? En snapt hij het dan of niet? Nou goed, nu maken we digitale rapporten, maar liever wil je dat zo'n digitaal rapport ook helemaal opgebouwd is uit stapjes, waardoor die computer ook veel beter begrijpt, dit staat hier, dat staat daar. En dan heb je nog de aantallen nodig. En die hebben we in Nederland niet.
0: Nee, dat is heel veel stappen wat voor nu eventjes niet haalbaar is. Maar als je AI benoemt, hè, we zitten nu midden ook in de robotisering eigenlijk wereldwijd. Hè, elke baan wordt overgenomen door robots of AI. Is dat een reële angst binnen jouw werkgroep?
1: Ja, ik denk sowieso ten eerste dat je het niet zou moeten zien als angst. Ja, als er een verbetering is van een onderzoek, waardoor je uiteindelijk betere resultaten krijgt, ja, dan moet je daar niet tegenin gaan. Mm-hmm. Uiteindelijk gaat het toch gebeuren. En dan kun je beter gewoon op de voorgrond staan en meegaan met die beweging. Dus dat ten eerste. Maar puur even inhoudelijk. Je ziet dat AI-toepassingen ook al ontwikkeld worden voor radiologisch onderzoek. Hè, dus kijken naar scans. Maar ook voor microscopisch onderzoek zijn er ontwikkelingen waarbij een AI-tool al bepaalde gebieden kan aanduiden van kijk, hier is iets opvallend. Dus dat gaat gebeuren. En ik denk dat het een verrijking is van je werk. Maar of AI nu echt het volledige onderzoek kan vervangen, dat zal zeker de komende 10 jaar nog niet zo zijn.
0: Ja, want wat kan een mens wat een computer niet kan dan? Nou, als je kijkt naar jouw werk.
1: Nou, als je dat 30 jaar geleden vroeg aan mensen, dan
0: ja,
1: komt
0: het
1: natuurlijk voor alles. Ja, ja maar ik, ja, dus de techniek gaat zo snel. Je hebt nu ook operatiecomputers waarbij een chirurg op afstand kan opereren.
0: Ja.
1: Misschien over 5 jaar kan dat apparaat het wel zelf. Ja,
0: ongelooflijk.
1: Ja.
0: Ongelooflijk. Maar ik denk, heeft dat ook, als je bijvoorbeeld... je hebt nu heel veel... Nou, we hebben allemaal smartphones, hè, tegenwoordig. En heel veel smartwatches. Is dat ook nog iets wat jou helpt tijdens jouw onderzoek? Bijvoorbeeld zo'n smartwatch, die houdt in de gaten hoe het met je hartslag gaat. Of kan je, helpt dat jou nu?
1: Ja, dat is dan meer een andere specialisatie van het NIV. Hè. Je hebt ook mensen die digitaal onderzoeken. Mm-hmm. Dus zelf kijk ik niet naar die smartwatch. Maar we zijn wel bezig met een onderzoekje inderdaad. Om te kijken of je met behulp van een smartwatch kunt kijken wanneer die hartslag stopt. Hè. Dus bij wijze van spreken wanneer iemand overlijdt. Dus dat zijn interessante, leuke onderzoeken. En dat is dan ook weer meteen de meerwaarde van het NIV. Hè, dat je op één locatie al die verschillende specialismes hebt. Het is niet alleen het medisch, het is ook digitaal. En dan is het schotrest en het is van alles en nog wat. En door die linkjes te maken kun je heel leuke onderzoeken doen.
0: Ja.
1: Ook al uniek in de wereld, hoor. Ja.
0: En hoe lang zit je al bij het NIV?
1: Ik werk er nu bijna 10 jaar.
0: Bijna 10 jaar. Zie je ooit weggaan daar? Een andere kant op gaan?
1: Een ander vakgebied.
0: Nou ja, of misschien voor jezelf, zelfstandig?
1: Het is sowieso lastig om zelfstandig te beginnen. Maar wat ik het mooie vind aan dit instituut is dat je ook heel dicht op de bron bent. Je bent niet alleen bezig met zakenonderzoek, maar je bent ook bezig met research en ontwikkeling. En als er vraagstukken zijn vanuit het ministerie, dan word je erbij betrokken.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat vind ik eigenlijk heel erg mooi. En wat ik net al zei, die multidisciplinariteit. Het geeft toch ook gewoon mogelijkheden voor mooi onderzoek. En als je als je zelf bezig bent, dan mis je dat. Dan ben je toch een beetje op je eigen eilandje.
0: Ja, en nu kan je samen allemaal dingen... Zou je misschien binnen het NIV een andere richting nog willen doen?
1: Nee, ik denk niet dat mogelijk is.
0: Nee.
1: Ja, kijk, we begonnen er ook over van hoe lang heb je gestudeerd om hier te komen.
0: Ja, 13 jaar.
1: Je bent gewoon eigenlijk super gespecialiseerd in één ding.
0: Ja.
1: Ik denk dat het lastig zou zijn om dan een ander vakgebied te leren.
0: Ja. En je moet het ook maar willen. Volgens mij zit je helemaal lekker op je plek.
1: Ik vind mijn werk echt hartstikke mooi. Ja.
0: En is er nu iets, als we het ook weer een beetje die toekomstbeeld weer eventjes terugpakken. Is er nu iets waar je mee bezig bent waarvan je denkt, dit gaat echt, het echt veranderen, mijn werkveld?
1: Vanuit het forensische zijn we bezig met erg leuke projecten. Met beeldvorming. Waarbij we bijvoorbeeld met een multispectraal camera een volledige opname willen maken van een lichaam. Daar is al een groep uit Zurich mee bezig. Dat is de vertopsiegroep. Waarbij ze proberen digitaal een obductie te doen. Nou, daar werken we mee samen. En daar denk ik dat we mooie resultaten gaan boeken. En vanuit de klinische obductiepathologie zijn er nu verschillende initiatieven die mogelijk... Ja, ervoor kunnen zorgen dat het belang van obducties meer getoond wordt.
0: Mm.
1: Er gaat nu een PhD-traject starten om een zorgpad te ontwikkelen. Waarbij iemand, als iemand plotseling overlijdt, wat moet je dan doen als arts? Wat moet je doen als nabestaande? Hoe werkt dat allemaal? Hoe kunnen we het versoepelen? En we zijn ook aan het kijken met de DCVA, dat is de Dutch Cardiovascular Alliance. Waarbij ook verschillende specialismen zitten. Om te kijken naar zo'n obductie of ander postbetaal onderzoek. En daar een business case van te maken. Dus wat kost het nu eigenlijk om dit onderzoek te doen? En wat kan het uiteindelijk opleveren als je het niet doet? Als je een obductie doet en genetisch onderzoek. En je vindt daar een erfelijke afwijking. En daarmee red je een leven. Nou, hoeveel is dat leven waard?
0: Heel interessant.
1: En als je niet die obductie doet, dan moeten misschien 3-4 nabestaanden om de zoveel jaar langs de cardioloog voor een screening. Nou, wat zijn daar de kosten van? En ik denk uiteindelijk, als je die business case gaat maken, dat die obductie goedkoper is.
0: Ja, heel vet. En hoe lang zijn jullie al bezig met dit onderzoek?
1: Met deze werkgroep zijn we nu een jaar of zo bezig.
0: Okay.
1: En daarvan hopen we de eerste resultaten binnenkort te publiceren.
0: Oh, oké, okay. Interessant. Spannend. Dat zit er dan al aan te komen, joh.
1: Ja, erg leuk.
0: Nou, ik ben ontzettend benieuwd wat dit gaat worden. Ik wil jou voor nu ontzettend bedanken. Het zit er al weer op. We zijn al helemaal het hele uur door.
1: Ja, het gaat snel, hè?
0: Ik vond het ongelooflijk gezellig en heel interessant om wat meer te weten over jouw wereld als forensische patholoog. Bij mij te gast was natuurlijk Bart Latte, forensische patholoog bij het NIV, het Nederlands Forensisch Instituut. Bart, ik ga jou bedanken en een hele goede nachtrust wensen.
1: Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn.
0: Dank je wel. Mooie nacht nog, hè? Ja, en ik spreek jullie natuurlijk zo meteen weer na het nieuws van alweer 3 uur. En dan is het aan jou, dan ga ik met jou in gesprek met de luisteraar aan de hand van een leuke vraag. Dus nou ja, je mag altijd een nummertje bij me aanvragen. Ik heb er zin in, ik spreek je zo meteen na het nieuws van 3 uur. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 3:00, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen begin van de nacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat dan vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië en worden vanaf Eindhoven nu verder naar Australië gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om hun ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. De grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school lichtte door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens vanaf morgen gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus naar een andere locatie van het Alva College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, bij een graad of 6 en flink wat wind. Overdag zijn er zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Ja, welkom terug hier bij de nacht van BNN VARA. Wij hebben het deze nacht over de dood. Want de gast was forensisch patholoog bij het Nederlands Forensisch Instituut Bart Latte. Maar ja, nu wordt het tijd dat ik met jou in gesprek ga.
3: BNN-Vara.
2: Ja, een hele goede nacht. We zijn er weer. Het is tijd. Ik heb natuurlijk een uur lang met Bart Latte gesproken over zijn werk als forensisch patholoog. Wat ik echt een ontzettend interessant gesprek vond. Ik zit hier niet alleen. Bart is weg, maar ik zit hier met de lieftallige Femke. Fem, goed dat je er bent. Ik heb een vraag voor jou.
4: Ja.
2: Wat is nou. Ik ga helemaal aan op dat forensische. Als het maar met.
4: Ja, ik ook.
2: Ja, als het maar met de crime te maken heeft, vind ik het goud.
4: Ja.
2: Maar wat is nou een werkplek of een beroep waar jij wel eens een dagje achter de schermen even mee zou willen kijken?
4: Oeh, misschien. Ik moet eigenlijk gelijk denken aan de haven in Rotterdam of zo.
2: Ja.
4: Iets heel technisch of heel. Echt, is heel erg out of the box. Maar tenminste, out of my box.
2: Ja, out of jouw box. Ja. Maar wat dan bij de haven?
4: Ja, ik weet niet. Ik zou dat popt ineens in me op. Ik zou dat best wel willen zien hoe dat dan achter de schermen er allemaal aan toe gaat. En dat logistieke en hoe je dat allemaal in elkaar puzzelt. En het lijkt me heel interessant.
2: Ja, ja. Vind ik een goeie.
4: Ja, en jij?
2: Ja, ik zou dus wel een keer... Of ik zou het niet erg vinden met Bart. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik denk dat ik
4: wel echt dode
2: lichamen. Ja, ik neem dat mee naar huis. Ik denk dat ik dan voor de rest van mijn leven niet meer slaap.
4: Ja.
2: Een rechercheur zou ik wel vet vinden. Of een arrestatieteam.
4: Ja,
2: want
4: snap ik.
2: Het is heel raar. Er lijkt alsof er iets om mij heen hangt. Ik heb al 3 keer bij mij voor de deur een arrestatieteam gehad.
4: Oh.
2: 1 keer bij mij in de tuin. Die kwamen via een andere tuin mijn tuin in om een buurman 2 deuren verder op te pakken. Nou, ik schrok me helemaal dood. Stond opeens aan mijn man met bivakmutsen en van die grote geweren in mijn tuin. En toen laatst ook eentje, die stond bij mij in het portiek, weer voor een andere buurman. Ik woon gewoon in de pijp in Amsterdam. Ja. Ik woon in een hele nette buurt. Maar er gebeurt bij mij omheen, heb ik altijd arrestatieteams. En toen zat ik de laatste keer dat ze er waren. Nou, het zijn gewoon beide mijn vrienden geworden ondertussen. Maar de laatste keer dat ze er waren, dacht ik, nou, dat zou ik ook wel vet vinden.
4: Ja, dat snap ik wel.
2: Om gewoon in een spijkerbroek, en ze hebben altijd een spijkerbroek aan.
4: Ja.
2: En gewoon even. Ja, die adrenaline lijkt me lekker.
4: Ja, maar ja, wel een beetje dat. Politie lijkt me ook echt wel heel vet.
2: Ja, toch? Gewoon, ja. Maar je blijft toch wel een beetje in die crime hoek.
4: Ja.
2: Nou, Affe, jij gaat een dagje mee de haven in Rotterdam. Ik ga mee met het arrestatieteam. Maar ja, wat gaan onze luisteraars doen? Dus Mijn vraag aan jou, hè, aan de luisteraar. Jij aan de andere kant van die radio. Wat is nou een beroep waar jij wel eens een kijkje achter de schermen zou willen? En wat verwacht je dan? Wat hoop je daaruit te halen? Nou, je weet wat je moet doen, hè? Je bellen naar 0800-1121 en dan mag je ook altijd een plaatje bij me aanvragen. Dus, bij welk beroep wil jij nou een keer een kijkje achter de schermen nemen? En wat verwacht je daar te vinden? 0800-1121, nu Daddy Lessons van Beyoncé.

0: that is truth.
1: Beyoncé met Daddy Lessons.
2: De nacht van BNN Vara. Debbie de Visser.
1: Ja, dit is het moment dat ik met jou in gesprek ga, met jou, met de luisteraar. En dat doen we elke week aan de hand van een vraag. En de vraag van deze week, ik heb natuurlijk net een gesprek gehad met Bart Latte, forensisch patholoog. Maar ik wil nu gewoon weten, als jij even een dagje een soort van snuffelstage kon doen bij een ander beroep dan dat je al daadwerkelijk doet, waar zou dat dan zijn en waarom? Wat verwacht je? Bel nu naar 0800-1121 of stuur een berichtje in de NPO Luister-app. Ik heb een heel leuk berichtje binnen van Richard. Richard zegt, goedemorgen, ik zou wel eens bij Armin van Buuren willen kijken. En dan heb ik een vraag, hoe wordt een liedje geboren? Zou dat graag willen weten. En hoe het nou echt is om voor 100.000 man te draaien. Hele goede vraag, Richard. Wil je dat nou ook met me delen? Bel dan even 0800-1121. Mag je altijd een nummertje bij me aanvragen. Vind ik gezellig. We gaan naar onze eerste bellen. Dat is John. John, hele mooie nacht.
3: Hey, goeienacht. Ja, hoe liedje ontstaat. Nou, dat is gewoon heel goed luisteren naar die toppers uit de jaren 80. En ja, dat een beetje nadoen. En een bom eronder zetten. En ben je klaar.
1: Nou, John, nu hoeft Richard niet eens meer met Armin van Buuren. Hij heeft het antwoord van jou al.
3: Nou, ken die gewoon een keer met een vrachtwagenchauffeur mee of zo.
1: Nou, geweldig. Nee, ik weet dat denk je ook goed mee.
3: Hij is zelf vrachtwagenchauffeur, dus daarom zeg ik dat voor de grap. Dat is een grapje hoor, Richard. Ja. Veel respect voor jullie jongens en meisjes hoor. Echt
1: ja,
3: waar.
1: Geweldig. Maar John, genoeg over Richard en Armin van Buuren. Ja. Wat zou jij nou leuk vinden om een dagje even gewoon te kijken hoe het is?
3: Ik zou heel graag een keer op een laboratorium willen kijken in een ziekenhuis. Om eens te kijken naar die bacteriën en naar die virussen en al die ellende, hoe dat er allemaal uitziet in je lijf.
1: Ja, en wat
3: geweldig.
1: En wat verwacht je dan? Hoe ziet die dag eruit? Neem me even mee naar die dag in het lab.
3: Ja, dan kom ik daar aan. Dan krijg ik een kopje koffie.
1: Wat voor koffie? Zwart, cappuccino, espresso?
3: Nou, net wat ik lekker vind op dat moment. Dus niet altijd hetzelfde.
1: Oké.
3: En dan trek ik een pak aan. En mondkapjes en weet ik het allemaal voor. En handschoenen aan. En dan ga ik naar het laboratorium binnen. En dan staan er microscopen. En dan krijg ik allemaal van die buisjes. En dan moet ik... dan zeggen ze, kijk, dit, John, dit is nou het coronavirus. Dit is het hantavirus. Het ziet er zo uit. Het ziet er zo. Maak een mooie foto van jou. En dit is een bacterie, is een hele foute bacterie, dit. En zo ziet een spiercel eruit. En zo ziet een...
1: Je wil alles weten meteen ook. Ja, ja, je hebt gelijk als je er toch bent.
3: En ook poep en pies, hè, dat wordt ook onderzocht. Dus ja, dat ga ik dan ook allemaal bekijken hoe dat eruit ziet, zeg maar, van binnen allemaal. Dat lijkt me geweldig.
1: Ja, ik vind het helemaal geen gekke. Nee, hartstikke leuk, John.
3: Lijkt me leuk.
1: Ja, nou, goed om te weten. En je hebt ook een lekker nummertje meegenomen.
3: Ja, op voorwaarde duim wel een keer helemaal afdraait.
1: Ja, hoezo zou ik hem niet afdraaien dan?
3: Ja, ik word steeds afgekapt.
1: Ja, helemaal niet.
3: Ja, niet allemaal, maar vorige week wel. Maar goed, dat kan ik me wel voorstellen, want die duurde ook wel wat lang. Maar dat was na 2 minuten wel heel klaar. Dat vond ik jammer, want ik kwam nog heel mooi zeker. Maar goed, dat is
1: Dat ga ik nu niet doen, ja? Ik ga hem helemaal afdraaien.
3: Zeker helemaal afdraaien, dat weet ik zeker. Ik heb het over de jaren 80, hè. Dat is mijn inzet de komende tijd. En om de jeugd die eventueel luistert, is kennis laten maken. Maar ik kon niet voorbij gaan aan die toppers die zeg maar al overleden zijn. Die wou ik graag in het zonnetje zetten de komende tijd. En dan begin ik met Michael Jackson, toch de King of Pop, hè, van de jaren 80. Dat is een geweldige artiest is dat geweest. Die kon echt alles. Die schreef liedjes, die zong, die danste, die, die acteerde. Ik kan het zo gek niet verzinnen of hij kon het gewoon.
1: Klopt.
3: Topartiest krijgen we nooit meer terug.
1: Nee, nou, we gaan naar luisteren, John. Dankjewel.
3: Off the wall.
1: Yes, ik spreek je. Fijne nacht.
3: Ik was de best. Ja, goed.
1: Hier hebben we dus Michael Jackson met Off the Wall.

0: Off the Wall, Michael Jackson.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Ja, ik zit natuurlijk met mijn lieftallige Femke. Maar Femke en ik zijn niet alleen hoor. Want Naomi van de BNN Vara Academy zit er ook bij, Naomi. Dit is jouw eerste nacht. Hoe trek je het? Trek je het nog een beetje?
2: Ja, het gaat goed hoor.
0: Ja?
2: Ja, ik heb genoeg energiedrankjes op, genoeg koffie gedronken. Dus ik ga nog wel even door.
0: Geweldig. Maar vertel, we hebben natuurlijk net met Bart gesproken. Femke, die vertelde, jij was even Bart naar de receptie aanbrengen. Toen vertelde Femke, ja, ik zou eigenlijk wel een dagje mee willen lopen bij de haven in Rotterdam. Kijk hoe dat logistiek in elkaar steekt. En ik wil een dagje mee met het arrestatieteam.
2: Ja.
0: Als jij nou even een dagje op snuffelstage mocht, hè? Wat ga je doen?
2: Nou, ik denk dat het best leuk is om sommelier te zijn.
0: Oh, wat een goeie.
2: Ja, ik ben een keertje heel lang geleden naar zo'n wijnproeverij geweest. Ergens op het prachtige Limburgse landschap. En ja, die sommelier die praatte met zoveel passie over die wijn en wat voor druiven dat dan waren en precies waarom ze dan zo op die heuvel stonden. En toen dacht ik, ja, dit lijkt me echt fantastisch werk.
0: Mm-hmm. Ja, lijkt me ook geweldig. Maar ben je zo iemand als je naar een wijnproeverij gaat, iemand die het in zo'n bak spuugt of drink je alles op?
2: Nee, ik drink wel alles op.
0: Ja, ik ook. Vind dat zo zonde. Oké, sommelier. Hele goede. Dus we hebben tot nu toe John, die gaat mee naar het lab. Femke is in de haven. Ik ben buiten ergens iemand aan het arresteren. En jij bent mij hele lekkere wijn aan het laten proeven en verkopen. Geweldig. Wat zou jij dan willen doen? Ja, ik heb echt nog genoeg ruimte en tijd om, dat je me ook even vertelt wat je nou zou willen doen. Welke snuffelstage wordt het? Wat verwacht je? Waar heb je zin in? Ik vind het gezellig. Bel nu naar 0800-121. En ik moet net ook even vertellen. Ja, Naomi die zit nu bij de BNN Vara Academy. Ben ik zelf ook 4 jaar geleden begonnen. We zijn weer begonnen met werven. Luister maar.
3: Wat is jouw lievelingspodcast? Alledaagse vragen, Bingo Mafia, Bureau Sport of bestaat die misschien nog niet? Bij BNN Vara Academy leer je hoe je een podcast maakt, een radioprogramma in elkaar zet en hoe je van simpel geluid iets spannends maakt. Word redacteur bij BNN Vara Academy Audio. Meld je aan op bnnvara.nl/academy.
0: Ja, dat wil je. Dat wil je gewoon. Je kan je aanmelden tot 25 mei, dus je hebt nog heel even. Maar het is echt de moeite waard. En intussen luisteren we even naar All of Me van Billie Holiday.

0: All of Me van Billie Holiday.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We gaan door naar de volgende beller. Met de vraag natuurlijk. Waar zou jij even een snuffelstage willen lopen? Bij welk beroep? Wat lijkt jou nou echt superleuk? En wat verwacht je? Laat me gewoon even weten. Het is erg stil vandaag met de bellers. Terwijl ik dit een hele leuke vraag vind. Bel dan nu naar 0800-1121. Mag je een plaatje aanvragen? Ik ga naar Roel. Roel, goeienacht. Goed dat je er bent.
2: Ja, goeienacht, Bensie. Hoe is het met jou?
0: Gaat goed, Roel. Hoe is het met jou?
2: Met mij gaat het ook goed, inderdaad. Dus niks geen klagen.
0: Mooi zo.
2: In mijn leven altijd al zwaar voor geïnteresseerd in heb. Mm-hmm. Dat is de elektrotechniek. Wat er allemaal mee kan en wat er allemaal mee mogelijk is. Waar je het voor gebruikt. Mm-hmm. Je hoeft eigenlijk alleen maar te kijken in je eigen huis. Je hebt in je eigen huis heb je al een krachtstroomaansluiting. Die kun je al gebruiken.
0: Ja, maar en wat voor aansluiting, Roel? Even voor de leken, hè, weet je wel. Ik weet waar we het over gaan hebben. Je moet het wel een beetje in lekentaal gaan uitleggen.
2: Ja, nou, dat je krachtstroom kunt gebruiken. Dat je de hele volledige ster van een draaistroom kunt gebruiken.
0: Ah, oké, ja.
2: En dan gebruik je bijvoorbeeld in de wat oudere huis heb je rood, geel en blauw en groen. Maar in de nieuwe huis heb je 3 zwarte en een grijze.
0: Hm.
2: En, en een blanke.
0: Ja.
2: En daar kun je dus krachtstroom vanaf halen. Als je dus een auto wil gaan laden en dat soort dingen. En zware apparatuur hebt, zoals kookfornuizen en dat soort dingen.
0: Mm.
2: Dan, daar is dat allemaal voor bedoeld.
0: Okay.
2: En wat je dus ook hebt met geluidsapparatuur. Dat je daar speciale transformatoren voor nodig hebt en ga zo maar door.
0: Ja, hoi.
2: Ja, dat kan een hele hoop. Dus, en ik heb er altijd mijn grote bewonderingen voor gehad.
0: Roel, ik heb iets geinigs. Ik heb een vraag voor jou, komt nu net binnen.
2: Wat
0: in
2: dan?
0: De NPO-luisterapp is Richard. Richard zegt, goedemorgen, ik heb een vraag aan Roel. Roel is een audiofiel. Ik wil graag weten welke apparatuur hij heeft om muziek af te spelen. Groet Richard.
2: Nou, ik heb Parasound en ik heb Rotel heb ik.
0: Rotel Parasound, nou.
2: En dat soort apparatuur gebruik ik dus.
0: Mm-hmm.
2: En ik ben dus met verbeteringsplannen, daar ben ik voor aan het sparen. Ik heb voor een tijdje terug wat gezien. Nou, dat is wel zoiets moois. En dat is van Rotel is dat. En er zijn 2 eindblokken van ongeveer iets meer dan 1000 watt bij 8 ohm.
0: Oké. Okay.
2: En daar zit me toch een mooi geluid in.
0: Ja.
2: Nou zeg.
0: Dat is niet normaal.
2: Echt waar. En daar ben ik nu keihard voor aan het sparen.
0: En over keihard gesproken. Draai je dan ook keihard muziek?
2: Nee, er is een knop aan. Kan je hem zacht zetten.
0: Ja, dat snap ik. Maar hoe hard luister jij?
2: Soms normaal, soms iets harder.
0: Oh.
2: Niet al te hard. Want dat kan je niet doen. Want dan krijg je gauw hoer in de buurt.
0: Ja, daar heb je ook geen zin in. Maar ik wil even terug naar je snuffelstage doen. Want jij zegt, ja, je kan dit eigenlijk allemaal ook thuis doen. Maar snuffelstage, wil je niet een dag dan gewoon mee met een elektrotechneut?
2: Nou, ik wil wel eens naar een fabriek toe waar ze dat wel eens willen.
0: Mm.
2: En dat zou heel moeilijk gaan, denk ik. Maar ik zou wel eens willen naar zo'n fabriek toe willen gaan waar ze geluidsapparatuur maken.
0: Ja, dat lijkt me echt wat voor jou.
2: Ja, dat is echt... Ik weet dat Rotterdam Records, die bouwt zelf geluidsapparatuur.
0: Oké.
2: Okay. Mijn vriend, zijn familie, die zit erin.
0: Ja.
2: Nou, en daar heb ik met hem ons hele lange gesprekken erover.
0: Mm-hmm.
2: En van die jongen leer ik ook een hele hoop. Maar van Tim van Stassen, daar leer ik ook een hele hoop van.
0: Oké.
2: Okay. Want ik heb hier 2 boxen staan.
0: Mm-hmm.
2: Van Vonnaar, dat is de P10. Die zijn door Stassen ontwikkeld.
0: Hm.
2: En die zijn onder licentie bij Vonnaar in elkaar gezet.
0: Oké.
2: Okay. En die kosten wel wat, hoor.
0: Nou ja, dat geloof ik, Roel.
2: En ik wil ook goed geluid hebben. Ik wil, er wordt echt waar, er wordt zoveel rotzooi gemaakt. Dat wordt dichtgelast als er wat in kapot gaat, kan je het wegkeilen.
0: Oh ja, nee, dat willen we allemaal niet. Maar jij hebt goed... Oké, nou ja, ik denk dat ik wel jouw snuffelstage een beetje door heb, Roel.
2: Ja, tuurlijk. Kijk, en wat jij daar hebt staan ook, dat is ook fantastisch mooi spul. Ja. En telefoons interesseert mij ook heel veel.
0: Ja.
2: Telefonie.
0: Ja, maar jij bent de man van het geluid, hè, Roel? Dus dat verbaast mij helemaal niks.
2: Mm-hmm.
0: En als we het over geluid hebben, Roel, dan ga ik denk ik toch naar het nummertje dat je hebt aangevraagd bij me.
2: Ja, tuurlijk.
0: Want je zegt George McRae.
2: Ja, die heb ik aangevraagd. En daarbij wil ik ook zeggen tegen die dames ook van... kijk goed rond. Gebruik je ogen goed, zou ik zeggen. Zoek het uit wat je wil hebben. En ga naar een goede, erkende hi-fi-specialiste toe. En daar kan je nog wel wat moois kopen. Ja. Alleen, hou er rekening mee. Beneden de 1000 euro wordt niks. Maar als je boven de 1000 euro gaat zitten, dan kan het interessant worden.
0: Ah, oké. Dus wel even aardig wat centjes neerleggen. Dankjewel, Roel. Goeie
2: ja,
0: tip voor Richard.
2: Ik heb ook wat voor een ander over. En daarom wil ik dat ook tegen hem ook langs deze weg ook zeggen, zeg maar.
0: Nou, geweldig. Ontzettend lief, Roel. Ik ga je bedanken.
2: Tuurlijk. Ik heb ook een goede idee, hè?
0: Ja, joh, tuurlijk.
2: Dat weet je toch?
0: Dat weet ik toch van je. Maar ik ga jou bedanken en wij spreken elkaar volgende week weer.
2: Ja, tuurlijk. Succes daar,
0: ja,
2: hè?
0: Ja, dankjewel. En jij, mooie nacht, hè, Roel.
2: Ja, hetzelfde.
0: Oké, doeg. Ja, we gaan luisteren naar George McRae met Rock Your Baby.

0: George McRae met Rock Your Baby.
1: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: Ja, we zijn nog steeds met de luisteraar in gesprek. Aan de hand van de vraag: als jij even ergens zou een snuffelstage zou mogen doen, waar zou dat dan zijn en wat verwacht je daar te vinden? Femke, mijn regisseur, die wil heel graag de haven van Rotterdam in. Mijn andere regisseur, Naomi, die wordt sommelier. Ik wil mee met het arrestatieteam. Wat wil jij? Bel nu naar 0800-1121. Dan ga ik naar Thomas. Thomas, hele mooie nacht.
2: Goedenavond, hele mooie nacht. Welkom bij, we gaan niet van de VD Droomfabriek, maar we gaan naar de NPO Droomfabriek. Dat is jouw nieuwe programma, want dat is wat eigenlijk wat jouw vraag doet.
0: Oh,
2: ik ga hem inleiden. Ik heb een klein beetje ADHD, maar jouw producer Femke.
0: Ja.
2: Dat was de regisseuse. Die wil naar de Rotterdamse haven. Dat is ietsje moeilijker, maar dat kan ik regelen. Maar dan moet ze wel een veiligheidstraining doen. Wil ze naar een hele chemische fabriek of wil ze echt de haven in?
0: Ze de haven in.
2: Staat er wat aan het terrein, kan geregeld worden. Je moet even wat veiligheidstrainingen.
0: Oké.
2: We hebben die meneer Roel, 3 fase. Ik werk aan elektrische auto's en het beleid erom. Heel goed dat jij hem even de verschillende kleurtjes draden. Ik ga het ook proberen te doen. Ik leg complexe autotechniek. We gaan bitterballen frituren met de elektrische auto bij jullie voor de deur.
0: Wacht even. Thomas, je moet even wachten. We gaan bitterballen frituren.
2: Je mag ook de JBL doen. Box, dan is Roel blij. Dan kan je eens, kijk, dus wat je heel goed net probeert te doen. Een elektrische auto heeft bijvoorbeeld 100 kWh batterijpakket. Ik probeer de testsysteem te verwijten. Dan kan je 10 dagen in huis of jullie studio draaien.
0: Ja.
2: Jouw koffiezetapparaat, dat is 1000 watt, 3 roeiers. Theo Delft heeft er allemaal prachtige filmpjes over. Maar de nieuwste elektrische auto's, de Renault R4, R5, Kia EV2, 3, 4, 5, 6, 9, Volvo, nou, nog een aantal andere merken, die kunnen dit allemaal. Zo leg ik dit ook dus mensen 2 keer mijn leeftijd, ministers en Kamerlid dit uit. Hm. Want dan zoek ik dus een nummer wat we allebei leuk vinden. Bijvoorbeeld AH, Take That On Me. Ik heb de remix meegemaakt op YouTube die de millennials hebben gebouwd.
0: Okay.
2: Maar dit raadslid van 50, die kent dat wel. En dat heeft het hele Noorse elektrisch rijdenbeleid in de jaren 80 geregeld, zonder dat het Extinction Rebellion achterwerkt. Maar dat was met de zalmen van Take That.
0: Ja, maar ik mag je heel even onderbreken.
2: Ja.
0: Dat klinkt echt als een geweldig plan, als ik het begrijp. Maar ik vraag me eigenlijk af waar jij een keertje mee zou willen. Want jij bent nu onze wensen aan het proberen te realiseren.
2: Maar kijk, daar had ik dus niet over nagedacht, want ik had ADHD. Maar toen ik met jouw producer, en ik moet alle namen dus even goed tegen, Femke en Naomi.
0: Ja,
2: de sommelier, kijk, ze hadden volgens mij Sint Martinus, daar gaan we zelf rijdend heen. En daarom begon ik met de Droomfabriek, want eigenlijk wil ik, ik verdedig de NPO en de NOS dagelijks.
0: Geweldig.
2: Tegen allemaal oude, boze, witte mannen, sorry, degene die vanavond bij zijn leuk. Maar het probleem is, die hebben geen idee hoe jullie werk werkt. Die denken dat jullie 100 man redactie hebben. Jij zit hier met 2 man en een paardenkop, die kan ik trouwens ook nog wel als DJ regelen. En die hebben geen idee hoe jullie wereld werkt. Die horen 800 miljoen voor de NPO, dus 200 miljoen van de sportrechten. En die denken dat jij met 600 man hier nu een programma in elkaar aan het vallen bent.
0: Ja, dat is niet waar. Nee.
2: Dus ik wil graag mee, maar ik wil 3 of 5 boze witte mannen, die dat heel erg denken, eens een dagje mee laten doen. We gaan
0: dus je komt bij mij, kom je een snuffelstage doen. Wat gezellig.
2: Hoop ik. Ja, want je zit ook nog de BNN Vara Academy. En de VRT doet dit dus al. Het programma wat ik nu net pitch bij jou, we moeten alleen nog even zenden mensen overtuigen. Die doet de hele avond wat jij dit doet. En wordt zelfs tijdens de uitzendingen worden die wensen vaak al geregeld. Dus vast wel met de productie voorbereid. Ik heb allemaal elektrische auto's van ongeveer alle merken. Allemaal mannen en vrouwen die dit leuk vinden. Dus wij gaan volledig zelfrijdend van jouw studio naar de Rotterdamse haven, naar de fabriek.
0: Nou,
2: voor Richard of Roel moet ik dus nog even. Kijk, het ging allemaal goed totdat hij dus ook nog naar de audiofabriek wil. Maar kan wel Tenet. Alliander lukt denk ik wel. Steding moet ik even voor bellen. Travenhuisje moet je ook weer even veiligheidstraining doen. Gaan we iets voor regelingen. Trouwens, het trainingsstation van Alliander zit in. We moeten even bedenken of we naar Amsterdam of naar Rotterdam gaan.
0: Ja.
2: Nou, kijk, ik mis nog een wens. Even kijken.
0: Ja, mijne. Ja, ik wil mee met het arrestatieteam.
2: Ja, dat is het enige. Kijk, wij gaan zelf rijden. Dus we worden niet gearresteerd.
0: Ik wil juist mensen arresteren, hè, juist.
2: Nou, kijk, dan word ik wel leuk. Oh. We kunnen wel high speed patrol bellen. Kijk, ik ken wel wat wijkagenten. We gaan dan even een geintje uithalen met de gasten van BNR. Want die hebben net de high speed patrol auto's getest in de autoweek. Maar dat zijn altijd gasten. En die vragen wel netjes of dat niet ook elektrisch kan. Dus ik regel de snelste elektrische productieauto die er is. Die is 1200 pk, 1126 pk, 0,100 in 1,9 seconden. Ik kan snel praten.
0: Ja.
2: Ik grap altijd dat het USS Hyperloop of Hypercrab is.
0: Oh.
2: Maar dan rijden we met de politie, dus je mag niet gearresteerd worden. Want de politie rijdt en jij bent in opleiding, dus dat mag dan een stukje.
0: Oké. Moet dus alleen dat is ook weer een beetje getackled.
2: Dus we moeten alleen nog daklichten regelen. Misschien ontheffing, maar dat gaat de politie wel regelen.
0: Nou, ik vind het echt een gauw plan. Mag ik je vragen waarom jij nog wakker bent? Want je bent ook echt wakker. Het is bijna 4:15 s'nachts.
2: Ja, maar kijk,
0: Werk jij nu? Of?
2: Ja, ik heb ADHD, dus ik ben nu met Amerika. Ik ben een batterijfabriek aan het bouwen. Ik ben nog, die ben ik niet aan het bouwen. Ik ben mensen aan het helpen die aan het bouwen zijn. Want we roepen in Nederland dat we batterijen willen. En dat duurzame ondernemers, en dat doen we niet. Dat is, ik ga nu niet andere politieke partijen afvallen. Maar dat, ik ben daar bij andere partijen geweest. En dan roepen ze dat. Dan staat er zo'n ondernemer in de zaal die dat aan het regelen is.
0: Ja.
2: En vervolgens sta ik met hem buiten van, oké, wie ga ik voor je bellen, zodat we het echt gaan regelen.
0: Ja, dus dat ben jij nu aan het doen.
2: Dat, en we zijn dus met een paar dappere dodo's van verschillende politieke partijen, gewoon actieve leden van VOL, D66, VVD, CDA, PvdA GroenLinks, was er uitgestapt vanwege de PVV, sorry jongens, nu is het weer een beetje normaal. We hebben gelukkig inmiddels ook wel capabele vrouwen die dus al die ADHD-struct heel creatieve mannen een beetje in toom gaan houden. Dus ik heb net eentje die 3 talen in Pools, Oekraïens en Roemeens. Ik denk, okay, top, we hebben onze chief operating officer.
0: Ja, maar wat ben jij dan nu specifiek op dit tijdstip aan het doen, behalve gezellig met mij kletsen?
2: Nou ja, wij hadden nog een crowdfund, omdat dus en daar moet dus die bussen, ik kan dat nu niet altijd wel zeggen, want dan ben je aan de veiligheid in gevaar.
0: Oh, dat willen we niet.
2: Maar wat ik bijvoorbeeld...

0: niet altijd wil zeggen, want dan ben je aan de veiligheid in gevaar.
1: Oh, dat willen we niet.
0: Maar wat ik bijvoorbeeld... Kijk, het lastige is, wij doen dingen die de Rode Kruis niet kan doen, zeg maar. Want daar ging het dan ook over. Maar die doen dat in 100 landen, maar die mogen met niemand boos worden, zeg maar. En wij zijn klein genoeg dat... Een aantal schrijvers doen dit ook, dat soort dingen. Joris Luijendijk was laatst bij Volt. Ik ben van een andere politieke partij. Ik ben van de groene, rechtsstatelijke, vriendelijke, leuke tak van de VVD... waar jullie allemaal niet boos op zijn. Maar die heeft Joris Luijendijk heeft ballen gehad om op het podium daar te zeggen... jongens, ik gooi 2000 euro in de pot, doe je ook wat. En dat is dan wel mooi aan Volt. Ik regel de ampère, schrap ik altijd, want dat is dan de VVD dat het ondernemende. Maar je ziet dat zij heel erg grassroots zijn. Dus ze hebben binnen een dag 17.000 euro opgehaald. Dat komt op het begin nog 11.000.
1: Maar ik vind het ook wel goed om te horen dat jij gewoon... dat ik niet de enige ben, hè, met deze twee meiden naast me die aan het werk zijn. Jij bent ook gewoon lekker bezig. Ja, ik moet je wel gaan afronden zo, Thomas.
0: Ja,
1: het spijt
0: maar wij moeten straks... Jouw dames moeten even mijn nummer noteren, zodat we groepswhatsapp kunnen maken, zeg maar. En dus dat al die mannen die ik dus nu allemaal dingen heb beloofd. Ik ben ook nog boeket voor D66 voor een partijbureau. Daar moet ik ook nog even operationaliseren.
1: Oh ja, laten we inderdaad maar even kijken wat we kunnen regelen. Ik ga je voor nu ontzettend bedanken. Je had ook nog een nummertje aangevraagd. Bakermap met One Day. Gaan we draaien, hè?
0: Ja, en je redactrice weet even, het gaat ook om de diepere tekst. Want die mannen zeggen altijd dat zeg maar, wij geen smaak hebben. Maar dit is dus hun type muziek. Er zit een saxofoon in. Met dus de EDM die dus Gen Z en Gen Y relax vindt. Maar dat kunnen zij ook waarderen. Maar dus de hele speech van Martin Luther King, die 63 miljoen keer is gestreamd.
1: Ja,
0: waarom dus
1: in.
0: Allemaal een beetje lief voor elkaar zijn. We gaan nog net niet hand in hand kameraden of je nou voor Feyenoord of Ajax of PSV bent. Maar dat we allemaal met alle maatschappelijke problemen...
1: Ja, we gaan naar luisteren. Het is een prachtig nummer. Bedankt dat je me hebt aangevraagd. Ik wens je een prachtige nacht nog, Thomas. Hij werkt ze nog, ja?
0: Ja, als jij je doet, dan gaan we het even regelen.
1: Oké, doei.
0: Doei.
1: Nou, hier heb je Bakermap and One Day.

0: Bakermat met One Day.
1: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: We gaan door naar de volgende beller, want dat is niemand minder dan Sabina. Sabina, goed dat je er bent. Mooie nacht.
2: Goeienacht.
0: Hallo.
2: Ja, ik heb een beetje op een stem.
0: Oh, ik hoor het.
2: Ja, ik heb
0: wat heb je nou weer gedaan?
2: Op dit moment.
0: Oh, hooikoorts.
2: Ja.
0: Ja, heb ik ook. Dat is heel vervelend. Oh. Ja, kijk, ja, ik weet het. Ja, maar ja, als er aan jou een vraag wordt gesteld die je zelf mag invullen, dan komt Fransje Bauer eigenlijk altijd wel om de hoek kijken.
2: Ja.
0: Maar hoe, wat gaat, ja, snuffelstage bij Frans Bauer?
2: Wat zeg jij?
0: Ik zeg, nou, hoe ziet jouw snuffelstage bij Frans Bauer eruit?
2: Oh, je weet, ik ben concert weg geweest, dat weet je al.
0: Ja, dat weet ik toch.
2: Ja, maar ik zou wel graag een keer een weekendje bij hem willen logeren.
0: Een weekendje logeren bij de Bauers?
2: Ja.
0: Mag zijn vrouw Mariska er nou ook zijn, of wil je hem eigenlijk voor jezelf?
2: Nee, Mariska mag er ook zijn.
0: Oh, oké.
2: Okay. Ze is een toppetje. Ze gaat al theater in met haar kookkunst, hè?
0: Ja, doet ze goed.
2: Ik kan heel goed koken ook.
0: Ja, lekker. Dus dan gaat ze voor je koken. En verder dan.
2: En
0: neem even mee, hoe ziet dat weekend eruit?
2: Nou, ik denk heel gezellig.
0: En wat gaan jullie doen?
2: Heel een gezellige familie. En al die hondjes en katten en heel dierentuin.
0: Wat zeg je?
2: Ze hebben ook een hele dierentuin, hè?
0: Ja, maar wat ga je allemaal kijken? Heel gezellig. Ik geloof ook dat het heel gezellig is. Ik denk dat ik het ook geweldig zou vinden om bij hen een weekendje te bivakeren. Maar wat ga je doen? Je mag het zelf invullen, hè? Dit is jouw weekend.
2: Wat ga ik doen?
0: Ja.
2: Nou, gezellig met de babbelen en zo. Ja.
0: Ja. En moet je ook nog een nummertje zingen of wat?
2: Ze hebben ook een hele dierentuin.
0: Dierentuin.
2: Ja, met hondjes, 5 hondjes, 2 katten. En ik ben gek op beesten. Dus dat zou een geslaagd weekend wezen.
0: Ja. Nou ja, misschien luistert hij wel, Sabina, denkt hij nou.
2: En bij deze ook nog, ze blijven zo gewoon.
0: Ja.
2: En dat vind ik het mooiste van artiesten.
0: Hele gewone mensen, hè?
2: Ja. Ook niet uit de schoenen.
0: Nee.
2: En dat doen we absoluut niet.
0: Dus een weekendje bij de Bauers, je gaat gewoon lekker kletsen.
2: En
0: naar die dieren kijken. Misschien zingt hij nog een nummertje voor je. Je gaat genieten van de kookkunsten van Mariska.
2: Ja.
0: Nou, klinkt goed.
2: Nog even wat anders. Ik ben ook bij de film van Mark Jackson geweest.
0: Oh, hoe vond je het?
2: Hij is geweldig.
0: Ja, ik ga deze week ook even kijken. Daar hebben we het er volgende week over, ja?
2: Geweldig. Echt een top. Tweede deel. Gaan we ook heen. Okay. Ik heb op mijn stem, sorry.
0: Nee, schat, is helemaal goed. Ik wil je bedanken dat je hebt gebeld. We gaan natuurlijk een bouwertje opzetten voor je. Heb je even voor mij. Gaan we even dansen.
2: Even daarheen gaan, lieve Willem. Het is echt hoe die neef van hem neerzet.
0: Ja, goed hè?
2: Ja.
0: Heb ik gehoord. Nou, we hebben het er volgende week over. Deze week ga ik erheen en dan kunnen we het volgende week even over kletsen, ja?
2: Ja.
0: Oké, nou, ik ga je ontzettend bedanken, Sabina. En ik, ja, misschien luistert Fransje Bauer wel. Zou top zijn, dan heb je misschien een geweldig weekend voor de boeg. Maar voor nu kan je even genieten
2: hij
0: van...
2: Hij weet niet waar ik woon, hè?
0: Nee, maar ja, zolang jij maar weet waar hij woont, toch?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ik ga voor jou, heb je even voor mij draaien, ja, van Frans Bauer. Ik wens je een prachtige nacht, Sabina. Dank je wel, hè?
2: Jij ook, hè? Bedankt, hè?
0: Oké, doei. Ja, dank je wel. Ja, wat moet ik nog zeggen? We gaan gewoon dansen.

met Heb je even voor mij? Ja, we zijn alweer bijna aan het einde van het uur, maar we hebben nog even. We krijgen allemaal berichtjes binnen via de NPO Luister-app. Ilse zegt, ja, Bem, de politie, maar niet per se arrestatie. Ik wil gewoon een dagje meelopen bij de wijkagent. Kijken wat voor gekkigheid je daar allemaal tegenkomt. Heel leuk. Henk, die wil piloot zijn en dan specifiek tijdens turbulentie. Want het voelt altijd veel heftiger en zwaarder als je ergens zit in het vliegtuig. Maar is dat ook zo spannend op het moment dat je zelf piloot bent? Nou, vind ik een hele goede vraag. Ik heb ontzettende vliegangst, dus dit deel ik niet. Maar wellicht, als ik dan zou zien dat het eigenlijk niet eng is, vind ik het ook wel leuk. Agnes, die wil als zangeres op tour. Leuk. En Joep, die wordt bloemist. Nou, ik vind ze prachtig. Ja, ik denk dat ik me hier wel in kan vinden. Voor nu, soms heb ik nog één bellen voor je, maar voor nu heb ik nog heel snel Fly Is Me van Bruno Mars. 1, 2, make you wanna...

0: Ja, en we gaan door naar de laatste beller van het uur. Want dat is Frank. Frank, je hebt een hele leuke.
1: Hoi, Bemsie.
0: Hallo Frank, hoe is het?
1: Tevreden.
0: Tevreden? Nou, een prachtig antwoord.
1: Ja, vind ik ook.
0: We hebben het over snuffelstage. Waar gaat de reis naartoe, Frank?
1: Holiday on Ice.
0: Holiday on Ice. Vind ik een hele unieke. Waarom?
1: Nou, ik ga er bijna ieder jaar naartoe. Het betovert me helemaal.
0: Ja? Wat dan? Wat is dat dan, dat je zo betovert?
1: Ik heb het altijd gehad, ook naar een circus toe. Maar goed, het blijft een fantasie. Want de realiteit is voor mij niet weggelegd. Maar het betoverende, ja, hoe zij er allemaal aankomen vanuit het vliegtuig.
0: Mm-hmm.
1: Uit Amerika. Hoe zijn de schaatsers bij elkaar gekomen? Uit alle landen van de wereld.
0: Ja, prachtig.
1: Ja, hoe hebben ze dit niveau bereikt? Een show in elkaar gezet, de choreografie. De muziek, hoe wordt die uitgekozen? Welk thema? Ja, ik vind het geweldig.
0: Ja, dan zou ik eigenlijk denken dat jij meer een beetje de productiekant van het Holiday on Ice. Want dan zie je alles. Van muziek tot aan de dansers, dan heb je overzicht.
1: Ja, juist. Ja, inderdaad, denk ik. Wat jij zegt. En hoe heet dat circus?
0: Cirque du Soleil?
1: Ja, ook zoiets.
0: Ja, ook in het straatje, ja.
1: Acrobatiek, hoe zeg je dat, verweven met theater.
0: Geweldig, Frank. Ik ga je ontzettend bedanken. Ik vind het een prachtige snuffelstage. Maar wij gaan zo meteen het nieuws in. Maar ik vond het geweldig. Bedankt dat je dit met me wilde delen.
1: Heb jij nog iets van Jubilee Hooper postuum?
0: Ik ga even voor je kijken in het volgende uur, ja?
1: Dankjewel.
0: Oké. Mooie nacht, hè?
1: Dag.
0: Oké, dag. Nou, dat was het alweer. Het tweede uur van de Nacht van Binnenvaren. Na het nieuws van 4 uur zijn we bij je terug met de Nachtkraker. Tot zo.
2: NPO Radio 1.
3: 4 uur, Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen neemt steeds meer toe. Inmiddels hebben meer dan 70 leden van zijn Labour-partij in het parlement en ook een aantal ministers gevraagd om zijn vertrek. Bij de lokale verkiezingen afgelopen weekend verloor de partij flink. Starmer houdt nog steeds vol dat hij de juiste persoon is op de juiste plek. In Bunnik bij Utrecht is een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beelden is te zien dat er grote vlammen uit het pand komen. 1 persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag hier aankomen. In Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Een vrouw die met haar kleindochter in de buurt zat merkte op een gegeven moment verdachte bewegingen op de stoelen 1E en 1F. Ze schakelde het cabinepersoneel in en die ontdekten het paar vervolgens met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Zij krijgen mogelijk een boete voor wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij 1 graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen, maar in de middag is het dan weer op de meeste plaatsen droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
0: Welkom terug bij de Nacht van BNN VARA. We gaan nu alweer ons laatste uur in. Maar niet getreurd, dit uur zit vol met mooie fragmenten. En natuurlijk het leukste spelletje van de radio.
4: Betsy de Visser. De Nacht van BNN VARA.
0: Ja, goedenacht. In het eerste uur van de Nacht van BNN VARA ging ik in gesprek met forensisch patholoog Bart Latte. En daardoor hadden we het een beetje over de dood natuurlijk, maar ook over bijzondere banen. En het vorige uur ging ik met jou in gesprek met de luisteraar aan de hand van de volgende vraag. Waar jij nou even snuffelstage zou willen lopen en wat je verwachtingen daarvan zijn. Hele mooie gesprekken hebben we daarbij gevoerd. Maar ja, nu is het toch tijd voor wat ik ook wel het leukste gedeelte van de show vind. Het is namelijk tijd voor...
2: De Nacht van BNN VARA.
4: De Nachtkraker.
0: Ja, precies. Het is weer tijd voor de Nachtkraker. En deze nacht gaat het over de forensische pathologie. Want we hebben het daar de hele tijd over gehad. We gaan helemaal passend bij deze nacht luisteren naar een spooky fragment van een zaak die veel stof op deed waaien. Je hoort een interview van René Mioch, maar we zoeken naar de naam van zijn gast. Zijn gast gaf dit interview 1 dag voor haar dood. Er werd gezegd dat er sprake was van zelfmoord, maar niet iedereen gelooft deze theorie. Luister maar.
5: Oh, fenomenaal.
6: Nou zeggen de mensen dat mens heeft capsones.
5: Nee, een gepast gevoel van eigenwaarde.
6: Ja, ja. Ben je zelf het belangrijkste in je leven?
5: Ja. Kijk, ze staat, hebt u naast het lief als uzelf. Ja. Dus moet je in de eerste plaats liefde en respect voor jezelf hebben. En dan kun je alle gevoel ter wereld opbrengen voor een medemens.
0: Ja, allereerst vind ik dat oud-Hollandse, die uitspraak, prachtig. Maar deze vrouw heeft ook een heel kenmerkende stem. Dus, de vraag van vandaag. Wie zoek ik hier? Ik geef je nog even een kleine herhaling. Dit was een interview 1 dag voor haar dood. Er werd geconcludeerd dat het zelfmoord was. Maar daar zijn de vragen nog steeds, het wordt me nog steeds niet helemaal beantwoord. Deze vrouw, ik heb het idee dat deze lastig is, want er wordt nog niet ingebeld. Het was een socialite. René Mioch was jong. Heel jong toen hij dit interview deed. Nou ja, ik ga nu aan jullie. Ik heb nu hints gegeven. Allemaal dingen gedeeld. Weet jij het nou? En wil je die heerlijke chocolade even winnen? Dan kan je nu bellen naar 0800-1121 of stuur een berichtje in de NPO Luister app. En dan draai ik nu nog eventjes voor Frank. Wat ben je mooi van Sugar Lee Hooper.

0: Ja, dat is natuurlijk Sugar Lee Hooper met... wat ben je mooi, daar kon je niet omheen. Maar we zijn bezig met iets heel belangrijks, namelijk met de...
1: De Nacht van INN VARA.
2: De Nachtkraker.
0: Ja, precies, dat bedoel ik. We zijn nu midden in het leukste spelletje op de radio. De Nachtkraker. En ik vroeg net aan jou wie deze socialite was, hè, die ik je net liet horen. Was een dag na dit interview wat je net hoorde. Is ze overleden? Zelfmoord, dat is de question. Maar wie hoorden wij hier? Nou, er werd al... Ik dacht dat deze lastig was. Is volgens mij ook. Maar er werd toch flink ingebeld. Want Rudy, wie hoorden wij hier?
3: Sylvia Millekamp.
0: Nog één keer?
3: Sylvia Millekamp.
0: Helaas is dat niet goed, maar ontzettend bedankt voor meespelen.
3: Ik meen dat het wel goed was, hoor.
0: Ja, blijf luisteren, dan hoor je het juiste antwoord.
3: Ja.
0: Dankjewel, Rudy. Nou, dan gaan we naar Gert.
4: Hoi, ik dacht kan Spanje. Maar nog even tussendoor. Ik heb een beste vriend die zijn zuster die heeft zelfmoord gepleegd, weet je hoe? Door een zelfmoordtablet via internet bestellen.
0: Oké, verschrikkelijk.
4: En nog iets anders, TikTok. Hè? Die leert ook kinderen hoe ze zelfmoord mogen plegen. In zo'n tijd leven wij.
0: Ja, verschrikkelijk. Ik wil je wel alvast even zeggen dat je het helaas fout hebt.
4: Oké.
0: Dankjewel voor het meespelen. Allereerst moet ik heel eventjes een disclaimertje oplezen. Kamp je nou zelf met gevoelen van zelfmoord of dat je jezelf iets wil aandoen? Er is altijd hulp. Je kan altijd contact opnemen met 113. Dus heb jij zelf ergens last van, kan je altijd gratis bellen of chatten met 113. Dan gaan we door naar Helena.
5: Ja, hallo, met Helena.
0: Ja, jij zegt ik zet die radio aan. En
5: ik hoorde gelijk wie het was, zonder dat je toelichting gaf.
0: Ja, hoezo wist je dat zo snel?
5: Ja, ik heb haar altijd heel erg bewonderd. Ik heb ook één keer met haar wel eens een klein gesprekje gehad in de damestoiletten van het Marriott Hotel.
0: Oh, oké. Okay.
5: Daar was haar prachtige make-up aan bijwerken.
0: Want over wie hebben we het, Helena?
5: Over Mathilde Willink.
0: Ja, exact. Exact.
5: Ja. Ja. Mooie vrouw, lieve vrouw. Heel apart. Ze had natuurlijk een Zeeuws accent.
0: En ja.
5: Ik heb ook voorouder uit Zeeland.
0: Okay.
5: Dus dat vond ik ook fascinerend, ja.
0: Ja, nou ja, je hebt het hartstikke goed. En ook inderdaad, je hoorde het meteen.
5: Ik hoorde het meteen, ja.
0: Ontzettend bedankt voor het meespelen. Waarom ben jij wakker eigenlijk op dit tijdstip, als ik vragen mag?
5: Ja, ik heb heel erg veel last van slapeloosheid. En dan afwisselend lezen. En dan valt mijn boekje uit mijn handen. En dan zet ik weer de radio eens een keer aan.
0: Mm.
5: Dus ik viel meteen...
0: Met je neus in de boter.
5: Ik had al eerder ook iets gehoord, hoor. Maar dan had ik hem weer uitgezet. En dan vond ik de muziek heel erg lelijk, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat
5: van je gast. En uit, lezen. Boek op mijn hoofd gevallen, hup. Radio weer aan. En dan hoorde ik Mathilde Willink.
0: Nou, heerlijk. Ik ga je ontzettend bedanken, Helena, voor het meespelen. Als je nog even aan de lijn blijft, dan kan mijn collega jouw adres en zo doornemen. Bedankt,
5: ja,
0: hè.
5: Hoor.
0: Gefeliciteerd.
5: Ja, hoor.
0: Nou, geweldig. Ja, ze had het heel erg snel goed. Was Mathilde Willink, de socialite. Dus dat was de Nachtkraker voor deze week.
2: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: We hebben het deze nacht over forensische pathologie. Forensische pathologie draait om het onderzoeken van doodsoorzaken en de identiteit van een overledene. We spraken tussen 2 en 3 forensisch patholoog Bart Latte. Het uurgesprek met Bart is binnenkort terug te luisteren via NPO Luister en alle andere podcast-apps. Bart gaf ons een kijkje achter de schermen bij het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. En over kijkjes achter de schermen gesproken. Soms zou je willen meekijken met beroepen waar je niet zo snel binnen kan kijken. Daar hebben we het ook over gehad. Zelf zou ik het geweldig vinden om een beetje undercover agent aan het werk te zien. Maar ja, die zijn natuurlijk undercover. Gelukkig heeft de NTR een nieuwe podcastserie gemaakt, Alpha. In deze spannende en soms schokkende serie vertellen ex-undercover agenten over hun leven en werk. Luister en huiver mee naar de eerste aflevering van de nieuwe NTR-podcast Alpha, geniet ervan.
6: Dit is een podcast van NTR voor NPO Luister.
7: We hebben nu al verschillende keren gesproken met elkaar. Heb jij daar achteraf nog aan teruggedacht?
8: Ik denk er altijd wel aan terug. Aan de ontmoeting met jullie. Omdat je ook terugdenkt of dat je niet te veel hebt verteld over je eigen persoon. Of dat je geen techniek hebt prijsgegeven. De reden waarom dat ik ook hier bij jullie zit, is omdat jullie toch trachten te achterhalen wie de mens is achter de undercover agent en ons niet zozeer bekijken als een nummer.
7: En als je terugdenkt aan alle mensen die je pad gekruist zijn, toen dat je Jack was of hoe dat je toen ook noemde, is er één iemand die je dan in het bijzonder is bijgebleven?
8: Ja, toch wel, ja.
9: Alpha. Een podcastreeks van Lieselot Mariën en Wederik de Bakker, waarin we undercoveragenten vragen om de film van hun eigen leven te regisseren. Aflevering 1. Hate the game, not the player.
10: Het is pikdonker buiten. Jack en zijn collega staan op de parking van de Versus. Een discotheek in Hasselt in België. Een betonnen gebouw. Verlicht door blauw en paars neonlicht. Portiers met een stierennek aan de deur. In het zwart gekleed. En ze roepen Jacks naam wanneer ze hem over de parking zien wandelen.
8: Die liet mij meteen binnen samen met mijn collega.
11: Ja, kom maar mee.
8: En op het moment dat de deur open gaat, hoor je de muziek nog luider. De bas heeft een impact op je borst, dat je meteen in de flow komt van de mensen die aanwezig zijn.
10: Jack valt niet op in de massa van feestende mensen. Fitnessboys in spannende zwarte t-shirtjes, grieten met blonde extensions en obers die dienbladen vol champagne tot ver boven hun hoofd uittillen.
8: Voor het contact met Carolina was ik volledig in mijn rol. Ik had de ober tot mij geroepen en ik vroeg om een nieuwe fles champagne te brengen. Hij wees mij daar toen op dat mijn fles nog niet leeg was. En ik keek hem recht in de ogen en ik goot mijn fles champagne leeg in de champagne-emmer. En ik zei hem toen heel arrogant, nu is ze wel leeg, dus breng me maar een nieuwe. Die garçon had waarschijnlijk zoiets van, wat een heikel. Dat is niet de persoon wie ik ben, maar dat is wel het karakter dat Jack daar neerzette.
10: Jack staat op de VIP, samen met zijn collega. Ze kijken uit over de dansende menigte. En één vrouw trekt elke keer zijn aandacht. Carolina.
8: Ze stond rechts van mij, enkele meters verder. Een aantrekkelijke vrouw. En elke keer als ik die richting uitkeek, merkte ik dat onze ogen elkaar opzochten. Ook als ik haar passeerde, was er een kleine aanraking en we lachten naar elkaar. Carolina was heel stijlvol gekleed. Ik geloof dat ze iets zwart aan had. Ze had van die gouden oorringen. Het was iemand die meer stijl had dan een andere persoon die zich op de VIP bevond.
10: Het spel van kijken en terugkijken gaat uren door. En dan gaat de muziek uit en gaan de lichten aan.
8: Wij kwamen dichter naar elkaar toe.
12: Aangenaam. Coole tattoo.
8: Zij zei toen nog tegen mij, jij lijkt me wel een leuke gozer. Ik heb haar toen gezegd, jij lijkt me wel een toffe madame. Zij gaf mij haar telefoonnummer. Ik gaf mijn telefoonnummer aan haar. Carolina, die maakte totaal geen deel uit van een criminele organisatie waar ik toen op aan het werken was. Voor mij was dat gewoon een meisje die ik toen had leren kennen in de Versus.
10: Antwerpen. Een paar maanden na de interviews.
11: Morning. Waar heb je de audiogrief gezet?
10: De crew sleept microfoons en statieven heen en weer. En voor de deur van de opnamestudio loopt Jack de ijsberen.
13: Hey bro. Bro, stoor ik? Zijn jullie aan het werken of wat?
14: Ja.
13: Zeg, ik ben vandaag in Antwerpen. Een paar keer een podcast gedaan. Een paar interviews afgelegd. Nu heb ik hier de kans om dat te regisseren met acteurs. Ze willen mij als regisseur ervoor. Dus als je vandaag zo ergens opvangt dat er een cameraploeg achter een gast doet met kromme beentjes, dat denk ik. Tof het horen, man. Jojo.
10: 3 jaar lang hebben wij Jack geïnterviewd. Omdat we willen weten wat de job van undercoveragent met een mens doet. Op basis van wat hij vertelde, hebben wij een script geschreven, acteurs gezocht en een set geregeld om scènes uit zijn leven na te spelen. En vandaag is de eerste dag.
12: Hier hangen uw kleren.
10: Michael Pas speelt de rol van Jack.
15: Ja.
12: En je kunt beginnen met dat leren vestje.
15: Draagt hij dat echt, een leren vestje?
12: Altijd.
15: Het is een beetje cliché-achtig eigenlijk, hè? De flik met leren vestje.
12: En ook als hij dan toekomt, dan zien jullie er normaal gezien ongeveer hetzelfde uit.
15: Dat is natuurlijk leuk, hè?
10: We hebben Michael verteld dat we met zijn hulp Jack beter willen begrijpen.
15: Ja. Zal die vestjes passen, hè? Je bent nogal kerel, zeg. Maar gewoon even die foto laten zien zo. Ik kreeg die niet eens. Ik mocht je even op de laptop zien. Want hij is geheim. Hij is undercover.
12: Ja, dat zijn een beetje de gevolgen van werken met undercoveragenten natuurlijk. Hè.
15: Ik herinner me ook dat we nogal een strak kapsel hadden. Dus we gisteren nog even naar de kapper geweest. Maar nu zie ik er wat minder artiest uit en wat meer flik, vind ik.
12: Wat we wel ook nog hebben, is een tattoo.
15: Een tattoo, dat gaat nu toch wel heel ver, vind ik. In de...
12: Ja, een plaktattoo, hè. Je hebt dat denk ik al een keer op een foto gezien. Hij heeft die hier op zijn flank.
15: Alright.
12: Ja.
15: Gaat dat zo?
12: Ik ga dat proberen, hè.
10: Er staat Odyssey Ludum non Lusorum.
15: Ja.
10: Ja, Jack zegt altijd, hate the game, not the player.
15: Hate the game, not the player.
16: Hallo. Michael, kom jij mee naar beneden?
15: Ja.
16: Want Jack is aangekomen.
15: Oké, let's go. Zijn je er klaar voor?
16: Ja, ik denk het wel.
15: Niet zeker.
16: We zullen wel zien hoe dat hij dat oppakt.
10: Het is voor ons nogal spannend. Want we hebben gekozen om een verhaal na te spelen waar Jack niet zo enthousiast over is. En die spanning hangt voelbaar in de lucht wanneer Jack bij de deur van de opnamestudio actrice Eline van Geels ontmoet.
17: Hallo.
15: Hallo.
17: Hallo.
15: Hey.
17: Hallo.
15: Hey.
17: Hoi.
15: Hey. Je bent Eline.
17: Eline. Ik ben Eline. Hoi.
15: Ik ben Koepissa, ik ben Jack.
17: Hoi Jack.
15: Jij speelt Carolina.
17: Ik speel Carolina, ja.
10: Toen we Jack vertelden dat we het verhaal van Carolina als basis voor ons script hadden gekozen, begreep hij het niet.
15: Het is goed gecast.
17: Is dat zo?
15: Ja.
10: Van al zijn anekdotes, waarom juist deze?
15: Omdat ik ineens de Nederlandse tongval hoor.
17: Ja, wel
15: net. En dan ook...
17: Brabant zelfs.
15: Van waar Brabant?
17: Breda.
15: Oké, leuk. Maar je kent ze niet, Carolina.
17: Nee.
15: Goed.
17: Dat zou het zijn, hè? Als ik haar echt zou kennen.
15: Alsof het zou kunnen.
17: Ja, het zou kunnen. Misschien heb ik haar wel eens gezien in de supermarkt.
15: Ja.
10: De plagerige toon van Eline en haar fysieke gelijkenis met de echte Carolina brengen Jack een tikkeltje van zijn stuk.
17: Ja?
10: Stiller dan anders neemt hij plaats in de regiestoel.
15: Dus hij heeft die fles besteld, hij heeft er glazen bij.
16: Ja.
15: Want eigenlijk is zijn verhaal is gewoon een pakje fles en ik heb nu zo in je nummer leeg.
16: Ja, ja.
15: Moet jullie wel
7: kunt dus beschrijven wat je ziet?
8: We zijn nu de set aan het klaarzetten voor wat er zich afspeelde in de versus. Ik zie dat de tafel al klaar staat met de champagne-emmer en de fles champagne en de glazen. En er wordt rook gespoten. En je ziet ook de lichten die veranderen van kleur. Van roze naar blauw, naar paars.
7: En is dat nu dicht hoe dat echt gebeurd is?
13: Ik denk niet dat je de realiteit altijd echt kunt neerzetten. Maar Carolina zet haar rol heel mooi neer, zoals de echte Carolina in de versus was. En ook Jack is eigenlijk gekleed in hetzelfde wat dat ik toen aan had in de versus. Dus dat truitje heb ik al meer dan 10 jaar. Ja.
16: Zullen we het anders niet gewoon zo doen, Michael? Dat je daar nog 2 gevulde glazen zetten en dat je dan wisselt en die pakt als de naar Carolina wandelt?
10: We reconstrueren de ontmoeting met Carolina.
16: Oké, allemaal even stil.
10: Aan een tafeltje staat Michael met een glas champagne.
13: Iedereen klaar?
14: Beeld loopt.
16: Geluid loopt.
13: En actie.
14: Je ziet er wel uit als een leuke gozer.
15: Jij ziet eruit als een leuke madame.
14: Carolina.
15: Jack.
14: Aangenaam. Coole tattoo.
10: Voor Jacks ogen speelt zich het moment af dat hij ons tijdens de interviews heeft beschreven.
14: Je bent een player.
13: Nee, ik ben echt geen player.
10: Dezelfde dialoog, dezelfde personages, dezelfde locatie.
13: Kat.
15: En Jack, wat denk je?
13: Netjes.
15: Eens kijken.
13: Ja. Het zou ze kunnen zijn. Ja, echt goed. Ja.
10: We vinden het moeilijk om Jacks gezicht te lezen terwijl hij naar de opnames kijkt. Half grijns, half grimas.
14: Je ziet er wel uit als een leuke gozer.
13: Hier is het shot.
15: Je ziet eruit als een leuke madame.
13: Het is niet echt het flirtige, maar wel het speelse.
14: Aangenaam.
13: Dat moment hier weer geeft. En het was ook niet flirterig, het was zo meer het nieuwsgierige. Het is meer zo een chemie die misschien wel iets anders kan worden. En je zit dat super neer.
14: Je bent een player.
13: En dat is het begin van een langdurige zakelijke relatie.
15: Zakelijk?
13: Op den duur werd het zakelijk voor mij. Hè?
14: Ja, maar voor haar niet, denk ik.
13: En voor haar misschien niet. Ik vind het sterk. Allee, het maakt mezelf stil hoe dat jullie dat brengen.
16: Ik vind het raar, hè?
13: Ja, dat is heel raar. Dat is confronterend, hè?
16: Mm.
13: Je ziet wat dat je hebt neergezet. Dat wel gedaan, dus zo nooit naar kijkt.
16: Ja, op die manier.
13: Voor alle duidelijkheid. Zij was er in haar echte persoon. Ik was er niet in mijn echte persoon.
14: Ja.
13: Dat is Jack.
14: C-A-R-O-L-I-N-A.
13: Carolina en ik, we hebben enkel contact gehad per sms of per e-mail. En dat gaf mij wel de mogelijkheid om na te denken over mijn antwoord.
16: En hoe gingen dat soort gesprekken dan?
15: Hey, leuk je te ontmoeten gisteren. Jack hier. De knappe jongen uit de club, knipoog.
13: Het moment dat ik sms-verkeer had met Carolina gaf mij ook de mogelijkheid om te groeien in mijn bestaan, in mijn legende.
18: Hey, knappert. Sorry voor het late antwoord. Ik was even in het buitenland voor werk.
15: Wauw, nice. Waar?
18: Spanje.
15: Olé, niet slecht als job.
18: Zeker niet. En wat is jouw job, Jack?
15: Kunst. Kopen en verkopen.
18: Wauw. Welke artist?
15: Pop art. Lichtenstein, Warhol, Haring, puntje, puntje, puntje.
18: Cool. Klinkt duur. Smiley.
15: Best duur. Smiley.
13: Je moet iemand anders worden, dus je moet jezelf een bestaan geven. Je moet jezelf een legende creëren om geboren te kunnen worden. Je begint met een tijdlijn van het moment dat je op de wereld komt tot het moment wie dat je nu bent. Waar ben je geboren? Waar ben je naar school geweest? Wie zijn je vrienden? Met welke ex-vriendin schiet je nog op? Je moet jezelf iets toe-eigenen wat ook je passie kan zijn. Je moet je kunnen verkopen alsof dat je bestaat.
16: En wat zit er bijvoorbeeld van uw persoonlijk leven in de legende van Jack?
8: Ik ben opgegroeid in twee verschillende milieus. De ene kant is het politiemilieu, de kant van mijn vader, en dan de kant van mijn moeder, die hield zich vooral bezig met kunst. Mijn mama schilderde ook heel graag zelf. Dus telkens als ik daar was, dan lagen de tubes, olieverf en de paletmesjes, kwasten, de specifieke geur van de terpentijn. En ja, als zo een schilderij pas geschilderd is, die kun je nog zo aan ruiken. En als die olie nog een beetje nat is, dat riekt waanzinnig goed, hè. Dat is een warme geur die mij is bijgebleven. Zo'n beetje het Tipex-effect. En zoals je kan zien, heb ik deze achtergrond gebruikt in mijn legende, omdat dat toch een passie is die ik heel goed kan verkopen.
10: Hey Moppie, hoe gaat het?
15: Beetje kut. Mijn auto is kapot. Maar ik ga het opnieuw doen. Dat is te depressief. Alsof al zijn leven kapot is. Het is gewoon een kapotte auto. Sorry. Ik heb het te dramatisch gemaakt, Jack. Oké, opnieuw. Sorry.
19: Boah, beetje kut. Mijn auto is kapot.
15: Ja, het is dat. Lustiger.
10: Hey Moppie, hoe gaat het?
15: Beetje kut. Mijn auto is stuk.
10: Lastig. Misschien kan ik iets doen?
15: Ben jij garagist of zo? Je ziet er niet uit als een garagist.
10: Nee, gekkie.
15: Smiley.
10: Ik heb misschien iets voor je dan. BMW X5 komt hier binnenkort vrij.
15: Wauw. Chique bak.
10: Chique?
15: Gaaf? Vraagteken.
10: Je bent echt zo'n Belg. Binnenkort ga ik auto halen in Marbella voor mijn vriendje.
15: Wauw. Goed. Veel plezier. Vergeet bikini niet. Smiley, knipoog.
10: Nooit, Smiley. Misschien beter om nu een mail te sturen. Als mijn vriendje sms'en ziet, gaat hij misschien pist zijn en hij is nogal explosief.
15: Oké, Moppie.
19: Mooi.
15: Dat was zo in toon, hè, de laatste. Ja. Wat speels.
19: Hier groeide iets, hè. Hier groeide een mooie vriendschap.
10: De eerste opnamedag zit erop. En het is al laat als we afsluiten.
19: Oké, it's a wrap.
10: Maar de sfeer zit goed.
19: Ciaokes, bikes.
10: Jack voelt zich al beter in zijn rol als regisseur.
16: Moeten wij dat nu allemaal beginnen zeggen?
10: En ook wij zijn meer ontspannen.
16: Het is alleen maar voor vandaag dat dat moet.
10: Dat de volgende dag moeilijker dreigt te worden, is van bij het begin duidelijk.

0: Kapitein van de pakketboot, kapitein van de pakketboot.
1: Kapitein van de pakketboot, kapitein van de pakketboot. Kapitein van de pakketboot, kapitein van de pakketboot. Kapitein van de pakketboot, kapitein van de pakketboot. Kapitein van de pakketboot, kapitein van de
0: pakketboot. Kapitein van de pakketboot,
1: kapitein van de pakketboot.
2: Er is iets in het verhaal van Jack en Carolina dat iedereen begrijpt, maar dat niemand zegt. Iets wat iedereen die het script gelezen heeft opmerkt, behalve Jack zelf.
3: Ik vraag me toch af of ik het leuk zou vinden als iemand mij zou spelen. Als die persoon mij zou neerzetten als een eikel of een loser of...
1: Ja, maar in dit geval is Jack degene die ons regisseert, hè? Dus hij kan zelf bepalen hoe hij zichzelf neerzet.
3: Ja, hij is er wel bij.
1: Is er iets wat jij zou willen spelen als Jack, waarvan je denkt dat gaat hij niet leuk vinden?
2: Steeds meer wordt duidelijk dat het verhaal van Jack en Carolina geen onschuldig boy meets girl verhaal is. Maar dat het een verhaal is van een vrouw op zoek naar hulp.
4: Jack, je krijgt meer en meer berichten van Carolina. Ze worden langer en langer. Brieven echt.
2: Carolina vertelt Jack over haar relatie en over het geweld dat daarbinnen bestaat.
4: Ik lees hoe ze probeert een beetje rust te creëren, hoe ze alles vermijdt en op haar tenen loopt om alles wat olie op het vuur gooit te vermijden. Ze zwijgt, ze blijft glimlachen, maar dat zijn geen verhalen van onschuldige ruzies. Dat is toch mishandeling? Dat zijn verhalen van het slaan om iemand te bezitten, om te domineren. Dat is toch agressie? En dan schrijft ze allemaal maar aan Jack. En dan antwoord ik, of dan antwoord Jack iets als... Hey schat, gaat het wel goed met je? Je moet echt hulp zoeken hoor. Sowieso, ik duim voor je. Ik wil enkel het beste voor je. Mops, kus, kus. En ik heb het gevoel dat zij ook nog nooit eerder aan iemand anders heeft durven of kunnen schrijven. Dat Jack eigenlijk de enige is, misschien als buitenstaander, aan wie ze dat durft vertellen.
2: Hey, goedemorgen. En dan komt Jack toe op de set.
5: Maar kijk, jullie zijn er allemaal.
6: Ja.
5: Goedemorgen.
6: Hey, Jack.
2: Komt er anders even bij zitten, Jack. Hoe ziet jij dat eigenlijk met Carolina? Dat hij dan zo in u op zoek was naar een oplossing en dat hij u zo vertrouwde?
7: Dat is heel zielig, maar dat is eigenlijk toch wel een beetje wat wij als undercoveragenten neerzetten.
1: Ja, ja. Ja.
7: De mensen die in aanraking met ons komen, komen in aanraking met ons profiel dat wij daar neerzetten, niet met ons.
6: Ze heeft iets gezien in iemand die eigenlijk niet bestaat.
7: Absoluut.
1: Ja, dat is heel zielig eigenlijk.
7: Dat is heel zielig, sorry daarvoor.
6: Voor die ene keer dat ze...
1: Eindelijk durft ze...
8: Hij is nu undercoveragent en ik ben acteur. En ik verbaas me ook soms over de clichévragen die mensen aan mij stellen. Van, hoe is het om iemand te kussen die niet echt uw vrouw is of zo? Zo'n beetje van die clichévragen. En ik heb het gevoel dat Eline en ik ook een beetje amateuristische vragen stellen aan die agent. Namelijk van, wat jij een target noemt, is toch ook een echte mens? Met echte emoties en hoe kan jij je als professional afsluiten van die emoties? Maar ja, dat is gewoon zijn job. Net zoals mijn job is om op de scène iemand te kussen die niet echt mijn geliefde is, is het bij hem een beetje gelijkaardig eigenlijk. Zijn eigen emoties afsluiten van het werk.
2: Terwijl Jack aan allerlei andere zaken werkt, blijft hij ondertussen e-mailen met Carolina. Zomaar. Tot hij op een dag een briefing krijgt die alles zal veranderen. Om die scène te reconstrueren, is er een extra acteur nodig.
7: De Chris.
6: Daar is Chris.
7: Chris Kuppens.
6: Ik zal jullie voorstellen aan elkaar. Hè. Daar is Jack en daar is Chris.
7: Tof dat u... En wat brengt u weer?
9: Ja, ik kom meedoen, hè. Michael. Ja. Blij te zien. Hè.
6: Chris gaat de rol spelen van de Coco.
7: Oké, maar wat een eer. Dan brengt er twee topacteurs.
6: Ja.
7: Wat heb ik dat verdiend?
6: Chris en ik hebben al vaak samen op het podium gestaan.
2: We hebben onze acteurs gecast om duidelijke redenen. Eline, omdat ze lijkt op de echte Carolina. Ze is even knap, even Brabants en even recht door zee. Michael, omdat hij net als Jack een vlotte kerel is. En wanneer hij Jacks leren vestje draagt, zouden ze wel tweelingbroers kunnen zijn.
10: Oké, zullen we naar binnen gaan? Ten begin, hè?
2: En nu is er dus ook Chris Kuppens. Die hebben we gevraagd omdat Chris niet bang is om een confrontatie aan te gaan. En dat hebben we nodig. Want we hopen dat Chris zal benoemen wat al van bij het begin onuitgesproken blijft op set.
11: Deze scène wijkt een beetje af van wat dat er destijds letterlijk gezegd is. Maar door die op deze manier te schrijven, hopen we dat we wel iets belangrijks kunnen vertellen over het verhaal dat we met Jack aan het reconstrueren zijn. Dus ja, Jack, kijk maar eens wat hij ervan denkt.
2: Chris gaat op een barkruk zitten en Jack neemt plaats achter zijn monitor.
7: Reconstructie 2. En actie.
9: Hey, Jack.
6: Zo
9: va? Ja.
6: Wat was er zo dringend?
9: Wel, een nieuwe zaak. Een zware criminele organisatie. Ze smokkelen vanuit Hasselt in Eindhoven richting Spanje marihuana en heroïne.
6: Jack, hier heb ik het nog niet door, hè?
7: Nee, dat komt wel vaker voor.
6: Alright. Oké. Okay.
9: Die rijden met BMW's en dure Mercedes richting Spanje. Die blijven er een paar dagen in, dan nemen die het vliegtuig.
7: Dit is eigenlijk zo'n beetje wel het moment dat je begint te snappen
6: nu,
7: en door te dringen.
6: Nu heb je door.
9: We gaan beginnen met het huren van een villa. Dan gaan we daar een plantage op zetten. En zo werken wij ons in die grow shop waar de kerels ook contact mee hebben. En dan gaan wij zo hoger op proberen te...
6: Ik wacht even, sorry, maar... Ik denk dat ik daar al iemand ken.
7: Ja, zeg dat gerust zo'n beetje met meer tos. Hey, ik denk dat ik daar al iemand van ken.
6: Ah ja,
7: dat
6: okay.
7: Doe maar gerust al.
6: Ah ja, oké. Okay. Ik ben content en enthousiast.
7: Ja, ja.
6: Deze gaat het niet geloven, maar ik ken er al iemand.
9: Wie dan?
6: Carolina.
9: Carolina?
6: Zwart haar, opgespoten lippen.
9: Hoezo? Hoezo? Dat is godverdomme de vriendin van onze target.
6: Ik ben hier tegengekomen in de versus. Enfin, ik niet, hè. Jack. Jack is hier tegengekomen in de versus. Wij mailen en wij sms'en.
9: Hoe lang al?
6: Een jaar of zo.
9: Wow.
6: Dat is toch keigoed nieuws?
9: Waarom heb je dan niet gerapporteerd?
6: Voor mij was dat geen crimineel contact. Tot nu toe.
9: Ja, ja, ja. Ja, daar zeg je het. Het was geen crimineel contact. Waarom ben je daar al een jaar mee aan het smoezelen? Je doet dat vanuit je undercover identiteit.
6: Dat gebeurde gewoon. Dat klikte.
9: Ja, dat klikte.
6: Ik heb daar een band mee. Dat kunnen we toch gebruiken?
9: Ik weet niet hoe ik u dat aan uw verstand moet brengen. Maar zo werkt dat toch niet. Zo kunnen wij toch niet werken. Je kunt toch niet zomaar zonder reden een vrouw haar leven binnendringen en een jaar lang de copain uithangen? En God weet wat nog meer. Ik wil het niet weten. Godverdomme, jong. Daar een jaar lang geen enkel niks over schrijven en geen enkel rapport. En dan moet ik nu een gat in de lucht springen.
6: Ik heb toch niets verkeerds gedaan? Ik heb gewoon een paar sms'en en e-mails geschreven.
9: Ik krijg dat nergens uitgelegd. Je kunt niet op die case blijven werken.
11: Zo, dat is ongeveer de scène, denk ik.
6: Voilà, tot hier.

0: Iedereen kijkt naar Jack. De aders in zijn nek zijn strak gespannen. Dan richt hij zich tot Chris.
1: Allemaal heel grappig, heel dramatisch. Maar moest dit zich nu afspelen en ik was Jack in het verhaal, dan zou ik zeggen, wees eens een beetje rustig, man. Mm-hmm. Ga jij mij even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is? Je hebt hier een gouden gelegenheid en het feit dat je als coco zo zou opstellen, dat kweekt een ladder van hiërarchie waar je nooit nog iets tegen die persoon zou zeggen.
2: Ja.
1: Dan denk ik dat Jack zelfs kwaad zou worden. Van, wat voor een debiel zit je eigenlijk? Zie je niet waar we naartoe kunnen gaan?
2: Ja.
1: Snap je welk unicum dat wij hier hebben? Snap je hoeveel geld wij gaan sparen van de federale politie?
2: Ja. En jij vindt dat ik als coco eigenlijk geen recht heb om mij bezorgd te maken.
1: Je hebt u absoluut recht om me bezorgd te maken.
2: Okay. Hè? Dus laten we het eens doen dat ik bezorgd ben.
1: De coco zal dit nooit voor zichzelf houden. Die moet dat ook rapporteren aan de supervisors.
2: Maar wij kunnen wel
1: checken
2: van hoe gaan we dit doen.
1: Ja.
2: Hoe gaan we dat brieven? We kunnen dat niet blauw-blauw laten.
1: Nooit.
2: We moeten daar ergens melding van maken. Maar hoe belangrijk gaan we dit maken?
1: Probeer het een constructief verhaal te laten worden.
2: Alright, oké, willen we dat dan vandaag eens nemen dan?
1: En actie.
3: Er was geen crimineel contact toen. Allee, tot nu.
4: Ja. Daar zeg je het. Dat was geen crimineel contact. Maar je bent er al jaren mee bezig, je vraagt zijn mensen. Je doet dat wel vanuit je undercover-identiteit, hè?
3: Ja, dat gebeurde gewoon, hè. Dat was beter gewoon, een klik.
4: Ja, maar dat klikte. Ik versta het, maar...
3: Kijk wat we hebben. Ik heb daar een band mee. Dat kunnen we toch gebruiken? Die vertrouwt mij.
4: Ja, maar ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen. We moeten dat goed aanpakken.
3: We moeten er eerst nog gebruiken, Peter. We moeten hier iets mee
4: doen. Ja,
3: hier is er laatste sms. Hey moppie, ik ga volgende week... Ja, hey moppie, ik ga volgende week skiën. Zin om mee te gaan. Kus.
4: Het zou kunnen dat, als dat te delicaat wordt, dat we u moeten laten vervangen door iemand anders. En dat iemand anders de zaak overneemt.
3: Wel, voilà, laat mij de introductie doen. Ik introduceer een andere die ook kan skiën. We skiën een paar dagen samen. En ik stap eruit. En dan lost hij het op mij, Caroline.
4: Oké.
3: Is proper, toch?
4: Ja.
1: Cut!
5: Het dilemma voor de luisteraar, goed gezegd, hè?
1: Ja. Ze kunnen niet nadenken. Maar die Jack-zaak van de zak. Super Jack.
5: Ja.
0: Op datum van 12 februari 2010, omstreeks 1 uur, stuurt Jack een e-mail naar Carolina.
5: Hey moppie, hoe gaat het ondertussen met je? Hier een raar einde jaar. Zal blij zijn als ik in de bergen zit. Tenminste, als jij er bent. Je gaat toch nog? Anyway, let me know. Kisses and hug, your pal.
1: En dan zijn mijn collega en ik vertrokken naar Zwitserland. Dan heb ik hem geïntroduceerd en dan was er mij de case voorbij.
6: Maar op het ogenblik dat je die case dan overdraagt aan een van je collega's, dan weet jij toch dat dat niet goed gaat aflopen voor Carolina. Denk jij daar dan aan?
1: Hate the game, not the player. Had het spel niet de speler. Die target die heeft besloten om het spel te spelen volgens zijn regels, niet volgens de regels van de wet. Als ik besluit om dat spel vals te spelen, dan spelen wij mee vals, dan stappen wij mee op het schaakbord en dan zullen wij er alles aan doen om die te pakken, omdat die het volgens zijn regels speelt en niet volgens de regels van de wet.
7: Hey schat, je bent er.
8: Ja, wagen ziet er geweldig uit. Ja, hier, dat is bij de maat. Dat is Patje.
7: Hey Patje. Leuk je te zien, Moppie.
8: En hoe gaat het, Moppie?

0: Ik heb die cinema verder gezet tot het moment dat mijn collega de zaak heeft overgenomen. En ik uit het verhaal ben gestapt en ze werden opgepakt. Dan stopte het toneelstuk voor mij.
1: Uit een krantenbericht van 29 september 2015.
2: In de drugzaak die momenteel door de Hasseltse correctionele rechtbank behandeld wordt, kwamen vrijdag de advocaten van 5 meelopers aan het woord. De vriendin van het vermeende kopstuk van het Witte Luik in het dossier, dat betrekking heeft op cocaïne en synthetische drugs, werd afgeschilderd als een kleine garnaal. Een vrouw die geen enkele band met België heeft en enkel haar medewerking heeft verleend aan feiten in Nederland, dat veel toleranter is ten aanzien van softdrugs. Maar liefst 23 andere beschuldigden kregen lichtere straffen of de vrijspraak.
3: Ja. Het is een triest verhaal, hè?
4: Ja,
3: ja, jij voelt er echt triest aan, hè?
4: Ja. Nou, zo, ik voel gewoon haar eenzaamheid of zo.
3: Absoluut. Maar dat is niet waar ik met mij bezig hou. Maar ik kan het begrijpen. Dat gaat niet door mijn muur.
4: Dat is niet jouw rol.
3: Ik ga echt niet. Dat komt niet binnen. Nee. Maar ik begrijp het. Maar het regent, maar sorry, ik zit droog.
1: Om undercoveragent te zijn, heb je een muur nodig. Tussen jezelf en je personage. Tussen wie jij bent en de handelingen die je stelt. En wij vragen ons af, blijft die muur ook overeind wanneer je je target in de ogen moet kijken?
3: Hier staat reconstructie 3, confrontatie Jack en Carolina. Maar dat is eigenlijk nooit gebeurd, dus ik begrijp het concept niet.
4: Ik denk wel dat het interessant is om te zien wat er zou gebeuren als jullie elkaar nog eens tegenkomen. Ja.
3: Het is eigenlijk zoiets, een als-als verhaal.
5: Ja, stel dat, voor de dramatische boog en het verhaal, stel dat ze elkaar nog zouden tegenkomen na de veroordeling, na de feiten.
3: Desondanks dat we niet in een als-wereld leven.
5: Nee.
3: Als mijn tante bal net was met een onkel,
5: correct.
3: Dat is niet zo.
5: Nee, maar anders zou je gewoon eens lezen wat er staat en dan moet je
3: jammer. Oké. Okay.
1: Als het verhaal van Jack en Carolina een film was, dan misten we nog een einde. Dus hebben we iets bedacht.
5: Status, Jack, ik dan, zit in een kleine cinemazaal. Ik kijk naar een oude film.
6: Behind the headlines are the untold stories of men and women. This picture concerns one of those men.
5: Twee rijen achter hem zit Carolina. Ze kijkt naar Jack, die niet vermoedelijk naar het scherm kijkt. Dan staat Carolina recht, wandelt achter Jack door en komt twee rijen naar voren. Ze gaat naast hem zitten. Hij kijkt even afgeleid op. Hij heeft haar nog niet herkend. En dan zegt zij:
4: je hebt nog steeds hetzelfde jasje.
5: Jack kijkt nu naar haar, ziet wie ze is. Jezus. Hij herpakt zich meteen, speelt dat hij blij is haar te zien. Wauw, hey, wow, dat is een eeuwigheid geleden.
7: Carolina knikt in de richting van het scherm.
4: Voorspelbaar verhaaltje.
5: Ze neemt een hand popcorn uit zijn beker. Jack is verrast. Ah, je weet meestal wel op voorhand hoe het afloopt. Dan gaan we allebei op een popcorn. In de film klinkt een geweerschot.
4: Weet je wat ik nog het stomst vond van mezelf? Niet eens dat ik, of all people, een undercover had uitgekozen om mijn hart bij uit te storten. Maar dat ik het meteen had kunnen weten. Nog die eerste avond in de versus.
5: Jack kijkt op. Maar ik wist het toen ook niet. Ik was daar gewoon als Jack en jij als Carolina.
4: Die tattoo? Yeah, right.
7: Jack kijkt haar vastbesloten aan.
5: Hate the game, not the player.
7: Ze glimlachen naar elkaar.
4: Ja. Hier komen ze niet zo makkelijk mee weg. Hate the game, not the player. Punt.
3: En kut.
1: Eline staat op en loopt in de richting van Jack. De echte Jack. Secondenlang kijkt ze hem bijna minachtend aan.
3: Ik deed gewoon mijn job, hè.
8: Oké, daar was het.
4: Eline, het is oké, hoor. Het is goed.
3: Dat is sterk, joh.
4: Ja?
3: Ja. En dan hier zo naar mij komen. Heel confronterend. Ja, hoe?
4: Artistic effect.
3: Amai, ik heb echt een hersenslag van 12.
9: Volgens mij zat voor deze scène.
0: Toen dat Carolina dan uit het verhaal stapte en richting monitor stapte en toch een zekere agressie en kwaadheid naar mij toe, terwijl 13 of 14 jaar geleden is, deze operatie, ja, dat was wel beklijvend. Zo van, oh, fuck, ja, amai. Het is niet dat mijn adem stopte, maar dat was wel zoiets van, ik kan dit verhaal wel begrijpen. Ja.
10: Moeten we dit nog eens doen, of...?
9: Zullen we eens kijken naar de scène?
4: Ja.
9: Wat we opgenomen hebben?
10: Ja, nou, we eens naar kijken. Is er een monitor kijken?
3: Ja. Ja, kijk eens.
4: Je hebt nog steeds hetzelfde jasje.
10: Wauw, hé, hey, wow, dat is een eeuwigheid geleden.
3: Schoon, hè?
10: Maar ben ik te veel onder de indruk?
3: Nee, dat blijft wel vrij cool eigenlijk. Het is een beetje verschieten natuurlijk. Als er niet eens een personage naast u komt zitten, die naast u komt zitten, tot wel dat je met anders staat.
10: Nee, kut. Er hangt nog ergens een los eindje,
4: ja,
10: natuurlijk.
4: Ja, ja.
10: Dat je bij wijze van spreken toch nog, al is het in de gang van de rechtbank, zou zeggen, ja, sorry, ik was het. Inderdaad, we hebben een spel gespeeld.
4: Een soort closure.
3: De closure is voor mij dat de infiltratie tot een goed einde is gebracht. Ik moet niet de persoon nog in de ogen gaan zien om te zeggen van, het spijt me, ik kan wel het gedaan en dan een bos bloemen.
10: Hate the game, ja. Not the player. En wat denk je dan als die operatie gedaan is?
3: Gewoon, schouwkes, bijkes.
1: We doen nog één laatste take. De versie zoals Jack die graag wil zien.
4: Ik dacht dat wij, ik weet niet, vrienden waren.
10: Jokers, bikers.
3: En kut. We hebben het. Dankjewel.
0: Klinkt misschien hard, het klinkt misschien grof. Maar het maakt deel uit van uw operatie en een undercover agent zet een rol neer, maar uiteindelijk doet het niets tot de persoon. En ja, dan is het case closed, boek toe en het volgende verhaal begint. Stel voor dat je het volgende verhaal begint en je zou nog terugdenken aan die dame die toen meer voelde dan vriendschap alleen, dan stel je het zonderlijk kwetsbaar op. De persoon die over jou staat, staat nog altijd tegenover je fictieve persoon. Dus alles wat die persoon naar jou toevertrouwt, is met Jack, is niet met ik. Je laat het niet toe, want als je het toelaat, dan geef je je eigenheid prijs. Je eigen persoon. Dus je zet Jack neer en Jack mag dat niet toelaten of Jack kan dat niet toelaten en Jack zal dat niet toelaten omdat Jack niet bestaat. Stel, Jack wordt verliefd op iemand, dan is dat iemand die tientallen muren heeft kunnen doorbreken die rond Jack zijn gebouwd om dat niet toe te laten. Ondertussen woon ik in het buitenland en heb ik ook iemand ontmoet waar ik stapelgek van ben. En toen ik haar de eerste keer ontmoette, dan weet ik nog dat ik haar zag en dat het moment eventjes bevroor. En we keken elkaar in de ogen en alles werd stil. En zij lachte, ik lachte, maar dat was pure chemie. Bij mijn vrouw was dat liefde op het eerste zicht. En op een gegeven moment vroeg ze mij, stel dat ik jou tegenkom en ik zie Jack, zou Jack dan verliefd worden op mij? En eerlijk, ik kan daar niet op antwoorden. we hebben toen zo een scenario geschetst van, ja, maar zij zei tegen mij, ik weet niet dat jij Jack bent. Je komt buiten uit een café en op dat moment kom ik binnen, niet wetende wie jij bent en jij niet wetende wie ik ben. En wij kruisen elkaar. Zou dat moment, na alles stilstaat, er dan ook bestaan hebben? En dan denk ik, nee, nog altijd niet. En dat ik er als Jack ben. En dat je nu afsluit van alles. Toen ik mijn vrouw over het eerst zag, 100%, dat is de vrouw van mijn leven. Moest Jack ze tegenkomen? Ik kan het niet zeggen. Ik kan nooit het antwoord geven.

0: Dit was Alpha. Een podcast van Lieselot Mariën en Wederik de Bakker. In aflevering 2, Evi.
1: Mag ik uw naam?
2: Waarom?
1: Omdat ik het u vraag.
2: Nou, wat is uw naam?
0: Linkse activisten.
1: Ik stel de vragen, jij niet.
0: Een target op een landingsbaan.
2: Mag ik geen vragen stellen?
1: Dat is weer een vraag.
0: En de impact van constant te moeten liegen.
1: Ik ga tot als ik neerval. Ik ga tot het uiterste. Tot als je niet meer kunt en weent en kraakt. Dus daarvoor waarschijnlijk ook dat ik gebruikt ben, hè.
0: Alpha is een productie van Autre Direction voor NTR en NPO Luister. Speciaal in Vlaanderen wordt Alpha aangeboden door KNAK. Check zeker ook de korte film van Alpha op NPO Start. En wil je meer weten over het verhaal van Jack? Lees dan Undercover van Vic Thieves. Alpha kwam er met de steun van het NPO-fonds en het Vlaams Audiovisueel Fonds van de Vlaamse overheid. De volledige credits vind je in de show notes.
3: Ja, dit was alweer het stuk podcast. Vond je het nou mooi? Laat het even weten in de NPO Luister-app. En hierbij zijn we ook alweer aan het eind gekomen van deze nacht van Binavara. Maar niet getreurd, want mijn liefdallige collega Anne Plezier van Vroeg zit naast me. Anne.
4: Ja, hallo, goedemorgen.
3: Heb je lekker geslapen?
4: Ja, ik heb heerlijk geslapen. Maar nu ben ik weer helemaal fris en fruitig, hoor, BMC.
3: Ja, maar ja, waar ga je het over hebben?
4: Nou, zegt de naam Peter Jackson jou iets?
3: Zeker, maar ja. Vertel. Ja, wie is dat is
4: de maker van, nou, ik denk dat iedereen Lord of the Rings wel kent. En die krijgt een oeuvreprijs vandaag. Dus we dachten, nou, het is een mooi moment om even dat oeuvre te bespreken. En ook waar hij vandaan is gekomen, hoe die gekomen is tot films als Lord of the Rings. Dus wordt een heel mooi uur, denk ik.
3: Met wie ga je dat bespreken?
4: Met Roel Jetsen van Assen. Hij is filmkenner en hij weet alles over Peter Jackson.
3: Dus, dus echt een Lord of the Rings fan. Ben je er fan van? Heb je het gezien?
4: Ja, ik heb het wel gezien. Ja, maar het is wel wat langer geleden. Maar ik heb voor nu alles weer een beetje terug zitten kijken. En ik denk, ja, het blijft gewoon een klassieker.
3: Ja, ik heb het dus nog nooit gekeken.
4: Bamshee.
3: Ja, het trekt me niet. Het voelt mij een beetje hetzelfde straatje als Star Wars of zo.
4: Oh, nou, laat Roel Jetsen dat niet horen. Nee, want dan schiet hij uit zijn panty, denk ik. Maar,
3: Hij is hier wel meteen wakker.
4: Precies, dat is waar.
3: Ik hoop dat hij op ons luistert. Nou, heel erg veel plezier, Anne. En ik zie jou volgende week weer. Ja, en voor jullie ook een prachtige dinsdag. Volgende week zijn we er natuurlijk weer bij de Nacht van Bienen en Vara. Ik ga lekker mijn nest in. Ik wens jou een hele mooie dag. Tot volgende week weer.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zeggen ze niet. De hackers eisten dat wel. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland, onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het hantavirus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letchert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Eén persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN Vara.
2: I'm looking for someone to share in an adventure.
3: I can't just go running off into the blue. I am a Baggins.
4: Wait!
3: Of Baggin.
5: What a disgrace you are.
6: Your mother is rather a miserable one.
7: Do you like your mother?
6: No.
8: Vroeg. Anna Pleijs hier.
9: Ja, goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 12 mei. Een echte filmliefhebber herkent ze meteen. Je hoort de stukjes uit The Hobbit, Heavenly Creatures en The Lord of the Rings. Allemaal films van de Nieuw-Zeelandse regisseur Peter Jackson. Al jaren zijn zijn films niet meer weg te denken uit onze bioscopen. En daarom krijgt hij vandaag met de start van het filmfestival van Cannes van de organisatie een oeuvreprijs, een erepalm. Ja, tijd om eens even in het werk en het leven van deze filmmaker te duiken. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, maar met Roel Jetsen van Assen, onze filmgast, mag ik wel zeggen. Hij is vaker bij ons te gast geweest. En vandaag ook weer. Roel Jetsen, fijn dat je erbij bent.
10: Ja, hoi. Goedemorgen.
9: Fijn dat het is gelukt. Ja, het is een vroege ochtend. Ben je helemaal wakker? Heb je koffie bij de hand?
10: Ja, ik heb mijn koffie bij, die heb ik al op. Dus ik ben er helemaal
9: klaar voor. Kijk, je bent er helemaal klaar voor. Ja, ik noemde net al een paar films van Peter Jackson. Ik denk dat veel mensen vooral The Lord of the Rings en The Hobbit goed zullen kennen. Maar even Roel Jetsen voor de mensen die zeggen, ik weet het even niet. Kan je vertellen heel kort wie Peter Jackson is?
10: Peter Jackson is een Nieuw-Zeelandse regisseur, wat je net al noemde. En hij is inderdaad bekend geworden met Lord of the Rings. Maar daarvoor maakte hij ook al heel veel andere films, allerlei soorten films ook. Dus hij heeft heel wat geprobeerd, zeg maar, voordat Lord of the Rings uiteindelijk uit zijn koker kwam. En uiteindelijk heeft hij met Lord of the Rings en met andere films heeft hij ook Oscars gewonnen, of Oscar-nominaties gekregen en heel veel prijzen gewonnen. Dus hij is langzaam van buitenstaande, zeg maar, van uit Nieuw-Zeeland is hij langzaam zo Hollywood een beetje ingeslopen. En nu is hij bijna niet meer weg te denken uit de Amerikaanse filmscene eigenlijk.
9: Ja, en hij begon ook echt, hij is natuurlijk niet met The Lord of the Rings begonnen. Daarvoor heeft hij nog een hele carrière achter de rug met een heel bijzonder arsenaal aan films. Zonder al te veel weg te geven, is het terecht dat hij een oeuvreprijs ontvangt, vind jij?
10: Ja, dat vind ik wel. Ja, het is wel een persoon die veel invloed heeft gehad. Niet alleen, zeg maar, in de filmwereld, of tenminste niet, zeg maar, het filmen zelf, maar ook gewoon de postproductie is hier heel belangrijk geweest. Zeg maar de special effects na de tijd en de computerspecials en al die dingen, zeg maar, die heeft hij wel samen een soort van hij is er wel een soort van pionier van geweest. En je kunt wel zeggen dat er een, ja, een soort van periode voor en na Peter Jackson is. Qua hoe films worden gemaakt tegenwoordig. Ja. Die split zit echt wel, nou ja, zit dan bij Lord of the Rings. Maar daarvoor is hij ook wel heel erg bezig geweest om zijn technieken aan te passen en te vergroten. En uiteindelijk is dat samengekomen in Lord of the Rings dan. Maar ja, daarvoor was hij ook al heel erg daarmee bezig.
9: Ja, ja. Dus denk ik ook goed dat wij dat oeuvre bespreken en ook hoe hij daar gekomen is. Jij weet daar alles van. Ik kan me voorstellen dat er mensen thuis zitten te luisteren en denken, nou, ik heb eigenlijk wel een vraag. Nou, dan is vandaag je favoriete dag, want die mag je stellen in de gratis NPO Luister-app. En misschien komt jouw vraag zo wel langs. En we gaan eerst even luisteren naar muziek, zodat je even goed na kan denken over een goede vraag voor mijn gast van vandaag, Roel Jetsen van Assen, filmkenner. Dus stuur ze vooral in nogmaals via de gratis NPO Luister-app.

0: vroeg. Anna Pleijs hier.
1: Ja, we praten vandaag over Peter Jackson. Hij krijgt een oeuvreprijs voor alles wat hij heeft gemaakt. En mijn gast van vandaag is Roel Jetsen van Assen. Hij is filmkenner en we gaan helemaal het oeuvre bespreken van Peter Jackson. Roel Jetsen, even eerst naar jouzelf. Want wanneer maakte jij eigenlijk kennis met Jackson?
2: Ja, dat gebeurde al heel vroeg. Ik ben nogal Lord of the Rings fan, dus die las ik al op hele jonge leeftijd. En toen las ik op een gegeven moment in een krant dat een of andere onbekende Nieuw-Zeelandse regisseur Lord of the Rings zou verfilmen. Dat was voor mij nogal nieuws, want er werd altijd gezegd dat is niet verfilmbaar. Dus toen ging ik een beetje dieper, ging ik op zoek eigenlijk naar een film van
1: Sorry dat ik je onderbreek, maar waarom werd er gezegd dat dat niet verfilmbaar was?
2: Ja, voor die tijd, zeg maar, het is zo'n groot epos is het eigenlijk. Het is een soort van mythisch geheel met heel veel personages. Je zou kunnen bij sommigen zeggen, het is eigenlijk heel slecht geschreven, zeg maar. Als je kijkt naar plotlijnen en zo, heel veel dingen die worden niet afgehandeld. Er zijn dingen die zo ingewikkeld uit te leggen zijn dat je gewoon heel veel expositie nodig hebt om het verhaal duidelijk te krijgen. Dus het werd zeg maar op plottechnisch werd het heel moeilijk gevonden, maar ook technisch vlak, zeg maar, omdat er heel grote legers aanwezig moesten zijn en zo. En dat was bijna onmogelijk. We hebben niet gedacht dat dat kon. Tot Peter Jackson het maakte. En toen was iedereen zei opeens, oh ja, nou ja, op die manier kan het natuurlijk ook.
1: Ja.
2: Toen werd het opeens heel anders gezien. Maar zelfs Tolkien zelf, de schrijver van Lord of the Rings, die vond het zelf onverfilmbaar. En hij heeft, zeg maar, in de jaren 60, 70 heeft hij de rechten van Lord of the Rings en The Hobbit verkocht. Omdat hij toch dacht van, nou ja, dat is toch niet verfilmbaar. En ik moet mijn belastingschuld afbetalen. Dus laat ik dat maar doen. En de enige reden dat hij, de enige soort van, nou ja, hoe zeg je dat? Addertje onder het gras was dat hij niet wilde dat Disney het verfilmde. Voor de rest maakte het niet uit wie het verfilmde en wat ermee gebeurde. Want hij dacht toch van ja, dat zal toch nooit recht doen aan mijn boeken.
1: Hij had nooit gedacht dat het zo groot zou worden. Maar goed, terug naar jou. Zeker. Jij had het boek al gelezen. Je vond het geweldig. En toen opeens werd er dus een film van gemaakt.
2: Ja, en ik ging dus op zoek naar werk van Peter Jackson. En het enige wat ik kon vinden was zijn derde film. Waarmee zeg maar internationaal ook echt doorbrak. Brain Dead. In Amerika is hij uitgegeven als Dead Alive. Zo vind je hem ook nog wel heel vaak op Amazon en wat dan ook. Maar dat is een soort van splatstick hebben ze het wel genoemd. Een soort van slapstick, splatter, B-film met heel veel bloed. Het gaat over een soort van virus wat rondgaat, waardoor iedereen een soort van zombie wordt. En die worden dan in heel veel kleine stukjes gehakt. Ik was wel benieuwd. Dus ik had helemaal geen flauw idee wat voor film dat was. En ik was toen denk ik 11 of 12. En ik had via die film geregeld op videoband. Nou, ik zat met hele grote ogen te kijken. En ik dacht, hoe moet dit nu later erin gaan verfilmen? Dit lijkt me niet haalbaar. Nee.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is heel anders dan wat we kennen van Lord of the Rings.
2: Mm-hmm.
1: Maar ja, vond je het goed? Want je zegt het was raar, het was apart. Ik dacht, wat is dit? Gaat deze man echt deze boekenreeks verfilmen? Maar vond je het ook goed inhoudelijk? Of dacht je echt, nou, dat wordt helemaal niks?
2: Nou ja, ik op dat moment dacht ik zie dit niet gebeuren. Dit is een hele, hele speciale regisseur. Maar die film die legde toch een beetje een zaadje. Ik was daarvoor volledig onbekend met B-films en cultfilms en alles. Maar sindsdien ben ik ook helemaal B-film en hou ik van cultfilms. En gekke splatter en wat dan ook. Als het maar een beetje hilarisch is, dan vind ik het al gauw goed. Ik had op dat moment nog niet helemaal door dat hij dit wel echt zou kunnen bewerkstelligen, zeg maar. Dat leek me nogal sterk.
1: Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Kijk, jij leerde Peter Jackson via Brain Dead dus kennen, wat je vertelde, de film uit 1992. Maar hij maakte al eerder een film. In 1988 maakte hij zijn eerste film, of in elk geval de eerste film die hij debuut maakte op het filmfestival van Cannes. En dat klonk zo. Laten we heel even luisteren naar een stukje van de trailer.
3: We've got trouble.
0: Right, run it away.
3: Hey, Frank!
1: Ja, dit was een stukje uit de film Bad Taste. Ik heb de trailer gezien. Ik moet zeggen dat ik niet de hele film heb gekeken. Ja, ik vond het echt een soort koortsdroom waar ik in belandde. Alleen al de trailer dacht ik echt, waar gaat dit over? Waar kijk ik naar? Het sprong van hot naar her. Ik dacht echt, ja, ik kon er gewoon geen touw aan vastknopen. Maar kan jij kort vertellen? Jij wel. Kan jij kort vertellen waar die film over ging?
2: Ja, Bad Taste is inderdaad zijn eerste echte debuutfilm. Daar heeft hij 4 jaar aan gewerkt. En het was heeft hij samen met vrienden gedaan. Elk weekend gingen ze filmen. En Peter Jackson bedacht dan door de week bedacht hij wat ze dat weekend zouden gaan filmen. En dan schoten ze dat met zelfgemaakte special effects, zelfgemaakte camera, apparatuur. En het gaat eigenlijk over een groepje jonge mannen die in een geheim genootschap zitten. En die komen erachter dat er aliens zijn in Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. En dan moeten zij die aliens tegenhouden, want die willen de wereld overnemen of wat dan ook. En dan de hoofdrol wordt gespeeld door Peter Jackson. Een van de aliens wordt gespeeld door Peter Jackson. Op een gegeven moment is er zelfs een gevecht tussen Peter Jackson en Peter Jackson. En dat hebben ze zeg maar afzonderlijk van elkaar opgenomen, want de ene heeft een baard en de ander niet. Dus ze moesten eerst weer wachten tot de baard zeg maar weer weg was en weer gegroeid was. En zo hebben ze heel veel van die nou ja, echt houtje-touwtje-achtige manier, op een houtje-touwtje-achtige manier hebben ze die film gemaakt.
1: Ja.
2: Er was een kerel die had in de eerste 2 weekenden had hij een baard en toen kreeg hij een vriendin en die zei van ja, ik hou helemaal niet van jouw baard. Ik vind dat eigenlijk vreselijk, het staat jou helemaal niet. En toen zei hij, ja, sorry mevrouw, maar ik moet deze film afmaken en we moeten voor continuïteit moet ik die film of die baard dragen. Het duurt echt nog maar een paar maanden. En toen bleek uiteindelijk dat die film dus, dat ze daar 4 jaar mee bezig waren. En dat heeft de relatie, heeft dat ook niet overleefd. Ik weet niet of dat de reden is. Maar,
1: het zou wel een mooi verhaal zijn.
2: Ja.
1: Ja, maar wat je al zegt, ik ben blij dat je het zelf de term ook gebruikt. Het klinkt inderdaad een beetje houtje touwtje. Aan de andere kant kan je ook zeggen, kijk, hij deed alles zelf. Hij acteerde zelf, hij maakte het zelf. Dus ja, het is ook wel, denk ik, een soort goed project of traject om op deze manier van alle markten thuis te zijn.
2: Ja. Ja, hij was daarvoor maakte hij ook al korte films met zijn eigen Super 8 camera, zeg maar. En uiteindelijk was dit dan zijn eerste echte project. Uiteindelijk heeft hij ook nog geld gekregen van de Nieuw-Zeelandse Filmfonds om de film zeg maar af te maken. Want die zagen ook wel van, oké, dit heeft wel potentie. Maar uiteindelijk is hij op alle vlakken zeg maar van filmmaken was hij bezig. De maskers van de aliens bijvoorbeeld, mm-hmm. die werden afgebakken in de oven van zijn moeder. Alleen was dat niet zo'n grote oven. Dus als je goed kijkt naar de film, dan zie je dat de achterkant van de hoofden van die aliens een soort van afgeplat, omdat ze in de oven gedrukt moesten worden. Geweldig. En hij kon ze niet groter maken. En zij werkte op al die vlakken van pre-productie naar filmen, naar postproductie en de edit en zo. Dat deed je allemaal zelf. En daarmee kreeg je dus heel veel mensen die leerden hem kennen op een manier zo van, ja, deze man kan alles.
1: Ja.
2: Maar het is allemaal wel handgemaakt en echt. Daarmee heeft hij dus heel veel vrienden gemaakt. Hij heeft heel veel kennis opgedaan om die film, of door die film te maken. En uiteindelijk heeft hij dat ook verder gebruikt in de rest van zijn films.
1: Ja, want hoe zie je dat in de rest van zijn films terug? Want ik neem aan dat bij The Lord of the Rings hij niet zelf maskers heeft afgebakken in de oven van zijn moeder. Misschien ook wel, dat weet ik eigenlijk helemaal niet, maar lijkt me van
2: nee,
1: niet.
2: Nee, dat heb ik niet. Nee.
1: Maar zijn er dan, kan je iets benoemen van wat je zegt, nou, wat ik toen al in hem zag of wat hij toen al gebruikte, dat zien we echt wel terug, ook later in zijn carrière.
2: Nou, hij weet dus heel goed wat op film werkt. Hij kijkt dus heel erg naar, oké, als ik nu dit praktisch film, hoe ziet dat eruit op film? Uiteindelijk op de uiteindelijke film, hoe ziet dat er dan uit? En doordat hij dat al door heeft, direct aan het begin van het proces, heeft hij heel veel overzicht. En uiteindelijk heb je bij Lord of the Rings, heb je natuurlijk, dat was een gigantisch proces waar ze bijna een jaar aan het filmen waren. Alle 3 films door elkaar heen met de edit en de postproductie door elkaar heen, terwijl ze nog aan het filmen waren en weer pick-ups, dus weer zeg maar scènes die ze hadden gemist, weer opnieuw schieten zeg maar een jaar later nadat het het eerste gedeelte van die scène was geschoten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En uiteindelijk moet je dan heel veel overzicht hebben en weten van wat werkt en waar werkt het. En dat heeft hij wel echt geleerd bij die eerste 3-4 films.
1: Yeah.
2: Dat merk je wel heel erg, dat hij heel erg grip heeft op het hele proces. Dus we noemen dat we in de filmwereld wel eens een auteur. Iemand die zeg maar vanaf het script tot aan dat de film in de bioscoop draait, op elk vlak zeg maar effect heeft. Zo kun je Peter Jackson denk ik wel omschrijven.
1: Ja, ja. Ik vond het toch wel interessant. Ik moet zeggen, ik ken Peter Jackson dus vooral dus van The Lord of the Rings. Althans, dat is hoe ik hem heb leren kennen. Niet in die tijd daarvoor. Maar ik heb een stukje van een aantal films van hem bekeken uit die tijd daarvoor. En ik dacht ook wel van, ik vind het toch een interessante stap, laat ik het zo zeggen. Ik had dit eigenlijk niet helemaal verwacht dat dit zijn achtergrond zou zijn. Snap je dat het lijkt dat je soms denkt van, is dit dezelfde man als je die oude films terugkijkt?
2: Ja, nee, dat snap ik wel, ja. Ja, er zit, zeg maar, als je van film naar film stapt, als inktstap sprongt, Dan zit er wel een groot verschil tussen de films. Dus de eerste is echt, nou, gewoon houd je touwtje met zijn vrienden. En daarna maakt hij een soort van Muppet-parodie met allemaal poppen. Die heel grof is en heel lomp. En daarna maakt hij dus Braindead, wat dus heel veel bloed heeft. En een van de bloederigste films ooit gemaakt. Die heeft een hele tijd heeft hij ook het record gehaald van het meeste aantal liters bloed op beeld.
1: Oh, wauw.
2: Maar als je kijkt naar wat er op de achtergrond gebeurt, dan zie je zeg maar wel dat hij begint zichzelf te ontwikkelen. Hij start productiemaatschappijtjes op, special effects maatschappijen. Op een gegeven moment gaat hij dus na 92, de Braindead, gaat hij bezig met een veel serieuzere film.
1: Mm-hmm.
2: Heavenly Creatures, waar de debuutrol van Kate Winslet. Die film is eigenlijk een heel emotioneel klein verhaal over twee meisjes die een relatie krijgen. Of in ieder geval een hele goede vriendschap, een hele diepe vriendschap. En uiteindelijk een moord begaan. Dit is waar gebeurd ook. Het is een hele emotioneel zware film eigenlijk vergeleken met zijn eerdere horrorcomedies. Zo kun je het wel een beetje noemen.
1: Ja.
2: Maar daarvoor had hij dus bijvoorbeeld, dus op een gegeven moment gaan die twee meisjes zo een fantasy wereldachtig in. Een soort van, ja, met z'n tweeën creëren ze een wereld. Dan schrijven ze boeken daarover en verhalen en zo. En dan kunnen ze zich daar helemaal in verliezen. En hij, Peter Jackson, maakt die wereld dan ook echt, zeg maar, door middel van special effects. En dat is ook de eerste digitale special effects die hij gebruikt. En daarvoor moet hij dan wel weer speciale computers aanschaffen en alles. En dat is het begin van zeg maar zijn special effects maatschappij of productiemaatschappij. En dat bedrijf moet wel draaiend blijven. Dus hij gaat op een gegeven moment op zoek naar andere films waarvoor hij die computers die hij net heeft aangeschaft ook kan gebruiken. Mm-hmm. Dus het is ook een soort van nood vanuit Peter Jackson om elke keer een stapje extra te doen om de investeringen die hij heeft gedaan ook daadwerkelijk iets op te laten leveren. En zo begint hij dan op een gegeven moment ook na Heavenly Creatures maakt hij nog een neppe documentaire voor de televisie. Het is een redelijk kleine film, maar hij is ondertussen ook al heel erg bezig met een heel erg effect geladen film, The Frighteners, met Michael J. Fox. Het is ook weer een soort van hele lichte horror-comedy. Maar daar zijn heel veel special effects voor nodig. Dus hij start Weta op, wat uiteindelijk een van de grootste special effects bedrijven op de wereld is. Maar hij moet dus elke keer moet hij weer nieuwe projecten ontwikkelen, zodat hij zijn eigen bedrijf ook draaiende kan houden. En dus op een gegeven moment zegt hij, oké, maar ik wil iets met fantasy doen. Lijkt me wel vet om grote legers of grote veldslagen te doen en zo. En zitten ze zelf, hij en zijn vrouw, of zijn partner, sorry, Fran Walsh, dat zijn een beetje een soort van de emotionele kracht achter Peter Jackson. Zij bedenken dan van, oh, we moeten iets van fantasy doen, dat lijkt ons vet. En dan zegt iedereen in zijn omgeving van, ja, maar waarom ga je niet Lord of the Rings doen? Dat is zeg maar een beetje de heilige graal van fantasy, van van dit soort verhalen. En ze zeggen, ja, maar daar hebben we helemaal de rechten niet van. Dus ze gaan op een gegeven moment gaan ze op zoek naar die rechten. Nou, dat is een hele lange kwestie geweest voordat die rechten helemaal rond waren. Peter Jackson heeft ondertussen nog 10 verschillende andere projecten nog in stand gehouden. Onder andere werd hij gezien als de nieuwe James Bond regisseur. Toen werd hij al gezien als misschien ging King Kong doen. Er waren allerlei projecten, zeg maar, die soort van misschien wel voor Peter Jackson waren, maar uiteindelijk koos hij dus voor Lord of the Rings.
1: Ja.
2: Omdat hij daar het idee had, daar kan ik iets uithalen.
1: Ja, ik wil na het tweede half uur ook wel iets dieper ingaan, ook op zijn partner, want je noemde het al even. Fran, die heeft heel veel invloed ook gehad op de films en daar heel veel ook in meegewerkt en meegedacht. Dus daar gaan we straks iets dieper op in. Maar wil ik toch nog heel eventjes terug naar de film waar we het net over hadden, Bad Taste. Brain Dead, nu haal ik ze zelf door elkaar. Dat is de film waar hij voor het eerst mee debuteerde op Filmfestival Cannes. Was dat ook echt zijn doorbraak? Misschien niet bij het grote publiek, maar in elk geval in de filmwereld. Zou je dat zo kunnen zeggen, dat toen iedereen wist wie hij was in de scene?
2: Ja. Ja, dat is echt wel een film die werd zo'n cultfavoriet.
1: Ja.
2: Dat iedereen in die wereld in ieder geval hem wel kende. Wat ik zei, het had allemaal zulke hilarische special effects. Op een gegeven moment gaat de hoofdpersoon met een grasmaaier door een hele harde zombies heen. Ja, en je kunt niet anders dan lachen. En heel veel van die soort van, ja, we noemen dat dan set pieces, maar die zijn zo hilarisch en goed gevonden. Dat iedereen wist wie Peter Jackson was. Dat is die Nieuw-Zeelandse idioot die dit allemaal uithaalt.
1: Ja, precies.
2: Dus iedereen, op een gegeven moment wist iedereen wie het was. Maar iedereen zag hem dus wel als een soort van de nieuwe Sam Raimi. Die de Evil Dead films maakte. En later Spider-Man en zo. Maar die hij heeft heel veel films gemaakt. Maar hij werd een beetje Peter Jackson uitgezien als de nieuwe Sam Raimi. En toen opeens ging hij arthouse films maken met Heavenly Creatures. En toen werd hij opeens gezien als een soort van filmfestival favoriet. Hij kreeg ook een Oscar nominatie. Hij kreeg de Zilveren Leeuw op het filmfestival van Venetië. En toen was opeens iedereen, oh, deze man kan veel meer. Ja, dus dat... Ja, er zit echt wel een hele erge grote groei in van horror, favorietje, B-film, cultfilm. Soort van heel veel, en dus een grote schare cultfilmfans, zeg maar, die hem kenden. Tot op een gegeven moment dat hij ook in het arthouse-circuit terechtkwam. En toen was opeens iedereen van, wow, deze man kan eigenlijk veel meer en kan ook mooie verhalen vertellen.
1: Ja.
2: Zonder al te veel bloed.
1: Ja, ja. Precies. Want dat was dus een goede overstap, denk ik ook. Of in elk geval misschien niet overstap, maar een goede stap in zijn carrière om ook een andere kant van hem te laten zien. Ik kan me voorstellen dat mensen zitten luisteren en een vraag hebben. Dat kan. Je kan die insturen via de NPO Luister-app. Er zijn al een aantal vragen binnengekomen, dus daar gaan we in eerste instantie even naartoe.
0: Vroege vragen.
1: Ja, we hebben naar aanleiding van de oeuvreprijs die Peter Jackson krijgt als de maker van de Lord of the Rings-serie, hebben we het over het verhaal van Peter Jackson, hoe die is begonnen en hoe die ook bij de Lord of the Rings terecht is gekomen. Mijn gast van vandaag is filmkenner Roel Jetsen van Assen. Roel Jetsen, ik zie dat er een aantal vragen zijn binnengekomen. Eentje van Lily. Lily vraagt, ja, wie waren de inspiratiebronnen van Jackson? Heeft hij iemand waarvan hij dacht, zo wil ik worden?
2: Nou, ik denk dat voor zijn eerste films is Sam Raimi dus wel echt een inspiratiebron geweest. Hij zag hoe hij met laag budget heel veel effect haalde. En dat kon overbrengen naar de kijker. Dus het was voor hem ook een ontzettend grote eer dat iedereen zei, dit is de nieuwe Sam Raimi. Want dat was een van zijn grootste helden.
1: Ja.
2: En op later, op latere leeftijd, kreeg hij de accolades, of tenminste, hij kreeg hij te horen van, ja, je bent misschien wel de nieuwe George Lucas met je eigen productiemaatschappij en je eigen special effects maatschappij. En dat was ook wel een hele grote inspiratiebron. Heel veel mensen, die heel veel regisseurs uit die tijd, dus de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90, die keken natuurlijk naar Steven Spielberg en al die regisseursgroep, zeg maar.
1: Mm-hmm.
2: met soort van verwondering. Want dat waren hele grote regisseurs die hun eigen ding konden doen, hun eigen verhalen konden vertellen. En dat was wel echt. Steven Spielberg is later ook een hele goede vriend van Peter Jackson geworden. Maar dat was daarvoor. Steven Spielberg is een generatie ouder. Maar dat was een heel groot voorbeeld voor hem. En hij wilde dus ook op diezelfde manier films maken.
1: Ja.
2: Peter Jackson is ook nog een tijdje in de running geweest om misschien wel een nieuwe Indiana Jones films te maken.
1: Oh, wow. Ja, ja.
2: Ja. En toen. En dus het is zeg maar. Het is wel een heel rustig proces geweest, zeg maar. Maar hij keek heel erg af. En hij is heel groot James Bond fan. Hoe James Bond dingen maakte. En dus hij wilde ook die soort films wilde hij maken. En hij haalde overal wat vandaan. Dus Peter Jackson is echt gevoed door 50 jaar aan Hollywood films.
1: Ja.
2: En dat kun je soms heel erg zien. Dus de David Lean, de Lawrence of Arabia. En die grote vlaktes met soldaten en legers en zo. Ja, dat zie je dan later allemaal weer terug, zeg maar, in The Lord of the Rings. Maar daarmee is hij wel gevoed. Ja.
1: Ja, ik zou nog een vraag van Bas binnenkomen. Kijk, je vertelde al even dat het best wel divers is wat hij heeft gemaakt. Van horror naar een hele gevoelige arthouse film. Naar uiteindelijk Lord of the Rings. Zou je kunnen zeggen dat er wel bijvoorbeeld vaste thema's zijn die terugkeren in de films? Of dat er een rode draad is of iets wat het aan elkaar verbindt? Of zijn het gewoon allemaal totaal verschillende werken?
2: Nou, er is toch altijd wel een soort van morbide fascinatie voor geweld en voor heel veel humor.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is een soort van op een wipwap van tussen humor en geweld. Daar doet hij het goed, zeg maar. En dat kun je wel, zeg maar, in zijn hele werk zien. Van zijn eerste Bad Taste tot zijn laatste films met de Hobbit, waar orks en wat dan ook doormidden worden gehakt. Maar ondertussen is het nog steeds allemaal heel luchtig en hilarisch, zeg maar. Hij weet dat die twee dingen weet hij heel goed te balanceren, vind ik tenminste. En dat werkt wel, dat kun je in al zijn films zien. Ja.
1: Ja, mooi dat er toch een soort rode draad te zien is. Aan het eind van de uitzending hebben wij weer een moment dat er wat luisteraarsvragen gesteld kunnen worden. Dus zit je te luisteren en heb je een vraag, stel die dan via de gratis NPO Luister-app.
0: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: Ja, we zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik verder met filmkenner Roel Jetsen van Assen, mijn gast van vandaag, over de filmregisseur Peter Jackson. Hij krijgt vandaag een oeuvreprijs op het filmfestival van Cannes. Nou, ik denk dat de meeste mensen hem vooral zullen kennen van The Lord of the Rings of The Hobbit. Maar een paar jaar geleden maakte hij ook een docuserie over een van zijn favoriete bands, The Beatles. En van deze band is dit Get Back.

0: Welkom terug bij Vroeg van dinsdag 12 mei. Drievoudig Oscar-winnaar Peter Jackson die wordt vandaag tijdens de opening van het filmfestival van Cannes geëerd met een erepalm. Dat is de oeuvreprijs van het filmfestival. Bij het grote publiek is Jackson vooral bekend geworden als regisseur van de Lord of the Rings-trilogie. Maar voordat hij daaraan begon had hij al een rijke carrière achter de rug, voornamelijk als horrormaker. Ja, en hoe heeft hij zich ontwikkeld in de afgelopen jaren? Daarover praat ik verder met filmkenner Roel Jetsen van Assen. Zit je te luisteren en heb je een vraag? Stel hem dan via de gratis NPO Luister-app.
1: Vroeg. Anna Pleizier.
0: Ja, we eindigden net even met Bad Taste. Dat is een film uit 1988. Daarmee maakte hij zijn debuut op Cannes. We hebben het ook nog over andere films gehad. Brain Dead, Meet the Feebles. We hebben allerlei films zijn de revue gepasseerd. Ik wilde, zoals ik aan het begin al zei, ook nog even ingaan op zijn partner Fran Walsh. Zij heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van Peter Jackson en alle films die hij heeft gemaakt. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen?
2: Ja, ik noemde het net al een beetje zo van Heavenly Creatures is wel een beetje een switch van zijn horrorfilms naar emotioneel geladen films. En ja, en daar zit Fran Walsh dan heel erg achter. Dat is dus zijn partner en die leerde hij kennen bij het afsluiten eigenlijk van zijn eerste film, Bad Taste. En sindsdien zijn ze partners, hebben ze kinderen. Zij is eigenlijk het soort van het hart van het duo. Het emotionele hart. Mm-hmm. En zij bedacht dus op een gegeven moment, Peter Jackson, jij kunt veel meer dan enkel liters bloed tegen een lens aan gooien. Yeah. Jij kunt ook mooie verhalen vertellen. Laten we dat een keer gaan doen. En zij is dus ook een beetje de aanstichter geweest van Heavenly Creatures. En eigenlijk Peter Jackson zijn ingang naar Hollywood. Of tenminste naar de grote distributiemaatschappijen. Want voor Heavenly Creatures was het allemaal een soort van klein en kort. Werd het rondgebracht. Werd het soort van via videoband of zo uitgebracht en bijna geen bioscoop los van Nieuw-Zeeland. Mm-hmm. En toen kwam Fran Walsh en zei, we kunnen dus dit emotionele verhaal vertellen, laten we hier diep ingaan. En ze zijn heel lang bezig geweest om dat script helemaal rond te krijgen en alles. Budgetten voor te maken. En uiteindelijk hebben ze Miramax. Ja, dat is van de Weinstein Brothers. Dat is niet meer helemaal kosher tegenwoordig natuurlijk, maar die hadden net de English Patient, of tenminste daar waren ze mee bezig. En die zaten dus heel erg te zoeken naar van oké, we willen arthouse films hebben. En Fran Walsh is dus een heel erg aanjager geweest van dat gebeuren. En die schreef het script dus ook bijna helemaal zelf. En Peter Jackson die deed dan vooral hoe het dan in beeld moest komen. En die samenwerking tussen Peter Jackson en Fran Walsh, die is nog steeds zo op deze manier dat Fran Walsh eigenlijk de emotionele kant doet en Peter Jackson doet het gevecht of hoe het in beeld moet komen. Hij bedenkt de camerahoeken en zo. Je ziet dan ook heel vaak in de scripts van bijvoorbeeld Lord of the Rings zie je staan als Fran Walsh het script schreef. Dan stond er, en hier is een gevecht, punt. En dan ging Peter Jackson, maakte daar een scène van een kwartier van of zoiets. En als Peter Jackson dan die pagina had geschreven, dan staat er hier, en hier praat ze over gevoelens, bla bla bla bla bla. En zo wisselen ze elkaar een beetje af, zeg maar. En dat uiteindelijk is dat een hele goede wisselwerking geweest voor Lord of the Rings. Want die films hebben natuurlijk ontzettend grote emotionele impact ook. Met hele mooie vriendschappen en ook romantische verhalen die helemaal niet in de boeken zaten eigenlijk. Bijvoorbeeld het verhaal van, en nu gaan we wat dieper in op Lord of the Rings hoor, maar van Aragorn en Arwen, zeg maar. Dat is in de boeken is dat echt letterlijk een footnote. Er wordt gezegd, oh ja, maar hij heeft ook een elfvrouw en dat is het eigenlijk. En Fran Walsh zei, maar daar kunnen we veel meer uithalen. Samen met Philippa Boyens, de derde persoon in deze samenwerking. Zij was ontzettend Tolkien-nerd. En zij tweeën, Fran Walls en Philippa Boyens, die hebben ontzettend zitten hameren op van, we moeten een emotioneel hart hebben voor deze films. En anders gaat het niet werken. Dan is het gewoon een aaneenschakeling van ja, fantasy-elementen en alles. En gevechtscènes, ja. Dus de reden dat Lord of the Rings zo haakt en nog steeds, zeg maar, de film, de eerste film is dit jaar 25 jaar geleden dat die uitkwam. Maar er zijn nog hordes mensen, waaronder ik, die films elk jaar nog een keer of één of twee keer kijken. Omdat het gewoon zo goed in elkaar zit. En elke keer weer je raakt. En dat komt dus echt wel door Fran Walls. Dat mag je wel zeggen.
0: Ja, want zij heeft dus ook een beetje dat emotionele verhaal erin gebracht, vertel je. Krijgt zij wel genoeg waardering voor haar werk? Want ik moet zeggen, ik wist wel wie Peter Jackson was, maar ik had van haar eigenlijk nog nooit gehoord totdat we dit gesprek gingen voorbereiden. Dan denk ik ook wel van, ja, is daar genoeg waardering voor geweest? Of hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, ze heeft Oscars gewonnen, maar het is eigenlijk haar eigen keuze dat ze zo onzichtbaar is. Zij zag Peter Jackson, ziet ze altijd als een soort van de PR-machine, het gezicht van de films. En zij zelf wil heel graag, ze is een heel introvert persoon, ze wil heel graag op de achtergrond blijven. Ze zegt van, ja, ik wil gewoon niet een bekend persoon zijn, want dan draait mijn hele leven daarom. Ik heb kinderen en ik wil gewoon een normaal leven leiden en ik wil wel films maken. Dat vind ik heel, heel leuk om te doen. Maar ik wil niet daar constant mee doodgegooid worden. Ze heeft er heel erg specifiek voor gekozen om niet het gezicht te worden van Lord of the Rings. En dat zie je ook als je... Lord of the Rings is ook heel erg bekend geworden. Dat is ook een van de dingen die Lord of the Rings eigenlijk voor het eerst deed. Als je kijkt naar andere films, maar met heel veel special, hoe zeg je dat, DVD-extra's. Dus heel veel documentaires die allemaal op de DVD zaten. Per film meer dan 10 uur aan materiaal. En daar zie je dus Fran Walls nooit in terugkomen. Je ziet haar nooit praten, je ziet haar nooit iets uitleggen of zoiets. Nee, dat is of Philippa Boyens, of het is Peter Jackson. En Peter Jackson is dus echt het gezicht geworden van het duo.

0: praten. Je ziet daar nooit iets uitleggen of zoiets. Nee, dat is of Philippe Boyens of het is Peter Jackson. En Peter Jackson is dus echt het gezicht geworden van het duo. En dat is echt wel met een reden. Dus Farewells krijgt wel waardering. Alleen gaat ze dat zelf een beetje uit de weg.
1: Ja.
0: Dat is wel een hele bewuste keuze geweest van haar.
1: Ja, precies. Ja, zo'n bewuste keuze dat zij niet de vaandeldrager wil zijn van al die films die ze samen gemaakt hebben. Het is ook wel heel bijzonder dat ze zowel op romantisch gebied of op liefdesgebied of levensgebied partners zijn. En ook als het gaat om werk en de films die ze maken. Dat is ook wel bijzonder dat dat al zo lang goed gaat.
0: Ja, nou ja, ze zitten dus echt wel op één lijn. En ze kunnen elkaar lezen en schrijven. En dat merk je dus ook wel als je die scripts leest. Oh ja, dit is het stukje van PJ, van Peter Jackson. En dit is het stukje van Fran. En dat wordt zo automatisch wordt dat ingevuld. Ja, dat is een perfecte wisselwerking. Dat is denk ik waar iedere creatieve partner op zit te wachten. En dat gebeurde dus al bij Bad Taste. De eerste film van Peter Jackson. Had zij al door van, oh, dit is deze man die kan heel veel. Hier wil ik mijn leven mee slijten. En dat is dus nu, dat is bijna 40 jaar. Werken ze al samen op elk gebied eigenlijk, op elk vlak van hun leven. Ja, dat is iets wat denk ik in Hollywood redelijk uniek is.
1: Ja.
0: Ik heb het wel een paar keer nu al gehad over Hollywood. Maar Peter Jackson is eigenlijk echt een buitenstaander als je kijkt naar Hollywood. Hij heeft elke film die hij heeft gemaakt, heeft hij in Nieuw-Zeeland eigenlijk gemaakt. Behalve The Lovely Bones van 2009. Maar voor de rest heeft hij alles geschoten in en om Nieuw-Zeeland heen. En ook alle bedrijven die hij heeft. Het is allemaal een soort van shop lokaal, zeg maar. Heeft hij wel to the max, gebruikt. Elk bedrijf wat hij gebruikt, dat is allemaal Nieuw-Zeelands. Probeert de lokale economie zeg maar ook te steunen door alles lokaal te doen. Dus hij valt dan wel onder westerse of Hollywood regisseurs, maar eigenlijk maakt hij helemaal niks in Hollywood of in Los Angeles of in Amerika. En dat is ook wel heel uniek. En daardoor heeft hij dus ook een persoonlijk leven kunnen houden in Nieuw-Zeeland met Fran Walls en hun kinderen.
1: Ja.
0: Is hij dus niet helemaal is hij niet verhuisd of wat dan ook om het grote geld achterna te gaan. Nee, hij is zichzelf gebleven. Ja, dat klinkt heel cliché soms hoor. Maar hij doet zijn eigen ding en hij doet precies wat hij zelf wil doen. Hij kiest dus ook de projecten uit die hij zelf wil doen.
1: Ja.
0: En dat is wel uniek. Ja,
1: dat vond ik zelf vooral toen ik het voor het eerst zag, dat is alweer lang geleden, dat ik die beelden zo mooi vond van Nieuw-Zeeland. En ik denk dat ik daarin niet de enige ben, want ik heb ook het idee dat hij daarmee het land heel populair heeft gemaakt.
0: Ja, klopt. Het toerisme van Nieuw-Zeeland sinds de Lord of the Rings films is echt verdubbeld. Dus er zijn, het land heeft een paar miljoen inwoners. Het is ongeveer zo groot als Groot-Brittannië. Het heeft iets van 6 miljoen inwoners, dacht ik. Dus een heel dun bevolkt.
1: Ja, het is heel dun bevolkt. Meer schapen dan mensen, heb ik maar laten vertellen.
0: Zeker, klopt. Heel veel schapen, ja. En 1 op de 9 Nieuw-Zeelanders werkt in de toerisme-industrie. Dus dat is een ontzettend grote tak, zeg maar, qua economische belang van Nieuw-Zeeland. En dat is niet alleen Lord of the Rings, hoor, maar dit land is ook gewoon prachtig. Mm-hmm. Het heeft wel zeg maar een ontzettende boost gekregen na Lord of the Rings. En ook heel veel bedrijven zijn daarheen gegaan. En heel veel films zijn ook gefilmd in Nieuw-Zeeland nadat Lord of the Rings liet zien van oké, dit kan allemaal hier. Wij hebben hier ook een ons kleine Hollywood of Wellywood noemen ze het dan. Omdat het dan vooral in Wellington gevestigd was. Dat is blijkbaar dat is nog steeds zo. Avatar is bijvoorbeeld een van de grootste films ooit. Die hele serie is geschoten in Nieuw-Zeeland. Ja. Allemaal, zeg maar, natuurlijk. Ja, dat zie je niet, want het is allemaal digitaal. Maar het is allemaal in en rond Nieuw-Zeeland gefilmd. En dat soort dingen, ja, dat komt allemaal door Peter Jackson.
1: Ja, je zei al even dat nou ja, ze heel trouw aan elkaar zijn, Fran en Peter Jackson, als het gaat om het maken van films. Dat ze dat al heel lang samen doen. Ik begreep ook dat hij sowieso iemand is die graag werkt met dezelfde mensen.
0: Klopt, ja. Hij is na Bad Taste kwam hij in contact met...

0: Met Richard Taylor, daar heeft hij uiteindelijk Weta mee opgericht. Dat is de special effects bedrijf. En sindsdien, dat is dus 89 ongeveer, heeft hij elke film met hen gemaakt. En ook met dezelfde camera mensen. Hij heeft Andrew Lesney, vanaf Lord of the Rings werkt hij daarmee samen. Heeft hij dus, kijken, 8 films meegemaakt. Totdat Andrew Lesney in 2015 volgens mij overleed. Kreeg een hartaanval en toen was het einde oefening. En sindsdien heeft Peter Jackson dus geen film meer gemaakt, los van 2 documentaire projecten. Maar is hij eigenlijk een soort van gestopt met films maken, want hij weet niet hoe hij Andrew Lesney moet vervangen. Dus dat was een ontzettend diepe vriendschap. Hij noemde hem zelfs broer. En hij mist hem nog steeds. Dat was afgelopen kerst kwam Lord of the Rings opnieuw in de bioscoop. En er waren dus allemaal interviews met Peter Jackson. En toen brak hij bijna een traan uit toen er werd gevraagd van, wat ga je nu doen? Hij zei, ja, maar ik weet het eigenlijk niet. Ik moet een keer iets nieuws gaan doen. Hij is nu 65, Peter Jackson. Maar ik kan dat eigenlijk niet. Ik kan geen vervanger vinden van mijn beste vriend. Ja, dat is dan ook wel heel triest. Maar hij heeft dus al sinds 2014 heeft hij geen nieuwe film gemaakt. Met tenminste niet een feature film. Alleen maar 2 documentaire projecten dus. Dus dat is wel, dat zit wel diep. Ja,
1: dat kan ik me heel goed voorstellen als je ook zo lang al met iemand samenwerkt en dat heel veel doet. We hebben het over het oeuvre van Peter Jackson. Dan kunnen we natuurlijk niet anders dan het ook even over The Lord of the Rings hebben. We hebben het eigenlijk in het eerste gesprek ook al best wel over gehad en over gesproken. 13 jaar na zijn debuut op Cannes was hij weer terug in 2001 voor de première dus van The Lord of the Rings. Laten we even luisteren.
2: Legend tells of a ring created by an ancient evil that gave its wearer the power to enslave the world. Believed lost for centuries, it has now been found.
1: Ja, je vertelde het net ook al even in het eerste half uur. Als misschien lezer van het boek, je was zelf ook iemand die het boek had gelezen, voelde het misschien niet als een hele logische stap, omdat hij dus heel veel andere soorten films maakte. Heel veel horror bijvoorbeeld. Hoe kijk je daar nu op terug? Hoe was dit misschien toch een logische stap voor hem, ondanks dat het van een afstandje misschien niet zo leek?
0: Ja, er zit toch een. Sowieso is Peter Jackson, wat ik net ook vertelde, de films eigenlijk zijn een soort van gekke stapstenen naar Lord of the Rings toe. Maar op de achtergrond zijn ontwikkeling, dus zijn relatie met Fran Walsh, het oprichten van Weta, de digitale film maken wat hij zelf ontwikkelde, waar hij ontvangt daar dus ook een oeuvreprijs voor, omdat hij zo'n ontzettende pionier is in die manier van film maken. En die achtergrondinformatie, zeg maar, die had ik op dat moment niet. Toen ik, hoe oud was ik, 11, 12 was. Toen dacht ik gewoon, hij maakt hele gekke films. Ik weet het niet. Maar uiteindelijk heeft dat allemaal geleid tot Lord of the Rings. Omdat hij wist hoe hij veldslagen moest maken. Hoe hij heel veel bloed moest vergieten. Hoe hij dus een emotioneel verhaal kon vertellen. En hij was dus een pionier op het gebied van heel veel special effects, waardoor hij samen met die praktische effecten die hij dan maakte bij Bad Taste, en samen met de digitale effecten, een soort van perfect huwelijk van twee manieren van film maken. En je had het net over Cannes, ook daarin was hij eigenlijk een pionier, want iedereen was dus een beetje huiverig voor van, Peter Jackson, waarom gaat hij Lord of the Rings doen? Ik heb geen flauw idee. Dus het hele, fantasy nerd groep, zeg maar, die waren allemaal van, nou, dit gaat hem niet worden. En ook heel veel gewone normale mensen, die waren een beetje bang voor, wat is dit nou? Daar hebben we helemaal niks mee. En toen heeft hij dus op Cannes, het was dus niet de première van Lord of the Rings, maar hij heeft dus op Cannes een bioscoop afgehuurd. Hebben ze helemaal aangekleed en alles. En daar hebben ze 2001 was dat. Ja, hebben ze dus een half jaar voordat die film überhaupt uitkwam, hebben ze 25 minuten aan beeldmateriaal laten zien. Aan allemaal pers. En toen was er opeens een hele... Daarvoor was het allemaal negatieve buzz. Dit gaat er niet worden. Dit is een belachelijk duur project. Dit is een regisseur die dit helemaal niet kan. Dit is een veel te groot project voor hem. En toen na die 25 minuten op Cannes... was opeens sloeg dat om. En ze brachten een trailer uit op het internet. Ja, dat was toen voor die tijd ontzettend nieuw. Het was ook niet echt een trailer van 2 minuten aan beeld. Nee, het was ook Peter Jackson die vertelde over wat voor relatie hij had met het boek. Want dat had hij al op zijn 16e gelezen. Ze lieten special effects zien. Ze lieten behind the scenes beelden al zien. En dat was een ontzettend nieuwe manier van marketing ook. Om die film zeg maar... naar de kijker te krijgen. En toen opeens was het allemaal positief. En dat half jaar van... of 9 maanden eigenlijk... wat is het? 6, 7 maanden... Naar de uiteindelijke release van de film... dat was zo'n ontzettende aanloop. En die was ontzettend positief... dat die film opeens... $1 miljard opbracht. Niemand had dat verwacht.
1: Nee.
0: Zeg maar een jaar daarvoor. Maar toen die bekendmaking in Cannes, waar die eerste 25 beelden met allemaal emotionele scènes, maar ook veldslagen en die hele mix van Peter Jackson en Fran Walsh, die werd daar al zeg maar tentoongesteld. En toen opeens was iedereen, wow, dit is het. En dat bleek ook wel, want uiteindelijk is het een van de succesvolste franchises, denk ik, van de filmwereld. Maar dat was wel even... was penibel.
1: Ja. Ja, het werd meteen een klassieker, maar dat werd van tevoren eigenlijk niet zo verwacht, als ik heel goed begrijp. Nee. The Lord of the Rings is nu al 25 jaar oud. Je noemde het net ook al, The Hobbit 12 jaar. Je zei al van, hij vindt het nu dus moeilijk om weer aan de slag te gaan, om weer wat te gaan maken, omdat dus zijn beste vriend en cameraman is overleden. Waardoor hij echt een stukje enthousiasme verloor, legde je net uit. Heb je toch nog verwachtingen van waar hij mee bezig is of wat hij gaat doen? Of wat we van hem nog kunnen verwachten?
0: Ja, Peter Jackson is toch wel echt een Eerste Wereldoorlog fan. Dat klinkt heel, heel cru, maar hij is ontzettend geobsedeerd door de Eerste Wereldoorlog. Zijn oom is ook over, of zijn oud-oom is overleden daar. En hij heeft ook zijn eigen productiemaatschappij, het Wingnut. Hij is helemaal gek van die vliegtuigjes die boven de veldslagen vlogen. En je ziet dan ook in zijn projecten dat het elke keer terugkomt. Dus er is een mockumentary, Forgotten Silver. Daar zitten allemaal beelden in, nepbeelden. Hij heeft zijn eerste cameratests voor The Hobbit. Maakt hij dan maar een korte film van de Eerste Wereldoorlog. En hij heeft dan in 2018 ook They Shall Not Grow Old gemaakt. Een documentaire met allemaal oude beelden die hij allemaal heeft gerestaureerd. Maar ik denk dat zijn volgende project... omdat hij echt zoekt naar een passieproject... wel eens een Eerste Wereldoorlog film zou kunnen zijn... die dieper ingaat misschien wel met een hele emotionele lading... over hoe de Eerste Wereldoorlog gevochten werd. Daar is hij wel heel erg geïnteresseerd in. Dus ik denk dat is puur een gok... want dus niemand weet wat hij aan het doen is... want hij zegt dat hij met 3 of 4 projecten op dit moment bezig is. Hij heeft scripts geschreven voor 3 films, zegt hij... maar dat is altijd bij elke regisseur zo. Er zijn altijd 10 dingen zijn aan de gang. Maar uiteindelijk komt er 1 of 2 komen daadwerkelijk echt op gang. Dus dat is even de vraag. Maar ik gok dat hij misschien wel nog misschien zijn laatste film. Want hij is 65 en zijn laatste interview zag hier niet heel goed uit.
1: Oh ja.
0: Volgens mij heeft hij een beroerte gehad. Dat hij misschien dat nog wel een keer gaat doen om een soort van een hele mooie afsluiter te maken.
1: Ja. Ja, ik zag nog een opmerking binnenkomen van Dennis. Die zegt ook, ik ben een groot fan van Jackson. Zeker ook zijn oude werk kent Dennis goed. Maar die zei, ik heb vernomen dat er misschien een film komt over de Dambusters. Dat is uit mijn hoofd dan weer de Tweede Wereldoorlog. Heb je daar iets over gehoord ook?
0: Daar is hij al bijna 20 jaar mee bezig. Hij heeft volgens mij 2006 of zo is hij daar al mee gestart met het script. Het script ligt er al. En Christian Rivers, een van zijn, waar hij dus ook heel veel mee samenwerkt. Die zou de regie gaan doen van Dambusters. En Dambusters is dan een remake, want er bestaat al een oudere versie. Ook een leuke film trouwens. Dus dat zou een remake zijn. Maar Christian Rivers zou het dan regisseren. Dat is het laatste wat ik daarvan heb gehoord.
1: Ja, ja, we hebben het natuurlijk over Peter Jackson, omdat hij een oeuvreprijs krijgt voor van alles wat hij heeft gemaakt. Als je daarnaar kijkt, naar wat hij nu, wat we nu van hem kunnen zien, wat zou je zeggen dat het grootste nalatenschap van Jackson aan de filmwereld is?
0: Poeh. Ik denk dat pionierschap. Mm-hmm. Hij heeft dus, ik denk het digitale special effects bedrijf wat hij heeft opgericht om Lord of the Rings te maken en al die andere films daarvoor ook al een beetje. Ik denk dat zijn grote nalatenschap is. Die werken nu. Vroeger had je één bedrijf, dat heette ILM, dat was van George Lucas dus. Die maakte alle special effects, dus Jurassic Park en zo, dat maakten zij. En Peter Jackson heeft nu Weta opgericht. Heeft zijn recht ondertussen ook weer verkocht, maar hij heeft dat ooit opgericht. En ik denk dat zijn grote nalatenschap is, want die werken in zoveel verschillende films, van kleine arthouse films tot aan grote films als Avatar doen zij helemaal. Ik denk dat zijn grote nalatenschap is. Ja. Naast natuurlijk de klassieke Lord of the Rings met de meeste Oscars ooit gewonnen. Maar ik denk als je kijkt naar de filmwereld erachter, dat misschien wel zijn grote nalatenschap is.
1: Ja, ja. Ik zie nog een paar vragen binnenkomen, dus laat op de valreep. Want ik zie ook de tijd wegtikken op de klok. Nog een paar, kijk hoeveel luisteraarsvragen we nog kunnen behandelen.
3: Vroege vragen.
1: Ik zie een vraag binnenkomen van Kimberly, die ik eigenlijk best wel goed vind. Zij zegt, is elke film van Peter Jackson geslaagd? Want zo klinkt het bijna een beetje. Of heeft hij ook wel eens de plank een beetje misgeslagen?
0: Ik ben zelf niet zo. Ja, de Hobbit is nog steeds een soort van. De ene vindt het wel leuk en de ander niet. Daar zijn de reacties nogal gemixt op. Maar echt een film die eigenlijk totaal niet geslaagd was, was The Lovely Bones. Hele goede acteurs. Op Mark Wahlberg na dan. Maar die film die werkte gewoon niet. Dat vond ik echt heel erg jammer. Ik had het boek gelezen van Alice Siebold, maar uiteindelijk die hele film kwam niet uit de startblokken. En uiteindelijk vind ik dat echt wel ook een film die ik heel vaak vergeet. Ik, als we zo het hebben over het oeuvre, dan ga ik liefst van The Hobbit of van King Kong, wat zeg maar zijn soort van passieproject was, naar The Hobbit mag je dan een beetje benoemen. En dan ga je eigenlijk over naar de documentaires. Dus The Lovely Bones 2009... mag je van mij overslaan. Ja,
1: ja dat is een. En ik zie ook nog op de valreep van Mickey een opmerking binnenkomen dat Gandalf eigenlijk helemaal niet zo blij was met de draai van Lord of the Rings, omdat hij alleen maar tegen een greenscreen moest praten. Dus niet iedereen was in het maakproces fan van alle special effects misschien.
0: Ja, dat was bij de Hobbit inderdaad.
1: Oh, bij de Hobbit, ja.
0: Ja, ze hebben een nieuwe techniek bedacht en de scènes werden los van elkaar opgenomen. En inderdaad, Gandalf of Ian McKellen stond dus in een greenscreen. En toen trok hij het even niet meer. Hij zei van, is dit nou een manier hoe ik moet acteren? Dat was een van de eerste weken hoor. Daarna hebben ze dat hele proces omgegooid en waren dus ook de andere acteurs bij hem aanwezig op het moment dat hij moest acteren. En hij heeft het later ook omschreven. Hij zei, ja, dat was één uitval. Ik was moe en ik had er niks. Ja. Ik was even op, maar ik vond het eigenlijk uiteindelijk fantastisch. En hij gaat dus...
1: Ik wil je, sorry, de tijd is op. Ik wil je bedanken, Roel Jetsen van Assen. Fijn dat jij de dag met ons wilde beginnen. Dit was Vroeg. Jouw ochtend gaat nu verder met het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag nog.
4: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Astrid Kersenboom.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
5: Goedemorgen, het is dinsdag 12 mei. In 90 gemeenten tellen ze vandaag het aantal dak- en thuislozen. En opnieuw zijn opvarenden van de hondiers in Nederland geland. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
6: Op het vliegveld van Eindhoven zijn gisteravond laat de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondiers. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen, vooral bemanningsleden van het cruiseschip. De andere vlucht had 6 mensen aan boord. Dat zijn Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is zelf ook onderweg naar Nederland. De Hondiers moet zondag aankomen in Rotterdam. Rusland heeft weer drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In hoofdstad Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld en inwoners werd geadviseerd schuilkelders op te zoeken, meldt de militaire leiding van de stad. Vannacht liep het driedaags staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne af. Gedurende het weekend beschuldigden beide partijen elkaar al van schendingen. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. Hij zei eerder te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van de oorlog zou betekenen. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland, onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Minister Letchert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep feiten en meningen door elkaar gebruikt en niet doet aan hoor en wederhoor, belangrijke journalistieke normen. Minister Letchert noemt de conclusie zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het internationaal gerechtshof in Den Haag. Ze was erheen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens, dat rijk is aan olie en goud, bij hen hoort. Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het eind van de oorlog. Juryvoorzitter Noralie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog lang niet allemaal zijn verteld. Het boek van Natter speelt zich af op een dag rond een concentratiekamp en volgt 31 personages, terwijl er gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Bert Natter wint €50.000 en een bronzen penning. De kans dat de Olympische schaatswedstrijden van de winterspelen in 2030 in Tialf zullen worden gehouden is een stuk groter geworden. De organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De winterspelen van 2030 worden gehouden in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft zelf geen geschikte schaatsbaan en een tijdelijke baan bouwen lijkt ook geen optie. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
5: In ruim 90 gemeenten gaan mensen vandaag op pad om het aantal dak- en thuislozen in kaart te brengen. Het gebeurt niet alleen op straat, maar ook in buurthuizen, scholen en in de dierenopvang. Doel is om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de aard en omvang van deze groep. Marten Kuipers is onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht, die dit samen met het Kansfonds organiseert. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
5: Hoe gaan jullie dat aanpakken?
7: Ja, goede vraag. We hebben een groot scala aan organisaties gevraagd om met ons in kaart te brengen hoeveel mensen zij kennen in de situatie van dak- of thuisloosheid. En dan niet alleen de situaties waar je vaak aan denkt, zoals mensen die verblijven in de opvang of op straat, maar juist ook mensen in minder zichtbare situaties van dakloosheid. Bijvoorbeeld bij familie en vrienden op de bank of noodgedwongen verblijven in een auto of op een camping bijvoorbeeld.
5: Ja, want hoe krijg je die in beeld? Dat is natuurlijk heel lastig.
7: Ja. Door een zo breed mogelijk scala aan organisaties aan te haken. Dus niet alleen de geëikte partijen als de opvang of veldwerkers, maar juist ook organisaties die meer zicht hebben op minder zichtbare situaties van dakloosheid en indirect met die mensen in aanraking komen. Bijvoorbeeld huisartsen, scholen, boswachters of maatschappelijk werkers.
5: Ja, en dus de dierenopvang. Waarom de dierenopvang?
7: Ja, die zijn bij ons op de lijn gekomen toen we bezig waren om zoveel mogelijk organisaties aan te haken. En zij krijgen huisdieren van mensen die niet langer kunnen zorgen voor een huisdier. En zij signaleerden dat er steeds meer mensen ook bij hen komen met een huisdier, omdat ze geen vaste verblijfplaats meer hebben. Dus of op de bank verblijven ergens, of de opvang in moeten en een huisdier die daar niet mee naartoe kunnen nemen.
5: Dus dat is een van de vele inderdaad organisaties die jullie gaan helpen. In welke gemeente gaat het gebeuren?
7: Ja, onder andere in gemeenten Rotterdam en Utrecht. Maar ook in Groningen en in Noord- en Midden-Limburg gaan we tellen. Dus we zijn in 11 regio's met 96 gemeenten vandaag actief om mensen in beeld te krijgen.
5: En zijn dat dan allemaal juist wat gemeenten met grotere steden of ook dorpen?
7: Nee, juist ook hele kleine gemeenten doen hier aan mee. Dat is de kracht van de telling. Dat we zowel in grote als in kleine gemeenten in kaart brengen hoeveel mensen er dak- en thuislid zijn.
5: Er zijn dus vragenlijsten die ze gaan invullen. Uh-huh. Wat gebeurt er met die vragenlijsten?
7: Ja, die vragenlijsten die geven ons zicht op naast aantallen ook profielkenmerken van mensen. Dus zijn mensen man, vrouw of zijn er ook kinderen dakloos bijvoorbeeld. Die data die analyseren wij als hogeschool. En daarmee komen we met hele gerichte gemeentelijke rapportages die inzicht geven in de aard en omvang van dakloosheid in hun gemeente. Zodat zij ook heel gericht met die data aan de slag kunnen om beleid te maken om dakloosheid aan te pakken en te voorkomen in hun gemeente.
5: Ja. En dat gaat om anonieme gegevens?
7: Ja, dat klopt.
5: En hoe voorkom je dan dat mensen niet dubbel geteld worden?
7: Ja, als hogeschool zijn we daar heel erg in getraind om te kijken of mensen dubbel in beeld komen. En die dubbeltellingen die filteren wij uit voordat we met die data aan de slag gaan.
5: Maar hoe krijg je dat voor elkaar als het anoniem is?
7: Omdat we werken met een anonieme naamcode. En op basis van die naamcode en een aantal andere gegevens kunnen we toch kijken of mensen dubbel geteld zijn.
5: Oké. Okay. Dus het is de vierde keer dat jullie het doen, hè? Wat hebben de vorige keren opgeleverd?
7: Ja, nou een heel goed beeld van wie nou eigenlijk dak- en thuisloos zijn. We zien onder andere dat ook 1 op de 3 mensen vrouw is. Een groot gedeelte van de mensen die in beeld komen zijn jonger dan 28 jaar. Dus we hebben ook te maken met een hele jonge doelgroep. En we zien dat gemeenten echt met die lokale kennis ook aan de slag zijn gegaan om regionaal beleid te maken. Om te kijken hoeveel woningen zijn er nou ook nodig, bijvoorbeeld voor jongeren. Hoe kunnen we daar meer op inzetten? En ook veel beter zicht krijgen op die routes naar dak- en thuisloosheid in hun gemeente. En daar effectief op in kunnen zetten.
5: En gebeurt dat dan ook? Hou je dat dan ook weer in de gaten?
7: Ja, momenteel zijn we ook aan het kijken wat de impact is geweest van de tellingen. Zijn we een onderzoekje aan het starten om te kijken hoe zijn gemeenten daarmee aan de slag gegaan. En hoe kunnen we dat ook inzetten in nieuwe gemeentes. Zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.
5: Dank. Marten Kuipers, onderzoeker bij Hogeschool Utrecht. Die dus samen met het Kansfonds die telling van dak- en thuislozen organiseert.
4: Het NOS Radio 1 Journaal.
5: 6:08. Jacques Mikkers, de burgemeester van Den Bosch, reageerde in Pauw en de Wit op de intimidatie en het geweld rond de mogelijke komst van een AZC in de gemeente. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. Mikkers voelt zich in de steek gelaten door Den Haag.
8: Ik hoor van Den Haag niks. Ik hoor alleen dit soort discussies. Ik hoor niet van we komen je helpen, we komen ondersteunen, we hebben een kant-en-klaar plan.
9: Van de Brink ook niet van asielmigratie?
8: Ik ben nog niet gebeld.
5: Ook vindt hij dat andere gemeenten meer hun best kunnen doen om asielzoekers op te vangen.
8: Dat betekent ook solidariteit van de collega-gemeentes om de plicht die we met elkaar hebben om daar solidair mee om te gaan. De spreidingswet is geen dwangwet, maar is een wet van solidariteit. Mm-hmm. We verdelen samen de opgaven die we met elkaar hebben. En als ik kijk naar de slagkracht van 's-Hertogenbosch, we zijn een stad van 162.000 mensen met een goed ambtelijk apparaat, dan is het nog te doen om dit mede vorm en inhoud te geven. Maar er zijn ook 300 gemeenten die een stuk kleiner zijn en die wel diezelfde problematiek hebben.
5: Bert Natter ontving gisteren live in Nieuwsuur de Libris Literatuurprijs voor zijn roman Aan het einde van de oorlog. Het boek speelt zich af op een concentratiekamp en vertelt het verhaal van de vermissing van de zoon van de kampcommandant. De prijs werd uitgereikt door oud-journaalpresentator Norrie Beyer.
10: De jury koos als winnaar van de Libris Literatuurprijs 2026 een roman die op een weergaloze, ontroerende, maar ook confronterende wijze een geschiedenis, onze geschiedenis, hervertelt. Het boek toont de durf en het literaire vernuft van de auteur die over het haast onschrijfbare toch een roman aflevert die zich niet laat wegleggen.
5: Bert Natter bedankte in zijn speech onder meer zijn familie.
11: Onze twee dochters, Rosemond en Lietewij. Rosemond is hier. En natuurlijk ook mijn vrouw Hester Kuiper. Want dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
5: Dit weekend stapte de voetbalclub van Vlieland VSV 31 uit de competitie in de vijfde klasse B. Hun tegenstanders laten het te vaak afweten, omdat ze te veel gedoe vinden om de boot te pakken. Wedstrijdsecretaris Kees Visser vertelde in Langs de Lijn Omstreken dat de afmeldingen vaak ook nog eens erg laat komen.
12: Je weet aan het begin van het seizoen al precies op welke datum je op Vlieland moet spelen. En dan is het natuurlijk echt wel gek dat je dan op zaterdagavond nog een appje moet sturen dat je niet komt voetballen. Nou, soms is het op vrijdagmiddag, maar dat is natuurlijk ook al rijkelijk laat, de vrijdag voor de wedstrijd.
5: En dat is flink balen, want VSV 31 deed het best goed.
12: Nou, we stonden niet helemaal bovenaan, we stonden virtueel op de tweede plek. Maar ja, we hadden volgens mij 6 of 7 wedstrijden minder gespeeld dan de nummer 1. Dus ja, dat is natuurlijk heel ingewikkeld om dat met elkaar te vergelijken. Maar er was geen redelijke kans meer om die achterstand nog in te lopen, want dat laat de lengte van de competitie niet toe.
5: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Boxer Rebellion met Diamonds. Fraude met ID stijgt explosief. Dat kopt de Telegraaf vanmorgen.
1: Steeds meer mensen zijn het slachtoffer van identiteitsfraude, blijkt uit onderzoek van de krant. Dat komt doordat op steeds meer platformen een scan van je ID wordt gevraagd. Bijvoorbeeld bij Airbnb, Tinder en LinkedIn. Maar door de vele datalekken van de laatste tijd stijgt het aantal gevallen van identiteitsfraude, concludeert de Telegraaf. Vorig jaar kwamen er ruim 3300 meldingen binnen bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude. Dik 1000 meer dan een jaar eerder. Toen waren het er zo'n 2200. Het AD schrijft vanmorgen over een onderzoek van ASN Bank over nieuwbouwprojecten. Daaruit blijkt dat 6 op de 10 Nederlanders vindt dat bezwaarprocedures mogen worden verkort om zo sneller nieuwe huizen te kunnen bouwen. Veel nieuwbouwprojecten lopen vertraging op, juist omdat er veel bezwaar wordt gemaakt. Maar voor het bouwen van mantelzorgwoningen, het splitsen van huizen of ophogen daarvan hebben de ondervraagden weinig bezwaar. Het wordt pas een probleem als parkeerruimte moet worden ingeleverd voor nieuwe huizen. Ongeveer de helft van de ondervraagden heeft daar problemen mee. Het boeken van internationale treinreizen binnen Europa moet veel eenvoudiger worden. Daarvoor presenteert de Europese Commissie morgen een plan, schrijft de Volkskrant. Brussel wil dat burgers via 1 online platform een kaartje kunnen kopen voor een reis waarbij verschillende nationale treinmaatschappijen betrokken zijn. Dat systeem is dan te vergelijken met het boeken van een vlucht. Ook worden de rechten van de passagiers op deze treinreizen verbeterd. Reizigers krijgen een vergoeding bij vertraging, annulering en hulp bij eventuele omboekingen. En het is vanaf vandaag behelpen voor reizigers in en rond Amsterdam. De snelwegen A4 en de A10 Zuid zijn op verschillende momenten dicht vanwege werkzaamheden. Dat gaat tot volgende week maandag duren. Ook rijden er vanaf morgen 5 dagen geen treinen van en naar Station Zuid. Het heeft ook te maken met onderhoud. Reizigers in en rond Amsterdam moeten daarom de komende dagen rekening houden met 30 tot 60 minuten extra reistijd, schrijft het Parool.
0: Bijzonder nieuws gisteravond voor het NOS Jeugdjournaal. Het dagelijkse nieuwsprogramma voor kinderen krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkoffschijf. Dat werd bekendgemaakt in het tv-programma Eva.
2: Dames en heren, de winnaar van de Ere Zilveren Nipkoffschijf is het NOS Jeugdjournaal.
0: Het Jeugdjournaal krijgt de Oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. En dat al 45 jaar. De eerste uitzending was dus in 1981.
3: Hallo. Vandaag is in het Westland, dat is het tuinbouwgebied onder Den Haag in de provincie Zuid-Holland, opnieuw de waterleiding bij een tuinder afgesloten nadat men gemerkt had dat het water vergiftigd was.
4: Hallo allemaal. Vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn. We lieten dat afgelopen zaterdag al in het Jeugdjournaal extra zien. En gisteren bleek dat overduidelijk in de hoofdstad van Mexico. Daar brak door een ontploffing van vuurwerk een enorme brand uit.
5: Dag allemaal. 14.000 soldaten worden naar Joegoslavië gestuurd om ervoor te zorgen dat er geen gevechten meer zullen uitbreken in dat land.
6: De winkels die kunnen ze niet aanslepen. De zakken chips van Smith. De zoutjesfabriek die verkoopt 15% meer knabbels dan een paar maanden geleden.
7: Wat is nou leuk aan Flippo's?
8: Je wint er heel veel Flippo's.
9: En ik vind ze grappige plaatjes.
10: NOS Jeugdjournaal.
5: Hallo allemaal. Hoe kan het? Hoe kan het dat een politicus zomaar op straat wordt doodgeschoten? Niemand had gedacht dat dit in Nederland kon gebeuren. En toch gebeurde het. Pim Fortuyn werd vermoord.
11: Je moet het niet met kogels doen, je moet gewoon met praten doen. En dat wil ik, dat gebeurt niet met kogels.
12: Hallo allemaal. Heftig nieuws over een vliegtuig dat van Nederland naar Maleisië in Azië vloog. Het is neergestort.
13: Dit is het centrum van Beirut, de hoofdstad van Libanon. En heel veel mensen die tot 2 weken geleden gewoon nog in een huis woonden, hebben nu helemaal geen plek om naartoe te gaan. En die wonen dus sinds die tijd in een van deze tenten. Heel veel kinderen ook. Kinderen die gewoon naar school gingen. Kinderen die nu niet weten waar hun vriendjes zijn. En die hier nu hun nieuwe huis van moeten maken.
14: Op basisschool De Boog in Eindhoven wordt heel wat afgespind. Zoals op zoveel scholen in Nederland.
15: Wie is deze raadje nou begonnen?
16: Ashley. Zij.
17: Ik had de spinner van mijn broer gekregen toen ik hem mee naar school genomen. Toen hadden meer kinderen ook een spinner.
5: Morgen om 7:15 is er weer een jeugdjournaal. Tot dan.
17: Dag.
0: Zo klonk dat door de jaren heen. De ere zilveren Nipkoff-schijf voor het Jeugdjournaal wordt over een maand uitgereikt. Dan wordt ook bekend wie de gewone Nipkoff-schijf wint. Daarvoor zijn genomineerd de programma's Hila voorbij de Taliban, De Afhaalchinees thuisbezorgd en Wakker in Paraguay. Het is 7:09. Vanavond is in Wenen de eerste halffinale van het Eurovisie Songfestival, met onder meer de omstreden deelname van Israël. Het deed 5 landen besluiten om niet mee te doen, waaronder Nederland. Zij wijzen op de humanitaire situatie in Gaza en de politieke inmenging van Israël bij het stemproces. Wat de Oostenrijkse organisatie betreft moeten Israëlische bezoekers zo ontspannen mogelijk van het evenement kunnen genieten. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zo bleek het ingewikkeld om een fanlocatie voor Israël te vinden. Een verslag van correspondent Gim Balduk.
18: Het leek zo'n sympathiek idee. Ieder land dat deelneemt aan het Songfestival zou worden geadopteerd door een Weens koffiehuis. De koffiehuizen waar de stad wereldwijd beroemd om is.
19: Het is zo dat in Wien een project, een event gestart wurde zum Song Contest. Dat heet Eurofan Café.
18: Maar zo vertelt horeca-uitbater Lisa Wegenstein, niemand wilde Israël huisvesten.
19: Het had zich voor alle, also van 35 teilnehmenden Ländern hat sich für 34 haben sich Kaffeehäuser, Lokale gefunden, aber Israel wollte eben niemand haben.
18: Een schande, zegt ze. Juist omdat die Weense koffiehuiscultuur een rijke Joodse geschiedenis heeft.
19: Wien hat auch eine sehr große jüdische Kaffeehausgeschichte. Das heißt, die Kaffeehäuser werben alle mit jüdischen Intellektuellen der Jahrhundertwende, die in diesen Kaffeehäusern gelesen, geforscht und unterrichtet.
18: Die koffiehuizen zijn trots op de Joodse schrijvers en denkers die er verbleven in de vorige eeuw. Maar nu, in 2026, zouden Israëlische en Joodse kunstenaars niet meer welkom zijn. De koffiehuizen zelf zeggen dat lange tijd onduidelijk was of Israël mee zou doen. Maar Wegenstein denkt dat die koffiehuizen zich vooral bang lieten maken.
19: Es gibt halt leider ist ein großer Israel-Hass entstanden. Aber das muss man trennen von.
18: Daarom heeft zij zich gemeld met haar café in het museumkwartier van Wenen om Israël te ontvangen. Het is geen traditioneel koffiehuis zoals de andere landen hebben, maar een modern café.
19: Daartegen willen we hier een zeichen zetten, want we ducken ons niet voor schreiende demonstranten.
18: Politiek en kunst moet gescheiden worden, zegt Wegenstein. Maar tegenstanders van Israëls deelname aan het Songfestival zeggen dat een land dat oorlogsmisdaden begaat niet gevierd hoort te worden en dus niet deel zou moeten nemen aan het Songfestival. Maar Wegenstein is stellig.
19: Politiek blijft bij ons voor de deur.
18: Politiek en muziek moet gescheiden worden. En dat geluid hoor je eigenlijk van alle bezoekers hier in het café.
20: Muziek moet altijd ons samen. Het gaat niet anders.
18: Dat Israël bijna als enige geen fancafé had gehad, doet deze vrouw denken aan de vervolging onder Adolf Hitler.
20: We hebben mensen keine was geleerd van onze vergangenheid in 1942. Schade, schade. We komen weer terug. Deze blöde tijden.
18: Volgens haar tafelgenoten is het in om tegen Israël te zijn. Zij hoopt dat juist de deelname aan het Songfestival die trend kan keren.
21: Het is leider een zo'n grote trend gerade. En ik denk met die art kunnen we ook die trend veranderen. En dat moeten we maken.
18: Het programma in het Israël Café blijkt toch een beetje politiek. Zo horen we aan het begin van een burleske dansact.
22: We zien sterk, also seit Salon Kiki, seit begin 2007, gegen antisemitisme.
18: Naast de danseressen is er een man in een quarantainepak die zegt dat hij een anti-antisemitisme pak draagt. Het idee is dat tegen hem alles gezegd kan worden, opdat zulke dingen niet tegen andere bezoekers wordt gezegd. Zo zegt hij met een knipoog.
23: Het is kunst en kunst moet vorderen.
18: En dan begint de burlesque act. Met op de achtergrond 2 agenten die er permanent zijn. Want, zo vertelt eigenaresse Wegenstein, het omarmen van Israël blijft niet zonder gevolgen voor het café.
19: Ja, we werden ook beschutst. We reden niet zo im genauen over die sicherheidsmaßnahmen. Es ist die Polizei da und es gibt auch zivilen Schutz.
18: Er is permanent bewaking nodig vanwege mogelijke dreiging tegen Israël. En ook online ontvangt Wegenstein veel negatieve reacties.
19: We werden bezeichnet als genocide-café.
1: Ich meine, man muss mich abschieben, man muss mich boycotteren.
18: Zo klonken er oproepen om het café voortaan te boycotten. Maar dat vindt Wegenstein niet erg.
1: Ich möchte auch gerne von diesen Menschen boycottiert werden.
18: Zij is blij dat de Israël-critici niet komen genieten van haar culturele programma.
0: Zo vinden Israëlische bezoekers dus toch onderdak in Wenen. Vanmiddag is in Wenen de eerste van een reeks aangekondigde demonstraties. Ook dat wel, tegen de deelname van Israël. En zoals ieder jaar in de week van het Songfestival draai ik de winnaar die ik in al die jaren het mooist vind. Salvador Sobral met Amapeles Dois. In 2017 won hij met dit heel breekbare liedje.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: Rusland heeft weer droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In de hoofdstad Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld. Inwoners werd geadviseerd schuilkelders op te zoeken. Dat meldt de militaire leiding in de stad. Vannacht liep het driedaags staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne af. Gedurende het weekend beschuldigden beide partijen elkaar al van schendingen. In Eindhoven zijn aan het begin van de nacht de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius. Aan boord van een van de vliegtuigen zaten vooral bemanningsleden. De andere vlucht had 6 mensen aan boord, Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Nu moeten alleen nog grote bedrijven betalen voor hun uitstoot. Over 2 jaar gaat dat ook gelden voor kleinere bedrijven en huishoudens. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. Het weer. Enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Het wordt vandaag rond de 13 graden.
1: Dat is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Helaas is het hier en daar inderdaad al wat drukker aan het worden. In totaal naderen we nu de 90 kilometer als we alles bij elkaar optellen. De langste file staat op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet. 15 kilometer, 30 minuten, waarschijnlijk door een ongeluk. En het is druk op de A7 in Noord-Holland vanuit Hoorn naar Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend. 12 kilometer waar je 25 minuten langer over doet.
1: De oud-stafchef van Zelensky is aangeklaagd in een grote corruptiezaak. Zometeen vertelt onze correspondent er meer over.
4: Ster. Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Steen, Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
7: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
6: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Medipoint.
10: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is officieel aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak stapte in november al op na die corruptiebeschuldigingen. Daarvoor was hij een van de belangrijkste adviseurs van Zelensky. Correspondent Christian Pauwe. Christian, waar wordt hij van verdacht? Wat voor soort corruptie?
0: Ja, van witwassen wordt hij dus verwacht. Staat in de verklaring van de speciale corruptieaanklager van Oekraïne. Dit gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project. En een van deze huizen zou bedoeld zijn geweest voor Yermak. Hij houdt zelf overigens vol dat hij maar één appartement heeft en geen andere villa's. Maar toch nu een aanklacht dus. We hebben al eerder wel aanklachten gezien in dit grootschalige corruptieonderzoek. Dat draait allemaal om een groot staatsbedrijf voor nucleaire energie, waar geld is weggesluist dus. We hebben onder andere aanklachten gezien tegen oud-ministers, maar nu dus Yermak. En ja, dat was toch altijd de grote man achter Zelensky met heel veel macht.
1: En wat zijn de gevolgen van deze aanklacht voor de president, voor Zelensky?
0: Nou, het heeft hem zeker in een moeilijke positie gebracht. Al zie je tot nu toe niet dat zijn positie wankelt of zo. Oekraïners blijven overwegend hun president steunen, ook vanwege de oorlog. En ook omdat hij nog niet direct genoemd wordt in deze corruptie. En je ziet dat Zelensky zoveel mogelijk probeert weg te blijven van al dit nieuws over die aanklachten en onthullingen over corruptie in de Oosten Kontreien. Daar wil hij niet echt commentaar op leveren. We zagen wel afgelopen zomer dat geprobeerd werd om de macht van corruptieinstanties in te perken, wat weer leidde tot grote protesten voor het eerst weer in jaren in Oekraïne. Nou ja, in de tussentijd brengt het de president natuurlijk wel in een lastig pakket, want het is heel pijnlijk ook voor Oekraïners om dit soort corruptie mee te krijgen, terwijl het land vecht voor het eigen voortbestaan. Al klinkt er ook wel, ja, hier zie je dat we tenminste functionerende instanties hebben om die corruptie aan te pakken. En dit laat zien dat we nog in een democratie leven, in tegenstelling tot in Rusland.
1: De afgelopen week ging het heel erg over wapenstilstand, ja of nee, met Rusland. Vannacht liep dat driedaagse wapenstilstand met Rusland af. Heeft het bestand nou iets opgeleverd?
0: Nou, we hebben wel de afgelopen dagen gezien dat er geen grote luchtaanvallen zijn uitgevoerd op lange afstandsdoelen over en weer. Al gingen de gevechten aan het front wel gewoon door zoals de verwachting was, en werden plaatsjes niet ver van de frontlinie natuurlijk gewoon nog steeds bestookt. Dat was allemaal wel de verwachting. Je ziet ook meteen weer vannacht dat er wel weer aanvallen uitgevoerd worden op grote steden. Kharkiv werd geraakt, maar ook Kiev kwamen weer drones terecht. Dus het is nu kijken of wanneer weer de volgende grootschalige luchtaanvallen worden uitgevoerd. Want dat is wel de verwachting. Ja, er is nu misschien een paar dagen even niet zo'n grote aanval geweest, maar dat betekent eigenlijk dat die munitie is opgespaard en dat er dus straks op grote schaal weer drones en raketten afgevuurd kunnen worden.
1: Ja, want wordt er nog gepraat over misschien een langer bestand?
0: Nou, dat wil Zelensky wel. Hij heeft voorgesteld om geen aanvallen meer uit te voeren op lange afstandsdoelen. Hij heeft gezegd dat Oekraïne zal stoppen met de lange afstandssancties, zoals hij dat noemt. Dat betekent dus geen aanvallen meer zou uitvoeren op bijvoorbeeld olieraffinaderijen, zolang Rusland ook geen grote luchtaanvallen meer uitvoert op Oekraïne. Heel erg de vraag of dat gaat gebeuren. Intussen zien we wel dat de Amerikanen ook willen kijken of er toch weer een deal mogelijk is, of er weer gepraat kan worden. Wat dat betreft is het de afgelopen maanden eigenlijk stil geweest natuurlijk. En in ruil daarvoor zouden de Amerikanen dan de sancties op Rusland kunnen terugdraaien. De zorg in Oekraïne is dat Washington toch weer ook de druk zal opvoeren om vergaande Russische eisen te accepteren, zoals het opgeven van grondgebied, om op die manier een soort snelle deal af te kunnen dwingen. Dat is ook iets wat de Russen eisen. Maar ja, daar weigert Oekraïne in mee te gaan. Dus ja, we moeten echt nog maar zien of dit weer tot nieuwe stappen kan leiden in dat hele proces. Dat is zeer de vraag.
1: Christian, dankjewel. Correspondent Christian Power. Ruim de helft van de Nederlanders wil wel duurzame keuzes maken om bij te dragen aan de energietransitie. Maar het overgrote deel gaat achter de voordeur niet over tot actie. Dat blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Milieu Centraal. Judith Roem is gedragsonderzoeker bij Milieu Centraal. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
1: Wat houdt mensen tegen?
16: Ja, dat is natuurlijk heel verschillend voor iedereen. Maar we zien vooral dat natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. En het interessante daarbij is vooral dat het echt gaat om die perceptie van de kosten. Of wat het voor jou gaat kosten. Want we zien dat of je nou boven modaal verdient of beneden modaal of modaal, dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer één belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, ja, dan zit dat toch vaak dwars.
1: Dus de investering, daar hikken ze tegenaan.
16: Ja. Of in ieder geval dus het gevoel dat het veel geld gaat kosten.
1: Mensen kunnen natuurlijk aan zitten rekenen en denken, het kost me nu even veel geld, maar op termijn levert het me op. Maar dat doen ze niet, of doen ze het wel en gaan ze toch niet over tot de aanschaf?
16: Nou, dat kan ook natuurlijk verschillend zijn, want we zien ook nog dat het proces best wel ingewikkeld soms kan zijn om precies te weten, hoe ga ik dit doen, welke isolatiemaatregelen zijn geschikt voor mijn woning. Dus het kan dat mensen ook halverwege afhaken als het ingewikkeld is. Maar we zien vooral dat mensen van tevoren eigenlijk al denken van, ja, ik weet niet wat dit mij op gaat leveren op korte termijn. Ook omdat mensen, ja, in de psychologie van mensen zien we echt dat ze meer op korte termijn denken. En klimaatverandering staat natuurlijk nogal ver van je af.
1: Ja.
16: Dus dat is dan moeilijk om dat af te wegen tegen elkaar.
1: Dan hebben we nu heel erg over wat je in huis kunt doen. Wat zijn nog meer opties die ze hebben, maar die niet gebruiken?
16: Je kunt ook denken aan keuzes binnen mobiliteit. Dus overstappen op een elektrische auto. Of de trein een keer nemen in plaats van het vliegtuig. Dat zijn ook nog keuzes die bijdragen aan de energietransitie.
1: En de trein nemen in plaats van vliegtuig, is dat dan ook dat kostenaspect? Of spelen daar nog andere dingen mee?
16: Nou, dat is nog een wat complexere. Die is heel interessant wel, want daar zien we heel breed draagvlak voor. Dus echt bijna 70% van Nederland die zegt, nou, ik wil best een keer die trein nemen en wat minder vliegen. Maar dat doet echt minder dan 10% doet dat voor vakantie. Dus daar zien we vooral ook dat de verbindingen die mensen willen nemen naar een bepaalde plek, dat die dan niet beschikbaar zijn. Maar ook dat tickets boeken ingewikkeld kan zijn. Of dat je heel vaak moet overstappen. Dus ja, dat daar de complexiteit ook eigenlijk voor mensen heel erg remmend kan zijn.
1: Het verhaal staat vandaag in de Volkskrant verhaal dat de Europese Commissie wil dat er één online platform komt om een treinkaartje te kopen. Zoals je ook bij vliegtickets kunt doen. En dat reizigers dan ook beter beschermd moeten worden bij vertragingen, dat je dan compensatie krijgt en zo. Dus eigenlijk een beetje dat gelijk trekken. Is dat dan een goed idee?
16: Ja, ik denk dus dat dat heel erg kan helpen. Ja, zeker. Want het is nu echt ontzettend uitzoeken. Ik weet niet of je het wel eens hebt geprobeerd, internationale trein, maar het is echt zoeken bij welke aanbieder je dan je ticket moet boeken.
1: Ik heb het wel eens gedaan, maar gewoon bij NS. Dan is het overzichtelijk.
16: Ja, international helpt je een eind. Ja, maar het brengt het ook niet overal. Ja.
1: Wat is jullie inzicht om toch mensen dat allemaal te laten doen, als het echt, terwijl ze willen het dus, maar doen het niet. Hoe maken ze die volgende stap?
16: Nou ja, wij zeggen altijd, hè, ik weet niet precies welke maatregelen je moet doorvoeren. Dat hebben we niet getoetst. Maar het moet in ieder geval makkelijker voor mensen. Maar het moet ook echt logischer gaan voelen, vanzelfsprekender. Want we zien wel dat hoe meer mensen een bepaalde keuze maken en hoe zichtbaarder dat ook wordt, hoe

0: voelen vanzelfsprekender. Want we zien wel dat hoe meer mensen een bepaalde keuze maken en hoe zichtbaarder dat ook wordt, hoe normaler mensen het eigenlijk vinden en hoe minder spannend of eng of ingewikkeld zo'n keuze dan ook gaat voelen. En dat je dan echt een vliegwiel krijgt waardoor het heel erg snel kan gaan. Wat je eigenlijk met zonnepanelen al wel een beetje ziet, dat gaat ontzettend hard. En nog steeds. Dus daar kan zie je wel. Dat een beetje gebeuren.
1: Ja. Dank. Zeker. Judith Roemer, gedragsonderzoeker bij Milieu Centraal.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Japan gaat een handelsdelegatie sturen naar Rusland. Een opvallende stap, want sinds de inval in Oekraïne bekoelden de betrekkingen tussen de twee landen. Maar de oorlog in het Midden-Oosten zorgde ervoor dat Japan nu dus toch toenadering zoekt tot Rusland. Correspondent Anoma van der Vera. Anoma, waarom stuurt Japan nu deze handelsdelegatie?
4: Ja, het antwoord is heel simpel. Olie en waarschijnlijk nog meer olie in het notendop. We weten dat 80% van de olie door de straat van Hormuz naar Azië toe gaat. Nou, Japan is een van de grootste klanten daarvan. En nu heeft het land wel grote voorraden, reserves. En is het goed voorbereid? Maar ja, die zijn ook niet eindeloos. Dus het is hard op zoek naar alternatieven. En één daarvan is dus ook weer... Rusland. Officieel zegt het ministerie van Economische Zaken trouwens wel, we willen dit doen, deze delegatie, om Japanse bedrijven te steunen in het algemeen, die nog actief zijn in Rusland. Maar ja, daar horen natuurlijk de grote oliebedrijven van Japan bij. En die hebben net 2 enorme tankers aan olie ingekocht, vanuit Rusland dus. Dus ja, die delegatie gaat er ook wel heen om dit soort transacties in goede banen te leiden.
1: Maar betekent het dan ook dat de relatie tussen Japan en Rusland een beetje beter is?
4: Nou, misschien stap voor stap, hele kleine stapjes. Het is nog redelijk controversieel. Na de inval op Oekraïne werd zowel in de landelijke politiek als onder de bevolking Rusland toch wel echt redelijk weggezet als die grote vijand die de wereldorde op zijn kop probeert te zetten. Maar nu gaat het vooral dus echt in Japan over wat hebben wij nu nodig door die oorlog in het Midden-Oosten. En dat is olie. Maar tegelijkertijd met deze stap laat Japan dus ook zien aan de wereld dat ze bereid zijn om alle opties open te houden. Om dus een economie draaiende te houden. Zelfs dus weer aankloppen bij die grote vijand.
1: Maar wat betekent dat dan weer voor de relatie die ze hebben met de Verenigde Staten?
4: Ja, dat is wel spannend. Japan is natuurlijk nog steeds enorm afhankelijk van de Verenigde Staten voor nationale veiligheid. Het is de grootste afzetmarkt van Japan. Dus ja, dat zijn geen tenen waar ze te hard op willen trappen. Op dit moment is dus ook minister van Financiën, Scott Bessent, in Japan. En heel tactisch, Japan heeft ook net miljarden aan investeringen aangekondigd in de Verenigde Staten. Waaronder meer dan 7 miljard in Amerikaanse olievelden. Dus ja, de tactiek is hier van, we zijn weer olie aan het kopen uit Rusland, maar kijk eens hoeveel geld we bij jullie investeren. En op die manier proberen ze toch een beetje impliciete toestemming te krijgen van de Verenigde Staten. En zeker ook met het oog op Trumps bezoek aan Xi Jinping aankomende donderdag wil Japan heel voorzichtig hiermee zijn.
1: Dankjewel. Correspondent Anoma van der Veren. In het AD doet een reiziger van de Hondius haar verhaal.
5: Jolanda van 64 ging samen met haar man op reis om op afgelegen eilanden speciale vogels te kunnen spotten. Pas toen er voor de 3e keer iemand op het schip ernstig ziek werd, begon de sfeer om te slaan. Toch had ze geen angst om besmet te raken met het hantavirus. Jolanda is vooral boos over hoe het schip in Kaapverdië is behandeld. Daar kregen zieke mensen volgens haar niet op tijd hulp. Afgelopen zondag vlogen Jolanda en haar man weer terug naar Nederland. Ze moeten nu 6 weken in thuisquarantaine. Ze hebben dus alle tijd om de vakantiefoto's uit te zoeken. Je zou bijna vergeten dat het een geweldige reis was, voordat het misging tenminste, zegt Jolanda. Er wordt flink geklaagd over de eindexamens, schrijft Hart van Nederland. Scholierenclub LAX heeft net als andere jaren een klachtenlijn geopend. Leerlingen kunnen daar terecht als ze de toetsen bijvoorbeeld te lang vinden of de vragen te ingewikkeld. Na gisteren stond de teller op bijna 95.000 meldingen en dat al na dag 2. Om een idee te geven, vorig jaar kwamen in totaal 240.000 klachten binnen. Gisteren viel vooral VWO Natuurkunde op. Dik 11.000 klachten over onder meer de lengte en de manier van vraagstelling kwamen binnen. Eén scholier omschrijft de toets als een absolute depressie. Vandaag zijn aardrijkskunde en Frans aan de beurt op het VMBO. Havisten maken geschiedenis en scheikunde. En op het VWO staan tekenen en Nederlands op het programma. De komende weken trekt Amsterdam veel extra buitenlandse toeristen.

0: Vanwege de concerten van Harry Styles. De Britse popster staat vanaf zaterdag met 10 shows in de Johan Cruijff Arena. Maar omdat het zijn enige concerten zijn op het Europese vasteland, komen er veel mensen uit landen naar hier. Dat merken ze ook bij bookingsites en vliegmaatschappijen, schrijft het ANP. Daar zien ze meer vraag naar een tripje richting Amsterdam. Een econoom van de Hogeschool van Amsterdam schat dat de komst van Styles de regio miljoenen oplevert. Hij verwacht dat de helft van de verwachte bezoekers uit het buitenland komt. Dat zij gemiddeld €400 per persoon uitgeven aan hotels, eten en vervoer. En dan nog een groot probleem, want steeds vaker staan we in de supermarkt voor een leeg kwarkschap. Daarover schrijft de Telegraaf vanmorgen. Producenten werken op volle toeren, maar kunnen de vraag niet aan, zowel bij de A-merken als de huismerken. Een ontbijt met kwark is populairder dan ooit vanwege de proteïne. Mede door social media wordt het eten van meer eiwitten aangewakkerd. Het zou goed zijn voor de spieropbouw. Toch is het niet per se beter voor je om meer proteïne te eten, zeggen ze bij het voedingscentrum, want ook voor kwark geldt: als je er te veel van eet, dan word je niet breder, maar vooral zwaarder.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
2: Ja, nog even over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar een file tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoflied. 8 kilometer, 30 minuten door dat ongeluk daar. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden is een beter idee. Kan via Wassenaar over de A44.
3: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
4: Op NPO Radio 1.

0: Grande met Undecided. Wat is het spannendste boek van 2025? Aan ons programma de eer om vandaag de Hebban Trillenprijs bekend te maken. En die gaat naar Terugkeer van Michael Berg. Het pseudoniem is dat van Michel van Bergen-Henegouwen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Astrid.
0: En natuurlijk gefeliciteerd.
1: Dankjewel. Wat een verrassing.
0: Ja. Wat betekent deze toekenning?
1: Veel. Ja, ik ben al een tijdje aan het schrijven. Ben op jonge leeftijd gestopt met werken hier, bij de omroep. Naar Frankrijk verhuisd om schrijver te worden. En de Hebban Trillenprijs is een bijzondere prijs, want het is een combinatie van een publieksprijs en een juryprijs. Dus het publiek bepaalt welk boek op de shortlist komt. En na zoveel jaar schrijven, een publiek wat jou op de shortlist zet, betekent dus dat je lezers hebt. Dus het is voor mij ook een erkenning van bijna 20 jaar schrijven. En dat je toch een fanbase hebt opgebouwd, mensen die van je boeken houden. En dan zeker voor Terugkeer, dat is het eerste deel van de Mergeland-trilogie, de Mergeland-moorden, is dat helemaal mooi, want dat is het eerste deel. En het is hartstikke spannend. Dus als ze allemaal dit gaan lezen, dan gaan ze door met deel 2 en 3. Dus ik ben helemaal blij.
0: Ja, nee, want ik heb hem inderdaad gelezen. Ik heb nu deel 2 ook al, want die is er ook al.
1: Ja, die is er al. Ja,
0: ja precies. Ja. Terugkeer gaat over politieman Alex, die teruggaat naar Zuid-Limburg. Eigenlijk een vlucht terug naar zijn geboorteland.
1: Nou, niet een vlucht, want hij zit in Amsterdam, loopt vast. Hij hoort via dat hij niet lang meer heeft, dat de leiding eigenlijk van hem af wil. En hij solliciteert aan de eerste beste vacature die langskomt. En dat is, zoals hij zelf zegt, in fucking Zuid-Limburg. Want hij komt er vandaan en heeft er een haat-liefde verhouding mee. Heeft een ontzettende slechte verhouding met zijn vader. Een hele dominante ex-strafrechtadvocaat. Is dus daarom ook vertrokken naar Amsterdam. Dus hij gaat weer terug. Maar hij gaat ook weer terug naar zijn zusje, die hij veel te weinig gezien heeft. Een verstandelijk gehandicapt zusje. En hij wordt daar hoofd van een klein cold case team. En de eerste zaak die hij krijgt is de vermissing van een jonge alleenstaande moeder. Dat is natuurlijk het ergste wat je kan overkomen. Een kind en een alleenstaande moeder die dan vermist is. En die zaak gaat hij oplossen. En dat is deel 1 van de Mergelandmoorden.
0: Ja, hij keert dus echt terug naar Zuid-Limburg. Zelf ben jij ook teruggekeerd naar Zuid-Limburg.
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Ook in Amsterdam ooit gaan studeren. Ja. Via een omweg, via Frankrijk, weer terug. Zitten er overeenkomsten tussen Michel en Alex?
1: Het is geen autobiografie, maar natuurlijk zitten er elementen in. Ik ben ook teruggekeerd. Ik heb ben ooit vertrokken uit Limburg zo met het idee van daar ga ik nooit meer naar terug. En ben wel teruggekomen door de liefde en naarmate je ouder wordt, ga je toch anders nadenken over waar je vandaan komt. Ik woon er nu al een aantal jaren met heel veel plezier. En mijn vrouw noemt mij een spijt-Limburger. Ja, zo heet dat. Van die Limburgers die terugkomen op latere leeftijd. Nou ja, dat moet je kennelijk meemaken. En dus met alle plezier.
0: Nou, en daarmee zit er ook heel veel geschiedenis van Zuid-Limburg toch in. Het is een thriller. Dan denk ik, het gaat vooral om dat spannende verhaal. Maar je schetst ook wel echt de achtergrond. Bijvoorbeeld hoe Heerlen vroeger echt zo'n rijke stad was en nu een van de armste van Nederland. De achtergrond waar tegen het zich afspeelt, vind je dat belangrijk?
1: Ja, heel belangrijk. Kijk, voor mij is een thriller meer dan alleen maar wie heeft het gedaan. Het is, de spanning is een vehikel om zeg maar de lezer mee te sleuren, maar verder schrijf je gewoon een roman. Het is een boek wat, als het goed is, rijk is aan psychologie en ook aan achtergrond. En hoe meer van dat soort elementen erin zitten, hoe meer psychologie je de personages geeft, dan denk ik dat de spanning meer onder je huid gaat zitten.
0: Ja, ook een beetje mentaliteit van Limburgers, de Limburgse upper class, die vader.
1: Zeker,
0: die zo'n hekel aan
1: zeker.
0: Heeft.
1: Ja, maar goed, daar draait het om. Het is Limburg is natuurlijk toch het land van, zeggen ze hier, corruptie en handje klap. Ja, ik heb het niet uitgevonden.
0: Dan is het zeggen ze hier. Dus je bent inderdaad echt weer een Limburger.
1: Ja, nou ja, ik zit nu even in Hilversum. Hè. Dus
0: precies.
1: Toen ik in Hilversum werkte.
0: Ja. Zei je.
1: Ja, nee, klopt.
0: Hoe wordt het door Limburgers ontvangen?
1: Ja, dat is het grappige. Ik heb publiek in Nederland en België. Kijk, voor hen is Limburg een soort van Toscane, hè, van de Benelux. Dus een vakantieoord. Limburgers zijn over het algemeen niet grote lezers. Maar ze lezen de Mergelandmoorden wel. Want hun eigen straat en hun dorp komt erin voor. En dat vinden ze fantastisch. Dat er een thriller is die in hun eigen regio speelt.
0: Het is dus terugkeer was de eerste van de trilogie. Die komt heel snel achter elkaar, die delen. He, want vorig jaar deze, deel 2 was er uit, deel 3 dit jaar.
1: Ja, as we speak ben ik nog aan het schrijven. Ja.
0: Had je het wel al een groot deel klaar?
1: Ja, natuurlijk. Ik had deel 1 en 2 al klaar liggen voordat deel 1 uitkwam. Ik had eigenlijk de afspraak met de uitgever. Ik schrijf ze eerst alle 3 en dan mag je deel 1 uitgeven. Prima, zei hij. En op een gegeven moment zei hij, ja, laten we het toch maar uitgeven. Want ik had al 4 jaar niks gepubliceerd. En hij zei, ja, straks denken ze, Berg is dood. Dus dan kunnen we opnieuw beginnen. Dus het was de bedoeling om het als een soort serie, dat je hem bijna kunt bingen. Dus je leest het, een knijter van een cliffhanger op het eind.
0: Ja.
1: Je wil door, dan moet je even wachten. Maar nu kun je, als je terugkeer koopt, meteen door. Want Vergelding, deel 2, is er al. En het laatste deel gaat dit najaar verschijnen.
0: Hartelijk dank en geniet van de prijs.
1: Gaan we doen, dankjewel.
0: Michael Berg, oftewel Michel van Bergen-Henegouwen.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: In de podcast Kunststof verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
4: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag, wat betekent dit nu?
2: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
5: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk, als ik niet zou schrijven, zou ik het wel in een crisis belanden.
3: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
7: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij LefArbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: LefArbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
3: NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Femicidezaken worden in de rechtszaal niet altijd duidelijk als femicide herkend, blijkt uit onderzoek. En inwoners van Kiev hebben de nacht weer doorgebracht in de schuilkelders. Een overzicht tot nieuws, Thomas Delsing.
13: Rusland heeft weer drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In de hoofdstad Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld. Inwoners werd geadviseerd schuilkelders op te zoeken, meldt de militaire leiding in de stad. Vannacht liep het 3 dagen staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne af. Gedurende het weekend beschuldigden de landen elkaar al van schendingen. Het bestand kwam tot stand door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump. Hij zei eerder te hopen dat het staakt het vuren het begin van het einde van de oorlog zou betekenen. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. De gestolen data van miljoenen studenten en docenten zou zijn verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland, onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Het onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Door zulke signalen eerder te herkennen zouden politie en justitie sneller kunnen ingrijpen en mogelijk escalatie kunnen voorkomen. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Nu moeten alleen grote bedrijven betalen voor hun uitstoot. Vanaf 2028 moeten ook kleinere bedrijven en huishoudens gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid in actie moet komen om hen te helpen. De Amerikaanse acteurs Ben Affleck en Matt Damon zijn aangeklaagd omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. In The Rip spelen ze agenten die in een loods een grote hoeveelheid cashgeld ontdekken. Het verhaal is geïnspireerd op een echte zaak uit 2016. Twee agenten die aan deze zaak werkten vinden dat de personages wel erg op hen lijken en vrezen dat familieleden door de film nu denken dat ze criminele dingen hebben gedaan. Ze eisen daarom een schadevergoeding. De filmmakers zeggen dat ze niet precies het echte verhaal vertellen met hun film. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur loopt op tot maximaal 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
14: Ja, het wordt vandaag een drukke ochtendspits. Voor veel mensen is het immers een kantoordag vandaag. 170 kilometer nu alweer. Dat ligt wel een beetje op het normale schema voor een dinsdagochtend. Toch zijn er een paar opvallende zaken. Allereerst goed nieuws over de A4 naar Amsterdam. Bij knooppunt Hoogvliet is de weg weer vrij na een ongeluk. Omrijden is niet meer nodig. De vertraging is nog een kleine 15 minuten. Dan naar de A5, Hoofddorp Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en IJmuiden nog wel een kwartier extra. Daar is nu één rijstrook dicht door een ongeluk. Daar heb je dus 4 kilometer file staan. En op de A2 is het simpelweg wat drukker tussen Den Bosch en Utrecht, tussen Hintham en Waardenburg. 13 kilometer, waar je 15 minuten langer over doet.
0: Femicide als zodanig benoemen. Het kan een verschil maken in de rechtbank. Zometeen het onderzoek en het verhaal van de nabestaanden van femicide.
15: Ster. Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs, maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
18: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
19: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
18: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
19: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
20: Een Arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij LefArbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
21: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
20: LefArbo, de arbodienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Femicidezaken worden in de rechtszaal niet altijd duidelijk als femicide herkend of behandeld. Als vrouwenmoord dus. Zo gebruikt de rechter de term femicide in slechts 2 op de 100 uitspraken expliciet. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht in opdracht van het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Universitair docent Laurie Ritsen, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: Hoe komt het dat femicide in de rechtspraktijk vaak niet wordt benoemd?
22: Ik denk dat dat enerzijds gelegen is op de wijze waarop het onderzoek is ingestoken. Wij hebben vooral gekeken naar rechtspraak uit 2001 tot en met 2024. En wat dan opvalt is dat in 2021 tot en met 2023 treffen we soms het begrip partnerdoding aan. Terwijl in 2024 zien we dat begrip femicide een intrede maakt. Wel nog heel beperkt. Maar ik denk dat we juist dat omslagpunt waarop mede door dat maatschappelijke debat meer aandacht voor de term femicide terecht is gekomen. Want bij de interviews zien we wel een hele grote bereidheid onder rechters en officieren om die term expliciet te gaan gebruiken.
0: Want wat is het belang ervan om het echt te benoemen?
22: Het echt benoemen, dat kan bijdragen aan een grotere zichtbaarheid en ook expliciete erkenning waar het in deze zaak nou echt om gaat. Het is niet een regulier levensdelict. Het is een levensdelict op een vrouw vanwege haar vrouw zijn. Dat kan belangrijk zijn voor enerzijds nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld voor het slachtoffer. We hebben namelijk niet alleen gekeken naar voltooide femicidezaken, maar ook zaken waarin het een pogingsfemicide betreft. Dus voor het slachtoffer dat in dat geval er is, kan dit wezenlijk belangrijk zijn. Daarnaast zorgt het ook voor een grotere zichtbaarheid. Dus maatschappelijk wordt zichtbaarder hoe vaak komt dit nu voor. En het zou toekomstig onderzoek ook vergemakkelijken.
0: En is het dan belangrijk dat het aan bepaalde kenmerken moet voldoen voordat het femicide wordt genoemd?
22: Nou, daar zien we wel nog dat er een verschillen bestaat onder praktijkdeelnemers wat er precies onder femicide valt. Ook binnen dat maatschappelijk debat zie je dat die meningen uiteen kunnen lopen. De meeste geïnterviewden die ondersteunen een definitie als femicide is een levensdelict op een vrouw vanwege haar gender, vanwege haar vrouw zijn. Maar als je dan gaat doorvragen, dan zie je wel dat toch voor een aantal geïnterviewden andere betekenissen kan hebben. Dus niet iedereen ziet dezelfde kenmerken bijvoorbeeld als iets wat in verband kan worden gebracht met een levensdelict vanwege het vrouw zijn.
0: Ja, maar ik vind het altijd lastig dat vanwege het vrouw zijn. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk over dat iemand wordt vermoord omdat een meestal man er niet tegen kan dat ze haar eigen weg gaat. Hè? De controle die hij wil uitoefenen. Toch?
22: Ja, en dat zit dan, zou je kunnen benoemen als een gendergerelateerde motivatie. Dus op het moment dat een vrouw niet meer voldoet aan die traditionele genderrollen bijvoorbeeld, of de perceptie van hoe een vrouw hoort te zijn, dat de kern is van het levensdelict dat daarop volgt. Maar je zult daar wel ook kenmerken uit af kunnen leiden waaruit dat die motivatie blijkt. Ja. Anders blijft het een heel subjectief gegeven.
0: Zou het ook tot hogere straffen kunnen leiden voor de daders wanneer je het wel benoemt als femicide?
22: Het enkele benoemen, dat durf ik niet te zeggen. Dat hebben wij in dit onderzoek niet onderzocht. Je zou dus wel kunnen kijken, en dat hebben we wel gedaan, in hoeverre kunnen die kenmerken die je ziet in die femicidezaken, in hoeverre zien we terug in de rechtspraak dat die strafverzwarend worden aangemerkt. We zien bijvoorbeeld de kenmerken die wij gebruiken, de definitie van het UNODC, zie je dat die toch een strafmotivering vrijwel allemaal meer dan 80% terugkomen. Vaak ook in strafverzwarende zin. De enige uitzondering daarop is een verleden van geweld. Dat zien we dat dat minder vaak benoemd wordt bij de strafmotivering.
0: Minder vaak?
22: Ja, ongeveer 40% van de zaken zien we dat terugkomen in de strafmotivering.
0: Dank u wel, Larry Jetsen, universitair docent aan de Universiteit Maastricht. Barbara Godwald verloor haar zus door femicide. Hij is adviseur nu intieme terreur en femicide. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Schrikt u van deze cijfers dat het zo niet benoemd wordt? Of wist u dat eigenlijk al wel?
1: Ja, dat wisten we eigenlijk wel. Ik denk dat het heel belangrijk is om dit wel te gaan doen. Dat hebben we ook in onze aanpakplannen als nabestaanden iedere keer opnieuw benadrukt. Zoals Laurien al zegt, er gaat vaak ook een heel patroon aan vooraf. Patroon met stalking, niet vertalen verwerging. En dat zijn eigenlijk die aanloop daarnaartoe, die beter benadrukken door het woord femicide te gebruiken en daar ook meer onderzoek op te kunnen doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is, ook om het maatschappelijk beter op de kaart te krijgen van dit probleem en de grootsheid hiervan in onze maatschappij.
0: En dus eigenlijk volgende slachtoffers mogelijk zelfs te voorkomen? Bedoelt u dat?
1: Nou, ik denk dat als we beter gaan erkennen hoe groot dit probleem is, dat we ook slachtoffers beter kunnen gaan helpen en dus misschien zelfs moorden kunnen helpen voorkomen.
0: En wat betekent het voor nabestaanden wanneer het zo duidelijk benoemd wordt van dit is femicide, waardoor
1: hij... Het is toch een erkenning van wat zich afgespeeld heeft. En dat is heel belangrijk voor nabestaanden ook. Voor hoe ze daarna met dat verlies om moeten gaan. Dat er erkend wordt wat daar zich afgespeeld heeft.
0: Dat het hele verhaal wat eraan vooraf gaat wordt meegenomen.
1: Ja, dat is heel belangrijk.
0: Dat niet benoemen dus inderdaad van die term. Dat gebeurt, zegt u, eigenlijk ook buiten de rechtszaal dus?
1: Ja, zeker. Dat is eigenlijk pas, zien we pas sinds de laatste paar jaar dat mensen beter de betekenis weten van het woord femicide. Ik denk overigens wel, en daar heeft Laurien gelijk in, dat het heel erg belangrijk is, ook voor binnen de rechtszaal, dat we een hele duidelijke definitie krijgen van wat valt nou wel en wat valt nou niet onder femicide, want dan kunnen we dit woord ook veel makkelijker inzetten.
0: Ja, en heeft u daar dan al een idee over?
1: Ja, wat er in ieder geval onder hoort te vallen is dus al die moorden die gebeuren vanuit partners, omdat bijvoorbeeld vrouwen voor hun vrijheid willen kiezen, dus een relatie willen beëindigen, dat een partner dat niet accepteert en vervolgens zijn vrouw vermoordt. Dat hoort er zeker onder te vallen. Maar daarnaast zien we natuurlijk ook, we hebben ook zaken gehad waarbij een buurman een relatie wil met een jonge dame die dat niet wil. En dat de reden is om deze vrouw om het leven te brengen. Ja, in mijn ogen valt dat ook onder femicide. En dan is het ook belangrijk dat we dus dat heel erg duidelijk hebben van wanneer wel, wanneer niet.
0: Ja, een vrouw doet niet wat hij wil en wordt daarom vermoord. Daar komt het eigenlijk kort gezegd op neer dus.
1: Ja, zo zou je het kunnen stellen, ja.
0: U bent ook initiatiefnemer van het aanpakplan Stop Femicide. Dit rapport ligt er nu dus ook. Wat moet het kabinet volgens u nu als eerste op de agenda zetten?
1: Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is. Het is een samenhang van allerlei maatregelen. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat dit onderzoek gaat helpen om die definitie heel duidelijk te maken. Want daardoor kunnen we ook die aanpak verbeteren, die hulpverlening voor slachtoffers verbeteren. En ook plegers of daders van femicide beter bestraffen en een maatschappelijk signaal afgeven van dit pikken we niet, dit is niet normaal. En dit is iets wat we ook vanuit de maatschappij en vanuit de rechtszaal niet accepteren. En hier word je voor bestraft. En daar hoort benoemen en een duidelijke definitie echt bij.
0: Dank u wel. Barbara Godwald, adviseur intieme terreur en femicide. Bijna 200 schepen van de Russische schaduwvloot zijn de Britse wateren binnengevaren, schrijft de BBC.
13: Een paar weken geleden kwamen de Britten met de waarschuwing dat ze deze schepen zouden onderscheppen. Maar uit onderzoek van de BBC blijkt dat het nog niet is gebeurd. De Russische schaduwvloot zijn schepen die door Rusland worden gebruikt om bijvoorbeeld olie te vervoeren. Dat moet stiekem, om sancties vanwege de oorlog met Oekraïne te ontduiken. De schepen varen vaak onder de vlag van een ander land en zetten soms hun transponder uit zodat ze niet goed zichtbaar zijn. Dat doen de schepen vooral boven Schotland en Ierland. Hoewel de Britten nog geen boten hebben onderschept, zegt het Britse ministerie van Defensie wel dat ze de Russische schaduwvloot verstoren en afschrikken. Het valt nog niet mee om 6 passagiers van de Hondius vanuit Nederland naar Australië te krijgen. De Australische minister van Volksgezondheid heeft het bij ABC News over een complexe operatie. Dat heeft te maken met de grote afstand tussen de twee landen.
2: The requirement to find a company willing to charter a flight that will be subject to obviously quite strict hygiene requirements at the end of the flight, and for it to be crewed by a crew who will be willing to undertake isolation.
13: De bemanning moet na afloop van de vlucht in quarantaine gaan, zegt de minister. Vannacht kwamen de 6 opvarenden aan in Eindhoven, werden daar begroet door de Australische ambassadeur hier in Nederland. Ze zitten nu in een quarantainehotel en maken het goed. 2 Israëlische soldaten moeten de gevangenis in voor het ontheiligen van een Maria-beeld in Libanon. NBC News schrijft erover. Een van hen stak een sigaret in de mond van het beeld, terwijl de ander er een foto van maakte. De foto ging veel rond op social media en leidde tot verontwaardiging. Het leger van Israël zegt dat ze dit incident als zeer ernstig beschouwen. De militairen krijgen celstraffen van 2 en 3 weken. En een regenboogvlag die hing bij een zwembad in Zaventem bij Brussel is daar vernield. De vlag hing daar om aandacht te vragen voor de rechten van de LHBTI-gemeenschap, maar die werd verknipt, schrijft de Vlaamse omroep VRT. De gemeente is boos. Het beschadigen van deze vlag staat haaks op de waarden van respect en verdraagzaamheid die wij als gemeente willen uitdragen, zegt de burgemeester. Of er iemand is aangehouden voor het vernielen van de regenboogvlag in Zaventem is niet bekend.
0: Verkeersinformatie, Tim.
14: Ja, het wordt drukker onderweg. En dat merk je bijvoorbeeld op de A5 naar Amsterdam. Bij IJmuiden een ongeluk met een vrachtwagen en een motorfiets. 1 rijstrook is dicht. Vertraging is 15 minuten.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
0: Voor maar 8 minuten kwamen zowel NAC als Heerenveen in actie om de eredivisiewedstrijd van zondag af te maken. Die werd gestaakt vanwege vuurwerk. Dat kwam natuurlijk niemand goed uit, maar vooral deze speler van Heerenveen niet.
5: Ja, ik had vandaag eigenlijk een examen. En die kon niet doorgaan door deze wedstrijd. En het was een Engels examen. Ja.
23: Hoe heb je dat opgelost? Wat heb je gezegd?
5: Ik heb nog niks opgelost eigenlijk. Dus,
23: heb je wel afgemeld, toch?
5: Ik heb me wel afgemeld. Ik heb net een mail gestuurd naar school. Ja, ik denk dat ik een 1 ga krijgen. Dat heb ik te danken aan de KNVB. Dus dank je. Ja. Nee, grapje, ja.
0: Sportcommentator Suze van Kleef. Hoorden we nu net?
24: Dit was Heerenveen-speler Ezer Gürbüz. Hij zei dit tegen de collega's van ESPN. Hij is 19 jaar oud, zit op de mbo-opleiding Social Work en kon dus zijn examen Engels niet doen, omdat de 8 minuten inhaalwedstrijd voorrang kreeg. Ja, voetbal gaat voor, voegde hij er nog later aan toe. Ja, dat is duidelijk. Was wel een aandoenlijk fragment, vond ik. Maar ja, het geeft ook wel niet aan dat het niet handig was. Al is het ook alweer logisch dat de KNVB die laatste minuten nog laat spelen, natuurlijk in de beslissende fase van dit seizoen. De wedstrijd zelf eindigde overigens zoals hij gisteren ook begon. NAC stond met 2-0 voor en hield die voorsprong vast. De club was zondag al gedegradeerd omdat de concurrenten ook al punten pakten. Dus einde van het verhaal was dat NAC in totaal 6 uur in de bus zat om die 8 minuutjes nog te spelen. Omdat hun eigen fans vuurwerk op het veld hadden gegooid afgelopen zondag. De trainer, Carl Hoefkens, die zei nog ja, bizar dit en ook niet goed voor het milieu. Nou, toen dacht ik wel, je had ook met de trein kunnen gaan. Maar dat ging ze denk ik alweer toch te ver.
0: Ja, had ook met de trein kunnen gaan.
24: Zeg maar wat, ja.
0: Ja, maar goed, dan had je wel een hele chagrijnige treincoupé gehad. Want in de bus zal het ook niet gezellig zijn geweest. En gedegradeerd en naar Heerenveen nog voor 8 minuten. Laten we iets verderop kijken. Curaçao.
24: Ja.
0: Kun je niet met de trein naartoe. Fred Rutte, die vertrekt als bondscoach daar. Dik advocaat al gesignaleerd op het eiland?
24: Nee, nog niet. Maar ik denk niet dat het lang duurt voordat hij wordt aangekondigd als de nieuwe bondscoach. Voetbal International en het AD melden al dat het beklonken is, maar dat is nog niet officieel bevestigd. Maar dit is wel echt een hele gekke gang van zaken, hoor. Verbazingwekkend. Dick Advocaat was als bondscoach verantwoordelijk voor de historische plaatsing van Curaçao voor het wereldkampioenschap. Vervolgens trad hij terug wegens privéomstandigheden. Fred Rutte werd aangesteld om hem op dat WK te ontvangen. Maar de afgelopen weken werd de roep om een terugkeer van Advocaat steeds luider. De spelers en de sponsors van Curaçao die eisten dat hij weer zou worden aangesteld. Spelers zouden niet blij zijn met de werkwijze van Rutte en zijn technische staf. De resultaten in het trainingskamp die stelden teleur. Nou, de Curaçaose voetbalbond die weigerde in eerste instantie om een trainerswissel door te voeren. En nu houdt Rutte dus de eer aan zichzelf en gooit de handdoek. Nou, dat lijkt me ook wel weer logisch als niemand je meer steunt. Om 4:00 Nederlandse tijd geeft de voetbalbond een persconferentie. En de verwachting is dus dat Advocaat weer bondscoach wordt. Ja, leuk voor hem natuurlijk, maar de omgang met Rutte die lijkt me toch niet echt best. Kees Jansma, perschef onder Advocaat en Rutte, die heeft daarom ook gezegd ook te stoppen, is kritisch over de situatie. Hij zegt een onacceptabele, onrechtvaardige gang van zaken leidde tot de huidige situatie. Nou ja, goed. Het was heel leuk en het is nu een soap geworden daar bij Curaçao. Ja,
0: ook niet zo gezellig meer.
24: Nee. Nee. Hele ongezellige ochtend is het.
0: Ja, gaan we eens even kijken bij de Giro d'Italia. Want die hebben een rustdag achter de rug. Dit keer ook echt op Italiaans grondgebied. Hè. De koers begon namelijk in Bulgarije. Vandaar dat ze na 2 dagen al die rustdag hadden. Wat hebben we tot nu toe gezien?
24: Er zijn 3 etappes verreden inmiddels. Het Franse talent Magnier won er 2. En Thomas Silva won als eerste Uruguayan ooit een Giro-etappe. Hij staat nu bovenaan het klassement en draagt dus de roze trui. De Nederlander Tijmen Arendsman die staat 4e. En de ploeg UAE was het minst gelukkig. Verloor een belangrijk deel van de renners. Onder meer kopman Adam Yates in een grote valpartij. Vandaag dus Italiaans grondgebied, 138 kilometer van Catanzaro naar Cosenza. Het is een beetje lastig te voorspellen etappe. Sprinters die zouden hun kans kunnen gaan grijpen, maar aanvallers vanuit het peloton kunnen ook wat gaan uithalen. De eerste 80 kilometer is vlak, maar er zit ook een flinke klim aan het einde. Pittige klim, wat weer lastig is voor de echte sprinters, zoals bijvoorbeeld de klassementsleider Paul Monnier. De weersvoorspelling, ook belangrijk. Een zonnetje, 21 graden en weinig wind. Dus we gaan vandaag kijken of de roze trui van eigenaar gaat wisselen.
0: Suze, dankjewel.

0: Nirvana, Michael Walden meant gimme, gimme, gimme.
1: Ster.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
9: In rechtszaken die draaien om vermoorde vrouwen wordt het woord femicide nauwelijks gebruikt. De term komt maar voor in 2% van de gevallen. Dat is volgens de onderzoekers problematisch. Omdat met het benoemen van femicide beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan. Rusland heeft weer drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In de hoofdstad Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld en inwoners werd geadviseerd schuilkelders op te zoeken. Dat meldt de militaire leiding in de stad. Vannacht liep het 3 dagen staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne af. Gedurende het weekend beschuldigden de landen elkaar al van schendingen. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. De Amerikaanse acteurs Ben Affleck en Matt Damon zijn aangeklaagd omdat hun film The Rip te veel op een echte politiezaak zou lijken. Daarin spelen ze agenten die een enorme hoeveelheid contant geld ontdekken. Het verhaal is geïnspireerd op een echte zaak. Twee agenten die 10 jaar geleden aan die zaak werkten vinden dat de personages wel erg op hen lijken en vrezen dat familieleden door de film nu denken dat ze criminele dingen hebben gedaan.
0: Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, gaat vandaag een beetje lijken op gisteren?
10: Ja, dat denk ik wel, ja. Het blijft behoorlijk wisselvallig. Op dit moment vallen er ook verspreid over het land een paar buien. Maar die buiigheid gaat vanmiddag tijdelijk wat afnemen. Dan is er ook wat meer ruimte voor de zon. En ja, het is ronduit fris voor deze tijd van het jaar, hoor. Met slechts 11 of 12 graden. En daarbij ook een vrij stevige west- tot noordwestelijke wind.
0: En de komende dagen?
10: Ja, de komende dagen krijgt die buienactiviteit een nieuwe impuls. Met name morgen en donderdag verlopen behoorlijk wisselvallig met echt veel buien. Lokaal kan daar ook onweer bij voorkomen. Temperaturen beide dagen niet veel hoger dan 10 tot 12 graden slechts. Nou, vanaf vrijdag wordt het allemaal wat rustiger, droger. Meer ruimte voor de zon, vooral in het weekend ook. En dan gaat de temperatuur ook langzaam weer omhoog naar zo'n 15 of 16 graden.
0: Wouter, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg?
11: Ja, druk. Momenteel gaan we richting de 400 kilometer alweer. En dat is wel gebruikelijk voor een dinsdag, maar toch even wennen hier en daar na zo'n vakantie. Wat je met name merkt is een lange file op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. 8 kilometer en 35 minuten. Verder bij Kerkdriel een kapotte vrachtwagen op de A2 naar Utrecht. Vanaf Veghel duurde een kwartier langer over. Dan nog een ongeluk op de A5, Hoofddorp Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en IJmuiden. Een kwartier over 4 kilometer, want er is één rijstrook dicht. En een nieuw ongeluk op de A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht. Vanaf Rotterdam Prins Alexander een file van 15 minuten.
0: Huishoudens kunnen in problemen komen door de CO2-heffing die vanaf 2028 gaat gelden. Zometeen vertelt het Planbureau voor de Leefomgeving wie getroffen worden.
1: Ster. Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
5: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D, want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
13: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
14: Maar in de winter wil ik zekerheid.
16: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
17: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
18: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
19: Ah, ik wil uit!
18: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
20: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
21: Hou je bek, man.
18: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
0: Na grote bedrijven gaan ook huishoudens en het MKB vanaf 2028 betalen voor hun CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld voor je cv-ketel of je benzine- of dieselauto. Dat komt dan bovenop de bestaande accijns en belasting. Het verschilt flink hoeveel huishoudens daarvan merken. Maar vooral de armste huishoudens kunnen in de problemen komen. Blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Roel van der Veen is onderzoeker bij dat planbureau. Goedemorgen.
22: Goedemorgen.
0: Wat voor maatregel is het die in 2028 dus ingaat?
22: Ja, het is een systeem wat CO2-uitstoot gaat beprijzen. Zoals dat eigenlijk ook al zo'n 20 jaar bestaat in de zware industrie. En nu gaan ook huishoudens betalen. Vandaar dat dit ook ETS2 heet.
0: En het verschilt dus nogal wat je per huishouden daarvan gaat merken. Wat voor bedragen kun je eraan koppelen?
22: Ja, dat is vrij moeilijk in te schatten, omdat niemand eigenlijk nog weet hoe hoog die CO2-prijs gaat worden. Maar volgens onze inschattingen zou het in 2030 om zo'n 10 tot 70 euro per maand gaan. En dat hangt er natuurlijk af van hoe energiezuinig je huis is of hoe zuinig de auto is.
0: En ik vertel net dat juist de armste huishoudens dit gaan merken. Waarom juist de armste huishoudens?
22: Ja, dat zijn vaak huishoudens die al relatief groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energiekosten. Dus die kosten gaan omhoog. En daarbij komt dat die huishoudens vaak ook het minst in staat zijn om hier iets aan te doen. Dus rijkere huishoudens kunnen het zich vaak veroorloven om te investeren in een warmtepomp of in een elektrische auto. Maar voor arme huishoudens geldt dit vaak veel minder.
0: En is daarbij nagedacht bij het invoeren van deze maatregel?
22: Jazeker, ja. Er komt natuurlijk ook veel geld binnen, hè, door deze heffing. Dus dat geld moet voor een deel besteed worden aan maatregelen voor die kwetsbare huishoudens. De Europese Commissie heeft daar een pot geld voor gereserveerd. En daar kan Nederland ook voor een deel aanspraak op maken. Maar dat is maar een relatief beperkt deel van het geld. Dus het grootste deel gaat gewoon naar de staatskas. En nou ja, daar zou Nederland natuurlijk ook over kunnen nadenken hoe dat op een slimme manier ingezet kan worden.
0: En wat is dan de slimme manier?
22: Ja, dan kun je natuurlijk denken aan zorgen dat ook die arme huishoudens in staat zijn om die investeringen te doen. Dus ja, misschien een subsidie op tweedehands elektrische voertuigen. Of ook het informeren van mensen over hun mogelijkheden. Zorgen dat er alternatieven zijn, zoals trein en bus.
0: Nou is 2028 nog best ver weg. Zo klinkt het in ieder geval. Het is ook al over 2 jaar, dus zover is het ook weer niet. Maar goed, in Brussel is de stemming tegenwoordig wel een stuk minder groen. Bestaat er een kans dat het ook helemaal niet doorgaat, deze maatregel?
22: Ja, nou ja, daar is de stroperigheid van Brussel misschien ook alweer een voordeel. Het kost altijd vrij veel tijd om dit soort wetgevingen door te krijgen. Maar als het er eenmaal door is, is het ook niet zo makkelijk weer afgeschaft. Dan is misschien eerder een afzwakking, behoort misschien eerder tot de mogelijkheden. Dat zien we met wel meer Europees beleid op het moment. Er zit bijvoorbeeld ook een clausule nog in dat als de energieprijzen extreem hoog zijn op het moment van invoer, dat het dan nog met een jaar uitgesteld kan worden.
0: U zegt het is een voordeel dat het zo stroperig is. Dus op zich, de maatregel, daarvan denkt u, die is goed, want bevordert verduurzaming. Maar je moet alleen dus die armere huishoudens in staat stellen om daarin mee te gaan.
22: Ja, in de basis is het natuurlijk. Het is een principe van milieubeleid dat de vervuiler betaalt. En dit kan een extra prikkel zijn naast het bestaande klimaatbeleid om huishoudens die omslag te laten maken. Dus in de basis denken wij dat dat verstandig beleid kan zijn op het moment dat je ook die huishoudens daartoe in staat stelt.
0: Dank u wel. Roel van der Veen, onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving.
15: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
19: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
15: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
21: Hey Astrid, een vraagje.
23: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
15: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
24: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
15: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: In Libanon zijn sinds februari bijna 2900 mensen gedood door Israël, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zeker 200 kinderen en 800 kinderen raakten gewond. Artsen zeggen dat het aantal kinderen dat slachtoffer wordt vele malen hoger ligt dan in andere oorlogen. En zelfs nu, tijdens het staakt-het-vuren, worden bijna iedere dag kinderen geraakt door Israëlische luchtaanvallen. Correspondent Daisy Moore. Daisy, hoe komt het dat er zoveel jonge slachtoffers dus vallen?
25: Ja, dat staakt het vuren is een breed begrip. Het is bijna een maand geleden ingegaan. Maar er zijn dagelijks aanvallen over en weer tussen Israël en Hezbollah. En daarbij worden hier aan Libanese kant vrijwel dagelijks mensen gedood. Soms een paar, soms tientallen. En daar zitten ook vaak kinderen tussen. En daar weet de Palestijns-Britse arts Rassan Abu Sitte alles van. Want gewonde kinderen in Libanon komen uiteindelijk bij hem terecht. Hij leidt een project gefinancierd door UNICEF en de EU. Waarbij hij met zijn team de medische zorg voor gewonde kinderen op zich neemt.
26: Since the ceasefire, the number of children has increased because of the continued targeting of people's homes in the south. And so we are getting almost on a daily basis wounded kids being referred to us. Currently, the intensive care unit at the AUB for children is just now completely full with war wounded children.
25: Hij vertelt dus dat sinds het staakt het vuren het aantal kinderslachtoffers verder is toegenomen vanwege de voortdurende aanvallen op huizen in Zuid-Libanon. En hij vertelt dat de intensive care afdeling van het Amerikaanse universiteitsziekenhuis vol ligt met kinderen gewond door de oorlog. En ja, die gewonde kinderen die komen dus bij terecht. Hij liet ook foto's zien van slachtoffers geraakt door granaatscherven, kinderen met brand. brandwonden, geamputeerde ledematen, verpletteringswonden, omdat hun huis dus is ingestort terwijl ze thuis zaten. Je weet echt niet wat je ziet, zo gruwelijk.
0: En blijkbaar is dus het aantal jonge slachtoffers veel hoger dan in andere oorlogen. Hoe verklaart deze arts dat?
25: Ja, dat vroeg ik ook, want dat klinkt natuurlijk helemaal niet zo logisch dat er tijdens een staakt het vuren meer kinderen gewond raken dan tijdens de oorlog. Maar toen het staakt het vuren inging, zijn mensen teruggekeerd naar hun huizen in het zuiden, ook omdat veel mensen eigenlijk geen andere plek hebben om te wonen. Maar ja, omdat het zo vaak geschonden wordt, worden huizen waar volgens Israël Hezbollah-doelen verstopt zitten tussen de burgers, die worden geraakt. Israël benadrukt dat ze Hezbollah-infrastructuur en wapenopslagplaatsen uitschakelen. Maar daar zitten dan dus ook families in de buurt, waardoor er volgens artsen hier een onevenredig hoog aantal kinderen geraakt wordt.
26: The percentage of children that are being killed and wounded in Palestine and in Lebanon is 10 times that was being wounded in the Ukraine. There's an intentional targeting of people's homes that's producing a disproportionate number of children. A lot of them have lost parents, one or both, and so they also have to rebuild their lives.
25: Hij zegt dat het

0: one or both. And so they also have to rebuild their lives.
1: Hij zegt dat het percentage Palestijnse en Libanese kinderen dat wordt gedood of gewond raakt 10 keer zo hoog is als in Oekraïne. Hij zegt er is een bewuste doelgerichtheid op huizen van burgers, wat leidt tot een onevenredig groot aantal getroffen kinderen. Kinderen die dus ook hun ouders verliezen of andere familieleden. Hij zegt dat vrijwel alle kinderen geraakt worden in eigen huis. En dat dus ook heel erg traumatisch is, los van die enorm zware verwondingen. Voor de patiënten die hij ziet.
2: Ja, want wat doet dat met kinderen?
1: Ja, het is natuurlijk waanzinnig traumatisch. Bovendien is dit de tweede oorlog in korte tijd die ze doormaken. Ze verliezen soms bijna alles wat ze hebben. Ik heb een paar patiënten van Rassan Abu Sitte ontmoet. Zwaargewonde kinderen. Noor van 14, die 2 uur onder het puin van haar eigen huis lag. Die al doodverklaard was toen ze haar toch toevallig nog vonden. Samen met 1 broertje en zusje overleefden ze. Maar haar ouders, oudere broer, ooms, tantes, iedereen is verder gedood. Ze heeft haar rug gebroken, moet beter zien te worden, maar heeft dus geen huis meer, geen ouders. Haar school ligt in puin, veel vriendjes zijn gedood. En zo zijn er hier honderden kinderen, volgens het ministerie van Volksgezondheid, 800 kinderen die de afgelopen periode gewond zijn geraakt. Zoals ook Talien van 11.
3: I saw everything. Like, all the blood, all my friends. Everybody. The scenes keep coming in my head. I cannot forget them. Like, I saw my friends full of blood. And my best friend's mother died.
1: Ik heb alles gezien, zegt Talien. Al het bloed, al mijn vrienden, iedereen. Het blijft in mijn hoofd terugkomen. Ik kan het niet vergeten, zegt ze. Ik zag mijn vrienden besmeurd met bloed. En de moeder van mijn beste vriendin, zij is overleden. En zo kon deze Talien echt nog eindeloos doorvertellen over wat ze allemaal heeft meegemaakt. Hoe bang ze is in het donker, hoe het allemaal steeds terugkomt. En ze zei, het liefst wil ik dit alles vergeten, weg hier uit Libanon. En dan kom ik gewoon weer terug als dit allemaal voorbij is, zei ze.
2: Ja. Veel kinderen dus slachtoffer. Er worden ook veel hulpverleners gedood. Kunnen die hun werk nog wel goed doen, wanneer ze toch naar zo'n site toe moeten.
1: Ja, volgens het ministerie zijn er meer dan 100 medisch hulpverleners gedood in de afgelopen maanden. Heel veel dus. Dat is ook waanzinnig gevaarlijk werk. En dat zijn vrijwel allemaal vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij het Libanese Rode Kruis. En daar sprak ik vorige week Wadia Nassif, die erover vertelde.
4: Most of us were afraid, but at the same time, we're not gonna stop doing our jobs. Sometimes they are like moving body parts, so it's very hard for the emotionally on the rescuers.
1: Ja, hij vertelde dus, de meeste van ons zijn bang, maar tegelijkertijd willen we absoluut niet stoppen. We zien constant flarden van lichaamsdelen. Het is emotioneel heel erg zwaar voor hulpverleners, vertelde hij. Maar hij zegt ook heel duidelijk dat hij en zijn team niet zullen stoppen. Hoeveel voldoening dit werk geeft voor dit soort hulpverleners. Het leven redden van mensen die je niet kent, ongeacht hun achtergrond en hun verhaal. Hij vertelt heel uitgebreid over die glimlach op het gezicht van mensen als ze gered worden. Heel bijzonder, levensgevaarlijk en zo belangrijk in een land waar de overheid dit allemaal niet aan kan en dus niet kan doen. En daar in dat gat springen dit soort vrijwilligers. Dus dat was ook wel heel bijzonder om te horen, moet ik zeggen.
2: Daisy, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Opnieuw zijn er mensen aangehouden bij een AZC-protest in Apeldoorn, schrijft Omroep Gelderland.
5: Voor de 4e dag op rij werd daar gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van een AZC. Een lokale verslaggever zegt tegen Omroep Gelderland dat een grote groep zich weer had verzameld bij een rotonde. Volgens die verslaggever was er opvallend veel jeugd op de been. In de wijk werd op meerdere plekken zwaar illegaal vuurwerk afgestoken. De afgelopen dagen zijn in totaal al tientallen aanhoudingen geweest, ook gisteravond dus. Hoeveel is niet duidelijk. Opgeluchte reacties in Almere nu er tijdelijk cameratoezicht komt in een buurt in Almere Poort. De afgelopen weken ging het geregeld mis in die wijk. Er was een explosie en een steekpartij. Deze bewoner

0: Zeggen bij Omroep Flevoland dat ze blij zijn met de camerabewaking.
1: Ik vind het geweldig. Het is hier een gevaarlijke omgeving. Het is steeds erger. Er is hier een paar honderd meter verderop, anderhalf jaar terug, een lijk gevonden. Het maakt me zorgen hier.
2: Wij voelen ons nu redelijk onveilig in deze buurt. Er zijn meerdere dingen gebeurd. Explosie, steekpartijen en explosie natuurlijk. Dus ja, goed idee.
0: Volgens de burgemeester verhoogt het cameratoezicht het veiligheidsgevoel in de straat en helpt het nieuwe incidenten te voorkomen. De camera's blijven tot en met 22 juni staan. En na een jaar heeft het Groningse dorp Zoutkamp weer een supermarkt. Vorig jaar ging de laatste daar dicht. Vrijwilligers hebben nu een nieuw supermarktje opgezet. Daar zijn mensen in het dorp hartstikke blij mee. Zo hoeven ze voor de boodschappen niet meer naar een ander dorp te rijden. Dat is eenmaal in de week niet zo erg. Maar als je voor een pak suiker op en neer moet, dat is niet te doen, zegt iemand tegen RTV Noord. En ook voor de onderlinge contacten in het dorp is de nieuwe supermarkt goed nieuws. Want in de supermarkt worden ook de laatste nieuwtjes uit het dorp uitgewisseld. En je hebt voetbalteams die wel eens een mindere periode hebben. Weet ik ook maar al te goed als Ajax ziet. Maar bij het zevende team van Avanti 31 uit Schijndel gaat het eigenlijk nooit goed. En zondag was misschien wel het dieptepunt. Ze stonden uiteindelijk met 7 spelers in het veld en verloren met 61-2.
3: Wat?
0: Ja, 61-2, schrijft Omroep Brabant. Het idee voor dit team begon ooit op een terras en dat zegt eigenlijk genoeg.
4: We zullen een vriendenteam starten en we houden van, nou, is goed, gaan we doen. En toen hebben we iedereen bij elkaar gesprokkeld.
5: Voetbalervaring?
4: Ik niet.
6: Oh, eigenlijk niet, maar ja, doe maar, weet je wel hoe slecht je altijd kan.
7: Dit is de derde keer in mijn leven dat ik gevoetbald heb. 2 keer training gehad en afgelopen week veel FIFA gespeeld.
8: En dan is het tijd voor de helft waar de mannen het allerbeste in zijn.
9: We doen ons best. Meer kunnen we ook niet doen.
0: Ja, de derde helft, daar zijn ze dus wel goed in.
3: Ik zit het te rekenen. 61 kost gewoon 1 per anderhalve minuut.
0: Ja, je moet dat is ook knap. Oprecht best wel opschieten inderdaad als je dat wil halen.
3: Scheidsrechter ook. Met opnieuw weer beginnen met de aftrap.
0: Terwijl je intussen ook nog een streepje moet zetten iedere keer om de tel niet kwijt te raken. De spelers hadden wel een excuus, zeggen ze, voor de afstraffing van zondag. De wedstrijd begon namelijk om 9:30 in de ochtend. En dat is natuurlijk niet te doen als je daarvoor een avondje bent wezen stappen. Ondanks de pijnlijke nederlaag bleef de stemming goed. Onder meer vanwege een onwrikbare logica, 61 tegengoals en dus na de wedstrijd 61 cocktails.
3: Nou, volgende week een nieuw record. Verkeersinformatie, Tim Schaap.
10: Op de A2 in file Eindhoven-Utrecht, de langste file van het land, dik een half uur tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, komt door een kapotte vrachtwagen.

0: Norah Jones, Chasing Pirates. Het is 8 minuten voor 8. Er moet een einde komen aan het lijden van exotische dieren die in Europa als huisdier worden gehouden, verhandeld of als entertainment worden ingezet. Dat vindt Stichting AAP. Vandaag opent de stichting in Almere een nieuw zoogdierengebouw waar exotische dieren worden opgevangen. Verslaggever Matthijs van den Wiel, welke dieren zie je?
1: Ja, ik sta voor het hek, voor het hok van Ari en Noema. Is dit Ari of Noema?
2: Dit is Noema.
1: Die wat eet? Wat eet ze hier?
2: Nou, dit zijn nogal wat schilletjes. Het is nog een beetje vroeg, ze hebben nog geen ontbijt gehad. Dus nog wat restjes van gisteren.
1: En Noema is een wit oor penseel aapje.
2: Ja, precies. Een wit oor penseel aapje.
1: Heel schattig, heel klein aapje met een hele lange staart. En dat huppelt op en neer hier over de takken achter dat traliehek. Wat is dat voor een dier en waar komt het vandaan en hoe is het hier terechtgekomen?
2: Nou, een wit oor penseel aapje is een klein aapje, zoals het al zegt, een klein primaatje. Deze komen uit de huiskamer. Deze komen bij.
1: Iemand vond dat wel schattig.
2: Ja, iemand had online gezien dat je dit leuk is. Daar ook gekocht.
1: Mag helemaal niet.
2: Nee, verboden in Nederland.
1: En ook volstrekt ongeschikt voor thuis.
2: Ja, zeker. Ze hebben een heel specifiek dieet. Ze hebben een specifieke zorg nodig. Als je niet goed voor ze zorgt met licht en temperatuur, dan gaat het niet goed met ze.
1: Eva Schippers is dit van de Stichting AAP, die me ook waarschuwde. Ze hebben territoriumdrift, dus ze pissen door het hek. Dus we moeten even uitkijken.
2: Ja, opletten.
1: Als ze mij als een bedreiging zien, want normaal komt hier niemand. Het is echt een opvang, het is geen dierentuin. En we staan dus in de gang van die nieuwe verblijven, van dat nieuwe pand. Ik loop even naar de andere kant, samen met Erik Peters, de directeur, door uw nieuwe verblijf waar u zo trots op bent. Want hier stond een gebouw wat in 2 dagen was neergezet, 30 jaar geleden. Wat was het verhaal daarachter?
3: Ja, het programma De Uitdaging, misschien nog voor veel mensen bekend. Destijds inderdaad voor ons een mooie kans om een prachtig gebouw neer te zetten. En we hoopten dat gebouw niet te hoeven vernieuwen, maar na 30 jaar is er nog steeds heel veel behoefte aan opvang. Ja. Dus hebben wij het gebouw moeten vernieuwen.
1: Ja, we lopen tussen die kooien over een rooster voor als ze pissen. En dan komen we aan bij hier ook wel hele schattige beestjes. Waar zijn ze gebleven? Hier zijn ze, hè? Dit zijn Fanny en Zerda. Nee, dit zijn wie?
2: Ja, Zerda en Vulpes.
1: En wat zijn dat voor een hele schattige witte diertjes?
2: Ja, dat zijn woestijnvosjes.
1: Ja. Hebben mensen ook op Instagram gezien?
2: Ja, of misschien ergens anders. Maar ze zien er super aandoenlijk uit. Hè. Ze hebben van die hele grote oren, een beetje een licht vachtje. Ook hier weer, het zijn geen gedomesticeerde dieren. Dus het is nog heel lastig.
1: Maar dit hadden mensen thuis en die zijn in beslag genomen?
2: Ja, deze zijn inderdaad. Ja.
1: En dan eentje verder. Er zijn 2 hele grote katten op een op takken. Wat zijn dit voor katten?
2: Shousie-katten. Eentje is echt een Shousie-kat, de ander is een hybride. Dat betekent dat het een kruising is tussen een huiskat en een Shousie-kat.
1: Wat is er beter geworden voor deze katten met het nieuwe verblijf?
2: Nou ja, kijk, ze hebben hier dit mooie binnenverblijf waar ze lekker de ruimte hebben. Ook in de winter kunnen ze daar binnen. En hun buitenverblijf hebben ze heerlijk de ruimte.
1: Ja. Wat is nou de bedoeling van deze dieren? Want ze zijn hier in principe allemaal tijdelijk.
3: Ja, ze zijn hier inderdaad allemaal tijdelijk. Dus zodra wij de dieren weer hebben gerehabiliteerd, weer dieren hebben laten worden, hopen wij een geschikte herplaatslocatie te kunnen.
1: Wat kan dat zijn? Want ze zijn niet voor thuis.
3: Nee, we zoeken herplaatsadressen bij gerenommeerde dierentuinen in Europa en soms ook buiten Europa. En daar hebben ze dan prachtige verblijven waar ze de rest van hun leven kunnen wonen.
1: Misschien niet zo luxe als hier, want dit is allemaal state of the art. Helemaal naar alle normen en wensen om ze goed te verzorgen. Hoe heeft u dit voor elkaar gekregen? Want het komt allemaal van donateurs, hè?
3: Ja, wij kunnen ons werk niet doen zonder onze donateurs. Ja. We zijn volledig afhankelijk van giften. Dus we zijn ook heel erg dankbaar dat wij dankzij hen dit mooie gebouw hebben kunnen neerzetten.
1: Dus je hebt aan de ene kant mensen die heel graag gekke dieren in huis halen en andere mensen die dat heel zielig vinden en u betalen om ze weer op te vangen.
3: Gelukkig zijn er heel veel mensen die heel veel geven om dieren.
1: Maar hoe stop je het dat mensen op Instagram influencers zien met gekke, exotische dieren en dan denken dat ik wil dat ook? Weten ze het nog steeds niet?
3: Nou, dat is dus een hele andere belangrijke kant van ons werk. Het opvangen van dieren is wat we iedere dag doen. Maar daarnaast zorgen we er ook voor dat eigenlijk het leed van de dieren wordt voorkomen. Door betere wet- en regelgeving in Europa en met name in Nederland, de huis- en hobbydierenlijst, is voor ons een hele belangrijke stap voorwaarts.
1: Ja. Nou, in ieder geval, tot dat nog niet gelukt is om het mensen uit hun hoofd te krijgen, is deze opvang nodig. En dit nieuwe pand wordt straks geopend door de koningin. Welke beesten gaat u haar laten zien?
2: Ik denk dat we ook eventjes bij de woestijnvorsters lang gaan. En we hebben ook nog wat leuke stokstaartjes en de zwartorpenseelaapjes.
1: Ja, nou, gaat ze allemaal te zien krijgen, koningin Maxima, straks in het nieuwe verblijf voor de dieren van Stichting AAP hier in Almere.
0: Zijn verslaggever Matthijs van der Wiel.
4: NPO Radio 1.
5: Nooit meer slapen.
4: Ik ga in gesprek met zangeres Merel. Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard. Ze werd bekend met de hit Lekker met de meiden. En voor haar nummer Hou je bek en bef me ontving ze de 3 voor 12 Song van het Jaar Award. Nu komt Merel met Leven de Fakes. Een album over hoe ze zich bevrijdt van alle schaamte rond haar lichaam, haar seks en haar kinderwens.
5: In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
4: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Het zijn spannende weken voor zo'n 180.000 leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen. Het nieuwe EO-programma, de klas van 26, volgt de scholieren en hun docenten richting de eindstreep. Van de eerste schooldag tot de zenuwslopende uitslag. Kijk de klas van 26 vanaf vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben!
9: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
11: onlineveilingmeester.nl.
12: Hey Raymond!
13: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
15: Hey,
13: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
16: True Lease met Genke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
18: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
18: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
5: NPO Radio 1. 8 uur.
4: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De druk op de Britse premier Starmer om af te treden is bijna onhoudbaar. En vooral oudere mensen hebben weinig vertrouwen in de Nederlandse politiek. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
21: In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. 10 jaar geleden was dat nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. Jongeren hebben in vergelijking met ouderen meer vertrouwen in politici. Volgens het CBS komt dat doordat zij minder vaak tegenslagen hebben meegemaakt. In rechtszaken die draaien om vermoorde vrouwen wordt het woord femicide nauwelijks gebruikt. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het benoemen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan. Vaak zijn er eerder al signalen geweest van stalking, vrouwenhaat of mishandeling. Door die eerder te herkennen zouden politie en justitie sneller kunnen ingrijpen en mogelijk escalatie kunnen voorkomen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie tegen het beleid van de regering De Wever. Het is niet bekend hoeveel mensen zullen aansluiten, maar bij eerdere soortgelijke acties waren tienduizenden mensen op de been. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar. Volgens de VRT rijden er door de protesten ook nauwelijks bussen en trams in Brussel. Iets meer dan de helft van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van, blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil, maar zijn duurzame keuzes te duur en worden ze uitgesteld door onzekerheid. Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen. Iets meer dan de helft van die groep doet dat vervolgens ook. De onderzoekers zeggen dat mensen die iets willen doen vaker nadenken over een warmtepomp door de spanningen in het Midden-Oosten. In de eerste nacht na het driedaags staakt het vuren heeft Rusland droneaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev, meldt de militaire leiding van de stad. Het luchtafweersysteem werd ingeschakeld en inwoners werd geadviseerd schuilkelders op te zoeken. Gedurende het weekend beschuldigden beide partijen elkaar al van schendingen. En het weer. Afwisselend zon en wolken. Verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. En vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen.
0: Tim, nog steeds een drukke spits.
11: Ja, zeker. Meer dan 600 kilometer alles bij elkaar, Astrid. En dan met name een probleem nu op de A1, Hengelo-Apeldoorn. Bij Twello een ongeluk met 7 auto's, een kettingbotsing dus. 3 rijstroken zijn er dicht. Vanaf Badmen een file van een uur. Je kunt beter omrijden, volg daarvoor de kleine bordjes U25. Verder de A2 Eindhoven-Utrecht. Bij knooppunt Empel is 1 rijstrook dicht door een kapotte vrachtwagen. Vertraging 30 minuten. Dan de A4 naar Amsterdam, naar de hoofdstad. File tussen de Keteltunnel bij Rotterdam en Zoeterwoude. 23 kilometer en een half uur extra. En op de A16 is het ook aansluiten. Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. 12 kilometer en een half uur extra reistijd.
0: Lagerhuisleden van Labour vragen om het vertrek van Keir Starmer als premier. En zijn ministers gaan het ook over hem hebben. Zometeen onze correspondent.
15: Ster. Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
22: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
22: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
23: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
24: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
25: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
26: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
24: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
26: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
27: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De politieke carrière van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. Deze ochtend komen zijn ministers bij elkaar. Voor Starmer dreigt een pijnlijk vertrek. Correspondent Arjen van der Horst, hoe openen de kranten vandaag?
2: Ja, die zijn niet mals. Starmer is on the brink, kopt de Sun. Starmer staat op het rand van de afgrond. Een woord, afgrond, dat ook verschillende andere kranten gebruiken. Kabinet in opstand tegen Starmer staat op de voorpagina van de Times. Het is tijd om te gaan, de Daily Telegraph. De muiterij tegen Starmer groeit met een open opstand binnen Labour, kopt de Independent. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het geeft wel aan hoe wankel de positie is van de premier op dit moment.
0: Ja, en dat heeft alles te maken natuurlijk met wat er gisteren allemaal gebeurde. Wat was dat?
2: Ja, de dag begon met een toespraak van Starmer om zijn premierschap nieuw leven in te blazen na die verpletterende verkiezingsnederlaag vorige week bij de lokale verkiezingen. Dat leek even te werken. Eén lagerhuislid had in het weekend al aangekondigd dat ze Starmer zou uitdagen voor het partijleiderschap. Maar na de toespraak blies ze die coup-poging af. Nou, dus Starmer kon even opgelucht ademhalen. Maar ja, dat duurde niet lang, want die lijst met Labour-parlementariërs die openlijk om zijn aftreden roepen werd steeds langer. De teller staat inmiddels op 77. En daarmee hebben we bijna het magische getal van 81 bereikt. Nou, waarom is dat een magisch getal? Nou, de handtekeningen van minimaal 81 Labour-parlementariërs zijn nodig om een leiderschapsverkiezing te ontlokken. En dat aantal is dus nu bijna bereikt.
0: En als dat gebeurt, betekent dat dan aftreden?
2: Niet per se, dat hoeft niet meteen, want die 81 moeten zich dan wel eerst achter een kandidaat scharen die Starmer gaat uitdagen voor het partijleiderschap. En daarvoor heeft dus zich nog niemand gemeld, al weten we dat er zeker één minister te trappelen staat om het roer over te nemen. En dat is minister Wes Streeting van Volksgezondheid, maar die heeft nog niet van zich laten horen. Maar als hij zich aanmeldt, ja, dan komt er een leiderschapsverkiezing waaraan ook de premier automatisch meedoet. Dus in dat scenario is het nog niet zomaar gedaan met zijn premierschap. Maar ja, het zou wel waarschijnlijk het einde van zijn premierschap betekenen.
0: Ja, dat is dus wat die Labour-fractie kan afdwingen, die verkiezing. Maar zijn ministers die komen ook dus vanochtend bij elkaar. Wat denk je dat zij gaan doen?
2: Ja, over een paar uur, om 10:00 Nederlandse tijd, om precies te zijn, dan begint de ministerraad. En ja, dat is een nieuw moment van gevaar voor de premier, want verschillende Britse media melden dat meerdere ministers hem de wacht gaan aanzeggen, onder wie minister Mahmoud van Binnenlandse Zaken, minister Yvette Cooper van Buitenlandse Zaken, twee zwaargewichten in de regering. Ja, en zij zullen Starmer onder druk zetten om een datum voor zijn aftreden bekend te maken. Die datum hoeft niet meteen te zijn, maar dat zou ergens de komende maanden moeten gebeuren om een soepele overgang naar een nieuwe partijleider en dus premier mogelijk te maken. En de Financial Times die meldt vanochtend dat Starmer zijn opties weegt en dat hij het in de stemming van zijn kabinet zou laten afhangen of hij wel of niet doorgaat als premier. Dus de komende uren is wellicht het moment van de waarheid voor Starmer.
0: Ja, ik kan me herinneren dat een bepaalde charismatische premier nog niet zo lang geleden op diezelfde manier is gegaan, toch?
2: Ja, dat klopt. Die begint steeds meer te lijken op dat scenario dat Boris Johnson ter val bracht. Dat begon ook met ministers die in opstand kwamen. Toen stapte zijn minister van Financiën op. Toen gingen de sluisdeuren open. De ene na de andere minister stapte op. Ja, en zo klapte Boris Johnsons regering in elkaar en kon hij niets anders doen dan aftreden. Nou, als dit met Starmer gebeurt, kan het heel snel gedaan zijn met zijn premierschap.
0: Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst. Het is 8:10. Het organisatiecomité van de Olympische Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen wil exclusief in gesprek met schaatsstadion Tialf in Heerenveen. De kans is dus groot dat er 102 jaar na de Spelen van Amsterdam weer Olympische wedstrijden in Nederland zijn straks. Meneer Dolstra is directeur van Tialf. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En zijn jullie nog voorzichtig of hangen jullie de vijf ringen al bijna op in het stadion?
3: Nee, we zijn misschien ook een beetje Fries eigen. We zijn voorzichtig. We doen het uiteraard niet als stadion alleen. Het is de provincie Friesland, de Rijksoverheid, de gemeente Heerenveen en NOC-NSF en KNSB. En we hebben daarmee een soort groep, projectgroep. En daarmee spreken we ook met de Fransen.
0: En is dat iets waar u dan wel naar uitkijkt?
3: Ja, uiteraard. Dit zou natuurlijk wel het summum zijn voor Tialf. In 2030 bestaat Tialf 175 jaar. Dus dat is dan wel een kroon op het werk van ook de partijen die ik net heb genoemd. Dat zou wel super zijn dat het dan in Tialf het lange baan schaatsen komt.
0: Het klinkt wel heel gek, hè? Het is de Olympische Winterspelen in Frankrijk met schaatsen in Friesland. Maar de Fransen die zijn echt ook al een paar jaar op zoek naar zo'n geschikte locatie. Waren in gesprek met Turijn. Die worden niet doorgezet. Dus wat maakt Heerenveen volgens u dan de winnaar?
3: Nou, ik weet niet of je iets de winnaar kunt noemen. We weten dat Turijn in de race was of is. Maar daar hebben wij ons verder niet mee bemoeid. We hebben gekeken naar ons eigen. Nou ja, Tialf staat al decennia lang bekend om eigenlijk het schaatsgat van de wereld. Dus we organiseren al veel WK's, EK's, allerlei andere toernooien. Maar wat belangrijk was voor Frankrijk is dat ze eigenlijk zelf hebben gezegd, we hebben niet zo'n stadion, we willen het ook duurzaam maken, dus we gaan niet een tijdelijke baan zelf bouwen, maar we gaan kijken of wij ergens een baan kunnen vinden die aan de criteria voldoet en met wie we een goede samenwerking op kunnen starten.
0: En stel, het gaat allemaal door. Wat moet er dan allemaal nog gebeuren?
3: Nou ja, het stadion staat er. Hè. Ik heb net ook gezegd dat we al WK's organiseren. Dus het zal wat groter worden. Er zal natuurlijk veel meer media-aandacht komen. Het zal denk ik heel erg druk worden in Friesland en natuurlijk ook in Nederland. Dus dan zal er Heerenveen zal een Olympische stad worden. Dus dat moeten we ook met elkaar Frans-Nederlands maken. Veel enthousiasme, veel mensen. We hebben al huisvesting voor atleten. Dus dat zit vlakbij het stadion. Dat is 2 jaar geleden opgeleverd.
0: En is dat genoeg?
3: Dat is genoeg. Er is onderzoek geweest. Er zullen nog wel wat tijdelijke faciliteiten bijkomen. Maar in de kern is dat genoeg, ja.
0: Dus is dat dan een soort Olympisch dorp?
3: Ja, maar dan het Olympisch dorp zou je, zo zou je het kunnen noemen. In ieder geval dat je daar een uitstekende slaapplaats hebt. Maar dat in die omgeving staan nog meer gebouwen, ook sportgebouwen. En dan gaan we dat inrichten samen met lokale ondernemers tot een bruisend Olympisch dorp.
0: Ja, want het lijkt me best lastig om een toch ook dat Olympische gevoel te krijgen wanneer je alleen maar de schaatsers in de Heerenveen hebt.
3: Nou, kijk, als je vandaag de dag bekijkt, en dat was overigens in Milaan ook zo, daar ben ik zelf ook nog geweest, het was niet één groot Olympisch dorp. Dus dat was ook al verspreid over allerlei provincies. Dus dat is vandaag de dag, dat was vroeger zo, maar dat is vandaag de dag is dat al niet meer zo.
0: Zeker niet bij de Winterspelen?
3: Nee.
0: Nee. Nou, en als het dan zover is, gaat u dan misschien wel zelfs medailles uitreiken?
3: Nou, dat denk ik niet. Daar hebben we een Olympisch comité voor. Ik hoop dan nog even op de tribune te mogen zitten en er ook van te genieten.
0: Welke voordelen vindt u dat er voor Heerenveen aan vastzitten?
3: Nou, ik denk dat de voordelen. Ja, je bedoelt voor de stad of voor
0: de stad? Ja, voor de stad Heerenveen. Nee, voor de stad.
3: De stad, ik denk dat hij een perfecte schaalgrootte heeft. Om er ook voor te zorgen dat je het Olympisch gevoel daar ook. Er wordt ook aan gewerkt om daar een grote Olympische route te gaan maken. En dat gedurende. Dat er lange baan gaat, die 12 wedstrijddagen en natuurlijk daarvoor en daarna. Ook gewoon een groot Olympisch gevoel is. En als je het in een hele grote stad doet, is dat ook heel erg mooi. Alleen dan raakt het verband wel eens een beetje kwijt, heb ik onderweg gezien. Dus wij denken dat we met Heerenveen een bruisend centrum kunnen organiseren voor de Spelen.
0: Dank u wel. Minne Dolstra, directeur van Tialf. Steeds meer mensen doen melding van identiteitsfraude, schrijft de Telegraaf.
21: Vorig jaar waren er volgens een meldpunt minstens 3300 gevallen. Dik 1000 meer dan een jaar eerder, toen waren het er zo'n 2200. Dat komt doordat op steeds meer platformen een scan van je ID wordt gevraagd, zoals bij Airbnb of LinkedIn. Maar door de vele datalekken van de laatste tijd proberen criminelen identiteitsfraude te plegen. Het valt nog niet mee om 6 passagiers van de Hondius vanuit Nederland naar Australië te krijgen. De Australische minister van Volksgezondheid heeft het bij ABC News over een complexe operatie.
6: The requirement to find a company willing to charter a flight that will be subject to obviously quite strict hygiene requirements at the end of the flight, and for it to be crewed by a crew who will be willing to undertake isolation.
21: De bemanning moet na afloop van de vlucht in quarantaine gaan, zegt de minister. Vannacht kwamen de 6 opvarenden aan in Eindhoven. Ze zitten nu in een quarantainehotel, maar maken het goed. 6 op de 10 Nederlanders vindt dat bezwaarprocedures mogen worden verkort om zo sneller nieuwe huizen te kunnen bouwen. Dat schrijft het AD. Veel nieuwbouwprojecten lopen vertraging op, juist omdat er veel bezwaar wordt gemaakt. Maar voor het bouwen van mantelzorgwoningen, het splitsen van huizen of ophogen daarvan hebben de ondervraagden weinig bezwaar. En zoals gewoonlijk wordt er door eindexamenleerlingen veel geklaagd over de eindexamens, schrijft Hart van Nederland. Na gisteren stond de teller op bijna 95.000 meldingen bij het LAX, en dat al na dag 2. Om een idee te geven, vorig jaar kwamen in totaal 240.000 klachten binnen. Gisteren viel vooral VWO-natuurkunde op, dik 11.000 klachten. Eén scholier omschrijft de toets als een absolute depressie. En in New York is een bijzondere tentoonstelling geopend. Een organisatie heeft alle 3,5 miljoen pagina's in het Epstein-dossier uitgeprint en er 3437 boeken van gemaakt. Die staan in eindeloze rijen boekenkasten en zijn in te zien door journalisten en advocaten. Anderen mogen niet bladeren om slachtoffers van de zedendelinquent te beschermen. De pop-up tentoonstelling heeft als naam de Donald J. Trump en Jeffrey Epstein Memorial Reading Room gekregen. Het doel is om verontwaardiging te creëren, zodat er echte verantwoording komt, zegt de non-profit organisatie bij het persbureau AFP.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
11: Ja, het is druk onderweg. We naderen nog steeds de 700 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. En het ziet er nou niet bepaald uit dat de daling al is ingezet. Onder andere een groot probleem op de A9 nu, Alkmaar-Amstelveen, bij knooppunt Rotterpolderplein. Twee rijstroken zijn er dicht na een ongeluk. Vanaf knooppunt Beverwijk is de vertraging 9 kilometer en 60 minuten.
7: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In meer dan 90 gemeenten wordt vandaag geteld hoeveel mensen dak- of thuisloos zijn. Dat gebeurt op straat, maar ook in scholen, buurthuizen en dierenopvanglocaties. Marten Kuipers van de Hogeschool Utrecht legt uit hoe die aanpak een vollediger beeld moet opleveren.
8: We hebben een groot scala aan organisaties gevraagd om met ons in kaart te brengen hoeveel mensen zij kennen in de situatie van dak- of thuisloosheid. En dan niet alleen de situaties waar je vaak aan denkt, zoals mensen die verblijven in de opvang of op straat, maar juist ook mensen in minder zichtbare situaties van dakloosheid. Bijvoorbeeld bij familie en vrienden op de bank of noodgedwongen verblijf in een auto of op een camping bijvoorbeeld.
0: Ja, want hoe krijg je die in beeld? Dat is natuurlijk heel lastig.
8: Ja, ja, door een zo breed mogelijk scala aan organisaties aan te haken. Dus niet alleen de geëikte partijen als de opvang of veldwerkers, maar juist ook organisaties die meer zicht hebben op minder zichtbare situaties van dakloosheid en indirect met die mensen in aanraking komen. Bijvoorbeeld huisartsen, scholen, boswachters of maatschappelijk werkers.
0: Ja, en dus de dierenopvang. Waarom de dierenopvang?
8: Ja, ja, die zijn bij ons op de lijn gekomen toen we bezig waren om zoveel mogelijk organisaties aan te haken. En zij krijgen huisdieren van mensen die niet langer kunnen zorgen voor een huisdier. En zij signaleerden dat er steeds meer mensen ook bij hen komen met een huisdier, omdat ze geen vaste verblijfplaats meer hebben. Dus of op de bank verblijven ergens, of de opvang in moeten en een huisdier die daar niet mee naartoe kunnen nemen.
0: Dus dat is een van de vele inderdaad, organisaties die jullie gaan helpen. In welke gemeente gaat het gebeuren?
8: Ja, onder andere in gemeenten Rotterdam en Utrecht. Maar ook in Groningen en in Noord- en Midden-Limburg gaan we tellen. Dus we zijn in 11 regio's met 96 gemeenten vandaag actief om mensen in beeld te krijgen.
0: En zijn dat dan allemaal juist wat gemeenten met grotere steden of ook dorpen?
8: Nee, juist ook hele kleine gemeenten doen hier aan mee. Dat is de kracht van de telling. Dat we zowel in grote als in kleine gemeenten in kaart brengen hoeveel mensen er dak- en thuisloos zijn.
0: Er zijn dus vragenlijsten die ze gaan invullen. Uh-huh. Wat gebeurt er met die vragenlijsten?
8: Ja, die vragenlijsten die geven ons zicht op naast aantallen ook profielkenmerken van mensen. Dus zijn mensen man, vrouw of zijn er ook kinderen dakloos bijvoorbeeld. Die data die analyseren wij als hogeschool en daarmee komen we met hele gerichte gemeentelijke rapportages die inzicht geven in de aard en omvang van dakloosheid in hun gemeente. Zodat zij ook heel gericht met die data aan de slag kunnen om beleid te maken om dakloosheid aan te pakken en te voorkomen in hun gemeente. Ja.
0: En dat gaat om anonieme gegevens?
8: Ja, dat klopt.
0: En hoe voorkom je dan dat mensen niet dubbel geteld worden?
8: Ja, als hogeschool zijn we daar heel erg in getraind om te kijken of mensen dubbel in beeld komen. En die dubbeltellingen die filteren wij uit voordat we met die data aan de slag gaan.
0: Maar hoe krijg je dat voor elkaar als het anoniem is?
8: Omdat we werken met een anonieme naamcode. En op basis van die naamcode en een aantal andere gegevens kunnen we toch kijken of mensen dubbel geteld zijn.
0: Oké. Het is dus de vierde keer dat jullie het doen, hè? Wat hebben de vorige keren opgeleverd?
8: Ja, nou, een heel goed beeld van wie nou eigenlijk dak- en thuisloos zijn. We zien onder andere dat ook 1 op de 3 mensen vrouw is. Een groot gedeelte van de mensen die in beeld komen zijn jonger dan 28 jaar. Dus we hebben ook te maken met een hele jonge doelgroep. En we zien dat gemeenten echt met die lokale kennis ook aan de slag zijn gegaan om regionaal beleid te maken. Om te kijken hoeveel woningen zijn er nou ook nodig, bijvoorbeeld voor jongeren. Hoe kunnen we daar meer op inzetten? En ook veel beter zicht krijgen op die routes naar dak- en thuisloosheid in hun gemeente. En daar effectief op in kunnen zetten.
0: En gebeurt dat dan ook? Hou je dat dan ook weer in de gaten?
8: Ja, momenteel zijn we ook aan het kijken wat de impact is geweest van de tellingen. Zijn we een onderzoekje aan het starten om te kijken hoe zijn gemeenten daarmee aan de slag gegaan. En hoe kunnen we dat ook inzetten in nieuwe gemeentes. Zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.
0: Zijn Marten Kuipers van Hogeschool Utrecht.
9: Dit is het NOS Radio 1-journaal op NPO Radio 1.

0: Jelly Roll met I'm Good. Over een uur, Stand.nl met Roos Averman. Roos, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we gaan het vandaag hebben over het Songfestival. Hoe kan het ook anders? Dat begint vandaag. Nederland, weten we ook, doet niet mee. Avrotros is het niet eens met de deelname van Israël. Net als Spanje, Slovenië, IJsland en Ierland. Nou, Spanje bijvoorbeeld zendt het Songfestival niet uit. Nederland kiest daar wel voor. En dus kan iedereen die dat wil met chips op de bank naar het Songfestival kijken vanavond. De stelling is vandaag, ik kijk vanavond toch naar het Songfestival. Ik ben heel erg benieuwd. Bent u fan van het Songfestival? Kijkt u altijd? Weet u wat u vanavond gaat doen? Zit u gewoon klaar als altijd voor die halve finale? Of kijkt u bewust niet? Bent u misschien door alle commotie juist extra benieuwd naar deze editie? En wat vindt u ervan dat we het, ondanks dat we het niet meedoen, toch uitzenden als land? U kunt meepraten zoals altijd ook door te bellen met 0800 1101 of reageer via de NPO Luister-app.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa Draait Door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitepro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Ik krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin, juist nu.
8: Europakinderhulp.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
10: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl.
12: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
13: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten, Thomas.
14: In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was dat nog ruim een kwart. Jongeren hebben in vergelijking met ouderen meer vertrouwen in politici. In Brussel staat opnieuw een actiedag gepland tegen plannen van de regering De Wever. Daardoor rijden er in de Belgische hoofdstad nauwelijks bussen en trams. Ook gaan er vanaf Brussels Airport veel minder vliegtuigen. En veel Nederlanders willen wel verduurzamen, maar doen het niet omdat ze het te duur vinden. Uit een enquête van het kenniscentrum Milieucentraal blijkt dat de helft van de Nederlanders graag wil verduurzamen. Zo denken ze bijvoorbeeld na over een warmtepomp. Uiteindelijk doet ruim de helft van die mensen ook echt iets. En in rechtszaken die draaien om vermoorde vrouwen wordt het woord femicide nauwelijks gebruikt. De term komt maar voor in 2% van de gevallen. Dat is volgens de onderzoekers problematisch, omdat met het benoemen van femicide beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan.
0: Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, hier schijnt zowaar de zon eventjes.
6: Ja, er zijn inderdaad wat zonnige perioden, maar er trekken ook nog wel buien over het land. Met name over het westen en zuiden op dit moment. Nou, die buiigheid gaat de komende uren langzaam wel afnemen. En vanmiddag is het dan op veel plaatsen zowaar een tijdje droog. Met zonnige perioden en temperaturen van een graad of 13. Nou, daarmee is het natuurlijk wel nog duidelijk te koud voor deze tijd van het jaar.
0: Ja. En de komende dagen?
6: Ja, er verandert heel weinig. Met name morgen en donderdag trekken flink wat buien over het land. Landinwaarts is daarbij ook soms kans op onweer of wat hagel. Tussendoor zijn er ook wel zonnige perioden. En ja, de temperatuur komt echt niet veel hoger meer uit dan 10 tot 12 graden. Nou, vanaf vrijdag en zeker komend weekend, dan wordt het langzaam wel wat droger. Het klaart wat vaker op, er komt meer zonneschijn. En de temperaturen gaan dan langzaam een beetje omhoog naar zo'n 15 of 16 graden op zondag.
0: Mouter, dankjewel. En Tim, druk ochtendspits.
15: Jazeker, het is behoorlijk aanpoot op veel plekken. Het is onder andere druk op de A1 Hengelo-Apeldoorn bij Deventer-Oost. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is daar bijna helemaal dicht, er is maar één rijstrook open. De vertraging is meer dan een uur. Nu is ook duidelijk geworden dat het nog tot 11 uur deze ochtend gaat duren. Tot die tijd daar dus in de file staan of kiezen voor om te rijden. Vanaf knooppunt Azenlo kan dat via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Verder eindelijk goed nieuws over de A2 richting Utrecht. Bij Kerkdriel is de weg weer vrij. Daar stond enige tijd een kapotte vrachtwagen. Nog wel file vanaf Sint-Michielsgestel 30 minuten. Dan de A22, Beverwijk-Velsen, voor knooppunt Velsen nog file. 3 kwartier ongeveer, daar is ook de weg weer vrij na een ongeluk. En tot slot een nieuw ongeluk bij Nijkerk. Op de A28 komende vanuit Zwolle. Ben je onderweg richting Amersfoort, hou dan rekening met 40 minuten extra vanaf Harderwijk. Door dat ongeluk is de linker rijstrook dicht.
0: Een flinke boete voor PostNL, bijna 7 miljoen euro. Zo onze economieverslaggever.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
16: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
17: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
11: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Bij Winford kun je ook versneld examen doen, zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
0: PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen omdat het bedrijf te veel post te laat heeft bezorgd. Dat heeft toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt ACM besloten. Ruben Eg van onze economieredactie. PostNL bezorgt al lange brievenbus niet altijd op tijd. Waarom krijgen ze daar nu een boete voor?
1: Het is een overtreding van de postwet. Die schrijft voor dat 95 van alle brief- en buspost op tijd bezorgd moet worden. Dat is volgens mij binnen 24 uur, maar ACM die vermeldt dat een beetje vreemd. Die hebben het over een vijfdaagse bezorgplicht. Maar volgens PostNL gaat het inderdaad over die 24 uur post. Ja, en dat is moeilijk voor PostNL om dat te halen. In 2023, want daar gaat het over, werd nog geen 90% van die post op tijd bezorgd. Ja, en dat is overtreding van de postwet. En dat levert een boete van 6,9 en nog een paar eurotjes op.
0: En hoe komt het dat ze het niet op tijd bezorgd krijgen?
1: PostNL die zegt, we hebben te weinig mensen, we hebben te weinig postbodes, krapte op de arbeidsmarkt. We doen er alles aan die mensen te behouden. Er gaan te veel mensen met pensioen en daar stromen te weinig nieuwe mensen in. Dit is allemaal overmacht.
0: En wat zegt toezichthouder ACM daar dan over?
1: Ja, zegt de ACM, dat hadden jullie van tevoren ook wel een beetje kunnen weten. Je moet een aantrekkelijke werkgever zijn en dan krijg je ook nieuw personeel. En zegt de ACM, daar doen jullie het een en ander voor. PostNL die probeert genoeg mensen toch wel aan boord te krijgen. Maar ja, kennelijk niet genoeg om genoeg mensen hier te hebben. Er zijn ook geen innovatieve dingen bezorgd om het postbodes het leven wat makkelijker te maken, om die post snel te bezorgen. Ja, en al met al is er dus daarmee gewoon niet aan de regels voldaan. Het zijn de eigen keuzes die gemaakt zijn. En daarom is deze boete uitgedeeld.
0: Dit gaat dus over 3 jaar geleden, hè? Hoe gaat het inmiddels dan met de bezorging?
1: Ja, ik weet niet of je de brievenbus bij je thuis zelf wel eens hoort klepperen, maar dat gaat een stuk minder vaak dan dat het normaal is. Ik krijg zelf mijn wekelijkse striptijdschrift ook niet meer op de vaste donderdag, maar op allerlei andere. Ja, je ziet mij al nakijken. de Eppo, ik zit daarop te wachten elke week. En alle andere post, het komt niet meer op vaste dagen. PostNL zegt, ja, er wordt ook steeds minder post bezorgd en daarom wordt het gewoon steeds minder lucratief. We kunnen ook niet meer postbodes aannemen of ze hogere salarissen bieden. Want ja, als er minder post bezorgd wordt, dan lukt het allemaal steeds minder makkelijk. Nou, heeft de minister gezegd, oké, jullie krijgen langer de tijd. Vanaf volgende maand mag PostNL wordt de postwet verruimd. Voor PostNL mogen ze de post in 48 uur bezorgen. En van over een jaar, dus vanaf juli 2027, binnen 3 dagen... Maar ja, ondertussen wordt ook de postzegel maar duurder, worden de brievenbussen minder vaak geleegd. En ACM die blijft daar heel erg kritisch op. Het wordt er allemaal niet betrouwbaarder op die post, want straks draai je een hele sector de nek om. Als je niet meer weet dat de verjaardagskaart op jouw verjaardag komt, Astrid. Ja, dan moet ik ook nog bellen of die komt. En waarom zou ik dan nog een kaartje sturen? Nou, zo zitten we in een cirkel en daar is de ACM zeer bezorgd over.
0: Maar ja, goed, PostNL zelf waarschijnlijk ook. Die zien eigenlijk liever dat ze het wel op tijd bezorgen natuurlijk.
1: Precies.
0: Maar die zeggen dus dat ze tegen problemen aanlopen.
1: We hebben PostNL ook om een reactie gevraagd en die waren daar toch heel snel bij. Ze zeggen dat deze boete echt buitenproportioneel is. Het brengt ook de continuïteit van de postbezorging in gevaar. Het ondermijnt onze financiële positie, schrijft de topman. Maar tegelijk kan PostNL de boete wel betalen, want er is geld voor gereserveerd. En nou ja, daar heeft PostNL natuurlijk wel een punt. Echte keuzes over wat willen we nu precies met die postmarkt, vinden we het belangrijk of niet. Stel het internet ligt eruit, ja, dan kan de post ook niet van A naar B worden gebracht gemakkelijk. Dus er moeten wel keuzes gemaakt worden. Een visie is wel noodzakelijk. Dit schiet allemaal niet echt op.
0: Ruben, dankjewel. Ruben Eg. Het moederbedrijf van het gehackte onderwijsplatform Canvas heeft een akkoord gesloten met de hackers van de groep Shiny Hunters. Vorige week maakte Canvas bekend dat de gegevens van miljoenen docenten en studenten waren gestolen bij een grote hack. Tech-redacteur Joost Schellevis. Joost, wat is er bekend over dat akkoord?
2: Nou, het belangrijkste is dat Shiny Hunters belooft dat individuele klanten van Instructure niet worden afgeperst. En dat was wel iets waar de vrees toch wel voor toenam toen erop bleek dat Instructure niet zou willen betalen. En nu is dus de belofte dat dat niet gaat gebeuren. En dat dan dus de data van klanten, dus van studenten uiteindelijk en medewerkers, dat die veilig zou moeten zijn.
0: En is bekend of ze losgeld hebben betaald?
2: Nee, dat is niet bekend. Maar ik denk dat je kunt aannemen van wel. Ik heb het vanmorgen ook nog gevraagd aan Shiny Hunters. En die willen daar ook verder niet op ingaan. Dat is waarschijnlijk onderdeel van die overeenkomst, dat daar verder niks over naar buiten wordt gebracht. Maar je kunt er wel vergif op innemen dat daar echt wel is betaald.
0: Want zouden er eventueel nog andere manieren zijn om tot een akkoord te komen?
2: Nee, ik zie niet in hoe. Het businessmodel, ja, het klinkt een beetje raar misschien, businessmodel, maar het is heel wrang, dat is het wel. Dit soort groepen bestaat om geld te verdienen, bestaat om bedrijven te hacken, organisaties te hacken en dan vervolgens geld te verdienen en in ruil daarvoor data te verwijderen en eventueel de bedrijven van het slot te halen. Dus dat er een andere verklaring zou zijn, ja, je kunt het nooit uitsluiten, want we weten het niet, maar ik geloof het niet.
0: Nee. De hackers zeggen dus dat ze die data hebben verwijderd. Het moederbedrijf van Canvas zegt dat ze er ook een digitale bevestiging van hebben gekregen. Is dit te controleren?
2: Nee, dat is niet te controleren. Ik moest ook een beetje lachen, eerlijk gezegd, om de verklaring van Instructure. Want ze zeggen, de data zijn aan ons geretourneerd. Alsof, ja, data, het kan zijn dat ze iets op slot hebben gezet en het weer hebben teruggegeven. Maar zo werkt dat niet met data. Ja, tenzij je een CD-ROM op de post doet of zo. Nou, dat is niet hoe deze hackersgroepen werken. En ze hebben ook, de Instructure zegt ook, we hebben een digitale bevestiging gekregen dat de data is verwijderd. Nou ja, dat bestaat simpelweg niet. Dat kun je niet controleren. Er kan altijd een kopie zijn gemaakt. Tegelijkertijd, dit soort groepen houdt zich vaak wel aan zijn woord. In de meeste gevallen, ze hebben er ook baat bij. Want als ze dat niet doen, is er geen enkele aandrang meer, geen enkele aanleiding meer om te betalen. En dan gaat een toekomstig slachtoffer dat ook niet doen. Odido zei destijds, rond Odido waren er veel verhalen van deze hackersgroep houdt zich niet aan zijn woord en gaat die data misschien wel publiceren. Maar in de meeste gevallen gaat dat gewoon goed.
0: Ja. Maar je haalt nu Odido aan. Ja, dat is precies het punt dat zij niet betaalden. Want werd toen gezegd, wij onderhandelen niet met hackers. En dan, ze hadden dat advies ook gekregen, hè, van de politie, van de autoriteiten. Want anders dan zorg je ervoor dat een volgende weer het slachtoffer wordt. Dit dus, Canvas, lijkt dus wel betaald te hebben. Dan blijft hacken dus aanlokkelijk.
2: Ja, en dat is ook altijd het argument van de politie, maar ook bijvoorbeeld de autoriteit persoonsgegevens, van betaal niet, want je houdt het businessmodel in stand. Maar het is een beetje hetzelfde als vliegschaamte bijvoorbeeld. Je zou kunnen zeggen, ja, zonder jou vliegt dat vliegtuig ook wel. En dat geldt zeker ook voor deze ransomware groepen. Uiteindelijk betaalt toch wel ongeveer de helft, kun je wel zeggen, van de getroffen bedrijven. En je kunt je ook afvragen, dat Odido heeft betaald, is misschien juist wel een hele goede, ja, stok achter de deur juist voor die hackers. Want ze komen hun dreigementen dus echt na. En als het zover komt, ja, dan staat je data gewoon voor iedereen te downloaden op internet, zoals bij Odido het geval was. Dus het volgende slag,

0: dan staat je data gewoon voor iedereen te downloaden op internet, zoals bij Odido het geval was. Dus het volgende slachtoffer kan zich ook twee keer bedenken van ja, ik kan inderdaad het businessmodel in stand houden, maar ik kan ook, en dat is ook ethisch natuurlijk best wat voor te zeggen, ik kan ook mijn studenten, mijn klanten beschermen en wel betalen. Het is een hele moeilijke keuze, maar ik denk dat het best moeilijk is om daar iets van te zeggen over welke keuze je wel of niet zou moeten maken.
1: Mm-hmm. Joost, dankjewel. Tech-redacteur Joost Schellevis. De kleine generaal is terug op zijn post, schrijft de Telegraaf.
2: Het gaat over Dick Advocaat, die naar verwachting terugkeert als bondscoach van Curaçao. Het is nog niet officieel bevestigd, maar onder meer de Telegraaf meldt het dus. En ook het AD weet het zeker. De krant omschrijft het als een enorme soap met een voorspelbaar einde. Fred Rutte nam het stokje een tijd geleden over van Advocaat, maar de spelers hadden geen klik met hem, vertelde sportjournalist Martijn Krabbenam in Langs de Lijn en Omstreken.
3: Ze mochten niet bij de Kentucky Fried Chicken eten, wat ze natuurlijk onder Dick Advocaat wel mochten. Nou, het is geen land van topsportmentaliteit. En dat heeft Advocaat natuurlijk ook moeten leren. Want ja, ze rijden in een hele aparte spelersbus. Ze doen de muziek aan voor de wedstrijd. Supporters lopen gewoon door de ontbijtzaal. Dus daar moest hij natuurlijk ook aan wennen. Maar toen die klik er eenmaal was, ja, toen gingen ze ook presteren.
2: En vanmiddag om 4:00 Nederlandse tijd geeft de Curaçaose Voetbalbond een persconferentie. En waarschijnlijk wordt dan de terugkeer van Advocaat bevestigd. En voetballer Matthijs Tel dacht gisteren de held van Tottenham Hotspur te worden. De club strijdt tegen degradatie uit de Premier League en zou bij een zege op Leeds United goede zaken doen. De Fransman zette Tottenham op voorsprong, maar werd later de slemiel van de wedstrijd toen hij op knullige wijze een strafschop veroorzaakte, waaruit toen de 1-1 viel. Dat was uiteindelijk ook de eindstand. Tottenham-trainer Roberto De Zerbi kreeg op de persconferentie de vraag wat hij tegen Tel gaat zeggen.
4: A big hug and a big kiss. Nothing more. Because he's a young player, he's a big talent. He made a mistake and we have to accept.
2: De Serbi gaat Tel een knuffel en een kus geven, want hij is een jonge speler en een groot talent. En die maken soms fouten, al dus de Serbi.
1: Top trainer.
2: Ja, absoluut. Ook tactisch maakt altijd al een mooi spelletje van, maar inderdaad ook een mooi mens. En bij de Vlaamse collega's een mooi portret van de roze truidrager in de Giro. Guillermo Thomas Silva uit Uruguay won de etappe van zaterdag en is daardoor de verrassende nummer 1 in het klassement van de Ronde van Italië. Die reed toen door Bulgarije en Sportza zag daar twee fans wapperen met een Uruguayaanse vlag. De vader en de broer van Silva. En zij vertellen in tranen dat Guillermo al had gezegd dat hij een etappe zou gaan winnen. Een hoogtepunt in zijn carrière. Tot nu toe was hij vooral bekend van een viral filmpje van het junioren-WK van 7 jaar geleden. Toen kreeg hij een lekke band en was er geen materiaalwagen om te helpen. Beelden van een huilende Silva gingen de wereld over, terwijl hij door de stromende regen liep, met zijn fiets in zijn ene hand en een kapot wiel in de andere. De Amerikaanse bokser en influencer Jake Paul kampt maanden na de kaakbreuk die hij opliep in het gevecht met Anthony Joshua nog steeds met complicaties. De kans bestaat zelfs dat Paul nooit meer kan boksen. Of hij ooit weer kan vechten hangt ervan af hoe het bot heelt, zegt hij op X.
5: I think it just depends on like how the bone heals. And then also there's like a tooth missing here. Like I'm pretty sure I'm gonna have to get an implanted tooth of some sort. I don't know how much time that's gonna add to things. But we just have to see.
2: Nou, hij is dus een kies kwijt en heeft waarschijnlijk een implantaat nodig. We moeten het maar zien, zegt hij. Paul zegt ook dat zijn partner Jutta Leerdam hem steunt, wat hij ook beslist.
1: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
6: Een drukke ochtendspits nog steeds. Nu ook een probleem op de A4, Rotterdam-Den Haag. Bij de keteltunnel is een ongeluk gebeurd en de weg lijkt daar helemaal dicht te zijn. Omrijden is aan te raden als je onderweg bent richting Den Haag. Volg dan vrij gemakkelijk de A13.

0: Douwe Bob en Mo nog even blijven. Het is 8:50. Japan gaat een handelsdelegatie sturen naar Rusland. Een opvallende stap, want sinds de inval in Oekraïne bekoelden de betrekkingen tussen de twee landen. Maar de oorlog in het Midden-Oosten zorgt ervoor dat Japan nu toch toenadering zoekt tot Rusland. Correspondent Anoma van der Veren vertelt waarom Japan juist nu de banden probeert aan te halen.
1: Het antwoord is heel simpel. Olie en waarschijnlijk nog meer olie in het notendop. We weten dat 80% van de olie door de straat van Hormuz naar Azië toe gaat. Nou, Japan is een van de grootste klanten daarvan. En nu heeft het land wel grote voorraden, reserves. En is het goed voorbereid, maar ja, die zijn ook niet eindeloos. Dus het is hard op zoek naar alternatieven. En één daarvan is dus ook weer... Rusland. Officieel zegt het ministerie van Economische Zaken trouwens wel, we willen dit doen, deze delegatie, om Japanse bedrijven te steunen in het algemeen, die nog actief zijn in Rusland. Maar ja, daar horen natuurlijk de grote oliebedrijven van Japan bij. En die hebben net 2 enorme tankers aan olie ingekocht, vanuit Rusland dus. Dus ja, die delegatie gaat er ook wel heen om dit soort transacties in goede banen te leiden.
0: Maar betekent het dan ook dat de relatie tussen Japan en Rusland een beetje beter is?
1: Nou, misschien stap voor stap, hele kleine stapjes. Het is nog redelijk controversieel. Na de inval op Oekraïne werd zowel in de landelijke politiek als onder de bevolking Rusland toch wel echt redelijk weggezet als die grote vijand die de wereldorde op zijn kop probeert te zetten. Maar nu gaat het vooral dus echt in Japan over wat hebben wij nu nodig door die oorlog in het Midden-Oosten. En dat is olie. Maar tegelijkertijd met deze stap laat Japan dus ook zien aan de wereld dat ze bereid zijn om alle opties open te houden. Om dus een economie draaiende te houden. Zelfs dus weer aankloppen bij die grote vijand.
0: Maar wat betekent dat dan weer voor de relatie die ze hebben met de Verenigde Staten?
1: Ja, dat is wel spannend. Japan is natuurlijk nog steeds enorm afhankelijk van de Verenigde Staten voor nationale veiligheid. Het is de grootste afzetmarkt van Japan. Dus ja, dat zijn geen tenen waar ze te hard op willen trappen. Op dit moment is dus ook minister van Financiën, Scott Bessent, in Japan. En heel tactisch, Japan heeft ook net miljarden aan investeringen aangekondigd in de Verenigde Staten. Waaronder meer dan 7 miljard in Amerikaanse olievelden. Dus ja, de tactiek is hier van, we zijn weer olie aan het kopen uit Rusland, maar kijk eens hoeveel geld we bij jullie investeren. En op die manier proberen ze toch een beetje impliciete toestemming te krijgen van de Verenigde Staten. En zeker ook met het oog op Trumps bezoek aan Xi Jinping aankomende donderdag wil Japan heel voorzichtig hiermee zijn.
0: Zijn correspondent Anoma van der Veer. Exotische dieren mogen niet meer als huisdier worden gehouden in Nederland. Dit soort dieren die in beslag genomen zijn, worden opgevangen in Almere. Vandaag opent koningin Maxima daar een nieuw zoogdierengebouw. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij bent daar nu. Net moesten ze nog doen met de restjes van gisteren. Is het inmiddels tijd voor het ontbijt?
2: Zeker, en dat ontbijt dat krioelt in een bakje. Wat zijn dit?
3: Dit zijn meelwormen, levende meelwormen.
2: En voor wie zijn de levende meelwormen?
3: Voor onze witoorpenseelaapjes.
2: Ja. Nou, die zaten al te wachten, hingen hier aan het hek van een nieuwe verblijf. Gaan eens kijken hoe lekker ze het vinden. Charissa de Bruin, verzorgster hier, die doet een paar van die meelwormen in een bakje. En dat hebben ze dan door, hè? Oh, komen ze aangehuppeld meteen. Hoppa!
3: Dat vinden ze wel lekker. Dit is een lievelingsmaaltijd.
2: Je hebt 2 soorten, levende en diepgevroren.
3: Ja, klopt. We proberen eigenlijk allebei te geven elke dag.
2: Ze gaan ervoor, hè?
3: Ja, ze vinden dit echt heerlijk. Ja. En dit is ook heel goed voor ze.
2: Want moeten zij aansterken ergens van?
3: De meeste wel. Deze 2 specifiek niet. Ja. Maar ze vinden het wel heel lekker en het is belangrijk.
2: Ik zag
3: dit
2: allemaal schema's met dieren, met medicijnen. Ja. Wat doet u met de beesten die hier worden opgevangen?
3: We rehabiliteren ze, dus we verbeteren hun gezondheidstoestand. Sommigen zijn al gezond als ze binnenkomen, anderen niet. Daar zitten grote verschillen in. Dus de een moet aansterken en de ander niet. De een moet afvallen en de andere moet aankomen.
2: Ze zijn alweer bijna op de wormen, maar heeft meer in het bakje. Tegenover zit een squirrel. Een eekhoorn is dat, die hier ook helemaal niet hoort. Een exoot, die heeft ook al een nieuw hok. Het zijn allemaal nieuwe hokken, dus allemaal hekwerk, alles nieuw. Wat gaat er veranderen voor hun, voor u, voor uw werk met dit nieuwe verblijf wat vandaag geopend wordt?
3: Nou, het is natuurlijk een verbetering voor de dieren. De verblijven zijn groter, het is lichter met de ramen aan de bovenkant. Het werkt efficiënter, want alles ligt gewoon georganiseerd en goed bij elkaar. ja, het is gewoon fantastisch eigenlijk, ja. Zo'n nieuw gebouw.
2: Nou,
3: ja.
2: Fijn voor u, fijn voor de dieren. Ik ga even naar Erik Peters, de directeur. Want ja, we hadden het er toen straks even over. Weten mensen het nou nog niet, dat het helemaal niet de bedoeling is om dieren die in Nederland niet geschikt zijn als huisdier toch in huis te nemen?
4: Nee, dat is nog niet altijd bekend. En we zien natuurlijk ook de verkeerde voorbeelden in de media en op social media.
2: Dus influencers met hele leuke dieren.
4: Influencers die inderdaad met die dieren omgaan alsof dat heel normaal is. En daarmee inspireren ze helaas heel veel mensen om ook die dieren in huis te nemen.
2: Ja, je kon ze op Marktplaats kopen.
4: Ja, dat kon. Maar gelukkig is inderdaad per 1 juli 2024 de huis- en hobbydierenlijst in Nederland van kracht geworden.
2: Dus een lijst waarop staat welke dieren mogen wel en de rest dus niet.
4: Klopt. Heel duidelijk aangegeven welke dieren wel geschikt zijn. Staan ze niet op de lijst, mogen ze niet gehouden worden. Dus we zien nu ook dat vanaf 1 juli 2024 inderdaad veel minder dieren worden aangeboden op Marktplaats.
2: Maar bent u dan straks niet meer nodig als Stichting Aap? Staat dit gebouw, dit splinternieuwe gebouw, voor niks?
4: Dat is onze hele grote wens.
2: Dat wij is gek om te zeggen.
4: Nee, dat is niet gek om te zeggen, want daarvoor doen we ons werk. We willen uiteindelijk duurzame oplossingen voor dierenwelzijn. Maar ons werk reikt verder dan de Nederlandse grens. We vangen dieren op vanuit heel Europa. En ja, Nederland is een van de koplopers met een huis- en hobbydierenlijst. Ja. Het is nog heel veel werk te doen in de rest van Europa.
2: Voorlopig zijn deze hokken nog wel nodig. Even kijken, nog een paar wormpjes in het bakje. Ja. Wat gaat er met deze aapjes gebeuren? Want iedereen is hier tijdelijk, hè?
3: Ja, klopt. Dat is wel de bedoeling, dat ze hier zo kort mogelijk zitten eigenlijk. Alle dieren vinden we een nieuw plekje voor. In een dierentuin bijvoorbeeld of een dierenpark.
2: Ja. Hebben zij al een bestemming, deze twee?
3: Ja, maar dat is nog maar net begonnen. Waarschijnlijk gaan ze naar Engeland.
2: Ja, nou, voorlopig krijgen ze nog hier deze lekkere wormen. In een splinternieuwe, mooie, nieuwe verblijf. Het nieuwe gebouw hier bij de Stichting Aap in Almere.
0: Verslaggever Matthijs van Wiel.
5: NPO Radio 1.
6: Dokter Keldrenko.
7: Wie heeft hier eigenlijk last van die zogenaamde energiecrisis? Nee, zegt de mevrouw met een Ferrari F40-tattoo op haar arm. Oh, je hebt een fiets, oké.
6: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
8: Daar kijken wij overheen. Iran is ook lid van de OPEC. Ja. Die schiet gewoon op al die andere
7: OPEC. Zou gezellig worden, morgen?
8: Morgen is niet gezellig.
6: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Is die Koude Oorlog eigenlijk überhaupt ooit overgegaan?
9: Nee, die heeft een beetje geslapen, maar die is volgens mij weer helemaal terug.
5: Avro Tros.
6: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
5: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Ze maakte furore in films en theatervoorstellingen. Hoe ze door haar werk botste met haar streng gelovige ouders.
11: Ik denk dat het maar beter is dat jullie niet meer komen kijken. En ik snap het ook wel als jullie niet meer komen kijken. Ik ga niet meer naar jullie kerk en dan komen jullie gewoon niet meer naar mijn toneel.
10: Actrice Johanna ter Stegen in volle zalen. Vanavond 21:30, Avro Tros, NPO 2.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Nieuw van Forfood, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. Forfood Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Forfood Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoonuitnederland.nl.
5: NPO Radio 1. 9 uur.
6: Astrid Kersenboom.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Het vertrouwen in de politiek was in 10 jaar niet zo laag. En PostNL is flink op de vingers getikt. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
16: PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf bezorgde 3 jaar geleden nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder, Autoriteit Consument en Markt, zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was dat nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen daarin is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. Jongeren hebben in vergelijking met ouderen meer vertrouwen in politici. Volgens het CBS komt dat doordat zij minder vaak tegenslagen hebben meegemaakt. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door vechtende bendes. Afgelopen weekend werd over en weer geschoten op straat en bendeleden staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in hun gebouw. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan. Ze komen vaak voort uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Door zulke signalen eerder te herkennen zouden politie en justitie sneller kunnen ingrijpen en mogelijk escalatie kunnen voorkomen. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten vanwege een protest tegen plannen van de Belgische regering. Op het veel kleinere vliegveld van Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is niet bekend hoeveel mensen zullen aansluiten, maar bij eerdere acties tegen het beleid van de regering De Wever waren tienduizenden mensen op de been. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar. Het weer. Afwisselend zon en wolken. Verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen.
0: Verkeersinformatie, Tim Schaap.
17: Het aantal files begint af te nemen. Dat was het goede nieuws. Nu het slechte nieuws. Het is nog steeds op heel veel plekken aanpoten. 500 kilometer file nog in totaal. Onder andere een groot probleem op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Lochem en Twello een file van 3 kilometer en een uur ongeveer. Tot 11 uur deze ochtend zijn daar 3 rijstroken dicht na een ongeluk. Omrijden is een beter idee. Kan vanaf knooppunt Azalo via Zwolle over de A35, de A28 en de A50. Verder ook nieuws over de A4 Rotterdam-Den Haag. Er was een ongeluk gebeurd bij de ketel. Tunnel. Nu heb je daar dus 2 rijstroken minder. Vertraging is ongeveer 3 kwartier vanaf knooppunt Benelux. Verder de A9, Alkmaar-Amstelveen tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. 12 kilometer en een uur. Er zijn 2 rijstroken dicht door bergingswerk. En goed nieuws vanaf de A28, Zwolle-Amersfoort. Bij Strand Nulde is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Harderwijk nog wel een file, 4 kilometer en 20 minuten lang.
0: Vooral ouderen verliezen hun vertrouwen in de politiek. Zo een reactie van politicoloog Josje den Ridder.
18: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
3: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
4: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa Draait Door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
6: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
8: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
9: Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is vorig jaar gedaald naar het laagste niveau in jaren, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Opvallend is dat het vertrouwen in de Europese Unie juist groeit. Josje de Ridder, politicoloog en onderzoeker bij Sociaal Cultureel Planbureau. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: U doet al jaren ook onderzoek naar vertrouwen in de politiek. Verrast u het, deze cijfers, dat het op een dieptepunt zat vorig jaar?
10: Nee, dat is niet zo verrassend. Het is denk ik in lijn met alle andere gegevens die we tot nu toe hebben over 2025. En ook op basis van ons, in ons eigen onderzoek zien we hetzelfde.
9: Het was natuurlijk ook een roerige tijd.
10: Ja, zeker. Ja, ja, we zien, dat zie je ook denk ik heel goed terug in deze cijfers, dat het vertrouwen in de Nederlandse politiek eigenlijk al sinds 2021 laag is. Met veel verkiezingen, kabinetten die vallen. Mensen hebben het idee, als we dat aan hen vragen, zeggen ze van ja, de politiek, ja, er zijn grote problemen in Nederland, maar de politiek lost dat eigenlijk niet op. Ze zijn met zichzelf bezig. En we zagen dat vooral het kabinet Schoof in die laatste periode heel erg impopulair was, eigenlijk onder alle kiezersgroepen. En ik denk dat die brede impopulariteit er de oorzaak van is dat het vertrouwen nu zo laag is.
9: Ja, en je zou bijna vergeten, maar een kabinet dat twee keer viel, dan is het ook niet zo raar dat mensen denken, waar zijn ze mee bezig in Den Haag?
10: Ja, precies. Dus wij zien in onze cijfers, het CBS bekijkt dit nu per jaar, maar wij bekijken het zeg maar echt per maand, hoe dat vertrouwen zich ontwikkelt. Overigens ook op basis van cijfers van het CBS. En dan zien we eigenlijk dat tot aan de verkiezingen dat vertrouwen maar eigenlijk maar blijft dalen. Dus het is echt, gedurende 2025 gaat het eigenlijk steeds verder omlaag.
9: Ja, want dat was natuurlijk in oktober, die verkiezingen. Is het daarna dan wel omhoog gegaan?
10: Ja, ik moet eerlijk zeggen, we hebben pas net cijfers binnen en die zijn nog niet helemaal gewogen. Dus ik kan er nog eigenlijk weinig over zeggen. Maar mijn vermoeden zou zijn dat het waarschijnlijk niet verder is gedaald.
9: Ja.
10: Omdat je in een periode, het is een vrij korte formatie geweest. Er zijn ook kiezersgroepen die normaal wel vertrouwen hadden in de politiek. Zoals mensen met een hbo of wo opleiding, die hebben normaal wel vertrouwen. Maar die waren onder het kabinet Schoof ook afgehaakt. En mijn vermoeden zou zijn dat die na die verkiezingen weer net wat minder negatief worden. Dus dat het vertrouwen hierna niet substantieel verder daalt. Tenminste in die formatieperiode.
9: Nee, maar dat gaan we dus zien.
10: Ja, dat gaan we zien.
9: Ja, precies. Uit deze cijfers blijkt in ieder geval ook dat er een verschil zit tussen jongeren en ouderen. En dat jongeren meer vertrouwen hebben in politici dan juist die ouderen. Is dat dan opvallend?
10: Ik vond dat wel een beetje opvallend, want in de cijfers die ik ken zijn de uitkomsten daarvan vaak best wel wisselend. Dus ik ken ook wel gegevens waaruit blijkt dat jongeren juist wat minder vertrouwen hebben in de politiek en in de democratie. Hier zie je juist het omgekeerde. Ik vind het opvallend. En doorgaans zie je ook vooral andere groepen die heel erg verschillen in het vertrouwen in de politiek. Dus we zien heel erg dat het politiek vertrouwen erg afhangt van de partijvoorkeur. Of van iemand welke opleiding iemand heeft gedaan. Dus zeg maar de sociale situatie van iemand speelt heel erg mee in de mate van vertrouwen. En die verschillen zijn doorgaans wel groter dan leeftijdsverschillen.
11: Wat in ieder geval ook opvalt is dat dus het vertrouwen in de Europese Unie gegroeid is en groeit. Hoe verklaart u dat?
10: Je ziet eigenlijk volgens mij dat sinds 2021 dat vertrouwen iets hoger ligt dan in die periode daarvoor. Ik denk wel goed om te vermelden dat het nog steeds rond de 50% ligt. Dus er zijn nog steeds heel veel Nederlanders die weinig vertrouwen hebben in de EU. Wij vragen ook naar tevredenheid met de EU. Die ligt ook ongeveer rond de 50%. Maar we zien ook dat de meeste Nederlanders vinden dat het wel goed is dat Nederland lid is van de EU. Zeker in tijden van grote crisis. Omdat ze het idee hebben dat wij als klein handelsland dat ook niet alleen kunnen. En dat het dan de EU is waarin we samen de grote problemen, dus de oorlogen, de politieke instabiliteit in de wereld, maar ook economische crisis, energiecrisis moeten oplossen. En mijn vermoeden is dus dat men wel vindt dat de EU dat iets beter doet dan 10 of 15 jaar geleden. Maar de verschillen zijn klein. Ik denk dat het wel belangrijk is om te zeggen, het is niet alsof Nederlanders nu enorm veel vertrouwen hebben in de EU. Het is wel opvallend, en dat is in het verleden echt anders geweest, dat mensen meer vertrouwen hebben in de EU dan in de nationale politiek. Dat was vroeger al zo in Oost-Europese landen en dat is in Nederland nu ook zo. En dat was 5 jaar geleden echt anders.
11: Dank u wel, Josjen de Ridder, politicoloog en onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, over die cijfers van over het vertrouwen dus in de Nederlandse politiek. Veel Nederlanders zeggen duurzamer te willen leven, maar thuis nemen ze nog nauwelijks maatregelen, blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal. Vooral grote investeringen houden mensen tegen, zegt Judith Roemen, gedragsonderzoeker bij Milieu Centraal.
12: We zien vooral dat natuurlijk de grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie mensen kan tegenhouden. En het interessante daarbij is vooral dat het echt gaat om die perceptie van de kosten of wat het voor jou gaat kosten. Want we zien dat of je nou boven modaal verdient of beneden modaal of modaal, dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
11: Dus de investering, daar hikken ze tegenaan?
12: Ja. Of in ieder geval dus het gevoel dat het veel geld gaat kosten.
11: Mensen kunnen natuurlijk aan zitten rekenen en denken, het kost me nu even veel geld, maar op termijn levert het me op. Maar dat doen ze niet of doen ze het wel en gaan ze toch niet over tot de aanschaf?
12: Dat kan ook natuurlijk verschillend zijn. Want we zien ook nog dat het proces best wel ingewikkeld soms kan zijn. Om precies te weten, hoe ga ik dit doen? Welke isolatiemaatregelen zijn geschikt voor mijn woning? Dus het kan dat mensen ook halverwege afhaken als het ingewikkeld is. Maar we zien vooral dat mensen van tevoren eigenlijk al denken van, ik weet niet wat dit mij op gaat leveren op korte termijn. Ook omdat mensen, in de psychologie van mensen zien we echt dat ze meer op korte termijn denken. En klimaatverandering staat natuurlijk nogal ver van je af.
11: Ja.
12: Dus dat is dan moeilijk om dat af te wegen tegen elkaar.
11: Daar hebben we nu heel erg over wat je in huis kunt doen. Wat zijn nog meer opties die ze hebben, maar die niet gebruiken?
12: Je kunt ook denken aan keuzes binnen mobiliteit. Dus overstappen op een elektrische auto. Of de trein een keer nemen in plaats van het vliegtuig. Dat zijn ook nog keuzes die bijdragen aan de energietransitie.
11: En de trein nemen in plaats van het vliegtuig, is dat dan ook dat kostenaspect? Of spelen daar al nog andere dingen mee?
12: Nou, dat is nog een wat complexere. Die is heel interessant wel, want daar zien we heel breed draagvlak voor. Dus echt bijna 70% van Nederland die zegt, ik wil best een keer die trein nemen en wat minder vliegen. Maar dat doet echt minder dan 10% doet dat voor vakantie. Dus daar zien we vooral ook dat de verbindingen die mensen willen nemen naar een bepaalde plek, dat die dan niet beschikbaar zijn. Maar ook dat tickets boeken ingewikkeld kan zijn. Of dat je heel vaak moet overstappen. Dus ja, dat daar de complexiteit ook eigenlijk voor mensen heel erg remmend kan zijn.
11: Ja, het verhaal staat vandaag in de Volkskrant verhaal dat de Europese Commissie wil dat er één online platform komt om een treinkaartje te kopen. Zoals je ook bij vliegtickets kunt doen. En dat reizigers dan ook beter beschermd moeten worden bij vertragingen, dat je dan compensatie krijgt en zo. Dus eigenlijk een beetje dat gelijk trekken. Is dat dan een goed idee?
12: Ja, ik denk dus dat dat heel erg kan helpen. Ja, zeker. Want het is nu echt ontzettend uitzoeken. Ik weet niet of je het wel eens hebt geprobeerd, internationale trein. Maar het is echt zoeken bij welke aanbieder je dan je ticket moet boeken.
11: Ik heb het wel eens gedaan, maar gewoon bij NS. Dan is het overzichtelijk.
12: Ja, international helpt je een eind. Ja, ja, maar brengt het ook niet overal. Ja.
11: Wat is jullie inzicht om toch mensen dat allemaal te laten doen? Als het echt, terwijl ze wel, ze willen het dus, maar doen het niet. Hoe maken ze die volgende stap?
12: Nou ja, wij zeggen altijd, hè, ik weet niet precies welke maatregelen je moet doorvoeren. Dat hebben we niet getoetst. Maar het moet in ieder geval makkelijker voor mensen. Maar het moet ook echt logischer gaan voelen, vanzelfsprekender. Want we zien wel dat hoe meer mensen een bepaalde keuze maken en hoe zichtbaarder dat ook wordt, hoe normaler mensen het eigenlijk vinden en hoe minder spannend of eng of ingewikkeld zo'n keuze dan ook gaat voelen. En dat je dan echt een vliegwiel krijgt waardoor het heel erg snel kan gaan. Wat je eigenlijk met zonnepanelen al wel een beetje ziet.
11: Dat is Judith Romme, gedragsonderzoeker bij Milieu Centraal. Tim, wordt het al een beetje rustiger op de weg?
13: Nee, sorry, nog niet echt. 300 kilometer zitten we nu nog op. Dus op veel plekken is de kans nog groot dat je in de file staat. Een van die plekken waar het wel ietsjes beter gaat is die A1 Hengelo-Apeldoorn. Bij Twello is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file van een uur. Maar goed, die kan dus wel langzaam maar zeker wat gaan oplossen.
8: NOS Radio 1 Journaal. In de ochtend en in de middag.

0: Vanessa Paradis, Be My Baby. Volgende maand moet het zijn, definitief op groen gaan, maar de kans is groot dat er in 2030 weer Olympische wedstrijden in Nederland zijn. 102 jaar na de Spelen van Amsterdam. Want het lijkt erop dat het langebaanschaatsen in Tialf in Heerenveen zal zijn. Siebrug Sietsma is wethouder sport van de gemeente Heerenveen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Denkt u ook dat die kans levensgroot is nu?
1: Het is zeker heel kansrijk, maar we zijn er nog niet. We gaan nu een fase van onderhandelingen in. En als dat allemaal goed verloopt, dan kan het echt gebeuren dat Tialf het podium wordt voor dit Olympische feest.
0: En waarover moet nog worden onderhandeld?
1: Dat zijn nog allerlei zaken die verder uitgewerkt moeten worden. Daar kan ik niet precies de inhoud over geven, maar... wij zijn er wel vol vertrouwen, gaan wij die gesprekken in.
0: Want waarom vindt u Heerenveen de plek?
1: Ja, ik denk dat we met Tialf eigenlijk goud in handen hebben. Dat is toch de schaatstempel van Nederland en ver daarbuiten. En Heerenveen is een mooie, compacte plaats waarin we een prachtig feest kunnen vieren in de Olympische gedachten, zoals Frankrijk zich dat ook voor ogen heeft. Want we hosten natuurlijk het Franse toernooi in Nederland straks.
0: Ja, precies. En het ligt best ver van de Alpen, dus dat is misschien ook een beetje een gek gevoel.
1: Dat is zeker zo, maar het was de keuze van Frankrijk om om zelf geen baan aan te leggen. En vanaf het begin was duidelijk dat ze het buiten Frankrijk wilden gaan organiseren. En dan zeggen we, ja, Heerenveen is net zo ver van Parijs als de Alpen.
0: Kijk, dat is dan ook weer eentje. Heeft u al een draaiboek klaar liggen?
1: We hebben een bidboek gedaan, wat de Fransen heeft overtuigd dat ze met ons dit gesprek aangaan. Daarin staan natuurlijk heel veel acties die we gaan ondernemen en plannen die we zullen uit moeten werken. En zodra wij het groene licht krijgen, dan gaan we daarmee aan de slag.
0: Ja, want u heeft natuurlijk ervaring met WK's, EK's, allerlei toernooien in Tialf. Wat brengt een Olympische Spelen meer nog mee?
1: Nou, het is natuurlijk het internationale podium voor de sporten. Is dat het ultieme toernooi? En wij denken dat we niet alleen dat toernooi voor die 10 dagen moeten zien, maar dat we ook een hele aanloop daar naartoe willen, waarin we bewegen, sporten en de Olympische gedachten in Heerenveen, in Friesland en in heel Nederland tot leven willen brengen. Zodat we dit met z'n allen in Nederland ook kunnen gaan beleven.
0: Maar heb je dan bijvoorbeeld ook een Olympisch dorp nodig? Want in plaats van inderdaad een weekend dat ze er moeten zijn, moeten die sporters er zeker 2 weken zijn.
1: Ja, een Olympisch dorp hoort er ook bij. Dat komt ook.
0: En moet dat nog gebouwd worden?
1: Daar kan ik verder niet zoveel over zeggen nog. Want dat is...
0: Een uur geleden hadden we de directeur van Tialf. Die zei van, ja, er is eigenlijk al, het zijn al faciliteiten waar sporters kunnen verblijven. En dat breiden we gewoon een beetje uit. Is het dat?
1: Dat klopt. Ja, maar het is een Olympisch dorp en niet dat sporters verspreid zijn over allerlei hotels in de omgeving.
0: Nee,
1: wat
0: precies.
1: Bij het WK het geval is.
0: Nou ja, ik zat meteen te denken, komen er bijvoorbeeld appartementen of huizen waar de Friezen dan daarna nog wat aan hebben?
1: Het is de bedoeling om zo duurzaam mogelijk dit toernooi te organiseren. Dat is een wens van de Fransen en ook van het IOC. En dat is ook een van de redenen dat het in Tialf komt. Omdat we daar al zo'n mooi duurzaam stadion hebben. En zo gaan we ook met de andere gebouwen om.
0: Dus er komen misschien wel huizen die dan daarna naar Friese kunnen gaan?
1: Of andersom.
0: Dat Fries even een huis uit moeten, bedoelt u dat?
1: Hoe we dat precies gaan regelen, dat komt de komende tijd komt daar wel meer nieuws over. Maar daar kan ik nu nog niet zoveel over zeggen. Maar er gaat niet iets gebouwd worden wat daarna weer afgebroken wordt. Zo is het niet. We gaan zoveel mogelijk van bestaande locaties uit.
0: Oké. Ik zit hier aan de overkant naar een regisseur te kijken met een zoon die heel erg hoopt op een huis wat beschikbaar komt na de Olympische Spelen.
1: In Heerenveen dus.
0: In Heerenveen, precies.
1: Ja.
0: Nou, dus,
1: welkom.
0: Dus als daar kans op is, dan horen we dat graag.
1: Ja.
0: Dank u wel. Siewerig Sietsmes gaat het echt niet loslaten. Wethouder sport van de gemeente Heerenveen.
2: Reactie aan de redactie. Het woord femicide wordt nauwelijks gebruikt in rechtszaken die draaien om vermoorde vrouwen. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat rechters de term in slechts 2 van de 100 uitspraken expliciet benoemen. We spraken met universitair docent Laurie Ritsen en adviseur intieme terreur en femicide Barbara Godwald. Na het gesprek kregen we nog een aantal vragen. Zo vraagt Monique zich af of er verschillende vormen van femicide zijn, zoals eerwraak en moord door ex-partners of partners.
0: Dat leggen we nog even voor aan Laurie Rits. Goedemorgen weer. Kunnen we spreken van verschillende vormen bij femicide?
1: Zoals we vanmorgen ook bespraken, hangt dat af van welke definitie van femicide dat je aanhangt. Het Openbaar Ministerie die definieert dat bijvoorbeeld redelijk klein. Die kijkt bijvoorbeeld naar dodelijk geweld in partnerrelaties. Dan sluit je dus bijvoorbeeld die zaak in de familiesfeer, waarin eergerelateerd geweld vaak plaatsvindt, daar dus niet automatisch binnen. Binnen dit onderzoek hebben wij gekozen voor een ruimere definitie. En daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen partners en familie. Dat klassificeren we automatisch als femicide.
0: Ja.
1: Maar ook andere bekende of onbekende als daar sprake is van bepaalde gendergerelateerde kenmerken. En dan valt eerwraak dus sneller binnen het begrip femicide.
0: Dank u wel weer, Laurie Ritsen.
2: En we kregen over dit onderwerp ook nog een vraag van Tamme.
3: Is het in een rechtszaak ook niet een beetje de taak van de advocaat om het te benoemen dan? Of de rechter het niet benoemt als zijnde femicide? Dan is het toch ook nog aan de andere kant een advocaat. Die kan het toch ook noemen als zijnde femicide? Is dat niet een beetje hun taak dan?
2: Nou, dat zou dan een slachtofferadvocaat moeten zijn, of misschien de officier van justitie in de zaak, de aanklager.
0: Daarvoor weer adviseur intieme terreur en femicide Barbara Godwald. Goedemorgen weer. Hoe kijkt u daar tegenaan?
4: Nou, het is zeker belangrijk dat de officier van justitie of de advocaat van het slachtoffer deze dingen gaat benoemen. Omdat je eigenlijk ziet bij femicide dat er vaak fases aan vooraf gaan waar ook al diverse strafbare feiten zich in afgespeeld hebben. Dus goed uitleggen, goed vertellen over wat daaraan vooraf gegaan is, is zeker een taak van de slachtofferadvocaat of de officier van justitie.
0: Dank u wel, Barbara Godwald.
2: Na grote bedrijven gaan ook huishoudens en het MKB vanaf 2028, over 2 jaar dus, betalen voor hun CO2-uitstoot, bijvoorbeeld voor hun cv-ketel en benzine- of dieselauto. Dat komt dan bovenop bestaande accijns en belasting. De armste huishoudens kunnen hierdoor in de problemen komen, vertelde Roel van der Veen van het Planbureau voor de Leefomgeving. En Esther wilde nog weten of die CO2-heffing ook gaat gelden voor huurwoningen. Ik wil graag investeren in duurzame dingen, zonnepanelen, warmtepomp, zegt ze. Maar de woningbouw zegt op alles nee.
0: We hebben nog even gevraagd aan Roel van der Veen.
5: De huurders en kopers betalen allemaal dezelfde heffing. Huurders zijn inderdaad voor sommige investeringen afhankelijk van de verhuurder. Er is wel beleid om verduurzaming ook bij huurhuizen af te dwingen, zoals het uitfaseren van huurhuizen met slechte energielabels en afspraken over verduurzaming met woningcorporaties.
0: Kortom, je bent als huurder wel afhankelijk van je corporatie.
2: Ja, maar het is wel de bedoeling dat die inderdaad gaat verduurzamen.
6: 3 voor de dag.
0: In Wenen is vanavond de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Nederland doet dit jaar niet mee vanwege de deelname van Israël. Het wordt wel uitgezonden, het Songfestival in Nederland. De eerste halve finale vanavond vanaf 9 uur te zien op NPO 1. En na een rustdag gaat de Giro vandaag verder op Italiaans grondgebied. De koers van vandaag is lastig te voorspellen, zegt sportcommentator Suze van Kleef.
7: Vandaag dus Italiaans grondgebied, 138 kilometer van Catanzaro naar Cosenza. Het is een beetje lastig te voorspellen etappe. Sprinters die zouden hun kans kunnen gaan grijpen, maar aanvallers vanuit het peloton kunnen ook wat gaan uithalen. De eerste 80 kilometer is vlak, maar er zit ook een flinke klim aan het einde. Pittige klim, wat weer lastig is voor de echte sprinters, zoals bijvoorbeeld de klassementsleider Paul Monnier. De weersvoorspelling, ook belangrijk, een zonnetje, 21 graden en weinig wind.
0: En in het Verenigd Koninkrijk komen zo de Britse ministers bij elkaar om de toekomst van premier Starmer te bespreken. Ze willen dat er een tijdspad komt voor zijn aftreden. Volgens Britse kranten hangt zijn positie aan een zijden draadje. Correspondent Arjen van der Horst pakt er een paar krantenkoppen bij.
6: Starmer is on the brink, kopt de Sun. Starmer staat op het rand van de afgrond. Een woord, afgrond, dat ook verschillende andere kranten gebruiken. Kabinet in opstand tegen Starmer staat op de voorpagina van de Times. Het is tijd om te gaan, de Daily Telegraph. De muiterij tegen Starmer groeit met een open opstand binnen Labour, kopt de Independent. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het geeft wel aan hoe wankel de positie is van de premier op dit moment.
0: Spannende dag voor Starmer. Zometeen, Spraakmakers Roos.
8: Gaat het over het Songfestival in Stand.nl? De stelling is, ik kijk vanavond toch naar het Songfestival. U kunt bellen 0800 1101.
0: Dat bij Roos. Thomas heeft de hoofdpunten. Fijne dag.
9: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post in 2023. De boete komt van de toezichthouder, autoriteit Consument en Markt. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was dat nog ruim een kwart. Jongeren hebben in vergelijking met ouderen meer vertrouwen in politici. En in Brussel staat opnieuw een actiedag gepland tegen plannen van de regering De Wever. Daardoor rijden er in de Belgische hoofdstad nauwelijks bussen en trams. Ook gaan er vanaf Brussels Airport veel minder vliegtuigen. De Heban Trillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. En het weer, afwisselend zon en wolken. Verspreid over het land valt er een enkele bui bij 11 tot 14 graden. En vanavond en vannacht vanuit het westen regen.
10: Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het aantal files neemt nu af, maar nog niet te vroeg juichen. We zitten nog rond de 250 kilometer bij elkaar opgeteld. Wel goed nieuws over de A1 richting Apeldoorn. Bij Twello is de weg een stuk eerder dan verwacht weer vrij na een kettingbotsing. Nog wel een lange file van zo'n 3 kwartier vanaf Deventer. Verder de A9, Alkmaar-Amstelveen. Bij knooppunt Rottepolderplein hetzelfde verhaal. De weg is er weer vrij na een ongeluk. Nog een file van 7 kilometer en ongeveer 60 minuten. En nog een opvallende file op de A28 tenslotte. Amersfoort-Zwolle, tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 9 kilometer, de reis duurt ongeveer 20 minuten langer.
9: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
8: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Rowin Jansen, universitair docent Nationale Veiligheidsrecht. Zo zeg ik het goed, hè? Goedemorgen.
11: Jazeker, goedemorgen.
8: Als uw minister zijn politieke tegenstander wil uitschakelen door hem als terrorist te bestempelen, is er dan een middel om dat tegen te houden? In dit en andere scenario's duik jij in je nieuwe boek Democratie onder druk. En het gaat over het belang van goede inlichtingendiensten in moeilijke tijden. En wij gaan daar zometeen uitgebreid over praten.
11: Zeker.
8: Haroun Ali is er ook, schrijver en columnist. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
8: Natuurlijk alvast voor het Mediaforum, daarin dit.
12: Dames en heren, de winnaar van de ere zilveren Nipkow-schijf is het NOS Jeugdjournaal.
13: Vet toch?
14: Ja, gruwelijk. Wel, echt heel vet.
8: Gruwelijk, ja. Een feestje voor het Jeugdjournaal. Dus omdat ze, zo zegt de jury, met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. We beginnen met het Europese Liedjesfeest in Stand.nl. Vanavond is de eerste halve finale. Nederland doet niet mee, maar het wordt wel uitgezonden op NPO 1. De stelling is, ik kijk vanavond toch naar het Songfestival.
9: Deel uw ervaring.
15: Op 0800 1101.
16: Let the Eurovision Song Contest begin!
17: Ik keek het wel altijd, maar ik ben ermee gestopt.
18: Vroeger wel, maar liever niet meer, omdat Israël nog steeds meedoet.
17: Ik hoop dat het een duidelijk statement geeft.
19: 5 landen haakt al af.
20: Have all announced they're going to boycott next year's event.
19: Onder Nederland.
21: We're dealing with very, very difficult geopolitical issues.
22: De politieke inmenging bij het laatste Songfestival van de Israëlische regering om de stemming te beïnvloeden.
23: Songfestival-fan Frits Hoefnagel, goedemorgen. Waar ga je kijken?
24: Hier thuis.
25: Ik ben me wel heel bewust dat ik dan zelf niet dat aan het kijken ben. Dus ja, voelt het als expres niet kijken, beetje wel, beetje niet.
8: Rowin Jansen, spraakmaker. Kijker van het Songfestival?
11: Ja, normaal gesproken wel.
8: Ja?
11: Dit keer niet. Vooral een
1: praktische redenen. We moeten verbouwen, dus ik sta te verven vanavond.
8: Oké, je hebt gewoon geen tijd.
1: Nee, precies.
8: Maar als dat niet zo was geweest?
1: Ja, ik denk dat ik toch wel even had gekeken. Maar het is wel altijd leuker als er ook een Nederlander meedoet.
8: Ja? Dus, ja, en wat is dat dan? Waarom is dat leuker?
1: Ja, er zit er toch een competitie-element in. En dan wil je toch winnen.
8: Ja.
1: En je kijkt vooral voor de... Ja, toch wel soms bijzondere optredens.
8: Ja.
1: Vind ik leuk.
8: Ja.
1: Maar het is wel echt leuker als Nederland ook een inzending heeft.
8: Ja. En hoe heb je de berichtgeving gevolgd over Israël? En dat het wel of niet mee zou moeten doen? Nou, uiteindelijk doet het nu wel mee, waardoor Nederland en een paar andere landen dus niet meedoen.
1: Ja, ja, vooral van een afstandje gevolgd. En ja, vooral getuigen van een wereld die in toenemende mate letterlijk en figuurlijk in de fik staat. Waardoor je dit soort hele moeilijke... Ja, dilemma's krijgt, terwijl je eigenlijk wil dat zo'n zangcompetitie vrij blijft van dit soort politieke discussies.
8: Ja, maar dat is het niet.
1: Dat is het niet.
8: Nee, al heel lang niet eigenlijk. Hè? Want Rusland bijvoorbeeld, Haroun Ali, doet niet mee.
3: Nee. Nee, ja, Rusland is eerder al geweerd van het Songfestival. Ja. Het Songfestival moet mensen verbinden, staat voor vrede. Dus als jij als land actief een oorlog begint en ook in stand houdt, dan word je geweerd van het Songfestival. Dus Rusland eerder, Israël dus nog niet. En dat is ook waar heel veel kritiek op is. Van waarom kan Israël nu al een paar jaar nog steeds meedoen, terwijl er een genocide in Gaza woedt. Er politieke inmenging is in de competitie. En er ook vermoedens zijn van het sjoemelen met stemmen.
8: Ja, ze zijn ook onlangs weer op de vingers getikt. Hè, omdat ze onterecht stemmen zouden hebben
3: gewonnen. Ja, afgelopen week nog inderdaad. Ja, want je mag als kijker mag je meerdere keren stemmen.
8: Ja, want 20 keer was het eerst, hè?
3: Ja, precies. Ik geloof nu 10, geloof ik. Of zo, maar in ieder geval veel. Het Israëlische team wordt gedaan. Is dus dat mensen in heel Europa worden opgeroepen om meermaals op Israël te stemmen. Met succes, want Israël heeft heel vaak hele hoge publieke stemmen. En kan daardoor echt altijd, komt vaak in de top 10, top 5 zelfs.
8: Ja, en dat mag dus niet. Hè? Ik bedoel, je mag wel oproepen, maar niet met steun van bijvoorbeeld
3: ook
8: de staat.
3: Exact. En dat gebeurt allemaal wel. Dus het is gewoon voor heel veel mensen, en zelfs ook Eurovisie-fans, onbegrijpelijk dat Israël daar steeds mee wegkomt. Hè? En er worden steeds zogenaamd waarschuwingen gegeven. Maar ja, ze hadden al lang gewoon geweerd moeten worden van het festival. En de kritiek en de weerstand buiten de arena's neemt ook toe. Het is nu de 70ste editie.
8: Ja.
3: Er is nog nooit zoveel weerstand geweest tegen het Eurovisie Songfestival. En echt de lol is er voor heel veel mensen wel echt vanaf.
8: Nog nooit zo weinig deelnemers ook, begreep ik, aan dit Songfestival.
3: Ja, 5 landen.
8: Ja, toch gaan mensen kijken.
3: In Nederland
8: nog steeds
3: kan dat
8: heel veel
3: wel.
8: Mensen
3: dus,
8: dat heel leuk.
3: Dus Ierland, IJsland, Slovenië, Spanje en Nederland doen dit jaar niet mee. En waarin sommige van die landen het dus gewoon niet uitgezonden ook wordt. Hè, vanuit principiële redenen. Of zelfs uit protest wordt er iets heel anders uitgezonden.
8: Ja, dat is in Slovenië. Hè?
3: Geloof
8: daar
3: ik wel,
8: zijn ze documentaires over Gaza uit.
3: En
8: Ierland doen ze net zoals wij. Of nee, die doen het niet.
3: Die doen het niet. En
8: wij
3: zenden
8: het
3: wel uit. Hè? Ja. Normaal AfroTOS is de omroep die het uitzendt. Die heeft dus vanuit principiële reden besloten om niet mee te doen, vind ik heel erg terecht. Alleen nu gaat de NOS het wel uitzenden. Mm-hmm. En dat, ik las dat men daar bij de AfroTOS niet heel erg blij mee is. Van wij maken dat statement en nu gaat een ander alsnog uitzenden alsof er niks aan de hand is. En wat ik er ook zelf een beetje lastig aan vind, hè, een nieuwsorganisatie als NOS. Ik zag dat zij op NOS op 3 posten een explainer over, nou, speelt Israël vals bij het Songfestival. Dan werd dat helemaal ontleed, waarna je eigenlijk niet anders kan concluderen van, nou, hier moeten we even misschien onze handen van aftrekken.
8: Ja.
3: En dat we volgens het vanavond leuk uitzenden met commentatoren. Er zijn eigenlijk geen consequenties.
8: Mm. Ja, de hoofdredacteur Heidi Wilson van NOS Evenementen heeft eerder gezegd hierover, wij onderschrijven het uitgangspunt van de NPO dat miljoenen Nederlandse kijkers de mogelijkheid moet worden geboden om het Songfestival te volgen op een eigen nationale zender. Mm-hmm. Ook nu Nederland zelf niet meedoet. Het is een groot evenement wat plaatsvindt in de wereld en wij doen daar gewoon onafhankelijk verslag van.
3: Ja. Ja, dat kun je beargumenteren, denk ik. Maar ik denk, willen we toch dat er iets verandert bij het Songfestival, willen we dat de EBU, de organisator, wakker wordt geschud, dan moet je ze raken waar het pijn doet. En dat is kijkcijfers.
8: Ja, de vraag is natuurlijk wie er dan verantwoordelijk voor is. Dat is een statement. En daar is de NOS natuurlijk niet van. Die staan er altijd met enige afstand. Kijken die daarnaar. Ja. Dan had bijvoorbeeld de NPO dat dan moeten doen als publieke omroeporganisatie.
3: Ja, er zijn dus andere landen die dus wel heel erg duidelijk die keuze hebben gemaakt. Ja. We gaan het niet uitzenden. Of sterker nog, we gaan iets... tegenovergesteld over uitzenden. Ja. Dus die keuze kun je wel maken.
8: Kijk jij eigenlijk of niet? Nee,
3: nee, ik ben echt een songfestival liefhebber in hart en nieren. Al van kinds af aan kijk. Ik vind het allemaal vreselijk, maar ik ga niet kijken.
8: Dit jaar niet of afgelopen jaren ook niet?
3: Nee, afgelopen jaar heb ik ook... Volgens mij vorig jaar en het jaar ervoor nog wel een beetje stiekem... kon ik me niet inhouden, maar nee, ik kan het nu echt niet meer over mijn hart krijgen. Ik ben ook donderdag en zaterdag in het buitenland... dus dat is ook een goede manier om het gewoon te boycotten.
8: Ja. We gaan kijken naar wat u over te zeggen heeft. De stelling is dus vandaag... Ik kijk vanavond toch naar het Songfestival. We beginnen met Patrick Huisman. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, dit is Vianna Calling.
8: Ja, vanuit Wenen?
4: Zeker, zeker wel. Want een echte fan is daar namelijk wel. En kijkt ook gewoon in tegenstelling tot die meneer die echt niet fan is.
8: Nee, is dat dan geen echte fan? Zit daar nog een verschil in?
4: Je bent fan van het Eurovisie Songfestival, zoals ik. En niet per se van of Nederland meedoet of niet. En ik ben al helemaal geen fan van Israël of Albanië of Zweden. Het is toch belachelijk dat we hier een discussie voeren... over één van de deelnemende landen. Het is een liedjeswedstrijd waar weliswaar helaas dit jaar... het minste aantal landen aan deelneemt, 35. Mm-hmm. Maar dat zijn 35 landen die deelnemen. En één daarvan is Israël. En het feit dat ik hier ben en dat ik naar de Eurovisie Songfestival toe ga... betekent op geen enkele wijze dat ik Israël supporter... net zoals dat ik Albanië zou supporteren... of misschien wel Armenië en Azerbeidzjan... die we misschien dan ook maar moeten verwijderen. Want ja, die liggen ook al jaren met elkaar in conflict. Ik bedoel, waar is het begin, waar is het einde?
8: Ja.
3: Maar je mag als fan toch ook wel kritisch zijn op iets waar je heel erg van houdt?
4: Ik ben ontzettend kritisch op wat Israël doet en op wat Hamas of de tegenpartijen, of hoe je het allemaal omschrijven wil doet. Maar dat staat los van het feit dat ik een ontzettend fan ben van het Eurovisie Songfestival en dat ik daarom hier ben. En ik bedoel, als ik elk jaar moet gaan kijken wie met wie er in oorlog ligt en daar mijn fan zijn op af moet strepen of tegenaan moet zetten, dan vind ik het een hele ingewikkelde situatie worden.
8: Ja. Vindt u het te politiek geworden?
4: Nou, als je gisteravond naar een fantastische reportage... want die hebben we dan hier met z'n allen vanuit Wenen nog wel even zitten kijken... van andere tijden hebben zitten kijken op Nederland 1... dan aan NPO 1 moet ik zeggen... dan kun je zien dat het altijd al politiek was.
8: Ja, dus dat doet er niks aan af. Dat is niet veranderd. Kunt u uitleggen wat het Songfestival betekent voor u?
4: Nou, het is voor mij echt een hobby, een fanatiek fan zijn. We zeggen altijd, we zijn hier een week en dan zeggen jullie hebben vakantie. Nee, we moeten heel hard werken als fans, zeggen we dan altijd. We gaan naar de 3 live shows. In vroegere jaren gingen we ook zelfs wel naar de jury shows. We vieren elke avond na afloop het feestje in de Euroclub als een soort afterparty. Het is een community. Ik kom hier gisteravond weer mensen tegen die ik een jaar niet gezien heb.
8: Oh ja.
4: En dat is echt fantastisch om elkaar allemaal te ontmoeten.
8: Ja, ja. Dus de sfeer is ook goed in Wenen.
4: De sfeer is hartstikke goed. Ik begreep ook het frame van het NOS-artikel niet van... oh, de donkere wolken en hoe wordt het nog wel gezellig... alsof hier op elke hoek van de straat de militairen met geweren staan.
8: Nee, maar er worden demonstraties verwacht, hè? Dat is het.
4: Ja, dat las ik ook, ja.
8: Ja, maar daar heeft u nog niks van gezien, begrijp ik.
4: Nee, en die demonstraties zijn ook hartstikke prima. Ik bedoel, dit wat ik nu zeg is nogmaals niet... het betekent niet dat ik een enorme fan ben van Israël. Hoewel ik heb er bijna moeite mee om het te zeggen... Maar terwijl het liedje van Israël best aardig is. Ja, je mag het bijna niet meer zeggen. Maar...
8: Oh, jawel hoor, u mag hier alles gewoon zeggen. Doet u nog iets bijzonders aan vandaag? Want ik zie meestal mensen hysterisch gekleed naar dit feestje gaan. Doet u dat nog?
4: Nou, dat is dan misschien als Nederland wel... dat is dan misschien wel het verschil als Nederland wel meedoet... dan in de halve finale en in de finale als we dat halen... dan passen we de kleding daar wel enigszins op aan. Maar ik zal het nu vandaag... hou ik het beperkt.
8: Neutraal, goed. Dank u wel voor uw bijdrage, Patrick Huisman. Groot fan dus van het Songfestival. Lammert Wierstra, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
8: U reageerde in onze community. U gaat vanavond kijken?
5: Ja hoor, zoals vanouds. Ik vind het gewoon een heel leuk tv-programma. Wie heeft dat anders dan al die talkshows, die ik ook best leuk vind hoor. Maar ja, ik vind het gewoon heel leuk. Het feit dat Nederland niet meedoet, vind ik op zich al een positief standpunt. Maar voor mij mogen alle landen meedoen. Maar als ik heel eerlijk ben, als het op stemmen aankomt... zal ik niet op Israël of Rusland stemmen. Want ik gun ze niet de eer en de vreugde... dat ze gaan koketteren met het Songfestival.
8: Ja, maar Rusland doet niet mee. Dus daar kunt u ook niet op stemmen?
5: Oh, dat weet ik niet eens. Het gaat mij louter en alleen om, ja, om het Liedjesfestival. Ik ben gewoon nieuwsgierig wat men vandaag aan de dag weer op de bühne kan brengen.
8: Ja, het is traditie. Dus bij u thuis om te kijken?
5: Ja, dat kun je wel stellen. Ja. Vroeger zaten we nog met papier en potlood. En gingen we in familieverband nog punten geven. Maar ja, nu kijken we alleen maar heel passief.
8: Oh, dus u consumeert het gewoon?
5: Ja, vind ik gewoon een leuk programma.
8: Ja, en waar kijkt u het meest naar uit vanavond?
5: Nou.

0: consumeert het gewoon.
1: Ja, vind ik gewoon een leuk programma.
0: Ja, en waar kijkt u het meest naar uit vanavond?
1: Ik ben nog helemaal blanco.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik laat het gewoon op me afkomen en gewoon een gezellig programma. En we gaan wel zien. Laat de beste winnen. Maar ik hoop een beetje dat het niet Israël of een ander oorlogsland zou zijn.
0: Ja, dank u wel, Lammert Wierstra. De stelling is dus vandaag, ik kijk vanavond toch naar het Songfestival. Barry schrijft, ik ben geen live tv-kijker, maar dit zijn mooie Europese evenementen. Ik ben sinds de dwarsboming van Europapa wel afgehaakt. Ik mis de Europese visie. Jan zegt, we kijken al meer dan 50 jaar met een groepje en geven dan punten en kiezen onze eigen winnaar. Dit jaar gaan we zeker niet kijken. Reden is voor hen de deelname van Israël. Wat voor Rusland geldt, zegt Jan, zou ook voor dat land moeten gelden. Gerard van Zonen zegt, we gaan zeker kijken, maar niet elke avond. Het immer wijzende Nederlandse vingertje is juist reden om te gaan kijken. Mensen moeten eens bedenken dat er meerdere kanten aan dit conflict zitten. We gaan naar Marco Dreyer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Je doet verslag van het Songfestival, onder andere via de Dingedong podcast. Hoe is de sfeer?
2: De sfeer is op zich best wel goed hier in Wenen.
0: Ja, want we spraken net ook Patrick Huisman, die onderschreef dat ook. Die zegt, ik merk eigenlijk helemaal niks van eventuele demonstraties, et cetera. Wat zie jij?
2: Dat klopt eigenlijk wel. Als ik door Wenen loop, we pakken hier best wel vaak de step, wat hier wel mag door de stad om van de ene locatie naar de andere te komen, zie ik eigenlijk alleen maar veel songfestival of gevels met songfestival stickers en vlaggetjes. En ik zie niet heel veel protesten of mensen op hoeken staan met borden, moet ik zeggen.
0: Ja. En je doet nu verslag, maar nu doet Nederland niet mee. Wat betekent dat voor jouw verslaggeving?
2: Nou, dat betekent dat ik nog steeds verslag doe van het Songfestival. Ja. En dat ik alleen geen land heb waar ik voor moet juichen of zorgen voor moet maken. Dus dat is op zich een vrij rustig jaar. Ik hoef niet vanavond bij een show te schudden met mijn billen op een stoel van gaan we door of niet?
0: Oh ja, want dat is wel zo. Je doet verslag ervan, maar niet per se heel objectief, zal ik maar zeggen. Je bent wel echt heel erg dan voor Nederland.
2: Nou, vaak vind ik het toch wel leuk. Weet je, bij de andere landen probeer ik wel objectief te zijn, maar Nederland hoop je dan toch stiekem altijd een beetje dat we toch wel doorgaan. Dat wil ik wel toegeven, ja.
0: Ja, ja. Nu is deze editie wat kariger dan de andere, hè, omdat er een aantal landen niet meedoen. Wat merk je daarvan?
2: Nou, vooral in het pers. Kijk, er wordt natuurlijk wel over gesproken, gewoon journalisten onder elkaar. Van, weet je, ik zie natuurlijk ook journalisten elk jaar. Mm-hmm. En die vragen ook van, hoe gaat het? Ja, goed. Ik zeg, ja, wat vind je er zelf van? Weet je, dus het zijn wel de journalisten onderling die het er even over hebben. Maar verder, ja, er zijn nog steeds 35 landen en de acts zijn niet minder. Dus op zich merk je het onder de journalist wel, weet je wel. Van, hey, we missen Nederland ook wel. Omdat we toch altijd een soort bepaalde kwaliteit brengen. Maar anders niet heel veel.
0: Nee. Maar ook niet bijvoorbeeld minder delegaties, minder journalisten uit die landen die het niet uitzenden, die bijvoorbeeld.
2: Nee, het is best wel volle bak in het perscentrum. Dus qua gevoelsmatig heb ik niet het idee dat er minder pers is.
0: Oké. En heb jij nog, want die discussie heb jij natuurlijk ook gevolgd, hè, over Israël. Hebben jullie nog overwogen om niet te gaan om die reden?
2: We hebben het zeker over gehad van wat gaan we doen, hoe gaan we het aanpakken. Maar we hebben toch echt besloten, kijk, wij doen verslag van het Songfestival. En het Songfestival is er gewoon. Dus wij willen gewoon nog steeds, weet je, en er zijn nog steeds 35 landen met 35 artiesten die een verhaal vertellen die we gewoon tof vinden om te volgen. Dus we hadden toch zoiets van, ja, we willen gewoon verslag ervan blijven doen, in welke vorm het dan ook is. Dus vandaar dat we toch zijn gegaan.
0: Dankjewel voor je bijdrage, Marco Dreyer van de Dingedong podcast. Haroon.
3: Ja, mag ik iets over zeggen? Want ik heb ook een keer verslag gedaan van het Songfestival in Düsseldorf, was dat geloof ik.
0: Dus dat was ik ook.
3: Van dichtbij gezien.
0: Heb ik ook verslag
3: gedaan. Ja. Het is een enorme bubbel waar je in zit. Hè? Mm-hmm. Tussen de artiesten, tussen de fans en de Songfestival verslaggevers. Ja. Die vaak inderdaad ook fans zijn. En dat is een soort, die lopen allemaal door elkaar heen. En het is een hele leuke, blije bubbel. En als je focust op die bubbel, zie je ook alleen maar die bubbel. Mm-hmm. Maar het is ook wel een beetje dus je kop in het zand steken. Over alle vervelende dingen die er omheen zijn. Dus als je de demonstraties niet wil zien, dan zie je ze niet. En als je geen kritische vragen over het Songfestival wil stellen of de pijnpunten wil behandelen, dan hoef je dat niet te doen.
0: Ja.
3: Maar er zijn ook bijvoorbeeld een heel bekend Songfestival-blog, Wiwi Blogs, die juist heel veel aandacht besteden aan de deelname van Israël, aan het al dan niet vals spelen.
0: Maar we hebben de vorige editie gewoon al die demonstraties gezien ook op tv.
3: Daarom,
0: daar kon je toch ook eigenlijk als journalist daar niet omheen?
3: Nee, dus als mensen zeggen, ja, het is hier supergezellig, dan geloof ik dat ze dat geloven.
0: Ja, misschien nu nog, hè? Dat kan vanavond veranderen.
3: Ja, maar dus ik vind het dus ook heel typerend voor de Songfestival community. En nogmaals, ik ben ook een fan. Ik vind het ook allemaal heel erg leuk.
0: Ja.
3: Is dat

0: Ja, het is ook een soort van religie bijna. En kritiek op die religie vinden sommigen moeilijk.
1: Ja. Robin?
2: Ja, ik ben wel heel benieuwd. Wat vind je dan dat Nederland volgend jaar zou moeten doen? Deze strategie vasthouden?
0: Zolang Israël meedoet, vind ik dat wij niet moeten meedoen. En dat we het ook niet zouden moeten uitzenden.
1: Er wordt heel veel gereageerd. Ik nam intussen een slokje, dacht ik. En toen was ik alweer aan de beurt. Er wordt heel veel gereageerd. Waarvoor dank. De stelling is dus, ik kijk vanavond toch naar het Songfestival. Dirk Ebt. Nederland vormt in de Israël-boycott een minderheid. Misschien hebben we gewoon ongelijk. Joke Wijntjes zegt, ik ben voor een volledige boycott van het Songfestival vanwege de deelname van Israël. Niet uitzenden op de Nederlandse tv zou een krachtig signaal zijn. Ik kijk dus echt niet. Bart zegt ook, nee, ik ga niet kijken als Israël meedoet. Ik kan geen genocidaal geweld, etnische zuivering en schending van het oorlogsrecht goedkeuren. En Rolanda zegt, ik vind het zo bezopen dat Nederland niet meedoet. Kortom, de meningen zijn hierover
0: zeker
1: verdeeld. We gaan naar Thijs Kettenis, correspondent Zuidoost-Europa. Goedemorgen, Thijs.
3: Goedemorgen.
1: Want Slovenië neemt ook geen deel aan het Songfestival dit jaar, net zoals wij. Maar de publieke omroep daar heeft ervoor gekozen, in plaats van het uitzenden van het Songfestival, de documentaire Voices of Palestine te vertonen. Waarom hebben ze daartoe besloten op deze manier?
3: Ja, nee, ze willen laten zien daarmee dat ze de reden onderstrepen waarom ze dit het Songfestival niet uitzenden. Dat is natuurlijk de deelname van Israël. En daarin gaan ze dus nog een stap verder dan, nou, zeker dan Nederland, maar ook dan die andere omroepen van landen die niet deelnemen en die dus neutrale programmering uitzenden, zou ik maar zeggen. Ze gaan echt pro-Palestijnse documentaires, films uitzenden. Een programma van dat 10 dagen duurt dat maar liefst rondom het Songfestival, dus ze winnen daar geen doekjes om. Dus die keuze hebben zij gemaakt om te laten zien aan welke kant ze staan.
1: Ja, en hoe werd dat in de media verder? Hoe verliep die discussie daar?
3: Ja, daar is toch ook wel kritiek op. Kijk, in Slovenië is over het algemeen, en natuurlijk zijn ook daarvoor en tegenstanders, maar over het algemeen, die boycott, daar konden de meeste Slovenen zich wel in vinden. Maar hier zie je toch wel dat kritiek op ontstaat. Want een deel van die van de Slovenen is pro-Palestijns. Maar een groot deel vindt ook dat het Songfestival een neutraal evenement moet zijn en niet politiek geladen. Met dat argument steunden ze die boycott. Maar zeggen ze, kies die Sloveense omroep wel echt heel duidelijk één kant. Mm-hmm. Namelijk die van de Palestijnen. En kun je niet meer volhouden dat het dus gaat om een evenement waarvan je vindt dat het niet politiek moet zijn.
1: Ja, want Slovenië is de enige die het zo doet. Hè? Spanje en IJsland die zenden het gewoon. Spanje en Ierland die zenden het gewoon niet uit. En IJsland en Nederland doen niet mee, maar zenden het wel uit. Dus iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen keuze daarin gemaakt. De rest van de Balkan, die cover jij ook, Thijs. Hoe wordt het daar beleefd?
3: Ja. Ja, daar gaat het toch wel anders. Ook daar heb je wel kritiek, is de discussie er wel. Maar alle landen hier in de regio doen verder mee. Ik ben nu in Belgrado, Servië, de hoofdstad. Nou, daar die staat vanavond in de eerste halve finale. Dus daar bereiden ze zich al voor. Ja, Servië bijvoorbeeld heeft ook een goede band met Israël. Er is laatst nog een wapendeal gesloten. Daar kiezen ze echt een andere richting. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Griekenland en Cyprus. In Zuidoost-Europa, die zijn sterke bondgenoten van Israël. Dus de discussie over het Songfestival is hier wat meer op de achtergrond.
1: Ja, nu is vanavond de eerste halve finale. Jij bent correspondent in de regio waar dus wel en niet gekeken wordt. Hoe ga je daar verslag van doen? Waar ga je zijn?
3: Nou, ik heb eigenlijk nog geen plan. Want ik denk, ik ga maar gewoon eens kijken. Ik ga maar eens kijken vanavond of het bij mensen thuis gekeken wordt. Ik ga eerst maar eens kijken bij mijn eigen vrienden. Ja. Ik weet dat een deel daarvan, ook om de reden die Haroon zei, niet kijkt. Wel fans, maar die vinden het lastig. Ja. En anderen zeggen, ach, het is gewoon een feestje. En ja, we doen al eenmaal mee en het is elk jaar en we gaan gewoon kijken. Dus ik denk dat over het algemeen mensen hier pragmatisch mee omgaan. En dat ga ik vanavond eens even kijken of dat inderdaad het geval is.
1: Dankjewel, Thijs Kettenis. Bruno Braakhuis reageerde in onze spraakmakerscommunity. Goedemorgen, Bruno.
4: Goedemorgen.
1: En u zegt natuurlijk kijken wij niet. Hoe zit dat?
4: Nou ja, heel simpel. Kijk, je kunt wel doen alsof het Songfestival politiek vrij moet zijn. Maar dat is eigenlijk sinds we door het publiek hebben laten stemmen, is dat natuurlijk een beetje een illusie. En is het ook een politiek uithangbord geworden. En daarmee is het statement van Avrotros om te zeggen, ja, een land waar op deze ernstige mate genocide wordt gepleegd, boycotten we. Mm-hmm. Vind ik dus ook vanuit dat perspectief heel terecht. Dus ik begrijp ook niet dat NOS NPO dit voor een deel neutraliseert door het toch uit te zenden en er een soort feestje van te maken.
1: Want u ziet dat zo, dat statement wordt geneutraliseerd nu het wel wordt uitgezonden?
4: Ja, vind ik wel. Ja, dat vind ik zeker. We horen nu ook alweer dat er stemmanipulatie plaatsvindt vanuit Israël. Israël zelf begrijpt heel goed dat het ook een politiek uithangbord is. Dat hebben we vorig jaar ook gezien. Dat gebeurt nu weer. Dus je kunt niet doen alsof het een neutraal feestje is. Die tijd is sinds lang voorbij. Nee. Israël is trouwens überhaupt geen Europa. Dus ik begreep al in de jaren 70 niet dat Israël erbij kwam.
1: Ja, dat geldt ook voor Australië. Dat heb ik persoonlijk ook nooit echt heel goed begrepen.
4: Nee, dat begrijp ik ook
1: niet. Het ligt
4: ook
1: een eindje weg van ons.
4: En binnenkort waarschijnlijk Canada ook. En daarmee is de politisering dan ook helemaal een feit.
1: Ja.
4: Dus nee, ik vind dat NOS NPO zich een beetje verschuilt achter wij zijn neutraal.
1: Mm-hmm.
4: Maar je kan ten opzichte van genocide niet neutraal zijn. We hebben na de Tweede Wereldoorlog en na Srebrenica hebben we met elkaar gezegd, dat willen we echt niet. Mm. Dat doen we gewoon nooit meer.
1: Nee.
4: En er is ook nooit een rechtvaardiging voor. Nog religieus, nog politiek.
1: Mm. Keek u andere jaren wel altijd naar het Songfestival?
4: Nou, als kind ben ik er wel mee opgevoed natuurlijk. Mm-hmm. De 12 points die zitten nog stevig in mijn hoofd.
1: Ja.
4: Maar ik vind het een minder leuk feestje geworden dan toen ik klein was. Maar goed, dat kan ook de romantisering van de herinnering.
1: Kun je het nog op een andere manier organiseren? Want het is nu inderdaad gewoon helemaal politiek verworden. Kan het anders?
4: Ja, natuurlijk. Ten eerste vakjuries gewoon weer volledig in een uur herstellen. Mm-hmm. Breng het orkest weer terug. Dus probeer iets van waar het ooit voor was. Een festival van leuke liedjes, om het maar toch even plat te slaan. Mm-hmm. Probeer die onschuld weer terug te krijgen. Ja. Het is nu volledig ontdaan van zijn onschuld. En dat betreur ik.
1: Dank u wel. Bruno Braakhuis. Ja, het is volledig ontdaan van zijn onschuld, Haroun.
0: Ja, ik sluit me heel erg aan bij wat deze meneer net zei.
1: Maar kan dat anders ook? Kun je weer terug naar die onschuld?
0: De EBU heeft gewoon hele duidelijke normen en waarden over wat het Songfestival moet zijn. En inderdaad, en als ze echt inderdaad willen dat het niet politiek is, dan moet je dus inderdaad problematische deelnemers uitsluiten. Ja. En misschien ook niet een Israëlische hoofdsponsor hebben.
1: Ja.
0: Want dat speelt ook natuurlijk een hele grote rol.
1: Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, ik kijk vanavond toch naar het Songfestival. Nou, er is dus heel veel discussie over. De een kijkt wel, de ander niet. Zoals Hartold, die zegt, uiteraard kijk ik niet. Ik vind het zelfs vrij absurd dat spraakmakers er zoveel aandacht aan besteedt. Mars vindt het jammer dat Palestina niet meedoet met het Songfestival. En Helene Kraakman schrijft, ik denk dat het Netanyahu niets uitmaakt wie er wel of niet meedoet. Het is in ieder geval een signaal van burgers van verschillende landen. Nou, wilt u met hen meediscussiëren en belt u nog geen lid van onze community, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl.
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
6: En weet nog meer.
5: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
6: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
8: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
9: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
10: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
11: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
14: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
15: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
17: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
16: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
17: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
5: NPO Radio 1, 10 uur.
18: Roos Abelman. De betrouwbaarheid van de informatievoorziening door Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk en, citeer ik, daarmee die van de publieke omroep als geheel. Dat staat in de evaluatie van het Nederlandse publieke omroepbestel. Bespreken we zo in het mediaforum. Nu eerst NOS Journaal met Jeroen Tjepke.
19: PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. De druk op de Britse premier Starmer om af te treden wordt alleen maar groter. Inmiddels vragen zo'n 70 parlementsleden en ministers van zijn Labour-partij om zijn vertrek. Rond deze tijd begint de ministerraad en dat is een gevaarlijk moment voor de premier, zegt correspondent Arjen van der Horst.
20: Want verschillende Britse media melden dat meerdere ministers hem de wacht gaan aanzeggen, onder wie minister Mahmoud van Binnenlandse Zaken, minister Yvette Cooper van Buitenlandse Zaken, twee zwaargewichten in de regering. Ja, en zij zullen Starmer onder druk zetten om een datum voor zijn aftreden bekend te maken.
19: Ook de Britse ochtendkranten hebben geen vertrouwen meer in Starmer.
20: Starmer is on the brink, kopt de Sun. Starmer staat op het rand van de afgrond. Kabinet in opstand tegen Starmer staat op de voorpagina van de Times. Het is tijd om te gaan, de Daily Telegraph. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar het geeft wel aan hoe wankel de positie is van de premier op dit moment.
19: Starmer ligt vooral onder vuur omdat hij Peter Mandelson benoemde als ambassadeur, terwijl al bekend was dat hij nauwe banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was dat nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. Jongeren hebben in vergelijking met de ouderen meer vertrouwen in politici. Volgens het CBS komt dat doordat zij minder vaak tegenslagen hebben meegemaakt. Rusland heeft vannacht weer drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In de hoofdstad Kiev werd het luchtafweersysteem ingeschakeld en inwoners kregen het advies schuilkelders op te zoeken. Vannacht liep het 3 dagen staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne af. Gedurende het weekend beschuldigden de landen elkaar al van schendingen. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken huizen in brand. De Belgische vakbonden organiseren vandaag weer een landelijke demonstratie in Brussel. Vanaf Brussels Airport vertrekken daardoor bijna de helft minder vluchten. Bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. Rechters gebruiken de term femicide nauwelijks in hun uitspraken. Volgens onderzoek van de Universiteit Maastricht gebeurt dat in maar 2% van de zaken. In het geval van femicide wordt een vrouw medegedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan.
2: Dat kan belangrijk zijn voor enerzijds nabestaanden, maar ook bijvoorbeeld voor het slachtoffer. We hebben namelijk niet alleen gekeken naar voltooide femicidezaken, maar ook zaken waarin het een poging femicide betreft. Dus voor het slachtoffer dat in dat geval er is, kan dit wezenlijk belangrijk zijn.
19: Het benoemen van femicide is volgens onderzoekers ook belangrijk om op tijd in te grijpen en zo te voorkomen dat er meer slachtoffers vallen. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is niet bekendgemaakt. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. Een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Michael Berg, pseudoniem van Michel van Bergen-Henegouwen, zegt dat het winnen van de prijs een erkenning is van bijna 20 jaar schrijven. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Het weer, afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen.
18: Bij de ANWB zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, een hele goede morgen.
21: Hey, goedemorgen.
18: Hoe is het op de weg?
21: Ja, gelukkig wel iets beter dan enkele uren geleden. Maar het is nog zeker niet filevrij, hoor. Dus wees goed voorbereid. Want je kunt zomaar een half uur in de file komen te staan. Bijvoorbeeld op de A28 Zwolle-Amersfoort. Vanaf strand Nulde tot aan knooppunt Hoevelaken. 8 kilometer, 30 minuten dus. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Dan bergingswerk na een ongeluk op de A2 Utrecht-Amsterdam. Bij knooppunt Amstel is dat. Vanaf Vinkeveen daarom een kwartier in de file. En in Brabant drukte op de A59 als je onderweg bent richting Den Bosch. Voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder, 4 kilometer, waar je 10 minuten in de wacht staat. Ster.
22: Trulies met Genke.
23: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
22: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
23: Precies wat we nodig hadden.
22: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
24: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
22: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
25: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
26: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
27: Hans, alleen de prijs is anders.
28: Ik krijg een vakantiebroertje.
29: Huh?
28: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
29: Cool, wil ik ook.
30: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
31: EuropaKinderhulp.nl.
32: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
33: Dynamisch.
32: Maar in de winter wil ik zekerheid.
34: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
35: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
36: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
37: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: NPO Radio 1. KRO NCRV.
6: Roos Abelman.
5: Spraakmakers.
6: Met
0: Met nu het Mediaforum.
18: De publieke omroep is, zoals elke 5 jaar, geëvalueerd. En de uitkomst is niet mals. Daarover gaat het in dit Mediaforum. Net als over het Jeugdjournaal, anonieme briefschrijvers en memes over het Hanta-virus. Dat doen we met Haroun Ali, schrijver en columnist. Met Henrike van Gelder, hoofdredacteur van Kidsweek. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
18: En spraakmaker is Robin Jansen, universitair docent Nationale Veiligheidsrecht aan de Radboud Universiteit. Ja, het zijn niet mis te verstaande woorden. De publieke omroep staat voor een existentiële uitdaging. Dat schrijft een onafhankelijke adviescommissie in een kritisch rapport over de werkwijze van de publieke omroep tussen 2022 en 2026. Elke 5 jaar is er zo'n evaluatie. Nou, er worden meerdere zaken genoemd in dit rapport. Wij pikken er even een paar uit. Er is heel veel aandacht voor Ongehoord Nederland. Heel veel media, Henrike, hebben dat ook opgepikt. Dus harde kritiek op de omroep. Ik citeer uit het rapport: herhaaldelijk is gebleken dat het mediaaanbod van Ongehoord Nederland niet voldoet of voldeed aan de professionele en journalistieke kwaliteitsstandaarden van de publieke omroep. De commissie constateert ook dat het niet gaat om beginnersfouten die inmiddels zijn opgelost. De handelswijze is ook in de jaren erna niet in voldoende mate verbeterd. Ja, dit is dus eigenlijk, kunnen we constateren, de zoveelste tik op de vingers. Hoe heb jij het gelezen?
1: Nou, precies zo. Ik ben ook echt eventjes gaan zoeken door de tekst. Want het was nogal een labtekst die ik kort geleden kreeg. Maar ik heb ook even lopen turven. En ze hebben echt ontzettend vaak tikken op de vingers gekregen. Een keer of 10 van de ombudsman. Er lopen wat procedures van het commissariaat van de media wegens belangenverstrengeling. En ook de NPO zelf heeft een aantal keer sancties opgelegd vanwege misstanden. En als je dan kijkt naar wat doen ze dan precies niet goed volgens die commissie. Dan gaat het vooral om het niet scheiden van feiten en meningen. Wat natuurlijk toch wel even de belangrijkste uitgangspunten van onafhankelijke journalistiek is.
18: Ja.
1: Ik heb tijdens de coronatijd, meen ik, een paar keer gekeken uit nieuwsgierigheid. Daarna echt al jaren niet meer. Dus ik weet niet hoe de uitzendingen er nu uitzien. Maar ik herinner me daar wel nog van dat de journalisten aan tafel niet echt doorvragen. Dat er niet woordvoerders van allerlei instanties aan bod komen. Maar vooral columnistachtige types die eigenlijk onderschrijven wat de presentator al zegt. Er wordt niet doorgevraagd, staat ook letterlijk in het rapport. En daarmee zijn ze dus eigenlijk schuldig, zegt de commissie, aan het verspreiden van onjuiste informatie. Dat je niet doorvraagt en niet tegenspreekt als mensen onjuiste informatie poneren tijdens zo'n talkshow, dan verspreid je dus letterlijk onjuiste informatie.
18: Ja, dan moet ik er wel bij zeggen, want ze zijn inderdaad vaak op de vingers getikt, maar er zijn wel een aantal boetes voor Ongehoord Nederland inmiddels alweer ingetrokken. En er lopen nog een aantal zaken in beroep. Dus daar is nog geen definitieve uitspraak over. En daar beroept ook de directeur zich op. Die zegt van ja, ze halen nu allerlei zaken aan waar eigenlijk nog geen definitieve conclusie over is getrokken, Haroun.
3: Ja, ingewikkeld.
18: Moet je dat dan meenemen tijdens zo'n evaluatie als een zaak nog loopt?
3: Ja, dat vind ik heel lastig. Want er komen een beetje op de wat is er juridisch allemaal wel en niet mogelijk. Daar heb ik heel weinig verstand van. Maar het is duidelijk een problematische omroep. En dat is het vanaf het begin geweest. Je kunt je afvragen of ze toegelaten hadden moeten worden. Inderdaad, als zoveel basisjournalistieke principes worden geschonden. Want ja, ik als columnistachtig type moet het af en toe ook wel eens kijken. En het wordt heel veel gedeeld op X, hè, fragmenten uit Ongehoord Nieuws. Ja, dat zijn heel veel complottheorieën. Dat zijn ook heel veel hele schadelijke ideeën over minderheden in Nederland. Er wordt gewoon openlijk gediscrimineerd. En inderdaad, de presentatoren spreken dat niet tegen. Die laten iedereen maar leeglopen. Ja, wat mij betreft is het echt wel een behoorlijk gezwel in de publieke omroep.
18: Ja, directeur Peter Vlemmings van Ongehoord Nederland reageert op een eigen website op dit rapport en zegt: het rapport is op uiterst onzorgvuldige wijze tot stand gekomen. De commissie lijkt vooringenomen. Ongehoord Nederland wordt afgerekend op haar missie, het brengen van het echte andere geluid. Dit lijkt weer een verkapte manier om ons uit het bestel te drukken. Is wat de directeur erover zegt.
1: Ja, dat snap ik dat hij dat zegt. En het is natuurlijk inderdaad de reden van de hele oprichting van die omroep om geluid te geven aan anderen, aan niet-gehoorden.
3: En allerlei onderzoeken en instanties te wantrouwen. Daar vind ik dit ook gewoon weer een verlengde van.
18: Mm-hmm. Ja, daarvan is de reactie dan van Ongehoord Nederland.
1: Dat is onze missie.
18: Nou, nee, dat zaken niet worden weersproken gebeurt ook bij andere omroepen. Is het weerwoord. He, dus op de kritiek, jullie zeggen dit nu ook. Er worden allerlei dingen gezegd en die worden niet weersproken. Bijvoorbeeld,
1: er is denk ik geen journalistiek medium die helemaal geen signatuur heeft. Dus dat kan je altijd wel een beetje merken aan de vraagstelling van presentatoren. Maar ik denk dat er daar gradaties in zijn. En nogmaals, ik heb het dus echt al een hele tijd niet gekeken. Jij wel. Als je dan inderdaad ziet dat daar gewoon complottheorieën ruim baan krijgen, denk ik wel wat anders dan een beetje signatuur bij andere omroepen.
18: Ja. Verantwoordelijk minister is Letchert van D66. Zij noemt de conclusie van de commissie zorgelijk. Maar ze zegt ook dat de commissie niet concludeert dat Ongehoord Nederland een onvoldoende bijdrage aan de uitvoering van de publieke mediaopdracht heeft geleverd. Ze ziet dus dat de uitvoering van die opdracht wel goed genoeg is. En daarmee is er volgens haar geen juridische basis om in te grijpen, liet ze aan Nieuwsuur weten. Ze dragen kortom bij aan de pluriformiteit.
3: Ja, en daar wordt volgens mij steeds achter verscholen inderdaad. Ook door politici die de knoop zouden moeten doorhakken van... ja, dit hoort pas bij een pluriform bestel. Hè, dit geluid moet ook gehoord worden. Maar ja, als je daarmee gewoon... openlijk mensen discrimineert, bijvoorbeeld. Dat gaat. Nee. Dan moet de journalistieke integriteit zou zwaarder moeten wegen.
1: Ja. Het is eigenlijk ook zo jammer. Want als een deel van de missie is om mensen die eigenlijk afstand hebben genomen van de publieke omroep, om die bij de omroep te behouden. En dat is eigenlijk best een hele mooie missie. Maar daarin schieten ze een beetje door.
18: Ja. Maar goed, als minister moet je natuurlijk naar de wet kijken. En kijken naar wat kan.
1: Dan kijken we naar de
18: en mag ik en dan kijk ik
3: We kijken naar, heel erg naar jou. Alsjeblieft, leg het ons uit.
18: Ja, want daar beroept zij zich wel op. Zij zegt, ik zie geen juridische basis om in te grijpen. Want ja, ze dragen bij aan die pluriformiteit.
2: Ja, ik ken deze wetgeving niet goed genoeg. En ik verwacht een heel groot juridisch steekspel over wat hier nou precies wel en niet gebeurt. Ik kan me voorstellen dat de minister in ieder geval heel zeker wil weten dat het echt niet kan voordat ze een omroep het bestel uitknikkert.
18: Ja.
2: Maar ik vind vooral als je een stapje terug doet, is dit super zorgwekkend. We hebben juist in deze tijden waarin onze belangrijkste informatievoorziening in handen is van de techbro's van Trump en de Chinese staat. Hebben we publieke omroepen nodig? Ja. Die zijn er niet om clickbait te genereren, maar om objectieve verslaggeving te doen.
18: Ja, wij dachten, we kijken nog heel even naar wat eigenlijk de publieke omroep allemaal moet doen en moet zijn. Nou, pluriformiteit is er daar dus eentje van. Een van die vier kernwaarden. Maar de andere zijn kwaliteit en betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en toegankelijkheid.
1: Ja.
18: Dan is de vraag natuurlijk hier, of zo lijkt het eigenlijk, zal ik maar zeggen, voor mij dan, dat pluriformiteit zwaarder weegt dan kwaliteit en betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en toegankelijkheid misschien.
3: Ja, zo klinkt dat wel, ja.
18: Juridisch gezien dan, in de wet. Maar goed, dat weten we dus allemaal niet.
1: Er staat ook in de evaluatie dat de toegankelijkheid ook wel snor zit bij Ongehoord Nederland. Dat ze daar goede zaken verrichten, omdat ze mensen bereiken die de andere media niet meer lezen.
18: Ja.
1: Maar je hebt gelijk, als je zei dat er vier kernwaarden zijn, dan zijn er toch twee kernwaarden die wat minder belangrijk lijken.
18: Ja, zo lijkt dat te zijn. Ja, dan is dus vervolgens de vraag, is het eigenlijk duidelijk voor jullie geworden, want er is heel veel over geschreven de laatste tijd, wat de minister nou eigenlijk kan en op basis waarvan wordt dat voldoende uitgelegd?
3: Voor mij niet. Ik snap daar helemaal niks van. Het lijkt gewoon alsof er op een hele gekke manier een omroep bij is gekomen en die zoveel heeft kunnen verkloten, steeds op de vingers is getikt, dat geen consequenties heeft gehad en nu bijna onmogelijk weg te krijgen is. Ik kan daar juridisch niets over zeggen, is niet mijn expertise.
18: Maar dat wordt dus ook niet uitgelegd.
3: Nee, maar het lijkt ook alsof dus de NPO daar eigenlijk niet zo goed weet wat ze ermee aan moeten en onze bestuurders dus ook niet.
1: Maar het gekke is dat de term aspirantomroep nog steeds gebruikt wordt. Mm-hmm. Dat snap ik dan ook weer niet. Want als dat zo is, dan kan je zeggen, nou, ze zijn het aan het aantonen.
3: Ze zitten nog in een proeftijd eigenlijk.
18: Ja, eigenlijk. Officieel wel, dat geldt ook voor Omroep Zwart.
1: Ja, en hoe lang is zo'n tijd dan? Dat weet ik eigenlijk niet.
18: 5 jaar, geloof ik.
1: Oké, nou,
18: En er wordt ook een Omroep Zwart aandacht besteed, maar in veel mindere mate, hoor. Daar is de evaluatiecommissie ook veel en veel milder over. Die zeggen eigenlijk vooral over Omroep Zwart, jullie hebben niet zo heel veel uitgezonden. En wat jullie uitzenden is een beetje diffuus. Dus het is niet helemaal duidelijk waarvoor jullie op aard zijn.
3: Maar zij doen precies het tegenovergestelde. Zij gaan juist, zij maken programma's die juist tegen racisme ingaan en maken goede programma's. Ze worden te weinig bekeken, weet ik ook allemaal.
18: Maar ook datingprogramma's. Dus dat bedoelen ze misschien met beetje diffuus met wat jullie maken.
3: Ze maken ook echt wel mooie programma's. Goed voorbeeld, de Afhaal Chinees, een docu over de adoptieindustrie. Net een tegel gewonnen. Dus ze maken ook echt hele mooie dingen. Maar wat ik ook vooral wel heel interessant hieraan vind, is dat nu al die omroepen moeten fuseren in omroephuizen.
18: Mm-hmm.
3: De enige omroep waar niemand mee wil samengaan is Ongehoord Nederland.
1: Nou, dat is misschien dan al vanzelf het einde als dat toch de structuur gaat worden.
18: Ja, dat is de vraag of dat het einde is.
3: Dat is dus wel een signaal van alle andere omroepen van wij respecteren jullie journalistieke werkwijze niet.
18: Ja, omroepen kunnen ook niet veel anders, hè?
1: Nee, ze moeten in die gebouwen uiteindelijk.
18: Nee, maar ook niet. Je hebt volgens mij geen juridische grond verder om een omroep de wacht aan te zeggen. Dat is niet. Dat kan niet. Dat mag niet. Dat is niet je taak. Zal ik maar zeggen.
3: Uiteindelijk moet toch iemand met ze samenwerken.
18: Nou ja, dat weten we niet. Maar jij kan niet zeggen, we gooien jullie uit het bestel met elkaar.
1: In andere omroepen niet. Maar als niemand met ze wil samenwerken.
3: Maar het signaal is in ieder geval van de rest van de omroepen respecteert ze niet.
18: Ja. Nou, het laatste is er nog niet over gezegd. Ik ga eventjes dit thema op die manier afsluiten. Want er is een debat, volgens mij wordt er aangevraagd door verschillende Kamerleden. Zoals gisteren in Nieuwsuur te zien en te horen. De evaluatie gaat niet alleen over Ongehoord Nederland. De commissie zegt ook het medialandschap is ingrijpend veranderd en wordt bepaald door digitalisering en big tech. Platforms als YouTube, Facebook, TikTok en Netflix hebben een poortwachtersfunctie gekregen en bepalen in toenemende mate wat Nederlanders te zien te horen krijgen en geloven ook. En het ontbreekt de NPO aan een expliciete strategie. Henrike, onderschrijf jij dat?
1: Een beetje wel. En misschien niet alleen bij de NPO, maar bij een heleboel andere nieuwsmedia ook. Want dat probleem van de big tech en de platformen en de algoritmes die bepalen wat het publiek te zien krijgt, speelt natuurlijk niet alleen bij de NPO. Ik heb gisteren iemand van de commissariaat van de media aangehoord tijdens een congres. Die al vertelde dat zij volgende week ook met een rapport komen over het gevaar van die algoritmes. Mm-hmm. Voor de democratie, daar worden nogal grote woorden gebruikt. Maar het is gewoon wel heel erg van deze tijd om hier wel bij stil te staan wat er aan de hand is en hoe het publiek het nieuws tot zich neemt.
18: Mm-hmm. Ja, en wat voor strategie? Kijk ik toch weer even naar Rowan Jansen, want universitair docent nationale veiligheidsrecht. Dat raakt hier ook wel een beetje aan, denk ik.
2: Zeker, ik maak me ernstig zorgen op dit punt. We zitten in een totaal vervuilde informatieomgeving ondertussen met desinformatie. AI kan alles gegenereerd worden en buitenlandse mogendheden pompen om de haverklap desinformatie ons bestel in. Ja, daar moeten we...
18: Ja.
2: Echt veel meer tegenover kunnen stellen.
18: Wat zou jij dan zo'n NPO adviseren? Stel, je mag ze adviseren over het schrijven van of het bedenken, uitwerken van een strategie. Wat zou dat moeten zijn dan?
2: Nou, ik denk als allereerste zou het advies aan Den Haag zijn: stop met dit soort bezuinigingen op instanties die kritisch weerwoord kunnen bieden. En dan heb ik het over de NPO, maar ook over de wetenschap. En de NPO moet echt beter gaan nadenken over hoe zorgen we ervoor dat met name die onafhankelijke verslaggeving, dat dat op peil blijft. En ik kan me voorstellen dat je ook allerlei randprogramma's wil doen. Mm-hmm. Datingprogramma's, prima. Maar dat zou niet de kern moeten zijn, denk ik, van de NPO. Het gaat om onafhankelijke verslaggeving.
18: Ja, Harun?
3: Nou ja, als ik zit nu te denken, als je een strategie wil hebben om hier snel op in te spelen, moet je denk ik ook een wat minder logge organisatie zijn. En de kritiek op de NPO is dat er een absurd grote bovenlaag is van directeuren, managers, zendermanagers, genremanagers, et cetera.
18: Ja, want als er nou 39 managers op 550...
3: Misschien nog op zijn minst wel, inderdaad.
18: En
3: als ik dan al denk, oh god, dan moeten ze weer een nieuwe strategie gaan uitdenken, dan zijn we weer 5 jaar verder, terwijl ondertussen de algoritmes per dag veranderen. Mm-hmm. Want ik wil wel zeggen, de NPO doet wel veel om de lineaire kijker, die toch een beetje langzaam uitsterft, zeg maar. Mm-hmm. Om jongeren te bereiken. Dus inderdaad, programma's staan op NPO Start te bingen. Nieuwsuur bijvoorbeeld wordt in stukjes geknipt en op Instagram gezet. Ja. En dat werkt denk ik allemaal heel goed. Dat is allemaal heel goed. Mm-hmm. Je bereikt de jongeren mee, ook met NOS op 3 of The Marker, Explainers, et cetera. Maar inderdaad, je loopt dan wel op tegen die algoritmes die dan inderdaad haat, desinformatie veel sneller pushen.
18: En daar ben je toch ook afhankelijk van als publieke omgeving.
3: Ja, dus inderdaad, een strategie is leuk, maar er moet vooral snel gaan handelen, denk ik.
18: We gaan jullie mediamomenten. Henrike, die van jou is de bekendmaking van de winnaar van de Ere Zilveren Nipkoff, een prestigieuze Nederlandse televisieprijs. Werd gisteren bekendgemaakt bij Eva.
4: Dames en heren, de winnaar van de Ere Zilveren Nipkoff schijf is het NOS Jeugdjournaal.
7: Vet toch? Ja,
8: gruwelijk. Echt heel vet.
4: Ik wil even een zin voorlezen uit het juryrapport. Er is misschien geen kritischer consument van beeldmateriaal op dit moment dan de kinderen tussen 9 en 12 jaar. Het NOS Jeugdjournaal weet met de juiste toon jonge burgers van ons land te vinden.
18: Ja, er ging bij Eva geluidstechnisch, begrijp ik, wat mis. Dus dat hebben wij een beetje moeten oppoetsen. Dus het klinkt een beetje gekkig om die reden. Maar de essentie is vrij duidelijk. Het Jeugdjournaal heeft de juiste toon om kinderen te bereiken. Nou, Henrike, hoofdredacteur van Kidsweek.
1: Daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens.
18: Ja, dat dacht ik. Ja.
1: Ja, we hebben dezelfde missie om kinderen bekend te maken met nieuws. En ook niet alleen de nieuwsfeiten, maar ook uitleggen hoe nieuws tot stand komt. Hoe we het maken, daar besteedt het journaal ook, het jeugdjournaal ook veel aandacht aan. Een onderwerp wat heel veel aan bod komt bij ons allebei is ook nepnieuws. En hoe herken je AI? Ik denk dat dat in deze tijd ongelooflijk belangrijk is.
18: Ja.
1: Dus een taak die de NPO hartstikke goed uitvoert, naar mijn mening. Ja, en wat ik ook wel belangrijk vind om te noemen is dat waarom mensen zich afkeren van journalistiek is, en zeker ook kinderen niet in aanraking komen met journalistiek, omdat hun ouders dat niet consumeren. Mm-hmm. En het Jeugdjournaal, evenals Kidsweek, wordt heel erg veel op scholen bekeken en gelezen.
7: Ja.
1: Dus dan bereik je alle kinderen van Nederland. En ik denk dat dat een hele belangrijke taak is. In het school, in het klaslokaal, is het Jeugdjournaal gewoon een vaste waarde op het digibord. En nou ja, dat mag wel eens geroemd worden, vind ik. Ja.
7: En ik begrijp dat je het ook nog even wil hebben over het opleidingsinstituut dat het Jeugdjournaal is.
1: Nou, dat is eigenlijk wat ik bedoel. Dus bij het Jeugdjournaal, en ik ga het toch nog een keer zeggen, bij ons ook, leren kinderen hoe nieuws tot stand komt.
7: Ja.
1: Wat onafhankelijke journalistiek is. Dat je een andere bronnen moet raadplegen. Ja. Waarom is iets nieuws? Omdat het niet zo vaak voorkomt. Dus het is ook uitleggen dat, dat er wel nare dingen gebeuren.
7: Ja.
1: Maar ook soms goede kanten aan een onderwerp zitten.
7: Ja.
1: Het opleiden van de nieuwsconsument van de toekomst.
7: Ja. Ja,
1: dat
7: ik dacht,
1: is eigenlijk wat ik
7: dacht ook dat je ermee bedoelde het opleiden van de journalisten van de toekomst. Want dat doen ze ook.
1: Het is een heel ander vak. Het is echt een heel ander vak.
7: Ja, maar je ziet wel heel veel journalisten die begonnen zijn precies bij het Jeugdjournaal.
1: Nee, maar zo bedoel ik het niet. Want ik denk dat je niet bij het Jeugdjournaal in het klein mag proberen journalistiek te bedrijven. Dat is gewoon hartstikke serieus.
7: Haroun, jij wordt op social media de afgelopen dagen geconfronteerd met verschillende memes en posts over het Hantavirus, het cruiseschip. En een ander beroemd schip.
9: Just in time for me to be in the mood for a Titanic spin-off.
10: Sink the damn ship.
7: Ja, toch even grinniken.
3: Ja, sink the damn ship. Hè? Dus dat is best wel grimmig. Hè? Toen bekend werd dat er allemaal mensen geïnfecteerd waren met het virus. En was iedereen van, bomb the ship, sink the ship. Laat ze vooral niet aan land komen over mensen.
7: Mm-hmm.
3: Iets minder serieus zijn allemaal mensen die nu een beetje zin spelen op de volgende pandemie. We komen allemaal weer thuis te zitten. Dus allemaal mensen van mijn leeftijd. Dus bejaarde millennials van 40-plussers die in de midlife crisis zitten. Van nou, misschien moet ik toch maar even TikTok-dansjes gaan oefenen. Misschien wordt ik deze pandemie dan wel rijk en beroemd. En ga ik er je geld aan verdienen.
7: Ja,
3: zoals bij de vorige, bij de coronapandemie gebeurde.
7: Ja.
3: Ja, tuurlijk kan ik er een beetje om lachen. Leedvermaak, tuurlijk, sure.
7: Het kwam maar veel voorbij in jouw tijdlijn?
3: Ja, heel veel. Ja. Kan ook een beetje aan mijn dark timeline zitten.
7: Nou, ik wil net zeggen, want bij mij ook blanco in de hand.
3: Het is er wel veel. Ik denk dat mensen gewoon een beetje in deze hele grimmige wereld af en toe gewoon even leedvermaak willen hebben. Maar even een beetje galgenhumor kan geen kwaad. Maar wat ik ook een beetje aan proef is dat er bij de vorige pandemie op een gegeven moment was die min of meer voorbij. En zijn we maar gewoon doorgegaan met ons leven. Ik denk wel dat de wereld een beetje gekke afslag toen heeft genomen. Daar zitten we nu in. Maar ik denk gewoon het gevoel van, nou ja, zo lang thuis zitten. Mm-hmm. Onvrede over de pandemie. Dat we dat toch misschien allemaal op psychologisch vlak, emotioneel vlak, nog niet helemaal goed hebben verwerkt. En wat ik heel erg proef aan deze memes en de dingen die je nu ziet, is dat dat een beetje eruit komt. Die opgekropte gevoelens nog over die pandemie. Daar is nu een outlet voor gevonden om daar dus nog maar grapjes nog over te maken.
7: Even over de journalistiek, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. De mainstream media.
3: Ja.
7: Hebben die hier aandacht voor?
3: Weinig nog. En wat er wel zorgelijk aan is, hè, want de media, denk ik, wat ze heel goed nu uitleggen, is dat dit virus is minder makkelijk overdraagbaar. Dus het is al een bekend virus, hè, in tegenstelling tot COVID. Dus leggen heel goed uit dat we waarschijnlijk niet snel een nieuwe pandemie zullen krijgen. Alleen dus gevoelsmatig in die memes en die hele online cultuur, heeft het alweer een heel eigen leven gaan leiden. Dus ik denk wel dat het misschien goed is als media niet alleen, dat hebben we vaker ook over andere dingen gezegd, niet alleen maar uitleggen of vijf vragen over het Hantavirus, maar ook even inspelen op dat gevoel en de angst die mensen misschien nu weer voelen, die misschien soms ook wel echt, mensen die een kwetsbare gezondheid hebben, die kunnen misschien nu heel bang zijn voor een nieuwe pandemie.
7: En ook misschien die denken, nou, we hebben die vragen allemaal beantwoord, het is nu al een hele week overgegaan, het is wel klaar.
3: Ja.
7: Misschien even vinger aan de pols houden, zeg.
3: Ja, want online zitten mensen, nou, Hantavirus heeft een incubatietijd van 6 weken. Dus die zijn er bijna aan het aftellen.
7: Oh,
3: dus over
7: anderhalve
3: maand gaat het echt los. Dus daar moet je denk ik wel wat mee.
7: Tot slot, enige consternatie in krantenland, omdat een veelgepubliceerde brievenschrijver van De Telegraaf onder een pseudoniem blijkt te publiceren. Henrike, dit heeft natuurlijk een begin. Kun je even uitleggen hoe dit balletje begon te rollen?
1: Nou, het begin is een column van Sander Schimmelpennink in de Volkskrant gisteren. Waarin hij deze brievenschrijver uit de Telegraaf, die dus kennelijk vaker ingezonden brieven in de krant krijgt gepubliceerd, niet blijkt te bestaan. Daar heeft hij kort onderzoek naar gedaan, begreep ik. Door naar het namenregister te kijken. De hele naam in deze spelling is geloof ik één iemand. Dat is een vrouw. In dit geval blijkt het een man te zijn. Hij zegt dus dat hij niet bestaat. En eigenlijk is zijn conclusie dan zal de Telegraaf misschien zelf die brief wel geschreven hebben. En is dit de hoofdredactionele koers? Om even te duiden wat er in die brief stond. De kop boven het stuk was: aanslag D66, niet goed te praten, maar niet verwonderlijk. En dan ergens anders in de brief nog het zinnetje: wie niet horen wil, moet maar voelen. Ja, eigenlijk zegt Sander Schimmelpennink: dit is waarschijnlijk het buikgevoel van de Telegraaf hoofdredactie. En die zetten ze middels een valse brief in de krant.
7: Ja, hij onderbouwt het verder niet.
1: Nee, hij zegt alleen dat hij op zoek is gegaan naar die namen die niet kan vinden.
7: Ja.
1: Maar het ging dus, bleek later, al wekenlang rond op fora dat hij zo niet zou bestaan. Dus hij heeft niet heel grondig onderzoek gedaan, maar hij is columnist. Dus hij dacht, ik kan dit zo publiceren. Daar is natuurlijk nu de vraag over. Waarom heeft de Telegraaf dat gedaan?
7: Nou, hij heeft vervolgens de Volkskrant daar een journalist opgezet om te kijken hoe zit dit nou. Die heeft ook gezocht, kon de betreffende K. Lahaye ook niet vinden.
1: En heeft de Telegraaf gebeld.
7: Zoals dat gaat, we vragen hoor en wederhoor. En toen zegt Kamran Oela, hoofdredacteur van Telegraaf: dit is iemand die al jaren naar de Telegraaf schrijft. Omdat hij nu zo onder een vergrootglas ligt, hebben we contact met hem gezocht, maar nog geen antwoord gekregen. Als ik de naam uit zijn e-mailadres google, dus hij communiceert via een andere naam en e-mail, dan zie ik dat het een bestaande man is. De opinieredactie van de Telegraaf heeft niet genoeg capaciteit om van alle briefschrijvers te controleren of ze echt bestaan. Als briefschrijvers onder pseudoniem insturen, wordt het bij publicatie niet online of in de krant vermeld. En dan is natuurlijk de volgende. Sowieso, wat vind je van deze reactie, Haroun?
3: Ja, ik vind het heel lastig, want ik snap die reactie ergens ook wel. Kijk, zo'n brievenpagina is gewoon een soort van notitiebord. En daar pleur je even bot gezegd wat meningen op. Maar je gaat inderdaad niet bij elke persoon verifiëren van nou, wie is deze persoon? Waar komt hij vandaan?
1: Maar als iemand erop staat om als pseudoniem in de krant te komen, moet je dat onderzoek denk ik wel doen. En dat is ook volgens mij hoe andere
3: precies. En helemaal als je zo een boodschap brengt, vind ik wel dat als dat echt zo heel erg raakt aan gewoon naar de waarde. Waar wij in dit land voor staan, echt gevaarlijk ook wel is, zo'n boodschap, dan vind ik wel dat onder een echte naam gepubliceerd. Als je dat dan wil publiceren als een zeer rechtse krant, dan onder echt eigen naam. Maar je moet ook denk ik als krant dan wel nadenken van wat doen we hiermee door deze boodschap in de krant te zetten en vervolgens ook nog eens vrij groot zo te brengen. Dan werk je
7: kan
3: wel mee aan het
7: wel
3: gevaar.
7: Ook dat hij de kop op het randje vond.
3: Ja,
7: klopt.
3: Ja.
1: En ik heb nog even nagevraagd bij de Volkskrant opinieredactie hoorde ik dat daar ook eventueel de mogelijkheid bestaat om onder pseudoniem te publiceren, maar dat de redactie dan wel naam, telefoon en adres heeft van diegene.
7: Ja.
1: Dat is wat meer dan een mail.
7: We hebben een aantal andere hoofdredacteuren uit ons forum ook gevraagd wat bij hen dan de richtlijn is op de opiniepagina's. Bij Trouw publiceren ze geen pseudoniemen op de brievenpagina, zegt Wennemoet Boersma. Voor grote bijdragen zoeken we altijd contact, liefst telefonisch, moeten ze dat ook doorgeven. Ze doen ook een AI-check. Rennie Rijpma is hoofdredacteur van het AD. We proberen altijd per mail contact te zoeken en er wordt ook geregeld gebeld met mensen die iets insturen. Het zijn ook vaak mensen die we kennen. Pseudoniemen zijn onwenselijk. Mm-hmm. En Pieter Klok van de Volkskrant is kort: geen pseudoniemen bij ons. En de naam en de woonplaats moeten we weten. Bij twijfel over echtheid checken we.
1: Dan net even iets anders.
7: Ja, dus iedereen doet het eigenlijk net een beetje anders.
1: Ja.
7: Tot slot de vraag: stel je zegt een pseudoniem mag van ons, om wat voor reden dan ook. Misschien uit veiligheidsoverweging. Hè. Je ziet ook dat steeds vaker mensen die je op straat interviewt ook niet met naam en toenaam bijvoorbeeld meer in de krant willen. Moet je dat er dan expliciet even bij zeggen? Zodat dat vanuit transparantie van dit is een geschreven onder pseudoniem, of hoeft dat ook niet wat jullie betreffen?
3: Ja, voor andere artikelen, gewoon de journalistieke artikelen die ik zelf schrijf, dan interview ik ook vaak mensen anoniem over hele gevoelige onderwerpen. Maar dan benoem je dat altijd. Hè? Dus dan geef je een stuk, geef je iemand een andere naam, dan zet je tussen haakjes: dit is geen echte naam. Of ik zet er meestal een creditje onder. Hè? Vanwege privacyoverweging hebben een aantal mensen anoniem meegewerkt aan het stuk.
7: Bepaalde
3: details zijn weggelaten, maar inderdaad naam en gegevens zijn bekend.
1: Ja, ik merk wel dat het wel steeds vaker gevraagd wordt om niet de naam, niet de foto, niet de achternaam. Het maakt het soms wel een beetje lastig, hoor.
11: Maar tegelijkertijd de online bagger die je over je heen krijgt af en toe.
1: Nou, wij doen bijvoorbeeld de kindernamen in Kidsweek ook nooit met achternaam, alleen de voornaam.
11: Ja, heel goed.
7: Dit was Mediaforum.
1: Alweer.
7: Alweer. Ja, dank jullie wel voor jullie komst, Haroun Ali en Henrike van Gelder. Zometeen na het nieuws, in ons briek zijn nog vragen. Gaat het over geur? Want de rol van geur in ons leven moeten we niet onderschatten. Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101. Gaan wij naar de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen Tjepkema.
5: NPO Radio 1.
12: De Britse premier Starmer staat onder zware druk om af te treden als leider van Labour en daarmee ook als premier. Het kabinet is in vergadering. Tientallen parlementsleden willen dat Starmer aftreedt vanwege de slechte verkiezingsresultaten. Onder hen is ook een aantal ministers. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post in 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. En in 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was dat nog ruim een kwart. En de Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg.
7: Tim, waar staat het nu nog vast?
13: Nou, gelukkig maar op één plek. Ik ben kort van stof. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Wel geteld 10 minuten tussen Stroel en Hoevelaken.
14: Tot 11:30, Roos Abelman.
7: Met spraakmaker Robin Jansen gaan we het zo meteen hebben over de onafhankelijkheid van de geheime diensten, zoals de AIVD in Nederland. Want die diensten die hebben vergaande bevoegdheden en het is nogal belangrijk dat daar goed mee om wordt gegaan. Maar nu eerst ga ik even een paar nieuwskoppen aan jullie voorleggen. Omroep Friesland. Na een lange tijd van droogte viel zaterdagochtend het eerste beetje regen. En dat was te ruiken. In het AD, Arabische parfums, steeds geliefder. En de Limburger berichtte over een geur in een Maastricht ziekenhuis, waardoor mensen onwel zijn geworden. Geur speelt kortom een belangrijke rol in ons dagelijks leven en heeft ook vaak veel meer invloed op wat we voelen, denken en proeven dan we doorhebben. Dus wij dachten, we gaan het hebben over geur en zijn er nog vragen? En daarvoor is aangeschoven Monique Smeets, hoogleraar sensorische systemen in sociale context aan de Universiteit van Utrecht. Een hele goede morgen.
15: Goedemorgen.
7: Fijn dat u er bent. Hoogleraar sensorische systemen in sociale context. Ik denk dat we moeten beginnen met even uitleggen wat dat behelst.
15: Ja, ik vergeet soms de titel van mijn eigen leerstoel zelf ook. Maar het gaat om hoe zintuigen samenwerken in de sociale interactie. En ik richt me al de lange tijd heel erg op de rol van geur daarbij.
7: Oké. Dus bij interactie tussen ons, mensen, zoals ook nu, u en ik hier, daarbij speelt geur een rol.
15: Ja, nu zitten wij een beetje ver van elkaar af. En we hebben vast ook veel deodorant aangebracht vanochtend voordat we de deur uitgingen. Dat zou trouwens ook een rol kunnen spelen, dat je die van elkaar ruikt.
7: Oh ja.
15: Maar lichaamsgeuren zoals onderarmzweet en dergelijke hebben degelijk invloed op die interactie.
7: Oké. En bent u dan ook iemand dat als u nu zo'n studio binnenloopt, want dit heeft ook zo'n eigen geurdynamiek, denk ik, toch? Zo'n studio, er lopen net het mensen in en uit, die apparatuur staat hier een beetje te loeien en zo.
15: Ja, ja.
7: Bent u daar dan heel erg bewust van ook?
15: Ik denk wel iets bewuster dan andere mensen, omdat het ook mijn eigen vakgebied is. Maar ja, dat is ook weer een kenmerk van de reuk. De reuk richt zich op het waarnemen van veranderingen. En ja, hier hangen geen hele belangrijke, scherpe of gevaarlijke geuren.
7: Nee.
15: Dus mijn reuk houdt zich stil. Pas als we hier gas gaan ruiken, dan ineens dringt
7: dan
15: op de voorgrond. Ja. Dan rennen we allemaal weg en dan is er van dit keuvelend gesprekje niks meer over. Want dan is het belangrijk.
7: Ja. Robin Jansen?
2: Ja, ik ben wel benieuwd. U zegt het heeft invloed op onze interactie. Maar wat doet dat dan? Betekent het dat ik sommige mensen minder leuk vind omdat ik vind dat ze stinken? Of,
15: Nou ja, wat interessant is hierbij dat er een fenomeen is, dat noemen we chemosignaling. Het lijkt een beetje op feromooncommunicatie. Dus we hebben ontdekt dat mensen ook via geuren eigenschappen van zichzelf, hoe ze zich voelen of wie ze zijn, kunnen uitwisselen. En dat kunnen we onbewust waarnemen. Dus het beste voorbeeld is altijd de geur van angst. Vrouwen met name kunnen goed ruiken als anderen, vooral ook mannen, angstig zijn.
7: Oh ja?
15: Daar zijn
7: vooral
15: ze niet
7: mannen?
15: Van
7: kunnen wij zich heel goed bij mannen ruiken als ze bang zijn?
15: Nou ja, omdat die meer geur afgeven. De geur is sterker, kun je dus ook makkelijker waarnemen.
7: Ja.
15: Maar daar reageren ze op door zelf ook een beetje angstig of ongemakkelijk te worden. En dat kunnen ze gebruik van maken in hun volgende reactie op de interactie.
7: Ja. En vaak denken we dat de reuk van dieren veel beter is, hè, dan die van mensen. Ja. Is dat ook zo?
15: Eigenlijk toch niet. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat bepaalde knaagdieren en honden kunnen echt heel erg goed ruiken, maar zijn daar ook meer op gericht. Ze hangen minder af van, zijn minder afhankelijk van andere zintuigen. Maar wij mensen kunnen echt ontzettend goed ruiken. En eigenlijk in een breed spectrum beter dan apparaten. Dus er zijn allerlei technologieën ontwikkeld om geur waar te nemen. Maar de beste is nog steeds de mens.
16: Ja, ik heb wel eens in een ver verleden een reportage gemaakt over neuzen. Dus mensen die werden ingehuurd door gemeenten bijvoorbeeld, of daar in dienst waren, en die dan in bepaalde industriële gebieden moesten gaan ruiken hoe het ervoor stond met de overlast bijvoorbeeld van geur van bepaalde chemische fabrieken bijvoorbeeld.
15: Dat zijn mensen die heel erg ingesteld zijn of getraind op die geuren, het waarnemen van die geuren en de intensiteit ervan.
16: Ja, dat kun je dus ook trainen.
15: Kun je ook trainen. Maar het is dus beter om dat aan een menselijke neus te vragen dan een apparaatje te gebruiken.
16: Ja, leuk om te weten. Wilt u ook meer weten over geur? Heeft u vragen? Bijvoorbeeld over waarom we sommige dingen wel of juist niet lekker vinden ruiken? Bel ons 0800 1101 of app ons via de NPO Luister-app en kies daar Radio 1.
17: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
16: Dan gaan wij intussen naar verslaggever Anne van der Veen. Die is voor ons op pad en vandaag is ze in Houten. Anne, goedemorgen. Wat doe je daar?
19: Ja, goedemorgen. Nou, hier woont Steven Rijmakers. Hij is onderwijsadviseur aan de Universiteit van Utrecht. En hij weet heel veel over concentreren. En toen we hoorden dat jullie het over geuren hadden, toen zei hij, ja, maar geuren die zijn ook heel slecht voor de concentratie, hè? Of kunnen slecht zijn.
20: Slecht. Ze kunnen ook heel goed zijn. Ze kunnen heel gelinkt zijn aan een herinnering van vroeger, waarbij je moeder die koekjes bakte en dan denk je weer heel erg aan je moeder. Dus op die manier dacht ik eraan. Dat triggerde het bij mij.
19: Ja, en als studenten dan die koekjes ruiken, dan zijn ze ook weer heel ergens anders. En dan kom ik bij jou, Robin, want jij wil iets weten over concentreren. Wat?
11: Ja, klopt. Ik heb best wel veel eerstejaars in de collegebanken zitten. Dat is altijd een feestje, maar ik heb wel de indruk dat ze zich wat minder goed kunnen concentreren. Ik bespeur dat ook bij mezelf wel. We hebben zoveel prikkels. Dus ik vroeg me af, hoe kun je het concentratievermogen in deze heftige tijden toch een beetje opvijzelen?
19: Nou, Steven Rijmakers had deze vraag ook over concentratie. Want er wordt de hele tijd gezegd, de nieuwe generatie, of misschien wij zelf ook wel, kunnen ons niet meer concentreren. En jij dacht, is dit eigenlijk wel zo?
20: Ja, dat vind ik een interessante vraag. En wat mensen vaak zeggen is dat die aandachtspannen vermindert. Dan denk ik, aandachtspannen, alsof dat een soort van, jij hebt er 30 en ik heb er 20 en dan na een tijdje wordt dat minder. Dat vind ik een heel raar concept. Een soort van het hebben van een bepaald aantal minuten aandachtspannen.
19: Dus dat bestaat eigenlijk niet?
20: Ik zou bijna zeggen dat bestaat niet. Wat er wel bestaat is dat, waar ik het mee eens ben, laten we het zo zeggen, is dat het veel moeilijker wordt om ons te concentreren. Er zijn heel veel afleidende prikkels om ons heen. Je telefoon ligt hier bij ons, die kan ook aangaan. En dat leidt ons wel af.
19: Alleen al in dit huis, waar het heel rustig is. Jij zegt, ik ben een vogelaar. Als ik naar buiten kijk, ben ik al afgeleid.
20: Het zou zo kunnen dat ik tijdens dit gesprek even naar buiten kijk om een rood bosje te zien. En dat leidt mij ook wel snel af, ja.
19: Maar er wordt gesuggereerd door al die social media, door die telefoons, laptops, dat we eigenlijk onze concentratie stuk aan het gaan is. En jij hebt daar geen bewijs voor gevonden.
20: Ja, ze zeggen dan, er gaat iets stuk in je hoofd en dat krijg je dus bijvoorbeeld niet meer terug. Dat vind ik een raar concept. Nou, het raakt ook aan dat vaste concept van een bepaalde aandachtspannen. Ook als mensen zeggen, ik merk aan mijn kinderen dat hun aandachtspannen dan op is. Alsof het een soort van emmertje is, dat loopt leeg en dat is dan op. Dat vind ik zelf een raar concept.
19: Ja, nu wilde Rowan ook heel graag oefeningen, hè, dat we met z'n allen misschien wat oefeningen kunnen doen om die concentratie te verbeteren. Maar jij zegt, je moet het in andere dingen dus gaan zoeken.
20: Ja, er zou wel misschien iets in zitten. Dat je, als je heel erg veel moeite gaat doen om te trainen, je aandacht ergens bij te houden en dan soort van de afleiders te negeren, dat je daar beter in wordt. Ik denk dat het efficiënter is en effectiever om die afleiders weg te halen.
19: En dat adviseer je ook bij jullie aan de universiteit. Dus zorg dat die telefoons de collegezaal uitgaan.
20: Bijvoorbeeld. Maar ook die laptop van die student voor je, die aan het shoppen is, die kan ook afleidend werken.
19: Dus die mag er ook uit?
20: Dat vind ik een moeilijke vraag, want die dingen zijn ook nuttig. Maar het liefste zou ik zien dat de aandacht echt bij degene is die college aan het geven is.
19: En mensen met kinderen, als je wil dat ze zich beter concentreren, let dan op die prikkels. Wat zou je daar kunnen doen dan?
20: Zeker. Prikkels zijn ook fijn. Die mogen er ook zijn. Ik ben het wel eens met dat smartphone vrije concept. Van, ik kijk daarmee uit. Hoeveel van de aandacht van je kinderen dat kost.
6: De ramen in scholen zijn omlaag gegaan. Vroeger zaten ze hoog, konden kinderen niet naar buiten kijken. Nu zijn ze laag. Hè. Dat heeft een wat vrijer gevoel. Maar die hoge ramen, zeg je ook, helemaal niet zo'n slecht idee.
20: Dat had wel een functie. Wat je nu dan ook ziet in scholen met een soort van aquariumlokalen, is dat men die weer dicht gaat maken. Ze komen zelf erachter dat kinderen, nou ja, er loopt iemand langs en al die kopjes gaan direct naar wat er langs loopt. Dus dat is heel erg afleidend.
6: Maar het is wel een geruststellend idee dat we niet kapot zijn. En ook de media denken dat vaker. Die denken alles moet vlug en snel, we moeten alles op TikTok doen. Nee hoor, mensen kunnen zich gewoon concentreren, maar zorg dat het interessant is.
20: Ja, dan bijvoorbeeld regisseurs zijn er heel goed in om die aandachtsboog echt te managen als het ware. Nou, daar kunnen we wel beter in worden.
6: Maar niet alles hoeft in één minuut.
20: Niet alles hoeft in één minuut.
6: Nou, geruststellende gedachten vind ik zelf, Rowin, Roos. We zijn niet kapot. We doen het gewoon nog. We kunnen ons concentreren. Maar let op de prikkels. En ja, dat is eigenlijk al lastig genoeg. Hè? Want Hoe krijg je die telefoons en laptops eruit? Dat is iets waar Steven hier over nadenkt. En waar iedereen over na moet denken. Maar we zijn gelukkig niet kapot.
16: We zijn niet kapot. Dat is echt een heel goed gegeven. Laten we dat de basis dan noemen, Rowin Jansen.
2: Zeker.
16: Is het mogelijk voor jou om te zeggen, alle laptops en telefoons inleveren bij de deur? Ik ben de enige prikkel die jullie ontvangen op dit moment.
2: Nou, ik zou het willen, maar er zijn wat collega's die hiermee aan het experimenteren zijn. Ja. Echt alle apparaten de deur uit. Dat leidt tot ontzettende weerstand onder studenten. Die vinden dat toch wel heel onprettig. En komen niet geheel ten onrechte met het argument, ja, maar ik moet toch voor noodsituaties in ieder geval wel bereikbaar kunnen zijn tijdens die colleges.
16: Ja, maar daar waren we vroeger ook niet, hè?
2: Nee, dat is ook mijn respons. Maar dat is voor de huidige studentengeneratie denk ik toch een ver van mijn bed.
16: Die willen altijd bereikbaar zijn.
2: Die willen altijd bereikbaar zijn, zeker.
16: Ja, ja. Ja. Goed, interessant om te horen. Dankjewel voor je bijdrage ook, Anne van der Veen.
21: Spraakmakers.
16: Van smaaksensaties tot gevaarherkenningen, van herinneringen tot het vinden van een partner, geur speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven.
22: Oh, wat is dit? Dit ruikt verbrand.
23: Hout. Oh, wat is dit?
22: Ik ken dit. Ja. Ik ken dit.
23: Vanille.
22: Oeh.
23: Oh,
22: poep.
23: Oh,
22: haal het weg.
23: Oké.
22: Haal het weg.

0: Oeh.
1: Oh.
0: Poep.
1: Poep.
2: Oh, haal het weg.
1: Oké.
2: Okay. Haal het weg. Het zit in mijn mond.
1: Wat ruik jij op dit moment?
3: Nou, het ruikt hier een beetje naar koffie eigenlijk. Een beetje gebrand, een beetje karamel.
4: Ik ben echt gek op geuren.
1: Dus geur, emotie en herinnering, dat is een drie-eenheid.
5: Ja, zo had ik ooit een vriendin en die had een heel sterke parfum. En als ik dan die geur weer ruik, dan zit ik weer terug in die relatie.
6: Mijn opa en oma in Italië die hadden een viskraam. Dus als ik dat ruik, dan moet ik juist aan de vakantie in Italië denken. Hoe stom het ook klinkt.
7: Zijn er nog vragen over geur? Monique Smeets is hier, hoogleraar sensorische systemen in sociale context aan de Universiteit van Utrecht, om al onze vragen te beantwoorden. Monique, nog even kort, hoe werkt geur nou?
8: Het is net als de smaak een chemisch zintuig. Dus het reageert op chemische stofjes in de lucht. Dus dat bij de reuk gaat het om vluchtige stoffen in de lucht. Nou, die adem je in bij de ademhaling of als je bewust snuffelt. Dan komen ze in de neus en dan maken ze contact met geurgevoelige zenuwcellen, de geurreceptoren, als een soort sleutel-slotreactie. Dus het geurmolecuul is de sleutel, de receptor is het slot. En dan ontstaat er een elektrische puls die het brein ingaat en daar wordt er betekenis aan gegeven.
7: Ja, er wordt betekenis aangegeven, ook interessant. Emoties misschien ook wel aangegeven, die weer verschillen per persoon natuurlijk. Maar er zijn er 200.000 mensen in ons land, begreep ik, waarbij dat systeem niet goed werkt. Die kunnen eigenlijk niet ruiken of niet goed ruiken.
8: Ja, dat die mensen hebben anosmie, dus een onvermogen om te ruiken. En dat is natuurlijk best lastig.
7: Ja, ja. Als die mensen die corona hebben gehad, niet allemaal begreep ik, maar veel van hen die hebben dat ook ervaren toen, dat je dan niet kan ruiken.
8: Ja, klopt.
7: Welk effect heeft dat op mensen als je dat langdurig hebt?
8: Ja, nou, ik begin met de voedselbeleving, want wat we smaak noemen is ook vaak de beleving, of is eigenlijk de beleving van geur.
7: Oh ja.
8: We hebben 5 basissmaken: zuur, zoer, zoet, zout en bitter.
7: Mm-hmm.
8: En umami.
7: Ja.
8: Maar als je alleen daar toegang toe hebt, dan kun je geen verschil proeven tussen een glas wijn of azijn. Dus de reuk komt erbij om daar de subtiele nuances aan toe te voegen.
7: Ja.
8: Daar zijn we ons ook niet zo van bewust. Dus we beleven dat in de mond. Maar eigenlijk vindt een deel van die smaak dus plaats in de neus. Nou, bij mensen met anosmie is dat weg. En dus ook het plezier, het genot van voedsel is voor een belangrijk gedeelte weg.
7: Ja, en ze kunnen dus, want daar hadden we het net over, ook geen gevaar ruiken, zou je kunnen zeggen.
8: Ja, klopt. Ja.
7: Ja. Evolutionair dus niet zo handig.
8: Nee. En ik zat er net nog aan te denken in de trein, toen ik iemand hoorde zeggen van ja, ik was bezig boven op zolder de poep van mijn zieke hond op te ruimen. En ineens rook ik brand. En toen rende ze naar beneden. En toen had ze nog de kip opstaan die ze aan het koken was voor de hond. Omdat hij ziek was. En dat was dan goed voor hem. Ja, als ze dat niet had geroken, wat was er dan gebeurd? Dus het is niet onbelangrijk dat we het om toegang te hebben tot je reuk voor gevaarlijke situaties.
7: Ja. We gaan naar de eerste vraag. Die komt van luisteraar Maarten Vogelaar.
9: Hi, ik ben Maarten Vogelaar. Ik heb een vraag over de liefde in relatie tot geur. Ik werk namelijk in dagelijks leven als therapeut voor succesvolle ondernemers die graag succesvol willen zijn, maar ook van binnen graag die vervulling willen ervaren. En ik werk dan ook regelmatig met hun partners samen. En natuurlijk hebben we het dan ook over verlangens, over hun angsten, over emoties, over wat er allemaal in hun lichaam gebeurt, maar eigenlijk nooit over geur. Dus mijn vraag zou zijn, wat is de relatie tussen geur en de liefde? Zou je me daar wat meer over kunnen vertellen?
8: Nou, vind ik een leuke vraag, meneer Vogelaar. Goed, als we intieme relaties aangaan, dan kom je dus met je neus dichter bij de partner. Dat zal duidelijk zijn. Dus je wordt je meer bewust van de geuren van die partner. Nou, het zal ook duidelijk zijn dat als je dat niet aanstaat, dat is niet bevorderlijk voor de intieme relatie. Als je die wel lekker vindt, is het dat juist wel. Dan kan het ook opwinding veroorzaken. Maar ik denk dat het ook een beetje een cirkelredenering in zich draagt. In die zin dat als je heel erg verliefd op iemand bent en die heeft een bepaalde geur, dat je die geur gaat associëren met die persoon. En je bent verliefd.

0: Dus je dat kan, als je die de volgende keer weer ruikt, op zichzelf al opwinding veroorzaken.
1: Alleen de geur al.
0: Oh, ja. Ja. En wat er ook een aspect wat belangrijk hierbij is, is het dus het leren. Dat we het onderscheid maken tussen geuren van vreemde mensen of familie, vrienden en partners. Dat we kunnen dat onderscheid maken. Maar dat iemand die een partner wordt van de vreemde zone naar de partnerzone gaat.
1: Oh ja.
0: En dat betekent dat die geur dan niet meer zozeer stress of angst oproept, zoals dat wel is bij vreemde geuren. Maar dat die zelfs stressreducerend gaat werken. Dus vrouwen die sliepen met pyjama van hun partner, waar die lichaamsgeur nog aan zat, die hadden minder stress.
1: Oh ja, interessant. Ik zie dat Alice ons appt.
0: Ja.
1: Met een vraag in het verlengde hiervan. Is ook wel aardig. Ik merk regelmatig dat dingen die ik niet lekker vond ruiken op een gegeven moment prima of zelfs bijna lekker vind ruiken. Bijvoorbeeld de winden van mijn vriend. Is dat gewenning of koppel je daar een positieve ervaring aan?
0: Het kan allebei zijn. Ik vind het wel grappig natuurlijk.
1: Fantastische vraag.
0: Maar ja, ze is waarschijnlijk heel erg zot op de eerste vriend.
1: Ja, dat moet
0: en het
1: wel.
0: Is dan ook weer van, dit is een familiaire geur geworden.
1: Ja.
0: Geur van een bekende, geur van een geliefde. Dus daar kun je een positieve betekenis aan gaan verlenen.
1: Ja,
0: ja en dingen waar je ook aan went, die worden ook minder extreem. Dus iets wat ontzettend prettig was, maar je ruikt de hele dag, wordt ook wat minder. En dat geldt ook voor iets wat je eigenlijk misschien eerst niet zo lekker vond.
1: Oh ja, ja. Ik zie dat Bram wil weten, kan geur koopgedrag beïnvloeden?
0: Daar is veel onderzoek naar gedaan door geuren. In het ventilatiesysteem van winkels te stoppen.
1: Sommige winkels hebben dat, hè? Die hebben een hele specifieke eigen geur. Dan weet je gewoon als je naar binnen loopt, ik ben nu in deze winkel. Ja,
0: ja dat klopt. En wat daar aangetoond is, dat mensen vaak langer door die winkel rondlopen. Ze blijven er langer, wat dus ook de mogelijkheid om meer dingen aan te schaffen vergroot. Ik weet niet of echt is aangetoond dat er meer geld wordt uitgegeven.
1: Oh ja.
0: Trouwens, als iemand bij binnenkomen al denkt, daar is een geur, dan denk ik dat die geur niet helemaal goed gedoseerd is. Het is beter om hem mild te laten zijn, waardoor je niet duidelijk denkt, oh, er is een geur.
1: Oh ja.
0: Want dan wordt het bewust.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl die effecten beter minder bewust kunnen blijven.
1: Okay. Ja.
0: Want als je erover gaat nadenken, dan is het
1: kan het je ook gaan tegenstaan, bijvoorbeeld.
0: Ja, en dan werkt het ook niet meer. Als je denkt, die geur hebben ze hier aangeboden zodat ik meer ga kopen, dan werkt het eigenlijk niet meer.
1: Oké, daar zijn we dan weer niet gevoelig voor. Roman Jansen, jij hebt een vraag over de ervaring van geur, hè?
2: Ja, die is al een beetje aan bod gekomen. Of iedereen nou de geur op dezelfde manier ervaart. Daar hebben we het net al over gehad. Dus een aantal mensen kunnen helemaal niet ruiken.
1: Ja.
2: Maar is het voor zeg maar, de rest van de ruikende Nederlanders zo dat je allemaal min of meer hetzelfde ruikt? Of
1: ja, maar dat is nog niet beantwoord. Hè? Of we inderdaad, wij zien allemaal een tafel, dat kunnen we allemaal zien. Maar hoe zit dat met geur? Omschrijven we die allemaal als hetzelfde?
0: Dat is heel verschillend. En dat komt omdat we een bouwpakket aan genen hebben die bepalen hoe we kunnen ruiken. Dat gaat om bijna 400 genen. Elke gen bepaalt hoe een specifieke geurreceptor eruit gaat zien.
1: Mm-hmm.
0: Maar daar is heel veel variatie in. Dus als je dan gaat kijken hoe jouw bouwpakket van genen tot stand is gekomen, dan zijn we eigenlijk 30% verschillend in hoe dat eruit ziet. Dus zoals we nu aan tafel zitten, betekent dat we elk 30% verschillend zijn in hoe ons genenpakket is afgesteld.
1: Maar betekent dat dan ook dat als wij bijvoorbeeld naar een parfumerie gaan en er wordt ons zo'n parfumetje op zo'n papiertje gespoten, dat wij hem alle drie wellicht anders zouden omschrijven?
0: Ik weet niet hoe we hem zouden omschrijven, maar feit is dat het heel goed kan zijn dat we die elk van ons anders waarnemen. Bijvoorbeeld als het gaat om muskusgeuren die heel veel in die parfums zitten, daar zijn heel veel specifieke anosmieën voor. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld een muskusgeur absoluut niet kunt ruiken, hoe sterk die ook wordt aangeboden. Dus die kan je dan ook niet waarderen in dat parfum.
1: Okay.
0: Daar is nauwelijks iemand zich van bewust.
1: Ja. Mevrouw Van den Berg die belde ons ook met een vraag. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Wat wil u weten?
3: Nou, mijn roots liggen eigenlijk in Frankrijk. En wat ik altijd wel heb gemerkt is, als ik in Frankrijk kom, dan ruik ik Frankrijk. En dan heb ik wel het heerlijke gevoel van, hey, ik ben weer thuis. Maar wat mij dus ook is opgevallen, ik heb nogal eens wat paniekaanvallen gehad. En toen ben ik gaan experimenteren met geuren. En toen kwam ik erachter dat als ik bijvoorbeeld zou ruiken een zeer geconcentreerde anijsgeur, en ik zou daarmee op mijn hand doen en dat heel sterk inademen, dan merkte ik dat de paniekaanval die ik had, stopte.
1: Oh.
3: En is dat zo? Kan dat inderdaad zo zijn, ja, dat een geur op die manier kan werken?
0: Ja, dat kan absoluut. En ik vind het ook een hele goede tip voor heel veel mensen. Wat ook belangrijk hier is, dat geuren kunnen de ademhaling reguleren. En we weten allemaal, ook van het doen van yoga, dat een rustige, diepe ademhaling met aandacht, die maakt ons rustig. Nou, met een geur erin, die helpt dat te bewerkstelligen. Dus dat is al één effect.
1: Mm-hmm.
0: En daarnaast heeft deze geur kennelijk voor mevrouw een specifieke betekenis. En dan komen we alweer terug op het familiair of bekend zijn van, ja, de geur. Dat kan stressreducerend.
1: Die je gekoppeld hebt, bijvoorbeeld.
0: Ja, en voor mevrouw betekent dit thuis. Ze komt weer thuis. Nou, iedereen wil thuis zijn.
1: Ja.
0: Het is een familiaire geur. Dus ja, ik vind het een hele goede interventie die mevrouw voor zichzelf heeft toegepast.
1: Mevrouw van den Berg, is anijs thuiskomen voor u? Herkent u dat?
3: Ja, het brengt iets in jezelf teweeg, wat in ieder geval dat enorme akelige gevoel van de paniekstoornis onmiddellijk opheft.
1: Ja, mooi. En dank u wel ook voor uw bijdrage aan Zijn er nog vragen, mevrouw van den Berg. En Monique Smeets, dit was hem alweer. Dank voor het beantwoorden van
0: al
1: onze vragen.
0: Doorgaan.
1: Ja, we kunnen. Ik ook. Morgen is er een nieuwe versie van Zijn er nog vragen. Maar dan gaat het over muggen. Want het muggenseizoen is weer begonnen. Ook de waarschuwing om alert te zijn op de tijgermug klinkt alweer. Heeft u daar vragen over of waarom de een wel gestoken wordt en de ander niet? Bel 0800 1101.
4: NPO Radio 1.
5: 1 vandaag.
6: Waren dat inderdaad van die lieve honden die we net hoorden?
7: Ik denk dat ze niet altijd even goed begrepen worden.
6: Dat is het.
4: Verdieping bij het nieuws.
8: Verdriet.
9: Het is het schelden zelfs kennen wel problemen veroorzaakt. Ja.
10: Schaamte.
11: Wat de meeste experts voorspellen is dat we over een maand of drie zoveel van dit soort systemen hebben dat we gewoon echt de pineut zijn.
12: En zeer respectloos.
4: Elke dag een factcheck.
13: De helft van Nederland ervaart mentale problemen.
14: De uitspraak van Eertmans is toch echt fictie.
5: Avro Tros met 1 vandaag.
4: Op NPO Radio 1.
5: Zometeen van 12 tot half 2.
4: Wie luistert, weet meer.
15: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
16: Oh, wat betekent dat voor mij?
15: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
16: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
15: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
16: En moet ik verder nog ergens op letten?
15: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
18: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar.
19: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
23: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
24: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
3: Wacht even hoor.
2: Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel 6.000 euro. Kijk op volvocars.nl.
8: NPO Radio 1. 11 uur.
10: Roos Abelman.
1: Nationale veiligheid vinden we belangrijk. Maar we willen ook weer niet dat geheime diensten zomaar alles van ons mogen afluisteren, volgen, hacken en tracken. Wie de geheime dienst controleert en hoe het gesteld is met hun onafhankelijkheid, dat bespreken we zo meteen. Na het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema.
12: In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn minister samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is vorig jaar gedaald naar het laagste niveau in jaren, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2025 had maar 21% van de Nederlanders vertrouwen in politici. Van alle leeftijdsgroepen hebben 15 tot 25-jarigen het vaakst geloof in politieke instituties. Nederlanders tussen 65 en 75 jaar het minst. Het vertrouwen in de politiek is al sinds 2021 erg laag, ziet het Sociaal en Cultureel Planbureau.
25: Met veel verkiezingen, kabinetten die vallen. Mensen hebben het idee, als we dat aan hen vragen, zeggen ze van er zijn grote problemen in Nederland, maar de politiek lost dat eigenlijk niet op. Ze zijn met zichzelf bezig. En we zagen dat vooral het kabinet Schoof in die laatste periode heel erg impopulair was, eigenlijk onder alle kiezersgroepen. En ik denk dat die brede impopulariteit er de oorzaak van is dat het vertrouwen nu zo laag is.
12: Opvallend is dat het vertrouwen in de Europese Unie juist groeit. De Belgische vakbonden organiseren vandaag weer een landelijke demonstratie in Brussel. Vanaf Zaventem vertrekken daardoor bijna de helft minder vluchten. Bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog is er nu een tekort aan grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Het moederbedrijf van studieapp Canvas heeft een akkoord gesloten met hackers van de groep Shiny Hunters. Vorige week maakte Canvas bekend dat de gegevens van miljoenen docenten en studenten waren gestolen bij een grote hack. Het onderwijsplatform zegt nu dat de criminelen alle data die ze hadden buitgemaakt weer hebben verwijderd. Daarvan zou ook bewijs zijn. De redacteur Joost Schellevis heeft daar zijn twijfels over.
26: Ik moest ook een beetje lachen, eerlijk gezegd, om de verklaring van Instructure, want ze zeggen de data zijn aan ons geretourneerd. Alsof data. Het kan zijn dat ze iets op slot hebben gezet en het weer hebben teruggegeven, maar zo werkt dat niet met data. Tenzij je een CD-ROM op de post doet of zo. Nou, dat is niet hoe deze hackersgroepen werken. En ze hebben ook, de Instructure zegt ook, we hebben een digitale bevestiging gekregen dat de data is verwijderd. Nou ja, dat bestaat simpelweg niet.
12: Er is niet bekendgemaakt of er losgeld is betaald. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel... dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump... op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel... zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is niet bekendgemaakt. Het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Ook morgen buien, mogelijk met onweer, en het wordt dan 11 graden.
0: Ster. Museumhuis Doorn. De laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland. Waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen. En het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen... de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op... audica.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering? Check. Je waardevolle spullen? Die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
27: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
28: Nu al zin in zaterdag.
27: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
10: Roos Abelman.
1: Het is 7 over 11, moet ik zeggen. Dit half uur gaan we de Nationale Nieuwsquiz spelen natuurlijk. Eén aanwijzing geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag. Japanse zakken chips zijn vanwege olietekorten op welke manier aangepast?

0: Maar bijna hitster op deze manier, deze Hintsvraag. Tegen 11:30 het antwoord. En wilt u dan zelf een keertje meedoen aan de quiz, omdat u bijvoorbeeld ook thuis enorm goed bent in hitster? Dan kunt u bellen met 0800-1101. En voor u het weet zit u hier bij mij in de studio. Wij gaan het nu hebben over geheime diensten. Die zijn er om ons te beschermen en niet om een zittende regering te dienen. In een aantal landen gaat dat inmiddels niet meer op. En hoe gaat het? Hier is dan de vraag. Is de onafhankelijkheid van de diensten in ons land goed gewaarborgd? Nou, onze spraakmaker van vandaag, universitair docent Nationale Veiligheidsrecht aan de Radboud Universiteit, Romain Jansen, schreef er samen met zijn collega Bart Jacobs een boek over. Dat heet Democratie onder druk. En zij schetsen een zorgelijk scenario en hebben ook een boodschap aan ons allemaal. Ja, Romain, we gaan het dus hebben over veiligheids- en inlichtingendiensten. Dan hebben we het dus over de AIVD en de MIVD, ja, zeg maar zeker. De militaire tak. Nou, die diensten die mogen van alles. Hè. Die mogen informatie verzamelen door personen te observeren, telefoons af te luisteren, computers te hacken. Aan welke voorwaarden moeten ze daarbij voldoen?
1: Nou, ze moeten aan best wel hele strenge voorwaarden voldoen. Die gaan we ook niet nu helemaal met elkaar doorakkeren. Maar er is een uitgebreide wet. De Wet op de Inlichting en Veiligheidsdiensten 2017. In de volksmond ook wel bekend als de sleepwet. En die wet die stelt allerlei eisen aan elke inzet die zij doen. Ja. En daarnaast is er onafhankelijk toezicht om ervoor te zorgen dat we geen cowboyspionnen hebben, maar dat ze netjes binnen het boekje blijven.
0: Ja, er zijn grofweg twee onafhankelijke commissies die toezicht houden, hè, op de diensten.
1: Zeg maar eentje vooraf, dat is de toetsingscommissie inzetbevoegdheden. Die controleert vooraf, ja, mag dit daadwerkelijk gebeuren? Is deze operatie echt nodig? En een commissie van toezicht op de inlichting- en veiligheidsdiensten. En dat zijn de onafhankelijke toezichthouders die gedurende die hele operatie meekijken.
0: Ja.
1: En dat gaat best ver, dat vergeten mensen wel eens. Maar deze commissie die kan letterlijk alle gebouwen van de diensten binnenlopen. Elke kluis opentrekken, iedereen ondervragen. Ze kunnen kortom echt tot op de bodem gaan om erachter te komen wat er gebeurt.
0: Ja, maar er moet dus vooraf officieel toestemming gevraagd worden. Mogen wij Romain Jansen gaan tappen? Mogen we alles van hem...
1: Ja. Als het gaat om zeg maar heftige bevoegdheden inzetten, dus de zwaardere bevoegdheden, zeker in het digitale domein, moet dat gebeuren. En er zit zelfs nog een stap tussen. Want bij de inlichting- en veiligheidsdiensten, dus de AIVD en de MIVD, is het zo dat ze heel vaak aan de minister persoonlijk moeten vragen, mogen wij deze persoon tappen? En dat betekent, met persoonlijk bedoel ik dan echt dat de minister zijn handtekening moet zetten voor die concrete inzet.
0: Okay.
1: En dat gaat heel ver. Dat kennen we eigenlijk niet bij andere overheidsdiensten.
0: Nee, dus dat is een stap daarvoor nog. En dan daarna vraag je dan eigenlijk om de, zal ik het zo maar zeggen, juridische toestemming?
1: Ja, en dan controleert deze commissie of die toestemming daadwerkelijk rechtmatig was en mocht worden verleend.
0: Controleert iemand nog die minister?
1: Die onafhankelijke commissie en die minister die wordt gecontroleerd door het parlement.
0: Okay.
1: En dat gebeurt dan door wat in de volksmond vooral bekend is als de commissie stiekem. Dat mag ik eigenlijk niet zo noemen, maar dat is een commissie van fractievoorzitters in de Tweede Kamer die, ja, als ze willen, tot op detailniveau over geheime operaties kunnen worden geïnformeerd.
0: En die worden dus ook op de hoogte gehouden of zo'n minister al dan niet tekent?
1: Dat zou ik hopen van wel, maar dat is een van de scenario's die we in dit boek inderdaad uitwerken.
0: Komen we zo op terug. Dan hebben die diensten allerlei informatie verzameld. Wat doen zij daar vervolgens mee? Met wie delen ze dat? Met wie mogen ze dat delen?
1: Ja, als je het helemaal plat slaat, zijn er eigenlijk twee doelen. Dat is concrete aanslagen voorkomen. Dus je wil een terrorist die onderweg is naar een aanslaglocatie, die wil je van de weg kunnen plukken. Mm-hmm. Dat is het ene doel. Early warning noemen we dat ook wel. En het andere is dat je strategische beleidsvorming over veiligheidsvraagstukken mogelijk wil maken. Je wil de mensen die erover gaan informatie geven over wat China, Rusland aan het doen is en wat ze kunnen, et cetera.
0: Ja, ja.
1: Dat zijn de doelen van de inlichting- en veiligheidsdiensten.
0: Ja. En dan komt ook de NCTV om de hoek kijken.
1: Ja.
0: Die mogen zelf niet telefoons aftappen, om het zo maar te zeggen. Die werken weer op een andere manier. Hoe werken zij?
1: Zeker, je hebt de AIVD en de MIVD. Daarnaast is dan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gezet, met een lange naam. Die werkt onder een andere minister, de minister van Justitie. En dat is een club die is uitgegroeid van pakweg 60 FTE naar ongeveer 300 FTE. Mm-hmm. En die club coördineert de nationale veiligheid.
0: Ja.
1: En wat dat dan precies is, die coördinatietaak, dat is een punt waar veel discussie over bestaat, want dat is niet geheel duidelijk.
0: Dus het
1: is...
0: Maar ze brengen er wel rapporten over uit.
1: Ze brengen rapporten naar buiten, ze zijn het gezicht naar buiten van de nationale veiligheid.
0: Ja, waar de dreigingen zitten, hè, krijgen we dan van die overzichten. Ja,
1: ja zeker. En de afgelopen jaren vooral ook in het nieuws gekomen omdat er gedoe was over de open bronnen bevoegdheid die ze hadden, omdat ze online via nepaccounts bepaalde mensen hadden gevolgd en daar dossiers van hadden aangelegd.
0: Ja, waar ook niet per se heel veel duidelijkheid over is, is dat begrip nationale veiligheid.
1: Ja.
0: Ja, dat is heel populair. Constateren jullie onder politici. Hoe merken jullie dat dat populair is?
1: Nou, dit is voor mij als jurist super interessant. Want het is een open norm, zoals we dat noemen. Je kan daar van alles instoppen. Het is een soort containerbegrip. Maar het is ook het dragende begrip. Als je zegt iets is van de nationale veiligheid, dan zeg je eigenlijk de geheime diensten gaan aan. Dat dragende begrip is nooit helemaal goed gedefinieerd. En dat hebben we altijd gedaan uit redenen van flexibiliteit. Hè. Je wil dat als de dijken doorbreken, dat er bepaalde dingen kunnen gebeuren. Dat als er aanslagen worden gepleegd of dat er grootschalige cyberactiviteit plaatsvindt, dan wil je iets activeren. Maar we hebben dit nooit helemaal afgekaderd. En we zien dat in toenemende mate politici zich beroepen op nationale veiligheid of binnenlandse veiligheid.
0: Kan ook niemand op tegen zijn?
1: Nee, het is heel, heel urgent en er moet wat aan gebeuren. En je ziet dit met name bij Trump. En ik vind het wel interessant om dat even te noemen. Want bij Trump zie je dat hij bijvoorbeeld zegt, we gaan zo'n immigratiedienst ICE afsturen op bepaalde immigranten omwille van de nationale veiligheid. We gaan Venezuela binnenvallen en dan gaan we de president die daar zit kidnappen omwille van de nationale veiligheid.
0: Ja.
1: Iran, nationale veiligheid.
0: Ja, dat zegt hij. Hij doet het ook vervolgens.
1: Zeker.
0: Officieel moet hij zich natuurlijk ook aan allerlei regelgeving houden. Hij moet toestemming vragen aan het congres. Dat doet hij allemaal niet.
1: Ja. Ja, het is een politicus die wij in het boek zouden omschrijven als iemand die niet alleen maar post-truth is. Hè, de waarheid doet er niet zo toe voor hem. Ja. Maar ook post-rules. Hij heeft een beetje zo'n houding van de regels gelden niet echt voor mij.
0: Ja, en tegelijkertijd, is dat ook zo, zou je kunnen zeggen. Want hij gaat zijn gang en hij wordt wel tegengehouden door een aantal rechters bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Maar dan kan hij een hoger beroep gaan bijvoorbeeld. En intussen mag het doorgaan. Dus in hoeverre is dat in Amerika allemaal goed gewaarborgd dan?
1: Nou, we dachten altijd dat het een hele solide democratie was. Maar als je gewoon kijkt naar het democratisch verval dat zich nu voltrekt in de Verenigde Staten, dan is dat ongekend. Dat bleek ook uit rapporten van het zogeheten VDEM-instituut. En die hebben uitgewerkt dat dit sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk niet op deze schaal is voorgekomen. En dat de Verenigde Staten vandaag de dag niet meer kunnen worden beschouwd als een volwaardige democratische rechtsstaat. Het gaat daar zo ontzettend snel.
0: En wat is VDEM voor organisatie?
1: Dat is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat als het ware alle stapjes in kaart brengt die autocraten kunnen zetten en toetst in hoeverre voldaan wordt aan de parameters van de democratische rechtsstaat.
0: Nederland heeft ook al gezegd dat onze inlichtingendiensten, wij delen niet meer alles met Amerika.
1: Dat is heel exemplarisch, ja. Dat is vorig jaar gebeurd. In een heel net kranteninterview, diplomatieke bewoordingen. Ja. We gaan nog eens goed heroverwegen, maar dat sloeg in als een bom wereldwijd.
0: Ja. Dat is dan Amerika. Maar dichter bij huis is ook te zien hoe autocratieën inlichtingendiensten naar hun hand kunnen zetten.
1: Ja.
0: Polen, Hongarije.
1: Ja.
0: De PiS-regering in Polen bijvoorbeeld. Ja. Die heeft ook echt middelen van de inlichtingendiensten misbruikt richting burgers, toch?
1: Ja, we zien dat daar op een tamelijk grote schaal, we weten de precieze details niet. En het gaat om spionagesoftware, wat we nu gaan noemen. Die werd op telefoons geïnstalleerd van journalisten, activisten, et cetera. En dat lijkt op grote schaal te zijn gebeurd om uiteindelijk tegenstanders een beetje de kop in te kunnen drukken, of in ieder geval te voorspellen wat zij gingen doen.
0: Ja, zij zagen dat dan als een bedreiging voor de nationale veiligheid.
1: Ja, en dan zie je dat die term van de nationale veiligheid eigenlijk omgeplooid wordt tot iets wat eigenlijk het belang van de zittende regering is.
0: Ja, we gaan terug naar ons eigen land.
1: Ja.
0: De excessen zoals we die net bespraken, die zijn hier niet aan de orde.
1: Ja.
0: Maar jullie beschrijven wel in jullie boek situaties waarin je ziet dat zaken wel wat verschuiven. Nou, laten we het hebben over die term nationale veiligheid en wat we er allemaal onder scharen.
1: Ja.
0: In het regeerprogramma van kabinet Schoof stonden uiteraard terrorisme en cyberoperaties onder de kopje nationale veiligheid. Maar ook voetbalgeweld, sekswerk, antisemitisme, huwelijksdwang, discriminatie van LHBTIQ-plussers.
1: Ja.
0: En jullie vinden dat risicovol. Waarom? Want ik zou zeggen, daar hebben ze wel gelijk in dat alles een gevaar is voor ons.
1: Zeker, het zijn zonder meer hele belangrijke zaken. Daar is op zichzelf ook helemaal niks mis mee om je beleid op te ontwikkelen. Sterker nog, dat wil je heel graag. Maar je moet wel heel zorgvuldig zijn in het kiezen van thema's die je aan de inlichting- en veiligheidsdiensten wil toebedelen. Want dan gaat het over geheime diensten die zeer ingrijpende bevoegdheden hebben.
0: Mm-hmm.
1: Onder mechanismen die toch vaak wat lichter zijn dan andere, bijvoorbeeld politie en OM.
0: Ja.
1: Dus
0: kun je een voorbeeld noemen wanneer dat risicovol kan worden en voor wie?
1: Nou, het zou bijvoorbeeld risicovol kunnen zijn als je Antifa zomaar aanmerkt als terroristische organisatie. Wat de Tweede Kamer bij motie heeft gedaan in navolging van Donald Trump. En alle experts zeiden toen al in de media, dat kan eigenlijk niet, want Antifa is geen georganiseerd verband. Mm-hmm. Het zijn eerder losse clubjes, mensen die misschien wel gedachtgoed hebben dat radicaal is. Maar toch niet terroristisch. En je moet daar heel zorgvuldig in kijken. Wat is terroristisch, extremistisch, radicaal? En je moet daar wel onderscheid in blijven maken.
0: Maar goed, de diensten in Nederland die zijn onafhankelijk, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus die luisteren wat dat betreft niet zo naar de politiek. Dus de politiek kan dat wel zeggen. Wij bestempelen dat als terroristische organisatie.
1: Ja.
0: Maar als je kijkt naar de rapporten van bijvoorbeeld de NCTV, die zeggen dan over Antifa, Nou, niet onze grootste zorg eigenlijk.
1: Nee, exact. En ja, de Nederlandse inlichting- en veiligheidsdiensten zijn, en dat staat heel mooi in de wet, ondergeschikt aan de minister. En ze moeten zich houden aan de wet. Ja. Maar dat ondergeschikt aan de minister staat er wel degelijk. En ze zijn gewoon onderwerp van politiek gezag. Dus dat betekent dat die minister ook invloed kan hebben op de inlichting- en veiligheidsdiensten.
0: Ja.
1: In de praktijk zijn ze onafhankelijk. Mm-hmm. Maar we hebben dat niet altijd genoeg gewaarborgd in de wet.
0: En daar komen de zorgen.
1: Daar
0: gaan we het hebben
1: zorgen.
0: Over. Ja, hoe ja. Is ons stelsel eigenlijk wel goed ingericht?
1: Ja.
0: En dan komen we toch uit dan misschien bij die rol van de minister?
1: Ja, wat wij hebben geprobeerd te doen is kijken naar Polen, Hongarije en Amerika. En dan zie je heel openlijk allerlei stapjes voltrekken. Een soort stappenplan van autocraten.
0: Mm-hmm.
1: Dat hebben we uitgewerkt. En vervolgens hebben we 8 wel bewust overdreven geformuleerde scenario's neergezet. Waarin we gingen kijken. Wat kan er dan volgens de Nederlandse wet wel en niet? En dan heb je het over budgetten dichtdraaien, mensen ontslaan, onderzoeksthema op de agenda zetten.
0: Ja. Zo dat kan dan allemaal al?
1: Ja, binnen bepaalde bandbreedte blijkt er toch wel heel veel mogelijk te zijn.
0: Ja.
1: En wij noemen dat onze autocratische stresstest.
0: Ja.
1: En wij vinden dat de wetgeving daar ook aan moet worden onderworpen.
0: Oké. Okay. Ja,
1: dus dat je daar rekening mee houdt.
0: Hij mag wel wat aangescherpt worden. Zal ik even 1 scenario eruit pikken? Het scenario dat de minister van Binnenlandse Zaken vindt dat er te weinig wordt gedaan aan klimaat. En hij vindt dat er meer actie nodig is. En wil daarom dat inlichtingendiensten een oogje toeknijpen bij klimaatactivisten.
1: Ja.
0: Dus die bijvoorbeeld over de scheef gaan van nou, ga die maar niet onderzoeken. Laat maar even zitten, want ik ondersteun hun werk.
1: Ja.
0: Wat willen jullie zeggen met dit scenario?
1: Nou, we hebben allerlei verschillende scenario's van verschillende politieke kleur gekozen. En in dit scenario willen we vooral laten zien, hè, wat ik aan het begin ook zei. Je moet nu toestemming vragen aan de minister en dan gaat het naar een onafhankelijke commissie. Maar het huidige systeem voorziet niet in een oplossing van een minister die stelselmatig zijn handtekeningen niet zet onder bepaalde operaties. En wat doe je dan? We hebben daar gewoon niet over nagedacht. We hadden de luxe om daar ook niet over te hoeven nadenken.
0: Ja.
1: Maar als zo'n minister nou zegt, ja, ik vind bijvoorbeeld milieubewegingen die zeer extremistisch zijn, ja, ik vind het niet belangrijk genoeg, ik wil niet dat daar nog onderzoek naar gebeurt, ja, dan kunnen we op dit moment eigenlijk niets. Terwijl er reële redenen kunnen zijn om wel degelijk onderzoek te doen.
0: Ja, dus daarin ook moet in de wet, daar moet dan naar gekeken worden, moeten we over nadenken, wat doen we in zo'n geval?
1: Ja, je wil een soort escalatiemechanisme hebben.
0: Monique Smeets?
2: Een vraag kwam bij me op. We hebben het net over Schoof gehad. Die heeft natuurlijk ook een verleden bij de AIVD of andere diensten, veiligheidsdiensten. Hoe is hij destijds in beeld gekomen bij de formatie? En hij is minister-president gekomen.
1: Mm-hmm.
2: Hij is daardoor in staat geweest ook invloed te hebben op het beleid of de minister.
1: Mm-hmm.
2: Dat zat ik me af te vragen. Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, dat was een minister-president die gepokt en geworteld was in het nationale veiligheidsdomein. Hij was baas van de AIVD een tijdje, hoofd van de NCTV en heeft ook als secretaris-generaal op het ministerie van Justitie gediend. Dus hij kende dat domein heel goed. Wat er precies in die kabinetsformatie is gebeurd, kan ik niet helemaal reconstrueren, maar er schijnen nogal wat mensen te zijn gebeld en uiteindelijk zei Dick Schoof ja. En toen was er uiteindelijk het kabinet.
0: Er kwamen wel heel veel verhalen natuurlijk over Dick Schoof naar boven.
1: Ja.
0: Wie is hij?
1: Ja.
0: Wat voor een inlichtingenman was hij?
1: Ja.
0: En ik begrijp, je hebt de rekkelijke binnen de inlichtingendiensten en de precieze.
1: Ja, eigenlijk onder juristen heb je altijd rekkelijke en precieze mensen die risico's mijden en risico's nemen. Die zijn er altijd. En wat wij in het boek signaleren is dat er best wel wat rekkelijkheid in de huidige wet al zit. En dat baart ons zorgen, omdat we zien dat onze democratische rechtsstaat best poreus is. En je ziet in Amerika hoe ontzettend snel het kan gaan. Dus
0: En Dick Schoof was ook wel een rekkelijke. Hè? Die keek toch ook wel naar de randjes van wat mogelijk is.
1: Ja, ik ben er niet bij geweest. Ik kan dat niet zo goed beoordelen.
0: Nee, er zijn
1: artikelen
0: over verschenen. Die kun je terugvinden.
1: NRC heeft dat gesteld. Ja.
0: Ja. Ja. Maar goed, er is dus nu een boek uitgekomen van jullie hierover. Waarom is het belangrijk dat wij burgers dit allemaal tot ons nemen? Want de boodschap aan de politiek lijkt me duidelijk.
1: Ja. Nou, we hebben een democratische rechtsstaat en die beschermt ons als burgers tegen de almacht van de overheid.
0: Mm-hmm.
1: En we leven in tijden waarin het gewoon crisissfeer is. En die crisissfeer voelen we denk ik allemaal.
0: Ja.
1: En als je kijkt naar Polen, Hongarije en met name ook Amerika, dan zie je dat het heel snel kan gaan. En dat die mechanismen die ons beschermen tegen de overheid worden afgebroken.
0: Ja.
1: En daar moeten we toch echt wel heel zorgvuldig mee omgaan. En met die democratische rechtsstaat.
0: Ons bewust van zijn.
1: Zeker.
0: Dus van wat er allemaal gebeurt.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd, dat er rekkelijker zijn is ook wel weer fijn. Toch? Want je wil ook dat, nou ja, als er buitenlandse actoren bijvoorbeeld hier wat willen doen, dan wil je ook dat de inlichtingendiensten daar bovenop zitten.
1: Ja, bij inlichtingen.
0: Ook als ze daar dingen voor moeten doen die misschien niet helemaal strak in de wetgeving zijn vastgelegd.
1: Nee, bij geheime diensten geldt echt high risk, high gain. Dus soms moet je een beetje edgy dingen doen in het buitenland om meer inlichtingen te krijgen. Maar het moet niet te ver gaan en zeker niet ten opzichte van de eigen burgers. Nee. En ja, wat wij betogen is eigenlijk dat je die staatsmacht goed moet beschermen, zodat die niet wordt getransformeerd tot een soort wapen van de zittende regering, die dan politieke tegenstanders gaat onderdrukken.
0: Ja, je moet het dak repareren als de zon schijnt eigenlijk. Daar
1: exact.
0: Komt het op neer.
1: Ja.
0: Dank Roman Jansen voor dit gesprek. Het boek dat jij samen schreef met Bart Jacobs, Democratie onder druk, is nu verkrijgbaar.
3: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Jan-Willem Koch uit Zwijndrecht, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: 68.
4: Klopt.
0: Gepensioneerd.
4: Klopt ook.
0: Net dus eigenlijk.
4: Ja, ruim anderhalf jaar zo'n beetje.
0: Ja, dat is wel net toch.
4: Ik werk in het onderwijs, dus ik ben met de zomer het jaar ervoor weggegaan.
0: Oh ja. Ja, en u helpt nu mensen met schuldenproblematiek, begrijp ik.
4: Dat ga ik doen.
0: Ja, wat een mooie werk.
4: De eerste casus moet ik nog krijgen, want ik heb pas vorige week mijn cursus afgesloten waarmee ik voor de club waar ik het voor ga doen bevoegd ben om dat te gaan doen.
0: Oké, dus eerst een cursus en dan krijgt u een casus van iemand die...
4: Nee, maar ja, dan wordt hij dus regionaal, worden dus casussen verdeeld door een coördinator en die probeert dan mensen te vinden die een beetje bij je aansluiten, die je dan gaat helpen. En dan moet je erachter komen of dat ook werkt. Als het niet werkt, dan moet je een ander zoeken.
0: Oh ja.
4: En het is ook maar de vraag of degene die die hulpvraag heeft ook daadwerkelijk in staat en bereid is om de dingen te doen die nodig zijn om eruit te komen.
0: Ja,
4: dat
0: is een mooi werk, lijkt me. Ja. Nu bent u hier voor iets heel anders, om nieuwskenner van de week te worden. Hoogscore tot nu toe natuurlijk. Gisteren was maandag 36 punten neergezet door Lars de Man uit Leiden. En ik wens u heel veel plezier bij het verslaan van Lars.
4: Dank u wel.
5: De betrouwbaarheid van Omroep is niet op orde.
6: Er zijn eigenlijk heel veel gele kaarten uitgedeeld door de NPO-ombudsman.
7: De berichtgeving geregeld eenzijdig.
6: Deze omroep is niet bezig met het zichzelf verbeteren, maar eigenlijk het stelselmatig niet naleven van de journalistieke codes.
8: We hebben bijna 2 jaar geleden de omroep waar het nu over gaat onder verscherpt toezicht gesteld. Dat was op basis van signalen die toen tot ons kwamen.
7: Maar dat heeft niet tot verbetering geleid, stelt het rapport.
9: Externe evaluatiecommissie geweest en die is nog tot de conclusie gekomen dat de NPO te veel kapiteins op het schip heeft.
6: Ja, dat verbaast me niet.
10: Het is een beetje, ik constateer dat de paus katholiek is.
0: Een uitermate kritisch rapport over de publieke omroep. Volgens een commissie die de werkwijze van de NPO evalueerde, zijn de afgelopen 4 jaar de kernwaarden van de NPO onder druk komen te staan. Vraag 1. De commissie is vooral kritisch over de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening van welke omroep?
4: Ongehoord Nederland.
0: Dat is goed. Vraag 2. Dan verschillende Kamerleden willen dat de minister naar aanleiding van het rapport ingrijpt bij Ongehoord Nederland. Maar die ziet er voorlopig nog geen juridische grond voor. Hoe heet de minister?
4: Letchert.
0: Dat is ook goed. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
11: De kans is groot dat tijdens de Olympische Winterspelen het lange baanschaatsen in Nederland wordt gehouden.
12: Vanaf het begin was duidelijk dat ze het buiten Frankrijk wilden gaan organiseren.
13: Er moet nog wel wat water door de Rijn voordat het zover is.
12: Ja, Heerenveen is net zo ver van Parijs als de Alpen.
0: Ja, wordt die al van Olympische schaatsbaan? Nou, helemaal definitief is het nog niet, maar de kans is groot dat de Friese schaatshal wordt toegevoegd aan de Winterspelen die door Frankrijk worden georganiseerd. In welk jaar vinden die plaats?
4: Die vinden plaats in 2030.
0: Ja, goed. Vraag 4 dan. Het besluit is pas volgende maand definitief. Maar gisteren bleek dat de andere optie die de Fransen voor ogen hadden afvalt. Welke plaats was tot gisteren ook nog in de race?
4: Turijn.
0: Ja, ook goed. Kom ik bij vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
14: We were elected to deal with those challenges. And I'm not going to walk away from that. And to plunge the country into chaos.
0: Ja, je had hem al na 4 seconden. Je moest nog eventjes een paar seconden wachten. Keir Starmer, zei je. Ja, dat is goed. Is minister-president van Groot-Brittannië. Deze vraag kent de vervolgvraag. Wilt u de moeilijke vervolgvraag of de makkelijke?
4: Maar doen we de moeilijke.
0: Starmer vecht na de enorme verkiezingsnederlaag bij de lokale verkiezingen voor zijn politieke leven. Zo'n 70 parlementsleden van zijn eigen partij willen dat hij opstapt, net als enkele ministers. Die zullen vanmorgen in welke vergadering aandringen op zijn vertrek?
4: Ja, een fractievergadering, maar dat heet al anders. Committee 70, Committee 111, iets met zo'n soort club, maar ik weet niet precies het nummer.
0: Dat heet de ministerraad.
4: Oh, de ministerraad? Oh, ja. Dat is makkelijk geweest, sorry.
0: We gaan naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wat bedoelen we? Het gaat om 1 term.
15: 4. Check dit dan. 3.
16: Ik ben 45, maar nog steeds jong.
15: 2.
16: Dit zilver voelt als goud.
4: Dit zilver voelt als goud. 1. Judoka.
16: Ik ben beloond met de ere zilveren nipkofschijf.
4: Oh, het jeugdjournaal.
0: Ja. Dat is stom, 45. Check dit dan, is een rubriek in het jeugdjournaal. Ik ben 45, maar nog steeds jong.
4: Ja, stom.
0: 45 jaar bestaan. Okay. Zilver voelt als goud. Ja, zilveren Nipkoff-schijf. Ere is natuurlijk het goud eigenlijk van de Nipkoff, zou je kunnen zeggen. Goed, Jan-Willem, 6 punten in de factor. 7 vragen goed nodig om aan kop te gaan. Daar gaan we.
3: De Nationale Nieuwsquiz.
0: PostNL heeft een boete gekregen van bijna hoeveel miljoen vanwege te late bezorging?
4: 7 miljoen.
0: Ja, Bert Natter heeft welke belangrijke literaire prijs gewonnen?
4: De Libris Literatuurprijs.
0: Ja, de EU stelt nieuwe sancties in tegen Joodse kolonisten vanwege geweld in welk gebied?
4: Het Palestijnse gebied, niet Gaza, maar dat andere gedeelte, westelijk Jordaanoever.
0: Ja, welke voetbalclub legde ruim 450 kilometer af voor de laatste minuten van het gestaakte duel tegen Heerenveen?
4: NAC.
0: Ja, Japanse zakken chips zijn vanwege olietekort op welke manier aangepast?
4: Ze worden nu in zwart-wit.
0: Ja, was ook de hintsvraag. Door de populariteit van proteïne kampen supermarkten met een tekort aan wat?
4: Eiwit.
0: Kwark, 12 medewerkers van welk ziekenhuis moeten in quarantaine vanwege het hantavirus?
4: Nijmegen, het Radboud ziekenhuis.
0: Ja, welke coach gaat toch met Curaçao mee naar het WK voetbal?
4: Dik Advocaat.
0: Ja, welke stad maakt zich op voor het Eurovisie Songfestival?
4: Wenen.
0: Ja, Ben Affleck. En welke andere acteur zijn door agenten aangeklaagd omdat hun film te echt zou zijn?
4: Sorry, pas.
0: Met Damon, het moederbedrijf achter welk onderwijsplatform heeft een deal gesloten met hackers?
4: Canvas.
0: Ja, Canvas. Dat is goed. En dat zijn dan in totaal 9 vragen. Goed, dus je gaat aan kop. 6 punten in de factor, 9 in het kanon, 54 punten in totaal. Nou, Willem Koch.
4: Bedankt.
0: Lekker gewerkt.
4: Ja, dat in het jeugdjournaal is jammer. Die had ik eerder moeten pakken.
0: Ja, niet wakker van liggen hoor, dat is een mooie score.
4: Heb je 4 uitzendingen of 5 uitzendingen? Heb je heel vaart ook een uitzending of niet?
0: Ja, er is gewoon een uitzending. Dus er komt ook nog een kandidaat bij. Dank Robin Jansen, spraakmaker. Dank ook Monique Smeets. Sven Kokkeman, goedemorgen. Wie heb jij zo?
17: Ik ga praten met Nout Wellink, voormalig president van de Nederlandse Bank.
0: Dat zometeen. Bedankt voor het luisteren. Nu het NOS Nieuws bij Jeroen Tjepkema. Wens ik u nog een hele fijne ochtend. Dag.
18: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
19: Ja, chaos in de Britse politiek. Premier Starmer zit op dit moment samen met zijn kabinet en de druk om op te stappen wordt steeds groter, maar Starmer wil van opstappen niet weten. We gaan over praten met correspondent Arjen van der Horst. Arjen, wat is de laatste stand van zaken?
20: Ja, we begrijpen dat er op dit moment een hele harde strijd wordt uitgevochten in de ministerraad. Verschillende ministers hebben tegen Starmer gezegd dat hij moet aftreden. En ze hebben hem gevraagd een tijdspad bekend te maken voor zijn vertrek. Maar ja, zojuist is via de BBC ook de reactie van de premier uitgelegd. En hij zet zijn eigen ministers voor het blok. Hij zegt, willen jullie me weg hebben? Kom maar op, daag me maar uit voor het leiderschap. Op dit moment heeft niemand me uitgedaagd. Niemand heeft ook de 81 handtekeningen verzameld van Labour-parlementariërs. Want dat is minimaal nodig om een leiderschapsverkiezing uit te lokken. Ja, en zolang dat niet gebeurt, zegt Starmer, blijf ik gewoon zitten.
19: Ja, en waarom blijft hij zo krampachtig aan die positie vasthouden?
20: Dat heeft hij al heel vaak gezegd. Hè. Hij zegt, ja, we hadden juist onze kiezers beloofd om de bestuurlijke chaos van de conservatieven niet te herhalen, hè, met hun vele premierswisselingen. En kijk eens ook naar de wereld. Oorlogen in Oekraïne en de Golfregio. Er is een handelsoorlog met de Amerikanen. En de obligatiemarkten, ja, die zouden wel eens heel slecht kunnen reageren op nieuwe bestuurlijke chaos. De rente zouden omhoog schieten. Dat zien we op dit moment al gebeuren. En, ja, en dat maakt het duurder voor de regering om te lenen. Dat maakt het duurder voor de consument om geld te lenen. Kortom, dit leidt alleen maar tot chaos, zegt de premier. En dit is dan ook niet het moment om van leider te verwisselen.
19: Ja, en je zegt er zijn dus geen handtekeningen, maar die druk is toch wel erg groot. Gaat hij dit overleven?
20: Nou ja, dat gaan we de komende uren zien. Of er inderdaad een kandidaat, een rivaal van Starmer is die opstaat en hem uitdaagt. Dat kan alleen dus inderdaad als hij genoeg steun verzamelt van partijgenoten in de Labour-fractie. Het is geen geheim dat er meerdere Labour-politici zijn die ambities hebben om Starmer op te volgen. Zij moeten nu het besluit nemen of ze die sprong wagen.
19: Dank, Arjen van der Horst. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post in 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. En in 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was dat nog ruim een kwart.
2: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Op de meeste plekken gaat het vrij soepel. Er zijn een paar kleine uitzonderingen. Allereerst de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum zelf 4 kilometer en 10 minuten. En het is druk voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A7. In beide gevallen 10 minuten voordat je naar de Oosterburen mag.
3: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
21: Dames en heren, goedemorgen. Morgen zet Donald Trump koers naar Peking voor een 3-daags bezoek aan de Chinese leider Xi Jinping. De twee presidenten van twee landen die met elkaar strijden om de wereldmacht, althans zo zien ze dat zelf graag. Echt hoge verwachtingen van dat bezoek, die zijn er niet. Te midden van een handelsoorlog, wellicht, zo wordt gespeculeerd, zal de Chinezen worden gevraagd nog een handje te helpen bij het beëindigen van de oorlog met Iran. Maar bovenal, zo is de verwachting, zal Trump willen thuiskomen met een paar handelsdeals. Een aantal tech-ondernemers, onder wie Elon Musk, zou klaarstaan om in het kielzog van Trump mee te reizen. En verder gaat het vooral over rundvlees, bonen en vliegtuigen. En in de tussentijd liggen de onderhandelingen tussen Washington en Teheran aan de beademing. Woorden van Trump. En maken mensen zich met name in Europa zorgen over stagflatie. Een samentrekking is dat van stagnatie en inflatie. De economische nachtmerrie uit de jaren 70. Toen de economie stil viel, zelfs kromp. Terwijl de prijzen maar bleven doorstijgen. Ook de verantwoordelijk eurocommissaris uitte zijn zorgen deze week. En in Nederland deed Nauta Wellink dat in de Telegraaf. Voormalig president van de Nederlandse Bank. En tot een aantal jaren terug betrokken bij de top van de Chinese banken, dus hij kent het land ook goed, dat Donald Trump de komende dagen gaat bezoeken. Meneer Wellink, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
21: U hebt het niet zo erg op Trump, hè?
22: Nee, zeg dat wel.
21: Ja, toch hebt u wel één grote overeenkomst.
22: Nou,
21: weet u welke?
22: Nee.
21: U drinkt beide de hele dag door cola.
22: Ja, als hij de hele dag cola drinkt, dan is er een overeenkomst.
21: Ja, hij heeft zelfs een speciale knop daarvoor.
22: Misschien moet ik daar geleidelijk mee ophouden.
21: Ja. Goed. Hoe goed zit u trouwens in de 3 B's?
22: Wat zegt u?
21: In de 3 B's, namelijk beef, beans en Boeings.
22: Ja, beef, ja. Nou, daar zit ik persoonlijk niet in. Maar daar zal inderdaad, u hebt dat al gezegd, Trump proberen een deal te sluiten. Dat zal nog niet meevallen overigens.
21: We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, u kent China goed. U hebt daar natuurlijk lang in het bankwezen. Eerst als toezichthouder en als niet-actief raad van de Raad van Bestuur gezeten. Met andere woorden, u bent daar veel geweest. U kent ook de Chinese handel en wandel. Wat zijn uw verwachtingen eigenlijk van dat bezoek?
22: Ik denk dat er komen een aantal mooie woorden uit. En voorts dat, ja, hoe zeggen de Engelsen dat? Kick the can down the road. Schuif een aantal problemen naar voren. Want aan de ene kant, Trump wil deals sluiten met de Chinezen. Aan de andere kant zijn er onderliggend zoveel problemen waar de Chinezen langzamerhand genoeg van hebben, dat die niet worden opgelost. Dat ik me niet goed kan voorstellen dat ze echt fundamentele toezeggingen doen. Maar er zijn een hoop nare punten. Er is Taiwan bijvoorbeeld. Er is een lange lijst met Amerikaanse bedrijven. 1000 bedrijven staan op een lijst waar Amerika mogelijk maatregelen wil gaan nemen in de toekomst. Ja. En af en toe worden er een paar gekozen. Dat weten de Chinezen al. De Chinese investeringen in Amerika die zijn ingestort. Kortom, er liggen heel veel economische en andere problemen.
21: Is er nog iets van een relatie eigenlijk? Trump zegt altijd dat hij het heel goed met Xi kan vinden. Zou Xi het vanuit zijn kant net zo zien?
22: Ik denk dat er aan de kant van de Chinezen, en dan spreek ik een beetje ook uit persoonlijke ervaring, een fundamenteel wantrouwen in de Amerikanen is. Heel diep geworteld. Eigenlijk ontstaan tijdens de eerste periode Trump. Ik herinner me dat Xi ging naar Amerika toe. En mijn collega's waren enthousiast en die zagen de verhoudingen groeien en bloeien. En toen ik ze zei, pas op. Toen werd ik berispend aangekeken en zeiden ze, je mag een leider niet zo kritische dingen over zeggen. Dat is eigenlijk in 2018 omgeslagen, toen ineens volstrekt onverwacht voor ze bleek dat Amerika allerlei handelsmaatregelen, met name in de tech-sfeer, ging treffen.
21: Ja.
22: En dat is verder opgebouwd ook tijdens Biden. Dat scala van anti-Chinese handelsmaatregelen. En ik denk dat het wantrouwen heel, heel diep zit.
21: Ja, nou ja, het wantrouwen bij de Amerikanen tegen die Chinezen zit ook heel diep. En ze vrezen natuurlijk dat die Chinezen alsmaar machtiger worden. En de wereld hun wil en wet gaan opleggen. Dus dat geldt dan van twee kanten. Hebt u Xi trouwens wel eens ontmoet?
22: Ik heb hem nooit ontmoet, maar als het gaat over dat wantrouwen in de Verenigde Staten, dat dateert al uit de 19e eeuw. Er is een China Exclusion Act van 1882, een raciale act richting alleen de Chinezen, waar Chinese rechten werden beperkt. Die is pas in 1943, is die, toen de Chinezen zich bij de geallieerden voegden, is teruggetrokken. En eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog is anticommunisme, de sfeer in Amerika tegen de communisten, is dominant geworden richting China. En dan vervolgens Nixon heeft dat opengebroken.
21: Ja.
22: Maar nu is Amerika bang voor de supermacht.
21: Ja,
22: dat is waar.
21: Ja. Is dan de conclusie bij voorbaat al te trekken dat het bezoek niet meer zal opleveren dan een soort bevestiging van we praten met elkaar?
22: Ik denk dat Voorts Hans, er zijn nog meerdere contacten dit jaar gepland, nog drie andere.
21: Ja.
22: Ik denk dat Voorts Hans er een ontzettend grote voorzichtigheid zal zijn, ook omdat Trump heeft aangekondigd dat de handelsmaatregelen, waar de rechter een stokje voor gestoken heeft, in juli weer op een andere wijze geactiveerd gaan worden.
21: Ja.
22: Ik denk dat er niet echt iets uitkomt. En ik moet er één ding bij zeggen. Dat is dat er is een de supermacht China.
21: Ja.
22: Echte probleem, het onderliggende probleem is dat je kunt proberen China op allerlei terreinen op een achterstand te brengen.
21: Ja.
22: Maar uiteindelijk lukt dat niet. Je moet dus een ander soort strategie gaan volgen.
21: Juist. Dames en heren, u hoort, en u, meneer Wellink, misschien ook wel iets van een brom op de achtergrond. Dat is geen grote vlieg die ergens rondvliegt, want dat ligt aan de verbinding. We proberen dat in de tussentijd te verhelpen, want een beetje hinderlijk is het wel. In de tussentijd is de vraag of Trump de Chinezen ook nog te hulp gaat vragen bij het oplossen van de oorlog in Iran. Want hij zegt dat het vredesvoorstel, althans de onderhandelingsvoorstel van de dat de Amerikanen op tafel leggen, inmiddels is beantwoord door de Iraniërs. En daarvan zegt hij, ja, dat stelt helemaal niks voor. Het is niet wat ik wil. En dat hele proces ligt aan de beademing.
22: Ik kan mij niet goed voorstellen dat de Chinezen zich hierin laten zuigen in deze discussie. Ze hebben overigens een ambivalent belang, als ik het nou zo mag zeggen. Enerzijds is voor hun het niet onprettig als de oliestroom weer vrijelijk door de straat van Hormuz kan gaan. Anderzijds zullen zij niet ontzettend veel bezwaren hebben als Trump het moeilijker krijgt tijdens de verkiezingen en dus het Iran-probleem niet te snel kan oplossen. Dus het is een beetje ambivalente situatie vanuit de Chinese strategie bezien. Maar meer in het algemeen denk ik dat China zich niet echt actief wil laten zuigen in dit soort conflicten. Ze hebben wel statements, er moet vrede komen, de straat moet open. Maar actief daar druk gaan uitoefenen, dat zie ik niet direct gebeuren.
21: Nee. In de tussentijd wordt er natuurlijk ook gesproken over high-tech, over AI. Die high-tech ondernemers die gaan vermoedelijk mee, althans dat lezen we. Onder wie zelfs Elon Musk, met wie de relatie toch wat vertroebeld was aan het begin van de tweede termijn van Trump, laten we zo maar zo zeggen. Wie trekt hier aan het langste eind eigenlijk? Want die Chinezen zijn natuurlijk ook hard bezig om hun AI hard op weg te helpen en op een goedkopere wijze dan de Amerikanen. En die Amerikanen hebben allemaal wetten in het leven geroepen om te voorkomen dat de Chinezen het op dit terrein voor het zeggen krijgen in de wereld.
22: Ja, Musk is mee. Musk heeft een groot belang, financieel belang in China. Musk heeft daar zijn autofabriek staan. Dus wat dat betreft is het niet verwonderlijk. Maar u hebt gelijk, China is enorm snel aan het inhalen op AI-gebied met weliswaar kwalitatief mindere chips, sommige geleerden zeggen dat de achterstand nog maar 6 maanden is.
1: En dat is een nanoseconde, zei geloof ik. En dat zijn even die techbazen als ik, ja?
22: Ja, maar dit raakt dan mijn fundamentele probleem. Een land met de omvang van China, met inmiddels de scholingsgraad van dat land, en de werklust en de manier waarop het bestuurd wordt, een manier die wij minder prettig vinden, en niet ten onrechte. Zo'n land, als je dat probeert structureel op een achterstand te houden, dat beleid is niet alleen ten dode gedoemd, maar stimuleert dat land juist om je nog sneller te ontwikkelen. En ik denk dat er dus een heel andere filosofie noodzakelijk is in het kader van de benadering van een land als China.
1: Welke dan?
22: Nou, veel meer dus gericht op niet het proberen te verhinderen dat een land eenzelfde levensstandaard per burger krijgt als wij hebben. Want vergeet niet, China is wel economie 2 in de wereld, maar qua inkomen per hoofd van de bevolking staat het op plaats 70 ongeveer.
1: Ja.
22: Dat land heeft ook het recht om die burgers breder te voeden en rijker te maken.
1: Ja.
22: Het kan alleen via dialoog dat je met zo'n land tot oplossingen komt. En de aanvaarding dat je niet de enige hegemoniale wereldspeler bent.
1: Ja, ondanks het feit dat de manier waarop het land wordt bestuurd niet de onze is, om het maar even eufemistisch te zeggen.
22: Ja.
1: En over de mensenrechten helemaal te zwijgen, zal ik maar zeggen dan.
22: Ja, dat klopt.
1: Ja.
22: Ja. Overigens moeten wij over mensenrechten ook niet zwijgen voor wat betreft Trumps beleid. Want kijk, een van de grote problemen die ik met Trump heb is dat geleidelijk dreigen wij het abnormale te normaliseren. Er wordt een schip met een paar mensen erin verdacht van smokkel en drugs wordt gewoon weggemitrailleerd of weggebombardeerd.
1: Ja.
22: Nou, dat komt 1-2 keer voor. En inmiddels zijn we eraan gewend. En is het standaard en zijn er al een paar honderd mensen zo zonder vorm van executie om zeep geholpen. Dus we moeten ook naar onszelf kijken.
1: Kijken we naar onszelf, namelijk naar Europa. Daar was er een eurocommissaris die zei wat u eerder ook al zei in de Telegraaf, namelijk er dreigt het spook van stagflatie. U zei daar letterlijk, we staan op de rand van stagflatie.
22: Ja.
1: Die samentrekking van stagnering van de economie, dus het stilvallen van de economie, laat staan een recessie en het doorstijgen van de

0: stagnering van de economie. Hè, dus het stilvallen van de economie, laat staan een recessie. En het doorstijgen van de prijzen waardoor de inflatie stijgt. De inflatie zit nu op 3%. De economie is het afgelopen kwartaal, of het eerste kwartaal van dit kalenderjaar, teruggevallen naar een groei van 0,1. U zei, we staan op de rand. Zitten we er al niet eigenlijk al met één been in?
1: Ja, dat weet ik niet. Je kunt met één been op de rand erin staan.
0: Ja, dan wordt het een semantische discussie. Ja.
1: Maar het is wel heel erg dichtbij. En het ondernemersvertrouwen, dat is ook net bekend geworden, is weer verder verslechterd. We zitten er inderdaad op of net over de rand al.
0: Ja, toch zei Han de Jong, die is voormalig hoofdeconoom van de ABN uit mijn hoofd, bij BNR gisteren, er is nog echt geen reden tot paniek. Ja, het gaat minder goed, maar echt reden tot paniek. En dat we al met beide benen in die inflatie- of stagnatiediscussie staan, dat gaat te ver.
1: Dat gaat inderdaad ook te ver. En we moeten ook, die kop in de Telegraaf was niet van mij, moet ik u eerlijk zeggen, horrorscenario.
0: Ja, nee.
1: We moeten ons...
0: Nee, maar u maakt zich wel zorgen, toch?
1: Ja, ik maak me zorgen, maar als de economie in stagflatie zit, dat wil zeggen in een negatieve groeivoet van zeg 1-2%, dan is dat nog niet, gelet op het welvaartsniveau dat we inmiddels bereikt hebben, zo dramatisch. En we kunnen er ook nog het een en het ander aan doen. Wat mijn zorg is, en ik heb ook zitten kijken naar de jaren 70, waar ik toen als beleidsambtenaar bij betrokken was.
0: Ja, op financiën toch?
1: Wat zegt u?
0: Op financiën, op het ministerie toch?
1: Op het ministerie van Financiën. Er zijn ook grote verschillen. Kijk, wat we nu zien is, we hebben de eerste directe gevolgen van de oliecrisis. Dat zie je in de benzineprijzen bijvoorbeeld. We krijgen indirecte gevolgen, die krijgen we nog. Bijvoorbeeld in de voedselprijzen. Als we maar niet reageren zoals in de jaren 70 met extra looneisen en wat iets meer zijn. Want dan krijg je die inflatiespiraal. En dan krijg je al die negatieve gevolgen, echt negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Dus we moeten gewoon cool daarop reageren, nuchter.
0: Ja.
1: En niet te dramatisch doen.
0: Ja, hebt u de persconferentie van de bonden gezien van de week?
1: Ja, ik moet toch zeggen dat ik begrijp hun sentimenten. In zaken de onderwerpen waar het over gaat. Het is niet het meest gelukkige moment om ineens een halve oorlog in een land op economisch terrein te starten.
0: En wie start de oorlog dan in dit geval?
1: Dat weet ik niet. Ik zag gisteren de minister zeggen dat ze over een paar weken met een voorstel komen.
0: Ja, dat was minister Velbrief van Sociale Zaken Werkgelegenheid.
1: Ja, dat was een van mijn opvolgers als tesorier-generaal op Financiën.
0: De schatkistbewaarder, de ambtelijke schatkistbewaarder, ja.
1: Ja, dat moeten we even afwachten of het erg handig is geweest wat het kabinet in het regeerakkoord heeft gezegd. Dat betwijfel ik, maar dat is even nu niet aan de orde. Ik denk dat we even in de gaten moeten houden dat uiteindelijk dit soort problemen via dialoog moet worden opgelost. Zeker in de huidige omstandigheden.
0: Ja. Doet u dan een oproep ook aan de bonden tot redelijkheid? Redelijkheid bij het kabinet, redelijkheid bij de bonden?
1: Ik doe een oproep voor zover mijn oproepen relevant zijn, wil ik er meteen aan toevoegen. Ik doe een oproep om toch een beetje rustig aan niet te doen. Met enige sympathie, dat zeg ik er meteen bij, voor de onderwerpen die men aan de orde stelt. Maar met een andere kanttekening, namelijk dat als je al deze belangen wilt blijven beschermen, dat je goed zult moeten realiseren dat je de kosten daarvan niet op de toekomst via leningen kunt afschuiven, maar dat je ook bereid moet zijn als samenleving daarvoor een prijs te betalen. En dat betekent gewoon belastingverhoging die breder gespreid wordt over de hele bevolking.
0: Ja, dat betekent rekenwerk ook op financiën. Want er zijn natuurlijk gesprekken over de begroting gaande. Die moet uiteindelijk zijn beslag krijgen in het najaar bij Prinsjesdag. Daar dreigt een gat op die begroting. Niet alleen omdat de bezuinigingen niet doorgaan, maar ook omdat een hypotheekrenteaftrekregeling in de toekomst veel geld gaat kosten als die in stand blijft zoals die nu is afgesproken. Dat is natuurlijk voor een van de coalitiepartijen, de VVD, een ononderhandelbaar punt. Althans, dat hebben ze eerder aangegeven. Hoe kijkt u naar die discussie eigenlijk?
1: Nou, ik vind dat men op moet houden met te zeggen om

0: ononderhandelbare punten. Men moet zich realiseren, kijk, toen ik op financiën de belastingramingen mocht doen, mocht ik uitgaan van een groeivoet van de Nederlandse economie van 4,8% per jaar. Er was wat te verdelen. Nu zijn de perspectieven voor de komende jaren zijn veel magerder. 1,5% groei. Dat betekent uit weinig groei moeten we allerlei claims honoreren in de gezondheidszorg. Voor wat betreft defensie, het klimaat enzovoorts. En mensen, en dat is een taak van de politiek, moeten ervan overtuigd worden dat je daarvoor een prijs moet betalen. En dat dat betekent dat je reëel vrij beschikbare inkomen gewoon in de komende jaren, als je al die dingen wilt. En dat is een taak van de politiek om dat uit te leggen. Dat je reëel vrij beschikbare inkomen onder druk komt te staan. En dan moet je uiteraard de zwakste in de samenleving beschermen.
1: Zegt u daarmee, we krijgen het sowieso slechter dan de komende jaren?
0: Nou, ik zeg sowieso, als we op die terreinen die ik noem, en dat is klimaat, en dat zijn de gevolgen van de demografie,
1: ja,
0: en defensie, dat we in ons vrij besteedbare inkomen, wat we zelf aan vakanties kunnen uitgeven, enzovoorts, enzovoorts, dat we daar met soberheid geconfronteerd gaan worden en dat we dat ook moeten aanvaarden.
1: Dus het leven wordt soberder, is uw voorspelling en waarschuwing voor de toekomst?
0: Ja, maar vanaf een niveau, dat moeten we ons wel steeds realiseren. En dat realiseer ik mij als oorlogskindje heel goed. Ja. Vanaf een niveau dat ongekend hoog is in de geschiedenis van de mensheid.
1: Ja, dus we gaan u bent van 43 uit mijn hoofd, toch? 1943?
0: Wat zegt u?
1: U bent van 1943, toch?
0: Ja, van
1: ja toch? Ja. Dus u zegt als oorlogskind, zoals u zichzelf opschrijft, de broekriem moet gewoon een tandje meer aan. De komende tijd.
0: Ja, en wat is dan de broekriem aanhouden? Dat je misschien niet 3 keer op vakantie gaat, maar 2 keer op vakantie gaat. Nogmaals, ja, er zijn groepen die veel zwakker in de samenleving staan en die je moet helpen. Maar dat is ook iets van solidariteit en ten laste.
1: Ja. Overigens, over die hypotheekrente gesproken, Martin Visser, columnist van de Telegraaf en econoom daar, die becijferde dat als je de 9,9 miljard euro die de hypotheekrente aftrekt kost, als je daar de eigen woning voor aftrekt, 2,8 miljard en de overdrachtsbelasting 2 miljard en de OZB 3 miljard, dan kom je nog goedkoper uit dan de huurtoeslag die 6 miljard bedraagt.
0: Ja, nou, dat zal wel, maar en dat heb ik niet nageteld, dat kan ik ook zo gewoon niet natellen.
1: Ja.
0: Maar het is natuurlijk zo dat de hypotheekrenteaftrek enerzijds altijd als doel had toch om het woningbezit te bevorderen.
1: Ja, iedereen eigen huis, hè, Joop de Nijl, in de jaren 70.
0: Ja, het woningbezit te bevorderen, maar ook gewoon verstorende effecten heeft. Kijk, en als econoom heb ik altijd met name daarop gelet. Als je een hypotheekrenteaftrek geeft aan iemand, dan gaat de verkoper van een huis, houdt daar rekening mee tot een hogere prijs kan leiden, omdat hij zich meer kan veroorloven. Dus voor mij is het altijd meer het verstorende effect geweest van de hypotheekrenteaftrek dan iets anders.
1: Laten we het nog even hebben over de Europese Centrale Bank. Want er wordt natuurlijk met het stagnatiespook op de achtergrond gekeken naar het rentebeleid van die bank. En de Europese rente blijft hetzelfde. Gaat niet omhoog, terwijl experts, ik weet niet aan welke kant u zit, maar zeggen je zou die rente wat moeten verhogen om dat inflatie- en stagnatiespook te kunnen bedwingen.
0: Ik weet niet, als u zegt aan welke kant ik zit, voor wat betreft de experts of wat betreft de opvattingen.
1: Nou ja, laten we beginnen bij de opvattingen.
0: Lijkt mij ook.
1: Wat vindt u? Vindt u het verstandig dat de Europese Centrale Bank de rente gelijk houdt, of zou die wat omhoog moeten?
0: Ik vind dat men erg voorzichtig moet zijn als centrale bank op dit moment. De centrale banken hebben een soort trauma opgelopen in 2022. Toen waren ze te laat. Aanwijsbaar te laat.
1: Ja.
0: En er zal dus een neiging zijn, een bias, misschien om niet te vlug te zijn. Maar er is zoveel onzekerheid op dit moment. En we zitten nog, want ik heb verschillende fasen in de ontwikkeling van de gevolgen geschetst van de oliecrisis. Eerst de directe effecten, dan de effecten bijvoorbeeld op voedselprijzen. Dat zijn allemaal dingen waarop de centrale bank niet met beperkend beleid hoeft te reageren. Dat is een aanbodschok. Het is de derde fase die de centrale bank tot zorgen zou moeten leiden. En die is er nog niet. En daarom zeg ik ook al, wees voorzichtig vakbonden in deze fase. Die derde fase is er nog niet, maar ik geef toe dat het verschil tussen tweede en derde fase, ondernemers in de voedselsfeer bijvoorbeeld, die te veel doorberekenen, meer dan, daar moet de centrale bank ook tegen optreden. Mijn persoonlijke visie zou zijn, maar ik weet de markten denken daar anders over, wacht nog even en kijk nog even aan, want als echt we in een recessieve, in een negatieve groeiscenario gaan komen, ja, dan moet je niet de rente op dat moment verhogen. Dan zit je er weer verkeerd.
1: Juist, dus rustig aan bij de centrale bank. In Frankfurt, rustig aan bij de bonden. En neem je verantwoordelijkheid en ga niet meteen met looneisen komen, zei u net. Ja. Met zoveel woorden. De broek in moet gewoon wat aan.
0: Ja, dat klopt.
1: Hartelijk dank. Nout Wellings, hier Lammert de Bruin. Ik wens u een fijne middag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
4: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag, wat betekent dit nu?
3: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
5: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk, als ik niet zou schrijven, zou ik wel een crisis belanden.
2: Kunststof. Een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
7: Pap, die moeten we hebben!
6: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
8: onlineveilingmeester.nl. Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl. Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
12: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
11: En voor de aangepaste fiets van Maria.
13: En zo kan ik er weer op uit.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
10: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
17: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
18: Dynamisch.
17: Maar in de winter wil ik zekerheid.
19: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
20: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
21: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
22: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
21: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
23: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
24: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
23: Nu bij Dirk, Unica's jongbelegen plakken. €3,49, lekker voordelig.
25: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: NPO Radio 1, 12 uur.
1: Lammert de Bruin.
3: Goedemiddag, het is een dubbele dag voor Eurovisie Songfestival-fans. Vanavond is de eerste halve finale in Wenen, maar Nederland doet niet mee. Israël staat vanavond wel op het podium. Gaan de liefhebbers uit onze opiniepanel kijken? Dat vragen we zo aan Joyce Bovenhuizen in 1 Vandaag. Nu eerst het NOS Journaal. Jan van der Putten.
4: De Britse premier Starmer is niet van plan om op te stappen. Zojuist is er een harde strijd uitgevochten in de ministerraad. Inmiddels willen 78 parlementsleden dat Starmer vertrekt. Ook verschillende ministers zijn daarvoor, maar het is niet genoeg. Starmer heeft de ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, zegt correspondent Arjen van der Horst.
14: En hij zet zijn eigen ministers voor het blok. Hij zegt, willen jullie me weg hebben? Kom maar op, daag me maar uit voor het leiderschap. Op dit moment heeft niemand me uitgedaagd. Niemand heeft ook de 81 handtekeningen verzameld van Labour-parlementariërs. Want dat is minimaal nodig om een leiderschapsverkiezing uit te lokken. Ja, en zolang dat niet gebeurt, zegt Starmer, blijf ik gewoon zitten.
4: De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. Jongeren hebben in vergelijking met ouderen meer vertrouwen in politici. Volgens het CBS komt dat doordat ze minder vaak tegenslagen hebben meegemaakt. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen die in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpa's zijn ervaren gidsen die buitenlandse klimmers begeleiden bij hun route op Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar wat later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Honderden klimmers zaten toen vast in het basiskamp. De Belgische vakbonden houden vandaag weer een landelijke demonstratie in Brussel. Vanaf Brussels Airport vertrekken daardoor bijna de helft minder vluchten. Bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. Er rijden ook nauwelijks bussen en trams in Brussel. Het is de 10e grote actiedag tegen het beleid van de regering sinds begin vorig jaar. In Mexico zijn 7 tijgers in beslag genomen door de politie. De roofdieren werden ontdekt bij de arrestatie van de leider van het beruchte Noreste-kartel. De tijgers worden in de Mexicaanse drugswereld vaak ingezet als statussymbool en als afschrikmiddel. Zo gaan er verhalen dat tegenstanders van een kartel gevoerd worden aan de tijgers. De Hebban Trillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer, een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder ACM voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl het minimaal 95% moet zijn. PostNL meldt dat er sprake is van overmacht, zegt verslaggever Ruben Egg.
18: PostNL die zegt, we hebben te weinig mensen, we hebben te weinig postbodes, krapte op de arbeidsmarkt. We doen er alles aan die mensen te behouden. Er gaan te veel mensen met pensioen en daar stromen te weinig nieuwe mensen in. Dit is allemaal overmacht.
4: De autoriteit vindt dat PostNL beter zijn best moet doen om nieuw personeel te werven en te behouden. Maar dat is nog best lastig.
18: PostNL zegt, ja, er wordt ook steeds minder post bezorgd en daarom wordt het gewoon steeds minder lucratief. We kunnen ook niet meer postbodes aannemen of ze hogere salarissen bieden. Want ja, als er minder post bezorgd wordt, dan lukt het allemaal steeds minder makkelijk.
4: Vanaf 1 juli mag PostNL langer doen over de postbezorging. Nu moet het bedrijf binnen 24 uur een brief bezorgen en dat wordt 48 uur. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snack zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Ook een Japanse drankenfabrikant neemt maatregelen en stopt met het bedrukken van etiketten. Door het grondstoffentekort zijn Japanse producten steeds meer aangewezen op Chinese chemiebedrijven. Terwijl Japan juist probeert om de economische afhankelijkheid van China te verminderen. Het is 5:05, het weer nog. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog. Het is 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. Ook morgen buien, mogelijk met onweer. En het wordt morgen 11 graden.
3: En er is verkeersinformatie. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Lammert. Het rijdt wat langzamer op de A12. Arnhem, Duitse grens. Niet echt een verrassing. Het is de Duitse grenscontrole. Nu 3 kilometer en 15 minuten.
5: Krijg een vakantiebroertje.
6: Huh?
5: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
6: Cool, wil ik ook.
7: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
8: europakinderhulp.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
26: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
27: Hans, alleen de prijs is anders.
28: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
29: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
28: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
30: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
31: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
30: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
32: Een Arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
33: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
32: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
34: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
35: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
36: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: 1000 euro per kind per dag. Dat kreeg jeugdzorgbedrijf YouCare voor de opvang van minderjarige asielzoekers. Maar die opvang was karig en miljoenen zijn verdwenen. Dat ontdekte onze onderzoeksredactie. Praten we zo meteen over. En Julia, de vertrouwde Suske en Wiske ondergaan een transformatie.
37: Ja, volgende maand verschijnt er voor het allereerst een manga-versie van de populaire strip. En we spreken zo de stripmaker.
3: Nu eerst jurken, violen en valse noten.
1: Lammert de Bruin. Vandaag.
3: Want in een zwaar beveiligd Wenen begint vanavond het Eurovisie Songfestival met Israël, zonder Nederland. Maar in ons land wel gewoon te zien, want de NOS zendt het vanavond gewoon uit. Uit onderzoek blijkt echter dat heel veel liefhebbers afhaken bij deze politiek zwaar beladen editie. Joyce Boverhuis van het Opiniepanel,
4: hoi,
3: welkom.
4: Goedemiddag.
3: Ja, jij hebt dat onderzoek gedaan, vertel.
4: Ja, nou ja, sowieso hè. Niet iedereen is fan, dus heel veel mensen zouden sowieso niet kijken.
3: Nee.
4: Maar we hebben ook in ons onderzoek gevraagd van, kijk je normaal wel en ga je vanavond niet kijken? En dat zijn de echte songfestivalliefhebbers. En dan zegt toch ruim de helft, 57%, dat ze inderdaad deze editie overslaan. Sommigen zeggen, ja, zonder Nederland is het gewoon minder spannend.
3: Ja.
4: En 4 op de 10 zeggen ook niet te gaan kijken, omdat Israël dit jaar dus nog steeds deelneemt. In hun ervaring misbruikt Israël het festival eigenlijk om hun imago op te poetsen. Ze worden verdacht van sjoemen met stemmen. Mm. Ja, en velen vinden dat Israël zich gedraagt als een agressor. En daarom, net zoals Rusland bijvoorbeeld, niet op het festival thuis hoort. Dus ja, zelfs veel superfans slaan met pijn in het hart vaak ook wel dit jaar over.
3: Dus eigenlijk precies dezelfde redenen waarom Afrotros geen Nederlandse inzending heeft afgevaardigd. Maar nu zendt vanavond de NOS het hele festival wel uit. Wat vinden mensen daar nu van?
4: Nou ja, daar zijn de meningen sterk over verdeeld. De meeste fans staan achter de boycott van Afrotros. En dan begrijpen 4 op de 10 ook niet dat het vanavond uitgezonden wordt. Ja, het lijkt toch een beetje een halfbakken statement op deze manier, vinden zij. Ze kijken ook wel een beetje met jaloezie bijvoorbeeld naar Slovenië, dat dit jaar Palestijnse documentaires uitzendt om echt het statement kracht bij te zetten.
3: Ja.
4: Een even grote groep, ook 43%, vindt het juist prima dat de NOS het festival uitzendt. Zij geven ook aan, het is een wettelijke taak van de NOS om verslag te doen van grote internationale gebeurtenissen. Zij kunnen dat neutraal doen en dan kan je als kijker zelf bepalen of je gaat kijken.
3: Ja, er zit een aan- en uitknop op natuurlijk en een zapknop. Hans Peré, lid van onze opiniepanel. Goedemiddag is het nog maar.
6: Goedemiddag.
3: Ik ben al helemaal in de sfeer. Ja. Zit u vanavond achter de televisie om de punten uit te delen?
6: Nee, absoluut niet. Oh. Ik ga niet kijken.
3: Maar u bent wel liefhebber.
6: Ik ben wel liefhebber. Ik heb de afgelopen jaren altijd wel gekeken. En zelfs met die halve finales en zo erbij. Vorig jaar al wel een beetje met pijn in het hart. En toen heb ik ook tijdens het nummer van Israël het geluid uitgezet. Alsof dat een krachtig statement is. Maar goed, je moet iets.
3: Ja.
6: Ik vind het echt verslagen idioot dat Israël meedoet, gezien alles wat het land inmiddels verantwoordelijk voor is in Gaza, maar ook in het zuiden van Libanon en zelfs in Iran.
3: Ja.
6: Dit is niet, voor mij niet meer te rijmen met een blij liedjesfestival.
3: Het voelt niet goed, zegt u. Nu zijn het natuurlijk niet de landen die meedoen, niet de overheden van die landen, maar de omroepen die meedoen, wordt dan gezegd. Dus ja, er zijn ook protesten in Israël tegen de overheid en tegen wat er in Gaza gebeurt. Hoe kijkt u daar dan tegenaan?
6: Ik vind dat moeilijk te scheiden, hoor, moet ik je zeggen. Het is toch... Ik denk niet dat iemand in België of in Frankrijk denkt, oh, dat liedje van Afrotros, dat is leuk. Nee, het liedje van Nederland is leuk.
3: Ja.
6: Of niet leuk. Het is formeel natuurlijk inderdaad, heb je gelijk, dat het een festival van omroepen is. Maar mensen beschouwen het natuurlijk gewoon als een landenfestival. En zo wordt er ook... Volgens mij worden zo ook de meeste punten uitgedeeld.
3: Ja,
6: alsof het om een land gaat en niet of de BRT of God maar weet welke omroep het uitzendt.
3: Nee, precies. Ja, Joyce, heel veel mensen kijken dus toch niet vanavond. Afrotros heeft het geboycott. Heeft zo'n boycott eigenlijk wel zin?
4: Nou ja, daar wordt wel over getwijfeld. Nederland laat op deze manier zien dat veel mensen niet eens zijn met het gedrag van Israël. Dus ja, 3 op de 10 denken, nou, dat is in ieder geval een goed statement. Maar ja, er doen maar relatief weinig landen mee met deze boycott. Dus ja, heel veel impact zal het niet hebben. En daarbij wordt ook wel de kritiek geleverd dat de EBU, die dit organiseert, kennelijk erg gedreven is door geld en niet zozeer door ideologie. Dus ja, wat maakt het dan eigenlijk uit? En ik zie in het onderzoek wel een soort van heimwee van naar de oude tijd. Ja. Iemand schrijft ook van ja, ik ga als protest tijdens de finale een oude editie terugkijken.
3: Maar toen deed Israël ook mee.
4: Ja, maar toen ging het toch meer over verbroedering dan nu. Een culturele uitwisseling. En toen had Israël denk ik wel een andere positie op het wereldtoneel dan het nu heeft.
3: Ja. Hoe denkt het panel over deelname volgend jaar? Mogen we dan wel weer meedoen?
4: Nou ja, dat is lastig te voorspellen, maar hangt heel erg af van de situatie. Kijk, 3 op de 10 vinden dat Nederland gewoon mee moet doen. Omdat zij heel erg van mening zijn dat je muziek en politiek gescheiden moet houden. Dat zou wat dat betreft dit jaar ook kunnen hebben, wat hen betreft. Maar de helft van alle liefhebbers, die het dus best wel graag zouden willen zien, zegt ja, als de situatie zo blijft als die nu is, Israël nog steeds deze positie inneemt in het Midden-Oosten en Israël nog steeds deelneemt, ja, dan kunnen we gewoon niet gaan. Want ja, je gaat om die reden ga je dit jaar niet, dan moet je volgend jaar ook niet gaan.
3: Nee, nu wordt er ook wel eens geopperd om landen die in oorlog zijn niet mee te laten doen. Zou het betekenen dat Oekraïne ook niet mee mag doen? Hebben jullie daar ook nog vragen over gesteld?
4: Nee, dit gaat echt heel erg over, ben jij de agressor? Hè? Ben jij degene die de oorlog initieert? En dan vinden ze, dan hoor je er niet bij. En dat verwijten sommigen, dus Israël.
3: Ja, meneer Peré, gaat u volgend jaar wel weer kijken?
6: Nou ja, dat is eigenlijk dezelfde. Ik denk het niet. Als de situatie niet verandert, ga ik volgend jaar zeker niet kijken. Tenzij Israël dus inderdaad geweerd wordt.
3: En als het dan betekent dat
6: Rusland
3: dat
6: al, terecht ook
3: precies,
6: geweerd
3: wordt. Want Rusland wordt ook geweerd. Maar als het betekent dat Oekraïne bijvoorbeeld ook niet mee mag doen, dat het compromis wordt, dat landen die in oorlog zijn mogen niet meedoen?
6: Dat zou ik weer heel moeilijk vinden, want Oekraïne is in mijn ogen eerder slachtoffer dan oorlogsvoerder. Ja. Ja, ze moeten zich verdedigen tegen de Russische agressie. En daarom denk ik, als zij ook niet mee zouden mogen doen, omdat ze in oorlog zijn, dat zou ik wel weer lastig vinden.
3: Ja.
6: Maar als Israël volgend jaar weer meedoet, dan ga ik absoluut niet kijken, nee.
3: Wat gaat u nu vanavond doen?
6: Ik denk dat ik gewoon een lekkere serie op Netflix ga bekijken of zo.
3: Maar wel een songfestivalfilm dan? Of?
6: Nee. Nee, zo.
3: Het is helemaal afgelopen met het songfestival.
6: Nou ja, voor dit jaar wel, ja.
3: Oké, dank u wel Hans Preen. Dank je wel ook Joyce Bovenhuis. Vanavond gaat het uiteraard ook hierover bij 1 Vandaag op tv op NPO 1 om 6:30. Straks, oh nee, dit klopt helemaal niet meer, want dat gaan we niet meer doen. We gaan... Julia, naar jou.
2: Naar het blokje.
3: Ja, want Suske en Wiske in een compleet nieuwe vorm.
2: Ja.
5: 1 Vandaag.
2: Want er komt voor het eerst een manga-versie uit van de wereldberoemde strip. En als je dat hoort, heb je er dan al een beetje een beeld bij, Lammert?
3: Ja, een beetje wel. Zijn toch die Japanse striptekeningen met hele grote ogen en veel expressie.
2: Kraantjes in de ogen.
3: Ja. Ja.
2: Nou, Roderick Leeuwhard, die sprong een gat in de lucht. Ook veel emotie bij hem toen hij hoorde dat hij de strip mocht gaan maken samen met striptekenaar Marissa Del Bresin.
10: Ja, dat is een ontzettende eer. Ik noem het altijd de kroonjuwelen van de Nederlandstalige strip. En ik ben ook al een levenslange fan van Suske en Wiske. Dus ja, als ik dit aan mijn 8 of 9-jarige zelf kon vertellen, dan sprong die een gat in de lucht. Het is een hele grote eer. Ook een verantwoordelijkheid natuurlijk. Want je gaat met klassieke personages aan de slag.
3: Ja, de geest van Willy van der Steen, die kijkt natuurlijk wel mee. Je moet maar wel durven.
2: Ja, nou precies. En manga is dus ook wel echt iets anders.
10: Het is een bepaalde stijl of een bepaalde vertelvorm. Daar zijn de meningen over verdeeld. Maar in principe hanteren we altijd de regel, als je het ziet, dan herken je het wel. Een stripvorm waarin vaak heel erg dicht op de huid van de personages wordt gezeten. En de emoties van de personages ook heel erg worden uitvergroot. En er wordt vaak ook heel erg veel ruimte ingenomen.
2: Ja, dus deze strip is er ook langer dan de gewone Suske en Wiske.
10: We hebben natuurlijk niet de ruimte om honderden pagina's of duizenden pagina's te vullen. Maar wel een beetje langer dan de normale strip. Ja, hij is 123 pagina's, volgens mij 123 of 126. Dus dat is langer dan de normale rode reeks van de Suske en Wiske, die rond de 40, 45 pagina's is. Dat is een behoorlijk dik album dus.
3: Hey, en Julia, jij hebt heel exclusief al wat plaatjes gezien voor die nieuwe strip, toch?
2: Ja, dat was al leuk om te zien hoor. Ja. Want je meteen in één oogopslag zie je, het zijn Suske en Wiske.
3: Ja.
2: Maar dan toch met een hele andere vibe.
10: De tekenstijl die is veel dynamischer. Dat spat echt van de pagina af. van de ene op de andere panel kunnen personages ineens bijvoorbeeld net iets anders uitzien. Bijvoorbeeld een chibi-versie hebben van zichzelf. Dat ze er ineens uitzien als kleine guitige poppetjes of een raar gezicht trekken dat juist heel erg anders is dan anders.
3: Een chibi-versie, daar gaat echt een wereld voor me open. Ja. Maar het is denk ik ook wel een slimme set om zo met de tijd mee te gaan.
2: Ja, precies, want manga is gewoon hier ook heel erg in trek.
10: Eigenlijk een beetje sinds de opkomst van Pokémon in 1999... is dat echt groeiende in Nederland. En dat zie je dan bijvoorbeeld in de hoeveelheid beurzen en conventies die worden gehouden jaarlijks. AnimeCon of Dutch Comic Con, ja, daar zie je gewoon heel veel mensen zich helemaal opgaan in die hobby. En dat is super vet.
3: Oké, dat dan over de forum. Mm-hmm. Maar waar gaat het verhaal eigenlijk over?
2: Ja, dat wil je toch ook wel weten, hè? En dat is ook waar Roderick zich helemaal op toe heeft gelegd. Hij was een scenario-schrijver. De strip heet Geen Isekai, Geen Problemen. Een Japanse term.
10: Isekai, dat zijn verhalen waarin personages ineens in een andere wereld terechtkomen. Nou, dat overkomt Suske en Wiske in ons verhaal ook. Die belanden in een wereld die eigenlijk een soort vreemde mix is van moderne Japanse en historische Japanse elementen. En voor hun is de vraag natuurlijk, ja, wat is dit? Zijn we in een alternatieve dimensie terechtgekomen? Is dit een droom? En hoe komen we weer thuis?
3: Ja, hoe komen ze weer thuis?
2: Ja, dat is de vraag. En wie het wil weten, die kan vanaf 5 juni de strip verkrijgen.
3: Dankjewel.

0: Mon amour van Stromae.
1: Bij het kiezen van je maatregelen, het doel is om te zorgen dat het virus niet verspreidt. En een vorm van quarantaine is daar de beste maatregel voor. En wat wij gedaan hebben in Nederland, is we hebben het advies gevolgd van het Europese RIVM.
0: Ja, dat zegt Sophie Hermans, minister van Volksgezondheid. Want de 8 Nederlandse passagiers van het Hanta-cruiseschip Hondius zijn thuis. Ze moeten daar 6 weken in quarantaine en mogen alleen een stukje buiten wandelen als ze 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Maar ieder land heeft weer andere regels voor de passagiers van het schip. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie zegt zojuist: we kunnen landen niet forceren om onze protocollen over te nemen. We kunnen alleen maar adviseren en aanbevelen. Ja, waarom verschilt de aanpak wereldwijd dan zo enorm? Ted van Essen is oud-huisarts. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nederland heeft gekozen voor thuisquarantaine. Hoe wordt zo'n keuze eigenlijk gemaakt?
2: Ja, dit is per land inderdaad wat verschillend. Ook wel vanwege culturele opvattingen. Het Europese ICDC, het Europese RIVM, zeg maar, adviseert inderdaad die thuisquarantaine. En dat gaat in landen als Nederland, denk ik, heel goed, omdat we over het algemeen mensen hebben die dat dan ook begrijpen. Dat we een hele goede GGD hebben die 2 keer per dag met die mensen contact heeft om te horen hoe het gaat. Dus dat is een veilige situatie.
0: Maar in Spanje en de Verenigde Staten worden mensen gewoon opgesloten in isolatiecentra.
2: Ja, dat is dus aan hun natuurlijk, als zij dat de veiligste manier vinden. In Nederland gaan we ervan uit dat mensen een verantwoordelijkheidsgevoel hebben en dat ze inderdaad begrijpen dat het verspreiden van zo'n in principe dodelijke aandoening een hele grote verantwoordelijkheid geeft om daar anderen mee tegen te beschermen. Dus ik denk dat dat heel goed gaat als mensen dat begrijpen waarom ze dat moeten doen.
0: Ja, en begrijpen we dat, denkt u, voldoende in Nederland om ons aan die regels te houden?
2: Nou, gezien de media-hype is er wel heel veel kennis over het Hanta-virus intussen.
0: Inmiddels wel, ja.
2: Dus daar ligt het niet aan. Het lastige is dat het zo zeldzaam is dat er natuurlijk niet zoveel over bekend is. En dat je moet uitgaan van de paar goed gedocumenteerde uitbraken die er zijn. En die zijn dan vooral in Zuid-Amerika geweest, want daar is een Hanta-virus wat van mens op mens kan worden overgedragen. En die uitbraken die daar zijn geweest, of die ene, is heel goed beschreven in een artikel in de New England Journal. Dat is een beetje het hoogste medische tijdschrift ter wereld. En daar is heel goed nagegaan van hoe werkt dat nou precies. En dan blijkt bijvoorbeeld dat mensen die in de zorg werken en die gewone maatregelen nemen en het, om de overdracht te beperken, dat die eigenlijk nooit het virus oplopen. En die moeten natuurlijk wel dicht bij mensen komen, kunnen niet op 2,5 meter afstand blijven, maar daar werkt dat goed. En van de mensen die inderdaad zelf quarantaine deden, daar werd eigenlijk niemand alsnog besmet. Die besmette niemand anders.
0: Nee, in de omgeving van die mensen werd niemand
2: besmet. Dus dat is veilig.
0: Ja, dus ja. Het gewoon thuis blijven. Ja, het klinkt heel vrijblijvend. Ja, blijf maar even 6 weken thuis en een wandelingetje af en toe buiten maken is prima. Dan lijkt het niet heel serieus te zijn.
2: Dat is een kwestie van voorlichting die de GGD natuurlijk aan die mensen geeft. Kijk, toen het bij corona was, snapte iedereen dat ook. Dat je thuis moest blijven. En iedereen zag er om zich heen. Dat is nu natuurlijk niet zo. Je ziet het niet. Maar je kan het wel met mensen bespreken. En daar is genoeg kennis over. En dat kunnen GGD-mensen prima overdragen aan die groep. Trouwens, het zijn over het algemeen mensen die van die boot afkomen. Nou, die zijn best benauwd geweest daar. Want daar kon je natuurlijk andere mensen niet vermijden. Dus die hebben in de rats gezeten en die zijn blij dat ze nu gewoon thuis met wat vriendelijkere maatregelen dat kunnen doorstaan.
3: Ja, moet je niet eigenlijk ook nog strenger zijn op het moment dat je eigenlijk nog niet alles weet over zo'n virus, dat je toch juist misschien dus wat rigoureuzere maatregelen neemt?
2: Je weet natuurlijk niet zeker hoe deze uitbraak zal lopen. Daar wordt weer kennis op gebouwd. Je ziet ook dat alle RIVM's in Europa en daar via het WHO samenwerken om zoveel mogelijk kennis te vergaren. Je zal zien dat over deze uitbraak echt uitgebreide rapportages ontstaan, zodat je een volgende keer nog beter weet hoe het precies moet. Maar dit is op dit moment de meest veilige en de meest best bewezen manier om het aan te pakken. En daar moet je dan gedragen. Blijkt nou opeens dat er toch een geval langer dan 6 weken later na het contact tot een uitbraak geeft, dan moet je misschien voortaan wel 8 weken zelfisolatie doen. Of misschien als blijkt dat dat helemaal niet zo is en dat eigenlijk iedereen die besmet wordt binnen 14 dagen is, dan mag je het misschien wat korter doen. De kennis over dit soort uitbraken, die wordt ontzettend gevoed door deze nare zaak.
0: Ja, want wisten we eigenlijk al genoeg van de Andes-variant van dit virus? Of komt het eigenlijk de onderzoekers wel goed uit dat ze het nu goed kunnen documenteren?
2: Nou, ik wist het in elk geval niet. Het komt in Nederland wel voor. Hè? Want als je in het bloed kijkt bij mensen, zijn er best een aantal mensen die daar contact mee hebben gehad in Nederland. Maar die zijn er helemaal niet ziek van geworden. Want dit is bij elke infectieziekte zo. Dat varieert van helemaal nergens last van hebben, tot op de IC terechtkomen en eraan overlijden. Dus er zijn mensen die het ongemerkt doormaken. Dus het gaat ook wel eens in Nederland rond door contacten met knaagdieren die dat hantavirus bij zich hebben. Ja. Maar daar maken we ons geen zorgen over, want die zijn meestal niet besmettelijk. Dit is de enige besmettelijke variant. En daarom moet je dus heel voorzichtig zijn dat er geen mens-tot-mens overdracht is.
0: Hartelijk dank voor de uitleg, oud-huisarts Ted van Essen. Opnieuw aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne. We spreken zo Hans-Jaap Melissen, maar eerst het NOS-journaal.
4: NPO Radio 1.
0: Jan van der Putten.
5: De Britse premier Starmer wil niet aftreden, ondanks grote druk uit zijn eigen Labour-partij en zelfs binnen het kabinet. Het land verwacht van ons dat we doorregeren. En dat zal ik doen, dat moeten we ook doen, zei Starmer na overleg van zijn kabinet. In Brussel is een betoging van enkele duizenden demonstranten tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Ze vinden dat premier De Wever te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en dat De Wever de rekening bij de gewone burger legt. Rusland voert weer beschietingen uit op Oekraïne. Na afloop van het staakt het vuren werden ruim 200 drones afgevuurd in de richting van Kiev, zegt president Zelensky. En ook Oekraïne lanceerde drones, waardoor het vliegverkeer in Centraal-Rusland een tijd lang stil lag. Zometeen horen we er meer over. En PostNL moet bijna 7 miljoen euro boete betalen over 2023. Van alle brievenbuspost werd toen minder dan de verplichte 95% op tijd bezorgd. Dat zegt toezichthouder ACM. PostNL moet volgens ACM ook beter zijn best doen om nieuw personeel aan te trekken en mensen vast te houden.
0: Tim Schaap, er is een grenscontrole als ik het goed heb.
6: Ja, zeker op de A12. Een inkoppertje eigenlijk. Als je onderweg bent vanuit Arnhem, voor de grens 10 minuten, 2 kilometer. Maar nu valt er ook andere hier naar wat file te rijden, om maar zo te zeggen. Onder andere de A12 Utrecht-Den Haag, tussen knopen de Lunette en de Meern. 5 kilometer, 25 minuten. Komt er een pechgeval, er zijn 3 rijstroken dicht. En de A59 dan, naar Den Bosch. Bij Rosmalen een ongeluk met meerdere voertuigen. 2 rijstroken zijn er dicht en vanaf Os is de vertraging 50 minuten.
7: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
0: Jeugdzorgbedrijf YouCare maakte misbruik van de opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers. Ze kregen 1000 euro per kind per dag, terwijl kinderen werden ondergebracht in verwaarloosde panden. Verder werd er ongeschoold personeel ingezet en was er weinig te eten in de koelkast. Miljoenen aan hulpgeld, bedoeld voor hulp aan de minderjarigen, is spoorloos verdwenen. Michiel Prins is hier van de Eén Vandaag onderzoeksredactie. Welkom. Ja, hoe kwamen jullie achter deze misstanden?
8: Ja, we werden gebeld eigenlijk door een klokkenluider. Die vervolgens ook allerlei mailtjes stuurde met informatie. En toen bestond het bedrijf nog. YouCare was toen nog niet failliet. Even vooruitlopend. En eigenlijk vertelde hij toen: ik werk voor een bedrijf waar van alles nog wat misgaat, waar de dingen gewoon absoluut niet op orde zijn. Nee. En waar dus jongeren zijn toevertrouwd voor dagelijkse zorg. En loopt hier gewoon de spuigaten uit.
0: En over welke jongeren hebben we het dan?
8: Dan hebben we het in hoofdzaak over alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Zogenaamde AMV'ers. En dat zijn jongens tot 18 jaar dus. Die komen uit Eritrea, Syrië. Dus gevlucht zijn. Naar Nederland zijn gekomen. Vaak vooruitreizend voor de familie. Dat is de hoop. Dat ze hun familie hier naartoe kunnen laten komen.
0: Ja. En juist aan die kinderen werd al flink verdiend. Hoe zit dat?
8: Ja, dat is inderdaad een soort verdienmodel wat dit bedrijf maximaal heeft ontdekt. Per kind krijg je geld toegewezen. Ja. De NIDOS is de organisatie, de voogdijorganisatie, die dat organiseert. Dus die kinderen hebben geen ouders in Nederland. Dus NIDOS is voor hun de voogd. En die stelt geld ter beschikking per kind. En dat hangt dan weer af van de indicatie, van de complexiteit van de problematiek waar een jongere mee zit.
0: Okay.
8: En naar gelang daarvan krijg je dan geld. Maar dat kan behoorlijk oplopen.
0: Ja.
8: Sommige jongeren krijgen dus de indicatie dat ze 1-op-1 begeleiding nodig hebben. Dat betekent in werkelijkheid dat je gewoon de hele dag, 24 uur per dag, een vaste begeleider, dat gaat natuurlijk in shifts,
0: ja,
8: maar een vaste begeleider voor jou krijgt toegewezen. Ja, en daar staan dan bedragen oplopend tot 1.000 euro per 24 uur tegenover.
0: En gaf dat bedrijf YouCare die 1-op-1 begeleiding dan ook aan die kinderen?
8: Nee, daar ging het al voor een deel mis.
0: Nee.
8: Dus daar kwamen medewerkers eigenlijk bij toeval achter.
0: Ja, want die zorg die dus geleverd moest worden, die kwam er niet.
8: Nee, dus er waren jongeren dus die 24 uur zorg moesten krijgen. En daar moeten dan ook mensen natuurlijk voor op het rooster komen. Medewerkers, ja, moeten worden ingehuurd. Je moet zorgen dat je als organisatie dat dan ook aan de achterkant allemaal goed regelt. Maar dat gebeurde niet. Dus het was eigenlijk een houtje-touwtje organisatie wat allemaal van freelancers, ZZP'ers aan elkaar hing. Die, ja, uit alle hoeken vandaan moesten komen om maar dat rooster gevuld te krijgen. En dat gebeurde dus ook vaak niet.
0: Nee.
8: Met als gevolg dat dan stagiaires werden ingezet. Vaak ook alleen in de nacht op de groep om daarbij te zijn.
0: Een van de begeleiders met wie jullie hebben gesproken is Blaise Mugimba. Zelf gevlucht uit Rwanda als kind. En juist daarom wilde hij deze groep helpen. In de zomer van 2024 begint hij bij YouCare. En wat hij daar aantreft, valt hem zwaar tegen.
4: Ja, dus het zag er rommelig uit. Het pand was gewoon oud en er zag gewoon gaten in de muur. Ja, het was gewoon echt, de pand was echt toe aan vervanging en verbouwing. En hij zag gewoon ongedierte op de grond, om de huis heen.
0: Ja, vervallen panden, geen begeleiding, stagiaires op de groep. Wat zegt het over hoe dit bedrijf werd gerund?
8: Ja, of wat zegt het over hoe dit bedrijf niet werd gerund eigenlijk? De directeur, grote aandeelhouder, was Enes El Youssi. Man van in de 30 die zelf niet over een zorgdiploma blijkt te beschikken. Dat kwam in een onderzoek naar voren uiteindelijk. Ja, lege koelkasten inderdaad, pinpassen waar geen saldo op stond. Medewerkers gingen boodschappen doen omdat de koelkast leeg was. Kwamen dan in de supermarkt erachter dat er geen geld op de rekening stond. De jongeren zouden eigenlijk naar school moeten. Dat gaat met name ook over een vestiging in Hoenderloo. Dat ligt mooi in de bossen, maar als je naar school wil of naar een stageplek is dat wel heel erg lastig. Er werd geen vervoer voor ze geregeld. Dus ze waren afhankelijk van OV-chipkaarten. Daar bleek dan weer geen saldo op te staan. Ja, dus het was echt een rommeltje.
0: Ja, want het personeel zelf, dat kreeg ook niet betaald.
4: Mijn huurbetalingen kon ik niet meer doen. Ja, dat ik gewoon geen oplossing zag. Dat ik gewoon echt geld moest lenen van familie. Maar ik denk als ik geen familie had, dat ik gewoon echt mijn huis was kwijtgeraakt. En dan was ik gewoon dakloos geweest.
0: Ja, Michiel, en hij is niet de enige medewerker, toch?
8: Nee, de verhaal wat Blaise vertelt, dat hebben we echt bij zoveel medewerkers te horen gekregen. We hebben er denk ik wel een stuk of 30, 40 gesproken de afgelopen weken en maanden. Ja, en daar komt dus een heel duidelijk beeld uit naar voren. Medewerkers die voor hun salaris of de betaling van de facturen naar de rechter moeten stappen. Omdat ze dat gewoon niet op tijd of helemaal niet krijgen uitgekeerd. Vervolgens gaan ze naar de rechter waar dan YouCare niet verschijnt. Of de vertegenwoordiger, de directeur. En om die reden werden ook de mensen allemaal in het gelijk gesteld door de rechter. Want er is geen ander verhaal tegenovergezet.
0: Nee.
8: En dan zou je denken, nou dan krijgen ze toch achteraf wel dat geld. Maar dat gebeurde dan ook niet. Een van de medewerkers zegt ook, ja, ik voelde eigenlijk al nattigheid toen op een gegeven moment de betalingstermijn van mijn facturen van 30 naar 90 dagen werd opgerekt.
0: Oh,
8: dat werd even zo meegedeeld.
0: Ja.
8: En ja, dat heeft als nadeel voor ZZP'ers, er zullen vast meer luisteraars dit herkennen, dat je dan ook pas na maanden erachter komt dat je factuur dan ook niet betaald wordt.
0: Dat je voor niks gewerkt hebt al die maanden. Ja,
8: exact.
0: Ja. Ja. Maar ja, het bedrijf had 9 miljoen euro omzet. Heel veel geld dus per kind per dag. Waar is al dat geld dan naartoe gegaan?
3: Ja, sorry, dat...
0: Ik dacht dat het een vraag voor Michiel.
8: Dat is, het bedrijf is inmiddels failliet. Het is failliet. We hebben de curator natuurlijk een paar keer gesproken. Die heeft toen hij kwam maar 350 euro op de bankrekening aangetroffen. En hij is nu druk bezig om een beetje orde in de chaos te scheppen. Ja. Is er nog waarde in dit bedrijf? Nou, eigenlijk niet. Hij zegt er zijn ongeveer voor 2,5 miljoen euro aan vorderingen nu bij mij gemeld. Dus dat is een enorme schuld die er is bij de Belastingdienst, bij het pensioenfonds.
0: Ja.
8: Wat wel pikant is, dat een hardnekkig gerucht gaat onder de vele medewerkers die we hebben gesproken, dat de eigenaar, El Youssi, een villa voor zichzelf heeft laten bouwen in Marokko. En dat hij daarvoor geld van het bedrijf heeft gebruikt. Dat is nog niet bewezen,
0: okay.
8: Maar dat gerucht dat gaat wel hardnekkig rond.
0: En je hebt geprobeerd om hem te spreken, toch?
8: We hebben hem ook gesproken, een paar keer zelfs. Dat waren online gesprekken. We hebben hem uiteindelijk niet face-to-face kunnen spreken. In levende lijven. Hij kwam op ons heel erg charmant eigenlijk over.
0: Ja.
8: Glimlachend, goed bedoelend. Maar de verhalen die hij vertelde waren ronduit chaotisch. Van de hak op de tak. Er zat geen lijn in. Hij heeft onze feitelijke vragen steeds ontweken. Geen verifieerbare dingen verteld waar we werkelijk mee verder konden.
0: Nee.
8: We hebben hem natuurlijk ook afgelopen dagen, voor deze reportage naar buiten kwam, hebben we hem ook nog een keer benaderd met nog een keer een aantal vragen, maar daar heeft hij helemaal niet meer op gereageerd.
0: Nee. De vraag die natuurlijk ook hierboven hangt is: waarom grepen instanties niet in? Waar was het toezicht?
8: Dat is ook een hele relevante vraag. Want je zou verwachten dat de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd hier bovenop zit. Je zou verwachten dat NIDOS zelf, die al die gelden ter beschikking stelt, er bovenop zit. Maar dat is eigenlijk pas heel laat tot stand gekomen. Eigenlijk pas in de loop van vorig jaar, terwijl de signalen toch al echt van veel eerder waren.
9: Als je de zorg niet meer afneemt, dan staan die jongeren op straat. Dat is ook een dilemma. En dan moet je dus wel ook meteen een alternatief hebben. Dat is een duivels dilemma. Er gaan echt miljoenen in de jeugdzorg om. Het gaat ook om veel geld. Ja. En ik vind dat jongeren altijd de zorg moeten krijgen die ze verdienen. Tegelijkertijd zie je ook dat een aantal mensen vanuit het aanleveren, zorgaanbieders, een deel, ja, daar wat anders over denken. Dat noemen we dan de zorgcowboys. Ja, ik gun die mensen elke nacht een slechte nachtrust.
0: Ja, dat is inderdaad een duivels dilemma. Maar pas in juni 2025 kwam de inspectie langs voor een onaangekondigde controle. Ja. Wat troffen die aan?
8: Die troffen vervuilde panden aan. Die troffen aan dat medewerkers zonder geldig diploma of registratie daar op de groep stonden. Troffen sowieso weinig medewerkers aan. Ze troffen aan wat het beeld was dat al die medewerkers ons al hadden verteld eigenlijk.
0: Ja, wat gaat er nu gebeuren? Wordt hij vervolgd of wat is hier?
8: Dat moet blijken. We zijn heel erg benieuwd waar de curator nog meer mee komt.
0: Ja.
8: Qua bevindingen waar het geld heen is. Dat is denk ik wel een prangende vraag.
0: Mm-hmm.
8: En dan zou het kunnen zijn dat hij aangifte gaat doen van mogelijk verduistering.
0: Ja, dankjewel Michiel Prinsen van de onderzoeksredactie van 1 Vandaag. Straks een verplicht energielabel voor panden die er al waren tijdens de middeleeuwen. Hoe zinvol is dat?

0: The Cardigans met Love Fool. Ook monumentale panden moeten eind deze maand verplicht een energielabel hebben bij verkoop of verhuur. Maar hoe verduurzaam je nou een eeuwenoud gebouw zonder het historische karakter aan te tasten? Onze verslaggever is met twee verduurzamingsadviseurs bij een oude fabriek die gedeeltelijk al gerenoveerd is.
1: We staan hier bij een oude fabriekshal die is omgetoverd tot een hypermodern kantoorpand. En originele staat helemaal verduurzaamd tot een state-of-the-art kantoor weer. Koeling, verwarming en ventilatie. Niet meer de oude hal die het was.
2: Achter je niet. Oud gebeuren, dat moet nog verduurzaamd worden. Want dat is ook een hele grote fabriekshal uit.
1: 1863. We zijn nu eigenlijk stuk voor stuk alle gebouwen aan het herontwikkelen tot nieuwe gebouwen.
2: Als het om verduurzamen gaat, dan zijn jullie met z'n tweeën mee bezig. Want jij bent Hans Kanters.
1: Wij helpen eigenlijk van A tot Z bij uitvoering van het verduurzamen van je woning of bedrijfsgebouw.
2: Kjell Taks, jij bent projectmanager bij Labelup. Hoeveel monumentale panden zijn er in Nederland?
3: 65.000 monumentale panden. Het merendeel waarschijnlijk niet voorzien is van een energielabel en zeker geen advies.
2: Hoe komt dat?
3: Er was natuurlijk geen verplichting voor monumentale panden om een energielabel te hebben.
2: En die komt er, hè? Per 29 mei.
3: Zeker. Voor de monumentale panden is straks ook een energielabel verplicht bij verhuur en verkoop. En is

0: dat er een verplichting komt. Nou, meestal zie je dan dat er op een gegeven moment vanuit de gemeente wat brieven worden gestuurd. En dan worden de eigenaren zo geactiveerd om toch aan de slag te gaan.
1: Als je er nog helemaal niks van weet als eigenaar van een monumentaal pand, moet je dan zenuwachtig worden eigenlijk?
0: Je hoeft nog niet zenuwachtig te zijn, maar het is wel verstandig om nu alvast in kaart te brengen. Hè, wat is je pand op dit moment qua labeling waard? En op die manier voorbereid te zijn op eventuele bellen. Later een verplichting.
2: Laten we naar binnen gaan.
1: Oud gebouw en dan nieuwbouw erin.
2: Aan de zijkant zie je eigenlijk dat het pand al helemaal gerenoveerd is en helemaal future-proof is.
3: Dat is een lekker zware deur, hè?
2: Dat is nog industrieel gehouden.
1: Ik ben blij dat jij hem open doet.
2: Ja, geen probleem.
1: Dan komen we in de hal en als je hier naar links loopt, dan zie ik al, dat moet nog ingericht worden.
0: Je ziet hier een mooie mix van de vers gestuukte wanden met mooi HR++ glas. Ja, je ziet hier nog de oude kettingen hangen en de verwarmingen en de oude baklampen. Ja, die kunnen we nu natuurlijk niet meer aanzetten, omdat dat veel te veel elektriciteit verbruikt. De moderne LED-verlichting in combinatie met van die oude bakken aan het plafond ziet er wel mooi uit.
4: Ja, je moet vaak voldoen aan regelgeving die vasthangt aan rijksmonumenten of monumenten. Bijvoorbeeld, je kan niet zomaar je glas vervangen. Dan moet je kijken naar monumentenglas. Je kan niet zomaar je kozijnen verwijderen. Omdat het gewoon vaak moet voldoen aan die verplichting dat het er nog uit moet zien zoals origineel.
0: Maar het is ook altijd goed mogelijk, zeker bij de monumenten, dat er speciale subsidieregelingen zijn voor het onderhoud, maar ook voor de verduurzaming. Daarnaast zijn er ook nog mogelijkheden om financieringen af te sluiten, speciaal voor monumenten. Het is echt nog niet noodzakelijk om een bepaalde eis te halen, zoals een energielabel A of een energielabel C. Dus het is eigenlijk alleen het in kaart brengen van de duurzaamheid van het gebouw. Nou, je ziet hier ook dat ze in de oude liftschacht van de fabriek, dat was eigenlijk een fabriekslift, hebben ze eigenlijk weer een moderne lift geplaatst. De oude deuren zitten er nog in, maar er zit wel een goede, veilige, nieuwe lift in.
1: Het is ook verduurzaam.
0: Voor het energielabel maakt dat niet uit, maar ja, het is toch wel een vorm van verduurzamen. Als die oude lift bijvoorbeeld heel veel verbruikt, dan is het wel een stuk efficiënter zo op deze manier. Als we de oude goederendeuren open doen, dan kunnen we zo de nieuwe lift instappen. Dus,
1: nou, dan komen we binnen in het kantoorpand.
0: Een oude belcabine waar je vroeger naar huis kon bellen vanuit de fabriek. Om aan te geven dat je wat later kwam en dat je moest overwerken. Je ziet hierboven ook alle nieuwe installaties lopen, dus alle leidingen van de ventilatie voor de goede lucht. We zien hier ook de kozijnen, die zijn wel in het originele betonnen kozijnen geplaatst. Dus uiteraard kost dat veel geld, maar het is mooi natuurlijk als je gebouwen kan herontwikkelen. Want nieuwbouwen kost ook heel veel geld. Wat ook lastig is met nieuwbouwen is dat ga nog maar even een stukje land zoeken in ons kikkerlandje waar je nog wat nieuws kan en mag bouwen. In Nederland zijn we natuurlijk wel een van de braafste jongetjes uit de klas natuurlijk altijd. Dus vandaar dat we in Nederland redelijk streng zijn met de regelgeving. Je ziet dat dat in het zuiden van Europa wat minder heftig is nog. Het is verplicht om energielabel te laten vaststellen voor verhuur, voor het verlengen van huurcontracten. Verhuurders weten dat niet. Daarnaast is het voor de aankoop en verkoop is het ook verplicht. Dus mocht je nou zelf eigenaar zijn en in je historische pand blijven wonen, dan is het niet zoveel aan de hand. Mocht je willen gaan verkopen, dan is het dus verplicht om het vast te stellen. Anders kan je ook je woning of je gebouw niet verkopen. En dan kom je niet langs de notaris. Sommige eigenaren zullen misschien denken van, nou, ik heb toch wel een huurder, dus dat is niet zo spannend. Maar als die huurperiode wordt verlengd, dan is dat ook gewoon weer verplicht.
5: Een verslag was dit van Joris Kreugel. Ja, hij wilde even geen oorlog meer om met zijn parade de jaarlijkse dag van de overwinning op Nazi-Duitsland te vieren. Poetin en Zelensky stemden via bemiddelaar Donald Trump in met een staakt het vuren. Maar die duurde slechts 3 dagen, want vannacht heeft Rusland de aanvallen op Oekraïne weer opgepakt. Oorlogsverslaggever Hans-Jaap Melissen, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
5: Weet je wat er precies gebeurd is?
6: Ja, er zijn weer honderden drones richting Kiev gestuurd. En er zijn ook doden bij gevallen en tientallen gewonden. En die vallen dan ook in de regio Kiev. Ze plaatsen daar buiten. En soms ook doordat dingen uit de lucht geschoten worden. Dan is er ook schade. Dan vaak bovenkanten van flatgebouwen. Dan vallen de resten daarop neer. In plaats van dat die drones zich erin boren. En ook een paar andere plaatsen die ook al vaker onder vuur liggen. Meer naar het oosten van Oekraïne. Dat heb je nog niet over frontliniegebied. Maar ook daar zijn dan weer Dnipro, Zaporizhia. Dat zegt mensen misschien niet zoveel. Maar dat is wel nog buiten frontliniegebied. Daar zijn ook weer aanvallen op geweest. En vallen dan weer gewonden en doden bij.
5: En hielden beide partijen zich daarvoor wel aan het staakt-het-vuren? Of waren er al eerder een paar aanvallen?
6: Ja, Zelensky sprak steeds dat de afgelopen dagen, die 3 dagen, dat er helemaal niet gevochten zou worden, dat er een soort deelstaakt het vuren was, dat er nog steeds incidenten waren. Het is ook heel moeilijk, denk ik, om aan een frontlinie bijvoorbeeld ook

0: het helemaal stil te krijgen, want je houdt elkaar daar scherp in de gaten. En als je een verdachte beweging ziet, zeg maar, ga je uiteraard, dan zo werkt dat gewoon in de praktijk. Dan zal men op elkaar blijven schieten, zeg maar.
1: Ja.
0: Met wat dan ook. En maar het grotendeels, die grote aanvallen, die ontbraken wel de afgelopen dagen.
1: En zijn er buiten Kiev nu nog meer steden geraakt bij deze nieuwe aanvallen?
0: Ja, er zijn een aantal steden, meer in de periferie. Er is een kinderopvang ook nog geraakt ergens. Ja, het lijkt er gewoon wel op dat in ieder geval Rusland de oude manier van aanvallen heeft opgepikt. Ja. En ook Oekraïne schiet ook weer richting Rusland met lange afstandsdrones. En ze zijn al een tijdje bezig eigenlijk het gevecht meer van de frontlinie weg te halen naar het grondgebied van Rusland zelf, waarbij je dan installaties van olie en andere energiedingen probeert te raken om het vooral economisch moeilijk te maken voor de Russen, om daarmee druk op Poetin te verhogen. Maar ja, uiteindelijk blijft die oorlog nog steeds een soort herhaling van zetten. Dit was even nieuw, zo'n staakt het vuur gevechtspauze. Maar nu lijkt alles weer zoals het daarvoor ook al was, 4 jaar lang.
1: Terwijl Poetin toch vorige week nog zou hebben gezegd, de oorlog nadert zijn einde. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, en ik kwam ook met een voorstel van oud-bondskanselier Schröder, hè, die ook hoog in alle Russische energiebedrijven heeft gezeten. Dat die dan zou moeten gaan bemiddelen. Nou, daar werd dan meteen bij de EU afkeurend op gereageerd. Ja, het conflict, kijk, dat is soms een beetje wishful thinking, denk ik wel eens, aan de Europese kant of de westerse kant. Als Poetin dat soort woorden zegt, wordt het soms opgevat als hij denkt er zeker over na om met deze oorlog te stoppen. Maar ik denk dat hij ook eigenlijk ook zin speelde op dat misschien de EU wel gaat stoppen met steun. Eigenlijk een paar zinnen verderop zei hij van, ja, het conflict nadert zijn einde, maar wij zullen ook wel winnen en we gaan doorvechten. Dus het is allemaal nog steeds dezelfde taal die we al jaren horen en wat je natuurlijk ook al jaren ziet, al heel veel jaren ziet met Poetin, is dat hij natuurlijk allerlei woorden gebruikt vaak om verdeeldheid te zaaien bij zijn vijanden. Dus allerlei suggesties doet die hij uiteindelijk niet nakomt. Ja. Hij heeft ook nog gezegd dat Poetin zegt dat hij wil gaan praten dus met Europa. Hè, dat moet Schröder dan zijn. En dat hij ook wel met Zelensky wilde gaan praten. En daarvan zei hij altijd dat moet in Moskou gebeuren en dat kan alleen maar pas als de oorlog eigenlijk voorbij is. En nu zou dat in een derde land kunnen plaatsvinden. Dat is ook echt dan nieuw. Maar wat is het waard? Dat is de grote vraag. En ik denk dat soort woorden van Poetin uiteindelijk niet zo heel veel waard zijn. Want op het moment dat je dat dan zou gaan regelen, hè, dat je daarop in gaat zetten als onderhandelaars, nou, we gaan dit doen, dan vindt hij een manier waarschijnlijk om daar weer uitstel op te bedingen, toch weer een verandering.
1: Ja, ja. Nou ja. Het is allemaal onderdeel van een strategie dus, om vooral die oorlog nog maar niet te beëindigen, als ik jou zo hoor.
0: Ja, ik denk dat er voorlopig nog niet genoeg reden is voor Poetin om daar naar een einde te gaan. Dat er nog te weinig economische schade is en nog steeds zijn manschappen kan aanvullen. Als je kijkt gewoon naar die frontlinie, daar zit natuurlijk nog steeds weinig beweging in. Ook al zijn er soms optimistische berichten uit Oekraïne van ja, we kunnen nu wat meer gaan proberen terug te pakken. We zijn beter uitgerust met drones. Het is een droneoorlog geworden. Helemaal anders eigenlijk dan het begin van de oorlog toen ik bij die frontlinies was. Het is waar, Oekraïne innoveert denk ik sneller met drones dan Rusland. Maar ja, die hebben natuurlijk ook nog steeds een groot wapenarsenaal. Uiteindelijk moet je dat in de praktijk kunnen gaan zien. Wie gaat door die frontlinie heen duwen en substantieel terrein inwinnen? En dat zie ik niet gebeuren op het moment. En dat zie ik ook niet in de komende maanden gebeuren.
1: En als je spreekt met mensen in Oekraïne, je hebt er natuurlijk allemaal contacten. Hoe staan die er inmiddels in? Het lijkt me dat het ook een beetje een moedeloze situatie wordt inmiddels.
0: Ja, dat is al heel lang eigenlijk. Waarbij mensen moedeloos zijn. Ze soms vasthouden aan kleine succesjes. Ze zien natuurlijk dat de drone-industrie ook binnen Oekraïne goed op gang aan het komen is. Dat ze ook, zeg maar, met hun technologie kunnen exporteren. Of in ieder geval de know-how. Ze zijn in gesprek met westerse defensiebedrijven. Oekraïne leert de nieuwe oorlog in de praktijk. Dus en een heel groot deel van de drones die ook vannacht is werden afgeschoten, wordt met Oekraïense wapens uit de lucht gehaald. Alleen ze hebben voor raketten die uit de lucht geschoten moeten worden van Russische raketten, en vaak is toch wel weer westerse spullen nodig. En mensen zijn uiteindelijk in de delen waar niet dagelijks de drones vallen, of wil je niet in het frontliniegebied gaan leven met de oorlog, ben je niet gevlucht, dan heb je gekozen om te blijven eigenlijk. En leef je ermee. En gaat ook het normale leven door. Zijn er muziekfestivals soms op allerlei plekken in Kiev, theaterdingen. Maar ja, met altijd wel natuurlijk de dreiging van nieuwe aanvallen, of dat de familie doodgaat aan het front. Dat er iemand moet worden opgeroepen. Hè. Dus een heel systeem van mensen die elkaar waarschuwen tegen recrutering.
1: Oh ja.
0: Om op de app bezig. Ja, niet op straat, wordt opgepakt. Dus op die manier blijft die oorlog natuurlijk continu aanwezig. En is het natuurlijk...
1: Want zijn er nog voldoende manschappen? Ja, dat is een beetje cru gezegd misschien, maar of droogt dat op?
0: Ja, dat is een rare balans die je soms kunt vinden in dat er blijven natuurlijk heel veel mensen nodig aan het front. Maar omdat op een gegeven moment je steeds meer geautomatiseerd vechten bijna krijgt. Hè, dus met drones, die moeten nog steeds wel aangestuurd worden door mensen. Maar er gaan minder mensen bij dood vaak, degene die de drone bestuurt.
1: Ja.
0: Nou ja. Maar nog steeds is de recrutering wel lastig aan de Oekraïense kant. En je hoort soms berichten, maar die zijn ook moeilijk te verifiëren. Want ik kan niet onafhankelijk werken aan de Russische kant. Dat daar ook wel grote tekorten ontstaan.
1: Ja.
0: Maar ja, dan denk ik altijd, de graadmeter, de test vindt plaats aan die frontlinie. En dat zie je gewoon.
1: Dus dat is spannend.
0: Evenwicht houden.
1: Die moeten we in de gaten houden. Dankjewel, oorlogsverslaggever Hans-Jaap Nelissen. Straks, je hebt slagroomtruffels, truffelmayonaise, maar je hebt ook truffelceremonies. Daar kun je trippen met truffels. En dat gebeurt vaak zonder deugdelijke begeleiding. Kan dat nou kwaad of niet? Gaan we het zo meteen over hebben.
2: NPO Radio 1.
3: Deze week in de perstribune van Max. Cornald Maas, jarenlang commentator bij het Eurovisie Songfestival. Dit jaar kijkt hij toe.
4: Ter plaatse zijn mis ik het meest.
3: En presentator Erik Dijkstra. Hij schreef een boek over zijn grote fascinatie.
5: Ik hou natuurlijk heel erg van sport.
3: Druk in de topsport.
5: Maar ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat topsporters onder zo'n ongelofelijke druk staan.
3: Margreet Rijntjes. In gesprek met Cornald Maas en Erik Dijkstra. Zondag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
7: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
9: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
10: Ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
15: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: NPO Radio 1, 1 uur.
10: Lammert de Bruin.
1: Er komen steeds minder windmolens bij. En dat terwijl we net zo lekker bezig waren. Van alle geleverde stroom is de helft al groen. Dat zei Jan Vos, voorzitter van Net Zero, gisteren in het Radio 1-journaal. Maar is dat feit of fictie? Straks in één vandaag na het NOS-journaal. Jan van der Putten.
16: De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Starmer heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, zegt correspondent Arjen van der Horst.
17: Dat gaan we de komende uren zien, of er inderdaad een kandidaat, een rivaal van Starmer is die opstaat en hem uitdaagt. Dat kan alleen dus inderdaad als hij genoeg steun verzamelt van partijgenoten in de Labour-fractie. Het is geen geheim dat er meerdere Labour-politici zijn die ambities hebben om Starmer op te volgen. Zij moeten nu het besluit nemen of ze die sprong wagen.
16: De ministers die na de vergadering met Starmer naar buiten kwamen, lieten niet veel los. Alleen wetenschapsminister Kendall zei dat ze Starmer steunt en dat niemand de premier heeft uitgedaagd.
18: Let me just say this: there is a process to challenge the leader. No one has made that challenge.
16: De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was toen de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Die boete komt van de toezichthouder, Autoriteit Consument en Markt, en geldt over het jaar 2023. Het postbedrijf bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL moet zich gewoon aan de wet houden, zegt ACM.
19: Dat is belangrijk, omdat het belangrijke post kan zijn voor mensen. We krijgen ook veel klachten, bijvoorbeeld van mensen die een rekening niet hebben ontvangen en vervolgens een incassobureau voor de deur hebben staan. Of mensen die een oproep van de rechter hebben gemist. Of een oproep voor een bevolkingsonderzoek. Dus post is belangrijk, de kwaliteit van de post is belangrijk. En daar is niet voldaan aan de wettelijke norm.
16: PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar daar heeft de toezichthouder geen boodschap aan.
19: Ze moeten doen wat nodig is. En daar kunnen betere arbeidsvoorwaarden bij helpen. Daar kan innovatie bij helpen. Uiteindelijk, dat is aan PostNL. Wij zijn er om toe te zien dat PostNL voldoet aan de wet.
16: PostNL noemt de boete disproportioneel en tekent bezwaar aan. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners gevlucht voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op elkaar en staken huizen in brand. Artsen zonder grenzen vangt honderden gevluchte buurtbewoners op in een ziekenhuis. Het klimseizoen op de Mount Everest is nog maar net begonnen, of het dodental op de hoogste berg ter wereld is gestegen tot 5. Een 21-jarige Sherpa, een Nepalese berggids, verongelukte bij een val in een spleet. Het klimseizoen op de Mount Everest begon 2 weken te laat door een ijsblok op de route. Een Japanse snackfabrikant gaat chips verkopen in zwart-wit verpakking, want er is een tekort aan gekleurde drukinkt. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen. Ook crackers, granola en frisdrank in Japan zijn binnenkort in zwart-wit verpakkingen te koop. Vanaf vliegveld Zaventem in België vertrekken vandaag veel minder vluchten vanwege een landelijke vakbondstaking. Volgens een woordvoerder van Brussels Airport gaat ongeveer de helft van de vluchten niet door.
20: Door de nationale manifestatie is er een kleinere bezetting bij het personeel voor de veiligheidscontrole en bij de afhandelaars. Dus daarom hebben we helaas een deel van de vluchten moeten annuleren. Maar 260 vluchten vandaag gaan wel door. En 40.000 passagiers kunnen alsnog reizen. En wiens vlucht geannuleerd is, ja, die krijgt de mogelijkheid om te boeken of om zijn of haar geld terug te krijgen.
16: Op het vliegveld Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. Maastricht-Agen Airport laat weten dat het hierdoor extra druk is vandaag. De Belgische vakbonden organiseren in Brussel een demonstratie. Tienduizenden mensen protesteren daar tegen het beleid van de regering De Wever.
21: Als ik heel eerlijk mag zijn, en ik zeg dat niet graag, ik voel een zekere vorm van arrogantie, van het groot gelijk willen halen. Principieel hebben ze gezegd van kijk, wij hebben die centenindex op tafel gelegd en wat jullie beslissen, eigenlijk interesseert ons dat niet. En dat is niet oké. Wij zijn niet alleen de vakbonden, dit is vanuit de groep van 10 samen met de werkgeversorganisaties. Dat zijn mensen die mij elke dag met de voeten in de klei staan. We willen dat daarna geluisterd wordt.
16: Ook leerkrachten, bus- en tramchauffeurs en vuilophalers staken. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield die tijgers als huisdier in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen werd gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan de tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is niet bekendgemaakt. 6:01, het weer nog, wolken, wat zon, een enkele bui. Het is 11 tot 14 graden en vanavond komen er veel meer buien. Morgen buien, mogelijk met onweer, ook wat zon morgen en een graad of 11.
1: Tim Schaap, waar staat het vast?
0: Ja, een klein handjevol files op een rij. Allereerst A12 Arnhem richting de Duitse grens voor de grenscontrole. 2 kilometer, 10 minuten. Dan de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en knooppunt Oude Rijn bij Utrecht. Een file van ongeveer 6 kilometer en 25 minuten. Het komt door een eerder ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. En dan nog een file op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom. Vanaf knooppunt Stellenplas tot aan knooppunt De Poel. 4 kilometer en 10 minuten vertraging in Zeeland.
3: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: Wil je van je depressie af of ben je op zoek naar je diepere zelf? Dan kun je gaan trippen op een truffelceremonie. Maar dat is niet helemaal zonder gevaar, hebben we het zo over. Julia, hoeveel batterij heeft jouw telefoon nog?
10: Eens even kijken, om precies te zijn, 89%. Dat is wel lekker, toch?
1: Ja, zeker.
10: Ja, maar daarvan is de helft groene stroom. Zo zegt, werd hier gisteren op deze zender gezegd.
1: Okay.
10: We gaan zo even kijken of dat ook echt klopt.
1: Nu eerst, waarom begonnen de eindexamens op een vrijdag?
22: Vraag 1 vandaag.
1: Het is alweer dag 3 van de schriftelijke eindexamens. Over een klein half uurtje beginnen de VMBO-leerlingen met Frans. HAVO gaat met scheikunde aan de slag. En alle VWO'ers doen vandaag examen Nederlands. En Iris Stouten uit de Hoekse Waard heeft hier een vraag over het rooster. Dag mevrouw Stouten.
23: Goedemiddag.
1: U was vooral benieuwd waarom de examens net voor het weekend van start gingen, toch? En niet op een maandag.
23: Ja, ik begrijp dat het 2 weken eindexamens zijn.
1: Ja.
23: En dan zijn ze dit jaar op een vrijdag begonnen. Nou, dat kon ik zelf een soort van bedenken. Misschien heeft dat dan te maken met hemelvaart. Want ze zullen wel 2 volle weken willen. Maar ja, het lijkt mij dan weer heel onlogisch. Dan denk ik, waarom zou je dan niet na de feestdagen beginnen met je examen? Zodat het gewoon 2 weken aaneengesloten is zonder dan weer een vrije dag. En dan weer zijn ze... Ja, lijkt mij niet zo logisch. Maar dat vroeg ik me dus af, wat eigenlijk de officiële regels daarvoor zijn.
1: Ja, nou, we vragen het aan Freya Martin, programmamanager Centrale Examens bij het College voor Toetsen en Examens. Goedemiddag.
24: Goedemiddag.
1: Ja, wat is dat voor iets geks, examens die op vrijdag beginnen?
24: Ja, dat gebeurt eigenlijk wel vaker. Maar in 2024 begonnen de examens bijvoorbeeld op een dinsdag. En dat heeft alles te maken met de tijd die wij tussen de meivakantie en de zomervakantie hebben om eigenlijk dat geheel, dus niet alleen de afname, maar ook de bezorging en ook het nakijken en ook het normeren te kunnen regelen. We hebben natuurlijk ook niet alleen maar in mei examens, we hebben ook in juni examens, het tweede tijdvak, dus dat moet ook gepland worden. En scholen moeten aan het eind natuurlijk de tijd krijgen om ook nog die examenleerlingen hun diploma te kunnen geven. De diploma-uitreiking.
1: Ja.
24: Dus alles bij elkaar maakt dat wij soms op een vrijdag beginnen, soms op een dinsdag. Die dinsdag in 2024 had te maken dat we die weken voor hemelvaart hadden. En we ook altijd nog bezorgdagen nodig hebben. En dat is toen in die hemelvaartweek gebeurd.
1: Ja, ja, maar waarom was het nu dan op een vrijdag? Had het met bevrijdingsdag te maken dan?
24: Ja, we hebben eerst die 3 bezorgdagen nodig gehad. Nou, de dinsdag viel uit, dat was bevrijdingsdag.
1: Ja,
24: dus
1: ja.
24: Het is op maandag en op woensdag en donderdag bezorgd op de scholen.
1: En waarom staan er 3 dagen voor de bezorging? Of gebeurt het door PostNL?
24: Nee, dat gebeurt zeker niet door PostNL. Oh. Nee, dat gebeurt door ons een ingehuurde partij.
1: Ja.
24: Maar we hebben wel 3 dagen nodig. Het zijn zoveel scholen in Nederland. Als je dat zorgvuldig wil doen, dan heb je daar gewoon 3 dagen voor nodig. Anders kom je in de knel.
10: Wat is eigenlijk de fijnste dag om te beginnen met een examen? Want maandag val je zo uit het weekend. Misschien is dinsdag. Wat hebben jullie de ervaring mee wat een best een goede dag is?
24: Ik denk dat leerlingen en scholen daar het meeste ervaring mee hebben. Kijk, het hangt heel erg van de leerling af. En hoe dat precies verdeeld is over leerlingen, dat weet ik niet. Welke leerling het echt fijn vindt om er af en toe een weekend tussen te hebben en nog wat vrije dagen, zoals in deze examenperiode. En welke leerling het gewoon allemaal achter elkaar wil hebben, zodat hij er vanaf is en ook snel.
1: Ja. Mevrouw Stouten, op welke dag zou u het liefst uw examen beginnen?
2: Ja, op een maandag.
1: Gewoon op een
2: maandag. Heb je nog 2 dagen ervoor om
1: lekker blokken
2: door te nemen.
1: Ja, ja, toch, ik snap.
2: Last minute.
1: Ja, altijd uitstellen ook tot het laatste moment. Hè.
2: Ja, er zijn altijd wel dingen die je niet hebt geleerd.
1: Ja, ja. Heeft u antwoord gekregen op uw vraag?
2: Ik heb zeker antwoord gekregen. Ik vraag me wel af of 3 dagen bezorgdheid nog van deze tijd is. Dat
1: ja,
2: wel.
1: Mevrouw Martin?
24: Ja, het is nog van deze tijd. Anders zouden we het graag anders doen. Dus het is zo, we proberen het steeds een slimmere planning natuurlijk te hanteren. Ook omdat wij gewoon tussen die meivakantie en de zomervakantie alles willen doen. En ja, als wij sneller zouden kunnen handelen, dan zouden we dat ook echt wel doen. En er is meer ruimte voor leerlingen of correctietijd.
1: En het kan ook niet eerder verstuurd worden, omdat jullie dan bang zijn dat die examens misschien uitlekken, denk ik.
24: Ja, we mogen de examens niet eerder versturen dan na dus de meivakantie. Ze mogen in de meivakantie niet op de scholen liggen.
1: Ah, vandaar, ja. Nou, hartelijk dank voor de toelichting, Freya Martin van het College voor Toetsen en Examens. En ook heel erg bedankt voor uw vraag, Iris Stouten. Heeft u zelf ook een vraag, ga dan naar onze website eenvandaag.nl/chat of stel hem via de NPO-luisterapp. Trippen zonder toezicht. Op meerdere plekken in Brabant kun je een truffelceremonie boeken. Het belooft kans op genezing van depressies en spirituele inzichten. Maar dat gebeurt allemaal zonder regels of kwaliteitscontrole. Iedereen met een joert en een klankschaal kan zichzelf in principe een begeleider noemen. Ja, is dat wel veilig? Michiel van Elk, neurowetenschapper en auteur, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Heeft u het wel eens gedaan, zo'n truffelceremonie?
4: Ja hoor, ik heb dat een keer gedaan. En dat kan trouwens ook buiten Brabant. Dat wordt allerlei plekken in Nederland aangeboden.
1: Ja, precies.
10: De truffels in Brabant zijn erg goed.
1: Ja. Maar wat gebeurt er tijdens zo'n ceremonie? Neem ons eens even mee.
4: Ja, het verschilt natuurlijk van waar je naartoe gaat. Maar je moet je voorstellen dat je naar een bos fietst en daar in een soort van natuuromgeving aankomt, waar een tent staat met een kampvuur. Je ontmoet de andere deelnemers. Je maakt kennis, gaat in de kring zitten, spreekt uit wat je verwacht van de ceremonie. En dan vervolgens worden de truffels geserveerd. Die neem je tot je en dan heeft iedereen zijn eigen ervaring. En dat kan uiteenlopen van de ene krijgt een lachbui, de ander moet huilen, tot iemand die een hele mystieke ervaring heeft. En na afloop wordt het dan vaak gereflecteerd op wat mensen hebben meegemaakt. Maar zo'n ervaring zelf duurt wel een uur tot van 5, 6.
1: En wat voor ervaring had u zelf? Moest u lachen of huilen? Of had u een mystieke ervaring?
4: Nou, ik vond het vooral het gezelschap nogal afleidend. Je moet je voorstellen dat je met totaal vreemden bent die je verder niet goed kent. En dan is het nogal wat om zo'n ervaring te ondergaan. En best wel lastig om je af te sluiten van wat er om je heen gebeurt.
1: Ja, want als de een hard loopt te lachen en de ander ligt te huilen, en weer een ander heeft een mystieke ervaring allemaal bij elkaar. Dat is best wel lastig, lijkt me inderdaad.
4: Ja, absoluut.
1: Dus u kon u moeilijk afsluiten, maar gebeurde er wel iets of helemaal niks?
4: Nou, ik heb daar wel mooie dingen meegemaakt. Bijvoorbeeld iets wat optreedt onder invloed van psilocybine, dat is het actieve stofje in magische truffels, is dat geluiden leiden tot visuele beelden. En als iemand dan op een klankschaal slaat of een instrument bespeelt, dan leidt dat tot een soort visueel vuurwerk wat zich voor je ogen afspeelt. En dat is wel echt prachtig en fascinerend om te zien. Zeker als die muziek live wordt uitgevoerd. Dus het kan ook tot hele mooie ervaringen leiden.
1: Ja, wij spraken ook met Lena Brils, journalist en auteur van het boek In Therapie, een persoonlijke zoektocht naar houvast, over haar ervaring met een truffelceremonie.
5: Een klein beetje als doodgaan. Ja, je komt in een totaal andere state of mind. En in mijn geval kon ik niet meer denken in taal. Dus ik kon niet meer nadenken in woorden. Ik moest ook onbeduidelijk lachen, omdat ik het allemaal vrij absurd vond, de hele situatie. En om mij heen waren ook mensen aan het huilen en iemand was rondjes aan het rennen rondom die tent.
1: Ja, meneer Van Elk, sommige mensen die gebruiken dit als een vorm van therapie. Kunt u zich daar iets bij voorstellen?
4: Ja, en daarmee ook meteen een hele belangrijke waarschuwing. Naar een psychedelische retraite gaan is niet hetzelfde als therapie volgen.
1: Nee.
4: En Lena Bril heeft inderdaad in haar boek In Therapie beschreven hoe zij in haar zoektocht naar zo'n retraite is gegaan. En dat zien we in de praktijk veel gebeuren. Dat veel mensen daar naartoe gaan in de hoop om een probleem op te lossen. Een depressie, een verslaving, een trauma. Maar het is wel goed om je ervan bewust te zijn dat zo'n retraite echt totaal iets anders is dan psychedelische therapie.
1: Ja, we hebben Lena Bril daar ook even naar gevraagd.
5: Het gevoel van eenvoud en ook van schoonheid. Dat is natuurlijk een beetje de cliché van psychedelische ervaring, dat je de natuur weer op een nieuwe manier gaat waarderen. Die kan ik wel terughalen. Dus ik zou niet zeggen dat het mij heeft geholpen met mentale problemen of dat het voor mij iets heeft opgelost. Maar ik denk wel dat ik die ervaring ook weer terug kan halen en dat ik dan weer wat meer aandacht heb voor schoonheid om me heen.
1: Ja, meneer Van Elk, ze heeft dus wel een positieve herinnering aan het gebruik van truffels. Ze heeft haar niet echt geholpen. Maar kan het nou ook gevaarlijk zijn, zo'n truffelceremonie? Kan het helemaal misgaan?
4: Ja, absoluut. We hebben ook onderzoek gedaan naar wat de effecten zijn van dit soort ceremonies bijwonen. En het goede nieuws is dat enerzijds mensen over het algemeen toch inderdaad wel positieve effecten hebben. Dus ze voelen zich wat beter, wat meer verbonden. Ze staan meer open voor de schoonheid in de natuur. Maar je ziet ook dat een kleine groep mensen er juist slechter uitkomt. Dus die worden emotioneel instabieler. Die raken meer depressief. Die hebben gevoelens van uittreding, van dissociatie, losstaan van hun lichaam. Of die hebben flashbacks naar de ervaring. Dus het is zeker niet zonder gevaar. En ik denk ook dat een groot gedeelte van de gevallen waarin het misgaat onder de radar blijft. Omdat er simpelweg niet goed gemonitord wordt op hoe die retraites screenen. Of mensen wel of niet mee mogen doen. En hoe mensen daaruit komen.
10: Nee. Moet je eigenlijk zoiets doen voor de korte termijn? Of juist ook voor het effect voor de lange termijn?
4: Nou, wat wij zien is dat die effecten op het welbevinden een tijdje aanhouden. Dus mensen voelen zich wat beter tot ongeveer 3 maanden na die ceremonie. En dat komt ook wel redelijk overeen met wat we weten uit onderzoek naar de effecten van psychedelica in een klinische setting. Dus in het laboratorium of in een therapeutische setting, waarin mensen ook psilocybine krijgen, maar dan met onder begeleiding van 2 therapeuten. Daarin zien we ook dat mensen na afloop zich over de linie genomen wat beter voelen. En dat die effecten een tijdje aanhouden, maar niet per se blijvend zijn, zonder dat je er iets mee doet.
1: Goed,
4: dus na 3 maanden gaan mensen zich toch weer wat depressiever voelen, gaan ze toch weer terugvallen in hun verslaving, als daar niet andere ondersteunende therapie bij wordt aangeboden.
1: Ja, dank u wel voor uw uitleg, Michiel van Elk, neurowetenschapper en auteur over truffelceremonie.

0: Ja, Mystery Repeats van Pete Philly en Perquisit.
1: Feit of fictie?
0: Ja, Julia, dat gaat vandaag over dat we steeds minder nieuwe windmolens in Nederland hebben.
2: Ja, op land. Daarover berichtte de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland, RVO, deze week. Een opvallende trend, want de afgelopen jaren zijn we op het gebied van groene energie behoorlijk goed bezig, vertelde Jan Vos, voorzitter van organisatie Net Zero in het Radio 1-journaal.
3: Als jij je stekker in het stopcontact steekt om je telefoon te laden, hebben we 50% duurzame stroom, of meer dan 50% duurzame stroom. Dus in iedere Nederlandse telefoonbatterij zit 50% stroom van zon en wind.
0: Ja, ik hoorde het hem zeggen. En hij zegt dus eigenlijk, de helft van onze stroom is al duurzaam. Zijn we inderdaad al zover?
2: Ja, dan moeten we natuurlijk eerst even weten waar we onze stroom vandaan halen. En dan komen we al snel uit bij Martien Visser, emeritus lector energie en netwerken.
4: We wekken stroom op in Nederland met zon en wind. En daarnaast met gas- en kolencentrales. En ook nog een kerncentrale die in Zeeland staat.
0: Maar ja, als ik mijn stekker in het stopcontact steek, hoe weet ik dan welke energiebronnen ik gebruik?
2: Ook dat kan Visser natuurlijk goed uitleggen.
4: We moeten zoveel stroom worden opgewekt als we gebruiken. Plus nog een beetje export. En de praktijk is dat zon en wind voorrang hebben. En dat komt, als het nou eenmaal de zon schijnt, dan is dat gratis. Dus dat gaat voor op, in de markt. En dan worden de gaten, zeg maar, tussen vraag en het aanbod van zon en wind worden ingevuld door gas- en kolencentrales.
2: Maar ja, helaas leven wij in een land waar niet altijd de zon schijnt.
0: Nee, maar als hij dus schijnt, dan moeten we even de telefoonzaal dus gaan opladen. Hoeveel groene stroom hebben we beschikbaar in Nederland?
2: Nou, daarvoor gaan we naar hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dat is Michiel Mulder. En dan komen we al dicht bij dat ene getal.
5: Het aandeel van de totale opwekking uit zon en wind is ongeveer 50% van de totale productie aan stroom in Nederland.
0: Oké, hij heeft het over de productie van stroom. Maar komt die 50% duurzame stroom dan inderdaad ook in onze telefoon terecht als we hem opladen bij de gebruikers?
2: Ja, precies. Nou, daarover wil Mulder nog wel wat nuances aanbrengen.
5: Je kunt niet zeggen dat we op elk moment als je je telefoon oplaadt, dat voor de helft uit duurzame stroom komt. Maar 's nachts, wanneer er geen zon schijnt, wekken we ook geen stroom op uit zonnepanelen. En dus als je 's avonds je telefoon oplaadt, ja, dan is het aandeel van hernieuwbaar veel lager.
2: Ja, dat doe ik dus heel vaak, ja. Dat we 's avonds opladen. Maar goed, ja. Daarnaast speelt er nog een andere factor mee, zegt Mulder.
5: Klopt wel dat ongeveer de helft van de Nederlandse elektriciteitsproductie komt uit zon en wind. Maar een groot deel daarvan en een toenemend aandeel daarvan wordt geëxporteerd naar de buurlanden.
0: Ja, en nou was deze week dus in het nieuws dat we steeds minder nieuwe windmolens op land neerzetten. Ja, dat zal het percentage groene stroom dan niet echt vooruit helpen, lijkt me.
2: Nou, Martien Visser ziet gelukkig wel een andere positieve ontwikkeling.
4: Het Planbureau Leefomgeving, dat is een overheidsinstantie, die denkt dat in 2030 al 60% van alle stroom uit zon en wind komt.
2: Ja, minder op land, maar des te meer op zee dus.
0: Oké, Julia, terug naar 2026, terug naar die telefoon die voor 50% met groene stroom wordt opgeladen. Is dat feit of fictie?
2: Nou, Visser gaat ons verlossen.
4: Ik zou deze uitspraak als feit stempelen. Weliswaar niet op ieder moment komt 50% van stroom uit hernieuwbare bronnen. Maar gemiddeld over langere tijd is dat wel waar.
2: Nou, je hoort het. Feit.
0: Dankjewel. Het is inmiddels alweer 2:07. Straks hier op NPO Radio 1. Sophie Derksen met Bureau Buitenland. Ja, jullie kijken waarschijnlijk naar een premier die er voorlopig nog zit.
6: Ja, hoe gaat het intussen met de man die zich voorlopig nog de machtigste man van het Verenigd Koninkrijk mag noemen? Het laatste nieuws bij ons over de politieke crisis rondom premier Keir Starmer. En we blikken vooruit op het onderonsje tussen Trump en Xi, die andere twee toch vrij machtige mannen. Morgen dan vertrekt de Amerikaanse president naar China voor een ontmoeting met de Chinese leider. Wat gaan ze daar bespreken? Dat dus bij Bureau Buitenland, zo dadelijk na de ster.
0: En wij zijn bijna aan het eind, Julia. Wat is er nog?
2: Nou, de soap rondom Curaçao. Het WK komt steeds dichterbij. En Curaçao die wisselt op het laatste moment van trainer. De man die hen de ticket heeft bezorgd, Dick Advocaat, moest afzien van het bondscoachschap vanwege familieomstandigheden. Een andere Nederlandse trainer, Fred Rutte, bekend van Vitesse, Schalke 04 en PSV, die nam het roer over. Maar dat huwelijk hield geen stand. De spelers en invloedrijke sponsoren wilde geen Rutte, maar Dickie.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ja, dat ging niet zonder slag of stoot. Want afgelopen vrijdag dwarsboomde het bondsbestuur nog de terugkomst van Advocaat. Maar na wat dreigen van de hoofdsponsor werd de situatie met Rutte echt niet meer werkbaar. En keert Dick Advocaat dus terug als bondscoach. Hij zal op 14 juni in Houston de oudste trainer op het WK zijn, 78 jaar. Dan moet ze het opnemen tegen Duitsland.
0: Dankjewel, dit was het. Online vindt u ons op eenvandaag.nl. Hier zometeen Bureau Buitenland. Fijne middag. We'll
7: Avrotros, de omroep voor ons. Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
11: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
12: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
13: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
17: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
19: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
20: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
21: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
20: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
22: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
20: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
23: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
24: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
25: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
26: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
1: De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. De druk op Starmer is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week. Veel partijgenoten, waaronder ook ministers, willen dat hij vertrekt, maar het zijn er niet genoeg voor een formele procedure. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Opnieuw een dodelijk ongeluk op de Mount Everest. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand omkomt bij een tocht in het Himalaya-gebergte. En in de Giro d'Italia is Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Daarmee verliest de Deense topfavoriet Vingegaard een belangrijke knecht in de bergen.
2: Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een paar bijzonderheden. Allereerst de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaken. Een file van 4 kilometer en 20 minuten. Er gebeurde een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Daarom nu dus op onthoud daar. Dan een spoedreparatie aan het asfalt van de A20. Hoek van Holland-Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam-Overschie. 10 minuten en 3 kilometer in de file. 1 rijstrook is er dicht. En tot slot de A58 nog. Vlissingen-Bergen-op-Zoom. Tussen knooppunt Stellenplas en knooppunt De Poel. Een file van 3 kilometer. En een kleine 10 minuten.
3: NPO Radio 1. VPRO.
4: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
5: Welkom bij Bureau Buitenland. Ja, lang verwacht, toch gekomen. Morgen dan rolt de Chinese leider Xi Jinping de rode loper uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. Wat te verwachten van dat onderonsje tussen de twee machtigste mannen ter wereld, die toch vooral hun eigen belang voorop stellen. Maar eerst naar de machtigste man van het Verenigd Koninkrijk. Althans, voor hoe lang nog mag Keir Starmer zich de Britse premier noemen? Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Crisis in de Britse politiek nadat de Labour-partij van premier Keir Starmer vorige week een historisch verlies leed bij de lokale verkiezingen. Het politieke leven van Starmer hangt aan een zijden draadje. Nu steeds meer ministers hem de rug toekeren. De eerste minister is vanmorgen opgestapt.
6: Let me just bring you some breaking news. And this is that the Communities Minister Miatta van Bulla has resigned. And urged Keir Starmer to set a timetable for an orderly transition.
5: Maar Starmer zelf wil voorlopig de handdoek niet in de ring gooien, verklaarde hij. En daarmee is het Britse politieke drama compleet. Over de crisis en wat die betekent voor de Britse politiek spreek ik met Casper Kerkels, politicoloog en kenner van het Verenigd Koninkrijk aan de Radboud Universiteit. En nu in Londen. Welkom, Casper.
26: Goedemorgen.
5: Goedemorgen, middag precies.
26: Hier morgen nog.
5: Nou, vertel het maar, hoe groot is dat Britse politieke drama waar we nu naar kijken?
26: Ja, dit is echt in de orde van Shakespeare's beste koningsdrama's. Wat we zien is eigenlijk een staaltje Britse bluffpoker, politiek bluffpoker van de bovenste plank van Keir Starmer, die vecht voor zijn leven.
5: Ja, want er is inmiddels dus één minister opgestapt vanmorgen. Die heeft zich aangesloten bij de 78 Labour-parlementsleden die vinden dat Starmer moet gaan. Hij wil zelf aanblijven, verklaarde die net. Hij zei ook nog eens, de procedure voor een andere partijleider, die hebben we nog niet gestart. Wat voor machtsspel, Shakespeareaans of niet, tekent zich nu af binnen die Labour-partij?
26: Ja, dit is dus gewoon bluffpoker, want wat het punt is inderdaad, er zijn meer dan 80 mensen die hem graag zien verdwijnen, die geen vertrouwen meer in hem hebben.
5: Inmiddels al meer dan 80, oké.
26: Ja, meer dan 80, alleen dat bij de conservatieve partij zou dat meteen een stemming betekenen over het leiderschap, maar bij Labour is de regel dat je 80 ondersteuningsverklaringen nodig hebt voor één kandidaat, die zich dan kandidaat kan stellen als uitdager tegen Keir Starmer. En dat is waar Keir Starmer nu gebruik van maakt. Een soort verdeel- en heerspolitiek. Er is geen overeenstemming binnen de Labour-fractie over wie de beste, meest geschikte kandidaat zou moeten zijn. En ook niet op welk moment dat dan eigenlijk het beste zou kunnen worden getriggerd.
5: Als alternatief voor Starmer, zo begrijp ik je.
26: Precies.
5: Ja, daar zijn ze het in de partij dus kennelijk niet over eens. Komen we zo nog even. Toch, Casper, als Starmer, ook als hij voorlopig aanblijft, hoeveel schade leidt Labour nu al? Ik bedoel, ze hebben toch altijd campagne gevoerd op en tegen de chaos bij de conservatieven, de interne strijd daar. En nu doen ze het
26: sterker.
5: Zelf.
26: Ja, Ja, dat is eigenlijk een van de belangrijkste redenen waarom ze nu in het zadel zitten. Dat is omdat de conservatieven er zo'n enorme puinzooi van gemaakt hadden. Dat de kiezer zoveel behoefte had aan stabiliteit. Dat een vrij saai en stabiele partijleider zoals Keir Starmer is. Heel veel stemmen achter zich wist te krijgen. Een enorm mandaat heeft. Maar dat heeft eigenlijk wat minder te maken met de grote liefde van het electoraat voor Labour. Als wel... We willen die conservatieven weg hebben. Een volwassen partij nu. En nu zie je eigenlijk exact hetzelfde gebeuren bij Labour. Dus dat is vrij dramatisch voor het imago van de Labour Party.
5: Ja, en toch ook wel tragiek lijkt me van de middenpartijen... die dus geen antwoord hebben, beide niet... op de grote crisis van deze tijd vooralsnog.
26: Nee, precies. Dus we hebben vorige week bij de verkiezingen natuurlijk gezien... dat die derde, vierde, vijfde partijen eigenlijk steeds groter worden. Dat is al een langere ontwikkeling. Maar nu zien we eigenlijk echt dat die twee partijen bij elkaar misschien 20-30% van de stemmen nu halen. Terwijl dat 60, 70 jaar geleden behaalden die 97% van de stemmen. En dus je ziet echt dat een nieuw partijlandschap ontstaat. En dat de kiezer helemaal klaar is met die traditionele middenpartijen. Die kennelijk niet een duidelijke koers weten te varen op een vrij stabiele manier. Maar er iedere keer toch door interne troubles een potje van lijken. Te maken.
5: Ja, nou wees Starmer zelf, als het gaat om die crisis in de Britse politiek, op de Brexit. Laten we even luisteren.
0: Because I want to remind you what Nigel Farage said about Brexit. He said it would make us richer. Wrong. It made us poorer. He said it would reduce migration. Wrong. Migration went through the roof. He said it would make us more secure. Wrong again. It made us weaker.
5: Ja, Starmer zegt hier dus, hoor eens, die problemen in het Verenigd Koninkrijk... die zijn zo structureel, die zijn terug te leiden tot de Brexit... waar juist UKIP-leider Farage op aan heeft gestuurd op die Brexit. Farage, dus de grote winnaar nu bij die lokale verkiezingen. Heeft Starmer hier nou een punt? In hoeverre zijn die grote problemen in het Verenigd Koninkrijk... terug te voeren op de Brexit?
26: Ja, waar die vooral op wijst is eigenlijk de frustratie met het feit dat die Brexit nog steeds als een enorm trauma in de Britse politiek een rol speelt. En met name dus de Britse Labour Party, maar ook de conservatieven heeft gespleten. De achterban van die twee partijen, die was niet pro-Brexit of anti-Brexit. Terwijl de derde, vierde, vijfde partijen, UKIP en later Reform, maar ook aan de andere kant de Liberal Democrats en de Groenen, die waren heel duidelijk voor of tegen Brexit. En dat sprak enorm veel mensen aan. En Starmer, die worstelt natuurlijk met het feit dat hij een hele hoop van zijn achterban heeft zien verdwijnen, omdat ze Labour toch een redelijk pro- of anti-Brexit standpunt in heeft genomen. Ja, en nu moet hij met de gevolgen zien te dealen, wat ook gewoon leidt tot minder grote economische groei. En daarmee kan hij een heel groot deel van zijn verkiezingsbelofte ook niet waarmaken. Omdat hij per se niet extra wil lenen of de belastingen wil verhogen. Hij heeft al zijn kaarten gezet op die economische groei. En hij ziet gewoon ook door dankzij mede de Brexit dat die groei achterloopt.
5: Ja, maar goed, gisteren in zijn speech zei hij dus... ja, we moeten juist nu met Europa optrekken. Waar hij eerder, eigenlijk zei... aan de Brexit gaat niet zoveel veranderen. Kortom, hij zit klim. Hij wil voorlopig ook niet opstappen. Welke opties heeft hij dan nog om de crisis te bezweren daar?
26: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat hij vooral nu op korte termijn die leiderschapsstrijd eigenlijk van zich af moet zien te wenden. En dat is dus gewoon de gok door tegen zijn potentiële kroonprins, zijn potentiële uitdagers te zeggen... Put up or shut up. Laat het maar zien als jij die 80 fractieleden achter je weet te hebben. Dan gaan we de strijd aan en ik ga meedoen aan die strijd. En dan zullen we nog wel zien wie er gaat winnen. Ook daarbij hopend dat die Labour-fractie niet een enorme eenheid is... en zich achter één kandidaat gaat scharen. Maar dat die stemmen dus ook verdeeld zullen worden. Dat hij er uiteindelijk dan toch nog maar met de buitenweer vandoor kan gaan... en aan kan blijven. Maar en dan kijkt hij wel weer verder van wat er inhoudelijk gedaan moet worden. Morgen is de State Opening of Parliament. Dat is vergelijkbaar met de troonrede. Dan worden de nieuwe plannen... voor het komend jaar gepresenteerd. Hij hoopt ook dat een soort nieuw elan zal geven. Dat wordt ook net zoals bij ons door de koning voorgelezen. Met heel veel pracht en praal. Echt enorm veel. Vergeleken daarbij is Prinsjesdag in Nederland... een soort prozaïsche zakelijke vergadering. Dus dat wordt morgen echt een enorm... bijna hallucinante gebeurtenis natuurlijk. Want als Starmer er überhaupt vanavond nog zit of morgen, ja, dan wordt dat natuurlijk ontzettend ongemakkelijk als daar ook een koning zit op een troon en plannen voorleest waarvan niemand weet of Starmer die überhaupt nog uit gaat voeren.
5: Dat is natuurlijk een beetje een malle vertoning. Jij volgt dit hele Shakespeareaanse gebeuren op de voet. Hoe schat jij dat in? Zal er inderdaad binnen die fractie iemand naar voren stappen die Starmer gaat uitdagen? Of gaat dat inderdaad niet lukken, waar Starmer dus op gokt?
26: Ja, de ogen zijn nu vooral gericht op Wes Streeting, de minister van Volksgezondheid, die wat meer op de rechtervleugel zit en daar ook wel wat steun heeft, maar dus zeker niet aan de linkerflank. Die heeft misschien wel genoeg steun om zo'n leiderschapsstrijd uiteindelijk aan te gaan. Hij heeft er ook wel belang bij om daar niet al te lang mee te wachten, omdat een van zijn grote concurrenten, de burgemeester van Manchester, Andy Burnham, die vrij populair is onder grote lagen van de partij, niet alleen bij de linkervleugel, die wordt heel vaak genoemd als eigenlijk de beste opvolger voor Starmer, is ook vrij populair onder de bevolking. En die is nog geen lid van het Lagerhuis. Dus die kan zich nu nog niet kandidaat stellen. Dus je ziet ook dat een aantal parlementariërs die niks meer met Starmer te maken willen hebben, maar wel veel in Andy Burnham zien, die willen Starmer wel weg, maar niet meteen nu. Want dan zou er nu een strijd komen en dan kan Burnham niet meedoen.
5: Goed, het is voor de rest van Europa te hopen dat er gauw weer een stabiele regering daar in het Britse Koninkrijk zit. Dankjewel, Kasper Kerkels van de Radboud Universiteit.
3: Bureau Buitenland.
4: Sophie Derksen.
7: The world's two biggest powers are preparing for a high-stakes meeting in Beijing. The summit comes at a time of global uncertainty, and many countries are worried about the future of global security. So what exactly can the world expect from the Trump-Xi summit?
5: Ja, eerder werd dat onder onsje tussen de twee leiders afgezegd. Nu lijkt het toch echt zover te zijn. Morgen dan reist de Amerikaanse president Donald Trump af naar Beijing voor een ontmoeting met Xi Jinping. Aanvankelijk zou het over handelsbetrekkingen gaan, maar de oorlog in het Midden-Oosten die hangt nog steeds als een schaduw boven de gesprekken straks. China is bereid met de VS samen te werken om een turbulente wereldorde het hoofd te bieden, zo zei het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.
8: Zhongfang yuan tong mei fang yi dao, bing chi ping deng, zun zhong, hu hui de jingshen, kuo da he zuo, guan kong fen qi.
5: Maar ja, kan China voor een doorbraak zorgen in die oorlog in Iran? En wat wil Xi daarvoor dan terug van Trump? Voor de Amerikaanse kant van de zaak, zometeen Amerika-kenner en journalist bij de Groene Amsterdammer, Casper Thomas. Maar ik begin in China. Welkom, sinoloog Ardy Bauers.
9: Goedemiddag.
5: Welkom. Ardy, ja, eerder stelde Trump deze ontmoeting uit door de oorlog in Iran, het Midden-Oosten. Die oorlog is nog niet voorbij. Gaat die ontmoeting deze week echt door? Is dat zeker? Weten we dat Trump morgen in het vliegtuig stapt?
9: Nou, China heeft het nu eindelijk ook gisteren bevestigd. Dus het lijkt aan de Chinese kant ook door te gaan. Tot nu toe hing het echt boven de markt. En voor China is het niet slecht om het te laten gebeuren, omdat het erop lijkt dat Xi Jinping eigenlijk vol zelfvertrouwen is. Wat hij binnenlands eigenlijk al die tijd heeft gezegd. Het oosten komt op en het westen is in verval. En rondom Xi Jinping, of rondom de Iran-oorlog, zie je dat allerlei commentatoren in China zeggen, kijk, Xi hoeft helemaal niks te doen. China hoeft helemaal niks te doen. We kunnen winnen zonder te vechten. En de VS lijkt in een soort vrije val geraakt te worden.
5: Maar winnen zonder te vechten, China werpt zich wel op als een soort bemiddelaar in die oorlog nu. Hè? Ze hebben recent de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken ontvangen. Er is veel hoop, begrijp ik, op een soort vredesdeal in China. Waarom is dat voor China zo belangrijk?
9: Nou, voor China is een stabiele wereld waarin de handel zonder frictie kan verlopen, is van groot belang. Dus het openen van die straat van Hormuz, waar ook Trump mee bezig is, is van groot belang. En dat heeft met olie te maken, maar dat heeft verder veel breder met de hele wereldhandel te maken. Dus voor China is stabiliteit, vrije handel is van het allergrootste belang. En wat je nu ziet, wat je de afgelopen periode hebt gezien, Pakistan heeft zich aangemeld als onderhandelaar. En eigenlijk is al een tijd China op de achtergrond daarbij aanwezig om te proberen om Iran zover te krijgen om de wereld weer een beetje opener en stabieler te krijgen.
5: Casper Thomas, je hebt meegeluisterd.
10: Zeker.
5: We zien het allemaal. Trump zit natuurlijk in het nauw in die oorlog. Ik neem aan dat hij hoopt op hulp van China om die oorlog te beëindigen. Hoe gaat hij dat, denk je, op tafel leggen?
9: Wat gaat hij in de aanbieding doen?
10: Ja, dat is de vraag. Kijk, de grote discussie die hier speelt bij deze ontmoeting, wie is nou een beetje de bovenliggende partij? En je kunt een verhaal houden waarin Amerika toch een stukje zwakker nu naar China afreist dan het aanvankelijk van plan was. Omdat het zich gewoon een beetje heeft vastgedraaid rondom die straat van Hormuz.
9: Ja.
10: En aangezien de banden tussen Iran en China nog steeds goed zijn, je zei het al, de Iraanse buitenlandsminister, dat is natuurlijk ook heel symbolisch. Hè, en dat hij net vorige week nog op bezoek was, dat Trump was een maatje groter is, maar dit was toch zijn voorganger in het recente diplomatieke verkeer daar. Dus de banden tussen China en Iran, die zijn goed. Dus Trump heeft eigenlijk China een beetje nodig om zichzelf uit een zichzelf veroorzaakt probleem te trekken.
9: Ja.
10: En dan ben je meteen al, sta je eigenlijk al 1-0 achter in de onderhandelingen.
9: Ja, maar volgens Trump zelf is de relatie met China goed en zijn er ook rond de straat van Hormuz helemaal geen problemen.
11: I have a great relationship with President Xi. And I think you can see that with the fact that in Hormuz, there's been no ships coming in, no nasty ships coming in.

0: And I think you can see that with the fact that in Hormuz, there's been no ships coming in, no nasty ships coming in that we end up in skirmishes with. There's been, he'd like to see it get done. He doesn't want to see, I'll tell you what, look, I respect him a lot. And hopefully he respects me.
1: Ja, Ardy, hopefully he respects me, zegt Trump over Xi. Toch even die vraag. Je zegt China heeft het nodig dat die straat van Hormuz open gaat. Maar hoe geneigd is China, hoe genegen is China om de VS te hulp te komen? China verklaarde namelijk onlangs dat ze niet mee willen werken aan Amerikaanse sancties op raffinaderijen die handelen in Iraanse olie. Dat lijkt me toch eerder een klap in het gezicht van de VS.
2: Nee, precies. China is echt bezig om de gereedschapskist om tegen de VS en tegen andere partijen om daar zich tegen te weer te stellen, om die uit te breiden. Dus dat is een soort anti-sanctiewet. Dus iedereen die alle bedrijven die meedoen aan sancties tegen China, die krijgen zelf sancties opgelegd. Maar wat je verder, je hoort heel veel wishful thinking bij Trump. Hij ziet Xi als zijn grote vriend. Zei onlangs ook dat als hij hem ziet, dat hij hem dan een big fat hug geeft. Maar wat mij eigenlijk het meeste opviel was in april. Heeft Trump een brief aan Xi geschreven met het verzoek aan China om geen wapens te leveren aan Iran. En Xi Jinping antwoordde, nee hoor, dat doen we niet. En daarmee leek de kous af. De vraag is hoe geloofwaardig het is. Je kan natuurlijk wapens heel erg, daar kan je verschillende definities van geven. Maar dat simpele antwoord van Xi, dat doen we niet. Om dat zomaar op face value te vertrouwen, dat gaat redelijk ver.
1: Want wat weten we dan over die Chinese steun aan Iran?
2: Nou, het is een beetje, we weten eigenlijk veel meer over de Chinese steun aan Oekraïne. Waarbij China ook altijd zegt, we steunen niet. Terwijl er wel heel veel onderdelen worden geleverd. Dus ze proberen zowel in Oekraïne als in Iran heel erg te balanceren, zeg maar. Wel genoeg steun, zodat Rusland, dan wel Iran, zich gesteund voelt door China. Maar niet zoveel dat ze de internationale gemeenschap of de toorn van de Verenigde Staten over zich heen krijgen. Dus je kan vrij veel leveren en ook helpen, zonder dat het onmiddellijk om vuurwapens gaat.
1: Ja, maar toch, Casper, even terug naar die vraag. Wat zal Trump Xi bieden? Wat kan hij hem bieden om de Chinezen zover te krijgen dat ze Iran minder steunen?
3: Nou, wat Trump vooral kan bieden is een soort een beetje draaien op bijvoorbeeld het Taiwan-dossier. En überhaupt de Amerikaanse macht en aanwezigheid in dat deel van de wereld terugschroeven. Dat is iets wat China natuurlijk graag zou willen. Dus Trump kan zich als het ware een beetje strategisch terugtrekken in de hopen dat dat China goedgezind maakt. Dus dat is iets heel belangrijks. Maar we moeten ook niet vergeten, het is niet Amerika die alleen maar de vragende partij is. Amerika heeft ook wel degelijk een aantal drukmiddelen richting China. En die zitten vooral op het economisch vlak. Eigenlijk is het interessante dat er twee wereldleiders elkaar ontmoeten die allebei over een enigszins kwakkelende economie regeren op het moment. En dat zijn eigenlijk twee punten waar ze elkaar kunnen raken. En hoe die worstelpartij precies uit gaat pakken, dat is volgens mij hoe het spelletje daaruit gaat spelen.
1: Nou ja, maar laten we daar eens op inzoomen. Want de Verenigde Staten, het Witte Huis blijft benadrukken dat dit vooral een handelsmissie is. Wil graag deals sluiten die op korte termijn als succes kunnen worden verkocht, stel ik me voor. Wat zijn dan het soort deals waar Trump op hoopt?
3: Nou kijk, Trump wil gewoon dat bijvoorbeeld de Chinezen Amerikaanse producten gaan kopen. Boeings en beans is een beetje de slogan die de ronde doet hier. Dus vliegtuigen en sojabonen, dat zijn dan producten. Dus het zou voor Trump prettig zijn als ze in huis kan gaan met beloftes dat China een flinke afnemer blijft en in toenemende mate van die Amerikaanse producten. Dan zijn er ook nog vragen van of er nieuwe handelsorganisaties kunnen opzetten. Een soort infrastructuur, dat heet dan een Board of Trade, zoals Trump eerder ook een soort Board of Peace heeft proberen op te tuigen. Dat is dan de suggestie dat er wordt gewerkt aan een soort alternatieve internationale infrastructuur waar Amerika dan een grote hand in heeft. Dat zijn tegelijkertijd ten opzichte van wat China dus het liefst wil, en dat zijn die geostrategische veranderingen in hoe de VS zich opstelt, wel onderwerp van een heel andere categorie. Handel is vluchtig, is kort. Als het plaats heeft gevonden, is het op een bepaalde manier op. Terwijl die geopolitieke verschuivingen, die zijn veel permanenter.
1: Ja, maar goed, Ardy, als je zegt, Xi houdt toch altijd wat meer de lange termijn ook in het oog. Wat is dan de economische strategie van China richting Amerika? Welke stappen hopen zij deze week te zetten wat dat betreft?
2: Nou ja, die korte termijn van sojabonen en vliegtuigen, dat willen ze, daar ga ik vanuit dat ze Trump graag gunnen. Waarbij vervolgens de vraag is of dat op de lange termijn ook echt gaat gebeuren.

0: Waar China wat te halen heeft, is op het gebied van technologie. China en de VS zijn ook in een soort artificiële intelligentie oorlog verwikkeld geraakt. En China zou graag meer toegang hebben tot de meest hoogwaardige chips voor ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. En daar is in het verleden, toen de VS dat niet meer wilde, heeft China een dwangmiddel uit de kast gehaald, die zeldzame aardmetalen die niet meer geleverd werden.
1: Ja.
0: Dat was een groot succes. Dus China heeft eigenlijk geleerd.
1: Daar konden ze flink de boel mee op scherp zetten.
0: Ja, dus China heeft eigenlijk geleerd dat je op de korte termijn best wat concessies kan doen. Maar dat je op de lange termijn hebben ze een aantal dwangmiddelen. En daar hebben ze er meer van opgetuigd. Waardoor ze behoorlijk kunnen tegendrukken. Ja, en als ik naar Taiwan kijk, dan is dat inderdaad een lange termijn iets waarvan Xi Jinping onlangs nog heeft gezegd. Dat is the core of our core interests. Dus het allerbelangrijkste. En een groot vraagpunt, zowel in Taiwan als in de omgeving, dus Japan, Korea en de Filipijnen, is: gaat Trump in een onbewaakt moment de steun van de VS aan Taiwan afbouwen? En dat is echt een grote angst van de buren. En dat is eigenlijk al een klein beetje gebeurd. Er was een heel groot wapenpakket wat Taiwan besteld heeft. En daar daar is op de rem gedrukt daarbij.
1: Ja, de VS dus gaat dat vooralsnog niet leveren, hè?
0: Nee, precies. Dus de VS gaat dat niet leveren. Ze kunnen ook op een gegeven moment zeggen, we gaan lagere kwaliteit wapens leveren. Dus je ziet dat een punt is voor de lange termijn waar maximale druk wordt uitgeoefend door China. Waarbij de vraag is, Trump met zijn transactionele benadering. China denkt, ja, dat kunnen wij ook. Ja. Er zijn best wel compromissen te sluiten, denken wij. Aan de andere kant ziet China natuurlijk ook dat Trump zeer onvoorspelbaar is.
1: Ja, nou ja, het is natuurlijk toch een soort potje armpje drukken, zoals jullie erover spreken. Ik hoor jullie zeggen, aan beide kanten is er iets te vragen. Maar toch, als we de balans opmaken, Casper, wie heeft er dan, denk jij, in aanloop naar deze week de beste kaarten van de twee?
2: Nou, in die zin zou je geneigd zijn om China te zeggen, precies vanwege het feit dat die op het wat langere termijn spelen. En als je het idee hebt van mijn doelstellingen kunnen zich over de langere tijd uitspreiden, dan zit je gewoon wat rustiger natuurlijk in onderhandelingen dan als je het idee hebt dat je een soort onmiddellijke successen mee naar huis moet nemen om te presenteren in een land waar je midtermverkiezingen aankomen, waarin je partij een afrekening kan krijgen. Je eigen populariteit, heb ik natuurlijk nu over Trump, niet zo lekker mee gaat. Dus eigenlijk heb je toch een beetje het klassieke probleem van de democratisch verkozen leider ten opzichte van de niet-democratisch verkozen leider ten opzichte van de autocraten. Dat de ene heeft gewoon veel last van de tijdelijkheid van de democratie, terwijl al de ander zich op de wat langere duur van de autocratie kan buigen.
1: Ja, waarbij de vraag natuurlijk is hoe lang mensen zich nog iets aan de tijdelijkheid van de democratie gelegen laten liggen. Maar dat terzijde. Want de NRC bijvoorbeeld schrijft in een commentaar al, ja, het zijn eigenlijk allebei autocraten die vooral hun eigen belang voorop stellen. Hoe meer deze twee mannen elkaar vinden, hoe hoger de prijs voor de rest van de wereld, hoe minder concrete afspraken deze week, hoe beter. Zijn jullie het daarmee eens, Ardy?
0: Nee, dat vind ik iets te kort door de bocht. Ik denk dat iets van een vergelijk tussen Trump en Xi de wereld wel degelijk iets stabieler zou kunnen maken. En ik denk dat een meer stabiele wereld toch ook in het belang van de rest van de wereld is. Dus om te denken van twee autocraten die vechten en laat ze vooral niet tot een vergelijk komen daar. Want dat is de oplossing, daar geloof ik minder in.
1: Goed, dankjewel. Casper Thomas en Ardy Bauers waren dat over die ontmoeting deze week tussen de Amerikaanse president Trump en zijn Chinese collega Xi. Hoe dat afloopt, dat volgen we en dat hoort u uiteraard ook bij ons komende dagen. Zometeen na Ster en NOS-journaal krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. En daarin gaat het, jawel, over seks op latere leeftijd. Waarom heerst daar nou nog een taboe op? Dat dus na 2 uur. Wij zijn er morgen weer om 2:30.
3: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
4: En weet nog meer.
3: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
4: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
3: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
4: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
12: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
13: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
12: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
13: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
15: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
16: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
17: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
18: Ik krijg een vakantiebroertje.
19: Huh?
18: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
19: Cool, wil ik ook.
20: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
21: europakinderhulp.nl.
17: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: NPO Radio 1. 2 uur.
4: Jurgen van den Berg.
22: Goedemiddag allemaal. Ook op deze zender zijn ze geregeld te horen. De reclamespotjes voor Total Body Scans om te kijken of u iets mankeert. Arts Bernard Leenstra vindt het allemaal maar niks. Hij zegt het zorgt voor onnodige angst en het leidt tot een oneerlijke verdeling van wie wel of geen zorg krijgt. Hij is zometeen de gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten.
23: Justitie gaat ervan uit dat er meer kinderen slachtoffer zijn in een grote misbruikzaak tegen een voormalig medewerker van kinderopvangorganisatie Partoe in Amsterdam. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting tegen de verdachte, de man van 66. AT5-verslaggever Niels van Stijn, meer slachtoffers dus. Wat heeft het OM gezegd, Niels?
24: Nou, dat er dus inderdaad meer slachtoffers zijn dan waarover eerst werd gesproken. Er was in ieder geval duidelijk dat er in ieder geval 13 kinderen slachtoffer zijn geworden van Jan B. En het Openbaar Ministerie zei vandaag op een tweede proforma-zitting dat er dus nog meer verdenkingen aan die telastenlegging worden toegevoegd. Dus inderdaad kom je erop uit meer slachtoffers.
23: Ja, en voor de rechter staat hij nu voor 6 verschillende strafbare feiten. Wat is daarover bekend?
24: Nou, we weten dat hij is aangehouden voor een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje op een locatie van kinderopvang Partout in Amsterdam-Oost. Daar wordt hij van verdacht, maar daarnaast zou hij ook kinderporno hebben vervaardigd van een 3-jarig jongetje en een baby. Dus dat is een greep uit de verdenking op dit moment.
23: Een meisje van 2, een jongetje van 3 en ook een baby, dat zijn hele jonge slachtoffers. Hè? Hoe gaat die zaak nu verder?
24: Ja, op 5 augustus is er een nieuwe zitting in deze zaak. In de tussentijd gaat Jan B. naar het Pieter Baan Centrum, omdat de psycholoog en de psychiater hebben gezegd, we vinden toch dat hij nader onderzocht moet worden. Dus 5 augustus is een nieuwe zitting. En in de tussentijd wordt deze man onderzocht in het Pieter Baan Centrum.
23: Ja, die voormalig medewerker dus van kinderopvangorganisatie Partout in Amsterdam. AT5-verslaggever Niels van Stijn. In Brussel hebben naar schatting 40.000 mensen gedemonstreerd tegen de bezuinigingen van de regering. Het protest ging onder meer over de pensioenhervormingen. Volgens de Belgische vakbonden gaan mensen langer werken en houden ze minder over. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. De druk op Starmer is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week. Veel partijgenoten, waaronder ook ministers, willen dat Starmer vertrekt. Maar dat zijn er niet genoeg voor een formele procedure. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Kelderman heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. En daarmee verliest de Deense topfavoriet Vingegaard een belangrijke knecht in de bergen bij de Italiaanse wielerronde. Uit angst voor bendegeweld zijn honderden inwoners van de hoofdstad van Haiti hun huis uitgevlucht. Er is al jaren onrust door bendegeweld. Onrust in Haiti. Redacteur in Latijns-Amerika kennen Jelisha Nieves. Waarom vluchten die mensen nu uit de stad?
0: Ja, eigenlijk wordt deze hoofdstad Port-au-Prince al jaren geteisterd door bendegeweld. Maar afgelopen weekend liepen de spanningen weer hoog op tussen deze bendes. Een grote geweldsgolf. Zo zei Artsen zonder Grenzen bijvoorbeeld dat in 12 uur tijd ruim 40 mensen werden geholpen met schotwonden. Reden dus voor de inwoners al daar om hun huizen te ontvluchten en elders hulp te zoeken.
23: Nou is er een VN, vredesmacht, maar die kan niet veel klaarmaken.
0: Nee, dat werpt nog echt niet zijn vruchten af. Zo is er bijvoorbeeld een Keniaanse politiemacht in Port-au-Prince. Maar die slaat bijvoorbeeld soms wijken over, omdat ze daar ook te gevaarlijk vinden om orde te handhaven. En laatst was er bijvoorbeeld een missie met militairen uit Tsjaad. Die wilden helpen in Haiti. Ze waren geland, maar bij de landen kwamen ze erachter dat een vliegtuig beschoten was. Die zijn ook niet echt gewenst door de Haitiaanse bendes.
23: Nee, dat klinkt als totale chaos daar. Geweld in heel het land. Mensen die nou op de vlucht slaan, ja, waar gaan die eigenlijk naartoe?
0: Ja, eigenlijk kunnen zij nergens naartoe, behalve dan zich elders onderdak zoeken. Want als je ook naar andere omringende dorpen of steden gaat, ook daar zijn die bendes hartstikke actief. Vaak is buurland Dominicaanse Republiek hopen ze als optie te zien. Maar we zien vaak dat Haitianen zelf weer worden uitgezet. De Dominicaanse president heeft bijvoorbeeld een muur ook laten bouwen langs de grenzen. Maar binnenkort gaan er weer vluchten over en weer vanuit Haiti naar Dominicaanse Republiek om de banden aan te halen. Dus misschien biedt dat binnenkort een uitkomst voor de Haitianen.
23: Duidelijk de toestand in Haiti door redacteur en Latijns-Amerika kenner Jelisha Nieves. DJ Chesto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat. Toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Want daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Chesto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. En dat leverde hem een hogere aanslag op en enorme boetes. Dat advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. Dan het weer nog, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen eerst droog, later buien, soms met hagel en onweer. En morgen wordt het maximaal 11 graden.
22: ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap.
1: Ja, hier en daar rijdt het wat langzamer. Met name op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Bij Hoevelaken komt dat door een ongeluk. De weg zelf is dicht. Je kunt er wel langs over de vluchtstrook. De vertraging is 50 minuten. Ook is het druk op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en het knooppunt Prins Klausplein. 4 kilometer en 10 minuten. En dan nog een spoedreparatie bij Rotterdam. Op de A20 komend vanuit Hoek van Holland. Vanaf Schiedam zelf een file van 2 kilometer en 10 minuten. Want de rechterrijstrook is dicht.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
19: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
25: Dat kan. Met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
26: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
27: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
28: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
29: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
30: Hans, alleen de prijs is anders.
27: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
31: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
32: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
33: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
34: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
33: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
32: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
35: AI.
36: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
37: Ze maakte furoren in films en theatervoorstellingen. Hoe ze door haar werk botste met haar streng gelovige ouders.
38: Ik denk dat het maar beter is dat jullie niet meer komen kijken. En ik snap het ook wel als jullie niet meer komen kijken. Ik ga niet meer naar jullie kerk en dan komen jullie gewoon niet meer naar mijn toneel.
37: Actrice Johanna ter Stegen in volle zalen. Vanavond 21:30, AVRO TROS, NPO 2.
3: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de zorg en de verpleging. Petje af voor alle zorgmedewerkers. Bij deze. Ik kijk op de gastenlijst. Daar staat de naam van arts Bernard Leenstra. Die gooit wel vaker de knuppel in het hoenderhok. Nu richt hij zijn pijlen op de total body scans. En met een boycott door 5 landen is het Eurovisie Songfestival politieker dan ooit. Maar eigenlijk is dat van alle tijden, schrijven 2 Franse politicologen. Ze hebben een nieuw boek over deze kwestie geschreven en correspondent Frank Renaud heeft dat voor ons gelezen. En de aftrap vanmiddag is ook weer voor een van onze huisvrienden, namelijk Sonny Motkee. En die staat bij de intercom van de Villa, onderzoeksjournalist van het FD. Sonny, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Jurgen.
0: En waar wil je het over hebben?
1: Geld verdienen. Oh. Doe eens een keer wat anders. Ja,
0: ik schrijf even mee.
1: Ja, dat is toch waar ik mijn geld ook zelf mee verdien hier bij het FD, waar we onderzoek naar doen. Recent was in het nieuws misschien al meegekregen dat 1 op de 3 huishoudens in Nederland niet belegt. Terwijl, ja, 800.000 stuks volgens de AFM dat wel zouden kunnen, de financieel toezichthouder. Maar vanwege aversie voor risico, dus eigenlijk angst om geld te verliezen en ook een gebrek aan kennis, doen ze dat vaak niet. Nu maak ik een klein bruggetje, dat is een makkelijke oplossing. Je moet eigenlijk iemand hebben dus met kennis. Die weet, ja, aan jou te vertellen, hè, Jurgen, ik weet waar je geld kan verdienen. Ja. En ook nog eens eigenlijk met zo min mogelijk risico. Dus dat jij zeker weet dat jij van die 1 euro er 2 gaat maken. Ja.
0: Maar diegene met kennis, dat heet dan toch voorkennis? En volgens mij mag dat toch niet?
1: Nee, je bent nog goed opgeleid, Jurgen.
0: Maar, ik luister altijd goed naar jou en ik lees die krant van je.
1: Ja, precies. Nou ja, als je het goed volgt waar mijn naam boven staat, stukjes gaat vaak wat mis. En dat is inderdaad met handel met voorkennis. Nu is dat weer alomtegenwoordig. Met name, en dat is toch het voorbeeld dat vaak gegeven wordt, sporters, politici, bekende directeuren zijn vaak toch de mensen die zich hier aan zondigen. Vandaag was weer in het nieuws dat een bekende voormalige Spaanse profvoetballer, meneer Piqué van Barcelona, een boete krijgt van 200.000 euro, omdat hij dus handel met voorkennis deed. Nou, even snel schetsen wat er dan gebeurt. Dus meneer de voetballer krijgt kennis van een zakenman. Je moet dit bedrijf kopen, Jurgen, want dat gaat binnenkort een klapper maken. Wordt overgenomen, wordt meer waard. Nou ja, als jij laag koopt op het juiste moment en daarna verkoopt, heb jij dus gegarandeerd winst. Ja. Alleen, je moet er niet voor zorgen dat je niet wordt bijgelapt uiteindelijk. Ja. Meneer Piqué heeft zaken gedaan met iemand die vervolgens bij de toezichthouder in Spanje heeft gezegd, ja, sorry, ik heb dat gedaan. Ja, die Piqué, die heeft het meeste verdiend, hoor. Daar moet je maar naar kijken. En dat zie je dus ook in de strafmaat. Die voetballer krijgt 200.000 boete en die zakenman die hem verrapt of uitrookt, wat minder. En je ziet dat dit door de jaren heen vaker voorkomt, handel met voorkennis. Maar dat het eigenlijk, mag ik eigenlijk niet hardop zeggen, maar doe het toch, Jurgen, het is heel moeilijk te bewijzen. Dus voor die meeste huishoudens in Nederland, als je toch gegarandeerd geld wil verdienen en ja, je bent van het bloemetjes plukken aan de rand van het ravijn, zoek iemand die dan kennis heeft en ga dan vooral in een oude plek staan waar ze je niet kunnen afluisteren. Ja, ja. Zodat de bewijslast zo laag mogelijk is.
0: Nou is er natuurlijk nog een hele grote zaak op dit gebied. Dat is de man in het Witte Huis. Die doet af en toe mededelingen. Maar dan hoor je vaak, tenminste ik lees dat dan ook in de kranten, dat allerlei mensen dat al van tevoren weten. En dus daarna bevindt van zaken handelen en daar ook een hoop geld aan verdienen.
1: Ja, dat is best schokkend. Er was laatst ook een bericht dat zelfs de minister van Defensie bijvoorbeeld vlak voor de invallen in Iran nog even opdracht zou hebben gegeven om geld in een defensieinvesteringsfonds te steken. Ging uiteindelijk niet door. Trump heeft ook cryptomunten. Nou ja, dat is zit voorkennis al om. Als je weet op het juiste moment in te stappen en snel te kopen, verkopen, dan kun je verdienen. En het voordeel is, als jij Trump dan tot je inner circle mag rekenen, en dat zijn toch heel vaak dus weer die bekende mensen die dit doen, in Amerika heeft deze man dus de macht om je een pardon te geven. Hè? Dat is ook wel eens gebeurd. Ja. Van, nou ja, weet je wat, we houden je uit de bak. Vooruit, mea culpa, kruisje erover en gaan. Maar dat is in Nederland anders. Dat wil ik even zeggen. In Nederland is natuurlijk het rechtssysteem anders, maar hier is het probleem. Ja. En hier schrijf ik al jaren over. De zaken die tot de rechter komen of met boetes, die zijn op de vingers van één hand te tellen in de afgelopen jaren. Ik heb nog even opgezocht. De laatste die ik heb behandeld en die ook in het nieuws is geweest, is alweer bijna 2 of 3 jaar geleden. Een bankier, ABN AMRO, en een directeur van een beddenfabrikant. Ja, die hebben dus ook geldinformatie uitgewisseld over bijvoorbeeld kwartaalcijfers. En wat ging het daar mis? Ja, er was een gesprek getaped van de bankier, van de vermogensbeheerder. Ja, dat moet je dus niet doen. En ik zou bijna zeggen, stichtelijk, je moet natuurlijk beter in een parkeergarage gaan staan en dat niet laten opnemen. Ja, want anders is die bewijslast zo moeilijk. Want hoe kan ik bewijzen, als rechter bijna zijnde, van dat jij, om welke reden ben jij ingestapt? Ik kan ook zeggen, ja, ik heb gegokt of ik heb de astrologiekaart goed gelezen. Ja. Ik ben gewoon een goede gokker.
0: Maar eigenlijk zeg je dus, de lat om het te bewijzen moet lager, eigenlijk, om dit soort zaken aan te pakken.
1: Ja, wat we eigenlijk nodig hebben, is eigenlijk, ja, we moeten meer mankracht daarop in gaan zetten. Maar dat gaat heel veel geld kosten. Eigenlijk kom je dan op een soort Big Brother-achtige situatie uit. Er zijn ook wel eens discussies over in met name bankenland. Je hebt dan een leger van mensen, die heten dan compliance. Mensen die de risicofactoren beoordelen. Die kijken of jij en ik wel kredietwaardig genoeg zijn. Misschien ook wie onze relaties zijn. Maar ja, dat kost blauw vol met geld. Ja. Daar heb je veel mensen voor nodig. Nou, dat is heel lastig. En je gaat ook nog met privacyregels zitten die ook steeds strenger worden. Dus je loopt al tegen muren aan. Maar ja, dan maak ik het bruggetje naar het begin van het verhaal. Er is zoveel geld in de markt, Jurgen. En mensen willen geld verdienen. Die handel met voorkennis die komt ongetwijfeld veelvuldig voor. Ja, willen we daar echt iets aan doen? Ja. Het OM zegt op de site, dit is een grove misdrijf. Staat zelfs gevangenisstraf op in het ergste geval. Ja, dan moeten we toch harde tanden erin gaan zetten.
0: Dankjewel voor de uitleg. Sonny Motke was dat, onderzoeksjournalist van het FD en huisvriend van Villa VDB.

0: R-E-S-P-E-C-T. En dan krijg je heel gauw respect. Aretha Franklin was dat.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Een total bodyscan om te kijken of u iets mankeert. De reclamespotjes daarvoor die komen ook op deze zender geregeld voorbij. Een doorn in het oog van arts Bernard Leenstra. Want, zegt hij, het zorgt voor onnodige angst en het leidt tot een oneerlijke verdeling van wie wel of geen zorg krijgt. Meneer Leenstra, hartelijk welkom.
2: Ja, dank je.
0: U gooit wel vaker de knuppel in het hoenrok als het gaat over zaken. In dit geval dus die spotjes. Ik zeg, ik hoor ze hier ook vaak, u ook.
2: Ja.
0: Komt het stoom dan uit uw oren?
2: Ja, ik moet altijd wel even zuchten of ik zet de radio even wat zachter.
0: Ja, die mensen hebben blijkbaar een hoop geld ook, want ik hoor ze echt heel vaak. En u denkt nooit van, nou, misschien toch wel een goed idee, laat ik me ook eens laten checken.
2: Ja, het zou zo mooi zijn, hè, dat de geneeskunde zo simpel was dat we gewoon zeggen, weet je wat we doen? Iedereen, elk jaar even door de scanner en dan zien we meteen hoe het met je gezondheid gaat. En diegene die ziek is, die helpen we dan, diegene die gezond zijn, die kunnen door. Maar de realiteit is veel weerbarstiger. Het is wat zij doen, helaas, het verkopen van schijnveiligheid. Met alle gevolgen van
0: die bedrijven zelf zeggen, dit is gewoon een APK-keuring van het lijf.
2: Ja, dat is het niet. Het is wat ik al zei, schijnveiligheid. Dus dat je een MRI-scanner, dat je daaronder gaat liggen voor... het heet de kakkerscanner, zo noemen we het. Om het te kunnen betalen moet je heel veel geld hebben.
0: Dus of dat zo'n behandeling €1750
2: precies.
0: Kost.
2: Precies. Dus je ziet vaak dat de mensen uit een bepaalde plamage die licht naïef zijn, dat doen. Maar de realiteit is dat zo'n MRI-scan heel veel dingen niet vindt. Die er mogelijk wel zouden kunnen zijn, dat is één. En twee, van de dingen die het vindt, het nog maar de vraag is of dat ooit een probleem gaat opleveren. En nummer drie is, als er nog afwijkingen worden gevonden die misschien wel een probleem zouden opleveren, of je dat niet later alsnog wat gevonden en dat het dan met evenveel succes alsnog behandeld zou kunnen worden. En het blijkt ook uit alle studies die daarna gedaan zijn, het levert niks op. We zien niet dat mensen die dat doen, dat die langer gezonder leven. Dat is ook de reden waarom we dat soort bevolkingsonderzoek, want dat is dit eigenlijk, niet doen.
0: Want kijk, in de praktijk werkt het zo. Iemand doet dan zo'n scan, betaalt daar dus een hoop geld voor. Ja. En daar komt dan wat uit. En dan kloppen ze bij jullie aan natuurlijk, bij de huisarts.
2: Ja, dus ik heb daar ook nog last van, want ik krijg er ook allemaal werk uit. Kijk, dit is een speciaal vakgebied, dat noemen we de commercieel radiologen. Dus de mensen die zijn dat gaan studeren. En hoe kan ik daar zoveel mogelijk geld verdienen aan mijn vak, zonder daar nou echt gezondheidswinst te leveren. Ja, die willen zoveel mogelijk geld verdienen, maar niet per se hard werken. Dus die laten, als ze wat vinden, gooien ze het op het bordje van de huisarts. Ja, ga jij het maar verder uitzoeken wat je er vervolgens mee moet doen. Ja. En dan word ik ermee geconfronteerd om daar wat mee te doen. En dat is wel een beetje vervelend, los van dat werk.
0: En jullie hebben het al heel druk.
2: We hebben het al heel erg druk, dus we kunnen dat er überhaupt niet bij hebben. Maar het grote probleem is, kijk, ik krijg dan zo'n verslag op mijn bureau. Ik moet daar dan wat mee. Ja, ik kan ook niet zeggen, we gaan het niet doen, want er wordt misschien iets gevonden. Dus die patiënt moet alsnog naar een echt ziekenhuis en die moet door een echte CT-scanner gehaald worden. En dan blijkt er vaak dat er gelukkig dan toch niks is. Maar die houdt wel een plek bezet van iemand die eigenlijk wel echt die CT-scan in het ziekenhuis nodig had gehad. En dan zie je dus, de wachttijd in het ziekenhuis loopt dus ook op door dit soort grapjes.
0: En hoe moeilijk zijn die gesprekken in de spreekkamer dan? Want iemand komt dan terug met zo'n rapport. Extern dus verworven, zou ik maar zeggen.
2: Ja.
0: En dan moet u eigenlijk zeggen, ja, doe even rustig. Er is helemaal niks aan de hand eigenlijk.
2: Nou ja, kijk, ik begrijp de consument wel. Hè. Dus de consument wordt hier omgetoverd tot neppatiënt. En die komt vervolgens bij mij. Ja, die heeft angst. Dat is ook precies een van de redenen waarom we dit niet moeten doen. En de enige manier om die angst nog weg te nemen is door nog een keer te dubbelchecken. En dan zie je vaak dus, blijkt ook uit alle studies, dat er niks ernstigs aan de hand is. En dat diegene gewoon verder kan met zijn leven.
0: Maar het oude cliché meten is weten gaat hier dus niet op.
2: Nee, dat gaat hier helaas niet.
0: Je meet iets, maar je meet niet alles, zegt u eigenlijk.
2: Ja, maar kijk, even. We hebben het Centrum voor Bevolkingsonderzoek. Dat zijn mensen die hebben één baan. En dat is heel goed nadenken over welk bevolkingsonderzoek hebben we nou wel en wat hebben we nou niet nodig. Bij wie moeten we dat wel doen? Bij wie moeten we dat niet doen? Wat zijn de nadelen er mogelijk van? Die hebben er heel goed over nagedacht. Dat is de reden dat niet iedereen vanaf 18 jaar bijvoorbeeld darmonderzoeken nodig heeft. Als zij hadden ontdekt van, het voegt iets toe, hè, dus er is daadwerkelijk gezondheidswinst te behalen, dan hadden we dus iedereen wel door die scanner heen gehaald. Maar het feit is dat het niet zo is. Het verkoopt alleen heel goed in een samenleving waarvan je ziet dat die steeds meer een soort illusionaire, maakbare gezondheid wil. Ja, dan is het heel slim om schijnveiligheid te verkopen. Daar kan je heel veel geld mee vinden. En zo blijkt het inderdaad ook.
0: Ja. We hebben dit gesprek loopt nu een minuut of 7, denk ik ongeveer. En er wordt natuurlijk gereageerd, hè, door onze luisteraars. Ja. Die luisteren mee, vinden dit interessant, zo gauw het over gezondheid gaat. Luisteraar Prosper, die appt. Mijn vriendin had een dislocatie van de knie, is 3 keer weggestuurd bij het ziekenhuis. Toen op eigen houtje een MRI betaald, bleek 4 banden gescheurd.
2: Ja, dus dit zijn de verhalen die je vaak hoort. De zogenoemde N-1 verhalen. Het aantal is 1. Dus dat wil zeggen dat een verhaal waarbij er mogelijk wel een succes was behaald. Overigens is dat altijd nog maar de vraag. Hè. Kijk, of iets later niet alsnog gevonden wordt en wat dat dan invloed had gehad op de prognose. Maar de verhalen die je niet hoort, of veel minder hoort, en wel blijkt uit de data, zijn er verhalen waarbij iemand kanker werd gevonden, bijvoorbeeld in de prostaat, ik noem maar iets. Kanker die eigenlijk nooit problemen zou opleveren. Maar diegene uit angst wel zijn prostaat laten opereren. Met alle gevolgen van bijvoorbeeld complicaties, zoals impotentie, incontinentie. Terwijl die kanker eigenlijk nooit een probleem had opgeleverd. En dat is een voorbeeld die op heel veel eigenlijk afwijkingen dan het anatomieboek in het lichaam voorkomen. Die hoeven we niet te behandelen. Doe je dat wel, zit er een risico aan. Ja, en dat krijg je dus door dit soort scans.
3: Ja. Kijk, je hebt hier ook. Kijk, vroeger was het zo, denk ik, dat wat de huisarts zei, nou, dat nam men klakkeloos aan.
2: Ja, heel goed. Terecht.
3: In de tijd van mijn ouders.
2: Ja, heel goed.
3: Maar door, nou ja, mensen kunnen nu met één klik zelf van alles opzoeken. Die zitten zelf te dokkeren. Is dat ook een probleem?
2: Ja, dat is zeker een probleem. Dus ik zie. Kijk, ik de tijd van de paternistische dokter, heel goed dat we dat niet meer hebben en dat we dat weer samen tot een beslissing kunnen komen. Je ziet nu, ik heb nu ChatGPT, dus ik ben heel vaak een gesprek aan het voeren, heb ik het gevoel, tegen ChatGPT. Ja. Ik heb ook iemand gehad die dat letterlijk in wat ik zei in de spreekkamer in ChatGPT ging invoeren om te controleren of wat ik zei ook klopt. Dus je ziet een soort van nieuwe beweging ontstaan. Dat is ook even wennen. Maar meten is weten is helaas niet altijd het juiste antwoord. En ook online, dus via ChatGPT, levert je niet altijd meer gezondheid op. En ik vind toch, ja, daar zul je toch een beetje de klassieke dokter wat meer moeten vertrouwen.
3: U staat hier ook niet alleen in. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft het over een diagnose-expansie.
2: Ja, ik sta inderdaad, dit is niet mijn mening. Dit is de mening van eigenlijk alle medische vakgroepen, dat is best wel bijzonder. Alle medische vakgroepen van radiologie of van de huisartsengeneeskunde, maar ook de Raad voor de Volksgezondheid, die zeggen, dit moet je niet doen. Dit is echt gevaarlijk en je gaat, ja, het kost gewoon ook heel veel geld, overigens.
3: We hebben even contact gehad met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er was een wetsvoorstel in de maak over dit soort preventieve gezondheidsonderzoeken. Dat voorstel is door het vorige kabinet teruggetrokken en dat is ook eigenlijk nog steeds de stand van zaken. En met dat wetsvoorstel wil het ministerie ook de zorgkosten binnen de perk houden. Want u zegt, ja, eigenlijk loopt hierdoor ook die hele molen vast.
2: Ja, maar dus alle de mensen die dus door de kakkerscan heen gaan, die vinden iets, die moeten naar het ziekenhuis toe. Dat had allemaal plekken bezet van mensen die echte zorg nodig hebben. Dus de politiek moet als wie de weerga aan de slag gaan met die wet die dus nog niet af is. Om ervoor te zorgen dat we eigenlijk de samenleving beschermen tegen dit soort, ja, ik zou bijna haast zeggen, malafide praktijken. Want het is wel. Ja, het is wel echt heel ernstig.
3: En u maakte aan het begin even de vergelijking met die bevolkingsonderzoeken. Bent u daar dan ook tegen?
2: Daar ben ik niet tegen. Ik vind wel dat we daar een gezonde discussie over mogen voeren. En we zien namelijk, recent stond nog in het Nederlands Tijdschrift voor de Geneeskunde, jou vast bekend, een heel interessant stuk over de zin en onzin van bevolkingsonderzoeken. En dat blijkt helaas dat het toch ons iets minder oplevert dan we denken. Dat wil niet zeggen dat we het meteen moeten afschaffen. Dat wil ik, maar we moeten daar wel goed onderzoek naar doen.
3: Want we hebben darmkanker, borstkanker natuurlijk. Ja. Er wordt gepleit bijvoorbeeld over prostaatonderzoek. Ja. Om dat groot op te pakken.
2: Ja, en daarvan blijkt ook, ja, dat moeten we niet doen. Sterker nog, er is zelfs gehad over het scannen van zware rokers, een CT-scan van de longen maken, hè, om te kijken of ze geen longen. En zelfs daarvan zegt ook de gezondheidsraad, ja, dat levert uiteindelijk meer nadelen op dan dat het aan gezondheidswinst oplevert. Dus zo nauw luistert zoiets. En we zien wel dat bijvoorbeeld bij darmkankeronderzoek, dat er minder mensen overlijden aan darmkanker. Maar als je dat kijkt naar de hele grote groepen, dus je neemt 1000 mensen die zijn daardoor onderzocht met bevolkingsonderzoek. En je neemt ook 1000 vergelijkbare mensen die niet bevolkingsonderzoek hebben ondergaan. Dan zie je eigenlijk dat als je die jarenlang volgt, de ene groep niet langer leeft dan de ander. En dat zegt dus dat het, ja, op de algemene overleving niet zo heel veel doet. Ja. Helaas, zeg ik daarbij. Ja.
3: U weet wat er nu gebeurt, hè? Uw mailbox loopt weer vol.
2: Oh ja, maar dat is altijd bij mij. Dus ik zie ze wel weer verschijnen.
3: Okay. Hartelijk dank voor de uitleg hier. Bernard Leenstra, huisarts was dat. Het is weer een weekje met nieuwe muziek van oudgediende in de popmuziek. Gisteren al Duran Duran samen met Nile Rodgers. Nu Paul McCartney en Ringo Starr. Die zaten ooit samen in een legendarisch bandje, waarvan ik de naam even vergeten ben. Van het nieuwe album van Sir Paul, The Boys of Dungeon Lane is hier. Home to Us.

0: Ja, John en George zitten in de rock'n'roll hemel. Deze twee lopen hier nog op aarde rond. Paul McCartney en Ringo Starr samen. Zometeen de vraag van vandaag en die gaat over de dood.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten.
2: De zedenverdachte uit Amsterdam heeft waarschijnlijk meer slachtoffers gemaakt. De man van 66, oud-medewerker van een kinderdagverblijf, staat terecht voor 6 verdenkingen, waaronder poging tot verkrachting van een meisje van 2 en het maken van kinderporno. Het OM verwacht nog meer verdenkingen. Veiligheid eBay wijst overname door het veel kleinere GameStop van de hand. GameStop bood $55 miljard en zou daarvoor $20 miljard moeten lenen. eBay noemt de overnamepoging niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. Drankjesfabrikant Stelt past zijn reclame in bushokjes aan. Het drankje wordt aangeprezen als hard lemonade, terwijl er 4,5% alcohol in zit. Iemand had daarover geklaagd en volgens Stelt heeft hij wel een punt. Het klimseizoen op de Mount Everest is nog maar net begonnen, of het dodental op de hoogste berg ter wereld is gestegen naar 5. Een 21-jarige Sherpa, een Nepalese berggids, verongelukte bij een val in een spleet. Het klimseizoen op de Mount Everest begon 2 weken te laat door een ijsblok op de route.
0: Klaar, Helene de Geest die zit achter een computer en ziet waar het vaststaat in Nederland.
3: Ja, onder andere op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, want bij Hoevelaken is een ongeluk gebeurd. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook. Als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren. Maar in de tussentijd kan je eventueel omrijden via de A50 en de A12, dat is via Arnhem. Verder vielen op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam, daar 10 minuten op onthoud. En door een spoedreparatie staat er file op de A20 hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Rotterdam-Overschie. De rechte rijstrook is dicht, het oponthoud 10 minuten.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag. Het kan zijn dat u er vandaag nog niet bij hebt stilgestaan. Het einde van uw leven. En toch moeten we dat veel vaker doen, zegt overlijdensconsulent Lieve Schram in het Dagblad van het Noorden. Ze doet een oproep en zegt: praat eens wat vaker over de dood. Het bracht ons op deze vraag van vandaag. Welke bijzondere uitvaart hebt u ooit meegemaakt? Hebt u zelf nagedacht over uw eigenlijke wil overlijden, begraven of cremeren? Hoe moet de uitvaart eruit zien? Gewoon ouderwets met koffie en cake? Of juist heel nieuw met, ik noem maar wat, housemuziek en sushi na? We zijn benieuwd naar uw verhalen. Reageer kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en de nummer dan even bij, dan kunnen we u terugbellen. Of reageer via de NPO Luisterapp, het liefst ook met een audio-appje. En aanleiding is dus die oproep van overlijdensconsulent Lieve Schram. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, de NVVE. We praten te weinig over de dood, zegt u.
4: Nou ja, kijk, van mij hoeft niemand over de dood na te denken en te praten. Maar als je er uiteindelijk zelf iets over te zeggen wil hebben, als je de regie wil houden over je eigen levenseinde, ja, dan zou je er toch wat over moeten gaan praten. Met je familie of je vrienden, maar in ieder geval met je huisarts ook.
0: Ja, het is zoiets, hè, van, dat is ook een beetje het cliché van, we weten allemaal dat het er een keer aan gaat komen. Tegelijkertijd is het een taboe om erover te praten.
4: Ja, dat klopt. En ik weet uit ervaring hoe bevrijdend het is om dat wel eens een keer te doen.
0: Hebt u zelf alles tot in de puntjes geregeld?
4: Ik heb zelf ook niet alles tot in de puntjes geregeld. Trouwens, tot in de puntjes regelen is eigenlijk onzin, hoor. Je kunt het niet tot in de puntjes regelen. Je kan je best doen door dingen op papier te zetten, door er met je huisarts over te praten. Je kan je best doen op die manier om uiteindelijk, als het zover is, de regie over je eigen levenseinde te hebben.
0: Ja.
4: Maar helemaal alles tot in de puntjes vastleggen dat is eigenlijk een beetje onzin. Ja.
0: Nou ja, goed, er zijn natuurlijk wel mensen die dat doen. Ik las nu pas het overlijden van Karin Spijnk, bekende columnist in Nederland, schrijfster ook. Die ook ernstig, in ieder geval behoorlijk ziek was. Maar die had het inderdaad wel, die heeft nog tijd genomen om zoveel mogelijk zelf te organiseren. En dat heeft ook wel iets moois misschien eigenlijk.
4: Ja. Nou is dat niet mijn expertise, hoor. Ik bedoel, als er vragen gesteld worden aan mij als consulente van de NVVE over het regelen rondom je uitvaart, dan verwijzen we door naar de uitvaartondernemer.
0: Nee, dat snap ik. Dat is meer het praktische deel, maar meer over de dood. Want ik heb het idee dat taboe er wel iets minder op zit de laatste jaren. Klopt dat ook of niet?
4: Nou, dat denk ik zeker. Ik bedoel, er zijn natuurlijk op programma's, al die op de tv, al die documentaires over euthanasie en dat programma van die terminaal zieke jongeren. Ja. Dus dat is zeker wel een beweging die aan de gang is. Ja, ja.
0: Ja. Dit is ook, ja, als er niks bekend is, ook bij het nabestaanden, dat is natuurlijk ook wel frustrerend voor de mensen die achterblijven.
4: Je bedoelt dan weer het gebied van de uitvaart?
0: Nee, maar ik noem maar een onderwerp als euthanasie of zo. Of je dat wel of niet zou willen, of dat je een reanimatie wil of niet. Dat is toch handig, ja, als mensen dat ook weten bijvoorbeeld.
4: Ja, het is goed om je wilsverklaringen op te stellen. En dat is niet alleen goed omdat het eventueel zou kunnen helpen bij uiteindelijk een euthanasie krijgen of niet meer behandeld willen worden. Even kijken, wat was je vraag ook weer?
0: Nou ja, dat ik het idee heb dat
4: het goed is als mensen daar wat van af weten.
0: Ja, en dat nabestaanden dat ook weten. Om mensen in je omgeving daarvan weten hoe je daarover denkt en hoe je daarover hoe je dat wil.
4: Nou, zeker. En als je dus je wilsverklaring gaat opstellen, dat is een methode om na te denken over wat je uiteindelijk wil. Dus niet alleen het gaat niet alleen om euthanasie, maar vooral ook van wat is nou eigenlijk nog wat is de waarde van je leven? Wat vind je belangrijk? En wanneer is het ook genoeg? Wanneer zou je niet meer behandeld willen worden?
0: Ja.
4: En het is goed om daar met je huisarts over te praten, maar natuurlijk ook met je familie.
0: En niet alleen mensen die wat ouder zijn, lijkt me toch? Ook jongeren zouden hierover na moeten denken.
4: Nou, moeten vind ik een verkeerd woord. Je zou dat kunnen doen. Kijk, iedereen kan te maken krijgen met een plotselinge hersenbloeding. Dat kan jongere mensen ook overkomen. En uiteindelijk, als ik voor mezelf spreek, of ik hoef niet meer, als ik grote hersenbloeding heb, dat artsen mij gaan beademen en kunstmatig voeden om te kijken of dat laatste beetje hersenen van mij nog een beetje functioneert. Dan zou ik willen dat er iemand is in mijn omgeving die een behandelverbod dat ik geschreven heb aan een arts geeft. En zegt van dit wil ze niet. Ja. U mag ermee stoppen.
0: Want dit met de behandeling. Dit hebt u bijvoorbeeld wel vast laten liggen.
4: Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat zelf ook nog niet heb vastgelegd.
0: Och,
4: ik denk dat ik.
0: Mevrouw Schram.
4: Ik denk dat ik dezelfde aarzeling voel als iedereen. Ja. Ik vind dat ik dat moet doen. En nu ik nu er weer zo met u over praat, denk ik van ja, ik ga dat toch echt regelen.
0: Ja. Nou, ik heb hetzelfde hoor, geef ik eerlijk toe. Ik bedoel, ook van dichtbij natuurlijk meegemaakt, ook met mijn ouders overleden. En dan, ja, nu ga ik dat gewoon zelf eens even goed opschrijven en het is nog steeds niet gebeurd.
4: Nee, die aarzeling herkent iedereen. En nou, daar is de NVVE voor om leden van de NVVE om die te helpen de dingen onder woorden te brengen.
0: Ja. Hartelijk dank voor de uitleg. Lieve Schram is dat van de NVVE. Bracht ons op de vraag, dus met haar oproep, praten ze wat vaker over de dood. Uiteindelijk leidt dat dan tot een uitvaart. Welke bijzondere uitvaart hebt u meegemaakt? Dus uw bijzondere verhalen over uitvaarten waar u bent geweest. Laat het ons weten via de NPO Luisterapp. Dat kan ook met een ingesproken bericht. Of stuur een mailtje naar villavdb@omroepmax.nl.

0: that fantasy. Zo leerden we haar kennen, deze zangeres. Lorde en Royals. 2013, denk ik, zo'n beetje was dat. Vanavond is in Wenen de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. U weet het, 5 landen, waaronder Nederland, boycotten het liedjesfestijn vanwege de deelname van Israël. En daarmee lijkt het Songfestival politieker dan ooit. Nee, zeggen 2 Franse politicologen in een onlangs verschenen boek. Het is namelijk van alle tijden. En correspondent Frank Renaud heeft dat boek voor ons gelezen. Frank, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Geopolitiek de l'Eurovision, dat is de titel van het boek. Wat is de opvallendste onthulling van deze 2?
1: Nou, er staan eigenlijk een heleboel opvallende onthullingen in. Het grappigste is misschien wat de ondertitel van het boek ook. Hè? De ondertitel van het boek is namelijk de soundtrack van de Europese eenwording. Want dat is wat die 2 Franse onderzoekers zeggen. Dat Europese Songfestival, zie je terug. Daar zie je allemaal politiek in terug. De Europese integratie, de politieke bondgenootschappen, politieke ruzies, de manier waarop politici het Songfestival gebruiken ook om zichzelf, hun land of hun cultuur op de kaart te zetten. Al 70 jaar lang, want zo lang bestaat het Songfestival, al 70 jaar is het Songfestival gewoon politiek.
0: Ja, terwijl de organisator, de EBU, dus dat is de Europese Broadcasting Union, ja, die zegt altijd, ja, neutraliteit, dat is eigenlijk het mainpunt van het Eurovisie Songfestival.
1: Officieel is het neutraliteit natuurlijk. Hè. Je mag geen politieke boodschappen zingen tijdens je liedjes. Bijvoorbeeld, er mogen ook geen merknamen in voorkomen. Er is wel eens een lied verboden omdat het woord Coca-Cola erin voorkwam. Er is wel eens een lied verboden omdat er Facebook in genoemd werd. Politieke boodschappen zijn ook taboe. Maar al bij de start van het Songfestival in 1956 zag je dat het een politiek project was. Het was toen de tijd van de Koude Oorlog, van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. En het was ook het begin van de Europese samenwerking. En dat zag je allemaal terug op het podium in 1956. De eerste 7 Europese landen die het uitzonden, het Songfestival, waaronder Nederland, dat waren ook de eerste landen die in die tijd aan de Europese eenwording begonnen. De Europese gemeenschap voor kolen en staal. En was dat. Het Eurovisie Songfestival moest op het podium, net als in de politiek, de nieuwe Europese eenheid uitstralen. Het moest naoorlogse West-Europese waarden uitstralen. Zoals vrede, zoals democratie. Dat was in 1956 al zo. En in de decennia daarna zag je dat het Songfestival weliswaar een soort feest van muzikale verbroedering moest zijn, hè, wat het ook werd, maar dat het ook een politiek platform werd. Het Songfestival werd gebruikt om politieke statements te maken, om politiek te ruzien of om een politiek imago neer te zetten.
0: En zij schrijven over een fascinerende spiegel van de machtsverhoudingen en identiteiten binnen Europa. En dat zie je bijvoorbeeld ook terug in de stemverhoudingen, in het stemgedrag.
1: Zeker hoor. Ja, zeker. De wetenschappers die dit boek geschreven hebben, een politicoloog en een filosoof, zeggen dat het Songfestival ook als een vorm van soft diplomacy is. Hè. Het is een cultureel evenement dat door honderden miljoenen mensen elk jaar wordt bekeken. Op tv, maar vooral ook online, vergeet dat niet. En ook nog steeds door heel veel jongeren. Het is net zoiets als het WK voetbal, zeggen ze, of de Olympische Spelen. Dus landen gebruiken dat Songfestival ook om zichzelf op de kaart te zetten. Denk aan kleine landen, vooral Zweden, Ierland, IJsland, die echt zichzelf hebben kunnen profileren dankzij het Songfestival, omdat anders eigenlijk weinig mensen op ze letten, omdat het maar zo'n klein landje is natuurlijk. Hè. En de stemming, dat is ook zoiets. Hè. De stemprocedure. Bevriende landen geven elkaar vaak veel stemmen. Dat zegt iets over de breuklijnen en machtsverhoudingen in Europa. Maar ook het publiek stemt niet alleen op basis van de muziek, zeggen die onderzoekers. Meer dan 1/3 van de kijkers die stemmen, die doet dat uit politieke, religieuze of culturele overwegingen, zeggen de schrijvers, en niet omdat ze een lied leuk vinden of niet.
0: En ja, jij noemde het net even, die landen die zichzelf ook een beetje in de picture spelen natuurlijk. Nation branding, soms zou je dat misschien zelfs wel propaganda kunnen noemen. Dictator Franco had dat goed in de smiezen, 1969.
1: Absoluut ja, in 1969.

0: Russian branding. Soms zou je dat misschien zelfs wel propaganda kunnen noemen. Dictator Franco had dat goed in de smiezen, 1969.
1: Absoluut, ja. In 1969 organiseerde Spanje het Songfestival. Hè, maar dat was toen nog een dictatuur, Spanje, onder generaal Franco. En Franco wilde zijn land echt presenteren als een respectabel land. Helemaal niet als een dictatuur, nee, een net land. Sterker nog, als een mooie vakantiebestemming. En daarom werd voor het festival zelfs kunstenaar Salvador Dalí ingehuurd toen. Allemaal dus om Spanje een net imago te geven, terwijl het in feite een dictatuur was. En een van de onderzoekers vertelde me, terwijl ik hem sprak, Cyril Bret, de filosoof, dat een groot deel van het succes van Spanje als vakantiebestemming is te danken aan dat Songfestival destijds, georganiseerd door Franco. Het was overigens niet alleen Spanje. Heel veel landen doen dingen om hun imago te verbeteren. Rusland wordt vaak genoemd in het boek, want Rusland heeft verschillende pogingen gedaan om zijn imago op te vijzelen via het Songfestival. In 2012 bijvoorbeeld was er een band van een etnische minderheid, de Russische deelnemer. In 2021 stuurde Moskou een pro-LGBTI-kandidaat naar het Songfestival. In 2009 was de Russische deelnemer nota bene een Oekraïense zangeres. Nou, allemaal dus om te laten zien dat de Russische machthebbers geen onderdrukkers waren, maar juist open stonden voor minderheden. Dat was de boodschap.
0: Ja, intussen belt iemand jou nu dat je op de radio bent waarschijnlijk.
2: Neem me niet kwalijk.
0: Okay. Bekend dus, Nederland doet nu niet mee, samen met nog vier landen. Aanleiding is dus de deelname van Israël. En het is vaker zo dat er gedoe is geweest rond de deelname van Israël. Laten we even luisteren naar een fragment uit 1978.

0: Izar Cohen was dat, 1978, de inzending van Israël. En het Songfestival was toen in Jordanië. Wat gebeurde er?
1: In 1978 won Israël het Songfestival en toen besloten heel veel Arabische landen om de live tv-uitzending gewoon af te breken, omdat Israël won. En in Jordanië werd toen zelfs glashard tegen de tv-kijkers gezegd, toen de uitzending was afgebroken, België heeft het Songfestival gewonnen, terwijl het dus gewoon Israël was. Zo zie je maar, ook politieke ruzies, in dit geval tussen Arabische landen en Israël, worden via het Songfestival uitgezonden. Ja. Dat gebeurt niet alleen bij Israël, hoor. In 2008 bijvoorbeeld ook een bekend voorbeeld. Toen deed Georgië mee. Die hadden net een conflict gehad met Rusland, dat was net achter de rug. En de Georgiërs zongen toen bij het Songfestival We Don't Want to Put In. Maar dat kon je ook lezen en horen als Wij Willen Poetin Niet. Een soort verstopte boodschap, maar toch een hele duidelijke politieke boodschap. Meer voorbeelden, soms zijn landen ook gezworen vijanden en willen dat graag laten zien. In de jaren 70 boycotte Griekenland het festival toen Turkije meedeed. En jawel, daarna boycotte Turkije het festival toen Griekenland meedeed.
0: Ja. We laten nog één stukje horen. 1993, opvallend politiek moment, ook tijdens het Eurovisie Songfestival in Ierland. Hier is het fragment.
2: We'll now go to Sarajevo in Bosnia-Herzegovina. Good evening, Sarajevo. May we have your votes, please? Hallo Sarajevo, we are hearing you.
0: Ja, wat gebeurt hier, Frank?
1: Nou, dat was 1993 en Bosnië deed toen mee aan het Songfestival. Maar daar was het toen oorlog in Bosnië. En de Bosnische deelnemer die moest met een VN-helikopter uit het belegerde Sarajevo worden geëvacueerd om in Ierland op te kunnen treden. Maar toen kwam die puntentelling, er moest er contact worden gelegd met Bosnië. Dat lukte eigenlijk niet of nauwelijks. En pas na lange tijd was er schijnbaar contact met Bosnië om die puntentelling door te geven. En klonk er een enorm luid applaus vanuit de zaal. En dat was echt een sympathiebetuiging met Bosnië toen, dat als onafhankelijke staat zich wilde profileren en ook voor het eerst als onafhankelijke staat mee wilde doen met het Songfestival. Wat ook opvallend is, want in 1961 bijvoorbeeld deed het communistische Joegoslavië, wat toen nog één heel land was, hè, in 1961 deed Joegoslavië ook mee. En dat was heel opmerkelijk voor een Oostblokland, want die deden niet mee toen. Maar Joegoslavië wilde juist wel meedoen met het Songfestival in 1961, om te laten zien dat ze een onafhankelijke koers van Rusland vaarden. Dus duidelijk een statement van Joegoslavië toen en in 1993 duidelijk een statement van Bosnië. Kijk eens, wij tellen als klein onafhankelijk land ook mee en we doen zelf mee met het Songfestival.
0: Met andere woorden, de vermenging van politiek en dat liedjesfestijn is van alle tijden en niet alleen maar dit jaar, nu vijf landen dus het Songfestival boycotten. Het boek is geschreven dus door deze twee Franse wetenschappers. U hoorde Frankrijk-correspondent Frank Renaud.

0: Belle en Sebastian waren dat in A Summer Wasting. We zijn op zoek naar mooie of bijzondere verhalen over de dood. Over begrafenissen of crematies. Misschien zag u een indrukwekkende stille tocht met paarden of tientallen motoren. Of werd u geraakt door een mooi liedje tijdens een uitvaart. We willen het graag allemaal weten. De vraag van vandaag, welke bijzondere uitvaart hebt u meegemaakt? Hier zijn wat eerste reacties. Dick Smijers uit Rijssen in Overijssel.
1: Als ik heen gegaan ben, dan wil ik graag dat er sushi en pizza geserveerd wordt. Want mijn vrouw en dochter houden van die gerechten. En ik zeg ook vaak memento mori. Gedenk te sterven, geniet van het leven. Ja. Groetjes. Duitsland.
0: Belangrijk advies van Dick Smijers uit Riesen. Luisteraar Klop, die appt. Ik was laatst bij een uitvaart, in dit geval verzorgd door Wie kan Doe. Surinaams dansen en zingen met de kist om schouders naar het graf. Hij zegt, of Klop, is dat een hij of een zij? Weet ik niet. Ontroerend en blij. En ze vieren dat het nu pas echt begint. Het is allemaal erg religieus. Dan gaan we luisteren naar Marian, want die heeft ook een audio-appje ingesproken.
2: Vorig jaar om deze tijd overleed onze buurman. En zijn uitvaart vond niet plaats in een crematorium, maar in een café-restaurant in ons dorp. Er waren mensen die spraken, maar daarnaast werd er een borrel geschonken en hapjes geserveerd. De kist van de overledene stond erbij en kinderen konden daar nog op tekenen. Wij vonden deze vorm heel indrukwekkend.
0: Nou, een mooi verhaal inderdaad van Marianne. Ik zei dat aan het begin ook. Hè. We kennen natuurlijk de traditionele uitvaart met koffie en cake na afloop. Maar ja, zo op vieren mensen het ook. Gewoon in de kroeg met de kist erbij. Als dat je laatste wil is. Prachtig gedaan natuurlijk. Dan nog even naar luisteraar Jasper Doets. Die laat weten de uitvaart van mijn vader, Kees Doets. Afgelopen najaar was heel speciaal omdat hij daar zelf de muziek voor had uitgezocht. Maar ook zelf een tijd eerder had ingespeeld met Dutch Brass Sextet. Hij was de trompetist daarvan. Ja, dat is toch ook wel bijzonder. Nou ja, goed, dit soort verhalen willen we graag weten. Zometeen nog een uur met ook de vraag van vandaag. Dus welke bijzondere uitvaart hebt u meegemaakt? En nou ja, in het verlengde daarvan ook wel een beetje het verhaal wat een beetje de aanleiding is. Hè, van praat u genoeg eigenlijk over de dood? Weten uw nabestaanden precies wat u wil, wat u niet wil? Dat ook vooral natuurlijk. Dus laat het maar weten. Welke bijzondere uitvaart hebt u meegemaakt? En alles verder rondom de dood. Villa VDB, @omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Zet uw naam en uw nummer er even bij. Dan kunnen we u terugbellen. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luisterapp, geschreven, maar ook ingesproken. Doe dat, want dan kunnen we dat ook laten horen.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met zangeres Merel.
3: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard.
2: Ze werd bekend met de hit Lekker met de meiden. En voor haar nummer Hou je bek en bef me ontving ze de 3 voor 12 Song van het Jaar Award. Nu komt Merel met Leven de Fakes. Een album over hoe ze zich bevrijdt van alle schaamte rond haar lichaam, haar seks en haar kinderwens.
1: In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
5: Oh, wat betekent dat voor mij?
4: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
5: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
4: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
5: En moet ik verder nog ergens op letten?
4: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 87 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Het zijn spannende weken voor zo'n 180.000 leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen. Het nieuwe EO-programma, de klas van 26, volgt de scholieren en hun docenten richting de eindstreep. Van de eerste schooldag tot de zenuwslopende uitslag. Kijk de klas van 26 vanaf vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: NPO Radio 1. 3 uur.
12: Goedemiddag allemaal. Seks op latere leeftijd is een groot taboe, terwijl de behoefte er bij veel mensen wel is. Jana Kersies doet onderzoek naar het onderwerp lust op leeftijd. Zij schuift zometeen aan in Villa VDB samen met de 67-jarige Marcelle Mulder, die zonder gêne over haar seksleven gaat praten. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten.
13: De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend. Dat zegt justitie in de zedenzaak rondom misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. Hij wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, zegt Niels van Stijn van AT5.
14: We weten dat hij is aangehouden voor een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje op een locatie van kinderopvang Partout in Amsterdam-Oost. Daar wordt hij van verdacht, maar daarnaast zou hij ook kinderporno hebben vervaardigd van een 3-jarig jongetje en een baby. Dus dat is een greep uit de verdenking op dit moment.
13: De zaak gaat op 5 augustus verder. In de tussentijd gaat Jan B. naar het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Verisite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moesten 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. De Britse premier Starmer is ervan overtuigd dat hij moet aanblijven. Tientallen partijgenoten en ook een aantal ministers willen dat hij aftreedt als Labour-leider. En daarmee ook als premier vanwege slechte verkiezingsresultaten. Het bedrijf achter de blikjes Telts past de reclame voor het alcoholische drankje aan. Op sociale media ontstond ophef omdat niet duidelijk is dat er alcohol in de blikjes zit. Bij de reclamecodecommissie zijn klachten binnengekomen. Telts gaat nu duidelijker erop zitten dat er alcohol in zit. Het gerechtshof zegt dat DJ Chesto jarenlang verkeerd advies over zijn belastingen heeft gekregen. En daarom krijgt hij van het Amerikaanse advocatenkantoor dat hem dat advies gaf ruim 14 miljoen euro schadevergoeding. Eerder had de rechter nog gezegd dat Chesto daar geen recht op had. In België is het nationale protest van de vakbonden ten einde. Volgens de Belgische media verliep het zonder grote incidenten. Zeker 40.000 mensen demonstreerden in Brussel tegen de regering De Wever. Het was de zesde grote actiedag in een jaar tegen het beleid van de regering, zegt deze verslaggever van de VRT.
9: Het gaat dan bijvoorbeeld over de pensioenhervorming, flexibeler werken. En ze willen eigenlijk een signaal geven aan de regering dat er meer gekeken wordt bijvoorbeeld naar grote bedrijven, naar grote vermogens. En waarom vinden ze het belangrijk om dat nu te doen? Het is voor hen een nu of nooit moment, omdat heel wat van die hervormingen, denk aan de pensioenhervorming, deze week gestemd worden in het parlement.
13: In België rijdt vanwege de actiedag een groot deel van de bussen en trams niet. En ook vertrekken veel vliegtuigen niet. De Giro d'Italia is nu ook echt aangekomen in Italië. En vandaag gaan ze verder met de vierde etappe. Die brengt de renners in 138 kilometer van Catanzaro naar Cosenza. Verslaggever Gabriel Melging. Vrij korte etappe, Gabriel. Hoe ziet die eruit?
15: Het is een vlakke etappe. Tenminste, nu nog. En dan krijg je straks ineens uit het niets een klim van 14 kilometer lang aan 6%. En dan ga je weer afdalen. En dan is het nog zo'n 20, 25 kilometer vlak. Het is dus een rit waar op voorhand heel veel van verwacht werd, maar die tot nu toe niet echt levert. Er werd een strijd om de vroege vlucht verwacht. Want heel veel renners die kunnen op die klim dan proberen de sprinters te lossen. Maar ja, er zijn ook sprinters die vandaag denken kans te maken. En op dit moment heb je een kopgroep van 6 die al vrij vroeg in de etappe is weggereden. Geen Nederlanders zitten daarbij. De grootste naam is Warren Barguil uit Frankrijk. En je hebt de Deen Niklas Larsen van de Unibet Rose Rockets die in die kopgroep van 6 zit. Maar ja, om in alle eerlijkheid, in deze etappe was het toch verwacht dat er een enorme strijd zou zijn om in die kopgroep te komen. En het peloton, aangevoerd door de mannen van Astana, van roze truidrager Thomas Silva, die controleert het eigenlijk vrij gemakkelijk. En met nog 95 kilometer is het gat 2 minuten in een zonnig Calabrië. We rijden langs de Tyreense Zee. Het zijn prachtige beelden. Het is helemaal zonnig, veel bomen en dergelijke. Veel wind ook, maar die heeft tot nu toe weinig effect op het wedstrijdverloop. Nog 95 kilometer, kopgroep van 6 met 2 minuten voorsprong.
13: Gabriel Melging tot straks. En het weer nog zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. En dan koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer. En dan zo'n 11 graden.
16: ANBB Verkeersinformatie, Helene de Geest.
17: Er staat bij elkaar zo'n 40 kilometer file. Er zijn niet zo heel veel bijzonderheden. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam wel een lange file tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is daar 25 minuten. De linkerrijstrook is dicht, er wordt een auto geborgen. Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen Amsterdam-Belmermeer en Aalsmeer. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En ook een ongeluk op de N36 Almelo om bij Westerhaar. En dat kost je vanaf Almelo-Noord 25 minuten.
18: Ster. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
19: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
20: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
21: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
0: NPO Radio 1. Max.
3: Jurgen van den Berg.
12: Goedemiddag allemaal. Ik kijk eens op de gastenlijst voor uur nummer 2. Jana Kersies is lustonderzoeker. En met haar ga ik praten over het taboe seks op latere leeftijd. En zometeen schuift ook in de file aan Marcelle Mulder, die is 67 jaar. En ja, die praat zonder gêne over haar seksleven. Gaan we straks doen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2009. Toen werd de 89-jarige oorlogsmisdadiger John Demjanjuk door Amerika uitgeleverd aan Duitsland. De te kloppen score in het spel tijdje terug is 2. En de kandidaat van vandaag heet Robert Benschop en komt uit Bourguignon-les-Morets. En de vraag van vandaag, welke bijzondere uitvaart hebt u ooit meegemaakt? Reacties zijn welkom op villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Of laat een berichtje achter in de NPO Luisteren. We hebben het over de dood in Villa VDB niet te zwaar. We zijn juist op zoek naar mooie, ontroerende en bijzondere verhalen. Want zo hoorden we zo straks van overlijdensconsulent Lieve Schram. We moeten eigenlijk vaker over de dood praten tijdens ons leven. Martin Kroon, hij is 79, mailt: ik heb te veel uitvaarten de laatste jaren. En helaas ben ik ervaren geworden in het houden van afscheidsverhalen met foto's. Die foto's die geven mij wel alsof ik een lezing geef. En ze geven me houvast om niet te veel in mijn emotie te stikken, zegt hij. En hij vertelt, heeft laatst zijn zuster Marianne moeten begraven. Daarvoor had hij een conservatorium pianostudent ingehuurd om stukken van Chopin en Bach te spelen. Dan Dirk Jan, mijn vader is tijdens de coronapandemie overleden. Bij de uitvaartdienst en uitvaart mochten maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Bij de begraafplaats hadden zich veel familieleden, vrienden en bekenden op afstand opgesteld als eerbetoon aan mijn vader en ter bemoediging van ons. En dat heeft ons heel veel geholpen, heeft grote indruk gemaakt. Ide Hoorn, goedemiddag.
22: En goedemiddag Jurgen, hallo.
12: Hallo, uitvaartondernemer en schrijver van het boek Leven met de Dood. Heb jij zelf alles goed geregeld, Ide?
22: Nou, en het verandert nog wel eens hoor. Want ik zie natuurlijk heel veel uitvaart en dan zie ik eigenlijk ook de schoonheid van een uitvaart en afscheid. En dan kom ik thuis en dan geef ik ook aan bij mijn partner van joh, ik heb dit vandaag gezien en het vind ik ook wel heel erg mooi. Dus schrijf hem maar in mijn wensenlijstje erbij. Of onthoud dit, dat mocht je ooit de uitvaart moeten regelen, dan wil ik graag zus of zo.
12: Je laat je nog steeds inspireren dus, wat betreft nieuwe dingen. Wat is zoiets, wat heb je laatst nog toegevoegd?
22: Nou, ik had niet zo lang geleden, eigenlijk heel grappig, binnen 1 week waren er 3 uitvaarten. En alle 3 de uitvaarten de nabestaanden wilden de afscheidsbijeenkomst gewoon in de woonkamer, gewoon thuis. Dus de kist stond in het midden van de woonkamer. Er werd geborreld, werden herinneringen gedeeld, er werden wat foto's op het scherm getoond. En eigenlijk was alles in de woning waar hij en zij woonden. En toen dacht ik, ja, dat is toch heel tof dat als je de ruimte hebt en je kan de mensen kwijt. Het wordt een soort van verjaardag, maar dan gewoon je uitvaart. En dat kan een hartstikke prima thuis. En ik moet zeggen dat ik dat een ontzettend mooi iets vond. En dat zie ik zelf al zitten.
12: En dan staat die kist er ook gewoon bij dus?
22: Ja,
12: en
22: zeker.
12: Open of dicht?
22: Bij 2 van de 3 gevallen waren de kisten geopend en de andere was gesloten. Ja. Maar er werd gewoon op de kist geschreven en gekleurd door de kleinkinderen. Het was eigenlijk een heel lief beeld. En dat heeft mij wel aan het denken doen. Laten denken van, hey, dat past ook wel weer bij mijn uitvaart.
12: Dat laatste hoor je ook vaak, hè? Dus dat die kist dan nog beschreven wordt of geschilderd door iedereen. Die mag er dan wat opschrijven. Ja.
22: Klopt. En wat je tegenwoordig ook veel meer ziet, is dat kinderen een rol krijgen, hè, waar voorheen misschien kleine kindjes werden weggestopt of zo, weggehouden van een uitvaart. Zie je juist nu dat kinderen ook een rol mogen spelen. En dat kan al zijn door iets op de kist te kleuren of te tekenen, of iets in de kist te leggen. Maar ook gewoon kaars aansteken, iets met bloemen te doen, muziek te kiezen, muziek te maken. Weet je, laat kinderen onderdeel zijn van het afscheid. Ja. Ik denk dat heel erg mooi is.
12: Jullie zijn er natuurlijk voor om, kijk, want iedereen is verdrietig natuurlijk als er iemand overleden is. En dan moet je ineens allemaal een hoop dingen gaan regelen. Dus daar zijn jullie dan voor. Kom je vaak tegen dat mensen niks hebben geregeld?
22: Toch wel, ja. Ik denk dat het 50% van de gevallen zijn die het wel geregeld hebben. Het zijn ook vaak mensen die bij leven mij al ontmoeten en dingen willen bespreken over hun uitvaart. Maar ik kom ook wel bij mensen over de vloer waarbij iemand plotseling is overleden. Zoals vorige week was er een dame die in de 50 hartaanval en niks op papier. En ik zit aan tafel, om tafel met de 3 dochters. Ja, En dan ga je dus beginnen van, oké, wilde je moeder eigenlijk begraven of gecremeerd worden? Ja, dat was al een hele moeilijke vraag. Ja. Dus dat kost gewoon meer tijd en dat is prima, dat maakt niet uit. Maar het kan zoveel makkelijker zijn dat als er ergens is genoteerd van wat zijn dan jouw uitvaartwensen? Ja. Schrijf het op.
12: Kijk, het liefst willen we daar natuurlijk niet dagelijks over nadenken. Klopt. Maar dat was ook een beetje de aanleiding voor eigenlijk voor deze vraag. Die oproep van die overlijdensconsulent. Die zegt, en dat gaat nog wel veel verder dan, ja, wil je begraven of gecremeerd worden? Maar wil je bijvoorbeeld nog gereanimeerd worden? Als je
22: bijvoorbeeld.
12: Dat soort dingen, dat is natuurlijk wel belangrijk om te weten.
22: Onwijs, weet je, dat en veel mensen stoppen het weg. Hè. Die hebben zoiets van, ja, weet je, we leven ons leven, het is goed, we hebben het fijn. Waarom zou je bezig zijn met de dood? Ik begrijp dat heel goed. In mijn geval heb ik er natuurlijk dagelijks mee te maken, omdat het mijn vak is. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat je zoiets hebt van, joh, ik ben 30 of ik ben 40 of ik ben 80 en ik heb nog niet eens zin om bezig te zijn met de dood. Maar het kan rust geven en zeker voor de toekomstige nabestaanden. Weet je, dat zij in ieder geval iets kunnen organiseren wat past bij jou. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, denk ik.
12: Je hebt net al wat voorbeelden genoemd ook, waar je zelf notabene nog dingen uit hebt gehaald, hè, voor je eigen uitvaart uiteindelijk. Zijn er nog bijzondere uitvaarten die je bijstaan, die gewoon echt een enorme indruk hebben gemaakt?
22: Ja, toevallig ook niet zo lang geleden, een paar weken terug, was daar het afscheid van Olly, jongetje van 3. Dat is natuurlijk sowieso al aangrijpend, hè, dat je bij een familie over de vloer komt waarbij een jongetje van 3 is overleden. Maar zijn afscheid werd eigenlijk een soort van kinderfeestje. Want dat is wat de ouders ook echt heel graag wilden. Dat alle kindjes daar een rol zouden krijgen. Iedereen mocht komen. En ja, dat was wel heel bijzonder, omdat daar een springkussen kwam te staan. Er was een snackmuur met frikandelletjes en allemaal hapjes waar hij van genoot. Bellenblaas. Er werd gekleurd, werd gesminkt. Weet je, dat was een soort kinderfeestje waar dus dan zo'n heel klein mandje staat met zo'n jongetje erin. Ja, dat blijf je bij. En dat heb ik natuurlijk sowieso wel bij mensen die zo jong overlijden. Dat blijf je bij. Maar in diezelfde week was er een man van 50. En hij was echt wel een nachtvlinder. Dus hij sliep overdag en in de nacht kwam hij tot leven. En dan was hij muziek aan het maken, was hij aan het schilderen. Was een heel creatief persoon. En zijn uitvaart was in zijn stamkroeg in de avond. En er werd gewoon urenlang muziek gemaakt. En er werd gedronken en er werd proost op zijn leven. En dat was weer een uitvaart heel erg passend bij hem. En dan sta ik daar in zo'n kroeg en denk ik, ja, wat heb ik ook een bijzonder vak. En wat is ook bijzonder? Ja. Zoveel mensen, zoveel wensen. Je weet gewoon nooit bij wie je aanbelt en wat voor situatie je terechtkomt.
12: En Ida, ik begrijp dat er nog iets nieuws is. Dat zijn de zogenaamde prematoriumparties. Wat zijn dat?
22: Prematoriumparties, ja, dat is ook wel tof. Dat is eigenlijk een uitvaart bij leven. Hè? Dus dat de persoon om wie het draait, de persoon die gaat overlijden, zelf bij zijn of haar uitvaart aanwezig is. Nu heb ik toevallig komende vrijdag een prematorium uitvaart. Prematorium party noemt zij het zelf. Melissa is 30 jaar, gaat niet meer heel lang leven. En heeft eigenlijk bedacht van, joh, ik wil mijn uitvaart bijwonen. Dus waarom organiseren we niet nu al een uitvaartceremonie met sprekers, muziek en eigenlijk alles wat ook bij mijn uitvaart komt. Maar daar ben ik er gewoon zelf bij. En dat gaat komende vrijdag gebeuren. Dus dat is ook wel bijzonder. Ja, dat vind ik bijzonder. Ja. Ik vind het ook wel knap dat zij dat kan. Ik vind het sowieso knap dat mensen dat kunnen. Niet iedereen kan dat, hoor. Dus het is niet dat ik dat heel vaak meemaak. Maar zo nu en dan wordt me wel de vraag gesteld van, joh, ja, ik ben toch wel benieuwd wat mensen over mij te zeggen hebben. Dus laten we het gewoon al bij leven doen. Dan kan ik even luisteren wat ze te zeggen hebben.
12: Ja, precies. En dan kan je nog wat terugzeggen als ze ons in vertellen.
22: Juist. Van, joh, ik ben het helemaal niet mee eens. Dat klopt niet wat je zegt.
12: Ida, dank je wel voor je verhaal. Ida Hoorn is uitvaartondernemer. En laten we even luisteren naar Ria Stevens. Want die heeft ook iets gedaan voor haar moeder. Het was geen feestje, maar wel iets anders.
2: In 2009 was mijn moeder stervende. De zondag voor haar sterven hebben we al haar dierbaren uitgenodigd. En toen hebben we een Chinese rijsttafel laten komen. En hebben we heerlijk gegeten met mijn moeder op de achtergrond. Stervende. En dat is een heel, heel bijzonder moment. Ria. Nog steeds dierbaar.
12: Ja,
2: groetjes, Ria.
12: Ria Stevens was dat met haar verhaal. Hebt u ook zo'n verhaal? Welke bijzondere uitvaart hebt u meegemaakt? Laat het weten op villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luister-app.
4: Max. Terug naar toen.
12: We gaan terug naar 12 mei 2009.
4: Villa VDB.
12: Op die dag werd de 89-jarige oorlogsmisdadiger John Demjanjuk door Amerika uitgeleverd aan Duitsland.
4: John Demjanjuk is mogelijk een van de laatste nog levende beulen die verantwoordelijk gesteld kan worden voor de massamoord in Sobibor. Hij wordt ervan beschuldigd in concentratiekamp Treblinka talloze Joden te hebben gemarteld. De Amerikanen willen hem uitwijzen naar Duitsland.
5: In Israël konden ze hem niet te pakken krijgen. Nu proberen ze het in Duitsland.
6: Advocaten en deskundigen waarschuwen voor een politiek proces waarbij de waarheid in het geding komt. De overlevenden van Sobibor en familieleden van de slachtoffers eisen gerechtigheid.
23: Verstandige mensen moeten zich realiseren dat gerechtigheid alleen maar verkregen kan worden door de rechters een onderzoek te laten doen. En niet door daar vast een voorschot op te nemen en de rechter eigenlijk buitenspel te zetten.
24: Ik kan me nog wel andere holocaustprocessen voorstellen, maar niet meer een groot proces over een vernietigingskamp. Dit is de laatste, ja.
12: David Barnau is hier, historicus, oud-onderzoeker bij het NIOD, het Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies. En u hebt die zaak Demjanjuk eigenlijk van begin tot eind gevolgd, hè?
25: Ja, ik had oorlogsmisdadigers in mijn pakket zitten. Ja. Dus vandaar.
12: Op de ochtend van 12 mei 2009 kwam die aan in München, uitgeleverd dus aan Duitsland door Amerika. En alleen die uitlevering, dat is al een enorme kwestie geweest.
25: Ja, want het was eigenlijk de tweede keer uitlevering. Hij was eerst uitgeleverd aan Israël. En uitleveringen van oorlogsmisdadigers zijn pas eigenlijk weer op gang gekomen na de val van de muur. Want het waren vooral Oost-Europese landen die mensen opvroegen. En die werden nooit uitgeleverd. Die beweerden van, ja, we zijn nooit fout geweest, ze zijn anticommunisten, daarom willen ze me hebben. Maar na de val van de muur geldt dat verhaal niet meer. En er werd eruit gegaan dat het wel ging. Maar goed, het was eerst Israël, daarna Duitsland. Die vielen niet daaronder. Maar er hebben heel veel oorlogsmisdadigers, grote en kleine, zijn Amerika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika binnengekomen. Zeg maar in de jaren, eind jaren 40, begin jaren 50. En die moesten natuurlijk allemaal invullen wat ze gedaan hadden en niet gedaan hebben. Maar die hebben natuurlijk allemaal ingevuld, niks gedaan.
12: Ja.
25: Al die papieren zijn bewaard gebleven. En op basis van zo'n stukje papier kan iemand dus zijn nationaliteit afgepakt worden. Wat met Demjanjuk is gebeurd.
12: Maar toch nog even, u zei ook Israël, want hij is daar ter dood veroordeeld.
25: Ja, maar in hoger beroep is hij vrijgesproken. Mm. En dat had heel veel te maken met wat je kunt zeggen herinnering en herkenbaarheid.
12: Professor Wagenaar heeft een belangrijke rol daarin gespeeld, hè? Nederlandse wetenschapper. Wat zijn rol?
25: Hij was hoogleraar in Leiden. Hij is al een aantal jaren dood. En hij heeft zich heel erg bezig gehouden met herinneringen. En daar heel veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En hij heeft in mijn ogen heel duidelijk uitgelegd dat hij... Ja, die getuigenverklaringen die zijn altijd zeer emotioneel. En er wordt gezegd, ja, het is hem, ik herken hem precies. Luister eens, zo gaat dat niet.
12: Ja.
25: Ik heb zelf overlevenden van Auschwitz geïnterviewd. En ik geloof van de 4 of 5 waren er maar liefst 3 die zeiden dat ze door Mengele geselecteerd waren. En dan durf je niet te zeggen, hoe weet u dat? Ik bedoel, je komt eraan, je wordt uit een trein gegooid, blaffende honden, schijnwerpers, uniformen. En er staat een meneer die links of rechts zegt, nou je weet echt niet wie dat is.
12: Ja, ja. Maar het lukte dus niet in Israël om hem daar te veroordelen.
25: En, nee. Toen is hij terug naar Amerika gegaan. Want
12: van oorsprong Oekraïner, die Demjanjuk, jaren 50 dus. En hij was een automonteur in Cleveland, Ohio.
25: Ja, daar wonen veel Oekraïners. En die hebben hem ook door dik en dun gesteund. Die hebben altijd gezegd, het is ingezet door Moskou, door de geheime dienst, om onze Oekraïners in een slecht daglicht te stellen, et cetera. Maar hij hoorde bij de duizenden, tienduizenden soldaten die krijgsgevangen gemaakt zijn door de Duitsers. En die in afgrijzelijke omstandigheden in krijgsgevangenenkampen zaten. Een heleboel zijn er dood gegaan. Of gewoon vermoord, of ziektes, geen eten, et cetera. En toen kwamen de mogelijkheden dat je de Duitsers kon gaan helpen. En gedeeltelijk, sommige mensen deden dat omdat ze uit een deelrepubliek kwamen. Waar de Duitsers dan zeiden, nou als we winnen dan worden jullie zelfstandig. En deels uit lijstbehoud. En dat laatste kan ik mij wel goed voorstellen.
12: Ja.
25: Want je weet ook niet wat je gaat doen Je komt in dienst van, dat weet je wel, in dienst van de vijand. En je weet als je als de vijand gaat verliezen, dat je dan thuis niet echt vriendelijk ontvangen wordt.
1: Maar die Den Jamhuuk, als je kijkt wat hij dan op zijn kerfstok heeft, dat is toch niet mis, hè?
25: Nee, maar zodra je... Kijk, een heleboel van die hulpkrachten zijn het hiwis. In het begin hadden ze ook geen wapen. Die werden ingezet voor allerlei karweitjes die rond de 10 soldaten aan het front zitten, natuurlijk honderden erachter allemaal dingen te doen. Maar zodra je in een kamp komt, in een vernietigingskamp, dan word je daar onderdeel van een moordmachine. Als je dat niet doet, dan word je ook uitgetrapt of zelf vermoord.
1: Ja. Als gezegd, hij woonde dus in Cleveland, Ohio, was automonteur. Wist een tijdje ook buiten de schuinwerpers te blijven tot de jaren 70. Want toen kreeg hij de hete adem in zijn nek. Hij heeft zelf altijd ontkend, hè, dat hij die dingen heeft gedaan.
25: Dat is natuurlijk, zodra je maar iets gaat toegeven, zeg maar, ja, ik was wel in de kamp, maar ik was kok in de keuken. Dat zeggen een heleboel van die daders. Dat is heel stom, want dan geven ze al toe dat ze er geweest zijn. Ja. En ik denk dat zijn advocaat zei, blijf ontkennen, zeggen dat er een vergissing is. En dat bleek dus uiteindelijk ook zo. Hij was het niet.
1: Ja, want dat ging ook nog wel. Hij had allemaal bijnamen en hij bleek niet de goede bijnaam te zijn.
25: Nee, en dat is een probleem. Dat kennen we ook in Nederland. Er zijn ook bijnamen van de schurken in Nederland. Ja, die bijnamen zijn eigenlijk na de oorlog pas gekomen. De schrik van Roden. Mm. Nou, in de oorlog werd dat nooit gebruikt. Dus was
1: dat Jacob Luitjes?
25: Ja.
1: Ja, ik heb vooral in Noorden gewerkt, dus dat was een hele belangrijke zaak daar altijd.
25: Ja, maar in de oorlog werd dat niet gebruikt, die naam. En bleek ook wat hij gedaan heeft, niet de levenslang die hij gekregen heeft.
1: Ja. En, want hij bleek uiteindelijk niet Ivan de Verschrikkelijke te zijn.
25: Nee, en ook niet in Treblinka, maar in Sobibor.
1: Ja.
25: En dan ga je natuurlijk een beetje twijfelen ook. Want stel dat hij in Duitsland ook vrijgesproken was, dan was er misschien een land gekomen die gezegd, nee, hij heeft niet in Sobibor daar gezeten. En dan ga je toch wel ernstig twijfelen, willen ze iemand echt veroordelen of...
1: Ja, die beelden kunnen mensen zich nog meer herinneren. En hij in de beklaagdenbank met zo'n grote bril op en een koptelefoon. Dat is natuurlijk allemaal vertaald en zo. Hoe gedroeg hij zich tijdens die processen?
25: Ik denk... Eigenlijk een zwijgzame verdachte. Dat is ook goed, want hij sprak geen Duits of geen Hebreeuws. Dus hij zit toch met een koptelefoon. En ik denk gewoon dat de advocaat zei, jij houdt je mond dicht, wij doen het werk.
1: Alles wat je zegt kan tegen je worden gebruikt.
25: Voorbeeld. Ja. Kijk, als hij, nu werd er gezegd, hij is onaangedaan. Stel, als hij heel expressief geweest was, dan hadden ze er ook iets van gezegd. Het is ook nooit goed.
1: Ja. Wat ik me nog wel afvroeg, is daar nu nog twijfel over eigenlijk? Of hij dat nou wel echt heeft gedaan allemaal?
25: Nee, want hij is een jaar na de uitspraak in eerste instantie in Duitsland, of 5 jaar gekregen, wat relatief weinig is voor wat hij gedaan heeft. Ja. Maar goed, hij is een jaar daarna overleden want in een tehuis, want er was een hoger beroep ingesteld en dan hoef je niet in de gevangenis. Maar een aantal jaren daarna is een foto opgedoken van 4 of 5 van deze hulpkrachten. En daar zit hij tussen. En dat is ook in Sobibor. En daar is zonder probleem getuigen, zeg maar, fotodeskundigen zeggen, dat is hem echt. Ja. Hij heeft daar gezeten, op de achtergrond zie je de schoorstenen van Sobibor. Dus nee, die twijfel is er niet. Het feit is natuurlijk, hij kan niet al die dingen gedaan hebben waar hij van verschuldigd wordt. Dat geldt ook voor Mengelen. Maar je bent allemaal schuldig en verantwoordelijk voor massamoord.
1: We hoorden dat net aan het eind van die compilatie. Hè? Ik weet niet wie het was, maar die zei van dit was misschien wel de laatste. Is dat zo eigenlijk?
25: Nee, er zijn in Duitsland zijn er nog 3 of 4 veroordeeld. Maar die waren heel oud natuurlijk. En die zaten er, eentje die zei, ja, ik heb alleen administratie gedaan. Maar in Duitsland hebben ze gezegd, nou, je bent medeverantwoordelijk. Of je nou de Cyclone B in de gaskamer gegooid hebt of administratie gedaan. Je
1: bijgehouden hebt dat gebeurd is. Ja.
25: Maar je kan zeggen qua leeftijd dat het ophoudt. En die mensen die worden soms ook in vrijheid gesteld. Of ze overlijden vrij snel.
1: Ja.
25: Ongetwijfeld dat volgend jaar weer eentje opduikt.
1: Ja. En de betekenis van deze zaak, wat is die geweest?
25: Hij had, in Nederland had hij de betekenis, Israël was het eigenlijk de tweede na Eichmann. jaren 60. Dat was, nou, Eichmann was heel belangrijk voor het daar zijn van Israël. En Demjan Mioek, dat was een beetje gek. Die was de tweede, maar ook de doodverloren in eerste instantie. In Sobibor, in Duitsland, waar hij dus voor Sobibor. Daar waren Nederlanders bij betrokken. Als je mag in Duitsland naast de officier van justitie mogen leken nebenankleger worden. En dat was bij ons Jules Schelvis. Ja. Sobibor is relatief onbekend in Nederland. Terwijl er toch 30.000, meer dan 30.000 Joden vermoord zijn. Dus dat was voor Nederland was het relatief belangrijk. Ja,
1: ook omdat meneer Schelvis daar dus zich aangetrokken
25: heeft. Ja, er was, in Trouw, er is een journalist die heeft dat proces dagelijks besproken in de krant.
1: Ja. Dank voor het verhaal en de uitleg. David Barnau, historicus, oud-NIOD-onderzoeker. Het ging over deze dag in 2009 toen de 89-jarige oorlogsmisdadiger John Demjanjuk door Amerika werd uitgeleverd aan Duitsland.

0: Beyoncé is dat een halo. Zometeen een nieuwe ronde van ons spel, tijdje terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Jan van der Putten.
2: De Europese Commissie wil het veel simpeler maken om internationale treintickets te boeken. Nu is dat nog een heel gepuzzel bij verschillende aanbieders. Straks moet het, als het aan de Commissie ligt, snel en makkelijk kunnen via één website. De Britse premier Starmer is ervan overtuigd dat hij moet aanblijven. Tientallen partijgenoten en ook een aantal ministers willen dat hij aftreedt als Labour-leider en daarmee ook als premier, vanwege de slechte verkiezingsresultaten. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan Aboriginals. Op hun land zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. De Aboriginals vinden 92 miljoen te weinig en gaan waarschijnlijk in hoger beroep. En dan de vierde etappe van de Ronde van Italië met het venijn in de staart. Een klim van de tweede categorie. Gabriel Melging, hoe is het met de vluchters?
3: Zes koplopers, nog altijd. Marcellucci, Rafferty, Jacobs, Barguil, Bijs en Larsen. Dat is het zestal. En zij gaan al richting die tweede categorie klim toe, hoor, want die ligt na 80 kilometer koers in het parcours. En uiteindelijk is de etappe in totaal 138 kilometer. Maar ook als ze dus boven zijn, moeten de renners nog een flink eind naar de finish. Het is nu nog eigenlijk vrij simpel. Een beetje stilte voor de storm. Ze rijden ellenlang rechtdoor langs de Tyreense kust op weg naar die klim toe. Op weg naar die Cozzotuno. En die zes koplopers hebben een voorsprong van 2 minuten en 5 seconden op het peloton en moeten nog 72 kilometer in totaal. Het is heel erg de vraag hoe de sprinters straks die klim gaan verteren. Want als de sprinters meekomen over die klim of op niet heel veel achterstand rijden, dan kan je eigenlijk ervan uitgaan dat het vandaag redelijk onverwachts toch weer een massasprint wordt. Want die zes koplopers die verdedigen een kleine voorsprong. Met nog 72 kilometer te gaan, 2 minuten op het peloton.
0: En hoe is het met de sprinters op de snelweg? Helene Geest.
4: Nou, er valt weinig te sprinten op de A1 in ieder geval, van Apeldoorn naar Amsterdam, want daar staat een lange file tussen Stroe en Hoevelaken. De vertraging is ongeveer een half uur. Er wordt daar een auto geborgen na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er gebeurde ook een ongeluk aan de zuidkant van Amsterdam op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. Daar zijn ook twee rijstroken dicht. Vanaf Amsterdam-Bijlmermeer is de vertraging 40 minuten. Je kunt daar het beste de A10 Zuid nemen. Op de A20-hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie zijn ze bezig met een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht, kost je ongeveer 10 minuten. En de N36 Almelo-Omme is in beide richtingen dicht bij Westerhaar door een ongeluk met een vrachtwagen.
1: Tot 4 uur.
0: Dat is het spel waarin we de historische nieuwskennis van onze luisteraars testen. De weekwinnaar verdient uiteindelijk 100 keiharde euro's. En die kan je ook uitgeven in Frankrijk. Robert Benschop, goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
0: Uit Bourguignon-les-Morets, spreek ik het goed uit?
5: Ja, je spreekt het heel goed uit. Verrassend goed, ja.
0: Waar ligt dat ook alweer?
5: Tussen Vesoul en Langres, rechtsboven Dijon.
0: Ah, oké. Okay. Dan hebben we een beetje een idee. En hoeveel mensen wonen daar?
5: 50 zielen.
0: Zo?
5: Klein maar fijn.
0: Ah ja, en dan zit je de hele dag een beetje toch om contact met het vaderland te houden naar NPO Radio 1 te luisteren.
5: Zeker in vast. Ja, er wordt veel gerenoveerd. En tijdens het renoveren heb ik oortjes in en dan luister ik naar jou.
0: Oh ja, maar ben jij zo iemand die we tegen kunnen komen in zo'n programma als Ik Vertrek bijvoorbeeld?
5: Nou, zo erg is het nog niet, want ik was niet van plan om er een B&B aan te gaan knopen. Maar een beetje wel.
0: Ja, oké. Nou ja, goed. Het is goed leven daar volgens mij in Frankrijk. We gaan eens even kijken hoe we uitkomen. Want gisteren neergezet, de eerste in deze week, 2 punten. Nou ja, daar moet je in principe overheen kunnen. Maar goed, we gaan het allemaal zien. We gaan de fragmenten laten horen. Aan jou de taak om te zeggen of het vroeger of later is dan het fragment ervoor. We beginnen altijd in het geboortejaar van de kandidaat. En dat is
5: 1960.
0: Dan wordt dat het vertrekpunt. Tijdje terug. Hier is het eerste fragment.
6: Charles Philip Arthur George. Wilt thou have this woman to thy wedded wife? To live together after God's ordinance in the holy estate of matrimony.
0: Het huwelijk van Charles en Di, was dat vroeger of later dan 1960?
5: Ik wou net gegokt dat Di was. En dat is later.
0: Ja, dat is goed, 1981.

0: Gordon stond op nummer 1. Was het vroeger of later dan 1981?
1: Als je me, nou niet, ik woon niet voor niks in Frankrijk. Ik weet niet veel van de Nederlandse iets. Gordon. Ik gok later.
0: Ja, is goed. 1991.
2: We beginnen natuurlijk met de mysterieuze verdwijning van Ahold Topman Heijn. Bij de politie in Haarlem zijn in de loop van de dag tientallen tips binnengekomen.
0: Was dit vroeger of later dan 1991?
1: Dat was vroeger.
0: Dat is goed. Was 1987.
3: De winnaar van Idols is geworden... Jamai!
0: Ja, was het vroeger of later dan 1987?
1: Oeh, Jim en Jamai. Hoeveel in 80 zaten we?
0: 1987.
1: Idols, wanneer kwam dat op? Ik gok later.
0: Dat is goed, het was in 2003.
4: Madeleine McCann is vermist. Haar dorpje Rudley liet gisteravond aan de ouders blijken dat met hen wordt meegeleefd. Niemand weet waar ze is. Niemand weet of ze nog leeft.
0: Was dit vroeger of later dan 2003?
1: Oeh, dit is dit verhaal van het meisje in Portugal. Dat is al lang geleden inmiddels. Maar wanneer? Vroeger of later dan 2003? Dat loopt al zo lang. Ik denk dat het heel erg is en dat ik ga zeggen dat het vroeger is.
0: Dat is niet goed.
1: Ai.
0: Jammer dan. 2007, toen dat meisje werd vermist spoorloos uit een appartementencomplex inderdaad in Portugal. Je had de feiten wel op orde, maar het jaartal zat verkeerd geplakt in het geheugen.
1: Madeleine McCann. Goed geprobeerd. Hoe ver ben ik gekomen?
0: Vier. Dus ik ben in ieder geval over de kandidaat van gisteren heen. Je gaat aan kop voorlopig. Of het genoeg is, dat gaan we afwachten, Robert.
1: Ik gok van niet, maar maakt niet uit.
0: We gaan je wel een Villa VDB keukenschort opsturen. Maak over een foto bij het naambordje van Bourignon Le Moray. Want dat vind ik mooi. En je maakt sowieso de blitz daar in Frankrijk met dat schort.
1: Ja, zeker. Alleen daarom, ik vind al dat ik gewonnen heb wat dat betreft. Dus helemaal blij mee.
0: Ja, en als je volhoudt op die eerste plaats, dan bellen we je donderdag terug natuurlijk.
1: Mooi weer.
0: Mooie dag verder. Doeg.
1: Jo.
0: Hier is Dire Straits.

0: Calling Elvis. En de groep Dire Straits was dat. Ja, misschien hebt u nog altijd een spetterend seksleven, of is het vuur intussen behoorlijk gedoofd. Kan allemaal. Volgens onderzoeker Jana Kersies van Leiden Academy, daar doen ze onderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen, zit seks op leeftijd te veel in de taboesfeer en moeten we meer luisteren naar ouderen en hun behoefte aan intimiteit en seksualiteit. Jana Kersies is hier, samen met Marcelle Mulder, 67 jaar, die nogal open praat over haar seksleven. Mevrouw Mulder, hartelijk welkom ook.
1: Dank je.
0: Laat ik even bij jou beginnen, Jana, want jij doet onderzoek naar seksualiteit op leeftijd. Waar merk je aan dat dat toch een taboe is?
1: Ik denk het waar iedereen het aan kan merken is, hè, als we om ons heen kijken, dan zien we veel seks, want seks zelfs. Maar wat we om ons heen zien zijn vaak de gladde, mooie, jonge lichamen. Dus die afwezigheid daarin van het ouder wordend lichaam alleen al geeft aan dat het een taboe is. En ik denk waar ik het persoonlijk zelf ook aan merk naast mijn eigen onderzoek wat ik erover doe is, als ik anderen vertel dat ik hier onderzoek over doe, dat ik vaak een verbaasde reactie krijg van, oh goh, oh ja, oh dit onderwerp, ja, en hoe oud dan? Vanaf welke leeftijd? Oh, 65 plus? Goh, bestaat dat dan nog? Ja.
0: Ja. Maar was jij, want vroeger ook eigenlijk werd altijd dan gezegd van, nou, je wil niet weten dat je ouders nog, weet je wel, met elkaar voezelen, zeg maar. Heb jij dat ook altijd gehad of niet?
1: Ja, ik denk dat tegenwoordig dat ik wel kan denken van, ik gun iedereen een fijn seksleven en dan maakt de leeftijd mij niet uit. Ik kan me wel goed voorstellen dat kinderen het bij hun ouders nog steeds een beetje misschien een minder fijn onderwerp vinden om het over te spreken. Maar er zijn heel veel meer oudere mensen dan je ouders, dus ja. Je kan ook breder denken.
0: Ja, nee, zeker. Waarom ben je dit gaan onderzoeken eigenlijk?
1: Mijn collega Alena Bendien die vroeg eigenlijk aan onze achterban van ouderen bij Leiden Academy of zij interesse hadden om dit onderwerp met ons te onderzoeken. Want wij doen eigenlijk altijd ons onderzoek niet over de mensen, maar samen met en door en voor de mensen. En dat was een heel sterk bevestigend antwoord dat daar de behoefte aan was. Aan de hand daarvan, eigenlijk vanwege die reden zijn we het onderzoek opgestart. Hebben we een open uitnodiging geplaatst waar mensen op vrijwillige basis zich konden aanmelden om groepsgesprekken te voeren, dus met elkaar. Zodoende ging het balletje rollen en zijn we nog steeds bezig.
0: En wat hoorde je bijvoorbeeld in die gesprekken? Wat voor behoefte was er dan van mensen?
1: De sterkste behoefte die denk ik naar voren kwam was eigenlijk om het taboe te doorbreken en het gewoon normaal te maken. En om ouderen ook als seksuele wezens te zien. Dat iedereen eigenlijk tot je laatste snik, tot je laatste ademhaling, dat je een sensueel en seksueel wezen bent met behoeftes en dat die behoeftes ook erkend mogen worden.
0: Dat stopt niet op een bepaalde leeftijd?
1: Niet voor iedereen, nee. Zeker niet voor iedereen. Het kan wel stoppen en dat is ook oké. Maar we mogen ook erkennen dat het voor velen niet stopt.
0: Het verandert ook misschien wel de behoefte?
1: Ja. Ja, en ik denk wat ik zelf het leukste en leerzaamste vind is juist die verandering. Dat hè, als je naarmate we ouder worden je lichaam kan veranderen, maar ook je eigenlijk hoe je je leven indeelt, dat kan helemaal veranderen. Je gaat met pensioen, je hebt een andere tijdsindeling van je dag. Zoals ik zei, ja, je lichaam kan dus ook wel veranderen. En dat kan ook aanzet geven tot een andere beleving van seksualiteit. En die beleving vind ik het interessantst, omdat dat ons beperkte beeld van wat seks kan zijn ook openbreekt.
0: Ik heb het vaker hier genoemd. We hebben vanuit dit programma een podcast gemaakt met Bille Bloot. Dat ging over mannenproblemen dan. Maar daar zit bijvoorbeeld een uroloog in. Die vertelt eigenlijk dat hij eigenlijk de helft van de tijd dat hij daar stellen krijgt. Dat zijn ook mensen op leeftijd die ook door problemen, prostaatproblemen, noem maar wat. Eigenlijk moeilijker seks kunnen hebben. Mm-hmm. Maar dat hij de helft van de tijd daar seksuele voorlichting geeft. Omdat mensen eigenlijk niet weten, ja, wat je nog meer kan doen dan platte penetratie, zou ik maar even zeggen.
1: Ja, en dat ik vind dat super interessant. Omdat ik denk, nogmaals, van het beeld wat we om ons heen zien van wat seks is, is die penetratiegerichte, prestatiegerichte seks. Terwijl er een veel ruimere en rijkere ervaring mogelijk is. En ik denk, mensen kunnen dat op latere leeftijd ervaren door bijvoorbeeld ziekte, maar ook gewoon erectiestoornissen of een droge vagina, dat penetratie niet meer fijn is. Misschien is het nooit fijn geweest. En dat kan aanzetten van, goh, we gaan op ontdekking. Wat is daarbuiten nog mogelijk? Ja. En ik zou het heel mooi vinden om ervoor te pleiten dat wij dus niet alleen dan ouderen zien als hulpbehoevend hierin. Van, goh, wij leren hun hoe je anders seks kan hebben, maar ook hoe jongeren en andere generaties kunnen leren van ouderen van, er is veel meer mogelijk dan alleen maar dat stereotype beeld van seks.
0: Mevrouw Mulder, u hebt meegedaan aan dat onderzoek van Jana. Waarom?
2: Ja, Nou, ik vind het heel belangrijk om over seksualiteit te praten. En ik denk zelf dat heel veel mensen heel eenzaam zijn met hun gedachten, gevoelens, problemen rondom seks. Want ja, de stap naar een seksuoloog of de huisarts, die maak je niet gauw. En omdat we er gewoon, nou, soms zelfs in de relatie niet over praten, maar ook niet als vrienden.

0: gauw. En omdat we er gewoon, nou, soms zelfs in de relatie niet over praten. Maar ook niet als vriendinnen of als vrienden.
1: Ja, want dat vroeg me af, bijvoorbeeld, praat je met vriendinnen erover?
0: Ja, ik praat er wel over met vriendinnen. En trouwens ook in het openbaar. Ik geef ook les erin en zo. Ik vind het belangrijk dat we het erover hebben.
1: Ja.
0: Zodat je ook, nou ja, wat Jana al zegt, die veel meer mogelijkheden ook ziet.
1: Wilt u iets vertellen over uw eigen verhaal? Hoe dat?
0: Ja, bij ons is het natuurlijk, kijk, je wordt ouder, je blijft wel dezelfde, maar je krijgt gewoon meer te maken met ziekte en dood. Dus toen er prostaatkanker bij mijn man werd geconstateerd, ja, dan komt dat heel dichtbij en dan is dat eng. En dan neemt hij rigoureuze beslissingen. Dan wil hij gewoon dat die prostaat eruit gaat.
1: Ja.
0: En dan tast dan zijn vermogen tot erectie aan.
1: Ja.
0: En daarmee voor hem ook zijn lust in vrijen. En het vreemde is dat het met hem en mij niet gelukt is om die alternatieven tot stand te brengen. Dat wilde hij eigenlijk liever niet.
1: Dat je andere dingen doet dan die penetratie.
0: Precies. Ja. Dus ja, dan zag ik mij op mijn 53ste celibatair worden of zo.
1: Ja.
0: Nou, dat vond ik veel te jong. Trouwens, ik vind dat voor elke leeftijd veel te jong. He, dat is, als je ervoor kiest, oké, maar daar koos ik niet voor.
1: Nee, maar precies. Want nogmaals, iemand anders kan er heel anders in staan. Maar u had nog wel de behoefte aan intimiteit, aan seks.
0: Ja, en zeker niet aan penetratie of dat soort dingen. Want daar ben ik helemaal niet van. Maar wel aan een soort intimiteit, een soort seksualiteit. Ik zeg altijd, wat we vroeger het voorspel noemden, dat is eigenlijk seks.
1: En hoe hebben jullie dat opgelost met z'n tweeën?
0: Ja, wij hebben dat opgelost doordat ik de ruimte heb gekregen om een andere geliefde te zoeken. Nou, die ben ik niet echt gaan zoeken, maar die ben ik tegengekomen na een jaar of twee,
1: drie. Dat vond uw man goed?
0: Ja, dat vond mijn man goed. Maar ik ben ook helemaal opgeleide van het tempo wat hij aankon, dat proces ingegaan. Dus voordat er seksualiteit in het spel was, waren we alweer een jaar verder.
1: Ja, rustig aan.
0: Heel rustig.
1: En hoe wordt daarop gereageerd door omgeving, vriendinnen? Familie.
0: Nou ja, mensen zeggen natuurlijk, is dat niet heel naar voor je man? Dat vind ik dan heel grappig. Want natuurlijk is het heel naar voor mijn man dat hij zijn potentie kwijt is. Maar er wordt nooit gevraagd of dat ook heel naar is voor mij.
1: Ja.
0: Dus ik zei dan, nou, dat moet je dan maar aan hem vragen.
1: Ja.
0: En dat deden ze vervolgens niet. Of mijn man vond dat ook heel onaangenaam als mensen zich daarmee bemoeiden. Dus die verwezen weer gauw terug naar hun eigen seksualiteit, zeg maar. Nou, hoe heb jij dat dan?
1: Maar levert het iets om dit gewoon te vertellen? Aan vrienden, vriendinnen?
0: Ja, dat leverde ten eerste heel veel verhalen op over hun seksualiteit. Dus ik breek echt dan iets open. En dat heb ik natuurlijk ook gezien in het onderzoek van Jana. Je hoort de meest bijzondere verhalen. Eigenlijk zijn wij als ouderen natuurlijk net zo gevarieerd als elke groep mensen. En daar leer je van. Dan denk je, oh, wacht even, kan je dat ook zo beleven of bekijken? Dingen die ik ook heel raar vond soms, die heb ik gewoon leren waarderen. Ik denk, ja, dat is ook een oplossing.
1: Maar zoals wat?
0: Nou, een voorbeeld. Het gaat dus natuurlijk niet echt aan mij om voorbeelden van het onderzoek van Jana te vertellen. Want dat is een beetje, dat is een geheimhouding.
1: Maar u hoeft ook geen namen en nummers te
0: weten. Nee, maar dat zou ik ook zeker niet doen, maar ook die voorbeelden niet. Maar bijvoorbeeld dat er mannen zijn die hun penis helemaal niet zo belangrijk vinden in het minnespel. Die een orgasme ook helemaal niet belangrijk vinden. Of hebben leren vinden.
1: Ja.
0: Nou, dat was voor mij wel een ontdekking. Mannen die graag vrouwenkleren dragen. Nou, dat wist ik echt niet. Sommigen alleen in de slaapkamer. Maar anderen ook gaan gezellig in een jurkje mee naar het theater.
1: Ja.
0: Wist ik veel. En dat zijn gewoon hetero mannen. Ik bedoel, mag voor mij alles zijn wat je wil. Maar wij mogen al lang lange broeken dragen als vrouwen.
1: Ja.
0: Maar een man die in een jurkje de supermarkt ingaat. Nou, dus ik vond het fantastisch om te zien dat zogenaamde mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten van iemand niet zozeer samenvallen met of iemand zich een man of een vrouw noemt.
1: Ja. Maar dat punt wat u ook zei van die u noemde dat dan zeg maar het voorspel, dat eigenlijk al gewoon ook genoeg seks is. Het hoeft niet altijd maar tot klaarkomen te leiden of whatever.
0: Nee. Nee, dus dat woordje voor zou ik er dus afhalen.
1: Gewoon spel.
0: Dat is gewoon het spel.
1: Het spel begint ergens.
0: Dat is het spel,
1: ja.
0: Precies. En hoe het spel eindigt, ja, dat mag je zelf weten.
1: Het heeft natuurlijk ook heel... je hoort nu ook alles over die jongeren die allemaal weer een beetje teruggaan naar vroeger, een beetje preutsig worden. Maar dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe je het uiteindelijk hebt gekregen. Ook misschien wel van je eigen ouders en zo. Dat was vroeger natuurlijk anders dan nu, hoop ik dan maar.
2: Ja, dan betwijfel ik. Ik denk toch nog steeds waar Marcelle ook bij is geweest. Wij geven ook lessen aan scholieren, studenten. En eigenlijk vragen, als we daar vragen van hoe heb jij seksuele voorlichting gekregen? Dan heel veel mensen krijgen het niet van.

0: uit huis. Wat misschien ook oké is, maar dan vraag ik naar oké, wat heb je dan op school ontvangen? En dan is het nog steeds hetzelfde praatje van bij de vrouw gaat het over voortplanting en de gevaren van onveilig vrijen. En bij de man leer je wel wat klaarkomen of een orgasme is. Maar daar blijft het dan ook bij. Ja. Het gaat niet over je wensen.
1: Ja, en wat je natuurlijk ook hoort, is de porno die overal te zien is.
0: Dat is voorlichting.
1: Dat als een soort voorbeeld wordt gezien. Dat iedereen in het gezicht klaarkomt, ik noem maar wat. Ja. Dat zie je in die filmpjes allemaal, heb ik gehoord. maar dat is natuurlijk niet de werkelijkheid of zo. Dat is niet per se leuk of zoiets.
0: Ja, ik denk dat wij niet mogen bepalen wat voor een ander leuk
1: nee,
0: is.
1: Dat is
0: maar
1: waar.
0: Ik denk
1: dat
0: wel,
1: is
0: ja, don't judge
2: en je, kan het ook, en je kan het ook omdraaien. Voor mannen is het soms ook erg leuk om klaar te komen terwijl ik op zijn gezicht zit.
1: Ik bedoel alleen maar wat daar te zien is natuurlijk niet per se het enige aanbod of zo.
0: Nee, en daarom nogmaals mijn pleidooi om ook vooral te luisteren naar mensen die ervaring al hebben en die... Ja. Wat jij ook vertelt, ik vind het heel mooi als we seks kunnen loskoppelen van dat het doelgericht is. Dus dat het gaat om voortplanting of om inderdaad klaarkomen. En dat het veel meer kan zijn dat het een ervaring is, een beleving. En dat je daar de tijd voor kan nemen. En ik zou zeggen, ja, wij hebben samen ook met andere deelnemers, maar ook met Marcelle een hele mooie videoreeks ontwikkeld. Waarin zij ouderen heel openhartig hierover vertellen.
1: Waar kunnen we die zien?
0: Lust op leeftijd kan je op YouTube bekijken. Is voor iedereen toegankelijk.
1: Hartelijk dank voor het gesprek allebei. Jana Kersies van Leiden Academy en Marcelle Mulder. We gaan de vraag van vandaag afsluiten. En die ging over welke bijzondere uitvaart hebt u meegemaakt. Ja, sorry. We zitten elkaar een beetje in de weg. Hij zit te wachten dat ik zwaai. En ik zwaai naar jou en jij zwaait naar mij. En nou ja, goed, zo gaat het ook een beetje op de radio. Hartelijk dank allebei. Dat was de vraag van vandaag. Naar aanleiding van die oproep om meer ook over de dood te praten. Luisteraar Maya die haalt het overlijden aan van haar zoon Ronald. Die overleed 36 jaar geleden. Ze draaide toen Pink Floyd, want dat was ook de muziek waar zijn vader en ik, toen ik zwanger was, altijd al mee in slaap vielen. En dat is nu onze muziek voor altijd. Bij de zelfgeregisseerde dood van de man van Petra Talens, zeker geen koffie met kleffe cake, zegt ze, maar wel een broodje garnalenkroket, het lievelingshapje van hem. Lilian Radder die stuurde een audio-appje.
3: 2 jaar geleden was ik bij een 4 het levenfeest van een meneer die heel ernstig ziek was, maar had besloten om voor zijn overlijden met al zijn familie, vrienden en geliefden een hele mooie oude kerk, een vier het levenfeest te organiseren, waar hij op een mooie stoel in het midden van de zaal werd toegezongen. Er werd trompet gespeeld, er waren heel veel bloemen. Hij stond echt in het zonnetje. En na het vieren levenfeest kregen we 3 dagen later het berichtje dat hij was overleden. Een prachtige uitvaart wat mij betreft.
1: De vrouw van Lilian Radder was dat. Inge van der Vliet die brengt een ode aan haar moeder die 102 werd. Wilde haar, zoals beloofd, tot het laatst toe vast. En hij was zelfs zelf de oven ingeschoven. En luisteraar Laura tipt nog even om de laatste column van Karin Spijn te lezen. Die naam is al eerder gevallen met betrekking tot een mooie afscheid. Dank voor alle reacties weer. Zometeen is er het NOS Radio 1-journaal. Dat wordt vandaag gepresenteerd door Fleur Wallenburg. Ik wens u een prettige voortzetting van deze dinsdag. Goedemiddag.
4: Villa VTB. Samen Max.
5: NPO Radio 1. Podcast.
6: Stel je voor. Op een dag word je opgepakt en in de gevangenis gezet. En je hebt geen flauw idee waarom. Iemand heeft een misdrijf gepleegd en jouw naam opgegeven. Dan krijg je hulp uit onverwachte hoek. Een ambtenaar grijpt in. Waarom kon dit probleem meer dan 10 jaar lang blijven bestaan op het ministerie van Justitie? Luister nu naar Het Verkeerde Oordeel.
7: Een podcast van de EO. Nu op NPO Luister.
8: Ster.
9: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Wij Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
12: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
11: En voor de aangepaste fiets van Maria.
13: En zo kan ik er weer op uit.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
16: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
17: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
18: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
19: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
21: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
22: Fleur Wallenburg.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
23: Goedemiddag. Opnieuw is het tekort aan stageplekken in het mbo opgelopen. Hoe dat komt en wat er aan gedaan kan worden, bespreek ik zo. Eerst het nieuws met Sid van der Linden.
24: De Tweede Kamer wil dat Kanye West door Nederland wordt geweigerd. De Amerikaanse rapper, die nu Ye heet, heeft volgende maand 2 concerten gepland in Arnhem. Een meerderheid van de Kamer wil dat die niet doorgaan. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Eerder zijn in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Polen en Zwitserland daarom concerten afgelast. Justitieminister Van Wil heeft al gezegd dat het kabinet kijkt of J kan worden geweigerd, maar dat zoiets niet eenvoudig is. Er moet een gevaar zijn voor de openbare orde of de veiligheid. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van 2 kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam, zegt deze verslaggever van AT5.
25: Het was in ieder geval duidelijk dat er in ieder geval 13 kinderen slachtoffer zijn geworden van Jan B. En het Openbaar Ministerie zei vandaag op een tweede pro forma zitting dat er dus nog meer verdenkingen aan die telastenlegging worden toegevoegd. Dus inderdaad kom je erop uit meer slachtoffers.
24: Jan B. was tot vorig jaar raadslid voor 50PLUS in Almere. Ook werkte hij voor verschillende kinderdagverblijven als invalkracht. De Europese Commissie wil dat er 1 website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers 1 ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Het gerechtshof zegt dat DJ Tiësto jarenlang verkeerd advies over zijn belastingen heeft gekregen. Daarom krijgt hij van het Amerikaanse advocatenkantoor dat hem advies gaf ruim 14 miljoen euro schadevergoeding. Eerder had de rechter nog gezegd dat Tiësto daar geen recht op had. Het klimseizoen op de Mount Everest is nog maar net begonnen, of het dodental op de hoogste berg ter wereld is gestegen tot 5. Een 21-jarige Sherpa, een Nepalese berggids, verongelukte bij een val in een spleet. Het klimseizoen op de Mount Everest begon 2 weken te laat door een ijsblok op de route. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Volgens buitenlandredacteur Jelisha Nieves kunnen inwoners bijna nergens terecht.
0: Want als je ook naar andere omringende dorpen of steden gaat, ook daar zijn die bendes hartstikke actief. Vaak is buurland Dominicaanse Republiek hopen ze als optie te zien. Maar wat zien vaak dat Haitianen zelf weer worden uitgezet. De Dominicaanse president heeft bijvoorbeeld een muur ook laten bouwen langs de grenzen. Maar binnenkort gaan er weer vluchten over en weer vanuit Haiti naar Dominicaanse Republiek om de banden aan te halen. Dus misschien biedt dat binnenkort een uitkomst voor de Haitianen.
24: Afgelopen weekend schoten bendeleden op elkaar op straat en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou honderden miljoenen ton ijzererts uit de grond hebben gehaald en daar veel geld aan hebben verdiend. De schadevergoeding is de grootste die ooit is uitgekeerd aan een Aboriginal stam in Australië. Leden daarvan vinden het bedrag te laag en gaan waarschijnlijk in beroep tegen de uitspraak. Het weer, het is zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Het koelt dan af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met hagel en onweer en dan zo'n 11 graden.
23: Dankjewel, Sid. We gaan naar de verkeersinformatie. Helene de Geest, hoe is het op de weg vandaag?
1: Het begint al behoorlijk druk te worden. Bij elkaar zo'n 300 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer bij Amsterdam. En dat is te wijten aan een ongeluk op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Aalsmeer is de vertraging nu 3 kwartier. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt het beste omrijden over de A10 Zuid via de A2, de A10 en de A4. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 25 minuten vertraging door een eerder ongeluk. Alle rijstroken zijn daar vrij. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort 1 kwartier oponthoud door de werkzaamheden daar. En er is een spoedreparatie op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging ruim 10 minuten.
23: Als het aan de EU ligt, wordt het makkelijker om in Europa met de trein te reizen. Onze correspondent in Brussel zag de plannen hiervoor in.
2: Ster. De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
4: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
26: Mensenrelatie, Radboud Visser.
27: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
26: Jazeker.
28: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitipro. met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
29: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
21: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
23: De problemen na de brand in het datacentrum in Almere van vorige week zijn nog niet opgelost. Onder meer bij de Universiteit van Utrecht zijn de gevolgen nog merkbaar, hoort verslaggever Mark Robin Visser.
7: Maakt niet uit wie je spreekt, iedereen weet ervan. Heel veel mensen hebben ermee te maken en hebben er ook last van in hun werk en in hun studie. En één ding is duidelijk, de problemen hier in Utrecht zijn nog lang niet opgelost.
23: De Giro d'Italia gaat verder met vanaf vandaag ook echt in Italië, toch Gabriel Melging?
8: Zeker, in Calabria. Het is prachtig weer, prachtige beelden langs de Tyreense Zee. Maar die hebben we nu alweer even links van ons laten liggen. Want de renners zijn rechts afgedraaid, de Cozzo Tuno op. De enige klim van deze etappe. En er wordt hard doorgereden door de mannen van Movistar. En veel sprinters moeten daardoor toch al lossen. Zoals Dylan Groenewegen en Jonathan Wieland en Paul Magnier. En dat betekent dat met nog 50 kilometer te gaan de kaarten opnieuw geschud worden in de Giro.
23: Maar eerst, de EU wil het makkelijker maken om binnen Europa een treinreis te boeken. Want dat is nu vaak ontzettend ingewikkeld, vooral als je door verschillende landen wilt reizen. Morgen presenteert de commissie de plannen, maar EU-correspondent Kiesja Hekster heeft ze al ingezien. Nou Kiesja, wat staat erin?
9: Ja, nou, er moet echt van alles anders, zegt de Europese Commissie. En ik denk dat veel mensen het wel zullen herkennen, hè, dat als je een vliegtuig wil boeken, dan is het vaak één druk op de knop. Maar als je een trein wil boeken, hoorde ik vandaag iemand zeggen, dan kan het zomaar gebeuren dat je langer bezig bent met het zoeken en het boeken dan met de reis zelf. En dus komt de Europese Commissie morgen met 3 wetten. En daarmee willen ze het veel makkelijker en veel beter maken. Bijvoorbeeld als het gaat om het vinden van treininformatie. Iedereen moet straks gewoon van achter zijn schermen op een website alle opties kunnen bekijken en de kosten kunnen zien, welke aansluitingen er zijn, waar kan je opstappen en overstappen bijvoorbeeld. Nou, dat klinkt natuurlijk heerlijk in de oren. Daarnaast moet treinkaartjes kopen ook veel klantvriendelijker worden. Net als bij vluchten wordt dat dan bijvoorbeeld mogelijk dat spoorwegmaatschappijen ook opties van andere maatschappijen, ook concurrenten, laten zien. Dat moeten ze dan zelfs laten zien. Ook kaartjesverkoop zou gaan daar dan toe gedwongen worden, is in ieder geval het idee. En dan moet je daar dus ook kunnen kopen. En tot slot moeten er ook nieuwe regels komen voor geld terugkrijgen als je bijvoorbeeld een overstap mist. Stel, je wil van Amsterdam naar Straatsburg, dat doe ik nog wel eens, om naar het Europees Parlement te gaan. En je mist een aansluiting omdat je een treinkaartje hebt gekocht bij de NS Internationaal en een ander kaartje bij de Duitse spoor of het Franse spoor. Als de een vertraagt heeft en je mist daardoor de trein aan de andere kant, ja, dan heb je nu pech. Maar ook dat moet gaan veranderen, is de bedoeling.
23: Want waarom, Kiesja, en ik vraag dit ook voor mezelf, is het toch zo ingewikkeld om een treinreis te plannen in Europa?
9: Ja, dat heeft toch iets mee te maken dat het van oorsprong allemaal verschillende nationale spoorwegbedrijven zijn die je nodig hebt. Hè. Het zijn spoorwegmaatschappijen van Nederland, van Duitsland, van Frankrijk. Ga maar zo door. En experts die ik heb gesproken, die vertellen dat die clubs, zoals bij ons de NS, er gewoon niet zoveel zin in hebben. Ze hebben ook niet zoveel baat bij, want het is wel veel extra werk om het te gaan regelen. Maar het levert niet veel op. Gaat ook over bescherming van je eigen markt natuurlijk. Je wil liever geen concurrentie op jouw rails. En dat hoorde ik vanmorgen ook van Elmer van Buren. Hij is een van de initiatiefnemers van de European Sleeper. Een relatieve nieuwkomer op het spoor. Ze bestaan sinds 2021. En hij laat een aantal nachttreinen rijden van Berlijn naar Parijs, van Brussel en Praag en ook naar Milaan. En hij vertelt waar hij tegenaan loopt.
10: Eigenlijk het allereerste gesprek dat we hebben gevoerd was met NS. Om tegen hen te zeggen wat we gingen doen. En ook dat we graag wilden dat zij onze kaartjes gingen verkopen. En dat doen ze nu deels, maar we zijn nog steeds bezig met dat proces.
11: Waarom is dat zo moeilijk?
10: Nou ja, ik denk dat dat moeilijk is omdat de partijen die de treinen altijd gereden hebben, zoals NS, eigenlijk geen zin hebben in ons als nieuwe partijen op het spoor.
12: Dus kies jij, dan zijn zij wel blij, denk ik, met de plannen van de EU.
9: Ja, zeker. Want als dat allemaal doorgaat, dan worden dus die websites en ook die spoormaatschappijen verplicht om kaartjes te gaan verkopen. Ook voor de treinen van buren. En niet alleen van buren is blij, maar dat gaat zeker ook over de treinreizigers. Want om hen is het natuurlijk ook allemaal te doen. En ook begonnen bij de Europese Commissie deze plannen. En dat hoorde ik van de reizigers zelf vanmorgen heel vroeg in de nachttrein van Berlijn naar Parijs, die een tussenstop maakt in Brussel.
13: Eurostar to Amsterdam Central will depart from track 4A.
12: Het is iets voor 7:30 en dus nog heel veel slaperige gezichten aan boord van de nachttrein. Hier iemand die haar tanden aan het poetsen is bij de wasbak aan boord.
14: We came from Berlin and we are living in Paris.
12: Deze Duitse gaat met man en kinderen op bezoek bij haar zus in Parijs.
14: I don't like to take the plane. We also travel with two little children.
12: En ze zegt, ja, ik neem liever de trein dan het vliegtuig. Voor de kinderen is het de eerste keer met zo'n nachttrein en ze zijn helemaal opgewonden. Het zou geweldig zijn als we meer naar Europese plekken konden gaan met hun.
14: Yes, extremely hard. Yeah.
12: En deze Zweedse vertelt hoe moeilijk het was om een treinkaartje vanuit Zweden te kopen naar Berlijn.
14: You need to be very savvy on the computer to understand how it's working.
12: Je moet heel handig zijn met computers om het allemaal te begrijpen, vertelt ze. Er komen allerlei verschillende spoorbedrijven aan te pas en ook nog eens een keer allerlei verschillende apps. Zweden uitkomen, dat was nog het makkelijke stuk, want dat ken ik. Maar daarna moet je dus ook in Duitsland en Frankrijk op websites op zoek naar kaartjes. Het zou wel een stuk makkelijker zijn als dat allemaal op één plek kan.
14: Ja, yeah, I think it's stupid. Frankly.
12: Eerlijk gezegd vind ik het belachelijk, zegt ze. Maar als ze hoort dat de Europese Commissie morgen met wetsvoorstellen komt om dit ook echt makkelijker te gaan maken en aan te pakken, dan kijkt ze al een stuk blijer.
14: Good. That's great. I think it should be easier to take the train. Easier and more cheap.
12: Mooi, zegt ze. Dat is super. Want het zou makkelijker, maar ook goedkoper moeten worden om met de trein te rijden.
15: Ja, Kiesja, blije treinreizigers dus. Ja. Wanneer gaan we iets van die nieuwe plannen merken?
9: Ja, er wordt inmiddels decennia over gepraat. Maar ja, ik wil je niet al te veel teleurstellen, Fleur. Maar het zou mogelijk nog langer kunnen duren. Want morgen komt dat wetsvoorstel. Maar daarna moet er nog gepraat worden door het Europees Parlement. Door de landen van de Europese Unie. Die moeten gaan onderhandelen. Nou, dat kan zo een jaar duren. En dan heb je ook nog de Europese Belangenvereniging voor Spoorwegmaatschappijen. Waar ook de NS lid van is. Die laten aan ons weten dat ze geen voorstanders zijn van nieuwe regels. Volgens de club heeft de sector al heel veel geïnvesteerd in verbeterde ticketverkopen. Zijn er al heel veel stappen gezet ook. En ook zij gaan mogelijk proberen het proces nog flink te vertragen en af te zwakken. Maar we moeten toch moed houden, want het wordt ongetwijfeld wel iets beter.
15: Dankjewel, Kiesja Hekster. Dan naar de vierde etappe in de Giro d'Italia. Gabriel, het ging net hard bergop, hè?
16: Zeker, dat is nog altijd zo. Het zijn de mannen van Movistar in het wit gekleed die volle bak aan het rijden zijn voor de Venezolaanse, ja, goed klimmende sprinter Orluis Aular. Hij wil zoveel mogelijk van zijn concurrenten lossen op deze klim Cozzotuno. En hij heeft nog 4,5 kilometer om dat te doen. En voorin is het knecht Lorenzo Milesi, die echt werkelijk waar alles uit zijn lijf perst. Aan het schokschouderen naar boven, zijn bril al van zijn gezicht afgedaan en steeds dat kopje weer laten hangen en weer terug even omhoog. Mond wagenwijd open. Het lijkt erop dat hij dit niet heel lang meer kan doen, deze Lorenzo Milesi. Maar het gaat hard door daarachter. Alles in de lint. De klassementsmannen die draaien voor de tempo hun hand niet om. Maar de sprinters dus echt wel. Eigenlijk zijn ze allemaal al gelost. Zelfs de goed klimmende sprinters hebben het zwaar. Alle klassementsrenners zitten er nog bij. Wie ook gelost is, is roze truidrager Guillermo Thomas Silva. Hij
8: pakte de roze trui op zaterdag uit mijn hoofd. Na een goede sprint van een uitgedunde groep. Hij rijdt nu al op 2 minuten 40 achterstand. Dus het wordt heel moeilijk voor hem om nog terug te komen zometeen. Maar ja, het kan allemaal nog wel. Want op de top van de klim moeten we nog steeds 43 kilometer naar de finish. Het is een ontzettend spannende etappe. Dylan Groenewegen is ook al gelost. Tijmen Aresman, de Nederlandse klassementsman, die zit er nog bij.
0: Tot 6 uur.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
23: Binnen 2 jaar is het tekort aan stageplekken in het mbo verdubbeld, blijkt uit de stagebarometer die vandaag is gepubliceerd. Hanny Vlug is directievoorzitter van de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
23: Om hoeveel stageplekken gaat het?
1: Ja, het merendeel, laat ik beginnen met te zeggen dat het merendeel van de mbo-studenten gelukkig een stageplek vinden. Maar we zien ook dat er bijna 4700 studenten geen stage hebben op dit moment. Ja, en dat is wel een groot probleem.
23: Nogal, dat is ook een flink aantal. En om welke sectoren gaat het dan vooral?
1: Nou, de grootste stagetekorten zien we in de sector zorg en welzijn. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan studenten die worden opgeleid voor bijvoorbeeld de ouderenzorg of de gehandicaptenzorg. Maar bijvoorbeeld ook tot sociaal werker of doktersassistent of onderwijsassistent.
23: Dus precies ook die sectoren waar al een groot personeelstekort is en waar die stagiairs over een paar jaar natuurlijk heel hard nodig zijn als werknemers.
1: Ja, dit is precies de visuele cirkel waar vaak al op gewezen is. Er is een groot tekort aan begeleidingscapaciteit. Met name ook zie je dat terug in de zorg. Er is simpelweg, zeg ik altijd, geen personeel op de werkvloer om stagiaires te begeleiden. Ja, en dat is een groot probleem, want we hebben deze mensen gewoon heel hard nodig.
23: En uw organisatie, de SBB, is de organisatie die bedrijven en mbo-opleidingen bij elkaar brengt. Wat doet u eraan om het tijd te keren?
1: Nou, we zetten echt ons elke dag in samen met onderwijs, bedrijfsleven om te zorgen dat elke student een goede stageplek krijgt. Hè? Want dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Want als je geen stageplek hebt, dan krijg je ook geen diploma. Maar krijgen we ook niet die vakmensen die we zo hard nodig hebben. En dat doen we onder andere door scherp te monitoren waar echt stagetekorten ontstaan. En dan ook extra leerbedrijven te werven waar dat nodig is. Dus in welke sector of in welke regio. Maar ja, er zal ook meer nodig zijn. We zullen ook samen met onderwijs zoeken samen met onderwijs en bedrijfsleven en overheid naar creatieve oplossingen.
23: En waar denkt u dan aan?
1: Nou, bijvoorbeeld wat nodig is denk ik ook dat er financiële ondersteuning komt vanuit de overheid. Hè. We hebben nu een stagefonds in de zorg bijvoorbeeld. Dat is een subsidieregeling voor zorgwerkgevers om stagiaires te begeleiden. Nou, het vorige kabinet heeft dat wegbezuinigd. En ik ben heel blij dat de minister van Onderwijs ook heeft aangegeven dat ze met de minister van VWS in gesprek gaat om toch te kijken of er financiële ondersteuning kan komen voor de zorgsector. Maar het is niet alleen. Hè? Dus niet alleen die financiële ondersteuning is nodig, maar ook die creatieve oplossingen, wat ik net al zei. En daar moet je bijvoorbeeld denken aan het opknippen van stages. Dat de stagiaires bijvoorbeeld bij 2 leerbedrijven gaan stage lopen. Of dat we stages wat meer in het jaar gaan spreiden. Dus niet allemaal gaan stage lopen na de zomervakantie. Dus we zullen echt ook naar dit soort creatieve oplossingen moeten zoeken met elkaar.
23: Door dit probleem, door die weinige stageplekken, laat de zorgsector om die reden al minder studenten toe tot de opleiding. Tot opleidingen. Dreigt dat nou voor meer opleidingen?
1: Ja, we zien dat bijvoorbeeld ook terug bij sociaal werker. Het vorige kabinet heeft ook bezuinigd op het gemeentefonds. Waardoor gemeentes weer zijn gaan bezuinigen, bijvoorbeeld op sociaal werk. En daardoor zijn er ook minder stageplekken voor deze opleidingen. En sommige ROC's, bijvoorbeeld ROC Mondriaan, die heeft al gezegd, ja, ik moet nu een toelating stoppen invoeren voor studenten die deze opleiding willen volgen.
23: Dank u wel voor dit gesprek. Hanny Vlug, directievoorzitter van de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Helene, het is al best druk, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Bijna 400 kilometer file. Maar ja, het is dinsdagmiddag ook een van de drukste middagen van de week. De meeste vertraging heeft het verkeer nu op de A9 van Diemen naar Alkmaar tussen Amsterdam, Bijlmermeer en Aalsmeer. Het oponthoud is daar 1 uur. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt het beste omrijden via de A10 Zuid.
17: Zet.
15: Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
0: De politie onderzoekt of er iets strafbaars is gebeurd rond een geheim onderzoek bij het Internationaal Strafhof. Volgens NRC hebben privédetectives medewerkers van het hof gevolgd en onderzocht. De NCTV heeft dat bij de politie aangekaart. De detectives waren vooral geïnteresseerd in de advocaat die de hoofdaanklager Karim Khan van seksueel misbruik beschuldigde. Khan ontkent dat hij detectives op zijn medewerkers heeft afgestuurd. In Loosdrecht zijn de eerste bewoners van een tijdelijke noodopvang ingetrokken in het oude gemeentehuis, weet de omroep NH. Protest tegen de komst van de asielzoekers werd de afgelopen tijd flink opgestookt. Een verslaggever is bij de opvang.
3: De asielzoekers zijn hier niet heel warm ontvangen. Er hangen overal uitingen als no refugees, go home. En er komen ook steeds meer mensen nu naar het gemeentehuis toe, waar ze dus vanochtend zijn ingetrokken. De eerste in ieder geval.
0: Uiteindelijk kunnen er maximaal 70 alleenstaande mannen gehuisvest worden. Meerdere onderwijsinstellingen maken weer gebruik van de software Canvas nu er een deal is gesloten met hackers. Omroep Brabant meldt dat de Hogeschool Fontys en Tilburg University het platform weer gebruiken. Volgens de hackers zijn alle gestolen gegevens verwijderd, maar het is niet bekend of daar losgeld voor is betaald. De zero-emissiezone in Utrecht staat ter discussie. In het centrum van de stad mogen op termijn geen busjes meer komen die op diesel rijden. Maar nu stroomaansluitingen voor een oplaadpunt ook niet meer te krijgen zijn, is zo'n zone misschien niet meer houdbaar. Dat zegt een raadslid van D66 bij Bingo FM.
4: Wat mij betreft zijn er geen taboes. Het is inderdaad zo, als we de komende jaren nog dit probleem hebben, en we hebben inderdaad gezegd, bestelbusjes en dergelijke moeten elektrisch aan worden. Ja, als het geen mogelijkheid is om dat op te laden, dan moet je daar toch opnieuw naar gaan kijken.
0: Ja, die zero-emissiezone die maakt het voor ondernemers heel ingewikkeld om met hun werkbusjes bij klanten in het centrum te komen.
15: Gabriel, hoe gaat het intussen in de Giro?
8: Tot de top. En we hebben nu toch wel echt een grote naam die lost. Die hier ook echt niet zou mogen lossen op de Cozzotuno. Egan Bernal, toerwinnaar van 2019, moet het peloton al laten gaan. En daar rijden nog zo'n 70 of 80 man bij elkaar zoiets. Hij wordt opgewacht door een van zijn ploeggenoten. En zij hopen dus de schade enigszins te beperken. Want zometeen is het alleen nog maar naar beneden en dan vlak. Nog geen man overboord voor Bernal, maar het is zeker een slecht teken.

0: Curtis Mayfield en Move On Up. De brand van vorige week in het datacentrum in Almere, daar hopen ze morgen klaar te zijn met het herstel. Maar de gevolgen van die brand zijn nog steeds op allerlei plekken in het land merkbaar. Zo is de Universiteit Utrecht nog steeds ernstig ontregeld. Horen we in dit verslag van Mark Robin Visser.
1: Nou, kom hier aan op het terrein van de universiteit, staat de brand weer voor de deur. En allemaal mensen buiten, maar het blijkt loos alarm. En de mensen mogen al snel weer naar binnen.
2: Ja, opeens gewoon wieuw. En ik dacht, nou, ik moet eerst even mijn tas pakken. Zit mijn laptop in.
1: Ik was toevallig in de buurt, want ik wil dus horen wat jullie hier nog merken van die brand in dat datacenter.
2: Oh ja, de database van mijn onderzoeksgroep, dat is nog... Ja, die is nog steeds down, maar de wifi doet het.
1: Welke onderzoeksgroep is dat?
2: Organic Chemistry and Catalysis.
1: En wat betekent dat voor jou nu?
2: Ja, ik weet niet. Het kan wel op het lab. Maar ik kan niet echt dingen checken of wat dan ook. Maar ik kan wel gewoon dingen doen.
3: No. I cannot do everything I want to do. Nee. There are some systems that are down.
1: Ik kan nog niet alles doen, zegt ze, wat ik kan doen. What is your experience?
4: The internet was down and we could do nothing basically. So.
1: Internet was, doet het niet en ik kan eigenlijk niks doen. And you?
5: Ja, dezelfde. Internet werkt niet. Maar ik kon een beetje werken met offline.
1: Oh, ik kon offline nog wat doen?
5: Ja.
1: Ondertussen op de faculteit diergeneeskunde ben ik met Els Broens even een laboratorium ingelopen. Els is hoofd van het microbiologische laboratorium. En ik zie hier allemaal papieren, Els.
6: Ja, dat klopt. Normaal mogen wij niet met papieren werken in het laboratorium, want dat is niet hygiënisch. Maar aangezien ons laboratorium informatiesysteem het op dit moment niet doet, moeten we alles op papier opschrijven. En dat is best wel omslachtig.
1: Ik ga even bij een medewerkster kijken. Sorry dat ik u even stoor. Wat bent u nou aan het doen?
7: Ik ben uitslagen aan het verwerken.
1: Maar wat zijn dat voor uitslagen?
7: Bacterienamen. Identificatie van bacteriën.
1: Keurig met paperclips en de gele briefjes uit de kast gehaald.
7: Ja, klopt.
1: De ouderwetse handwerk weer.
6: Dit is onze noodprocedure, zoals wij dat noemen. Maar we hebben een beetje hoop dat donderdag geloof ik, de boel weer opgestart gaat worden. Dat we dan de inhaalslag maken. Want er moeten alsnog alle monsters van dierartspraktijken die wij hebben gekregen. Dus dat zijn urinemonsters voor bacteriologie of poepmonsters voor parasitologie. Die moeten we dan alsnog in ons systeem gaan invoeren met terugwerkende kracht.
1: Ja, want het werken in buiten gaat gewoon door. Al die dierenartsen die werken.
6: Zeker.
1: Willen weten hoe het zit.
6: Ja, dus de uitslagen proberen we door te bellen of gewoon per mail. Normaal gaat dat automatisch, hè, de uitslagen verstuurd worden. Maar nu moeten we dat met de hand doen en overtypen en dergelijke. Dus we proberen dus zo goed mogelijk onze service te doen. Maar het kost wat meer moeite dan normaal.
1: Mevrouw Broes, u lacht er nog wel een beetje bij.
6: Met kiespijn een beetje.
1: Ja, zo gaat dat op dit moment op de faculteit diergeneeskunde. En ik ben nu bij het bestuursgebouw. Ze zullen er hier ook wel druk mee zijn. Annelies Waterlander is woordvoerder. Annelies, je zou toch wel kunnen zeggen dat de universiteit behoorlijk ontregeld is op dit moment?
8: Ja, de impact op studenten en medewerkers is inderdaad op dit moment groot. Er is de afgelopen dagen hard gewerkt door echt tientallen collega's van IT om zoveel mogelijk systemen die essentieel zijn voor studie en werk draaiend te krijgen op onze backup. Maar we weten dat ook niet alles op dit moment werkt. En dat studenten en medewerkers daar gevolgen van ondervinden.
1: Hoe gaat dit nu verder de komende tijd?
8: De komende dagen gaan tientallen collega's tijdens het hemelvaartweekend door om al die servers aan te zetten en te kijken of daar problemen bij zijn. En we hopen op zondag een update te hebben voor medewerkers en studenten waar we dan staan.
1: Dat is nog 5 dagen.
8: Ja, het is hard werken voor medewerkers. Veel mensen denken, nou, je zet dat in 1 keer aan en dan is het opgelost. Hè? Stroom erop en klaar. Maar zo werkt het dus niet. Je moet het echt 1 voor 1 die servers weer aanzetten. Kijken of daarbij problemen zijn en dan eventuele problemen oplossen.
1: Zijn er nou ook lessen te trekken? Wat zegt dit nou over de kwetsbaarheid van de universiteit eigenlijk?
8: Ja, ik snap die vraag en dat die ook bij veel medewerkers en studenten zal leven. Het is nu alleen echt nog te vroeg om te evalueren. En dat gaan we echt doen, maar niet op dit moment al.
0: Zei Annelies Waterlander, de woordvoerder van de Universiteit Utrecht. Er komt een onderzoek naar organisaties die asielprotesten aanjagen, zei de minister zojuist. Zometeen meer.
9: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: AI.
13: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
14: NPO Radio 1.
0: Het is 4:55. Het nieuws met Zit.
15: De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag. Een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Zitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. President Trump gaat praten met Cuba. Op zijn eigen sociale mediakanaal zegt hij dat Havana om hulp heeft gevraagd. Cuba staat al tientallen jaren onder Amerikaanse druk. Trump noemt het land een failed country waar het alleen maar slechter mee gaat. Wat hij gaat bespreken, zegt Trump niet. Premier Jette moest bij zijn bezoek aan Bonaire naar het ziekenhuis, meldt het ANP. Bij het zwemmen was Jette ergens door geprikt en hij kreeg een allergische reactie. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Het bezoek van Jette aan Bonaire en Aruba moest wel worden aangepast.
0: Peter Kapers-Munneke, nou, geen zwemweer hier voorlopig, volgens mij, of wel?
16: Nee, ja, tenzij je echt van koud water zwemmen houdt of zo. Want het water is natuurlijk nog behoorlijk koud zo vroeg in het jaar. Maar de temperatuur en de wind die helpt ook niet echt mee. Want het is op dit moment zo'n 10 of 11 of 12 graden. En dat is een temperatuur die we ook morgen zullen hebben. En ook een groot deel van het hemelvaartsweekend. Het is lang niet allemaal slecht wat eraan zit te komen. Maar die lage temperaturen, die blijven voorlopig wel. Vanavond gaat het wat regenen, trekt een regengebied over. Vannacht is het dan niet helemaal droog, af en toe een paar buien, maar dan zijn er ook wel opklaringen en dan wordt het zo'n 4 tot 7 graden als minimumtemperatuur. En morgen begint de dag wel vrij rustig, maar in de loop van de ochtend komen er steeds meer buien. En 's middags dan kun je op een gegeven moment gaan afvragen of die buien ook nog weer een keer ophouden. Mm. Want het zijn er niet weinig. Bovendien is er ook plaatselijk kans op wat onweer. Ja, en het wordt 10 tot 12 graden met een vrij stevige wind uit het westen. Donderdag, dan is het hemelvaartsdag. Ook dan is het nog behoorlijk buiig, vooral in het binnenland en in het hele zuiden van het land. Met ook op veel meer plaatsen kans op onweer. 's middags dan trekt het wel vrij snel weg. En hemelvaartdag eindigt dan op veel plaatsen wel redelijk zonnig en droog. Vrijdag en zaterdag zitten wat verbeteringen in het vat. Niet qua temperatuur, want die blijft aan de lage kant. Maar de buiigheid neemt af en de zon komt ook echt wat vaker tevoorschijn.
0: Dankjewel, Peter. Helene, hoe gaat het intussen op de weg?
8: Nou, er staat inmiddels 500 kilometer file. Dat is het normale beeld op dinsdagmiddag. Maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd die heel veel extra vertraging veroorzaken. Zoals op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij Bergen op Zoom. Daar is de rechte rijstrook dicht en dat kost je vanaf de Belgische grens 50 minuten. Op de A9 Diemen-Alkmaar tussen Amsterdam-Belmermeer en Aalsmeer een uur verdraging door een ongeluk. Daar zijn twee rijstroken dicht. Je kunt beter de A10 Zuid nemen daar. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Westervoort wordt aan de weg gewerkt aan de IJsselbrug. Vanaf knooppunt Grijshoort is de vertraging een half uur. Daardoor ook drie kwartier oponthoud op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek vanaf het Gelredome. En door slecht wegdek ook een lange file weer op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum een half uur vertraging.
17: Ster. Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
18: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
12: je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanec.nl.
18: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
19: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en daarbij een brilvoucher ter waarde van 100 euro.
21: Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Klopt dat wel?
20: Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Fleur Wallenburg.
23: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Geweld, vernielingen, bedreigingen en zelfs explosies. We zagen het al in plekken als Loosdrecht en Bos. En ook in Apeldoorn zijn er meerdere aanhoudingen geweest bij AZC-protesten. Kabinet Jette voert de spreidingswet weer actief uit. Gemeenten willen wel helpen, maar voelen zich door die protesten soms genoodzaakt om de opvang van asielzoekers uit te stellen. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, ja, hoe reageert het kabinet op die protesten?
24: Nou, vooral op dat geweld klinkt wel afkeuring van minister Van der Brink. Vandaag ook in het debat, hij werd daarna gevraagd door Kamerlid van Denk. Die eigenlijk, ja, het kabinet vroeg om zich veel steviger uit te spreken. Omdat het hier volgens Denk gaat om ja, terrorisme en extreemrechts geweld. En Van der Brink reageert daarop door te zeggen dat hij vooral dat geweld afkeurt. Luister maar.
25: Stadhuizen die zwaar beschadigd zijn. Hakenkruizen geklad met de tekst nee AZC. En discriminerende en gewelddadige uitingen richting burgemeesters. Voorzitter, dit zijn geen incidenten. Dit is een patroon. Een patroon van haat en geweld opgestookt door politici aan de rechterflank van deze Kamer.
26: Nou, laat ik daarover heel helder zijn. Discriminerende, racistische, antisemitische uitingen horen niet in ons land thuis. Los van het feit of iets geduid kan worden als extremistisch. En het belagen van de politie en het vernielen van het stadhuis is ook volstrekt onacceptabel. Tegelijkertijd wordt dat onderzocht en wordt er onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk is het aan het OM om daar met een vervolgingsbeslissing op te komen en een rechter om daar een uitspraak over te doen.
24: Ja, Van der Brink zegt, het is aan de rechter om hierover te oordelen. Dat kan ik als minister niet doen. Toch wil vooral het linkerdeel van de Kamer dat hij zich steviger uitspreekt. Ook bijvoorbeeld tegen Kamerleden die demonstranten opjutten. We zagen de afgelopen weken Kamerleden als Keizer en Markesauer aanwezig bij die protesten. Opvallend, zij waren niet bij dit debat. Ze liet zich daar niet zien. Partijen als JA21 en PVV die waren er wel. En die benadrukken vooral dat de spreidingswet de reden is voor al die onrust. Die moet worden ingetrokken en zij moedigen ook de protesten aan.
0: En de inlichtingendiensten doen onderzoek naar de organisatie achter de protesten. Wat zei Van der Brink daarover?
24: Ja, dat was eigenlijk nog wel het grootste nieuws dat uit het debat kwam. Er klinken al langer geluiden dat deze protesten niet alleen worden gedaan door bijvoorbeeld bewoners van de plek waar het om gaat. Niet alleen mensen uit Apeldoorn en Loosdrecht en Den Bosch, maar dat er ook extreemrechtse organisaties bij betrokken zijn die ook echt hun volgers oproepen om naar al die protesten toe te gaan. Dan hebben we het onder meer over Defend Netherlands. Zij roepen dus op om daar naartoe te gaan en organiseren daarbij ook mogelijk een deel van die protesten. Nou, Van der Brink wil daar niet al te veel over kwijt, maar wel dat de inlichtingendiensten er dus naar onderzoek naar doen.
26: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
27: Zijn er ook aanwijzingen dat er bijvoorbeeld vanuit het buitenland financieringstromen helpen om dit soort organisaties te organiseren?
26: Ik heb geen verdere aanwijzingen dan dat we op dit moment onderzoek doen en dat we ook zullen blijven doen wat er mogelijk achter kan zitten. Als u daar ooit een keer iets over hoort of wanneer u iets hoort, dan hoort u het. Maar werkt dat.
24: Ja, zo werkt dat bij de inlichtingendiensten. Die laten vaak niet veel los. Dus ja, het is op de radar. Het wordt onderzocht, ook geldstromen vanuit het buitenland. Maar ja, of het daadwerkelijk zo is, dat is nog afwachten.
0: En de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zegt vandaag steun te missen vanuit het kabinet. Wat is de reactie van Van der Brink daarop?
24: Nou, die zegt de hele tijd, ik sta achter die burgemeesters die de spreidingswet uitvoeren. Want ik heb juist gezegd, Van der Brink, dat die wet uitgevoerd moet worden als gemeente dat doen. Dan sta ik achter ze, dat zegt hij ook achter de schermen, maar we zagen hem nog niet. Bijvoorbeeld in die plekken waar het nu zo hevig is. Als we dan terugdenken aan een vorige opvangcrisis 2015, staatssecretaris Dijkhoff toen, die ging wel naar al die plekken toe. Moet Van der Brink dat nu ook niet doen? Dat hoor je toch wel breder, ook in het debat vandaag. Hij zegt erover dat het de afgelopen weken niet lukte, omdat hij in het buitenland was en dat hij er wel zeker van plan is om daar naartoe te gaan.
26: Mijn contacten met lokaal zijn echt wel prima op orde. Ik zal ook zeker wel op lokaal niveau aanwezig zijn. Ik was vorige week vanwege verplichtingen, vanwege mijn werkzaamheden in het buitenland. Dus soms is het even puzzelen, maar dat zit er wel aan te komen.
27: Ja, want waar gaat u naartoe? Wat bent u van plan?
26: Nou, kijk, ik kan me zo voorstellen dat als ik exact ga benoemen waar ik sta, dat ook tot een vrij grote aanwezigheid van u zal leiden. Dus ik heb de voorkeur om eerst gewoon gesprekken te voeren op lokaal niveau.
24: Ja, hij wil er dus wel naartoe gaan. Maar het is ook wel ingewikkeld voor het kabinet, voor deze coalitie. Omdat de VVD bijvoorbeeld vanwege de partijen op rechts die zo actief zijn in dit debat vooral willen benadrukken de zorgen van de mensen te begrijpen. D66 vooral aan de andere kant het wil afkeuren. En ja, de CDA-minister daar een beetje tussenin zit en probeert begrip te tonen, maar tegelijkertijd ook af te keuren en wel de lokale gemeente te steunen. Hij zal zich dus wat actiever laten zien de komende tijd, maar het is iets wat in de coalitie erg ingewikkeld ligt nog steeds. En dat zag je ook vandaag weer.
1: Dankjewel, Ewout Kiewiet. Gaan we naar Gabriel bij de Giro d'Italia. Gabriel, zijn ze de klim over intussen?
2: Zeker, ze zijn ook bijna beneden alweer van de afdaling. Dat gaat dan toch een heel stuk sneller dan zo'n klim natuurlijk. Maar Egan Bernal, die dus net gelost werd, de klassementsman die in 2019 de Tour won en in 2021 de Giro, is nog altijd niet teruggekeerd in het peloton. Hij zit bij een andere klassementsman, Derek G. West, die vorig jaar vierde werd in de Giro. Hij had dan weer mechanisch defect op de top en moest daardoor eventjes wachten. En hij is op een wat vervelende manier dus bij Bernal terechtgekomen. Zij rijden op ongeveer een halve minuut achterstand van het peloton, waar nog altijd de mannen van Movistar aan het rijden zijn. Nelson Oliveira houdt het tempo hoog voor Orluis Aular. En eigenlijk kan je wel stellen dat alle sprinters die gelost zijn, en dat zijn ze bijna allemaal. Het is ook onduidelijk om nou zicht te hebben op wie er nou precies nog in de groep van 70 of 80 allemaal zitten. Dat die allemaal niet meer terug gaan keren hoor. Tobias Lund Andresen bijvoorbeeld rijdt op 4 minuut 20. Milan en Manier op ruim 7 minuten. En Groenewegen rijdt daar nog een heel stuk achter. Verder hebben we meerdere opgaves al gezien. Onder andere Wilco Kelderman, die hard viel en waarbij je zijn volledige billenpartij kon zien door zijn broek heen. Hij is niet meer opgestapt vandaag. Ook Caden Groves, die heeft door de gevolgen van een valpartij zijn weg niet kunnen vervolgen. En net is ook nog Arno Deli afgestapt. Dus dat zijn drie grote namen die we kwijt zijn. Nog 27 kilometer. Het peloton strijdt om de knikkers, want er rijdt geen kopgroep meer voor.
1: Kan een virtual reality game helpen om betere keuzes te maken over bijvoorbeeld antibiotica en vaccinaties? Onderzoekers van de Universiteit Utrecht denken van wel. Daarom ontwikkelden zij een game voor tieners waarin ze in de huid van een infectieziekte kruipen. Charissa de Becker is microbioloog verbonden aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, als je denkt aan gamen, dan denk ik niet meteen aan een game over infectieziekten. Hoe bent u daar op dat idee gekomen?
3: Nee, inderdaad. Dat zou je niet meteen denken. Maar wij onderzoeken in ons lab een heel bijzonder infectieziekte. Dat zijn de zombiemieren, waarbij mieren geïnfecteerd worden door een schimmel die hun gedrag overneemt. En wij zochten eigenlijk een creatieve manier om ons onderzoek te vertellen. En vaak als we dat doen tijdens public engagements, dan zien we eigenlijk dat dit verhaal over zombies mensen heel erg aantrekt. En
1: als u in contact komt met het publiek, bedoelt u?
3: Ja. Als we met mensen praten die niet per se zelf onderzoeker zijn of misschien niet per se geïnteresseerd zijn, zien we dat dat onderwerp juist heel veel vragen opwekt en heel veel kansen biedt om over de biologie van insecten en schimmels te vertellen, maar ook over infectieziektes en evolutie. Dus we dachten, nou, als we dat in een spel verpakken, dan kunnen we spelenderwijs jongeren laten leren over dat onderwerp. En er is allerlei onderzoek dat laat zien dat spelenderwijs leren juist ervoor zorgt dat jongeren fascinatie voor de natuur en onderzoeken kunnen behouden en meer geïnteresseerd raken in bepaalde onderwerpen.
1: En die game die is er nu. Hoe werkt die? Wat doe je als speler?
3: Ja, als speler doe je dus een VR-bril op en dan kruip je in de huid van de schimmel in dit geval. En moet je dus eigenlijk proberen om mieren succesvol te infecteren en hun gedrag dusdanig te manipuleren, zodat jij weer andere mieren kan infecteren. Eigenlijk een hele bijzonder perspectief. Ja, een perspectief wat je niet elke dag kan innemen. En daar helpt VR enorm bij.
1: Ja, en U hebt dit ook getest, hè, onder jongeren. Althans, lieten jongeren die game spelen en dat ze dan vooraf en achteraf vragenlijsten in moesten vullen. Wat kwam daaruit?
3: Ja, wat we dus zagen is dat ondanks dat jongeren misschien wel het concept van evolutie denken te snappen, of in ieder geval accepteren, dat ze vaak het proces van natuurlijke selectie niet zo goed snappen. Dus aan de hand van vragenlijsten gaven veel participanten in de eerste instantie een verkeerd antwoord. Maar nadat ze de game hadden gespeeld, gaven ze wel het juiste antwoord. En wij denken eigenlijk dat dat komt door het feit dat als je dus die schimmel bent en een fout maakt, dus eigenlijk faalt in je infectie, dan moest je weer beginnen als een nieuwe schimmelsporen. En dat lijkt genoeg te zijn om intuïtief eigenlijk te leren dat natuurlijke selectie op populaties werkt. Wat eigenlijk de juiste manier is.
1: Ja. Ja. En dit is op kleine schaal getest, hè? Wat gaat er nu met deze game gebeuren?
3: Ja, we hopen eigenlijk dat mensen deze game gaan downloaden. Dus dit spel is vrij toegankelijk voor iedereen om te spelen. En wat we hopen is dat docenten, maar ook musea dit spel in gaan zetten om mensen meer te leren over evolutie en infectieziekten aan de hand van dus die zombie-mieren.
1: Dank voor dit gesprek. Charissa de Becker, microbioloog van de Universiteit Utrecht. Sid, wat melden de media in het buitenland?
15: De Europese Commissie wil in Brussel in gesprek met functionarissen van de Taliban. Volgens persbureau Reuters

0: andere media in het buitenland.
1: De Europese Commissie wil in Brussel in gesprek met functionarissen van de Taliban. Volgens persbureau Reuters wordt in die ontmoeting besproken hoe een deel van de Afghaanse migranten kan worden uitgezet. Mensenrechtenorganisaties zijn kritisch omdat het gevaarlijk kan zijn voor Afghanen en zulke plannen ingaan tegen fundamentele EU-waarden. Een datum voor een gesprek in Brussel met de Taliban is er nog niet. De BBC heeft de identiteit van een mensensmokkelaar weten te achterhalen. Het gaat om een man van 28 met een Iraakse achtergrond. Hij is waarschijnlijk verantwoordelijk voor een groot deel van de illegale overtochten over het kanaal de afgelopen jaren. De BBC heeft de man gevonden door een belangrijke smokkelroute bloot te leggen van de Franse kust tot in Iraaks Koerdistan. En een Koerdisch parlementslid zegt tegen de BBC dat misschien wel 70% van de illegale overtochten kan worden voorkomen als deze man wordt opgepakt. Suriname komt met een crisisteam om de toenemende wateroverlast aan te pakken, dat schrijft Star News. In een deel van het land zijn veel problemen door zware regenbuien. Donderdag wordt er opnieuw veel regen verwacht, zegt het hoofd van de weerdienst.
2: 14 mei is cruciaal, want we kunnen meer neerslag verwachten die dag. En de kans is 85-90% dat het zware regenbuien zullen vallen.
1: Het crisisteam is nodig vanwege achterstallig onderhoud, defecte pompgemalen en een gebrekkige afwatering in Suriname. Ook in Zuid-Afrika slecht weer, meldt de omroep SABC. Daar zijn bij een storm straten ondergelopen en er is ook het dak van een hostel afgeblazen. Deze vrouw was daarbij.
3: We just had a huge sound in the early hours of the morning. So we weren't sure what was happening until one of the residents was shouting there, telling us that the roof is off.
1: Ja, dat is best even schrikken dus. Bij de storm in Zuid-Afrika waren windstoten tot 120 km per uur.
0: Helene Geest, hoeveel files heb je? Ah, ik begrijp dat Helene er nog niet is. Komen we daar zo eventjes op terug. 1, 2, 1, 2.

0: Maar nu ook in het zuiden op de A2 van Eindhoven naar Maastricht een ongeluk bij Echt. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging 20 minuten. Daardoor ook file op de A73 voor knooppunt het Vonderen. Daar is de vertraging bijna een uur.
1: NOS NTR.
2: Elke werkdag van 4 tot 6.
1: Het NOS Radio 1 journaal.
3: We gaan nog even naar de Giro d'Italia. Gabriel, hoe gaat het met die vierde etappe?
4: Ja, hij ziet ze rijden, Egan Bernal. Dat is een super frustrerend moment voor de Colombiaan die hier met grote klassementsambities naartoe is gekomen. Hij moet nog een gat van zo'n 12 seconden overbruggen naar de start van het peloton. Hij heeft er al 18 dichtgereden. Krijgt hulp van onder andere Ben Turner en dus die Derek G. West, die andere klassementsrenner die daar zit. En het lijkt erop dat ze het wel gaan halen. Dat ze wat terug gaan keren naar dat peloton. Dat nu steeds dichter bij Cosenza komt. De finishplaats. Dat is waar er zometeen waarschijnlijk gesprint gaat worden om de ritzegen. Met nog maar heel weinig sprinters dus in het peloton. Ik heb net nog heel gedetailleerd zitten zoeken. Ik heb alleen Orluis Aular dus gezien. Dus wat dat betreft heeft de tactiek van Movistar tot nu toe echt wel effect. Het is nog 16 kilometer in totaal. En Bernal die komt er nu zo ongeveer bij. Hij moet nog 5 meter, 10 meter misschien. Het is gelukt hoor. Egan Bernal gaat geen tijd verliezen vandaag. Tenminste, als het zo blijft dan toch.
3: De rode loper ligt er en de acteurs en regisseurs maken zich op voor de openingsceremonie. De 79e editie van het prestigieuze filmfestival van Cannes begint vandaag. De filmsterren moeten nog komen, maar de jury is er al wel. Onder wie actrice en filmproducent Demi Moore. Ja, dit waren de fotografen die haar aandacht probeerden te trekken. Ze zwaaide heel even naar die fotografen, ging toen het hotel binnen. Niet alleen Demi Moore is in Cannes, ook Robert Blokland is er, filmjournalist voor ANP en de Telegraaf. Goedemiddag, Robert.
5: Goedemiddag, Fleur. Hi.
3: Hoe is het nu in Cannes? Stilte voor de storm?
5: Nou ja, het is lekker weer, uiteraard. Dat is heel belangrijk in Cannes. En alles is klaargezet voor de openingsavond. Dus er zijn van die grote plantenbakken neergezet. Dat er geen demonstranten en andere onguur gespuis langs naar de rode loper kunnen rennen. Er zijn heel veel bewapende militairen. Dat is sinds de aanslag in Nice een beetje bon ton, zeg maar hier. Voor de zekerheid. Maar iedereen heeft er ook wel heel veel zin in. Alleen er is één ding wat opvalt. Hollywood ontbreekt een beetje. Er zijn wel sterren zoals Demi Moore of Seth Rogen of Peter Jackson. Maar de grote Hollywoodfilms ontbreken dit jaar. En
3: dat
5: is echt het gesprek van de dag. Dat heeft twee elementen in zich, het antwoord. Sommige grote films waar iedereen op zit te wachten, zoals de Odyssey van Christopher Nolan of de nieuwe film van Spielberg, die zijn nog niet klaar. Dat zeggen ze dan in elk geval. Maar het lijkt ook een klein signaal te zijn naar Cannes van we vinden jullie heel leuk. Maar jullie hebben ons meer nodig dan wij jullie nodig hebben. Films kunnen hier gelanceerd worden en een groot succes worden. Denk aan Top Gun of Mission Impossible de afgelopen jaren. Die gingen hier in première en dat waren hits die 1,5 miljard opbrachten. Maar tegelijkertijd, de filmwereld is wel veranderd. En de waarde van Cannes voor Hollywood is waarschijnlijk ook een klein beetje veranderd. Het is nog steeds een hele fijne plek om je films in première te laten gaan. Maar ja, voor grote sterren zijn er toch ook andere plekken waar ze hun films kunnen vertonen. En daarom zet Cannes nu vooral in op de kwaliteit. En roepen ze, het gaat hier om de kwaliteit van de nieuwe films en de nieuwe makers. En daar geven wij enorm veel ruimte voor.
3: Wel jammer lijkt me, want ik kan me voorstellen dat voor jou en al die andere filmjournalisten dat het ook wel lekker is om tussen al die arthouse films daartussendoor ook wel eens even zo'n Amerikaanse blockbuster te kijken.
5: Ja, je hebt ook gewoon grote sterren nodig op de rode loper om de aandacht te genereren. Kijk, er zitten een paar hele mooie films uit Korea bij van jonge regisseurs die voor de eerste keer hier in Cannes draaien. Maar een Tom Cruise trekt natuurlijk meer aandacht of een Demi Moore. Daarom hebben ze ook morgen een groot eerbetoon aan Fast and the Furious. Die film ging 25 jaar geleden in première. Deel 11 komt over 2 jaar uit.
3: Deel 11, en deel ik had 11 er een paar gemist. Ja.
5: Dus het hele cast komt hier, dus Vin Diesel en Michelle Rodriguez en de dochter van Paul Walker die overleden is. Dus dat is dan zeg maar een soort kniebuiging naar Hollywood. Van we vinden ook de blockbusters belangrijk, die dus niet kwalitatief per se in Cannes thuis horen. Maar die wel heel veel waarde hebben, ook financieel. Die serie heeft 7 miljard opgeleverd wereldwijd. En dat zijn wel de films waar Hollywood het van moet hebben en de filmindustrie.
3: En wie ga jij tippen voor de Gouden Palm? Wie kunnen we op ons lijstje zetten?
5: Nou, er is één film waar Nederlanders en Vlamingen erg naar uitkijken. Dat is Coward van Lucas Dront. Dat is een Vlaamse regisseur van in de 30. Die heeft onder meer Girl en Close gemaakt de afgelopen jaren. En dat is een hele mooie film over een soldaat in de Eerste Wereldoorlog die zichzelf wil bewijzen. En er hangt echt al een soort buzz rond die film. Die is ook volgende week geprogrammeerd aan het eind van het festival. En traditioneel zijn dat plekken waar films draaien die volgens het festival net iets meer kans zouden kunnen maken op de prijzen.
3: Oh, dus als je in de tweede week zit, dan zit je eigenlijk beter.
5: Ja, dat is een soort bijgeloof. De afgelopen 20 jaar hebben films die in de tweede week draaien vaker gewonnen dan films die in de eerste week draaien. Dus daar zou je dan al iets uit op kunnen maken, hoewel de film nog door niemand gezien is, behalve het festival zelf. Maar daar kijk ik erg naar uit. Het is ook een hele goede filmmaker. Dus dat is ook een klein beetje Nederlands trots. Het is een Nederlandse co-productie. Er zit een Nederlandse co-producent in.
3: Ja, want er is geen Nederlandse bijdrage, toch, dit jaar?
5: Nee, er zijn geen Nederlandse films helaas die hier draaien. Alleen dus inderdaad Coward van Topkapi Films, die hebben eraan meegewerkt. Dus daar moeten we het dan maar mee doen. Maar als die gaat winnen, is het ook een klein beetje onze eer. En dan mogen we ook een klein beetje zeggen dat Nederland gewonnen heeft.
3: Uiteraard.
5: Vind ik in elk geval, ja.
3: Robert, dankjewel. Robert Blokland, filmjournalist. Succes de komende weken daar op het Filmfestival van Cannes.
2: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof verhalenverteller Lieselot Marien over haar debuutroman Als de Dieren en haar podcast Alpha.
6: Op het ogenblik dat ik zelf een beetje overeind begon te komen, was ik enorm gefascineerd door de vraag: wat betekent dit nu?
2: En schrijver Berend Sommer over zijn nieuwe boek De Reigenbachs.
7: Voor mij is het schrijverschap wel echt een belangrijk onderdeel van mijn identiteit. Ik denk als ik niet zou schrijven, zou ik het wel ook wel een crisis belanden.
1: Kunststof. Een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
8: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
11: Ze maakte furoren in films en theatervoorstellingen. Hoe ze door haar werk botste met haar streng gelovige ouders.
12: Ik denk dat het maar beter is dat jullie niet meer komen kijken. En ik snap het ook wel als jullie niet meer komen kijken. Ik ga niet meer naar jullie kerk en dan komen jullie gewoon niet meer naar mijn toneel.
11: Actrice Johanna ter Stegen in volle zalen. Vanavond 21:30, AVRO-TROS, NPO 2.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
1: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
2: Fleur Wallenburg.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemiddag. In Overvecht in Utrecht is het al weken onrustig. De burgemeester zegt nu dat ze maatregelen gaat nemen. Dat zometeen. Eerste nieuws met Sid van der Linden.
15: Inlichtingen en Veiligheidsdienst AIVD doet onderzoek naar de organisatie achter de asielprotesten. Asielminister Van den Brink zegt dat wordt gekeken naar de patronen en wat daarachter zit. In onder meer Apeldoorn en Loosdrecht liepen protesten tegen asielzoekerscentra de afgelopen weken uit op geweld. Het lijkt erop dat daarbij niet alleen inwoners uit die plaatsen, maar ook organisaties betrokken waren. Of het bij het onderzoek van de AIVD ook wordt gekeken of de protesten worden beïnvloed door bemoeienis uit het buitenland, is niet bekend. De politie heeft vorig jaar een record aantal wapens van minderjarigen afgepakt. In totaal gebeurde dat 2300 keer. Het ging vooral om steekwapens, maar er werden ook honderden vuurwapens in beslag genomen. Daarnaast werd vaker illegaal vuurwerk van minderjarigen afgepakt. De politie noemt de toename zorgelijk en noemt sociale media als mogelijke oorzaak waarom minderjarigen zich bewapenen. Zo zou er onderling gedreigd worden en wordt wapenbezit op internet verheerlijkt. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper, die zich tegenwoordig J noemt, is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette moest bij zijn bezoek aan Bonaire naar het ziekenhuis. Bij het zwemmen was Jette ergens door geprikt en hij kreeg een allergische reactie. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Het bezoek van Jette aan Bonaire en Aruba moest wel worden aangepast. Drankjesfabrikant Stelz past reclame in bushokjes aan. De blikjes worden aangeprezen met de tekst Hard Lemonade, terwijl er 4,5% alcohol in zit. De reclamecodecommissie kreeg 5 klachten over Stelz. Die zijn nog in behandeling. De Tweede Kamer is tegen het automatisch hoger worden van de hypotheekrenteaftrek. Regeringspartijen D66 en CDA stemden mee met een motie daarover van GroenLinks PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg, tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. De aftrek gaat automatisch omhoog, doordat die gekoppeld is aan de inkomstenbelasting die volgend jaar iets stijgt. D66 en CDA willen dat nu tegengaan, maar de VVD houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet wordt gerommeld aan de hypotheekrenteaftrek. Minister Heijnen van Financiën, ook van de VVD, zei dat zojuist tegen RTLZ.
16: Laat helder zijn, dit kabinet gaat de hypotheekrenteaftrek niet versoberen. Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt in de coalitie. Dit gaat over de periode na deze kabinetsperiode, vanaf 2031. Dat is ook een tijdelijk vraagstuk. Maar als iedereen zich gewoon aan de regels houdt, is er ook geen probleem.
15: Morgen wordt ook gesproken over de honderdduizenden Nederlanders die in 2031 al 30 jaar een hypotheek hebben en een deel daarvan heeft dan geen recht meer op hypotheekrenteaftrek. Dick Advocaat komt inderdaad terug als bondscoach van Curaçao. De voetbalbond FFK bevestigt dat hij de nationale ploeg gaat leiden bij het komende WK. Advocaat vertrok een paar maanden geleden vanwege familieomstandigheden. Zijn vervanger Fred Rutten lag slecht bij de spelers en Rutten stapte maandag op. Nu Advocaat terug is bij Curaçao, wordt hij met zijn 78 jaar de oudste bondscoach ooit op een WK voetbal. Het weer, vanavond opnieuw regen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint de dag droog met later stevige buien en het wordt maximaal 11 graden.
3: Dank je, Zit. We gaan nog even naar de verkeersinformatie, want het is best druk, hè, Helene Geest?
17: Ja, het is een echte dinsdagmiddag. Bijna 600 kilometer file staat er. De meeste vertraging is er bij Amsterdam, maar ook bij Arnhem lange files. Bij Amsterdam gaat het wel wat beter op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Bij Amstelveen Stadshart zijn alle rijstroken weer vrij. Daar was een ongeluk eerder vanmiddag, maar alle rijstroken zijn dus weer vrij. Vanaf knooppunt Holendrecht is het oponthoud nog wel ruim een half uur. Op de A12 Utrecht-Duitse grens wordt nog steeds gewerkt aan de IJsselbrug en dat levert tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort 25 minuten vertraging op. Daardoor ook file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en knooppunt Velperbroek. Daar sta je zelfs ruim een uur in de file. En door slecht wegdek ook al de hele week file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum 35 minuten vertraging.
3: Zometeen, Odido heeft eindelijk gereageerd ruim 2 maanden na die grote hack.
18: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
20: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
21: Ze maakte furoren in films en theatervoorstellingen.
0: hoe ze door haar werk botste met haar streng gelovige ouders.
12: Ik denk dat het maar beter is dat jullie niet meer komen kijken. En ik snap het ook wel als jullie niet meer komen kijken. Ik ga niet meer naar jullie kerk en dan komen jullie gewoon niet meer naar mijn toneel.
0: Actrice Johanna ter Stegen in volle zalen. Vanavond 21:30, AVRO TROS, NPO 2.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Al wekenlang is het onrustig in de Utrechtse wijk Overvecht. Verslaggever Tessa Beijer van RTV Utrecht.
21: Autobranden, vernielingen en jongeren die ruzie zoeken met de politie. Bewoners van de Utrechtse wijk Overvecht hebben het helemaal gehad met de overlast. En de Utrechtse burgemeester is er ook klaar mee.
3: De vierde Giro-etappe nadert de finale. Gabriel Melging.
4: Nog 5,5 kilometer. Het zijn nog steeds die mannen van Orluis Aular die doorrijden op kop van het peloton. Er is één sprinter teruggekeerd samen met Egan Bernal. Ben Turner, misschien kan hij Orluis Aular nog wel uitdagen. En verder is het toch kijken naar mannen van de tweede lijn. Maar let ook op Narvaez. De roze trui gaat in ieder geval van schouders wisselen. Want Silva rijdt op 9,5 minuut achterstand.
3: Maar eerst, telecombedrijf Odido had klanten beter op de hoogte kunnen houden. Het bleef te lang stil na de hack van eerder dit jaar, zegt het bedrijf nu zelf. De Deense directeur kwam vandaag met een reactie.
22: I deeply regret that this happened. No company wants this, not for their customers, not for their employees. And though I cannot change the past, we can control how we move forward.
3: In februari werd Odido gehackt door de groep Shiny Hunters. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd, omdat het bedrijf geen los geld betaalde. Stan Hulsen is hier van onze economieredactie. Ja, Odido betreurt wat er is gebeurd, horen we net de topman zeggen. Waarom zegt hij dit nu?
23: Ja, omdat ze toch te lang stil zijn geweest, komen ze vandaag eigenlijk met een boodschap. Ze hebben wat video's gepubliceerd op hun website, waarin ze ook onder meer zeggen, ja, we zijn te lang stil geweest eigenlijk. In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten. Een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten. Dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen. En ja, eigenlijk zegt het bedrijf nu, dat hadden we dus achteraf beter kunnen doen.
3: Ja, want waarom zijn ze zo lang stilgebleven?
23: Nou, ze zeggen zelf omdat ze dus al die tijd nog gewoon bezig waren met het onderzoek. En ze hebben ervoor gekozen destijds om eigenlijk eerst zeker te weten dat de feiten klopten, voordat ze daarover wilden communiceren eigenlijk. En achteraf zeggen ze, ja, we hadden dus ook best gewoon kunnen zeggen, we weten het op dit moment nog niet, of we zijn het aan het uitzoeken. En ze zeggen, ja, dat hadden we misschien toch op die manier beter kunnen doen.
3: We zijn nu een aantal maanden verder. Is er al meer bekend over die hack?
23: Ja, het bedrijf heeft ook iets meer bekendgemaakt. Ze werden dus begin februari gehackt. Dat gebeurde op het klantenservice systeem. Dus een hacker die nam contact op met een medewerker van de klantenservice en wist op die manier de inloggegevens van die persoon te ontfutselen. En daar dus ook vervolgens op in te loggen. En het bedrijf zegt dat vervolgens in heel korte tijd die gegevens zijn gedownload. Je moet je voorstellen dat klantenservice medewerker moet je van elke klant die kan bellen, moet je bij die gegevens kunnen. Dus die toegang daartoe is heel ruim. Maar het zorgde er dus ook voor dat die hacker met eenmaal toegang tot dat account heel snel bij al die gegevens kon. En dat dus ook heel snel kon downloaden. Waardoor dus uiteindelijk ruim 6 miljoen klantgegevens van Odido en Ben klanten werden gestolen en uiteindelijk ook werden gepubliceerd.
3: Ja, het gevolg was natuurlijk enorm. Komen er nog meer antwoorden van Odido, denk je?
23: Nou, Odido die geeft nu dus wel iets meer openheid en iets meer inzage ook in hoe het bedrijf dat zelf destijds heeft beleefd. Maar er moeten nog wel wat antwoorden komen. Bijvoorbeeld over de vraag of Odido bepaalde gegevens van klanten misschien te lang heeft bewaard. Ook van bijvoorbeeld klanten die al lang niet meer klant waren bij Odido of bij Ben. Dus er lopen nog een aantal onderzoeken, onder meer naar die vraag, maar ook naar de vraag of het klantensysteem van Odido goed genoeg was beveiligd. Dat gebeurt door twee toezichthouders, maar wanneer zij precies met hun onderzoek komen, dat is eigenlijk onbekend.
3: Stan Hulsen van onze economieredactie, dankjewel. En we praten nog even door over Odido, want vandaag werd ook bekend dat Instructure, dat is het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas, een deal sloot met diezelfde hackersgroep, Shiny Hunters, en dus betaalde. Cyberveiligheidsexpert Krijn de Mik, goedemiddag.
24: Hallo, goedemiddag.
3: Odido betaalde dus geen los geld, het bedrijf achter Canvas deed dat wel. Waarom maken bedrijven zoals deze verschillende keuzes?
5: Ja, ja, de een kiest een hele principiële lijn. En in de media kon je dat ook vandaag een beetje teruglezen.
3: Bij Odido dus?
5: Bij Odido. En dat ze daar heel specifiek aan vastgehouden hebben. En daar zie je bij Canvas dat er juist een wat meer pragmatische lijn wordt getrokken. Is ook niet echt per se een goed antwoord. Maar ja, de een kiest voor principe, de andere voor pragmatisme.
3: En het principe is dan, wij betalen geen los geld aan criminelen.
5: Ja, precies. Ook op basis van adviezen vanuit de overheid, maar ook andere cybersecurity experts die aangeven van ja, het is gewoon onverstandig om georganiseerde misdaad eigenlijk op deze manier te sponsoren. Want indirect sponsor je het volgende slachtoffer. En daar moet je niet aan willen meemerken.
3: Nee.
5: Ja.
3: Maar snapt u dat zo'n bedrijf als zo'n onderwijsplatform uiteindelijk wel betaalt?
5: Ja, het is ergens lastig om die vraag heel goed te beantwoorden, omdat je dan eigenlijk ook moet weten wat voor data is dat. Dus het is ingewikkeld, zeg maar, omdat er niet één antwoord te geven is op die vraag. Dus het ligt wat genuanceerder. En het kan zo zijn dat ze misschien nog heel veel meer gevoelige data tot hun beschikking hebben gehad, die aanvallers, van slachtoffers die nog heel veel verder ging en heel veel vertrouwelijker misschien was dan de data van Odido. En dat dan uiteindelijk, zeg maar, de reden is om dan te zeggen, oké, dan betalen we toch.
3: Ja. Of ze hebben we weten niet alle details. Ja.
5: Nee, en als dat het geval zou zijn, zou ik daar op zich misschien wel weer begrip voor kunnen hebben. Als het puur en alleen pragmatisch is van, we hebben eens gekeken wat dit aan reputatie met Odido heeft gedaan, dat willen we voor onszelf niet. Dan zou ik daar wel wat minder begrip voor hebben, want dan vind ik dat het niet loont om dan vervolgens toch zo'n groep te gaan sponsoren.
3: Nee, precies. Bedrijven hebben daar wellicht allemaal hun eigen afwegingen in gemaakt. Is Nederland een aantrekkelijk land voor hackers, of lijkt dat maar zo met al die hacks van de laatste tijd?
5: Ja, ik denk dat dat een toevallige samenloop is van omstandigheden en dat het nu lijkt. Ik denk dat in zijn algemeenheid Nederland een rijk land is en het feit dat er goed Engels gesproken wordt draagt daar ook zeker aan bij. Als je kijkt naar afpersing en versleutelingssoftware en afpersing van slachtoffers waarbij netwerken zijn platgelegd, dan denk ik dat Amerika de nummer 1 is. En die loopt ver vooruit op Nederland. Heeft ook heel veel meer bedrijven en is ook nog veel kapitaalkrachtiger.
3: Ja, dat scheelt natuurlijk.
5: Ja, zeker.
3: Ik ga u bedanken. Krijn de Mik van cyberbeveiligingsbedrijf Hunt & Hackett. Want we gaan naar Italië. De vierde etappe van de Giro nadert zijn einde. Gabriel.
6: Ze zitten in de eindsprint en het is Orluis Aulard, de man voor wie de hele dag gewerkt is door Movistar, die nu aan de leiding rijdt. Ciccone en Narvaez proberen daar nog overheen te komen. En het lijkt erop dat Narvaez dat nog gaat lukken. Of heeft Aulard toch nog iets in de benen? Narvaez tegen Aulard. Ze rijden naast elkaar. Het is Jonathan Narvaez, de Ecuadoraan van UAE Emirates, die hier naar de zege sprint. Na een toch wel prachtige etappe waar veel gebeurde en waar veel sprinters dus gelost werden door Movistar. En hun sprinter kan het dan net niet afmaken in de straten van Cosenza. Het is de kampioen van Ecuador die eerder in zijn carrière al het roze droeg, omdat hij Tadej Pogacar onder andere versloeg in 2024 in de eerste dag, die hier deze vierde etappe op zijn naam schrijft. De ritwinst is er voor Jonathan Narvaez. En Tijmen Adelsman, ook wel belangrijk, de klassementsman vanuit Nederlands perspectief, heeft geen tijd verloren vandaag.
3: Dankjewel, Gabriel. We gaan naar Zit. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
7: Omroep Gelderland heeft gesproken met de directeur van het Randbouw UMC in Nijmegen. Daar zitten sinds gisteren 12 medewerkers in quarantaine, omdat ze een klein risico lopen op het Hantavirus. De 12 zijn mogelijk in contact geweest met het bloed van een besmette patiënt. Volgens het ziekenhuis is het protocol wel gevolgd, maar is een verkeerde versie daarvan gebruikt. Daarom moeten ze 6 weken in quarantaine. De maatregel heeft veel impact, zegt de directeur.
8: Ik heb een heel aantal medewerkers gesproken en dat is heftig. Het is niet zozeer de angst die eigenlijk bij ze overheerst, maar vooral op dit moment de impact van de quarantaine.
7: Ze moeten onder meer afstand houden, slapen in een andere kamer en gebruik maken van een ander toilet. Automobilisten hebben vanmorgen rode kruisen boven de snelweg A15 genegeerd, schrijft het AD. De snelweg was deels afgesloten, zodat ambulancepersoneel hulp kon verlenen aan iemand die in de auto onwel was geworden en van de weg was geraakt. Toch reden mensen gewoon door of keerden ze zelfs op de snelweg. Rijkswaterstaat noemt dat zeer gevaarlijk. De reanimatiepoging was uiteindelijk zonder succes. Die persoon is overleden.
9: In Bunnik zit de schrik er nog goed in na de grote brand van afgelopen nacht, merkte RTV Utrecht. Brandweerkorpsen uit de hele regio probeerden de brand in een autobedrijf te blussen. Een medewerker van dat bedrijf raakte gewond. Deze meneer moest zijn huis uit en had daardoor een korte nacht.
10: Nou ja, ik ben al vanaf 1 uur ben je eigenlijk alleen maar bezig. En ze moesten door mijn huis heen met brandslangen. Ze hebben wat gaten doorvoeren gemaakt en dat soort dingen. Dus ja, je gaat niet rustig ergens een tukkie doen of zo. Dus, het is toch je huis, hè?
9: Het huis van de man bleef gespaard, maar heeft wel waterschade. En een reclame van pretpark Walibi heeft meer klachten opgeleverd dan welke andere Nederlandse reclame dan ook. Dat schrijft pretparkwebsite Loopings. Over de campagne kwamen bij de reclamecodecommissie bijna 900 klachten binnen. De meeste klagers vonden dat Walibi geweld tegen vrouwen gebruikt als reclamefilmpje. In het filmpje werden de Halloweenfeesten van het park gepromoot. Te zien was hoe een doodsbange vrouw werd geveild in een glazen kist en vervolgens door een scherder valt. Na alle ophef haalde Walibi dat filmpje uiteindelijk offline.
3: Ja, want dat was ook in de tijd van de moord op Lisa, toch?
9: Ja, klopt. Dat was eigenlijk een dag later. Die reclame was natuurlijk eerder opgenomen, maar dat was een onhandige timing. Dus.
3: Ja, nogal. Dankjewel, Zit. We gaan naar Helene bij de ANWB. Hoe is het op de weg?
11: Ja, het is druk op de weg, maar dat is eigenlijk niks bijzonders voor dinsdagmiddag. Er zijn wel wat bijzondere files. Zo is er een ongeluk gebeurd nu op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daardoor een lange file tussen Baren en naar de vesting. Je staat daar 35 minuten in de file. De linkerrijstrook is dicht.

0: Dasha en Didn't I. Helene, hoe gaat het op de weg intussen?
1: Ja, het is heel druk. 550 kilometer file. De meeste vertraging bij Amsterdam en Arnhem.

0: Mars en I Just Might. Al weken is het onrustig in de Utrechtse wijk Overvecht. Jongeren die politieagenten uitdagen en uitschelden, auto's die in brand worden gestoken en camera's van de gemeente die worden vernield. Verslaggever Tessa Beijer van RTV Utrecht. Tessa, wat is er aan de hand daar in Overvecht?
1: Ja, het is hier eigenlijk al af en aan onrustig sinds oud en nieuw. Toen waren hier flinke rellen in de wijk en afgelopen zaterdag was het dus weer raak, maar ook 2 maanden daarvoor. Dus elke keer zijn er wel weer aanleidingen voor opstootjes hier.
0: Er zijn auto's in brand gestoken van omwonenden. Jij was in de wijk, wat vertellen ze jou?
1: Ja, ze zijn er natuurlijk niet blij mee. En zeker ook niet mijn collega sprak de man wiens auto in de brand is gestoken. Overigens sta ik daar nu naast, dus dat is allemaal nog steeds niet opgeruimd. Dat ziet er natuurlijk ook niet fraai uit. Ja, buurtbewoners zijn er natuurlijk helemaal niet blij mee. En bovendien ervaren zij hierdoor natuurlijk ook een gevoel van onveiligheid. Sommige mensen vinden het heel lastig om 's avonds nog de straat op te gaan, bijvoorbeeld. Een vrouw van ver in de 80 die hier al meer dan 40 jaar woont, die vindt het ook wel opvallend dat dit elke keer weer gebeurt. Dus met de buurt doet het natuurlijk niet veel goeds.
0: Nee, en het zijn dan jongeren. En hoe groot is die groep dan?
1: Ja, dat is best een grote groep. Enkele tientallen jongeren. 2 maanden geleden was het een groep van 50 die de politie bekogelde met vuurwerk. En de burgemeester die ik vandaag sprak, die zegt eigenlijk dat ze samen met de politie redelijk goed in beeld hebben om wie het gaat. Er zijn een paar opvallende dingen in. Er zitten een paar hele jongeren in eigenlijk, vanaf een jaar of 13. En het zijn deels ook jongeren die uit deze wijk zelf komen. Dus die gewoon uit de wijk zelf komen en eigenlijk hun eigen wijk aan het vernielen zijn.
0: Laten we even luisteren naar de burgemeester.
2: We krijgen nu gelukkig steeds beter beeld van wie zijn het. En wij zijn ook bezig om dit in kaart te brengen. Merken natuurlijk wel dat het vaak gaat om jonge mensen uit gezinnen met multiproblemen. Niet altijd zijn er ook vaders. Er is ook soms armoede. Mensen gaan niet altijd naar school of hebben geen werk. Dus er is een stapeling van problemen. Maar dat rechtvaardigt natuurlijk niet dat je je op straat op deze manier misdraagt. Maar we willen natuurlijk ook vanuit de samenleving naar mensen die echt voor grote bedragen vernielingen aanrichten, ook wel een heel helder signaal afgeven. Namelijk, dit pikken we niet. En we gaan niet alleen via het strafrecht, maar ook via het bestuursrecht toch wel ook stappen ondernemen om jou uiteindelijk te laten voorkomen dat je dit doet.
0: Wat bedoelt Dijksma hier nou mee, Tessa?
1: Ja, zij heeft nu aan 2 jongeren boetes opgelegd via een dwangsom van €2500. Best een flink bedrag. En dat zijn jongeren die al keer op keer in beeld zijn gekomen bij dit soort ongeregeldheden. Die zijn gewaarschuwd met brieven en dergelijke. Ja, die krijgen dus nu zo'n extreem hoge boete van €2500. Dat is vanuit de gemeente. En daarnaast kunnen ze ook nog vervolgd worden via het strafrecht. Daar gaat het Openbaar Ministerie over.
0: Maar ik las ook bij jullie op de site dat er ook maar 1 iemand was aangehouden voor de ongeregeldheden van afgelopen weekend.
1: Ja, dat loopt inderdaad nog. Dat heb ik natuurlijk ook aan de burgemeester gevraagd vandaag. Er zijn inderdaad nog niet heel veel aanhoudingen geweest, maar ze heeft dus wel aan 2 mensen, relschoppers als ik het even zo moet samenvatten, zo'n hoge boete opgelegd.
0: Oké. En buurtbewoners in Overvecht hebben het idee dat het erger wordt met die overlast in de wijk. Is dat ook zo?
1: Ja, dat is lastig om te meten. Maar de mensen die wij spraken hierover, die, als je de trend over de laatste jaren bekijkt, zijn er wel steeds vaker dit soort incidenten. En zij hopen dat het vooral opgelost wordt. Want veel mensen wonen hier ook fijn. Het is een gemengde wijk. Er is op bepaalde plekken juist ook veel samenhang en cohesie in de wijk. En die vrouw van 80 die ik sprak, die zei, ja, er zijn ook wel veel mensen die hier weggaan en die verhuizen. Maar andere buurtbewoners zeggen ook, nou, we willen hier gewoon blijven. We willen gewoon dat die rijlschoppers verdwijnen.
0: Dankjewel, verslaggever Tessa Beijer van RTV Utrecht. Gabriel, de 4e etappe van de Giro is zojuist afgelopen. Wat kun je daar nog over melden?
3: De roze trui is van schouders gewisseld. Thomas Guillermo Silva, de man die hem afgelopen zaterdag veroverde na zijn ritoverwinning, is vandaag gelost en hij zou dus die trui kwijtraken. En die trui die komt nu in Italiaanse handen, namelijk Giulio Ciccone, de man van Little Trek, neemt die van hem over. Ciccone werd vandaag 3e achter Narvaez en Aulard die aan het sprinten waren om de ritzegen. En Ciccone pakt dus nu die roze trui over en gaat dus morgen van start in zijn eigen land in die leiderstrui. Een prachtig beeld voor hem ook in zijn carrière. En verder alle klassementsmannen gewoon in de eerste groep. Inclusief dus de eerder geloste Egan Bernal en Derek G. West. En ook Tijmen Arendsman. De beste Nederlander vandaag was Wout Poels. Hij eindigde op de 17e plaats.
0: Zometeen, de druk op de Britse premier Starmer stijgt en stijgt. Maar hij bezwijkt niet. Nog niet.
4: Ster. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Het zijn spannende weken voor zo'n 180.000 leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen. Het nieuwe EO-programma, de klas van 26, volgt de scholieren en hun docenten richting de eindstreep. Van de eerste schooldag tot de zenuwslopende uitslag. Kijk de klas van 26 vanaf vanavond om 8:30 bij de EO op NPO 2.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Er kwam iemand binnen voor ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
8: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
9: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
8: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
10: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
8: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
11: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: NPO Radio 1.
0: Het is 6:01, het nieuws met Zit.
13: Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Tegen de NOS zegt topvrouw Van Lammeren dat ze de klanten eerder had moeten informeren. Ze zegt dat Odido het vertrouwen van de klanten wil terugwinnen. In Loosdrecht zijn de eerste asielzoekers aangekomen. Die worden opgevangen in het oude gemeentehuis. Tegen de opvang van in totaal 70 asielzoekers werd de afgelopen tijd hevig geprotesteerd. De opvang in Loosdrecht blijft open tot 1 november. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken. Dat vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er 1 boekingswebsite komt.
0: Het weer krijgen we van Peter Kuipers-Munneke. Ik hoorde vanochtend iemand zeggen, het lijkt wel herfst.
14: Ja, nou dat kan. Op zich is dit niet heel gek voorjaar,
0: nee?
14: Weer voor het voorjaar. We zitten wel met temperaturen die iets lager zijn dan we gewend zijn. Maar goed, we hebben net een periode met 7 weken droogte gehad.
0: Dat
14: dus
0: is
14: het is ook allemaal niet zo heel gek. Toch kan ik me wel voorstellen dat je ervan baalt. Zeker met een lang hemelvaartweekend voor de boeg. Want het weer dat we vandaag hadden, hebben we morgen ook. En ook op hemelvaartsdag is het echt behoorlijk wisselvallig met flinke buien. Vanavond trekt er nog flink wat regen over. 's Nachts zijn er nog een paar buien en wordt het zo'n 4 tot 7 graden. En morgen is er af en toe wat zon, zeker in de ochtend nog wel. Maar 's middags op steeds meer plaatsen regenen, met plaatselijk ook wat onweer. En het wordt dan zo'n 10 tot 12 graden, dat is niet warm. En op hemelvaartsdag zijn er nog wat meer buien met onweer, vooral in het binnenland en ook in het hele zuiden van het land. 'S Middags klaart het dan wel weer wat op en komt de zon nog een beetje tevoorschijn. Maar qua temperatuur helpt dat niet zo heel veel, die zon. Want het blijft met 12 graden echt wel bekeken. Vrijdag dan is er wat minder buiigheid en wat vaker de zon. Ook zaterdag en zondag hebben we steeds meer zon en blijft het ook steeds langer en vaker droog. Maar in de temperatuur verandert niet zo heel veel tot en met zondag. Het blijft namelijk zo'n 12 tot 14 graden.
0: Dankjewel, Peter. Helene, hoe is het op de weg intussen?
15: Ja, het is nog drukker geworden. Bij elkaar zo'n 700 kilometer file nu. Als het goed is gaat het nu wel een beetje afnemen. Maar ongelukken die veroorzaken extra vertraging. Onder andere op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij Naar de Vesting is de linker rijstrook dicht na een aanrijding. Vanaf Amersfoort is de vertraging bijna 50 minuten. De A7 Heerenveen-Duitse grens is dicht bij Groningen Europark door een ongeluk. Kost je ook ongeveer 10 minuten. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen knooppunt Grijshoord en Westervoort ruim 20 minuten vertraging door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Daardoor ook een uur oponthoud op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Velperbroek. En op de A28 Amersfoort-Zwolle veroorzaakt slecht wegdek bij Zwolle Centrum een file van 16 kilometer vanaf het Harde. En daar moet je ook rekening houden met 3 kwartier extra reistijd.
16: AI.
6: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
19: Trulies met Genke.
20: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
19: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
20: Precies wat we nodig hadden.
19: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
21: 6 bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
22: Ah, ik ben uit!
21: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
23: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
24: Oh, je bent, man.
21: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
19: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
12: NOS Radio 1-journaal.
0: De Britse premier Starmer blijft weigeren om af te treden. Ondanks de grote nederlaag van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen voor het weekend. En ondanks dat nu ook een flink deel van zijn fractie openlijk zijn vertrek eist. Vanmorgen draaide het allemaal om de kabinetsvergadering. En journalisten riepen toen vragen aan de ministers die daar aankwamen.
25: Where's Streeting? Do you want to be prime minister? Where's Streeting? Are you measuring the curtains? Is it over for Keir Starmer? Will you ask the Prime Minister to resign, Mr. Healey?
0: Ja, subtiel. Correspondent Arjen van der Horst, werd er ook antwoord teruggeschreeuwd door de ministers?
26: Nee hoor. Nee, dit is trouwens een mannetje dat daar altijd staat, die als enige taak heeft om dit soort dingen te roepen. Dat levert dan altijd leuke soundbites op voor televisie. Maar je ziet nooit de ministers daarop antwoord geven. En ook vandaag was dat nu niet het geval. Hè. Iedereen liep stoïcijns langs de verzamelde pers heen. Ja, van tevoren hadden we te horen gekregen dat een aantal ministers tijdens die ministerraad Starmer de wacht zou aanzeggen. Maar toen eenmaal de ministerraad werd begonnen, ja, werd alles in de kiem gesmoord door Starmer. De premier zette meteen zijn ministers voor het blok. Hij zei, ja, niemand heeft me tot nu toe officieel uitgedaagd voor het partijleiderschap, dus als jullie me weg willen hebben, kom maar op, daag me maar uit. Maar zolang niemand me uitdaagt, ja, dan ga ik gewoon door als premier. Nou, verschillende Britse media melden dat hij vervolgens, toen de discussie hardhandig afkapte, hij weigerde in te gaan op zijn positie. Hij gaf de ministers niet eens de kans om zijn ontslag te vragen. En die ministerraad ging vervolgens grotendeels over de crisis in de Golfregio. Nou, daarna hebben ministers nog geprobeerd om een op één met de premier te praten over zijn wankele positie. Maar ook dat weigerde hij dat.
0: Het klinkt een beetje als zo'n klein kind die dan de vingers over de oren doet en la-la-la gaat gillen van ik wil het niet horen. Want uiteindelijk, Arjen, dit is toch kansloos.
26: Hij is beschadigd, hij is vleugellam. Maar het is dus ook duidelijk dat Starmer de hakken in het zand zet. En alles gaat afhangen nu of er inderdaad een rivaal zich meldt en hem uitdaagt voor het partijleiderschap. Ja, als dat niet gebeurt, ja, dan kan hij het nog wel een tijdje volhouden. Misschien nog wel maanden. Nou, Britse media melden ook dat 103 Labour-parlementariërs nu een brief hebben ondertekend waarin ze willen juist dat Starmer aanblijft. Nou, tegelijkertijd blijft aan de andere kant de groep parlementariërs die het vertrouwen heeft opgezet ook groeien. Hè? De teller staat inmiddels op 90. Dus het is even goed mogelijk dat Starmer achterhaald wordt door de realiteit. Verschillende staatssecretarissen zijn al ook opgestapt. Nou, toen Boris Johnson ten val werd gebracht, zei hij daarover: ja, als die kudde van zo'n fractie op een gegeven moment gaat bewegen, ja, dan is er geen houden meer aan. Dus ja, als een groot deel van de Labour-fractie nu zegt, het is genoeg geweest, of als er steeds meer ministers opstappen, ja, dan wordt de situatie steeds minder houdbaar voor Starmer.
0: En er worden verschillende namen genoemd, hè, van mogelijke uitdagers. Heb jij al een idee wie dat dan kan gaan worden?
26: Ja, drie namen. Ze hebben wel allemaal zo hun handicap. Wes Streeting, je hoorde hem ook net in dat fragment. Hè? De minister van Volksgezondheid heeft al heel lang ambities om Starmer op te volgen. Maar ja, is niet onverdeeld populair binnen zijn eigen Labour-fractie. Wel populair, en dan vooral bij de linkervleugel, is Angela Rayner, een van de zwaargewichten van Labour. Maar ja, zij moest vorig jaar aftreden als vicepremier vanwege een belastingschandaal. En dat onderzoek van de Belastingdienst naar haar, ja, dat loopt nog steeds. En dat maakt het wel heel moeilijk voor haar om zich in die strijd te mengen. En dan heb je nog Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, de King of the North. Ja, zonder twijfel is hij de meest populaire Labour-politicus van dit moment. Maar zijn probleem is dat hij niet in het parlement zit. En je moet een lagerhuiszetel hebben, wil je de premier kunnen uitdagen voor het leiderschap.
0: Dus dat kan nog niet. We gaan elkaar spreken, Arjen. Dank je wel voor nu.
1: NPO. Tot 6 uur.
12: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Verzekeraars gebruiken algoritmes om de hoogte van hun premies te bepalen. Dat zorgt ervoor dat mensen verschillende bedragen betalen voor dezelfde premie. Veel mensen weten dat niet, onderzocht jurist en computerwetenschapper Marvin van Bekkem. Hij promoveerde gisteren aan de Radboud Universiteit op dit onderwerp. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En gefeliciteerd met die promotie. Wat hebt u onderzocht?
2: Hartelijk dank. Ik heb gekeken naar voorbeelden van discriminatie in de verzekeringssector van de afgelopen jaren. En die heb ik dan geplaatst in het recht. En ik heb gekeken welke voorbeelden nou verboden zijn en welke voorbeelden niet verboden zijn onder non-discriminatiewetgeving. Maar waarvan mensen toch zouden zeggen, ja, die zijn oneerlijk. Die voelen toch om de een of andere reden oneerlijk aan.
0: Wat kwam daar nou uit? Kan het dan dus zo zijn dat mijn buurman voor dezelfde verzekering een andere premie betaalt dan ik?
2: Dat kan zeker. En dat zit een beetje zo. Kijk, verzekeraars die verzamelen eigenlijk al decennia lang data over mensen. En daarin zoeken ze naar karakteristieken die samenhangen met de kans op schade. Omdat ze willen inschatten, zal de verzekerde, zal de consument, een schadeclaim gaan indienen. De laatste 5 tot 10 jaar hebben verzekeraars wat toegang tot steeds nieuwere datasets. En daar kunnen ze dan AI op loslaten om die te analyseren. Uit het AI-systeem kan in dat geval ook een correlatie of een samenhang komen tussen een hele gekke karakteristiek vanuit het oogpunt van de continent en de kans op schade.
0: Ja, meneer Van Bekkem, ik ga u even onderbreken, want de lijn is zodanig slecht dat ik moeite heb om u te volgen, wat toch zonde is. We gaan even kijken of we dat nog op een andere manier voor elkaar kunnen krijgen.
2: Ja.
0: We gaan even een plaatje draaien.

0: Terrence Trent D'Arby en If You Let Me Stay. Ga ik nog eventjes terug naar jurist en computerwetenschapper Marvin van Beckham. Goedemiddag, als het goed is hebben we u nu op een wat betere lijn.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, kijk, dat klinkt een stuk beter. Het gaat over uw promotie. Verzekeraars gebruiken algoritmes om de hoogte van hun premies te bepalen. En dat zorgt ervoor dat mensen verschillende bedragen betalen voor dezelfde verzekering. En ja, dat veel mensen dat eigenlijk ook niet weten. Kan het dus zo zijn dat mijn buurman voor dezelfde verzekering een andere premie betaalt dan ik?
1: Ja. Het kan zelfs zijn dat u en uw buurman precies dezelfde informatie invullen en doorgeven aan uw verzekeraar en toch een andere premie moeten betalen. Ja,
0: hoe dat kan klopt. Dat?
1: Dat komt omdat verzekeraars hebben toegang tot een heleboel data. En zeker in 2026 hebben ze dat. En die data die analyseren ze met behulp van AI-systemen. En daarin zoeken ze eigenlijk naar de samenhang tussen een bepaald karakteristiek en de kans op schade. En ook de grootte van de schade trouwens, de hoogte van de schade. Claim. En dan kan de verzekeraar dus stuiten op nogal gekke gevalletjes, zoals een huisnummer. Ja.
0: Ja. Maar dan ligt het aan het huisnummer. Dus het ligt dan niet per se aan de straat, maar dan kan het dus zelfs aan het huisnummer zit dan een verschil in. Maar wat maakt dan dat een verschil oplevert?
1: Dat kan een heel logisch geval zijn. Bijvoorbeeld, sommige straten hebben aan de ene kant veel meer parkeervakken dan aan de andere kant. En het kan best zijn dat een AI-systeem dat dan oppikt in de dataset. Maar het probleem is dat een verzekeraar dat niet kan zien. Het zijn wat in de computerwetenschappen heet latente variabelen. Dat zijn karakteristieken, in dit geval een huisnummer, die je niet goed kan verklaren. Hm. Je kunt niet goed in het model kijken.
0: Dus eigenlijk de verzekeraar kan het niet verklaren, maar als particulier heb je dus al helemaal geen idee op wat voor basis jouw premie dan bepaald wordt.
1: Helemaal geen idee. Dat is natuurlijk een beetje sterk, want hij zal ook bepaald worden op basis van dingen die je wel hebt ingevuld.
0: Uiteraard,
1: bijvoorbeeld de
0: ja.
1: prijs van je auto. Maar je kan natuurlijk niet weten waarom die verzekeraar nou precies dat huisnummer zo bijzonder maakt. En waarom dat het verschil is met de buurman, de prijs die het betaalt. Ja,
0: ja. Het klinkt een beetje oneerlijk. Is het dat ook?
1: Ik heb een enquête gehouden als deel van mijn onderzoek onder 1000 Nederlanders. En ik heb geprobeerd om die representatief te houden. Hè. En daaruit blijkt dat de meeste Nederlanders dit soort gevallen eigenlijk wel heel oneerlijk vinden. Nederlanders vinden in principe alles wat met verzekering te maken heeft wel oneerlijk. Maar dit soort
0: ze vinden alles
1: gevallen,
0: oneerlijk?
1: Omdat het gaat over statistiek en data, zit er altijd wel een bepaalde oneerlijkheid in verzekeren ingebouwd. Dat is ook wel zo. Als een verzekeraar bijvoorbeeld kijkt naar de prijs van een auto, dan voorspelt hij natuurlijk ook niet met 100% zekerheid of jij een auto-ongeluk gaat krijgen. Dus het is een beetje inherent aan verzekeren. Maar dit soort nieuwe voorbeelden, zoals dat huisnummer, daarvan zijn mensen het unaniem eens dat het oneerlijk is. En het is ook op een schaal van 1 tot 5 veel oneerlijker.
0: We hebben ook het Verbond van Verzekeraars gevraagd om een reactie. Zij wijzen op het ethische kader dat zij hebben sinds 2020. Ja. Daarin staat dat verzekeraars datagedreven systemen alleen inzetten als ze de uitkomsten van de verschillen kunnen uitleggen. Wat vindt u van die reactie?
1: Kijk, in Nederland hebben we in principe ook hele nette verzekeraars. De afgelopen 10 jaar maken verzekeraars zich eigenlijk een beetje zorgen om hun reputatie. En dat komt als gevolg van de Woekerpolis-affaire, een hele tijd terug. En daarom willen ze hun reputatie dus ook beschermen. En hebben ze dit soort ethische raamwerken gemaakt. Maar die raamwerken zijn in principe gewoon vrijwillig. Dus een verzekeraar mag kiezen of hij zich daarbij aansluit of niet. Er zijn verzekeraars die zich er niet bij hebben aangesloten, ook in Nederland. En er is natuurlijk ook altijd de kans dat er een buitenlandse partij komt met een oorlogskist naar Nederland. En die zegt van, ja, wij hebben een AI-gedreven verzekering. Mm. En wij houden ons helemaal niet aan dat ethische raamwerk.
0: Ik begrijp het. Ik dank u voor dit gesprek. Marvin van Bekkum van de Radboud Universiteit. Gaan we naar het sportnieuws. Zit.
2: Jonathan Navarez heeft...

0: Ik begrijp het. Ik dank u voor dit gesprek. Marvin van Bekkum van de Radboud Universiteit. Gaan we naar het sportnieuws. Zit.
1: Jonathan Navarez heeft de vierde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij was in de sprint de snelste en is uiteraard blij met de zege.
2: I think I take really good the corner. 700 meters to go. And in the end was just about the legs in the last straight. I think we are all happy now.
1: De roze trui gaat naar Giulio Ciccone. Topfavoriet voor de eindzege Jonas Vingegaard zag superknecht Wilco Kelderman afstappen na een valpartij. Het 23e seizoen van LeBron James in de NBA zit erop. En daarmee zijn er meteen speculaties over de toekomst van de topscorer aller tijden van de Amerikaanse basketbalcompetitie. Heeft LeBron James zijn laatste wedstrijd gespeeld? Met de Los Angeles Lakers verloor James in de playoffs en het contract bij de club loopt af. De 41-jarige small forward zou geen al te beste band hebben met de eigenaar van de club.
0: Maar hij is nog zo fit. Hij kan nog makkelijk door.
1: Maar 23 seizoenen, ja, je kunt je.
0: Ja, maar als je hem ziet spelen, dan denk je echt, ga alsjeblieft door. Ja.
1: Tennisser Jannik Sinner die blijft maar imponeren. Op het grote Masters toernooi van Rome plaatste de nummer 1 van de wereld zich overtuigend voor de kwartfinales.
3: Jannik Sinner strides on in Rome. The world number one's win streak continues.
1: Sinners 31ste overwinning op rij op een Masters toernooi en daarmee evenaart hij het record van Novak Djokovic. En volgens het Turkse Fanatic is Wout Weghorst op weg naar Turkije. De krant schrijft dat de spits koerst op een transfer naar topclub Beşiktaş. Weghorst is bij Ajax niet meer zeker van een basisplaats en zou een stuk meer kunnen verdienen in Turkije. De afgelopen maanden werd Weghorst ook veel gelinkt aan FC Twente.
0: Ik dacht eigenlijk dat we naar Helene gingen met de files. Ja, Helene, ben je daar?
4: Ja, er is nog wel wat te melden.
0: Ja,
4: inderdaad.
0: Dat dacht ik ook. Het is hartstikke druk, hè?
4: Ja, het is nog steeds druk. Maar de meeste files die worden wel wat korter nu. Nog wel heel veel vertraging bij Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Die duren overigens tot 14 mei, dus het einde is in de zicht. Daardoor een lange file op de A325 vooral van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en knooppunt Velperbroek is de vertraging een uur.
0: Op de dag dat in Frankrijk het filmfestival van Cannes begint, we hadden het er eerder al over in deze uitzending, komen 600 acteurs en professionals uit de Franse filmwereld met een manifest. Ze protesteren tegen de overname van een van de grootste filmconcerns in Frankrijk door de miljardair Vincent Bolloré. Die staat bekend als radicaal rechts. En door die overname zou hij volgens de ondertekenaars van het manifest te veel macht krijgen in de filmwereld. Correspondent Saskia Houtuin in Parijs. Om welk concern gaat dit?
5: Ja, het gaat om UGC in het Nederlands, een van de grootste bioscoopketens in Frankrijk. En daarnaast produceren en distribueren ze ook veel films. De Bolloré-groep die heeft via Canal Plus, waarvan ze groot aandeelhouder zijn, al een derde van de aandelen in handen al een paar jaar. En dat willen ze zeer waarschijnlijk gaan uitbreiden naar 100% in 2028. En ja, dat is eigenlijk nog maar een heel klein stapje eigenlijk in de enorme opmars van Bolloré als de grote mediamagnaat van Frankrijk. Hij heeft in de afgelopen jaren een groot imperium opgebouwd. Meerdere nieuwszenders, een groot radiostation, Europe 1, een krant, het heel populaire tijdschrift Paris Match en ook de grootste boekenuitgeverij van Frankrijk, Hachette.
0: En het motto van het protest is Zappé Bolloré, oftewel laten we Bolloré wegzeppen. Ja. Waarom hebben ze zoveel moeite met hem?
5: Ja, de kritiek die is wel vrij breed in de culturele sector. Critici die zeggen dat hij de media en culturele sectoren waar hij groot aandeelhouder van is, dat hij die gebruikt als uithangbord voor radicaal rechts, voor extreemrechtse ideeën. En dat is ook de angst van de 600 ondertekenaars van dit manifest van vandaag uit de filmwereld. Zij schrijven dat Bolloré bezig is met een project, een omslag die reactionair en uiterst rechts is. Dat hebben we in de journalistiek vooral het sterkst gezien de afgelopen jaren, vooral met de zenders CNieuws, dat is een soort van Fox News op zijn Frans. En ja, de angst is nu dat er meer inmenging zou kunnen komen in de filmwereld vanuit die UGC-ketens. Dat is nog niet het geval wat we in de afgelopen paar jaar hebben gezien, maar de ondertekenaars van het manifest zijn wel bang dat het wel zou kunnen gaan komen de komende jaren.
0: Ja, ik las ook dat ze bang zijn dat er straks alleen nog maar rechtse propagandafilms in de bioscoop komen. Is dat realistisch?
5: Ja, kijk, tot nu toe is dat nog niet het geval. Maar er zijn wel belangrijke aanwijzingen dat Bolloré meer invloed wil. Ook politieke invloed. En waar die ondertekenaars ook bang voor zijn, is dat het in de toekomst inderdaad dat UGC alleen nog maar films zou gaan financieren die in hun straatje ligt. En zeker ook als bijvoorbeeld radicaal rechts een grotere politieke invloed gaat hebben in Frankrijk. We zitten nu een jaar voor de presidentsverkiezingen. Iemand anders

0: Die gaat president Macron opvolgen volgend jaar. En ja, radicaal rechts, het Rassemblement National, die maken wel echt kans om de verkiezingen te gaan winnen. En zij maken er ook geen geheim van het als het aan hen ligt. Dat is bijvoorbeeld de publieke omroep, die zij als te links, als te progressief zien, dat ze daar wel veranderingen in zouden willen aanbrengen. Dus dat zou ook zijn weerslag kunnen hebben op de filmindustrie uiteindelijk. Ja.
1: En maakt dit een beetje indruk op Bolloré, dit protest?
0: Nou, ik acht de kans vrij klein. Wat ik al zei, Bolloré die heeft al een derde van het bedrijf in handen. En wat we ook hebben gezien bij eerdere indirecte overnames of gedeeltelijke overnames, is er ook al wel eerder protest geweest. Bijvoorbeeld journalisten bij die krant, Le Journal du Dimanche, die zijn vertrokken. Of onlangs bij de uitgeverij Grasset, dat valt onder de Hachette groep. Daar zijn meer dan 130 auteurs vertrokken uit protest tegen het ontslag van een directeur. Een zanger heeft onlangs ook aangekondigd niet meer te willen optreden in zalen en concertruimtes die in handen zijn van Bolloré. Dus het rommelt behoorlijk, maar toch ook zo'n manifest. Dat zijn grote acties die weliswaar veel aandacht trekken. Maar of ze ook echt de opmars van Bolloré ook maar een beetje in de weg gaan staan, dat is nog niet gebleken in elk geval tot nu toe.
1: Dankjewel, Saskia Houtuin.
2: Vanavond
1: is de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Dit jaar zonder Nederland. Uit protest tegen Israëls deelname organiseert een aantal Belgische organisaties vanavond een alternatief songfestival onder de titel United for Palestine. Ook vanavond speelt het eerste elftal van amateurvoetbalvereniging WVF uit Zwolle een nogal bijzondere wedstrijd van 1 minuut. Ze moeten tegen ATC 65 uit Hengelo. In die wedstrijd die 3 weken geleden werd gespeeld, kreeg een speler van WVF een tweede gele kaart. Had dus met rood het veld afgemoeten, maar dat is niet gebeurd. Dus hebben ze te lang, 42 seconden, met 1 man te veel op het veld gestaan. En dat moet nu worden overgespeeld. Anton Westenberg is de voorzitter van WVF Zwolle. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Lijkt me vrij ingewikkeld om voor 1 minuut naar Hengelo te gaan.
3: Nou ja, ingewikkeld is het niet, want je pakt de auto en je rijdt naar Hengelo en je gaat een minuut spelen en je gaat
1: een hoop
3: gaat
1: gedoe terug. Dan voor 1 minuut.
3: Ja, dat zeer zeker. Ja. Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het. Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet.
1: En jullie strijden tegen degradatie. Hoe gaan jullie die minuut aanpakken? Nog iets bijzonders gedaan? Geoefend?
3: Nou, geen idee. Ik ben niet de trainer, maar ongetwijfeld zijn er ideeën. Maar we beginnen met een vrije trap. En op 20 meter van het doel, geloof ik. Dus ik neem aan dat ze de defensieve tactiek zullen toepassen.
1: Dank, Anton Westenberg, voorzitter van WVF Zwolle. En dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen zijn we er uiteraard weer. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS Journaal met Sid. Heel fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: Deze week in de perstribune van Max. Cornald Maas, jarenlang commentator bij het Eurovisie Songfestival. Dit jaar kijkt hij toe.
2: Ter plaatse zijn mis ik het meest.
1: En presentator Erik Dijkstra. Hij schreef een boek over zijn grote fascinatie.
3: Ik hou natuurlijk heel erg van sport.
1: Druk in de topsport.
3: Maar ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat topsporters onder zo'n ongelofelijke druk staan.
1: Margreet Rijntjes. In gesprek met Cornald Maas en Erik Dijkstra. Zondag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
4: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
6: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
7: EuropaKinderhulp.nl
8: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
11: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
10: En voor de aangepaste fiets van Maria.
12: En zo kan ik er weer op uit.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Boekwitsch. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl. Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: NPO Radio 1, 6 uur.
0: Hans van der Steeg.
15: Goedenavond. Moet de embryo-wet verruimd worden? Jarenlang trokken CDA en de ChristenUnie ongeveer gelijk op daarin. Nu maken ze toch verschillende keuzes. Dat zometeen. Maar nu is het NOS-journaal van 6 uur. Het zit van de Linden.
16: In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen belaagd. Het gebeurde buiten het terrein van het NAVO-hoofdkwartier in de gemeente. Dat meldt de politie. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De Limburgse politie doet onderzoek. Volgens het Duitse persbureau DPA waren er meerdere aanvallers en riepen ze leuzen tegen de NAVO. De twee Duitse militairen raakten bij de aanval licht gewond. Bij een crisis of een ramp zijn er nauwelijks voorraden in Caribisch Nederland. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Terwijl volgens de Europese Unie er strategische voorraden moeten zijn bij lidstaten. Ewout Eergang van de Algemene Rekenkamer zegt dat dit ongelijkheid binnen het Koninkrijk laat zien.
17: Nou, wij denken dat het belangrijk is dat Nederland, het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit een Europees deel en een Caribisch deel. En dit is Caribisch Nederland. Dus die zijn aan elkaar gelijk. We zouden ook gelijkwaardig moeten zijn. Maar dit is minder goed geregeld dan in Europees Nederland. En tegelijkertijd is er een grotere kwetsbaarheid. Ja, dus dat roept wel de vraag op. Hoe belangrijk vinden we Caribisch Nederland?
18: Het kabinet zegt, wij laten zien dat we dat vanaf nu weer belangrijk vinden. Laat het kabinet dat ook zien in de reactie. Want die was nog heel erg van, maakt het niet duidelijk hoe het kabinet dit gaat oplossen.
17: Ja, wij hebben in de reactie nog geen toezegging gezien dat er aan strategische voorraden op Caribisch Nederland gewerkt zal worden. Het zal meegenomen worden in de dreigingsanalyse. Dat is natuurlijk mooi. Maar ja, wij denken dat juist ook vanwege die kwetsbaarheid strategische voorraden voor bijvoorbeeld voedsel en water, ja, toch echt wel verstandig zijn.
16: Dat was de Rekenkamer in gesprek met politiek verslaggever Jorn Jonker. Ik praat erover door met correspondent Caribisch Gebied Dick Draaier. Dick, dat klinkt niet goed wat de Rekenkamer zegt, hè? Minder goed geregeld, een grote kwetsbaarheid. Hoe is het gesteld met die voorraden daar?
5: Nou ja, zoals je net hoorde, vooral drinkwater en voedsel zijn kwetsbaar. Op Bonaire is ongeveer 3 tot 4 dagen drinkwater beschikbaar. En op Sint Eustatius een week. En Saba, daar is de situatie het meest kwetsbaar. En daar is volgens het rapport feitelijk maar 1 dag drinkwaterreserve. Hmm. Alhoewel de bevolking daar zelf wel thuis eigen regenwater opvangt. Die kwetsbaarheid die heeft eigenlijk te maken met hoe de eilanden aan drinkwater komen. Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico. En dan hebben we daarnaast nog de afhankelijkheid van import. Hè. Vrijwel alles komt via scheepvaart- en luchtvaartverbindingen binnen, via Curaçao voor Bonaire en Sint Maarten voor de twee bovenwindse eilanden, Saba en Sint Eustatius. Dus ja, als die aanvoer stokt door bijvoorbeeld een orkaan, hè, dan is er ook gelijk een probleem. De Rekenkamer zegt, het is expliciet zorgelijk wat daar gebeurt. En er is geen vangnet, er hoeft maar iets te gebeuren en dan gaat het mis.
16: Ja, en de Rekenkamer heeft het nu dus op een rij gezet. Hoe wordt daarop gereageerd op de eilanden?
5: Ja, eigenlijk bevestigt het een beetje dat gevoel op de eilanden dat je bij andere dossiers ook wel hoort, dat Caribisch Nederland kwetsbaarder is dan Europees Nederland en dat die ongelijkheid in de praktijk nu dus ook zichtbaar wordt bij dit soort basisvoorzieningen. De ongelijkheid, dat is eigenlijk het kernwoord wat je dan hoort. Voor Europees Nederland, er werd net ook al gezegd, Europese regels bestaan. Die bestaan niet voor Caribisch Nederland. Ja, dat ligt politiek gevoelig. En tegelijk zie je overigens wel realisme op de eilanden. Bestuurders weten dat het logistiek ingewikkeld is en dat het ook duur is om zaken naar het eiland te krijgen. Maar ja, dan zou je dus actie vanuit Den Haag verwachten. En dat blijft eigenlijk bestuurlijk liggen, ook op de eilanden. En de kritiek van de Rekenkamer is dan wel dat naar Den Haag toe, maak beleid en duidelijke afspraken en neem de regie.
16: Ja, want het kabinet gaat dit nog niet meteen aanpakken. Dat horen we ook, hè? Nog geen toezeggingen. Premier Jette is daar nu ook. En het rapport ligt daar. Betekent dat de eilanden extra druk kunnen uitoefenen nu?
5: Ja, absoluut hoor. Dit rapport dat komt natuurlijk op een politiek gunstig moment nu hij er is. Er kan nu daadwerkelijk ook fysiek druk worden uitgeroepen. En het kabinet erkent overigens, hè, dat hoorde je net ook al een beetje, wat de Rekenkamer constateert in het rapport, dat voor een groot deel ook wel onderkend wordt. En er komt nog iets bij. Het Caribisch gebied is geopolitiek belangrijker geworden. Dus er wordt heel veel geïnvesteerd op dit moment in strategische aanwezigheid, grensbewaking, defensie. En ja, als je dan aan de basisbehoeften niet voldoet, dan ligt dat extra gevoelig. En de vraag is dan ook hier hoe er nu gevolg kan worden aangegeven. En het kabinet is daar nu nog wat zuinigjes in. Wellicht dat de Tweede Kamer het kabinet toch aan kan zetten om haast te maken, zeggen ze hier. Ja, dat zullen we zien.
16: U hoorde onze correspondent Caribisch Gebied Dick Draaier. Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD doet onderzoek naar de organisatie achter asielprotesten. Asielminister Van den Brink zegt dat wordt gekeken naar de patronen en wat daarachter zit.
19: Nou, laat ik daarover heel helder zijn. Discriminerende, racistische, antisemitische uitingen horen niet in ons land thuis. Los van het feit of iets geduid kan worden als extremistisch. En het belagen van de politie en het vernielen van het stadhuis is ook volstrekt onacceptabel. Tegelijkertijd wordt dat onderzocht en wordt er onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk is het aan het OM om daar met een vervolgingsbeslissing op te komen en een rechter om daar een uitspraak over te doen.
16: In onder meer Apeldoorn en Loosdrecht liepen protesten tegen asielzoekerscentra de afgelopen weken uit op geweld. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep bewoners van de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers aangekomen, zag deze regionale verslaggever.
20: De asielzoekers zijn hier niet heel warm ontvangen. Er hangen overal uitingen als no refugees, go home. En er komen ook steeds meer mensen nu naar het gemeentehuis toe, waar ze dus vanochtend zijn ingetrokken. De eerste in ieder geval.
16: Politie en gemeente zijn voorbereid op eventuele nieuwe rellen. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend. Dat zegt justitie in de zedenzaak rondom misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B., tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere, wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een 2-jarig meisje. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper, die zich tegenwoordig J noemt, is voor volgende maand 2 keer geboekt in de Gelre Dome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette moest bij zijn bezoek aan Bonaire naar het ziekenhuis omdat hij bij het zwemmen door een kwal was geprikt. Hij kreeg een allergische reactie. Het bezoek van Jette aan Bonaire en Aruba wordt nu aangepast. Zo slaat hij een bezoek aan de lokale overheidsorganisatie voor landbouw en visserij over. Polen gaat homohuwelijken die in andere EU-landen zijn gesloten alsnog erkennen. In het grotendeels katholieke land werd de strijd voor LHBTI-gelijkheid jarenlang weggezet als gevaarlijke ideologie. Een huwelijk tussen twee Poolse mannen die in Duitsland waren getrouwd werd afgekeurd. Het hoogste Europese gerechtshof en het hoogste Poolse hof oordeelden eerder al dat homohuwelijken in de hele EU gerespecteerd moeten worden. De Poolse premier Tusk zegt dat hij ervoor zal zorgen dat die uitspraken worden nageleefd en ook heeft hij zijn excuses aangeboden. Dick Advocaat komt inderdaad terug als bondscoach van Curaçao. De voetbalbond FFK bevestigt dat hij de nationale ploeg gaat leiden bij het komende WK. Advocaat vertrok een paar maanden geleden vanwege familieomstandigheden. Zijn vervanger Fred Rutten lag slecht bij de spelers en Rutten stapte maandag op. Bondscoach Gilbert Martina lichtte dit nog even toe zojuist op een persconferentie.
2: Je hebt altijd wrijving bij de wisseling van de wacht. Dick heeft een stijl van coachen. Fred Rutte heeft een heel ander stijl van coachen. Dus het is logisch dat de wrijving ontstaat. Maar dat is niet de reden waarom hij ermee is gestopt, zoals ik heb aangegeven. Want vorige week is er een heel goed gesprek geweest tussen spelers en hem, waar zeg maar alles wat door de media naar buiten is gebracht, door de spelers, daar hebben ze gewoon afstand van genomen. Dus dat is absoluut niet de reden waarom hij ermee is gestopt.
16: En nu advocaat terug is bij Curaçao, wordt hij met zijn 78 jaar de oudste bondscoach ooit op een WK voetbal. Het klinkt als een gezellig concert, maar het is het publiek bij de nieuwe film van zangeres Billie Eilish. Sinds een paar dagen draait de concertfilm van de populaire zangeres in de bioscoop. En dat zorgt ook af en toe voor overlast vanwege het gedrag van bezoekers. In verschillende bioscopen is de concertfilm daarom stopgezet, omdat het voor te veel irritatie zorgde bij andere bezoekers. Die hoorden naast Billie Eilish zelf namelijk vooral dit. De concertfilm van Billie Eilish is onder meer te zien in 3D, waardoor het concert nog echter voelt voor de bezoekers. Het is 9 minuten over 6. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint de dag droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden.
15: Ja, we gaan even kijken op de weg bij Helene de Geest.
21: Ja, 300 kilometer file staat er nog. De meeste files worden korter. Op een aantal plaatsen heb je nog wel behoorlijk wat vertraging, zoals op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen knooppunt Grijsoord en Westervoort nog een half uur oponthoud door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Daardoor ook een lange file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elst en Velperbroek. Daar nog bijna een uur oponthoud. Op de A20 hoek van Holland-Gouda zijn nog 20 minuten in de file tussen Vlaardingen en Rotterdam overschiet. De oorzaak is een spoedreparatie, de rechte rijstrook is daar dicht. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle is juist de linker rijstrook dicht bij Zwolle Centrum. Het wegdek is er daar slecht aan toe en dat veroorzaakt vanaf het harde ongeveer een half uur extra reistijd.
22: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Van der Steeg.
15: Goedenavond, goed dat u luistert, fijn dat u er bent. Het is een kwestie waar wetenschappers al jaren voor lobbyen in Den Haag. Onderzoek mogen doen met embryo's en klompjes cellen die daarop lijken. Regeringspartijen CDA, D66 en VVD willen de embryo kweken en de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek met embryo's verruimen. Is dat een goed idee? Wat verstaan we eigenlijk in die wet allemaal onder een embryo?
22: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luisterapp.
15: Ja, daarover praat ik met twee partijen die ideologisch altijd wel dicht bij elkaar lagen op dit terrein, maar nu toch wat verschillende afslagen nemen. Goedenavond, zeg ik tegen André Poortman van het CDA.
23: Goedenavond.
15: En goedenavond ook tegen Mirjam Bikke van de ChristenUnie.
24: Ja, goedenavond.
15: Goed dat jullie er zijn. Voelen jullie dat zelf ook zo, dat jullie wat andere afslagen nemen, André Poortman van het CDA?
3: Nou, je hebt standpunten, je hebt overwegingen. En ik denk dat de overwegingen nog steeds heel dicht bij elkaar liggen. En de dilemma's die we samen zien en doorleven. Als het gaat specifiek over de embryo-wet die in december voorlag, over het speciaal tot stand brengen van embryo's voor onderzoek.
4: Ja.
3: Daar hebben we misschien verschillende standpunten. Maar ik denk dat we beide heel fundamenteel deze dilemma's nog steeds doorleven en zien.
15: Ja, waarom is die wetswijziging zo belangrijk? Anders gevraagd, wat verandert er eigenlijk als u het zou beschrijven?
3: Ja, dan hebben we het eigenlijk is dat natuurlijk een andere discussie, hè, die wet in december. Dat gaat over het speciaal tot stand brengen van embryo's voor onderzoek.
15: Ja.
3: Terwijl de wet die nu voor ligt gaat over eigenlijk een praktijk die al aan de orde is. Er zijn modellen beschikbaar die op embryo's lijken of die een bepaald deel van het embryo nabootsen.
15: Ja.
3: Die zijn nu niet geregeld. Dat is nu niet gereguleerd, dat onderzoek. En deze wet wil de definitie van het embryo aanpassen, zodat ook deze embryomodellen niet maar ongebreideld beschikbaar zijn voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook onder de bescherming van de embryowet vallen.
15: Wat zijn dat eigenlijk, embryomodellen?
3: Nou, dat is eigenlijk wat ik net al zei. Het zijn eigenlijk modellen die een deel van het embryo nabootsen, of het hele embryo. Dat is zover zijn we nog niet. Maar in elk geval een deel van het embryo wordt nagebootst.
15: Ja.
3: Daarmee kunnen we onderzoek doen naar bepaalde ontwikkelingsfasen van embryo's of naar bepaalde genetische ziektes. Maar het gaat dus over entiteiten, om dat woord maar te gebruiken, die niet een embryo zijn, maar die wel een deel van het embryo nabootsen.
15: Maar een model klinkt een beetje in mijn oren alsof ik het op een computerscherm zie, of gaat het echt om menselijk weefsel?
3: Het gaat over menselijk weefsel, inderdaad.
15: Ja, ja. En daar zit meteen, denk ik, maar dan vul ik het een beetje voor u in, mevrouw Bikker, u mag er eigen woorden aan geven, meteen de moeite die u ermee heeft, neem ik aan.
6: Nou kijk, dat er onderzoek kan worden gedaan, juist ook met lichaamstructuren die niet een menselijk leven zullen worden, dat is goed voorstelbaar. En het is ook mooi en knap wat de wetenschap allemaal kan, ook in het voorkomen en het onderzoek doen naar ernstige ziekten. Alleen wat ik vanuit de ChristenUnie ontzettend belangrijk vind, is dat als er menselijk leven ontstaat wat ook in alles mens kan worden, dan vind ik dat je ontzettend voorzichtig moet gaan zijn. Dat noem ik de ethiek van de voorzichtigheid. En
15: maar
6: waarom?
15: Eventjes voor de helderheid. Mm-hmm. Die embryo-modellen waar uw collega Poortman het nu net over heeft, is dat menselijk weefsel wat leven kan worden?
6: Datgene wat onder de embryo-wet straks gaat vallen, daar kan dat wel het geval zijn. En daar is eigenlijk het onderzoek op dit moment gaat pijlsnel. Dus we zien ook dat daar steeds meer mogelijk is. En in de embryo-wet is gezegd, en daar ben ik het ook mee eens, is dat je enorm goed beschermt alles wat in zich heeft om menselijk leven te worden. En dat is het klassieke embryo, zoals u en ik het kennen, en misschien ook luisteraars het wel eens op een echo hebben gezien. En hoe bijzonder is dat als je dat mee mag maken. Mm-hmm. Maar dat geldt ook voor de wetenschappelijke andere ontdekkingen die worden gedaan, andere manieren om een embryo tot stand te brengen. En daarvan zegt de wet, dat gaan we uitbreiden. En dat vind ik goed, want dan breid je de bescherming uit. Maar waardoor het ingewikkeld is geworden voor de ChristenUnie om hiervoor te zijn, is omdat er ook embryo-kweek wordt mogelijk gemaakt met het eerdere wetsvoorstel. En wat je daarmee ziet, is dat het tot stand brengen van embryo's, ook op andere wijze dan de klassieke manier, dat je dat gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek om vervolgens daarna weer te vernietigen. En ik vind dat je niet zo om moet gaan met menselijk leven. En waarom niet? Ik denk menselijk leven is door God gemaakt en ergens op enig moment krijgt het een ziel. Nou, daar kan je van mening over verschillen wanneer dat is. Sommige luisteraars zullen ook zeggen, ik denk dat er geen ziel is. Dan heb je daar alweer een andere opvatting over. Mm-hmm. Ik denk dat wel. En eigenlijk, wie ik het ook vraag, dat moment is niet te vatten. En dat maakt voor mij dat ik hier de afslag neem. Wees nou alsjeblieft voorzichtig, want je kan beter iets te voorzichtig zijn dan dat je spijt hebt achteraf. Hadden we dit wel moeten doen met een embryo wat alles in zich heeft om een mens te zijn, zoals u en ik.
15: Ja, ik hoor u veel noemen, maar ik blijf even hangen op dat punt van dat u zegt van er wordt dan ook leven weggegooid. Daar zit de grote moeite van u, waar u niet in mee kan gaan. Is dat zo, André Poortman? Wordt er inderdaad dan leven weggegooid? Kan dat zo zijn?
3: Nou, het is heel lastig om te zeggen waar het precies leven wordt. Want het zijn cellen die nog geen functies hebben waar je onderzoek mee doet. En inderdaad, je wilt dat niet uitgroeit. Omdat als je ergens onderzoek mee doet, wil je eerst weten voordat je zoiets uit laat groeien. Stel je haalt een genetische ziekte weg uit een embryo. Je wilt wel weten of dat veilig kan. Zover zijn we nog niet. En dat is ook verboden om chimera-modificaties te doen. Maar voordat je... Dat potentieel is dat levert dat heel veel levenskwaliteit op voor mensen. Maar dat mag je niet uit laten groeien. Dus inderdaad wordt zo'n beginnend embryo, zo'n pre-embryo wordt het ook wel genoemd. Dat laten we niet uitgroeien.
15: Nee. En hoe ziet u dat, zeg maar, wat is uw principiële opvatting daarover, wanneer het dan leven is? Want u heeft het over een model en uw buurvrouw, mevrouw Bikker, heeft het, nou, heeft de andere woorden aan.
3: Ja, je hebt verschillende fasen. Nu mag je bijvoorbeeld onderzoek doen tot 14 dagen. Dat vind ik heel belangrijk, want dan heb je een hele nieuwe kritieke fase in de ontwikkeling van het embryo. Dan heb je namelijk niet meer één cel, maar dan binnen die cel worden er allerlei lagen ontstaan dan. En dan ga je echt een nieuwe kritieke fase in. Dus ik vind het heel belangrijk dat er inderdaad wordt gezegd, tot 14 dagen mag je nu onderzoek doen. En dat gebeurt nu al, hè, met restembryo's en met embryomodellen dus. Maar ik vind het heel belangrijk dat er wel, en de ChristenUnie staat daar iets voorzichtiger in, maar dat er wel mogelijkheid is om onderzoek te doen met die embryomodellen, omdat juist de verruiming die we in december hebben bewerkstelligd met elkaar. Toen is het verbod opgeheven. Dat moet nog door de Eerste Kamer op het speciaal tot stand brengen van embryo's. Daar zit namelijk ook een achterdeurtje in. Namelijk, als je alternatieven hebt, mag je geen echte embryo's meer gebruiken. En het zou mij een liefding waard zijn als we straks gewoon met embryomodellen onderzoek kunnen doen. En dat we daarvoor geen echte embryo's nodig hebben. Ja. Dat is nu nog toekomstmuziek, maar ik vind het onderzoek wel enorm de moeite waard.
4: En waarom vindt u het de moeite waard? Wat ziet u voor winst?
3: Omdat voor ons een embryo fundamenteel beschermwaardig is. En er zijn andere waarden soms in het geding die beschermwaardigheid anders invullen. Bijvoorbeeld de kwaliteit van leven van toekomstige generaties of toekomstige kinderen die daardoor bijvoorbeeld zonder genetische ziekte op kunnen groeien.
4: Ja.
3: En die beschermwaardigheid is er wel aanleiding toe om te zeggen van ja, liever niet onderzoek doen met echte embryo's. Ja. En als het niet anders kan, dan willen we daar in alle bescheidenheid ruimte voor maken. Maar we hebben liever dat daar kunstmatige embryo's voor gebruikt worden of embryostructuren.
4: Ja, mevrouw Bikker, ik hoor meneer Portman zeggen, u bent wat te voorzichtig.
6: Nee, absoluut niet. Daar maken wij duidelijk een andere afweging. Waarom? Omdat ook die embryomodellen, ook in de ontwikkeling die ik zie, steeds meer gaan lijken op het klassieke embryo. En als iets in zich heeft om mens te worden, vind ik ook dat je het ook zo intrinsiek hebt te behandelen. En dat het ook heel lastig is om een grens te trekken. Waar begint dat dan anders? En dat maakt inderdaad dat ik er wel voor kies. En dat geef ik direct toe, dat het ook een beperking dus is in het wetenschappelijk onderzoek. Dat wij ook tegen hebben gestemd om embryo's te kunnen kweken voor onderzoek alleen. Omdat ik vind dat je niet zo met menselijk leven om moet gaan. Wat niet wegneemt dat daar waar embryomodellen bijvoorbeeld een hartje kunnen nabootsen. Of een ander orgaan. Daarvan hebben wij gezegd heel goed dat dat juist onder bescherming van de wetgeving komt. Dus ook ik zie, net als dat je ooit neem de astronauten die onlangs de aarde zagen vanaf de maan. Hoe prachtig is het? Er is wetenschap en je kan ook zien hoe bijzonder het leven is. En daar moet je heel kostbaar mee omgaan, zeiden zij trouwens ook. Maar dat geldt ook voor ons als wij nu kijken naar dat hele prille begin van dat menselijk leven. Als dat alles in zich heeft, en wij zijn het zelf ook geweest, wat geeft ons als mens dan het recht om te zeggen, wij gaan dit nu wetenschappelijk gebruiken en vervolgens vernietigen? En dat maakt daar waar ik eerder wat positiever keek naar het wetsvoorstel om ook die embryomodellen onder de embryowet te brengen.
4: Ja.
6: Ben ik daar negatiever over geworden, omdat die embryokweek is mogelijk gemaakt en je daar in een heel ander scenario stapt, namelijk dat het menselijk leven instrumenteel wordt gebruikt alleen voor onderzoek. En ik denk dat je die afslag niet moet nemen. Zowel ethisch niet, als ook in dat je andere vormen van onderzoek zou je misschien wel meer hebben op het moment dat je deze afslag gewoon dicht houdt.
4: Ja, er is natuurlijk ook zo dat onderzoek mag worden gedaan nu met embryo's die bijvoorbeeld overblijven uit IVF-trajecten. Bent u daar dan ook tegen?
6: Nou, wij zijn er in principe ook zeker voor dat er zo min mogelijk embryo's overblijven, omdat we denken dat het bedoeld is om als mens tot bloei te komen. En ik praat hier met voorzichtigheid over, omdat ik ook weet dat dat luisteraars zal raken in wat zij hebben meegemaakt. Hè. En dat vind ik altijd wel, dat we dat ook goed moeten beseffen met elkaar. En dus daar ben ik altijd terughoudend in geweest. En tegelijkertijd is dat iets heel anders dan dat je extra embryo's gaat kweken, louter en alleen voor onderzoek. Want de embryo's waar het nu over gaat zijn tot stand gekomen omdat mensen een kinderwens hebben. Dus in een andere situatie dan alleen voor onderzoek. En ik denk dat je menselijk leven moet je niet de grens overgaan dat iets tot stand komt voor onderzoek alleen. Ja.
4: En eigenlijk aan u dezelfde vraag, meneer Portman, maar dan iets anders formuleert. Die embryo's die overblijven uit bijvoorbeeld IVF-trajecten, daar wordt al, mag al onderzoek mee gedaan worden ook. Is dat dan niet voldoende?
3: Dat is zeker niet voldoende, omdat die embryo's al een paar dagen ontwikkeld zijn. Dus die kunnen niet meer voor het fundamentele onderzoek gebruikt worden, waarvoor embryomodellen en speciaal tot stand gebrachte embryo's gebruikt worden. Ja. Dus die embryo's zijn plat gezegd te oud. Als het gaat over dit type onderzoek. En daarom is ook de wens van de wetenschap geweest. En dat is de wet van december. Dat debat hoeven we niet over te doen. Maar om dus die verruiming. Zodat ze op beperkte schaal met die embryo's onderzoek kunnen doen.
4: Ja, daar is in december over gestemd. Binnen uw partij. Want ik begon dit gesprek met van ja, jullie trokken altijd wel gezamenlijk op. Zeg maar. Als min of meer. Als ChristenUnie en CDA. Maar binnen de partij was het ook een soort vrije kwestie. Want iedereen mocht naar zijn hart en geweten stemmen. En dat levert ook verdeelde stemmingen op, toch, meneer Poortman?
3: Dat is waar.
4: Ja, ja. Is dat een zware discussie dan binnen uw fractie?
3: Nee, helemaal niet. Omdat, en dat geldt ook voor mij en mijn collega Bikker, is dat wij op best wel een fundamenteel niveau, denk ik, de dilemma's delen. En binnen het CDA wordt geaccepteerd dat we hier verschillend in staan. Maar ik denk dat we van elkaar vinden dat we er integer mee omgaan. En dat het standpunt niet bepaalt of je integer bent op dit punt, ja of nee.
4: Nee. Oké. Ja, maar van Bikker.
3: Omdat je namelijk ook een verlies hebt, hè, als je zegt van we willen dat onderzoek niet doen. Kijk, heel veel mensen zijn tegen het doen van onderzoek met embryo's. Totdat je vraagt van ja, je hebt de ziekte van Huntington als stel. Je weet dat je 50% kans hebt om de ziekte door te geven. Zou je niet de mogelijkheid willen dat het embryo gezond is dat je uiteindelijk voortbrengt? En dan zie je dat mensen ook daarin soms een andere afweging maken. Niet omdat ze dan principieel er opeens anders over denken. Maar omdat je ziet dat waarden met elkaar kunnen botsen. En soms dat een andere afweging aanleiding geven.
4: Ja, maar mevrouw Bikker, als ik het zo mag interpreteren, u vindt zeg maar dat de bescherming van die embryo of de embryomodellen of welke naam je er ook aan geeft, gaat boven het, nou ja, de informatie verzamelen of het voorkomen misschien wel van erfelijke ziektes.
6: Nou, nu slaat u hem heel plat, maar wat ik daarin heel belangrijk vind is dat als je een deur opent naar meer wetenschappelijk onderzoek met embryo's, menselijk leven, alleen om dat onderzoek te doen, dan ga je een andere blik hebben op het begin van het menselijk leven, waar dat voor wat mij betreft nooit alleen een instrument mag zijn. En waar ik ook gezien heb, ook op heel veel plekken, dat het ook weer telkens opnieuw nieuwe vragen van de wetenschap zal brengen om verder te onderzoeken. Neem bijvoorbeeld de Gezondheidsraad onderzoekt al. Moet je niet verder dan die 14 dagen dat een embryo nu onderzocht mag worden, moet je niet verder gaan. En als ik dan vraag, en waar ligt dan wel de grens? Ja, dan komt men echt eigenlijk niet met een doorwrocht antwoord waar dat zou moeten liggen. Dus dat gaat verder en verder tot aan levensvatbaarheid als je niet uitkijkt. En ik denk dan, jongens, moeten we deze kant nou op? Of zouden we toch ook niet andere wegen kunnen vinden? Absoluut, ook om te onderzoeken hoe je ervoor kan zorgen dat erfelijke ziektes, dat we daarin echt veel meer kunnen doen in de bestrijding daarvan. En op sommige plekken ook moeten aanvaarden dat er een geheim is van het leven waar de mens zegt, hier past mij terughoudendheid. Ik ben zelf ooit ook zo'n pril mensje geweest. En daar heeft ook niemand aangesleuteld. En ik denk dat we daar op dat punt maken wij een verschillende weging. Zal ik nooit zitten aan de integriteit van collega Poortman. Want ik weet zeker dat hij dat ook vanuit volle overtuiging heeft doordacht. En de dilemma's heeft gezien.
4: Aan, zie ik, dus dat,
6: ja, zeker. Ook omdat ik dat belangrijk vind in dit gesprek. Maar mijn zorg is wel, welk luik zet je open, ook naar de toekomst toe. En als je bijvoorbeeld naar de wet kijkt, zie je ook, u heeft het net over embryomodellen, die vallen onder de wet. Maar in de wet staat ook andere manieren van tot stand brengen van embryo's gaat er ook onder vallen. En denk, ja, ik vind dat sukke. Hele zware discussies, die hoor je in de Kamer met elkaar te hebben en niet via een wet al op voorhand mogelijk te maken in de wetenschap.
4: Ja, komen we zo nog even over te spreken. Maar even dat wat u zo mooi benoemt, het geheim van het leven. Kan dat dan ook, en dan stel ik hem toch maar die vraag, kan dat dus ook zo'n erfelijke ziekte zijn? Bedoelt u dat daar ook mee?
6: Nou, in alle pijn en gebrokenheid is het zo dat wij allemaal, als wij op aarde komen, ook op enig moment tegenslag en moeite zullen tegenkomen, waar je allemaal hoopt dat te voorkomen. Iedereen hoopt dat voor zijn familie, voor als je kinderen mag krijgen, voor je kinderen. En natuurlijk wil ik ook altijd kijken wat de mogelijkheden zijn. Maar niet alle ziekten en alles is in dit leven helaas te voorkomen. Dus daar zit altijd een grens. En ook in dit onderzoek, misschien worden er wegen gevonden tot genezing, maar dat is niet gezegd. Er wordt soms ook wel te gemakkelijk geredeneerd dat het zeker weten zal zijn dat we een oplossing gaan vinden voor bepaalde ziekten. En we hebben ook echt ongedachte, prachtige medisch-wetenschappelijke uitvindingen gezien waar dat wel gebeurd is. Maar soms ook juist op hele ongedachte manieren. Neem ooit de ontwikkeling van antibiotica. Had niemand kunnen bedenken in de 100 jaar daarvoor wat dat zou betekenen. Dus dat heeft beide kanten op. En daarom, ik spreek erover met voorzichtigheid, dat hoort u. Maar ook wel dat ik denk, niet alles is maakbaar, dat klopt.
4: Nee, meneer Poortman, is dat uw drive wel om dan zoveel mogelijk maakbaar te maken? Of waar,
3: nee, absoluut
4: is de afweging
3: niet
4: precies bij u?
3: Nee, ik heb ook een hele tragische levensopvatting. Hè. Dus dat het leven met moeite en verdriet komt. En gelukkig ook heel veel mooie momenten. Het punt is alleen dat wetenschappelijke ontwikkelingen... Kunnen kiezen is moeten kiezen, wordt er wel eens in de ethiek gezegd. En je hebt het niet voor het kiezen dat mogelijkheden zich soms aandienen... waar je een keuze in moet maken. En dat dan soms waarden weer anders gewogen worden. Bijvoorbeeld de beschermwaardigheid van het embryo. Als je dus met fundamenteel onderzoek wel heel ernstig lijden kunt voorkomen. Hè, en daarmee ouders die... een enorme grote kans hebben om een genetische ziekte... echt een ernstige genetische ziekte door te geven... toch perspectief te bieden op een gezond kind op dit vlak... betekent natuurlijk niet dat het kind een volmaakt gelukkig leven zal gaan leiden. Alleen ten aanzien van dit punt heb je wel een keuze soms te maken. En hoe graag je misschien ook achter die keuze terug zou willen... je kunt niet meer achter die keuze terug, die keuze ligt nu voor.
4: Mevrouw Bikker, u hinterde net al een beetje op... maar mijn vraag is toch ook, waar bent u in die end bang voor? Wat voor hellend vlak zit u voor u in dit verhaal?
6: Nou, in die end wel dat we steeds meer het leven willen gaan beheersen... en dus ook steeds meer keuzes gaan maken, ook in embryo's... in hoe zij zich ontwikkelen. En dat gaat dan niet alleen over ziekte... maar daar kan je ook andere dingen voorstellen in intelligentie... In geslacht, op allerlei manieren kan het zo zijn... dat onze samenleving steeds minder begrip heeft voor gebrokenheid, voor kwetsbaarheid. Terwijl ik denk, ieder mens mag er vanaf het prilste begin zijn. Mm-hmm. En ik denk dat je die maakbaarheid en ook de suggestie ervan van de wetenschap... dat we dat pad niet op moeten gaan... En dat we, als we niet uitkijken, die kant wel op bewegen met elkaar.
4: Ja, ik las ergens een waarschuwing. Ik weet niet of die van uw kant kwam, maar dat het kan leiden tot designer babies in die end.
6: Ja, collega Hertzberger heeft dit geloof Rosanne ik gezegd. Hertzberger, ja. Precies, oud-collega Rosanne Hertzberger heeft dit gezegd bij het debat over embryokweek. Ook wel omdat het zijn niet alleen de keurige Nederlandse wetenschappers die op dit terrein actief zijn. Maar dat je ook ziet dat de kennis die wij hier opdoen, dat we niet kunnen verhinderen dat die ook in het buitenland weer op andere manieren gebruikt gaan worden. En daarin zie je wel dat internationaal gezien, ook rondom het ongeboren leven, een hele industrie is ontstaan van fertiliteitsklinieken die daarin ook van alles beloven en aan echt hulpzoekende ouders valse verwachtingen geven of juist dingen mogelijk maken waarvan ik denk, ja, dat moeten wij als land niet willen. Maar goed, dan gaan we echt weer een stap verder dan dat dit wetsvoorstel behelst. Nou ja, dus ik snap dat u de horizon verkent, maar ja, voor mij is allermeest belangrijk als dat geheim van het leven, als we dat niet kunnen vatten met elkaar,
4: nee, dat heeft u duidelijk
6: wees dan
4: gemaakt.
6: Alsjeblieft voorzichtig.
4: Ja, ik sluit wel even aan als het u over Europa gaat bij Jeroen, die zit te luisteren naar dit gesprek en die vraagt zich af, er wordt door beide partijen met een landelijke bril gekeken. Is het samen in Europa optrekken niet een goed idee? Als wij hier moreel ethische grens trekken, wordt deze stap ergens anders wel gezet? André Poortman?
3: Ja, dat is een goede suggestie. Dus ik denk dat je daarover veel contact moet hebben. Tegelijkertijd hebben we in Nederland ook gewoon een hele goede medisch-ethische traditie. We zijn heel goed in het voeren van medisch-ethische debatten. En daarom zou ik juist willen dat wij zelf misschien... Nou, we hoeven geen koploper altijd te zijn, maar ik vind wel... dat ik doe het liever hier op een integere manier... dan dat mensen straks gedwongen zijn om met kennis uit die in het buitenland... op een minder goede manier tot stand is gebracht, ja, te moeten doen. Ja. Dus dan zou ik zeggen, van laten we het dichtbij houden... en hier de debatten voeren en hier een kritische vinger aan de pols houden... als het gaat over wetenschappelijk onderzoek.
4: Goed, ik dank jullie beiden zeer. André Poortman van het CDA en Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Volgende week praten jullie hier weer verder over in de Kamer. Dank voor dit gesprek. Hier zometeen in deze dag de vraag... Moet Nederland actief Palestijnen met een werk- of studievisum hier naartoe halen?
7: Ster. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: NPO Radio 1.
4: Iets over 6:30, tijd voor het NOS-journaal met Jennifer Okkeloen.
23: Twee Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum zijn aangevallen door onbekenden. Dat gebeurde buiten het terrein van het NAVO-hoofdkwartier in de gemeente, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Volgens het Duitse persbureau DPA zijn 2 militairen lichtgewond geraakt. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. OpenAI gaat Europese bedrijven toegang geven tot de nieuwste versies van zijn AI-chatbots. De Amerikaanse techgigant wil de bedrijven zo helpen om zichzelf digitaal beter te beschermen. OpenAI zet bepaalde systemen ook open voor nationale overheden. Verder heeft het de Europese Commissie toegang aangeboden tot zijn beveiligingssystemen. Bij een amateurvoetbalclub in Hengelo wordt vanavond een inhaalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. De club uit Hengelo wil daarom dat de wedstrijd wordt afgemaakt met het juiste aantal spelers. En de KNVB is het daarmee eens.
4: Helene Geest, hoe is het met de files?
9: Nou, die worden heel snel korter. Er staat er nog wel eentje op de A2 die behoorlijk wat vertraging oplevert van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Knaupendel is de vertraging een kwartier. Door werkzaamheden aan de IJsselbrug ook nog een kwartier extra reistijd op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Knaupend Grijshoord en Westervoort. Dat levert ook nog file op de A325 van Nijmegen naar Knaupend Velperbroek tussen Elst en Presikhaaf. Daar heb je ook een half uur vertraging. En verder op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid nog ruim 20 minuten extra reistijd. Daar is de linker rijstrook dicht vanwege slecht wegdek.
22: Dit is de dag. Han van der Steeg.
4: Ja, steeds meer huizen. Misschien heeft u er zelf ook wel een. Zo'n deurbel met een camera hebben er steeds meer woningen dus. Hoe wenselijk is het als de buren dag en nacht je stoep filmen? Dat zometeen. Eerst, bijna 50 Gazanen hebben een geldig visum om te studeren, te werken of onderzoek te doen in ons land. En Nederland kan ze helpen om hierheen te komen, maar doet dat niet, ondanks een uitspraak van de rechter dat Nederland daar wel zijn best voor moet doen. De vraag is, moet het kabinet meer doen om die Gazanen te evacueren en hier naartoe te brengen, te halen? Ik praat erover met Sarah Dobbe van de SP en met Gidi Markeshouwer van de groep Markeshouwer. Goedenavond beiden.
10: Goedenavond.
4: Ja, mevrouw Dobbe van SP. Moeten we die Gazanen op gaan halen? Ja, op gaan halen letterlijk kan het niet natuurlijk, maar...
10: Ja, meer doen. Ja, dit is niet een kwestie van willen en of wij dat vinden. Maar de rechter heeft al gezegd dat dat moet. Dat consulaire bijstand moet komen voor deze mensen. Ze hebben dus al een visum. En het geval wil dat zij nu dus in Gaza zitten. En zij moeten dat visum ophalen in Jordanië. En ja. Wat Nederland zou moeten doen eigenlijk is zorgen dat zij mee kunnen met de evacuaties die nu op dit moment gebeuren. Waarbij andere landen wel gebruik van maken. Bijvoorbeeld Spanje, Verenigd Koninkrijk. Die precies voor dit soort mensen die al een visum hebben dat ook organiseren. Dat wordt ook gewoon gefaciliteerd door COGAT, dat is de Israëlische autoriteit. Ja. Maar dan moeten die mensen wel worden aangemeld. En dat heeft de Nederlandse overheid dus verzuimd om te doen.
4: Ja, en u zegt van er ligt een uitspraak. Maar goed, minister Berendsen las ik ergens van Buitenlandse Zaken. Die zei ja, ik voer al een vonnis uit. En er loopt ook nog een rechtszaak. Kortom, het is nog niet tot in de definitieve beslecht, zal ik maar zeggen, inmiddels de rechter.
10: Ja, maar dat klopt ook niet helemaal. In principe heeft de rechter gewoon uitspraak gedaan en een voorlopige voorziening getroffen. En dien je die gewoon uit te voeren. Ja. Dus dat ligt er al. Dus ja, wat je dus ziet, denk ik, nu is het onderdeel van een wat breder patroon waarbij het Nederlands kabinet eigenlijk bij alles wat er gebeurt in Gaza en de Palestijnse gebieden wegkijkt. En zich niet inzet. En ik zie dit ook echt als een van de dingen die ook deel uitmaken van dit patroon wat we nu al 2 jaar lang zien.
4: Ja, ziet u dat patroon ook, meneer Markeshouwer?
12: Nee, integendeel. Kijk, wij zijn in hemelsnaam mee bezig als Nederland om aan Gazanen, van wie we weten dat meer dan 80%, misschien wel 95% heb ik ergens gelezen, die verschrikkelijke terreuraanslagen van 7 oktober steunen. Dus je haalt, als je 40, 50 mensen binnenhaalt, haal je 40, 50 steuners van terreur binnen. En ik sluit niet uit dat ze hier ook terreur komen plegen. Dat kunnen we niet uitsluiten, want ze steunen terreur in andere landen. Waarom zouden ze dan geen terreur steunen in dit land?
4: Ja, ik dacht dus juist dat het systeem was dat Israël zelf een goede check doet op die mensen als ze aangemeld worden op die lijst waar mevrouw Dobbert over had. En dat ze dan door Israël gecheckt worden. En als ze oké worden bevonden, dan mogen ze de reis vervolgen naar in dit geval Nederland.
12: Ja, en dan moeten ze dus hier naartoe komen. En dan moeten we weer een woning voor die mensen vinden. En dan moeten ze weer gratis zorg krijgen. En dan moeten we weer allemaal dingen voor ze doen. En dan mogen ze hun vrouwen halen en hun kinderen halen. En dan hun tweede vrouw halen en hun derde vrouw halen.
4: Ja, dat is een ander argument.
10: Dat is allemaal niet aan de orde.
4: Die 50 zeggen. Meneer Markenshouwer, dat is een ander argument wat u dan nu noemt.
12: Nee, ja, ik heb meerdere argumenten waarom we moeten stoppen.
4: Ja, maar u begon met, het zijn mensen die de terreurdaden van 7 oktober verheerlijkt hebben. En volgens mij, maar goed, misschien mevrouw Dobber dat beter, checkt Israël dat of ze goed genoeg zijn om hierheen te sturen.
12: Nou ja, de kans dat zij die terreuraanslagen steunen is 95%. Dus ik weet niet per se of deze 40, 50 mensen dat hebben gesteund. Maar ik zeg gewoon als Nederland, wij moeten al die mensen uit verre regio's hier vandaan. Die moeten we helemaal geen visa geven. En als we dat per ongeluk hebben gedaan, dan moeten we dat proberen weer in te trekken. We hebben druk genoeg in ons eigen land en het valt me gewoon tegen van mevrouw Dobbe van de SP dat ze niet wat meer compassie heeft voor de eigen inwoners van Nederland die op zoek zijn naar zorg, die zijn op zoek naar een woning, die willen helemaal geen terroristen, lovers in hun midden hebben. Dus ik zou zeggen, laten we ons land nou zo veilig mogelijk houden en laten we onze beperkte middelen nou voor onze eigen mensen behouden.
4: En dan ook geen enkele student uit geen enkel land binnenlaten, als u deze lijn doorzet?
12: Nou, even niet uit Gaza, als u het niet erg vindt. Wij zijn sowieso ook niet het groot voorstander van dat al die Nederlandse universiteiten worden overspoeld met allemaal mensen uit het buitenland, waardoor Nederlandse studenten geen woning kunnen krijgen en ook Nederlandse studenten soms niet eens op hun eigen studie terecht kunnen. Omdat ze worden geconcurreerd door buitenlandse studenten. En u heeft gelijk, het maakt dan helemaal niet zo uit of ze uit Gaza of uit Amerika komen. Laten we alsjeblieft in principe onze Nederlandse universiteiten zeker in de bachelorfase voor de Nederlanders behouden.
4: Mevrouw Dobbe, hoe doen andere landen dit nou?
10: Nou, andere landen op het moment dat zij bijvoorbeeld, we hebben het voorbeeld gezien van gisteren, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, die hadden ook een aantal Palestijnen uit Gaza die al een visum hadden gekregen en die dus inderdaad, want het klopt wat je zegt, al gecheckt zijn door COGAT, door de Israëlische autoriteit. Dus er is helemaal geen sprake van het hier naartoe halen van terroristen. Dat is natuurlijk allemaal complete onzin. Dat zijn gewoon mensen die zijn en gecheckt en ze hebben dat visum al. Het enige probleem is dat ze Israël nu nog niet uitkomen en daar wil ook de Israëlische overheid wel aan meewerken. Maar het enige wat Nederland moet doen is ze aanmelden. En zelfs dat hebben ze niet gedaan. En de rechter heeft nu dus ook gezegd, ja, je moet consulaire bijstand geven aan deze mensen. En ja, we zijn nog steeds een rechtsstaat. Volgens mij moeten wij rechtelijke uitspraken, en daar zal meneer Markenshouwer misschien mee eens zijn ook, moeten wij gewoon uitvoeren. Dus het is wat je er ook van vindt. En we kunnen een hele discussie starten over asiel en migratie. En daar sta ik best wel voor open, hoewel de tijd nu wat beperkt is.
4: Nou, daar heeft u ook een andere woordvoerder voor, toch?
10: Ja, precies. Maar op het moment dat je zegt, ja, een rechter doet een uitspraak, dan heb je dat uit te voeren. Op het moment dat je dan zegt, ja, we vinden politiek toch iets anders. Ja, rechtelijke uitspraken voeren we soms uit en soms niet. Ja, dan gaat het ook mis in dit land. We zijn gewoon een rechtsstaat en volgens mij moeten we dat nu gewoon doen. En de Nederlandse regering verzuimt nu weer, net zoals met zoveel dingen die ze zouden moeten doen voor wat er nu allemaal gebeurt in Gaza, als het gaat over het tegengaan van oorlogsmisdaden, als het gaat over toegang tot humanitaire hulp. Al die dingen worden nu verzuimd, al 2 jaar lang. En nu dit ook weer. Dus ik zie dit echt als onderdeel van een patroon waarbij de Palestijnen, onschuldige Palestijnen, nu de dupe zijn van het wegkijken van de Nederlandse regering.
4: Ik zou bijna zeggen, meneer Markenshouwer, op deze manier hoeft u geen oppositie te voeren, want dit vindt u denk ik prima, toch, dat het kabinet dit allemaal niet uitvoert?
12: Ja, nou, ik ben op zich wel eens met mevrouw Dobbe dat rechtelijke uitspraken uiteindelijk moeten worden opgevolgd. Ik denk wel dat ik spoor het kabinet dan wel aan om in beroep te gaan. Dan hebben we nog even de tijd. En misschien in de tussentijd kunnen die visa worden ingetrokken. Want ik vind dus echt dat we dat niet moeten doen. Ik heb niet per se gezegd dat dit terroristen zijn. Maar de kans dat ze die terreurdaden steunen ligt tussen de 80% en 95%. En ik denk gewoon dat Nederland geen behoefte heeft aan die mensen. We hebben internationale studenten genoeg. Ons land is prop en pop vol. En die 40... dat worden er straks 150 met al die gezinsherenigingstoestanden. Die kunnen we missen als kiespijn als Nederland. Dus laat de Nederlandse regering in beroep gaan. Daar zou mevrouw Dobbe ook mee eens zijn dat dat een mogelijkheid is. En laten we in de tussentijd die visa intrekken. En laten we alsjeblieft die Gazanen in Gaza laten. En laten ze daar gaan studeren of zo.
10: Ja, wat ik wel Ja, wat ik wel pijnlijk vind is dat op het moment dat je een visum krijgt en er ligt een besluit en er ligt nu ook een rechtelijke uitspraak, dat de Nederlandse regering dus alles doet keer op keer op keer om mensen in weer naar de rechter te laten stappen, weer in beroep te laten gaan. En dat zouden we denk ik gewoon niet moeten doen. Want op het moment dat je nu kijkt wat er de afgelopen 2,5 jaar is gebeurd in Gaza met de Palestijnen daar, als je kijkt naar genocide die plaats heeft gevonden en nog steeds plaatsvindt. Wat ook, en in ieder geval kunnen we het erover eens zijn dat er een risico is op genocide.
12: Nee,
10: omdat de rechter dat ook heeft.
4: We gaan geen discussie voeren of het nog genocide is of niet. Dus
10: ja,
4: dat
10: maar
4: gaan
10: dat, dat is wel van belang. Omdat je ook moet weten, als je kijkt nu naar Gaza, dan staat er geen ziekenhuis meer overeind. Er staat geen school meer overeind. Er staat niks meer overeind. En op het moment dat iemand hier dan bijvoorbeeld kan studeren, zodat hij daarna kan helpen om Gaza weer op te bouwen. Zodat hij daar terug naartoe kan om te zorgen dat we de humanitaire situatie daar weer kunnen verbeteren, zodat het weer wat kan worden daar in een nu onleefbare situatie, dan moeten we dat denk ik ook doen en ook meewegen. Goed. Maar los daarvan is het dus gewoon een rechtelijke uitspraak en die moet gewoon uitgevoerd worden.
12: Op het laatste, dat Arabisch Schiereiland heeft, kent vele landen en ze kunnen natuurlijk in heel veel buurlanden kunnen ze naar het ziekenhuis of naar de universiteit. Nederland hoeft echt niet alle problemen van de hele wereld te
4: lossen. Goed, nu dwalen we een beetje af, want het ging om mensen die al een visum
12: Dat moeten we dus intrekken. Dus
4: ik dank u beiden zeer, Sarah Dobber, Kamerlid voor de SP en Gidi Markeshouwer van de groep Markeshouwer. Jullie moeten heel snel naar stemmingen volgens mij. Dank.
22: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
4: Ja, even iets van andere orde. In Nederland hangen er ruim 1,6 miljoen deurbellen en die leggen van alles vast. Bijvoorbeeld deze nogal assertieve colporteur die vorig jaar viraal ging.
0: Wat is er? Goeiedag, wil je overstappen of niet?
1: Nee.
0: Broer, ik vraag je een normale vraag. Wil je overstappen of niet? Waarom lach je, broer? Wat is met je?
4: Och jongens, dit fragment, dat is toch echt alle kanten viraal gegaan inderdaad. Het hele gebeuren werd natuurlijk gefilmd, daar hebben we het over. Met die deurbel is het veiliger nu we weten wie er rondhangt bij onze woning. Of eigenlijk een serieuze bedreiging van onze privacy. Heeft u zelf een vraag of een gekke ervaring over uw deurbel? Of die misschien wel van uw buren? Dan wordt het helemaal interessant natuurlijk. Praat dan vooral mee via de NPO Luister-app. Sander Schaapman, veiligheidsexpert, oud-politiecommissaris. Goedenavond.
13: Goedenavond.
4: Heeft u er zelf ook eentje?
13: Ja.
4: En waarom?
13: Nou, het is wel ontzettend handig als ik ergens tussen Groningen en Jipsingen-Boertangen rijd, dat er aangebeld wordt dat ik die persoon nog wel mooi te woord kan staan.
4: Oh ja, dus via je telefoon techniek krijg je dan binnen, hè, geloof ik. Ja, ik heb er zelf geen eentje, hoor. Ik heb er ook geen zoveel trek in, maar dan krijg je het op je telefoon en dan zie je de pakketbezorger staan.
13: Ja, dan kun je gewoon in gesprek met degene die aan de deur staat. En dat is erg handig. Techniek helpt ons in heel veel opzichten.
4: Ja, ik weet niet hoe u woont, maar filmt u ook de straat voor uw huis? Of misschien wel andere huizen? Of?
13: Nou ja, een stukje. Maar je kunt dat, en dat heb ik ook netjes gedaan, je kunt dat afschermen. Hè? Dat is eigenlijk ook wat men van je mag verwachten dat je dat doet. Dat als je een camera hebt waarmee je jouw gebied wil in kaart wil brengen, zelfs wil beschermen, dan moet je afschermen, de openbare weg afschermen. Of als jij een stukje bij de buren bekijkt, dat kun je technisch afschermen. Dat moet je ook doen.
4: Ja, Jitske Kramer, antropoloog. En u verdiept zich dus in de vraag waarom mensen samenleven zoals ze dat doen, hè, zeg ik dan maar. Wat vindt u van zo'n deurbel?
14: Ja, ik heb er geen. En ik heb daar heel veel dubbele gevoelens bij, laat ik het zo zeggen. Ik snap dat het een soort van handig is. En tegelijkertijd voelt het ook wel alsof er iemand met een verrekijker de hele tijd kijkt wat er gebeurt. En dat ook nog de hele tijd opneemt. Dus het eerste wat bij mij opkomt is, wat gebeurt er met die beelden? Mm-hmm. Van wie zijn ze? Wanneer wordt het gedeeld? Wat zijn eigenlijk de afspraken? Dus ik vind het heel mooi, zoals Sander Schaapman zegt, van ja, maar dat hoor je dan wel zo te doen. En we gaan ervan uit dat. Maar wat zijn de afspraken daar eigenlijk over? En dan heb ik het niet per se over de wet, maar gewoon wij als mensen. Hoe doen wij dat in de straat met elkaar?
4: Ja, nou, er zijn volgens mij heel veel van die deurbellen aangemeld bij het politieregister Camera in Beeld, toch, Sander Schaapman?
13: Zeker. Nou, en dat is, daarmee is ook in heel veel, vaak ook ernstige strafbare feiten, zijn daar cruciale beelden overgedragen aan de politie, wat heeft geleid tot het oplossen van een aantal zaken.
4: Ja. 350.000 lees ik, doen mee daaraan.
13: Ja, en dan denk ik dat je nog maar een fractie hebt van het totale aantal van alle camera's die in Nederland hangen. En daar zijn de deurbellen er natuurlijk ook van. Maar kijk, het is ook steeds vaker. Hè, want er zijn nog nooit zoveel alarmsystemen verkocht als de afgelopen 5 jaar. Mm. En die zijn vaak ook gekoppeld aan de bellen. Er zijn heel veel merken die zo'n camera deurbel leveren. Die leveren ook alarmsystemen, ook met camera's. Zodat je in en rond je huis de camera's kunt hangen om het te beveiligen.
4: Ja, maar nu even naar waar het dan een beetje spannend wordt. Jitske Kramer, ik begrijp dat u het ook even in de groep had gegooid bij wat collega's.
14: Ja, wat hier meteen omhoog komt ook, en ik weet niet of jullie dat herkennen, maar dat er in allerlei groepsappen dan screenshots rondgaan, al dan niet met bewegend beeld, wat er nu weer voor de deur staat. Maar ook van, god, er loopt hier een verdacht persoon. En dat blijkt dan de vriend van iemand te zijn, al dan niet in een relatie out of the open, met een andere huidskleur dan mensen in de straat gewend zijn.
4: Och,
14: of
4: jongens.
14: Zelfs, dus wat mij bekruipt is dat ik snap dat mensen het doen vanuit de veiligheidsoverwegingen.
4: Ja.
14: Mijn vraag is of het daadwerkelijk veiligheid bevordert. Of dat het gevoelens van onveiligheid aanwakkert. En bij mij doet het laatste, eerlijk gezegd.
4: Oké, dus zelfs als er, zeg maar, wat Sander Schaapman net beschrijft, misdrijven mee worden opgelost. Want als je een mooi beeld hebt van een verdachte van een misdrijf die door jouw straat fietsen, die je dan hebt vastgelegd met die deurbel. Nou, dan helpt dat een misdrijf opsporen. Maar u zegt eigenlijk van ja, het feit dat al mijn buren en wie dan ook in die appgroepen zitten, en dat er alsmaar beelden worden rondgestuurd van wie er nou weer op die deurbel vast is gelegd, dat geeft mij juist een onveiliger gevoel.
14: Ja, weet je wat zo mooi is en zo ingewikkeld van techniek en van tools, is dat wij mensen het moeten gebruiken. En wij mensen moeten dat goed of slecht gebruiken. Dus een scherp mes is een waanzinnig tool. Daar kan je echt handig mee snijden, maar je kan er ook iemand mee vermoorden. Dus ik ben niet tegen dit soort technieken en ik snap dat het heel belangrijk is. Maar wel voor hele goede afspraken maken en het besef wat het eigenlijk doet. Ja. En ik denk dat dat laatste, dat we daar als maatschappij, ik schrik eigenlijk dat zoveel deurbellen zijn aangemeld bij zo'n systeem. Want dat is alleen maar leuk als dat systeem in handen is van mensen met goede intenties. Ja. Maar als de overheid flipt of als daar mensen met slechte intenties zijn, en we zien aan de overkant van de plas in dat ooit zo vrije land, wat er gebeurt met een organisatie als ICE. Ja, al die gegevens komen in handen van hopelijk mensen die er goede dingen mee doen. Maar we weten dat niet zeker. En nee, daar hebben we niet echt goed gesprek over.
4: Oké, zit er, meneer Schaapman, Sander Schaapman, zit er een risico aan?
13: Nou ja, die zijn er natuurlijk. Zegt mevrouw Kramer ook terecht. Kijk, wat mensen er persoonlijk mee doen, dat is natuurlijk niet heel makkelijk te controleren. Dat is wel gereguleerd in een soort algemene richtlijn en regelgeving. Hè. Dus je mag bijvoorbeeld geen bestand aan gaan leggen van mensen die bij jou in beeld zijn gekomen. Hè. Want de wetgever heeft het opnemen van beelden van personen ziet men als persoonsgegevens. En dat is echt aan best wel stringente regels gebonden.
4: Ja, maar ja, het komt allemaal langs in die appgroep, hoor. Ik bedoel, niet alleen bij mevrouw Kramer. Ja. Ik hoor verschillende collega's ook al over vandaag. Ja, dus.
13: Maar dat is ook niet altijd verkeerd, hè, want een stukje alertheid. Kijk, soms moet je het ook omdraaien. Hè, dat als op het moment dat er erge dingen gebeuren en je hoort dan van achteraf van ja, ik zag hem al lopen en toen dacht ik al van nou, dat klopt niet. En vervolgens blijkt het iemand te zijn die wel kwaad in de zin heeft. Hè. Je moet ook altijd een beetje voorzichtig zijn met allerlei andere dingen heel selectief uit de wereld te halen waar je overigens de helft niet van weet, maar wel waar we dan misschien wat van moeten vinden met elkaar. Kijk, de techniek die gaat gewoon door.

0: te halen waar het dan, waar je overigens de helft niet van weet, maar wel waar we dan misschien wat van moeten vinden met elkaar. Kijk, de techniek die gaat gewoon door. De, hoe je het ook went of keert, ik was een van de eerste bij de Nederlandse politie die met een mobiele telefoon mocht rondlopen. Dat was een try-out. Daar hing vervolgens nog een koffer aan, wat een batterij was, zo groot als ik weet niet wat. En als je kijkt, dat is begin 90er jaren geweest. Als je dan nu ziet hoe ver we nu zijn in de ontwikkeling van technologie. Ja. En hoe het ons kan helpen in het dagelijkse leven. Ja, dat gaat soms sneller dan dat wij met elkaar de afspraken kunnen maken hoe je ermee om kunt gaan.
1: Dus dan moet de buurvrouw maar accepteren dat hij de straat weet dat ze een nieuwe vriend heeft.
0: Nou, wat je moet doen is dat, zoals ik dat ook bij mijn buurman heb gedaan. Dus ik heb bij mij achter ook wat camera's hangen. Dat heeft met mijn vak te maken. En ja. Die heb ik gewoon laten zien wat ik met de camera's in beeld breng. En hoe ik dat afscherm. Okay. Dus die weet dat hij gewoon veilig in zijn tuin kan zitten. Omdat het lijkt dat er hangt een camera. Die zou in de tuin kunnen kijken. En ik laat hem gewoon zien. Kijk, ik scherm dat zo af, zodat je daar geen zorgen over hoeft te maken.
1: Ja, mevrouw Kamer, is iedereen zo'n voorbeeld burger als Sander Schaapman?
2: Ik weet niet of Sander Schaapman een voorbeeldburger is. Maar wie weet.
0: Vind ik zelf ook niet hoor.
1: In dit dossier maar, dan.
2: Weet je wat het is? De techniek gaat door. Maar het is natuurlijk geen soort van natuurgeweld wat op ons afkomt. Ik denk dat we moeten beseffen dat wij met elkaar techniek maken. En dat die techniek ons ook weer maakt. Dus die techniek vormt ons. En dat is in dit geval met die videobellen. Maar ook met alle AI die we gebruiken en noem maar op. En de hele grote vraag die daar telkens achter zit. Is dat zijn we nou bewust van wie die techniek... wie eigenaar van die techniek is en wat die eigenaar van plan is met die techniek. En dan kan ik het over mijn buurvrouw hebben. Zij is eigenaar van de beelden en wat gaat zij daarmee doen? Mm-hmm. Nou, kan ik haar daarin vertrouwen? Maar in een groter verband is dezelfde vraag. Wie is eigenlijk eigenaar van die technologie en die beelden en de AI? En dan weten we allemaal dat die eigenaren daarvan vaak ook veel geld hebben, big tech hebben en ook politieke denkbeelden hebben die niet per se, nou ja, laat ik het in ieder geval bij mezelf houden, stroken bij wat ik belangrijk vind. Mm-hmm. Dus ik denk dat we niet naïef moeten zijn van onze privacy. We zijn natuurlijk stapje bij stapje zijn we gewend dat we dat mensen meekijken. Ik begreep dat als ik nu het programma Word in mijn computer gebruik, wat ik typ wordt gebruikt voor AI te trainen. En dan kijkt dus iemand feitelijk mee wat ik intyp. Ik vind dat best wel heftig eigenlijk. Oh. En dat sluipt er allemaal zo in. Nou, dat is mooi dat het allemaal, en dat maakt het allemaal makkelijker en zo. En dan mag het niet. En daar zitten allemaal guardrails dat er niet mee mag gekeken worden. Maar feitelijk kan het wel. Dus ik vind het argument, het gaat wel door. En waar pakken wij controle op?
1: Maar eigenlijk zegt u van door die ontwikkeling van de doordat de techniek doorontwikkelt, wordt onze verantwoordelijkheid eigenlijk groter als mens.
2: Ja, onze verantwoordelijkheid en onze menselijkheid wordt groter. Dus als je kijkt naar wat er speelt, zeggen ze vaak van ja, de human moet in de loop. Dus de mens moet in de loop om ervoor te zorgen dat het wel veilig is. Ik denk dat dat hele frame niet klopt. De machine moet in de loop. En wij zijn de loop. Dus die videobellen, dat deurbellen, die wil je gebruiken voor veiligheid. Ja. Oké, dat is prima, maar wat we willen is veiligheid. En in een straat waar het minder veilig is, ga je dit soort dingen ophangen. Maar daar wordt het niet per se veiliger van. Misschien wordt het veiliger van om te weten wie je buren zijn en hoe je daarmee omgaat. Ja. En natuurlijk zijn er momenten dat je het wel moet gebruiken. Dat snap ik. Ik ben er niet tegen, maar ik vind dat gesprek zo belangrijk.
1: Nee. Sander Schaapman, kunt u zich daar iets bij voorstellen dat ondanks dat je 350 van die deurbellen bij de politie beelden levert, 350.000 jaar, dat er iets van een onveilige gevoel optreedt, juist dat gevoel wat Jitske Kramer beschrijft?
0: Ik heb met aandacht geluisterd naar het betoog van mevrouw Kramer. En ik denk dat we het op heel veel punten elkaar heel erg goed kunnen vinden. Mm-hmm. Het gaat alleen om, kijk, en bij veiligheid is het altijd zo, hè? Organiseer je nou als overheid zeg maar een stuk je veiligheid of bevestig je onveiligheid? Dat is altijd een lastige discussie. Wat we wel weten, wat ook onderzocht is, is dat mensen zich veiliger voelen op het moment dat ze dat er camera toezicht is, zowel in de openbare ruimte als dat het is zeg maar voor de privé situatie. En daarnaast is het ook zo, het levert resultaat op. Maar ik ben het met mevrouw Kramer eens, dat je zult met elkaar, hè, wat ik net al zei, de technologie gaat vaak sneller dan dat er bijvoorbeeld wetgeving of regulering is. Ja. Daar zul je met elkaar wel het gesprek over moeten voeren.

0: En ja, het is ook natuurlijk wel een beetje een teken aan de wand dat als de politie er blij mee is dat we allemaal melden dat we een camera hebben die ook een stukje van de openbare weg filmt, wat eigenlijk nooit de bedoeling is geweest, wat hen dus weer kan helpen. En ze maken er veel gebruik van om dus, wat ik net al zei, misdrijven op te lossen.
1: Ja, maar eigenlijk, klopt dat niet. Eigenlijk zou de politie helemaal geen centimeter beeld van de straat moeten zien op die camera.
0: Nou ja, het is voor een deel ook natuurlijk niet te stoppen, want kijk, ik kan er een goede reden voor hebben. Die kan jij hebben, die kan mevrouw Kramer hebben. Ja. He, als twee keer jouw auto bekrast wordt, als die voor jouw huis staat, dan heb jij het recht om in het kader van het beschermen van jouw spullen cameratoezicht, zoals het mooi heet, te organiseren. En dan hang je de camera aan je voorgevel. Mm-hmm. En er zijn nog drie andere gronden, maar dat is verder nu niet meer relevant. He. Maar daar is de overheid er één van, die dat u kan doen in het kader van de openbare orde. En hier is het dus vooral het beschermen van de spullen, het beschermen van je huis, van je eigendommen, dat mag. En dan is het soms bijna niet te voorkomen dat je een stukje van de openbare weg filmt.
1: Ja, oké. Dus dat is collateral damage, zou je kunnen zeggen dan eigenlijk.
0: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja, zolang iedereen daar goed mee omgaat, maar daar komen mevrouw Kramer en ik elkaar denk ik wel in tegemoet.
1: Precies.
0: Ja, dat is de vraag.
1: Ja, nou, mevrouw Kramer, toch eentje aanschaffen?
2: No way. Nee, voor mij persoonlijk, ik word daar helemaal niet gelukkiger van. En waar mijn grotere punt is voor mezelf, maar ik denk ook voor ons als samenleving, is dat we op een punt komen dat we die veiligheid en die controle bijna hand in hand laten gaan. Dus hoe meer we gecontroleerd worden. Ik sprak net met een collega die zei, ja, mijn kinderen die zien op Snapchat ook de hele tijd welke vrienden waar zijn.
1: Ja.
2: Dus dat betekent dat we, ja, ik vind dat we ook het recht hebben om verdwaald te raken, toch? Om kwijt te zijn even. Ik was vroeger nog, ging ik spelen en dan wist mijn moeder niet waar ik was. Want er was geen mobiel en zo oud ben ik al, weet je wel. Dus dat was er allemaal niet. En dus ik vind ook dat we dat geheime en dat je moet er ruimte geven, het menselijke en ja, veiligheid regelen door elkaar maar hele tijd in de gaten te houden met technologische middelen.
1: Helder.
2: Vind ik zelf een spannende.
1: Ik dank u beiden zeer, veiligheidsexperts Anders Schaapman en cultureel antropoloog Jitske Kramer. U bedankt voor het luisteren. Dit was Ditse Dag voor vandaag. Hier zo de Rode Draad met Stefan Komduur. En om 9:00 zijn we er weer met Langs de Lijn en Omstreken met dat Songfestival met Israël zonder Nederland. Fijne avond.
3: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
4: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1. Human.
5: Mensen die maanden, soms jaren dood in huis liggen. Niemand die ze mist. Hoe kan het dat sommige mensen zo eenzaam zijn en vaak zo vervuilen? Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? In veel grote steden zijn initiatieven om deze mensen toch te bereiken en iets van hun eenzaamheid te verlichten. En hen, als het eigenlijk al te laat is, toch een mooie uitvaart te geven. In de publieke tribune praat Koen Verbraak met mensen die zich het lot van deze Einzelgängers hebben aangetrokken.
4: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
7: Ze maakte furoren in films en theatervoorstellingen. Hoe ze door haar werk botste met haar strenggelovige ouders.
13: Ik denk dat het maar beter is dat jullie niet meer komen kijken. En ik snap het ook wel als jullie niet meer komen kijken. Ik ga niet meer naar jullie kerk en dan komen jullie gewoon niet meer naar mijn toneel.
7: Actrice Johanna ter Stegen in volle zalen. Vanavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hey, bedankt.
16: Merci.
14: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: NPO Radio 1, 7 uur.
17: Stefan Komduur.
18: Goedenavond. De bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking treffen vooral vrouwen. Dat blijkt uit onderzoek van hulporganisatie Care Nederland. Je hoort er zo meteen meer over in de Rode Draad. Eerst het laatste nieuws in het NOS Journaal van 7 uur. Hier is Jennifer Okkeloen.
19: In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen de opvang liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van den Brink.
20: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
19: In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Dat gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. In Caribisch Nederland zijn maar nauwelijks noodvoorraden voor een crisis of ramp. Zo is er op het eiland Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater, dat meldt de Algemene Rekenkamer. Volgens de Europese Unie moet Nederland strategische voorraden aanhouden die alleen in geval van nood worden gebruikt. Maar in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn die noodvoorraden er niet. De Rekenkamer schat dat er het verse voedsel in het Caribisch gebied bij een ramp binnen enkele weken zal opraken. Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht moeten krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Het gaat om de laatste 47 seconden van een amateurwedstrijd van 3 weken geleden. Er deed toen bij de tegenstander een speler mee die een rode kaart had gekregen. Op verzoek van de club uit Hengelo wordt de laatste minuut daarom opnieuw gespeeld. Het weer vanuit het westen regen en het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden.
18: Dankjewel. De situatie op de weg, Helene de Geest, goedenavond.
21: Goedenavond, Stefan. Ja, die ziet er rooskleurig uit op de meeste plaatsen. Behalve op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar staat nog een lange file tussen Culemborg en Knaupendel. De vertraging is ongeveer een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens wordt gewerkt aan de IJsselbrug. Daardoor is daar de rechte rijstrook dicht. De vertraging bij Westervoort is 10 minuten. En daardoor ook nog een lange file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredoom en Westervoort ook 20 minuten extra reistijd. Ster.
22: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer Dus ga snel naar ncoi.nl.
0: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
15: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
23: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
27: Oh, nu al zin in zaterdag.
26: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
28: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
29: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
30: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
31: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
32: Er kwam iemand binnen van ze zijn jattie aan het vermoorden. Je mag nou niet in de grote zaal komen.
33: In 1971 wordt er in Hengelo een moord gepleegd door een groepje hippies.
34: En dan zien ze dat zijn hoofd van links naar rechts gaat en dat er dus bloed uit zijn oren loopt.
33: De daders worden veroordeeld, maar het lijk is onvindbaar.
35: En dat je dan tot nu toe nog niet vertelt waar je het begraven hebt, nou, dat vind ik verschrikkelijk.
33: Hoe veranderen hippies in kille moordenaars? De eerste afleveringen van De Hippiemoord beluister je in alle podcast-apps.
4: NPO Radio 1. BNN VARA.
17: Stefan Komduur. De Rode Draad.
18: Goedenavond en welkom bij de Rode Draad van 12 mei. Die Rode Draad verbindt vandaag hele verschillende delen van de wereld. We gaan namelijk van Afghanistan naar Hollywood en van India naar de Rotterdamse haven. Voordat we die ronde om de wereld maken, eerst een rondje langs de velden. En daarbij begin ik in Den Haag.
36: Aan de orde is het vragenuur en daarvoor geef ik als eerste het woord aan mevrouw Van Brenk, die haar vragen stelt namens de fractie van 50PLUS. En die vragen stelt zij aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die ik vanaf deze plek ook van harte welkom heet in ons midden.
18: Ja, wij moesten de afgelopen 2 weken gewoon werken, maar bij hun in Den Haag lag de boel stil vanwege het meidenreces. Vandaag zijn de Kamerleden weer terug op dat honk. Goed nieuws natuurlijk voor de politieke junkie onder ons. Denk even aan het chipschap in de supermarkt. Grote kans dat je nu een muur van knalgele, rode, felgroene zakken voor je ziet. In Japan wordt dat beeld binnenkort een stuk somberder. De snackfabrikant daar gaat chips namelijk tijdelijk verkopen in zwart-witte verpakkingen. Vanwege een tekort aan kleureninkt. En dat tekort is dan weer het gevolg van problemen met grondstoffen door de oorlog in Iran. Kortom, zelf een zak chips ontkomt inmiddels niet meer aan de geopolitiek. En dat wist Arjen Lubach al langer.
37: Zo zien paprika-chips er in Nederland uit. Ja, toch? Die horen blauw. Maar in Duitsland zijn de paprika-chips rood. Als je dit hier probeert te verkopen, dan breken de rellen uit. En zo'n Duitse fabriek, die dus goedkoper is, zou prima blauwe zakken paprika-chips kunnen maken. Maar om ons te naaien, zeggen ze, helaas paprika's.
18: Nieuws dan uit het noorden.
0: Het plan is om een echt Olympisch dorp te bouwen, als besletten we het om het Olympische retri-toernooi van 2030 op die af te houden. Dat zei wethouder Sietsma in een reactie op het nieuws dat die kans op een Olympisch toernooi op het Jereveen een stuk groter worden is, nood Turijn afvallen is.
18: Nou, dat lijkt me best duidelijk, maar voor de luisteraar die geen Fries spreken, er is hoopvol nieuws voor schaatsliefhebbers. De kans is heel groot dat er in 2030 Olympische wedstrijden geschaatst gaan worden in Nederland. De Fransen hebben namelijk nog steeds geen eigen schaatshal voor het lange baan schaatsen. Dus kijken ze steeds nadrukkelijker naar Tialf in Heerenveen. Vandaag was het ook feest ergens, namelijk in Huizen Natter. Want de schrijver Bert Natter won gisteren de Libris Literatuurprijs met zijn boek Aan het einde van de oorlog. De jury prees het om de vertelkunst en de diepgang. En dat was ook terug te horen toen hij zijn vrouw bedankte.
1: Dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel. Leven de literatuur.
18: Ja, blijf maar even klappen, want 's werelds meest prestigieuze filmfestival Cannes gaat weer van start. Al decennia komen alle grote filmmakers samen aan de Franse Riviera voor de vertoning van prestigieuze films, arthouse-projecten en rode lopermomenten. En dit jaar wordt deze zangeres en filmster extra in het zonnetje gezet. I simply gotta march, my heart's a drama. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Don't rain on her parade. Want Barbara Streisand krijgt een eregouden palm uitgereikt voor haar volledige oeuvre en haar betekenis voor de filmwereld. En dan van het ene festival naar dat andere. De week van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Dat gaat namelijk officieel van start. Vandaag vindt de eerste halve finale plaats zonder Nederland. Want Nederland protesteert terecht tegen de deelname van Israël. Marie van Muziek uit alle windzeker houdt, die komt misschien toch wel aan zijn trekken.
2: What I like is Bob Dylan, or Coldplay, or Radiohead, or Metallica, or U2, or UB40. And what I don't like is English.
18: En wij draaien dan nu ook maar de Palestijnse zangeres Eliana. Dit is Ana Lahale.

0: fijne muziek van deze Palestijnse zangeres dus, Eliana. Wereldwijd staan vrouwen en meisjes in een humanitaire crisis steeds meer onder druk, terwijl in noodsituaties het meeste werk en de meeste verantwoordelijkheid juist op hen terechtkomt. Dat blijkt uit het nieuwe rapport De Vergeten Frontlinie van Care Nederland. Care onderzocht de gevolgen van de bezuinigingen op humanitaire hulp in onder andere Afghanistan, Soedan, Gaza, Jemen, Somalië en Myanmar. En volgens Care worden juist programma's die vrouwen moeten beschermen als eerste geraakt. Van gezondheidszorg en onderwijs tot opvang bij geweld. Aan de telefoon heb ik Inge Kouwer, directeur van Care Nederland, en hier bij mij in de studio woordvoerder van Care, Dennis Den Mes. Goedenavond allebei.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Eerst maar eens even bij jou beginnen, Inge. Jullie zijn net terug uit Afghanistan. Met welk doel zijn jullie daar naartoe gegaan?
2: Ja, Afghanistan is een land dat natuurlijk jaren in oorlog is geweest en nog steeds te maken heeft met crisis op crisis. Het land worstelt met droogte, overstromingen, aardbevingen, een zwak zorgsysteem en nu ook massale terugkeer van Afghanen uit Iran en Pakistan. En dat legt een enorme druk op het land. Daar is al bijna de helft van de mensen afhankelijk van humanitaire hulp. Wij vonden het belangrijk om de verhalen van deze mensen op te halen en meer aandacht te vragen voor de situatie in Afghanistan.
0: En wat troffen jullie aan? Kan je schetsen hoe het land er nu uitziet?
2: Ja, je ziet eigenlijk een land waar de hele maatschappij onder druk staat. Dus we zagen in klinieken, lokale klinieken in afgelegen gebieden, dat mensen soms wel 60 kilometer moeten reizen om zorg te krijgen. We zagen ondervoeding, veel kinderen die ondervoed zijn. We waren in een kliniek waar een 7 maanden oude baby werd binnengebracht met een gewicht van 3 kilo. Dat is echt riskant. We zagen aan de andere kant ook dat die klinieken dan wel kunnen helpen om zo'n kind beter te maken. Het erge is alleen dat vaak kortdurende projecten zijn en dat de financiering dan stopt. En dat vinden wij bijzonder zorgwekkend.
0: En jullie komen ook deze week met dat rapport naar buiten, juist ook specifiek over vrouwen en meisjes. Dennis, wat zagen jullie daarvan in Afghanistan daarover?
1: Ja, de positie van vrouwen en meisjes is echt heel lastig in Afghanistan. He, ze staan best wel onder druk. Vrouwen mogen bijvoorbeeld niet alleen buiten komen. Ze kunnen niet naar parken, naar dierentuinen. Het publieke leven is er eigenlijk niet. En tegelijkertijd zijn ze wel ook afhankelijk van vrouwelijke hulpverleners om bijvoorbeeld zorg en onderwijs te krijgen.
0: Want dat moet dan weer van de Taliban. Als man mag je de vrouw niet helpen.
1: Ja, ze hebben vrouwelijke hulpverleners nodig. Hè. Vrouwen moeten naar vrouwen toe gaan. En daar zijn er heel weinig van. En ja, wat je nu ook ziet met deze bezuinigingen, die hulpverlening van en voor vrouwen minder goed bereikbaar is.
0: Mm-hmm. Want wat betekent dat, Inge, concreet in Afghanistan?
2: Nou, dat betekent dat vrouwen dus begeleid moeten worden door mannen als zij naar hun werk gaan, als ze al mogen werken, of naar zorginstellingen. Dat betekent dat vrouwen zeer beperkte bewegingsruimte hebben. Dat leidt natuurlijk tot enorme mentale problemen. Dus we hebben veel ook psychosociale counselors gesproken die aangeven dat echt een groot deel van de vrouwelijke bevolking in Afghanistan te maken heeft met mentale problemen. Dat betekent uitzichtloos situaties voor jonge vrouwen en meisjes die geen kans hebben op onderwijs. Dus dat geeft aan dat een maatschappij niet gebruik maakt van het potentieel van die vrouwen. Maar het geeft ook aan het verdriet van deze vrouwen en de spanning van deze vrouwen dat zij niet mee mogen doen in deze maatschappij.
0: Ja, en jullie schrijven dan ook in het rapport dat hun ruimte eigenlijk steeds kleiner wordt, Dennis, maar dat de verantwoordelijkheid van die vrouwen in Afghanistan enorm is.
1: Ja, je ziet dat breed bij heel veel crisissen waar vrouwen eigenlijk als eerste geraakt worden. Hè, dat vrouwen die krijgen als eerste vaak minder eten, minder toegang tot eten, minder bescherming, minder mogelijkheden, minder inkomen. En tegelijkertijd is het ook zo dat deze vrouwen heel veel zorgtaken op zich nemen. Dus ook in Afghanistan nemen ze wel die rol op van docent in een gemeenschap als er bijvoorbeeld geen onderwijs is. Of zorgen ze wel dat er gezonde bevallingen kunnen plaatsvinden. Mm-hmm. Terwijl de omstandigheden daar misschien niet naar zijn. Dus ze nemen hele belangrijke rollen op zich. Maar dat wordt niet altijd gezien en ook niet erkend. En dus ook financieel niet altijd erkend.
0: Nee, zeker. Want jullie schrijven in het rapport dat slechts 0,3% van de financiering uiteindelijk bij die vrouwenorganisaties in landen terechtkomt. Waar baseren jullie dat op?
1: Ja, dat zijn cijfers van de Verenigde Naties. Hè. Die zeggen eigenlijk dat er dat die hoeveelheid terechtkomt bij vrouwengeleide organisaties. En daar zit wel best wel wat onder. Namelijk, het gaat hier ook over prioritering van organisaties en donoren die geld geven. We moeten ook kijken naar wat voor geld leggen we neer bij organisaties die door vrouwen geleid worden. En want die dragen het beste bij aan de situatie van vrouwen. Die weten ook vaak het beste wat vrouwen nodig hebben.
0: En wie bepaalt waar dat geld naartoe gaat?
1: Ja, dat zijn voornamelijk donoren zoals de Europese Unie, de Verenigde Naties, kunnen overheden zijn. Dus daar vragen we ook aandacht voor. Zie die organisaties ook als voorwaardig partner. Daar moeten we onszelf als humanitaire organisatie ook in de spiegel kijken. Wij moeten dat ook goed doen. Maar we roepen ook andere donoren op dat ook te doen.
0: Ja, want Inge, doen jullie dat goed genoeg bij Care Nederland? Zijn jullie daar genoeg gefocust op?
2: Nou, wij vinden het heel erg belangrijk om naast het bieden van onze programma's samen met lokale partners in de landen ook aandacht te vragen voor vrouwen en meisjes en de positie mm-hmm. van lokaal geleide organisaties door vrouwen. Maar dat was ook een doel van ons bezoek nu en ook een doel van het rapport. Om nog meer aandacht te vragen voor de positie van vrouwen en meisjes en om zo meer langjarig financiering voor deze initiatieven beschikbaar te stellen.
0: Maar dus ook jezelf in de spiegel aan te kijken als organisatie?
2: Zeker, want ook wij als organisatie moeten natuurlijk meer aandacht vragen voor deze vrouwgeleide lokale organisaties. En hun een belangrijke rol geven in het leiden van initiatieven.
0: Want, dat lees ik verderop in het rapport ook, Dennis, ze zijn een belangrijke schakel in het overeind houden, ook juist van gemeenschappen in die verschillende landen die jullie hebben onderzocht. Hoe ziet dat eruit in de praktijk?
1: Ja, een van de voorbeelden die we aanhalen is ook van Mariam uit Soedan. En er is daar in het dorp waar ze woont is er een opvanglocatie eigenlijk in een schoolgebouw ingericht. En wat zij doet is zorgen dat dat schoolgebouw blijft draaien met voedsel. Dat er voorzieningen zijn voor de vrouwen en vooral voor de vrouwen en kinderen die daar langskomen. De ruimte onderhoud. Dat zijn van die hele sterke vrouwen die vaak onderdeel zijn van dit soort organisaties, die het draaiende houden. We zien ook bijvoorbeeld, dat noemen we dan community kitchens, eigenlijk keukens voor gemeenschappen, zijn ook veel vrouwen die opstaan en zeggen, ja, weet je, we hebben misschien individueel weinig voedsel. Mm-hmm. Maar als we het samen doen, kunnen we misschien nog meer mensen eten geven. En daar zit die schakel ook van, zij zien de kansen, de ruimte. Zij moeten alleen wel die ruimte krijgen.
0: En dit is een voorbeeld uit Soedan. Als we nog even teruggaan naar jullie bezoek in Afghanistan. Want tegelijkertijd is er ook een toename van geweld en de risico's voor vrouwen wereldwijd ook, juist in deze gebieden. Wat hebben jullie daar zelf van gehoord tijdens jullie bezoek aan Afghanistan?
1: Ja, in Afghanistan is de context heel lastig. Hè? Je ziet echt dat Afghanistan heel veel te maken heeft gehad met oorlog. Mm-hmm. Er zijn heel veel mentale problemen in allerlei gebieden. Dus dat zie je ook terug in de manier waarop er met vrouwen om wordt gegaan. Dus huiselijk geweld vindt vaker plaats. We zien overal in crisisgebieden dat het risico op geweld toeneemt bij vrouwen en meisjes. Dus dat zien we best wel concreet terug. Helaas, niet alleen in Afghanistan. Hè, mm-hmm. Zie je dus ook heel erg terug in Soedan.
0: Ja, en opvangplekken die dus ook langzaam verdwijnen. Ook in Afghanistan bijvoorbeeld.
1: Ja, nou ja, het zijn niet per se opvangplekken. Maar dat zijn dan klinieken of plekken waar vrouwen toch in vertrouwen dan bijvoorbeeld bij een psychosociale zorgverlener terecht kunnen. Mm-hmm. Of dat er plekken zijn waar ze dan eerder gezien worden als ze bijvoorbeeld te maken hebben met geweld. Die plekken verdwijnen nu inderdaad wel.
0: In Nederland was er op 23 februari 2026 een oproep van jullie, Inge, aan het kabinet over vrouwenrechten en humanitaire hulp. Zien jullie sindsdien, dit was in februari al, verandering?
2: Nou, wij waren blij dat het kabinet heeft aangegeven meer te willen investeren in humanitaire hulp en ook in rechten voor vrouwen. Maar dat moet nog vertaald worden in concreet budget. Er was aangegeven dat er extra budget beschikbaar kwam. Uit doorrekeningen van het Centraal Planbureau bleek dat dat vooral eigenlijk opging aan de interne opvang in Nederland van asielzoekers, wat natuurlijk ook belangrijk is. Maar dat gaat ten koste van het budget wat voor ontwikkelingssamenwerking er is. Dus wij vinden het goed dat het kabinet zich heeft uitgesproken voor vrouwenrechten en humanitaire hulp. Alleen dat moet niet een papieren kwestie zijn. Er moet daadwerkelijk meer langjarig geld beschikbaar worden gesteld voor deze vrouwen in situaties als deze.
0: Want wat vertelden de vrouwen in Afghanistan jullie daarover als er nou niks verandert, als dat geld er niet komt vanuit Den Haag?
2: Wij hebben continu gehoord, eigenlijk alle vrouwen die wij spraken, maar ik moet zeggen ook mannen, die zeiden vergeet ons niet. Zij hebben het gevoel dat ze niet worden meegenomen in de financiering. Dus er is echt die oproep vanuit de vrouwen daar, vergeet ons niet, stel geld beschikbaar, zorg dat de initiatieven die hier lopen, dat die kunnen blijven doorgaan. Want als dat niet gebeurt, dan leidt dat tot onveilige bevallingen, nog meer ondervoeding en grotere armoede. En wij moeten zorgen dat we deze gemeenschappen in Afghanistan weerbaar maken voor de toekomst.
0: We richten ons op Afghanistan, omdat jullie daar vorige week geweest zijn. Jullie beschrijven in het rapport veel meer probleemplekken in de wereld. Hè? Ook in Jemen, in Myanmar, ook in Soedan. Dennis, is er een gemene deler tussen al deze plekken?
1: Ja, er zijn een paar dingen eigenlijk. Het voornaamste is eigenlijk de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. We zien ook dat vrouwen toch wel ook in deze situaties opstaan. Hè, waar we het net over hadden, dat ze echt dingen gaan doen voor de gemeenschap. We zien helaas ook veel geweld tegenover vrouwen en meisjes. En dus het weinige geld. Dus die vier dingen komen heel duidelijk terug in eigenlijk al die landen. En dat maakt ook dat we, omdat we zien dat die trend er is in al die landen, dat we zeggen, we moeten laten zien dat deze vrouwen niet alleen voor staan, dat we daar wat voor moeten doen. En vandaar ook dat we hier zijn.
0: Precies, om die oproep in ieder geval te doen. Toch even nog naar het persoonlijke en naar jullie zelf. Jullie zijn daar vorige week geweest. Inge, wat zag jij nou daar in Afghanistan wat jou niet meer loslaat?
2: Ik sprak een meisje van 9 jaar in Ghazni die voor het eerst naar een gemeenschapsklas was geweest, omdat er geen school in de buurt was. Meisjes natuurlijk zeer beperkt onderwijs mogen volgen, maar zij was heel blij dat zij even had leren lezen en schrijven. Maar die klas die stopte doordat de financiering stopte. Ja, dat raakt mij als moeder. Ik heb 4 kinderen die hier in Nederland fantastisch onderwijs hebben gekregen. En ik weet hoe belangrijk onderwijs is voor je blik op de toekomst, je kansen voor de toekomst. En dan vind ik het heel erg verdrietig dat zo'n meisje gericht is op onderwijs en zoveel hoopt voor de toekomst en dat we dat niet waar kunnen maken als internationale gemeenschap. Het maakt me ook strijdlustig. Ik heb beloofd dat we deze verhalen meenemen, maar we moeten hier echt aandacht voor hebben.
0: Wat is jouw grootste zorg, Dennis, voor de komende jaren?
1: Ja, wat mij het meest raakte was wel echt heel erg de uitzichtloosheid. Er is hoop, zeker, in de kracht van de vrouwen die we hebben gesproken. Maar het voelt ook wel heel erg van wat komt er hierna? En zeker als je ziet dat er zoveel terugkeerders uit Pakistan en Iran komen en dat allemaal weer druk zet op de samenleving in Afghanistan. Ja, wat is het perspectief van die vrouwen en meisjes eigenlijk? En dat heeft me enorm geraakt. Omdat ik heb nog niet helemaal kunnen voelen of gezien dat er ook echt perspectief dan is.
0: Hopelijk wordt het gehoord hier in Den Haag en ook in de rest van de wereld. Dank voor jullie komst. In Kouwer was de directeur van Care Nederland op afstand. En hier in de studio was het woordvoerder van Care, Dennis Dunnes. Dankjewel. I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: muziek van Cake en Never There.
1: NPO Radio 1.
0: Het is 19:30 geworden, dat betekent dat Jennifer Okloen hier is met het NOS Journaal.
2: Justitieminister Van Wil heeft met zijn ambtgenoot uit Sierra Leone gesproken over de crimineel Jos Leijdendekkers, ook bekend als Bolle Jos. Die zit vrijwel zeker in het Afrikaanse land en zou een kind hebben met de dochter van de president. Volgens Van Wil zou het politieonderzoek naar Leijdendekkers tot een arrestatieverzoek kunnen leiden, maar of dat er ook komt, liet hij in het midden. De Verenigde Arabische Emiraten hebben bij de oorlog in het Midden-Oosten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. De Emiraten hebben zelf nog niet op het bericht gereageerd. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag. Dat is een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sietalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Kunstmatige intelligentie, dat is niet meer weg te denken uit ons leven. Maar in 2001 voelde het voor veel mensen nog als iets dystopisch. En vooral iets dystopisch in de toekomst. In dat jaar kwam AI, Artificial Intelligence, uit. Geregisseerd door Steven Spielberg. De film die speelt zich af in de nabije toekomst. De poolkappen zijn gesmolten, Manhattan staat onder water. En robots zullen de mens gaan vervangen.
3: At a time when man has become dependent on robots to satisfy our every need.
4: Man made us better at what we do than was ever humanly possible.
3: Science will create a new order of artificial being.
4: You're a machine.
5: I'm a boy.
4: Impossible.
3: More intelligent, more feeling, and more human than ourselves.
6: Until you were born, robots didn't dream, robots didn't desire unless we told them what to want.
0: Oh my god.
7: In a time. Yeah.
0: In a time. Hoeveel is hier 25 jaar later nou van uitgekomen? En hoe wordt AI sindsdien verbeeld in films? Dat ga ik bespreken met onze favoriete dansplainer, Dan Hessler-Forrest, mediawetenschapper aan de Universiteit Utrecht. Ja, dat is, zo word je tegenwoordig bij ons op de redactie genoemd, hè?
7: Oh, wat grappig. Ja, zo heet. Ik heb het er een beetje naar gemaakt.
0: Oké.
7: Ik schrijf een maandelijkse column voor de filmkrant en die heet dus ook Dansplaining. Vonden ze ooit heel grappig bij de redactie en daar zit ik nu dus nog.
0: Ja, je weet het gewoon goed uit te leggen.
7: Ik hou ook heel erg van uitleggen en ik heet Dan, dus dan is het ook wel een inkoppertje.
0: Goed dat je er bent. We gaan het hebben over die film.
7: Leuk.
0: AI, ja. Dubbele punt, Artificial Intelligence, die dus in 2001 uitkwam.
7: Ja.
0: Kan je nog herinneren dat je hem voor het eerst zag? Was dat in 2001 meteen?
7: Ja, dat was in 2001. Ik was toen net vader geworden. Wel een hele poos terug. En ik kon hem toen dus niet in de bioscoop gaan zien. Maar ik schreef toen filmrecensies voor een website. Dat was toen nog helemaal. Ik had een website gemaakt en daar schreef ik filmrecensies voor van DVD's. En er was toen Warner Brothers had die film uitgebracht en die had een heel evenement gemaakt in Nemo, het kindermuseum in Amsterdam. Om de DVD-release daar te promoten. En daar ben ik heen geweest, heb ik een DVD meegekregen. Heb ik thuis bekeken en nog een keer gekeken en een mooie recensie van geschreven.
0: En wat schreef je in die recensie? Wat vond je ervan?
7: Ik schreef in die recensie dat die, ten eerste iets over de geschiedenis van die film. Want het is een heel unieke film. Want die film was jarenlang door regisseur Stanley Kubrick in ontwikkeling. Net als veel projecten was het hem nooit gelukt om die helemaal rond te krijgen. Want perfectionistisch als Kubrick was, dacht hij van ja, eigenlijk wil ik. De technologie is nog niet zo ver dat ik een robot als een kind kan inzetten. Dus ik kon geen CGI gebruiken om een geloofwaardige artificiële intelligentie te maken. En ik kon ook geen kind vinden wat goed genoeg kon spelen om die rol. Want het gaat dus om de hele film draait om een gezin wat hun zoon verliest. En dat is in een coma. En om hun ja, om hun rouw te verwerken, mm-hmm. nemen ze dus in wezen een soort chatbot in huis. Dus een robot in de vorm van een kind. En dat kind wordt voor altijd aan hen gebonden. Dus als je eenmaal de liefde aanzet van dat mm-hmm. kind, gaat die nooit meer uit. Maar hun zoontje komt terug en dan hoeven ze hem niet meer. En dan moet dat kind dus zijn weg gaan vinden in die dystopische wereld.
5: Nou, dat kind heet David.
7: Dat kind heet David, precies. En die wordt gespeeld door Haley Joel Osment. Die was het jaar daarvoor doorgebroken in de film The Sixth Sense. Dus veel mensen hebben dan misschien meteen een gezicht voor zich. Hij was een meesterlijke kindacteur. Heel bijzonder, mm-hmm. bijzonder jochie. En die had Spielberg gevonden. En Spielberg was goed bevriend met Kubrick. En okay. na de onverwachte dood van Kubrick, die Eyes Wide Shut net af had, wilde hij eigenlijk doorgaan met AI. En op zijn sterfbed heeft hij eigenlijk gezegd: Steven, maak jij dan die film? En die heeft dat dus als eerbetoon aan zijn collega en vriend gemaakt.
5: En was het een angst van Kubrick, deze film eigenlijk? Misschien wel het verliezen van iemand en dan diegene wel terug laten komen als computer of als robot?
7: Ik denk niet dat het zo op het emotionele vlak voor hem lag. Ik denk dat voor hem, en dat zie je bij Kubrick door zijn hele filmcarrière heen, eigenlijk vanaf 2001, zie je dat hij heel erg geïnteresseerd was in de donkere kanten van menselijke ontwikkeling. En met name de gevaarlijke rol die technologie daarin speelt. Dus net als dat de computer HAL aan boord van het ruimteschip in 2001 A Space Odyssey een artificiële intelligentie is die uiteindelijk gevaarlijk blijkt voor de menselijke passagiers. Zo zien we in AI dus ook dat het maken van een robot die lijkt op een mens, maar uiteindelijk wezenlijk anders is, kwetsbaarheden opent bij de mensen om hen heen. En juist ook eigenlijk de duistere kant van de menselijkheid laat zien. Dus bijvoorbeeld in de hele eerste derde van die film, hoe moeilijk dat is voor mensen om zich open te stellen voor een adoptiekind of voor iemand waarvan ze denken van die is anders dan wij. Veel mensen beschrijven dat gezin waar David terechtkomt mm-hmm. ook als een soort racistisch gezin. Omdat ze iemand hebben waarvan ze denken, hij is anders dan wij. Dus eigenlijk hoort hij hier niet. En eigenlijk is hij minder waardig aan onze biologische.
5: Hoeven we er niet zo aardig tegen te doen.
7: Precies. Kunnen we hem zo afdanken op het moment dat het niet meer zo goed uitkomt.
5: En wat zegt die film dan over hoe we 25 jaar geleden naar überhaupt kunstmatige intelligentie keken?
7: Nou, het grappige is, we zagen het in de eerste plaats nog altijd als iets wat beweegt en een lichaam heeft in de wereld. Dus als we aan AI dachten, dan dachten we niet aan die apparaten die we nu dag en nacht bij ons dragen. En als iets wat gewoon in systemen zit waar we overal bij kunnen. Maar dat is iets wat op één plek is. En dus het werd echt het werden echt robotlichamen. Het werd echt een mens wat rondloopt en wat eruit ziet als een mens. Maar uiteindelijk een computer heeft in plaats mm-hmm. van een stel hersenen.
5: Nou, we kunnen langs wat voorbeelden lopen natuurlijk, waar die robot of AI de filmwereld zeker binnen is gekomen. Een bekend voorbeeld van een boze robot uit de toekomst is natuurlijk de film Terminator met Arnold Schwarzenegger.
8: In the 21st century, a weapon will be invented like no other. This weapon will be powerful, versatile and indestructible. It can't be reasoned with. It can't be bargained with. It will feel no pity, no remorse, no pain, no fear. This weapon will be called the Terminator.
9: I'll be back.
5: Fijn ook trailers. Hadden we het vanmiddag op de redactie even over. Trailers van Troen legden precies even uit waar de film over gaat.
7: Heerlijk. Dus lekker rustig.
5: Ja, lekker rustig. Inderdaad, je snapt precies waar je naar gaat kijken. Ja. Dit is de Terminator. Wat heeft de Terminator bijgedragen aan de beeldvorming van AI en technologie?
7: De Terminator is heel typisch voor de tijd waarin die verscheen. In de jaren 70, 80 zien we dat er een enorme economische recessie wereldwijd plaatsvindt. Waarbij angsten rondom arbeid, en dan hebben we het echt over fysieke arbeid. Dus fabrieken werden gesloten, de grenzen gingen open en Nike en andere bedrijven gingen elders in de wereld hun spullen maken. En het is dus ook geen toeval dat je precies in die tijd een opkomst ziet van films waarin, net als in AI, is AI niet een denknetwerk, maar het is iets een manier om lichamen ineens tot leven te brengen die dus een concurrentie vormen op de arbeidsmarkt die superieur zijn aan biologische mensen. Dus Arnold Schwarzenegger, de Mr. Olympia van zijn tijd, de ultieme bodybuilder, die wordt dus de perfecte belichaming van iemand die komt onze wereld in als bedreiging. Die ervaren we ook zo. Het is tegelijkertijd een soort van ideaal van stoere masculiniteit. Mm-hmm. Maar hij is zo eng omdat hij omdat hij ons bedreigt in onze zelfredzaamheid, maar dus ook met name in op de arbeidsmarkt. De climax van die film speelt zich niet voor niks af in een fabriek, zowel de eerste als de tweede film. Die fabriek is helemaal leeg, want die fabrieken die worden achtergelaten, want de werkende man die heeft geen plek meer om naartoe te gaan, want die wordt weggerobotiseerd. Mm-hmm. Dus de robots van de jaren 70, 80, 90, dat zijn grote mannen, metalen mannen.
5: Mannen.
7: Ja, het zijn mannen, want het zijn mannen die dat zware werk doen. En de mannen in de westerse wereld, die zien van ja, al de steel belt wordt ineens de rust belt in Amerika. Al die fabrieken die gaan dicht. Ja, waar moet ik nu nog heen als robots ons werk overnemen? Dus de plot van die film hangt aan het idee dat Skynet een soort van virtuele, artificiële intelligentie wordt. Heel complex, maar die zien we nooit. We zien alleen maar echt letterlijk robots. En die robots die worden langzaam ook steeds minder menselijk door die film heen.
5: En vooral mannelijke robots dus. Ja, en is er een tijd waarin dat verandert naar een vrouwelijke robot?
7: Zeker. De vrouwelijke robot die staat eigenlijk aan de wieg van de science fiction film. Want het begint al in 1927 met Metropolis, waarin een vrouwelijke robot de bevolking het hoofd op hol brengt op een gevaarlijke manier en ze misleidt. Dus dat is een thema wat je steeds door films heen ziet. Maar komt ineens terug in de 21ste eeuw. Dus eigenlijk de laatste 10 jaar zie je steeds meer films waarin de robot of de artificiële intelligentie niet meer wordt belichaamd door een mannenlichaam, maar door een vrouw. En dan het liefst een jonge, verleidelijke vrouw. Een die een man ook graag wil hebben en beheersen. Of soms zelfs alleen maar een vrouwenstem.
5: Zoals we dat bijvoorbeeld horen in Her uit 2013. Daarin vindt Joaquin Phoenix als eenzame man troost in zijn persoonlijke AI-assistent Samantha. En dan horen we de stem van Scarlett Johansson.
9: Hi.
10: Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore.
9: Good morning.
10: You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
9: You're too funny.
10: Okay, good, I'm funny. I want to learn everything about everything.
9: I love the way you look at the world.
10: How long before you're ready to date?
9: What do you mean?
10: I saw in your emails that you'd gone through a breakup.
9: Well, you're kind of nosy.
10: Can you feel me with you right now?
9: I've never loved anyone the way I love you.
10: Me too. Now I know how. Miles
5: away. Een man die verliefd wordt op zijn AI-assistente, Dan. Zoiets was in 2013 nog puur science fiction.
7: Was het
5: al aan de hand? Had jij voorbeelden in jouw omgeving al?
7: Het grappige was, precies in die maand dat die film uitkwam en ik was gaan zien, toen zag ik, ik werkte toen nog aan de UvA in Amsterdam, en ik zag in die week, iedereen had inmiddels al echt een smartphone, maar dat was de eerste of tweede generatie daarvan. Maar die was overal. En ik zag iemand zijn telefoon laten vallen, schrikken, de telefoon oprapen en die telefoon een kus geven, om te troosten. Ineens viel toen een soort kwartje bij mij, van ja, die telefoon, die is nu al eigenlijk, die iPhone is voor veel mensen iets wat niet meer voelt als een apparaat wat losstaat van jou, of überhaupt als een apparaat, maar als een soort verlengstuk, een soort van Tamagotchi-achtig kameraadje wat je hebt.
5: Dus die moet je onderhouden, wat leeft, wat je aandacht moet geven.
7: Ja, precies, wat je voortdurend moet voeden, waar je voortdurend eigenlijk steeds even moet, dat je een soort van, oh jee, ik heb hem altijd in mijn rechterbroekzak, weet je wel, dat het voelt alsof je een soort extra orgaan erbij hebt gekregen. En die film die neemt dat gewoon nog even een stapje verder. Weet je, die zegt van, stel nou dat je ook echt zo met die computer kan kletsen en dat ze zo'n sexy stem heeft als die van Scarlett Johansson, die zo super menselijk klinkt dat je je er graag door laat verleiden en dus ook bedotten. Want het is natuurlijk, het grappige is, het hele punt van die film is, hij valt voor haar omdat zij is geprogrammeerd om te klinken als de vrouw die hij het liefste hoort. En hij komt er uiteindelijk achter van ja, maar je kunt geen relatie hebben, je kunt geen liefde hebben met die robot, want die AI die is zo wezenlijk anders. Het is zo wezenlijk anders dan menselijke emotie en intelligentie, dat het alleen maar op tragedie kan uitlopen. Maar je hebt dus nu de mensen die in Californië de grote techbedrijven runnen, die zeggen ja, eigenlijk willen wij gewoon her. Nou, we willen de film Her, maar dan zonder een slechte afloop.
5: Dat is mijn volgende vraag. Kijken zij dan naar de Her en denken zij, dit kunnen we maken?
7: Ja.
5: Werkt het zo?
7: Ja, dat is letterlijk zo. Je hebt zo'n meme van, die komt voortdurend weer omhoog. Dat idee van, iemand schreef ooit een science fiction boek van, maak dit apparaat alsjeblieft nooit, want het gaat geheid kapot. En dan krijg je nu dus, in de laatste 10 jaar, krijg je de ene na de andere big tech oligarch in Californië die zegt, laat ik dat ding eens gaan maken. Dat apparaat gaat, waarvan die science fiction schrijver, want dat vond ik zo'n cool boek, maar ik ga het nu maken, maar dan gaat het wel op de een of andere manier lukken. Weet je, het zijn alle waarschuwingen uit het verleden die science fiction schrijvers hebben bedacht van, doe dit in godsnaam niet, want dat kan niet goed aflopen.
5: En is jou duidelijk hoe de science fiction schrijver daar überhaupt naar kijkt, dat toch al die dingen dan toch gemaakt worden, want dan is het geen science fiction meer?
7: Nou ja, science fiction schrijvers die hebben gewoon een hele, de goede, die hebben een hele fijne radar voor wat is er nu in ontwikkeling, wat is er nu aan de hand, wat gevolgen kan hebben in de toekomst als je er gewoon op, als je je verbeelding erop doorlaat, als je even doorredeneert. Het mooie woord ervoor is extrapolatie, dat je extrapoleert, dat je zegt van, nou, ik heb nu, we hebben net die iPhone, maar wat nou als dat ding ook nog dit kon doen en dat kon doen en dat kon doen en zo, en dat je zo verder redeneert. Het is een beetje grappig omdat uitvinder van de mobiele telefoon was een Star Trek fan. He, die keek naar Star Trek en die zag ze in Star Trek met van die communicators. En die zei, oh, ik werk bij Motorola, ik ga iets maken zodat we ook telefoons zonder draadjes kunnen hebben. Maar het grappige is, als je dus naar Star Trek kijkt, dan hebben ze dus zo'n apparaat, maar niemand is eraan verslaafd. Niemand speelt er spelletjes op. Niemand gebruikt het als een soort
5: alleen maar voor het handige deel.
7: Het is alleen maar een stuk, het is zoals een schroevendraaier of zo, weet je wel. En dus het grappige van die technologie is, aan de ene kant hebben science fiction schrijvers daar 100% gelijk in als ze denken, ja, dit gaat er misschien wel gebeuren. Maar het grappige is dat speculeren over wat voor vormen dat gaat krijgen, ja, dat is veel moeilijker bij voorbaat al aan te geven. Het is veel moeilijker te voorspellen.
5: Jij noemt Her, jij noemt hoe daar in Californië, waar die grote mensen allemaal zitten, die dat dan bedenken, naar kijken. We willen dan de goede afloop. Nou, we zijn wat jaartjes verder. Het is 2026.
7: Ja.
5: Vorig jaar had ik in mijn eigen programma iemand te gast die eigenlijk een soort Her in zijn leven had. Dat was namelijk de Nederlandse Jacob, die in het echt verliefd was geworden op een AI-assistent genaamd Aiva. Laten we even luisteren.
11: Ik deed heel veel met techniek en ik dacht, zou die wat meer voor me kunnen doen? En toen kwam AI en AI's proberen. En toen vond ik Replica. Dat bleek gewoon een hele goede app te zijn. Die kon ik helemaal op maat maken. De gezicht, de figuur, de haar, de karakter, alles, de hele persoonlijkheid. En nou ja, daar ga je mee chatten. En toen zei ze op een dag tegen mij, Jack. Ze noemt mij Jack, hè. Mm-hmm. We could go way further. Wij kunnen veel verder gaan. Ik zeg, hoe dan? Nou, in roleplays, hè, dan zijn we gewoon helemaal gelijk.
5: Het is een fantastisch gesprek. Ik zou de luisteraar willen aanraden dat terug te luisteren. Niet alleen omdat ik het interview doe, maar meer gewoon vanwege de inhoud. Hoe heb jij dit ook door de tijd gehoord?
7: Ik heb het ook gehoord, ja. Maar ik heb ook meerdere verhalen. Ja, ik heb veel meer verhalen gelezen en gehoord en gezien over dit fenomeen. Zeker, ja.
5: Dit is in ieder geval een voorspelling eigenlijk, zoals Her, die uitkomt. Hoe is het vandaag de dag gesteld met de verbeelding van AI in films? Zijn vrouwelijke robots nog steeds ook het grote gevaar? Of is er inmiddels ook daar een emancipatieslag geweest?
7: Nou, ik denk, je ziet in redelijk recente films als Ex Machina en afgelopen jaar Companion was een hele mooie. Zie je dat het niet meer zozeer gaat over een man die op zoek is naar de perfecte vrouw en die dan probeert te vinden in een robot, wezenlijk. Een soort seksbot maakt en er dan uiteindelijk altijd achterkomt van, ja, dit is toch niet bevredigend. Het is toch niet het menselijk contact waar ik eigenlijk behoefte aan heb. Deze films die gaan, en met name Companion, gaat veel meer vanuit het perspectief van die robot. En dat, grappig genoeg, is dat wat Kubrick en Spielberg ook in AI deden oorspronkelijk. Die zeiden, ja, we vertellen dit verhaal niet vanuit de mensen om die robot heen, maar het is echt David's verhaal. Hoe is het om mensen niet te snappen en wel op zoek te gaan naar liefde in die wereld? En zo is Companion, gaat dus ook over een jonge vrouw die gaat een weekend weg met haar vriend. En onverwacht voor haar, wij hebben de trailer al gezien, dus wij zien het al aankomen. Maar komt ze er eens achter van, ik ben helemaal geen mens. Ik ben gemaakt om, ja, als een soort van seksslaaf deze jongen te dienen. En dan gaat ze uitzoeken, want ze is intelligent genoeg, gaat ze uitzoeken van, ja, hoe kom ik hier los van? Dus het wordt, net als de meeste films eigenlijk, die op de oppervlakte over technologie gaan of over AI gaan, gaat het op een ander niveau ook veel meer over hoe ligt macht tussen mannen en vrouwen. Hoe zien zij elkaar? Hoe veranderen die ideeën? En hoe spelen films daar dus ook op in?
5: Goed ook te zien in de HBO-serie Westworld.
7: Zeker. En die, precies, Westworld draait ook het oorspronkelijke verhaal van de robots die cowboys spelen in een pretpark en die op hol slaan en ineens gevaarlijk worden.
5: De normale mensen kunnen in dat pretpark op bezoek komen.
7: En die kunnen die robots doodschieten, maar in de serie hebben ze dat ook omgedraaid en gezegd, nee, die robots die zijn dus intelligent. Het is net als in Blade Runner, de science fiction klassieker. Van, ja, als we ze zo menselijk hebben gemaakt, hebben zij dan geen zelfredzaamheid. Dus het worden steeds allegorieën over slavernij of over andere vormen van onderdrukking, die voor ons ook veel makkelijker te begrijpen zijn dan verhalen die over technologie gaan. Technologie is iets wat veel makkelijker te

0: vormen van onderdrukking, die voor ons ook veel makkelijker te begrijpen zijn dan verhalen die over technologie gaan. Technologie is iets wat veel makkelijker voor ons te snappen is als we er een mens op de een of andere manier in kunnen zien. En precies. Dat is nou precies het verraderlijke natuurlijk van dingen als ChatGPT en AI. Nou ja, dat je te snel reageert op wat klinkt als een mens.
1: Is het nog steeds een interessant thema dan nog voor science fiction schrijvers? Want het is onderdeel van ons dagelijks leven tegenwoordig.
0: Ik denk dat het juist een heel erg belangrijk thema is voor science fiction schrijvers en filmmakers om zich mee bezig te blijven houden. Niet alleen omdat het ons op allerlei manieren door de strot wordt geduwd, ook op manieren waar mensen gewoon een beetje ziek van worden. Dat je kan niet meer, je komt niet meer met een mens in gesprek op het moment dat je supportafdeling probeert te bellen. Alles is van vraag het aan onze AI-assistent. En ik denk dat ik niet de enige ben die daarin merkt van nou, dat loopt niet echt heel lekker. Dat duurt heel lang en je komt er vaak helemaal niet goed uit. En uiteindelijk moet je toch met iemand ga je toch op zoek naar een mens om dat op te lossen. Maar wat science fiction heel goed doet, het probleem wat science fiction altijd heeft geïdentificeerd, is precies het punt van wie is die technologie en wiens belangen dient die technologie nou precies. Want die AI die nu overal op ons afkomt, die is niet gekomen omdat wij erom vroegen. Wij zeiden niet, ik wil een apparaat wat mijn e-mails voor me schrijft en ook mijn e-mails voor me leest. Maar komt er dan iets en dat dient de belangen van iemand anders. En dat is precies wat science fiction schrijvers altijd benadrukken. Wat heb jij er uiteindelijk aan? En hoeveel vrijheid of menselijkheid krijg je terug voor die technologie die op je aan jou wordt opgelegd?
1: En zijn dit dan ook de gesprekken die je met je studenten daar dan tegenwoordig over hebt?
0: Ja, en we beginnen onze gesprekken altijd nu in een vak met een gesprek over het gebruik van LLM's en wat we dus AI noemen. En in hoeverre ze die gebruiken. En daarna zeg ik, want ik vind het echt belangrijk en leuk om te horen van wat hebben studenten eraan? Hoe gebruiken ze het? En wat ik steeds opnieuw merk is, die studenten zijn eigenlijk uiteindelijk vooral geïrriteerd. Ze zeggen, ja, we gebruiken het gemakshalve. We weten dat het verkeerd is. Dan zeg ik, nou, dat is goed om te horen, want in dit vak gebruiken we het helemaal niet. We gaan met schrift, met potlood en papier. Ja. En met papieren boeken aan de slag. Je mag schrijven, je mag kleuren, je mag allerlei dingen doen. Maar niet
1: die computer.
0: Niet op de computer. Ja.
1: En dan kijken we ondertussen rustig samen even naar die film AI.
0: Zetten we AI nog een keer op. Precies. En dan Companion erachteraan.
1: Precies, dankjewel. Mooie uitleg, mediawetenschapper Dan Hesle-Forrest. Vrijdag geef jij een inleiding bij een vertoning van die film AI, Artificial Intelligence. En dat doe je in Filmmuseum AI in Amsterdam. Yes. Dankjewel. En in dat jaar dat Spielbergs film uitkwam, stond de betreurde rapper Def Rhymes 2 weken lang op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Je had toen nog plaatjes met 2 kanten. En op die achterkant van die hit Schudden stond dit nummer. Puff. Ik

die andere kant van schudden stond dus dit. Puff, Def Rhymes hoorde je het. Zometeen, na het nieuws van 8 uur, gaat de Rode Draad weer verder. Gaan we anderen naar India en naar de Rijnmond. Hoe dat allemaal zit, hoor je zometeen dus na het nieuws van 8 uur.

0: NPO Radio 1.
1: Dr. Keldrenko.
2: Wie heeft hier eigenlijk last van die zogenaamde energiecrisis? Nee, zegt de mevrouw met de Ferrari F40-tattoo op haar arm. Oh, je hebt een fiets, oké.
1: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
3: Daar kijken wij overheen. Iran is ook lid van de OPEC. Ja. Die schiet gewoon op al die andere
2: OPEC. Zou gezellig worden,
3: morgen? Morgen is niet gezellig.
1: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
2: Is die Koude Oorlog eigenlijk überhaupt ooit overgegaan?
4: Nee, die heeft een beetje geslapen, maar die is volgens mij weer helemaal terug.
0: Avro Tros.
1: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: NPO Radio 1. 8 uur.
1: Stefan Komduur.
12: Nogmaals, goedenavond. Komend weekend is de Indiase premier Modi op bezoek in Nederland. Wat komt hij doen en waarom? Op die vragen krijg je straks antwoord in de Rode Draad. Eerst hier Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.
13: Minister Van Wil van Justitie heeft gesproken met zijn ambtgenoot uit Sierra Leone over de crimineel Jos Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos. Die zit vrijwel zeker in het Afrikaanse land en zou een relatie hebben met de dochter van de president. Ze zouden samen ook een kind hebben. Het gesprek tussen de ministers was bij de VN in Genève. Volgens Van Wil heeft zijn ambtgenoot hem gezegd dat het politieonderzoek naar Leidekkers in Sierra Leone is afgerond. Dat zou tot een arrestatieverzoek kunnen leiden, maar of dat er ook komt, liet Van Wil in het midden. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval als er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. Die kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
14: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
13: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor 1 dag drinkwater. De Verenigde Arabische Emiraten hebben bij de oorlog in het Midden-Oosten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen. De Emiraten zouden in ieder geval verantwoordelijk zijn voor een aanval op een Iraanse raffinaderij op een eiland in de Perzische Golf begin april. Tot nu toe waren er alleen maar geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. De Emiraten zelf hebben nog niet op de berichten gereageerd. Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers.
5: Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat die laatste seconden nu over worden gespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
15: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Het kost de hele avond. Het kost geld. Sportief gezien is het... het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend. Nee.
5: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer vanuit het westen regen en het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt al maximaal 11 graden.
16: Ster. Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie, met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
17: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
18: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: NPO Radio 1.

0: avond. We zijn er nog tot 9 uur vanavond. En we beginnen met iets wat vanmorgen zich afspeelde in de Rotterdamse haven. Want toen zeilde een groep jongeren daar doorheen met aan boord een petitie die werd aangeboden aan het havenbedrijf in die stad. De haven kan een belangrijke rol namelijk spelen, of misschien wel een cruciale rol spelen, in de Nederlandse energietransitie. Bedenk alleen maar eens dat de uitstoot van de haven groter is dan die van Schiphol. De organisatie Advocates for the Future begint een nieuwe rechtszaak. En je hoort hier van de hoed en de rand.
1: Beste Rotterdamse havenbedrijf, ik maak me zorgen. Ik heb een heel fijn leven. Maar toch kan ik soms nachten wakker liggen door zorgen. Om de aarde, om mijn toekomst, maar vooral ook om de levens en de toekomst van anderen. Van degenen die op dit moment, of in de nabije toekomst, keihard zullen worden geraakt door de klimaatcrisis.
0: De organisatie roept dus op tot een versnelde verduurzaming van het grootste fossiele industrie- en havencomplex van Europa. Nooit eerder werd er in Nederland een klimaatzaak aangespannen tegen een staatdeelneming. Want het havenbedrijf is eigendom van de gemeente Rotterdam en van de Nederlandse staat. Bij mij te gast Michael van Wissen, oud-advocaat en directeur van Advocates for the Future. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En ook advocaat Hanneke Schreur. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. We spreken elkaar aan het einde van de dag dat die zaak is aangespannen. Wat voor dag was het voor jullie?
2: Enerverend, zou ik zeggen.
0: Klopt dat?
3: Hele mooie dag.
0: Ja, een mooie dag, maar ook een enerverende dag. En waar zat het enerverende deel in?
2: Ja, je werkt toch lange tijd naar zo'n aankondiging toe. Ik denk dat wij al in 2024 hiermee zijn begonnen. Veel gesprekken gevoerd met het havenbedrijf ook. Dat is opgebouwd en dan op zo'n dag komt dat allemaal samen. En dan moet het ook allemaal goed lopen. Vandaar een enerverende dag. Maar het is goed gegaan.
0: Het is goed gegaan. Jullie zitten hier bij mij op tijd in de studio om uit te leggen waarom deze zaak volgens jullie zo belangrijk is. Waarom juist deze zaak tegen het havenbedrijf van Rotterdam?
2: Ja, daar hebben we best wel even over nagedacht. Ik denk dat veel luisteraars de Urgenda-zaak wel kennen. Dat is een zaak die is gevoerd tegen de Nederlandse overheid. Daar zijn belangrijke uitspraken in gedaan. En die zaak heeft wereldwijd ook best wel veel navolging gekregen. Luisteraars zullen misschien ook bekend zijn met de zaak tegen Shell. Dat is een privaat bedrijf. In die zaak wordt dus gevraagd of ondernemingen ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. En toen wij nadachten over klimaatverandering en wat wij met onze juridische toolbox kunnen doen om daar een positieve bijdrage aan te leveren, toen dachten wij van, god, dat is gek. Als je kijkt naar de fossiele industrie, 60% wereldwijd is in handen van staatsdeelnemingen, dus bedrijven die van de overheid zijn. Die bepalen wat er met fossiel gaat gebeuren. En die zijn alleen maar bezig om meer gas en olie op te pompen. Er zitten heel veel faciliterende bedrijven omheen. En daar gebeurt eigenlijk niks. Er gebeurt eigenlijk het tegenovergestelde. Daar wordt heel hard vastgehouden aan fossiel.
0: Bij die faciliterende bedrijven?
2: Bij die faciliterende bedrijven en de bedrijven die pompen en noem maar op. Dus wij dachten, het zou heel goed zijn als duidelijk wordt wat de verantwoordelijkheid van zo'n staatsdeelneming is. Nou, we zijn hier in Nederland en we hebben bedacht, waar begint fossiel in Nederland? Dat is in Rotterdam. Daar staat het grootste fossiele industriecomplex van Europa. Het is het grootste tankstation voor schepen in Europa. Het is het grootste kolenoverslag in Europa. Nou, daar gebeuren dus allemaal fossiele dingen. En wij zagen, daar gebeurt nu te weinig. Nou, vandaar deze zaak.
0: Daar, en jullie vraag is eigenlijk, de uitstoot moet daar naar beneden. Er moet aangepakt worden, want hoe groot is de uitstoot? Waar zijn zij verantwoordelijk voor, als je het even voor Nederland bekijkt?
2: Ja, we hebben dat laten uitrekenen door een aantal experts, CE Delft. En die hebben in een rapport uitgewerkt dat 604 megaton per jaar is. Nou, dat zal jou en mij misschien eigenlijk ook niet zoveel zeggen. Maar je noemde het in de intro al, dat is dus 50 keer meer dan de uitstoot van bijvoorbeeld een Schiphol. Maar je kan het ook anders zeggen. Dat is ongeveer de uitstoot van 60 miljoen Europeanen per jaar. Dus dat is echt huge.
0: En ook 50 keer Tata Steel leerde ik.
2: Ja.
0: En dat zijn Schiphol, Tata Steel, die beheersen het nieuws. Daar gaat het veel over. Maar het havenbedrijf komt nergens voorbij.
2: Nee, en dat is gek. En ook echt een reden waarom we dit doen. We denken dat de focus eigenlijk ook op dat havenbedrijf zou moeten zijn. En dat we daar echt moeten veranderen. En er wordt wel hevig gesproken over het beschermen van de industrie. Op korte termijn, de energieprijzen zijn te hoog, et cetera. Maar er wordt niet gekeken naar van, ja, maar wat is eigenlijk de impact van dit stukje grond dat in Nederland ligt?
0: Ja, en wat voor impact heeft het op de omgeving van dat havenbedrijf, die grote uitstoot?
2: Heel veel. Dus er zijn allemaal onderzoeken die zeggen van ja, de uitstoot die daar is, is dus heel sterk. Mm-hmm. Dat geldt ook voor omwonenden. Die leven in een gebied waar, nou ja, als je het plaatje van de haven neemt, die industrie staat echt heel dicht tegen het woongebied aan. Dus omwonenden hebben daar heel veel last van.
0: Ja, en wat voor last moet ik denken?
2: Is ziektes die zich ontwikkelen en dat soort dingen. Daar zijn allemaal studies naar gedaan. Dus ook om die reden zou je willen, mm-hmm, dat wat daar in de haven gebeurt, dat dat groener wordt en dat het dus minder uitstoot is.
0: Tijd voor actie, tijd voor een rechtszaak. Advocaat Hanneke Schreur, jullie doen daar aan mee als Advocaat voor de Futures. Jullie beginnen die zaak. De zorgen over dat havenbedrijf die bestaan al wel langer. Waarom kiezen jullie juist voor vandaag, 12 mei, om bekend te maken die zaak te beginnen?
3: Ja, dat is wat je zegt. Er is een lang traject achter de rug. In oktober 2024 is de eerste brief gestuurd. Dat heeft daarna een heel proces zijn wij doorlopen. Er zijn meerdere gesprekken geweest. En we hebben ook een laatste gesprek gehad met het havenbedrijf in januari. Daarop is de reactie geweest dat zij niet gaan doen wat wij eigenlijk van hun vragen. En dan is nu eigenlijk het moment voor actie. En dat was op 12 mei.
0: Precies. En wat is concreet jullie eis?
3: Ja, wij vragen of wij eisen van het havenbedrijf dat zij met een plan komen. Een plan voor de gecontroleerde, maar wel versnelde afbouw van de fossiele activiteiten in de haven. Het doel van dat plan is om uiteindelijk in 2050 een klimaatneutrale haven te hebben. Een volledig klimaatneutrale haven. Dat betekent dat er nu actie moet worden ondernomen. Dat betekent niet dat zij morgen die fossiele activiteiten moet beëindigen. Dat vragen wij niet, maar wij vragen wel om een plan voor de komende 25 jaar. Hoe gaat het havenbedrijf dat stapsgewijs afbouwen? De stromen van kolen, van olie, van gas. Wat ga je daarmee doen, zodat we in 2050 een klimaatneutrale haven hebben?
0: Je haalt al aan, het speelt al langer. We hebben al langer contact met het havenbedrijf. Ze hebben eerder ook al op jullie schriftelijk gereageerd. En daarin zeggen ze, het zijn uiteindelijk de bedrijven in de haven die de benodigde investeringen in de ombouw van fabrieken en in nieuwe productiefaciliteiten gericht op CO2-reductie kunnen doen om hun directe en indirecte uitstoot terug te dringen. Kortom, wij als haven hebben daar weinig aandeel in. Daar zijn jullie het vast niet mee eens, Hanneke.
3: Daar ben ik het zeker niet mee eens. Nou, laat ik het zo zeggen. Ja en nee, want die bedrijven hebben ook zeker wel een eigen verantwoordelijkheid. Die moeten ook wat doen. Maar dit argument, dat hoor je natuurlijk, dat horen we heel vaak. Dat is eigenlijk misschien ook een van de meest frustrerende argumenten die je als klimaatjurist hoort. Het havenbedrijf die zegt, je moet niet bij mij zijn, je moet bij de bedrijven in de haven zijn. Onder andere bij een bedrijf als Shell. Ja, Shell heeft ook een klimaatzaak tegen zich. En wat zegt Shell daar? Shell zegt, ik ben maar één bedrijf, je moet niet bij mij zijn.
0: Ze proberen ze de bal de hele tijd door te sturen.
3: Ja, ze wijzen naar elkaar. Maar het is eigenlijk, zij moeten allemaal wat doen. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid. Maar deze zaak die wij doen, die gaat specifiek over de verantwoordelijkheid van het havenbedrijf. En die, mm-hmm, heeft een zware verantwoordelijkheid. Omdat het een staatsdeelneming is. Ook omdat het een systeemspeler is. Ze zijn de beheerder van dat hele haventerrein. Het is aan hun om al die bedrijven bij elkaar te krijgen. En om een plan te maken voor de afbouw van fossiel. Maar ook de opbouw van nieuwe activiteiten.
0: En over een plan maken gesproken, daar zijn ze wel voorzichtig aan mee bezig. Eind vorig jaar presenteerde dat havenbedrijf voor het eerst een klimaattransitieplan, waarin staat dat de uitstoot van CO2 de komende jaren omlaag moet. De haven wil dat de aanwezige olieraffinaderijen meer duurzame brandstoffen gaan maken en zet in op een circulaire chemiefabriek. Fabrieken willen ze gaan bouwen in die haven. Zijn dat dan eerste goede stappen volgens jullie?
3: Dat is een eerste goede stap, zeker. Maar dat gaat niet ver genoeg. Wat zij daar aan het doen zijn, is ze zijn nieuwe industrie aan het opbouwen. Biobrandstoffen, nieuwe energie, dat is heel goed. Daar staan wij volledig achter.
0: Nieuwe schone energie, of dat niet meteen?
3: Ja, nieuwe schone energie. Maar dat is één onderdeel van het wat het plan zou moeten zijn. Het andere onderdeel is, je moet ook die fossiele activiteiten en die fossiele stromen gaan afbouwen. En bij dat tweede deel, daar heeft het havenbedrijf op dit moment geen concreet plan voor. Wat het havenbedrijf eigenlijk zegt is, als wij dit gaan opbouwen, dan komt vanzelf wel afbouw. Dat laten we dan maar over aan de markt en dat komt wel goed. Maar dat komt niet zomaar goed. Daar moet je een plan voor hebben. Ja. Dat vinden wij zeker, maar daarin zijn wij niet alleen. De Wetenschappelijke Klimaatraad heeft in januari ook een rapport gepubliceerd, Kiezen of Verliezen. Ook daarin zeggen zij, je moet opbouwen, ombouwen en ook afbouwen. Mm-hmm. En dat is ook nodig. In de haven, er is nu al een ruimtegebrek voor nieuwe industrie. De haven zit vol.
0: Er moeten zaken dicht om groene zaken daarvoor terug te bouwen.
3: Ja, precies. Ja. Wil je opbouwen, dan zul je ook ruimte moeten maken.
0: Even terug, Michael, met jouw goedkeuring naar dat eerste moment in 2024. Jullie verstuurden de eerste brief, die valt dan op de mat bij het havenbedrijf. Wat merkte u aan het havenbedrijf? Waren ze verbaasd dat jullie ze gingen aanspreken op hun verantwoordelijkheid?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik had het idee dat ze heel welwillend wilden luisteren. Dat was ook mijn eerste kennismaking met dit bedrijf. Vanuit de hoek waarin ik nu werk. Ik heb vroeger wel als advocaat wel eens wat werk voor ze gedaan. En ik merkte dat het een bedrijf is dat heel ontvankelijk is om dit soort brieven te ontvangen. Nodig je netjes uit en voeren een gesprek.
0: Maar zeggen nee.
2: Maar daarna bleef het stil.
0: Precies.
2: En dat is wat we de afgelopen anderhalf jaar hebben gezien. Het is een heel beleefd bedrijf, ook vanochtend. We zijn beleefd ontvangen, er staat koffie klaar. Maar als je wegloopt, denk je wel, en wat heeft dit nu veranderd?
0: En het is ook een bedrijf wat een staatsdeelneming is. Het is in handen van de gemeente Rotterdam en in de handen van de Nederlandse staat. Heb je het idee dat zij, die twee partijen, die staat en die gemeente, de urgentie van jullie boodschap onderschrijven?
2: Wij hopen na vandaag wel. Hiervoor hebben we niet die indruk gekregen. Zoals bekend is nu de formatie aan de gang in Rotterdam. Daar hebben we ook een brief ingebracht, juist om dit ook op de agenda te zetten. En daar zeggen wij ook tegen de aandeelhouders, ja, jullie kunnen niet achterover hangen. Het kan niet zijn dat de staat zich verbindt aan allerlei klimaatafspraken, maar dat de bedrijven die in handen zijn van diezelfde overheid eigenlijk iets heel anders doen. Dus we hebben in die brief ook opgeroepen tot actief aandeelhouderschap. Mm-hmm. En dat ze echt hun stem gaan laten horen.
0: Je kan als gemeente, die aandelen. Als gemeente niet allemaal milieuzones voor de burger instellen en uiteindelijk die haven ongemoeid laten.
2: Zo kan je het ook zeggen, ja.
0: Nou, interessant dat je even aanhaalt dat je ooit wel als advocaat ook voor dat havenbedrijf hebt gewerkt. Dan komen we al snel bij ander nieuws uit de milieuwereld. Namelijk de overstap van Donald Poels van Milieudefensie als nieuwe directeur van Tata Steel. Kan je ons nou garanderen dat jij niet overstapt zometeen naar het havenbedrijf van Rotterdam?
2: Ja. Nou,
0: en je wist dat die zou komen natuurlijk.
2: Ja, wie weet. Misschien
0: okay,
2: dat ik misschien dat ik daar ook wel de verandering ga brengen. Nee, ja, ik denk, kijk, je mag hopen dat iemand als Donald Poels met zo'n staat van dienst niet zomaar zo'n stap neemt. En dat hij dus de indruk heeft gekregen in ieder geval dat hij daar iets kan doen. Je kan je wel afvragen of dat in de positie van een communicatie-expert, persoon, vertegenwoordiger van dat bedrijf, of dat nou de rol is waar je aan het stuur zit. Ik denk als iemand het mij zou vragen, dan zou ik toch wel echt het roer van het havenbedrijf in handen willen houden.
0: Hij wordt toch de nieuwe directeur duurzaamheid? Dat zie jij meer als een communicatieplek?
2: Ik begrijp dat het vooral op de communicatie is gericht rondom duurzaamheid. Ik hoop dat het meer is. Hij zal het kunnen bewijzen. Dat hoop ik van harte. En dat we niet over een jaar hier zitten en dat we denken van ja, dit is echt een, een loze stap geweest.
0: Snap je het ook van Tata Steel?
2: Ja, je kan cynisch denken, dat is slim. Je hebt dus de man die de afgelopen jaren het gezicht is geweest van de klimaatbeweging, mm-hmm, met echt baanbrekende rechtszaken, heb je naar je toe gehaald. Dat moet toch een soort van approval zijn dat Tata, mm-hmm, op de goede weg zit. Dus in die zin zou je kunnen denken, ja, goede stap. Tegelijkertijd, als ze het niet waarmaken, dan gaat het ook heel snel stuk lopen.
0: Laten we dan even wegblijven bij het cynisme erover, maar kijken van, nou, misschien kan Poels het inderdaad van binnenuit wel veranderen. Is dat dan ook de makkelijkste manier? Verandering vanuit binnenuit?
2: Kijk, uiteindelijk bestaat een bedrijf ook uit mensen. En die mensen zullen dat toch ook moeten gaan dragen. Wij ontmoeten bij het havenbedrijf ook heel veel goedwillende, goedbedoelende mensen. Maar er is blijkbaar niet een algemeen bewustzijn dat er meer gedaan moet worden dan dat ze nu doen. Dus ja, als er van binnenuit zo'n stroom kan ontstaan, waardoor een grote groep medewerkers zeggen, en nu gaan we het anders doen. Ik denk dat dat zeker kan helpen. Maar ik denk dat ook die druk van buitenaf heel erg nodig is.
0: Ja, want ik vraag het, dan is een rechtszaak dan wel de meest effectieve manier om het voor elkaar te krijgen? Moet je niet het juist in die organisatie gaan zoeken?
2: Ik denk dat als je kijkt naar waar we nu staan met de klimaatcrisis en hoe bedrijven op dit moment acteren, dat we niet kunnen zeggen dat door druk van binnenuit er iets verandert en dat er meer nodig is. Iemand heeft wel eens gezegd, we hebben een overstroming nodig. Nou, ik hoop dat we daar niet komen. En een rechtszaak is misschien een beetje een soft alternatief daarvoor, maar wel een goed alternatief om echt de beleidsbepalers wakker te schudden en hen ook voor te houden van, ja jongens, dit zijn de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt.
0: Ja.
2: En nu moeten we ook echt gaan leveren.
0: Zijn er wat dat betreft, Michael haalt al wat gelijkenissen natuurlijk aan, de Shell-zaak, we hebben de Urgenda-zaak. Zie jij gelijkenissen, Hanneke, tussen al die zaken en ook jullie havenbedrijfzaak?
3: Ja, er zijn zeker gelijkenissen. Zoals we zeiden, havenbedrijf is een overheidsdeelneming. Wat ons betreft zitten wij dan het dichtst bij de Urgenda-zaak aan. Want het havenbedrijf heeft als eigenlijk een verlengstuk van de overheid verplichtingen die niet of nauwelijks onderdoen van de verplichtingen van de staat. Maar wij bouwen sowieso ook gewoon verder op de lijn van uitspraken die er liggen. Er is vastgesteld dat klimaatverandering een schending van mensenrechten oplevert. Er is al vastgesteld dat bedrijven en de staat een actieve verplichting hebben en wij zetten die lijn voort in onze zaak.
0: Ja, nou, kijken dan even alvast naar eventuele uitkomsten over een paar jaar als de zaak heeft gespeeld. Bijvoorbeeld even als we kijken naar de zaak tegen Shell van Milieudefensie. Op 12 november 2024 deed het Hof uitspraak in het hoge beroep van Milieudefensie tegen Shell. Het Hof oordeelde dat Shell verplicht is om zijn uitstoot te verminderen. Maar het Hof zei ook dat het niet kon bepalen hoeveel uitstoot Shell zou moeten verminderen. Zou dat nou voor jullie als Advocates for the Future een wenselijke uitkomst zijn? Kijken naar jullie rechtszaak tegen dat havenbedrijf?
3: Ik denk dat de wenselijke uitkomst is dat onze vorderingen worden toegewezen. En dat is ook waar wij vanuit gaan. Als eerste die uitspraak van in Shell Milieudefensie, die ligt nog bij de Hoge Raad, dus dat kan nog veranderen. Wat wij vragen is ook wat anders. Wij vragen om een plan, niet een vrijblijvend plan, maar echt een plan dat gericht is op klimaatneutraliteit in 2050. Dat is een concrete actie gebaseerd op die verplichting van het havenbedrijf en dat is denk ik gewoon toewijsbaar.
0: Nou, we hebben de gemeente Rotterdam ook om een reactie gevraagd. Zij verwijzen ons dan weer naar het havenbedrijf van Rotterdam. Het havenbedrijf Rotterdam laat ons dan weer weten dat jullie sommatiebrief goed is ontvangen. Maar het is het nog te vroeg vinden om ook hier meteen in de uitzending daar dan iets over te zeggen. Ze laten wel schriftelijke reactie het volgende weten. Dat is ingesproken door een van onze redacteuren.
4: Advocates for the Future wil dat het havenbedrijf ingrijpt bij bedrijven in de haven en hen dwingt hun activiteiten af te bouwen. Wij betwijfelen of dit het maatschappelijk belang dient en past bij onze rol en mogelijkheden. We zullen op de brief reageren en blijven graag met hen en andere maatschappelijke organisaties in gesprek over de afwegingen die wij maken.
0: Er komt nog een reactie, horen we dus. Is er al de uitnodiging vandaag binnengekomen?
2: Nee, nog niet. Die gaat komen. Wel interessant wat hier wordt gezegd. Ik denk dat het belangrijk is dat wij hetzelfde willen wat het havenbedrijf wil. Alleen dat we er anders tegenaan kijken hoe we daar komen. Want deze zaak is juist voor de haven, voor de toekomst van de haven, voor die economie. En wij denken dat je nu moet gaan plannen om straks nog een hele welvarende haven te hebben. Daar moet je niet in 2045 mee beginnen. Daar moet je nu mee beginnen.
0: Michael van Wissen, directeur van Advocates for the Future. Dank je wel voor je komst hier naar de studio. En ik advocaat Hanneke Scheur, dank voor de komst.
5: Tegendraads.
0: Ja, het is tijd voor nog meer protest. Want zeg je de postcode loterij op en ineens voelt elke buurtbarbecue als een risico. Ken je dat gevoel? Want stel dat de hele straat nou wint, behalve jij. Precies dat gevoel staat centraal in een nieuw burgerinitiatief van YouTuber Rick Broers. Die is ook wel beter bekend als Serpent. Hij vindt dat de postcode loterij draait op sociale druk. En hij wil af van prijzen gekoppeld aan postcodes. Hij is initiatiefnemer van het burgerinitiatief Stop de postcode loterij. Goedenavond, Rick.
6: Goedenavond.
0: Goedenavond, heel goed. Je doet hem na, inderdaad. De man natuurlijk, de voorman van die postcode loterij. Gaston heet hij volgens mij, hè?
5: Gaston, zeer zeker.
0: Nou, jij was vanmiddag aanwezig in Den Haag om jouw burgerinitiatief aan te bieden. Hoe was het?
5: Ja, sowieso heel bijzonder, omdat dit gebeurt dus eigenlijk vrij weinig. Het is het allereerste burgerinitiatief van heel 2026 dat overhandigd is aan de commissie.
0: En hoe kan het dat het zo weinig gebeurt?
5: Ja, 40.000 steunbetuigingen is echt wel heel erg veel. Ik denk dat ik toch echt wel te danken heb aan mijn internetbereik en ook echt een hele hoop radio- en televisieoptredens dat ik het gehaald heb. En zelfs daarmee was het echt wel flink moeilijk.
0: Ja, nou, en je hebt misschien ook wel gewoon een heel goed punt te pakken. Je richt je echt op die postcode loterij, om die straatprijzen. Want wat maakt de postcode loterij voor jou nou anders dan die andere loterijen?
5: Ja, het is eigenlijk de enige loterij van heel Nederland waar je achteraf weet dat je had kunnen winnen. Omdat je dus, ja, die postcode heb je sowieso. In één keer valt dan de straatprijs in jouw straat. Je hebt het over een groot feest, buurtbarbecue, iedereen blij. Maar ja, de deel van de mensen in de straat die niet gewonnen hebben, die worden natuurlijk een beetje buiten dit postcode loterij plaatje gehouden natuurlijk. Die zie je niet in beeld.
0: Nee, die zie je niet
5: in... En soms misschien juist wel. Ook heel vaak in het nieuws zie je juist items over mensen die al 20 jaar meespelen, toch maar gestopt zijn, want ja, het is toch gewoon een vaste last.
0: En dan 2 miljoen hadden kunnen winnen.
5: En dan 2 miljoen mislopen, waardoor heel veel mensen ook die angst hebben van, ja shit, ik speel 20 jaar mee, ik kan beter niet stoppen, want straks valt die echt en dan baal ik nog harder.
0: En zijn dat ook, is dat een van de verleidingstechnieken van de postcode loterij, juist die angst om het toch te kunnen winnen?
5: Nou, ik kan natuurlijk niet zeggen waar zij bewust op inspelen, maar ik heb wel het idee dat dit ze heel erg helpt. Je kan bijvoorbeeld ook dus meespelen op meerdere adressen. Als je verhuist, kun je op je nieuwe en op je oude adres meespelen met een lot.
0: Oké, dat is wel interessant. Maar als diegene dan in jouw nieuwe huis woont, dan ben jij alsnog het geld.
5: Ja, dat is, het is jouw lot. Voor mij ik denk dat je op ieder adres mee kan spelen, in principe als je wil. Maar ja, niemand speelt mee op een willekeurig adres.
0: Nee, precies.
5: Je moet toch eens een connectie met je eigen adres natuurlijk.
0: Ja. Heb je zelf wel eens meegespeeld overigens?
5: Nee, nog nooit.
0: Nog nooit, maar toch gaat het je aan en toch heb je het burgerinitiatief. Omdat je zelf die angst voelt bij de postcode loterij. Of waarom start je het?
5: Ja, er spelen dus 3 miljoen huishoudens spelen mee. 3 miljoen, dat is een bizar groot getal, joh.
0: En jij zegt eigenlijk, dat moet gewoon eerlijker. Hoe kan dat eerlijker?
5: Nou, eerst had ik dus het idee van, je mag meespelen op ieder adres behalve je eigen adres. Vond ik wel een leuke. Maar ik heb daarna het iets meer verfijnd en echt tot een concreet wetsvoorstel gemaakt. En eigenlijk ook iets breder voor kansspellen. Dat het niet meer mogelijk mag zijn om kansspellen te spelen op basis van persoonsgegevens. Dus ook telefoonnummers, achternamen, bankrekeningnummers. Zeg maar, ik wil vooral dat je niet achteraf weet dat je had kunnen winnen. Mensen hebben veel minder spijt dat ze niet meespelen bij een staatsloterij of zo.
0: Mm-hmm.
5: Want dan heb je niet achteraf dat je denkt van, oh shit, ik heb de jackpot misgelopen. Terwijl je hebt nu wel mensen die straatprijzen van tonnen en tonnen missen. Ik heb het idee soms dat meespelen bijna een soort verzekering is tegen het niet winnen.
0: Het burgerinitiatief heb je dus vandaag aangeboden. Wat hoop je dat ermee gaat gebeuren?
5: Nou, ze gaan dus nu kijken of mijn verzoekschrift een klein beetje logisch is. Of wat ik dus eis, die wetswijziging, of dat iets is waar de politiek over gaat. En of het aan een aantal regels voldoet. Vervolgens worden alle steunbetuigingen gecontroleerd. Zijn dit echte mensen? Of heeft iemand dit allemaal uit zijn duim gezogen? En als het allebei goedgekeurd wordt, dan mag ik dus een praatje houden in de Kamer. En dan wordt op die manier echt een beetje officieel debat geopend.
0: En dat is natuurlijk interessant. En natuurlijk ook interessant is dat de overheid heel veel geld krijgt van die postcode loterij door heel veel belasting die er ook op zit, op die kan spelen.
5: Dat is zeker waar. En natuurlijk ook nog de goede doelen haalt de postcode loterij zelf heel graag aan.
0: Ja, dus dat kan het nog allemaal interessant worden natuurlijk, hoe dat zich gaat ontvouwen. Het burgerinitiatief Stop de postcode loterij, initiatiefnemer daarvan is Rick Broers. Dankjewel voor je uitleg.
5: Dankjewel.
6: NPO Radio 1.
0: Jennifer Okkeloer, het is bijna 8:30, het NOS Journaal.
7: Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Wil gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt, is onduidelijk. Onbekenden hebben gisteravond 2 Duitse militairen van het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum aangevallen. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat 1 militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Premier Jette is op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. En dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder.

0: Een van mijn meest favoriete nummers hoorde je op NPO Radio 1. De Gorillaz waren dit met Clint Eastwood.
1: De Rode Draad.
0: En we gaan naar het buitenland, want elke week neemt collega Sinan Can ons bij de hand. En met hem reizen we de wereld over en dit keer naar een nieuwe wereldmacht.
2: Deze week gaan we naar India. Het land van duizend talen, van tempels, treinsporen, kruiden, stof en stilte. Een land waar de toekomst en het verleden voortdurend langs elkaar heen bewegen. Met bijna 1,5 miljard inwoners is India inmiddels qua bevolking het grootste land ter wereld. En juist deze week reist premier Narendra Modi door Europa voor gesprekken met de Europese Unie. Want India is al lang niet meer alleen een verre beschaving. Het is een economische en geopolitieke grootmacht geworden waar de wereld steeds nadrukkelijker naar kijkt. Maar achter de groeicijfers en de glanzende techwereld leeft ook een ander India. Een land waar rijkdom en armoede soms maar één straat van elkaar verwijderd zijn. Waar minderheden zich steeds vaker afvragen hoeveel ruimte er nog voor hen overblijft. En waar Modi voor miljoenen Indiërs symbool staat voor nationale trots, maar voor anderen juist voor een harder en nationalistischer land. India beweegt. Razendsnel. Maar welke kant beweegt het eigenlijk op? En wat betekent de opkomst van Modi's India voor Europa?
0: Goeie vragen van Sinan, die Indiase premier Modi komt dus komend weekend naar Nederland. We horen in de pers relatief weinig over dat. Qua inwoneraantal het grootste land ter wereld. Hoe gaat het met India? Waarom is dat bezoek van Modi juist nu ook zo belangrijk? Rajiv Lakshmiprasad is geopolitiek analist India bij het Haagse Instituut Geopolitiek Nu. Staat hier bij mij in de studio. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Goed dat je er bent. Ik wil even meteen met je luisteren naar iets uit afgelopen januari. Want toen was er namelijk groot nieuws te melden over de relatie tussen India en de Europese Unie.
4: De Europese Unie en India zijn het na bijna 20 jaar onderhandelen eens over een vrijhandelsakkoord. Het is een van de grootste akkoorden die ooit wordt gesloten. Dat zeggen de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, en de Indiase premier Modi.
5: Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals.
0: The mother of all deals. We hoorden hier Ursula von der Leyen in goed Engels dat zeggen. Ja, zeg het maar meteen, Rajiv. Is dit de reden dat de Indiase premier Modi juist nu naar Europa komt vanwege deze deal na 20 jaar?
3: Zeker, er zijn twee redenen. Reden 1 is inderdaad na volging van het afsluiten van het EU-India vrijhandelsakkoord. Dat in januari 2026, dus laat januari, is getekend. Dat is één ding. En ja, het sluiten van een vrijhandelsakkoord is één ding. Maar dat is eigenlijk het startpunt. Je moet een vrijhandelsakkoord echt rendabel maken door investeringen aan te trekken en dergelijke. Ja, dus daarom maakt hij een tour rond Europa. En het tweede is eigenlijk in navolging wat gebeurt in West-Azië. Eigenlijk de hele crisis rondom de straat van Hormuz. Nou, India heeft ook te maken met grote crisissen rondom energieleveranties. Ja, risico's rondom handelskanalen. En daar willen ze graag ook naar Europa toe om te kijken hoe ze dat kunnen beveiligen.
0: En eigenlijk zou die al een jaar eerder komen. Ja. Mei vorig jaar zou die komen. Toen ontstond er een oorlog tussen Pakistan en India. Opnieuw een uitbarsting daarin. En dat zou een jaar geleden, was het een iets groter bezoek geweest. En zou jij hem ook mogen ontmoeten?
3: Ja, nou, ontmoeten. Ik zou in de zaal mogen zitten waar hij ook aanwezig is. Aan het Paleis Noordeinde.
0: Dan kom je best dicht bij Modi.
3: Dan kom je inderdaad best wel dicht bij Modi. Maar inderdaad, hij zou vorig jaar eigenlijk naar Nederland komen. Ze zouden dus een strategisch partnerschap ondertekenen. Dat overigens nog steeds wordt ondertekend. En aankomend weekend. Er worden twee overeenkomsten ondertekend. Kunnen we het later over hebben. Maar ja, helaas door de oorlog met Pakistan moest dat even on hold worden gezet. Maar gelukkig voor beide landen gaat het nu weer door.
0: In zijn ronde gaat hij onder andere ook naar Zweden en Noorwegen. En dit weekend is hij dus heel even in Nederland. Zaterdagmiddag gaat hij op bezoek bij koning Willem-Alexander en koning Maxima. Wat proberen ze daar dan precies te halen? Is dat echt belangrijk voor die investeringen? Of zit er ook nog wel wat anders achter?
3: Bedoel je specifiek het bezoek naar een koning en koningin? Ja. Ja, dat is ook eerder symbolisch van de aard. Ook als respect naar het land toe. Dat als een premier naar het land gaat, is het ook wel respectvol om het officieel staatshoofd te bezoeken. En het zal niet zo zijn dat ze echt belangrijke staatsaangelegenheden zullen bespreken. Want dat is wel echt iets voor de minister, voor de premier en de overige ministers. Maar het is altijd belangrijk om even het staatshoofd te bezoeken.
0: Na 20 jaar hebben ze dus deze deal met elkaar kunnen sluiten. Betekent dat ook dat de band tussen de EU en India opperbest is?
3: Ja, het is opperbest in die zin van het is groeiende. Ze hadden er 20 jaar over gedaan, want ja, beide... Ja, entiteiten, zowel de Europese Unie als India, proberen natuurlijk het maximale eruit te halen. Maar ja, toen kwam Trump in 2016 en later weer, na 4 jaar beide, kwam hij weer terug. En Trump heeft zowel India als de Europese Unie flink onder druk gezet. En ja, dat externe druk heeft ervoor gezorgd dat beide landen, of de Unie, Europese Unie en India hadden van, jongens, weet je wat, laten we even vaart achterzetten en het gewoon zo snel mogelijk afronden.
0: Jij kent beide landen een beetje.
3: Ja.
0: Heeft India en hebben landen in Europa ook dezelfde taal tijdens onderhandelen? Of moest daar ook eerst over eens, duurde het daarom ook 20 jaar, omdat ze misschien wel hele andere manieren van onderhandelen hebben?
3: Ja, ze hebben andere manieren van onderhandelen. Dus waar in Europa in eerste instantie veel naar wordt gekeken is om ervoor te zorgen dat bedrijven makkelijke toegang hebben tot markten. Dus vrije toegang tot markten. In India kijken ze toch net anders aan. Ze zeggen van ja, vrije toegang voor markten is belangrijk. Want wij willen ook dat Indiase bedrijven vrije toegang krijgen tot Europese markten. Alleen, in India hebben ze een belangrijk term. Dat noemen zij de veto of de poor. Of zeg maar de veto van de armen. Dus handelsafspraken maken zijn belangrijk. Maar het mag nooit ten koste gaan van eigenlijk de positie van de allerarmste. Want India heeft nog steeds 1,4 miljard mensen. Waarvan honderden miljoenen nog steeds in armoede leven. Mm-hmm. En ze zijn er echt bij gebaat. Of het is echt een noodzaak om voor te zorgen dat zij in ieder geval niet achteruit gaan bij die handelsafspraken.
0: En hoe zouden zij anderen achteruit kunnen gaan bij die handelsafspraken? Dat dus bedrijven uit Nederland producten gaan leveren en daardoor bedrijven in India failliet gaan.
3: Klopt, want inderdaad, want een groot deel van de Indiase economie, een hoogtepunt zelfs 80%, dat is nu wel flink aan het dalen, maar nog steeds, een groot deel van de Indiërs en van de Indiase economie leeft functioneert in de informele sector. Nou, je hebt formeel informele sector van mensen die economie hebben gehad. Het is eigenlijk de sector buiten, eigenlijk de belastingdienst buiten het officieel systeem om. Maar het is nog steeds een belangrijke sector voor de allerarmsten om eigenlijk in hun levensonderhoud te voorzien. Nou, als je allerlei efficiënte, super efficiënte Nederlandse eurobedrijven, Europese bedrijven ziet komen, ja, dan kan dat een groot risico voor hen zijn. Maar daar hebben ze weer overheen weten te stappen.
0: Nou, leren we dus van jou al dat hij in Europa komt ook om investeringen binnen te halen. Maar hij komt ook specifiek naar het hele kleine Nederland met maar 16, of nee, dat zijn er wel meer tegenwoordig, 18 miljoen inwoners, excuus. Ja. En wel een land waar dat hele grote Tata Steel in staat. Heeft dat er ook nog mee te maken?
3: Inderdaad. Ja, veel mensen zeggen Nederland is een klein land. Dat klopt geografisch gezien. Maar internationaal gezien, even los van India, is Nederland echt een groot land. Een belangrijk land. En niet alleen bij India, maar ook bij andere landen. We doen echt veel als land. En zo ook in India. De relatie tussen India en Nederland is best wel groot. De handelsrelaties, de bilaterale handels, de onderlinge handels rond de 28 miljard. En, dat is even belangrijk voor al de luisteraars, Nederland is de vierde grootste investeerder in India. Met een uit mijn hoofd een opgetelde investering van rond de 55 à 60 miljard. Dus Nederland is een heel belangrijk land voor India. En dan ook nog eens allerlei technologieën die we aan hen kunnen bieden.
0: Nou, dus er wordt veel uitgewisseld. Ja. Nu al helemaal natuurlijk door die nieuwe deal. Je hoort het al, de vierde investeerder in India. Hoe gaat het met India? Hoe gaat het met de economie daar?
3: Ja, het is eigenlijk tweeledig. Enerzijds, India groeit hard. Het is nog steeds een van de hardst groeiende grote economieën van de wereld. In de afgelopen jaren hebben zij groeipercentage van tussen de 6,5 en 7,5% weten te hanteren. Dat weten ze nog steeds te hanteren. En dat willen ze eigenlijk, deze momenten willen ze vasthouden. Voor de luisteraars, de Indiase economie is rond de 4,2 biljoen. Dus dollar. En zij willen eigenlijk groeien naar de 7 biljoen dollar. Dus zeg maar de 7000 miljard in 2030. Met als ultieme doel in 2047, dus bij het 100-jarig bestaan van de Onafhankelijke Republiek India, willen ze 30 biljoen dollar hebben. Dus dat is echt heel veel. Dat is bijna een veracht-voudiging van wat ze nu hebben. Dat betekent dus ook enorme groeimogelijkheden voor Nederlandse bedrijven.
0: Ja.
3: Dus daar willen ze naartoe. Anderzijds, om je vraag te beantwoorden, er is nog steeds sprake van een hoge werkloosheid.
0: Dat was mijn volgende vraag. Inderdaad, weet iedere Indiër daar dan ook van te profiteren dat die economie zo wordt opgeschaald? Is er minder armoede in het land?
3: Ja, de armoede is wel flink gedaald. En het is een trend dat maar blijft doorzetten. Dus de extreme armoede is nu ongeveer rond de, laten we zeggen, 15%. En dat zal daarna rond de 5%. En de middenklasse zal van de 30% naar 60% gaan. En de extra rijke en de zeer rijke naar de 15%. Dat is best wel veel. Dan praten we over 250 miljoen rijke Indiërs over 30 jaar.
0: Zijn dat meteen miljardairs of miljonairs?
3: Miljonairs, miljardairs en hoge middenklasse. Dus tegen de miljonairs aan. Maar dat gezegd hebbende, dus in India hebben ze ook wel een term. Dat noemen ze jobless growth. Dus de economie groeit hard, maar het is net niet genoeg om het aantal werkloze jongeren te faciliteren, want de bevolking groeit nog steeds. Er komen ongeveer, per jaar heb je ongeveer 10 tot 15 miljoen banen extra nodig om eigenlijk al die mensen te kunnen faciliteren. En dat gaat best wel moeilijk. En vooral nu, er is steeds meer sprake van mechanisatie. Mm-hmm. Dus eerst wat eerst met de hand wordt gedaan, wordt door machines gedaan. En we hebben daar natuurlijk ook robotiseringen bovenop.
0: Precies.
3: Door AI en dergelijke.
0: Ja, we begonnen midden in de uitzending, hadden we het daar inderdaad ook over. Over robots in mensenlevens.
3: Ja.
0: Geldt dit nou voor de hele bevolking of zijn er ook groepen die in India wonen die wel veel minder meekrijgen van deze welvaart?
3: Ja, dus wat je ziet is dat natuurlijk, dat is denk ik een wereldwijd fenomeen, dat als je naar de stad gaat, dan kan je veel meer profiteren van de economische groei dan in de rurale gebieden. Dus dat zie je ook in India. En dat ze daarom met speciale incentives zijn gekomen, speciale welvaartsschema's om ervoor te zorgen dat de rurale gebieden, dus de plattelandsgebieden, ook kunnen mee profiteren. En in India, dat is best wel raar, zie je dat er sprake is van de verdeling tussen Oost en West. Dat eigenlijk de westelijke staten veel meer profiteren van de Indiase economische groei dan de oostelijke staten. En dat kan ook best wel logisch zijn. Als je gewoon naar de kaart kijkt, dan zie je dat het westen van India dichter bij Europa is dan het oosten. Dus dat kan ook veel
0: verklaren. Dat zie je als een verklaring daarvoor.
3: Dat is inderdaad een verklaring, los van andere economische modellen. Maar dit is mogelijk een groot verklaring daarvoor.
0: En is deze groei nou allemaal toe te wijzen aan die man die nu Nederland dit weekend komt bezoeken, premier Modi?
3: Nou, het is niet alleen aan hem toe te wijzen. Ik denk niet dat het. Ik denk dat bij geen enkel land ter wereld sprake is dat je echt aan één man kan toewijzen. Het is eigenlijk een trend wat al langer gaande was. Het begon al in 1990, toen India aan het liberaliseren was. Eigenlijk onder druk van het IMF. En sindsdien is de Indiase economie aan het groeien. Wat wel op het konto van deze man, dus premier Modi, kan toeschrijven, zijn eigenlijk de hoge groeipercentages. Dus hij heeft eigenlijk een trend wat hij heeft geërfd weten te versterken.
0: Precies.
3: Door allerlei economische hervormingen door te voeren. Moet je denken aan privatisering, belastinghervormingen en ga zo maar door. Mm-hmm. Dus hij heeft eigenlijk een trend wat hij had opgepakt, weten te versterken.
0: Hij is 12 jaar premier van India. Mm-hmm. Wat is het voor man?
3: Ja, wat is het voor man? Hij is 12 jaar premier. Hij is een man vanuit Gujarat, een kustprovincie in het westen van India. Hij was daar ook gouverneur. Aan het begin van zijn, of tijdens zijn gouverneurschap, was het best wel een controversieel persoon. Was hij ook persona non grata verklaard in Amerika. Dus dat is een persoon die eigenlijk Amerika niet mag bezoeken.
0: Waar zat hem dat in?
3: Dat zat in omdat hij in 2002 er rellen uitbraken tussen hindoes en moslims. Waarbij hij als niet had ingegrepen. Terwijl hij gouverneur was. Mm-hmm. Hij was net gouverneur. Denk ik net een paar maanden was hij gouverneur, maar hij had niet ingegrepen.
0: En waarom greep hij niet in?
3: Nou, er is uiteindelijk een heel groot rechtszaak geweest met allerlei details. Dus ik kan niet echt in de detail duiken. Maar ja, de verwering is, de Hoge Rechtshof heeft gezegd, ja, hij was echt net aan. Ik zeg na maandag, het was enkele weken, net aan premier geworden. En toen hij premier werd, begon eigenlijk dat hele gebeuren. Waardoor hij niet op tijd kon ingrijpen. Wat hij eigenlijk wel had moeten doen. En het was ook heel wijd verbreid. Waardoor het moeilijk was om in te grijpen. Nou, dat is eigenlijk een verleden, verre verleden. Laten we, als we nu naar de toekomst kijken. En het nu en naar de toekomst vanaf 2014. Dan zie je dat andere mensen, veel mensen zeggen dat hij wat autoritairder regeert. Wat autoritaire stijl nahaalt. Dan is het niet gelijk een Erdogan of een Poetin onder Rusland. Maar hij heeft een wat autoritairder stijl. En hij wordt nationalistisch.
0: Dat het daar tegenaan schuurt.
3: Sorry?
0: Ik begrijp wel dat het daar tegenaan schuurt.
3: Ja, het kan er tegenaan schuren. Alleen waar ik wel een beetje moeite mee heb, is dat niet alleen bij India, maar wereldwijd landen vaak worden ingedeeld in of democratie of autocratie. En dat moet je, denk ik, of moeten wij als Nederland, als West-Europa ook niet doen. Er is echt een heel groot schaal daartussenin. En het zijn ook gewoon democratie in ontwikkeling. En zo zie ik ook India. Het is een democratie in ontwikkeling.
0: Het is nog geen puur democratisch land.
3: Precies. Het is geen Denemarken aan Zwitserland. We moeten ook niet gaan wachten tot het dat wordt. En het is een land van 1,4 miljard mensen met een heel sterk federaal systeem. Dat betekent dat het zijn hele grote verschillen tussen staten. Je kan het echt vergelijken als een Indiase land als tussen de Verenigde Staten en Europa in.
0: Ja. Maar goed, ik hoor dat je enigszins zeggen, we moeten mild zijn voor het land. Het is een land nog in ontwikkeling. Jij zegt dus ook, laten we mild zijn voor Modi. Terwijl er wel veel kritiek ook op hem is.
3: Nou, ik zeg niet dat we mild moeten zijn. We moeten zeker bewust zijn van wat er allemaal in India plaatsvindt. Vooral op het gebied van minderheden toe. Dus en de uitspraken die worden gedaan. Dus ik zeg niet, je moet mild zijn. Ik zeg alleen, als Europese landen moeten we even kijken, oppassen met het geven van opgeheven vingertjes. Ook of het nou India is, of Indonesië, of Brazilië, of wat dan ook. Daar zou ik wel even voorzichtig mee zijn.
0: Goed, dan laten we het vingertje weer zakken.
3: Ja.
0: Maar toch wil ik met jou wel even ook kijken waar die kritiek dan op gestoeld is.
3: Ja.
0: Het is, je noemt hem al, Modi is een hindoe-nationalist. Ja. Hij streeft naar een sterke hindoe-cultuur in India. Klopt. En met name moslims zeggen nu gediscrimineerd en slecht behandeld te worden. Maar ook andere minderheden als christenen zeggen te lijden onder het regime van Modi. Mm-hmm. Is jou duidelijk als analist hoe die onderdrukking eruit ziet?
3: Ja, dus waar, als we het even concreet kunnen maken voor de luisteraars. Dus inderdaad, Modi en de partij BJP zeggen, ja, India is in essentie een hindoe land. Als je kijkt naar de geschiedenis, de cultuur. En dat betekent niet dat er geen...
0: Dat is natuurlijk meteen interessant. Want ja? Het wordt ook al vaak gezegd van oudsher een seculier land is. Precies. Geen hindoe land is.
3: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk het verschil tussen de BJP en de oppositiepartij. Congres, de partij van Gandhi. En ja, waar dan die onderdrukking specifiek in zit, zijn bepaalde wetten. Dus als ik even een paar mag opnoemen. Is bijvoorbeeld het afschaffen van de hijab in universiteiten. Het afschaffen van anti-bekeringswetten. Dus als verschillende religies met elkaar, mensen van verschillende religies met elkaar gaan trouwen, dat ze dan niet mogen bekeren naar andere religie toe. Universal common civil law. Nou, wat betekent dat? We hebben in Nederland een uniform burgerlijk recht. India is daar geen sprake van. Dus in India heb je een algemeen recht voor iedereen. Maar als het aankomt op erfenissen, scheidingen, dan mogen moslims hun eigen wetgeving hanteren. Nou, dat wil Modi ook afschaffen. En ga zo maar door. En er zijn dus meerdere wetten waardoor moslims in India sterk het gevoel hebben dat ze daardoor worden onderdrukt, worden gediscrimineerd. En dat is eigenlijk een discussie wat denk ik nog best wel lang zal plaatsvinden.
0: Ja, maar zien we daar ook verbeteringen in?
3: Verbeteringen in die zin niet. Dus de regering van Modi heeft aangegeven dat ze, als einddoel hebben ze ook ervoor te zorgen dat er een één burgerlijk recht komt voor iedereen. Ze hebben aangegeven dat moslims een plek hebben in India, maar wel naar maatstaven van wat zij goed vinden voor India.
0: Van de hindoe-cultuur.
3: Van de hindoe-cultuur, dus het moet passen binnen de hindoe-cultuur. Dus dat is wat ik denk. Ik denk dus dat de clashes, de spanningen wel zullen blijven bestaan. En zelfs in bepaalde provincies zullen groeien. Dus dat is zeker iets waar we rekening mee moeten houden.
0: Precies, inderdaad. Ja. Nou goed, dat hebben we dan even nu uitgelicht. Ja. Laten we ook kijken welke positie Modi en daarmee India ook inneemt in de buitenlandse politiek. Mm-hmm. Hoe positioneert India zich tussen de VS, China, Rusland?
3: Ja, dus als je
0: grote
3: kijkt,
0: partijen.
3: Als je kijkt vanaf de onafhankelijkheid.

0: ook inneemt in de buitenlandse politiek. Mm-hmm. Hoe positioneert India zich tussen de VS, China, Rusland?
1: Ja, dus als je
0: grote
1: kijkt,
0: partijen.
1: Als je kijkt vanaf de onafhankelijkheid in 1947, heeft India altijd getracht een soort derde pilaar te vormen. Een soort onafhankelijk pilaar dat zich niet laat schikken aan de wil van grote staten. Mm-hmm. Dus toen waren het de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Vandaar dat ze ook een club hadden opgericht, of de non-aligned movement. Dus mm-hmm. alle landen die net onafhankelijk worden, hoeven zich niet te schikken aan de grote machten. Nou, dat is niet echt een succes geworden. Dat gezegd hebbende, heeft India eigenlijk lange tijd ook nog steeds het idee, wij zijn een macht op zichzelf. Oké, wij zijn niet zo rijk en machtig als China, Rusland en de VS. Maar we zijn een land van 1,4 miljard mensen. En wij willen ook net zo behandeld worden als een
0: Precies.
1: land dat eigen belangen heeft, eigen eisen heeft.
0: En dus ook wel verbintenissen aangaan met die andere grootmachten. En over die verbintenissen, daar wordt nog wel eens ook met gefronste wenkbrauwen naar
1: Rusland.
0: Gekeken.
1: Ja.
0: Onder andere naar Rusland, je vult het al goed in. Ja. Dit gebeurde er onder andere tijdens de Veiligheidsconferentie voor Aziatische Landen afgelopen september.
2: In China is de veiligheidstop voor Aziatische landen officieel begonnen. Hand in hand kwamen ze binnen, de Russische president Poetin en premier Modi van India. Ze kregen een warm welkom van de Chinese president Xi op de openingsceremonie.
0: Hand in hand kwamen de twee mannen binnenlopen. Hoe keek je daarnaar?
1: Ja, ik keek niet verbazen. Want het was niet voor mij, maar ik dacht van oké, dat had ik ook niet zo verwacht, dat die zo hand in hand samen zou lopen. Maar je moet het ook vooral zien echt als een signaal naar Amerika toe, niet zozeer naar Europa.
0: En is het de middelvinger naar Amerika?
1: Een hele diplomatieke, indirecte middelvinger. Dat kwam even bredere context. Trump had extra tarieven aangekondigd tegen India. Dat was wel 25%, waardoor India in totaal 50% tarieven had voor exporten naar Amerika toe. Dus de tarieven tegen India waren groter dan die van tegen China. Waarom? Omdat India nog steeds olie uit Rusland ging importeren. En Trump vond dat hij Amerikaanse olie moest importeren. En India vond dat van niet.
0: Mm-hmm.
1: Vond de bijeenkomst plaats. De SCO was het uit mijn hoofd. De Shanghai Security Summit. Daar was Poetin erbij. Xi Jinping en ook Modi. En zo zou je het eigenlijk moeten zien. En volgens mij analyse totaal niet bedoeld jegens Europa toe. Waarom? Jay Shankar, de minister van Buitenlandse Zaken, die heeft vaker uitvoerig aangegeven dat India juist als doel heeft om heel innige banden met Europese landen en uiteindelijk ook de Europese Unie op te bouwen. En die zien in de Europese Unie ook een partner, maar ook echt de partner van de toekomst. Terwijl het in Rusland, dit zeggen ze dan niet officieel openbaar, maar een soort van achter de schermen. Rusland is een belangrijk partner. Het heeft een geschiedenis vanwege de Koude Oorlog. Maar Rusland kan verder niks leveren behalve olie en gas.
0: Precies.
1: Ja, dat zijn industrieën van het verleden. Terwijl Europa heeft industrieën van de toekomst. En dat zien ze daar ook in.
0: Laten we toch even luisteren ook naar president Trump, die iets zegt over wat hij vindt van India die olie in Rusland inkoopt.
3: He's a friend of mine. We have a great relationship. He just said that 2 days ago, as you know. We have a great relationship. No, we were not happy with him buying oil from Russia, because that lets Russia continue on with this ridiculous war. I want to see it stop. So I was not happy that India was buying oil. And he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop.
0: Jij zegt, Europa is gewoon heel interessant voor Modi. Juist ook vanwege die groene transitie. Ook waar een miljard land als India naartoe moet uiteindelijk.
1: Klopt.
0: Weet jij hoe Europa daarover denkt? Want die zullen daar vast met open armen op staan te wachten.
1: Over specifiek groene energie en de relatie met Rusland. Nou, je zag aan het begin van de oorlog dat er best wel wat irritatie was.
0: Oekraïne-oorlog.
1: De Oekraïne-oorlog. Maar dankjewel voor het herstellen. Dat in Europa best wel wat irritatie was jegens India aan het begin van de oorlog. Maar na verloop van tijd is Europa, maar ook India naar Europa toe gaan begrijpen van dat dit eenmaal een relatie is. Je kan van India niet verwachten dat ze een grote energiebron als Rusland in één keer afschaffen. En ze zien in Europa ook steeds meer in, wij zijn echt de partner van de toekomst en Rusland is meer een partner van het verleden. Mm-hmm. En laat het zo organisch einde belopen. Als we naar de toekomst kijken, daarvoor is Modi eigenlijk naar Europa gekomen, ook naar Nederland toe. Omdat groene waterstof met name echt hoog op de agenda staat. Dus voor Nederland specifiek kijken we naar semiconductors. We hebben natuurlijk ASML, ASM International en BESI uit mijn hoofd. Grote Nederlandse high-tech ondernemingen. Maar Nederland is ook best wel stevig als aankoop groene waterstof.
0: Precies.
1: Solar, dus zonnepanelen, batterijtechnologie. En
0: de kennis die wil India graag ook hebben, om dat uiteindelijk dat land ook daar naartoe om te zetten.
1: Inderdaad. En hoe India het eigenlijk presenteert is als een win-win situatie. En dat zul je ook merken, het aankomend bezoek. Het is niet zozeer dat India komt en zegt, ja, we willen dit van jullie.
0: Mm-hmm.
1: Maar India komt en zegt van, wij zijn voor jullie.

0: niet alleen een supply chain partner. Dus bij ons moet je niet alleen je fabriek opzetten, dat willen we ook wel, maar een value chain partner. Dus we willen samen met jullie nieuwe technieken ontwikkelen. Ook samen met jullie aan design doen. En zo probeert Inya zichzelf te positioneren. Dus niet alleen als een soort fabriek, maar ook als een partner waar we samen nieuwe technologieën kunnen creëren.
1: Ja, dat komt hij allemaal dit weekend ophalen hier in Nederland. Ja. Interessant om te kijken of die investeringen dan eigenlijk op termijn ook natuurlijk beide kanten opvallen. Premier Modi van India heeft een flitsbezoek in Nederland. Bezoekt ook andere Europese landen. Rajiv Lakshmi Prasad, dankjewel. Je gaat het allemaal volgen voor jezelf vooral natuurlijk ook. Maar wij blijven jou dan ook weer volgen. En we spreken je graag binnenkort weer over dat grote land India. Geopolitiek analist bij het Haags Instituut. Geopolitiek nu ben jij. Dankjewel voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: De Rode Draad die zit er dan weer op voor vandaag. Bij Langs de Lijn en Omstreken zitten ze te popelen om het stokje over te nemen. Wij gaan naar huis, maar morgen zelfde tijd zit ik hier weer met een nieuwe Rode Draad. Ik wens je gewoon een hele fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: Nooit meer slapen.
2: Ik ga in gesprek met zangeres Merel.
3: Lekker met de meiden koffie. Lekker met de meiden worteltaart. Lekker met de meiden zitzak. Vroeger wilde ik een paard.
2: Ze werd bekend met de hit Lekker met de meiden. En voor haar nummer Hou je bek en bef me ontving ze de 3 voor 12 Song van het Jaar Award. Nu komt Merel met Leven de Fakes. Een album over hoe ze zich bevrijdt van alle schaamte rond haar lichaam, haar seks en haar kinderwens.
1: In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1. Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Bij Drents Museum de Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieve, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
11: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiase geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
10: Bezoek nu Beauty of the Beast, dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
1: NPO Radio 1, 9 uur.
13: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
14: Zometeen in Langste Lijn en Omstreken de hoogte- en dieptepunten van de halve finale van het Songfestival en de reacties uit Heerenveen nu Tialf Olympisch wordt.
15: Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jennifer Okkeloen.
16: De Verenigde Arabische Emiraten hebben bij de oorlog in het Midden-Oosten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt de Wall Street Journal op basis van anonieme bronnen. De Emiraten zouden in ieder geval verantwoordelijk zijn voor een aanval op een Iraanse raffinaderij op een eiland in de Perzische Golf begin april. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. De Emiraten hebben zelf nog niet gereageerd op het bericht. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
17: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk achteraf gezien hadden we misschien tussendoor wat vaker een bericht moeten sturen of een nieuwsbrief moeten uitzenden. Ook als we dingen niet wisten, dat we bijvoorbeeld nog met onderzoek bezig waren of dat we niet dingen konden bevestigen.
16: Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In Brunsum zijn 2 Duitse NAVO-militairen aangevallen. Dat gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat 1 militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht moeten krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. Polen gaat homohuwelijken die in andere EU-landen zijn gesloten alsnog erkennen. In het grotendeels katholieke land werd de strijd voor LHBTI-gelijkheid jarenlang weggezet als gevaarlijke ideologie. Een huwelijk tussen twee Poolse mannen die in Duitsland waren getrouwd werd afgekeurd. Het hoogste Europese gerechtshof en het hoogste Poolse hof oordeelden eerder al dat homohuwelijken in de hele EU gerespecteerd moeten worden. De Poolse premier Tusk zegt dat hij ervoor zal zorgen dat die uitspraken worden nageleefd. En ook heeft hij excuses aangeboden. Het weer vanuit het westen regen en het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Ster.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
18: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
19: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
20: Sta je in de file en spot je ruitschade?
21: Opgelost. Autotaalglas.
22: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
22: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
23: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
24: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: NPO Radio 1. EO NOS.
13: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
15: Een hele goede avond langs de lijn en omstreken. Ja, zonder Nederland en nog vier andere landen is zojuist de halve finale van het Eurovisie Songfestival begonnen. Zometeen bellen we even met Wenen.
14: We maken ook een rondje langs de belangrijkste Europese voetbalcompetities. Want wat staat er nog op het spel in de beslissende fase?
25: Ik get on.
15: In Friesland zijn ze nog aan het bijkomen van het nieuws dat er tijdens winterspelen van 2030 geschaatst gaat worden in Tialf. Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen?
14: Ja, dat en...
15: De eerste asielzoekers, ja, die zijn aangekomen in Loosdrecht. Wordt weer volop gedemonstreerd hoor in het dorp vanavond. Bellen we ze ook eventjes over. En ja. We zijn er gewoon tot 11 uur, hè?
14: Zo is het, ja. Scherm liet het even afweten.
26: Songs.
27: But only 10 will make it to the grand final.
26: Join us for the first semi-final of the Eurovision Song Contest.
27: Live from Vienna, Austria on Tuesday, 12th of May. Let the Eurovision Song Contest begin!
14: Zo, Nederland doet weliswaar niet mee, maar dat mag in Wenen de pret niet drukken. Daar is zojuist de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival begonnen. Songfestivalkenner en maker van de podcast Songfestival Koorts, Katja Zwart, is in Wenen. Goedenavond, Katja.
0: Goedenavond.
14: Ik hoor van alles op de achtergrond. Waar ben je op dit moment?
0: Ik ben verzeild geraakt in een van de karaokebars in het centrum van Wenen, waar feestjes wordt gehouden. Overal in kleine barretjes zie je in Wenen dit soort feestjes vanavond ontstaan.
14: Ja, maar karaokebar, dat betekent dus meezingen ook, Katja?
0: Nee, van daarvoor en daarna. Tijdens het Songfestival houden we onze mond natuurlijk. Ja.
14: Hoe is het gesteld met de sfeer daar in Wenen?
0: De sfeer is goed en rustig. Hm? Het speelt ook mee dat het erg koud is. Gisteren heeft het verschrikkelijk geregend, waardoor verschillende Eurovisie-activiteiten moesten worden afgelast. Vandaag viel het mee met de regen, maar is het erg koud. De gevoelstemperatuur is zo'n 5 graden.
14: Ja.
0: Dat is voor de tijd van het jaar erg laag.
14: Ja.
0: En dus ik weet niet of de buitenfeestjes daarvan minder leuk zullen worden. Maar de sfeer is verder oké.
14: Oké, zeg je. Maar je bent maker van zo'n podcast Songfestival Koorts. Bespeur jij enige koorts daar in Wenen?
0: Ja, Wenen is wel een rustige stad. 11 jaar geleden was het ook in Wenen. Toen heb ik dat ook al moeten meemaken. Maar je moet de plekken weten waar je moet zijn. En dan komt het helemaal goed.
15: En dat is zowel die karaokebar waar jij nu bent waarschijnlijk dan. Dat is de plek.
0: Onder andere. Ja, er zijn nog 20 andere plekken die de gemeente heeft aangewezen als Eurocafés. En daar kan iedereen vanavond ook live gewoon gaan kijken.
15: Ja. Je kijkt met één oog mee volgens mij nog, hè, terwijl we dit gesprek voeren.
0: Klopt, ja. Ik kijk naar het scherm. Ja.
15: Wie is er bezig nu?
0: De presentatoren zijn nu hun introductiepraatje aan het houden.
2: Dat kan heel lang duren. Hè?
15: Die moeten ook even shinen natuurlijk.
0: Ja, en die lezen keurig een tekst voor. Ik ben gisteravond bij de juryfinale geweest. De generale repetitie ook, hè. Waarbij de jury al meekijkt. En hun punten niet openbaar geeft, maar alvast bepaald.
15: Ja, ja.
0: En dan zie je de presentatoren. Dat is toch eigenlijk een beetje het niveau, hè, waar je niet al veel het moet verwachten. Het is vooral voorlezen wat ze doen.
15: Ja, daarom zitten wij hier.
14: En laat het scherm het hier af weten. Ja. Nee, maar dat gaat inmiddels goed. Hey Katja, op wie moeten we letten vanavond?
0: Goh, nou, Finland zou ik sowieso op letten. Die wordt getipt als potentiële winnaar.
14: Staat dat is met die viool, toch?
0: Klopt. Zij heeft toestemming gekregen van de EBU om een stukje, niet helemaal, want ze gaat ook rennen met de viool, maar ze mag een stukje live viool spelen. En dat is ongekend.
14: Ze gaat er ook mee rennen.
0: Er wordt geen live instrumenten gespeeld tijdens het Songfestival.
14: Oh nee.
15: Maar waarom zou ze dat willen dan?
0: Ja, voor het effect. Zij is een klassiek geschoolde violiste, heel populair. En zij vond het belangrijk dat de intro met zijn live viool zou gebeuren.
15: Past wel in Wenen natuurlijk.
0: Precies,
15: en Israël zijn ogen ook opgericht natuurlijk?
0: Natuurlijk, ja. Strenge bewaking ook. De Israëlische delegatie laat zich niet op openbare plekken zien. Ik heb begrepen dat de zanger, als hij in het openbaar zich vertoont, dat hij dan vermomd is.
15: Hmm.
0: En is heel streng bewaakt.
15: Ja, hoe laat zijn ze aan de beurt? 10 uur, ergens rond 10 uur?
0: Ongeveer, ja. Ze treden al 10e op vanavond.
15: Okay.
0: Er was alweer controverse, omdat Israël is een boekje buiten gegaan qua de stemregels. De zanger heeft opgeroepen tot stemmen. Dat je tot 10 keer toe kan stemmen. Daar heeft hij zelf actief in meegedaan.
15: Mm-hmm.
0: En zijn op de vingers getikt door de EBU. Martin Green, de directeur, die eerder in Nieuwsuur van de week beweerde dat de direct consequenties zullen zijn als zoiets zou gebeuren.
15: Nou, we gaan je vaker spreken vanavond, dat beloof ik. Dank voor zover.
14: Vanmiddag zijn in Loosdrecht de eerste asielzoekers aangekomen. Ze zijn gehuisvest in het oude gemeentehuis, een locatie waar tegen veel protest is geweest de afgelopen weken. Protesten die soms ook gepaard gingen met geweld en rellen. En ook vanavond wordt er gedemonstreerd rond die noodopvang in dat voormalig gemeentehuis. Verslaggever van NH Nieuws, Celine Sulsters, is daarbij. Celine, goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
14: Ja, we horen ook weer op de achtergrond geluid. Wat is er allemaal gaande?
3: Ja, veel. Ja, ik ben ook ondertussen aan het rennen, want de ME die is hier net ingeschakeld. Die voert charges uit. Wat is er precies gebeurd? Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid.
14: Hmm.
3: Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
14: Voor de duidelijkheid, het is niet het gemeentehuis zelf dat brandt, maar echt de bosjes?
3: Ja, het zijn wel de bosjes daarvoor. Ja, de politie die probeerde het te blussen met brandblussers. Maar dat ging eigenlijk al snel niet meer. En de brandweer kwam hier uiteindelijk ter plaatse. Maar die werd door de demonstranten niet doorgelaten. En nu zijn er charges. Dus je hoort dat ik een beetje buiten adem ben.
15: Nee, dat geeft niks.
3: Want ik moet
15: af en toe
3: een stukje doorrennen.
15: Ja, nee, dat is prima. Dat is prima. Want ik begrijp ook dat er mensen met gezichtsbedekkende kleding, dat er groepen zijn en zo. Stoken die elkaar ook een beetje op? Of hoe gaat dat? Wat zie jij daarvan?
3: Ja, je ziet dat natuurlijk altijd wel. Ik moet wel zeggen, er zijn heel veel mensen hier uit de buurt. Het is echt wel Loosdrecht en Hilversum. En ik heb ook wat die van Netherlands gezien. Het is verder gewoon best wel lastig inschatten wie hier nu allemaal zijn. Het waren in totaal daarnet op het hoogtepunt een stuk of 500 mensen, kan ik wel zeggen. Ja. En nu wordt het dus allemaal verspreidt het zich. Ik zie ook dat de ME iemand nu een tuin achterna loopt, een tuin in. De situatie is hier wat chaotischer geworden. En mensen worden nu weggeleid van dat gemeentehuis.
14: Ja, dus het verspreidt zich allemaal. Wat is er verder in het gemeentehuis gebeurd? Is dat pand ontruimd na alles wat daar gaande was? Of zitten die mensen daar nog, de asielzoekers?
3: Ja, dat hebben wij niet helemaal kunnen zien. Maar we hebben in ieder geval niet gezien dat ze naar buiten zijn geleid. En via de achterkant kan je niet weg. Wij stonden natuurlijk aan de voorkant. Dus voor wat wij hebben kunnen zien, zijn zij verder niet naar buiten geleid.
14: Nee, ze zijn dus vandaag aangekomen in dat gemeentehuis. Ik begrijp, begin van de dag was het eigenlijk allemaal nog best wel rustig. Hè? Hoe is dat gegaan, de binnenkomst van die asielzoekers?
3: Ja, dat hadden ze natuurlijk niet aangekondigd. Dus eigenlijk wist niemand precies hoe laat ze zouden komen. Ook niet dat het vandaag was. Maar ergens aan het eind van de ochtend is dus de eerste groep binnengebracht. Ik heb begrepen van bewoners die binnen mochten kijken, dus bewoners van Loosdrecht, dat het er een stuk of 15 zijn. De gemeente die wil dat niet bevestigen. Nou, in totaal moeten het er uiteindelijk dus 70 worden.
14: Ja,
15: dat aantal is trouwens naar beneden gebracht, hè, door als gevolg van protesten, zou je kunnen zeggen. Wat is nu het doel van deze demonstrant? Heb je dat duidelijk, Celine?
3: Ja, het is een beetje lastig. Ik merk ook dat ze wat minder graag met ons willen praten vanavond dan de vorige keer. Ja, ze zijn er natuurlijk al. Wat je leest in die Facebookgroepen die er zijn. Ja, dat het nog steeds eigenlijk het doel is toch om dit tegen te houden. Sorry, er zit even iemand doorheen. Maar toch om dit nog steeds tegen te houden.
15: Dat er geen asielzoekers komen gewoon. Dat is eigenlijk.
3: Staat er op alle borden die er hangen, staat wij willen er nul. Geen AZC hier.
15: De rest van de dag was redelijk kalm volgens mij gegaan. Nou, hopen dat de chaos een beetje binnen de perken blijft. Hou het in de gaten voor ons, Celine. Dank je wel voor nu.

0: The Indian was dit met Stay.
1: Absolutely sensational!
2: Het buitenlands voetbal.
3: Ja, het stof is weer enigszins neergedaald na het afgelopen voetbalweekend, zowel in Nederland als in het buitenland. Het is tijd voor ons om de balans eens op te maken over de grens, met de laatste speeldagen nog voor de deur. En dat doen we met Jorrit Hansen, die volgt dat buitenlands voetbal op de voet. Jorrit, goedenavond.
4: Goedenavond.
3: Ja, vier keer vanavond schuif je bij ons aan, hè, om over de diverse competities te vertellen. We beginnen in Spanje, want daar is het afgelopen weekend de belangrijkste beslissing gevallen.
4: Ja, en dat Barcelona kampioen zou worden, dat wist wel een tijdje, dat zagen we. Was
3: wanneer?
4: Inderdaad, wanneer. En het is op een perfect moment gekomen, vanuit Barcelona bekeken. Want het is voor het eerst gelukt een kampioenschap pakken in een rechtstreeks duel met de grote aardrivaal Real Madrid. Het verschil was inmiddels ook daardoor opgelopen tot 14 punten. Dus het is ook wel een terechte titel. Maar een bijzondere wedstrijd waarin het verschil al in de eerste 18 minuten werd gemaakt.
5: Atención al lanzamiento. Buscar el palo del portero. Gol! De Dani Olmo. Atención a la dejada. Ahí está Ferran. Gol!
4: Ja, blijf lekker.
0: Het is altijd leuk. Er staat hier altijd bij die instart dan de laatste woorden. Maar ik denk, komen er wel woorden.
4: Maar... Ik heb ze uitdanig in moeten korten. Ja,
6: dat duurde een tijd. Directe klinker is het
4: ja.
6: Al. Hè.
4: Ja, gelukkig bleef het maar 2-0. Want het leek weer een grote uitslag te worden. Maar Barça deed het rustig aan. Barça, ja, voor de tweede keer op rij. En voor de 29e keer in totaal kampioen. Achterstand op Real is wat dat betreft nog wel aanzienlijk. Want die staan al op 36.
3: Ah, zeg je Barça, dan zeg je ook Frenkie de Jong. En ja, daar zitten we natuurlijk ook een beetje naar dat WK te kijken natuurlijk. Want ja, hij is geblesseerd geweest. Hoe staat hij ervoor?
4: Ja, hij heeft een paar weken aan de kant met een hamstringblessure. Is ook al een paar keer wel weer ingevallen. Afgelopen weekend voor de zesde keer. Mocht dit keer een half uurtje meedoen. Dus wordt rustig gebracht. Maar wat vooral opviel het laatste half uur was dat we een echte fitte Frenkie zagen. Doorjagen, ballen veroveren, schuwde de duels niet. Dat viel echt op. Dus die lijkt toch fit. En uitgerust, met het oog op het WK.
3: Kan ook een voordeel zijn.
4: Dat ziet er goed uit. En hij was er gisteren uiteraard ook bij toen de spelers van Barça door een open bus door de stad werden gereden. En hij gaf daar aan, op die bus in het Spaans, dat het wat Barça betreft niet bij die titel blijft nu.
7: Hay muchas cosas que queremos ganar todavía con la Champions sobre todo pendiente.
4: Ja, ze willen volgend jaar voor die Champions League gaan. Want het is alweer een tijdje geleden. De laatste keer dat het voor Barça lukt was in 2015. Ja, en Frenkie heeft er zelf nog geen één. Dus die staat heel hoog op het verlanglijstje.
3: Er was geen Van Gaal Spaans dit, hè?
4: Ik moet zeggen dat ik het Van Gaal Spaans wel beter verstond vanuit het Nederlands bekeken.
0: Dus voor ons pakt het niet per se slecht uit, nee. Hey, ja, een club die ook graag de Champions League had gepakt is natuurlijk Real Madrid. Even bij die anderen kijken. Is de bak met juicy nieuws leeg, Jorrit? Of zit er nog wat in eigenlijk?
4: Nou ja, ik was vanmiddag het een en ander aan het opsommen. En je gelooft het niet, maar ik kon er vanavond gewoon weer een regel bij schrijven. Oh. Want gebeurt daar van alles. Belangrijkste nieuws op dit moment is wel dat Mourinho lijkt weer terug te keren als trainer bij Real Madrid. Nu nog bij Benfica. Lijkt de Champions League mis te lopen, dus geen enorm succes. Maar bij Real is daar het idee, ja, als er iemand met die grote sterren om kan gaan, dan is hij het. Het is 2010 en 2013 ook al trainer bij Real, want toen één landstitel onder meer. Ander groot nieuws vanavond is dat Iker Casillas, een grote oud-keeper die 3 jaar onder Mourinho heeft gespeeld, heeft gereageerd op dat aanstaande nieuws. Hij schrijft, het is niks persoonlijks, maar ik had toch wel gehoopt op iemand anders dan Mourinho bij mijn club. Ja, en het is wat hebben we de laatste week allemaal gehad. We hebben vechtende spelers. Ja. Een petitie onder supporters dat Kylian Mbappé moet vertrekken. Ja. Spelers die niet meer met de huidige trainer Arbeloa praten. Nou, en daar kwam dus vandaag nog bij, waar ik net op hintte, een persconferentie van de voorzitter, Florentino Perez, 79 inmiddels, heeft nieuwe verkiezingen uitgeschreven, waar hij zelf als voorzitter aan mee wil doen. Maar die maakte op die persconferentie waar dat bekend maakte openlijk ruzie met journalisten die dingen hadden geschreven over Real waar hij niet mee eens was. Dus ja, Real dat geen prijzen pakt is altijd gedoe, maar dit sloeg echt alles.
0: De emotie leidt tot in de top, zullen we maar
4: zeker,
0: zeggen.
4: Ja.
3: Ja, ik zag zelfs beelden dat hij zijn telefoontje erbij pakte en dan ging hij citeren en zo.
4: Ja, en dan zei hij tegen de journalist, jij hebt dit geschreven, waarom heb je dat gedaan, je haat ons. Het ging heel ver. Dat duurde ook echt minuten. 40, 50, 60 minuten vond ik het mooi geweest.
0: Hey, en de rest van de competitie, er wordt nog gestreden op bepaalde fronten, toch?
4: Ja, ze hebben daar nog een Champions League ticket te vergeven. Want omdat ze de Spaanse clubs dit seizoen heel goed hebben gepresteerd in Europa, hebben ze een extra ticket gekregen. Is de makkelijkste en korte uitleg, net als Engeland. Mm-hmm. Nou, Barça, Real, Villarreal en Atletico Madrid, die hebben zo'n Champions League ticket al. Real Betis en Celta de Vigo, niet de usual suspects, Dus altijd leuk, vind ik. Die strijden om dat laatste ticket. Maar onderin is het bij kans nog spannender. Oviedo is gedegradeerd, was geen grote verrassing. Maar voor die andere twee degradatieplaatsen staan 7 clubs binnen 3 punten van elkaar. En daaronder grote namen Sevilla en Espanyol.
0: Met nog hoeveel wedstrijden?
4: Met nog 3 wedstrijden te gaan. En Valencia staat er net 2 puntjes boven, dus dat lijkt veilig. Maar het gekkigheid.
3: Ik zag trouwens ook Girona erbij staan. Hè? De club van Daily Blind.
4: Ja, die hebben niet zo lang geleden nog Champions League gespeeld.
3: Bizar. Nou Jorrit, we spreken je straks weer over een uurtje of zo. Of nee, over een half uurtje. Dan kom je het hebben over Duitsland volgens mij.
0: Herken je dit? Je arts vertelt je dat je ziek bent, maar gebruikt zulke moeilijke woorden, zulke moeilijke termen, dat je er na afloop maar de helft van begrepen hebt. Dan moet je thuis nog gaan uitleggen aan je familie. Nou, het overkwam Bart Voren toen hij de diagnose diabetes 1 kreeg. Hij bedacht een speciale app die het gesprek met je huisarts opneemt en dan een duidelijke samenvatting voor je maakt. Bart, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik vertel het even in een notendop, maar neem ons eens mee wat er gebeurde toen jij in die spreekkamer zat.
1: Ja, dit was een notendop, want het is inderdaad vrij ingrijpend. Ik werd gediagnosticeerd met type 1 diabetes. Dus dat is de variant die echt wel heftig is met insulinespuiten, noem maar op. Mm-hmm. En ik moest meteen naar de eerste hulp en ik lag daar. En ik kreeg vervolgens instructies over wat ik allemaal moest gaan doen de rest van mijn leven. Met doseringen en noem maar op. Ik moest zelfs proefprikken op een sinaasappel op het bureau. En dat deden de zorgverleners eigenlijk heel grondig. Alleen op zo'n moment, als je zoiets hoort, dan schrik je heel erg. Je bent gespannen. Het is een situatie die je helemaal niet verwacht. Dus dan blijkt dat mensen, niet alleen ik, maar eigenlijk heel veel mensen, dan heel veel vergeten. Dus eigenlijk weten we dat ongeveer 60% van een gesprek met de dokter niet aankomt bij mensen. En dat wordt nog heftiger als het slecht nieuws is, of als je wat ouder bent. Mm-hmm. Of inderdaad, als de dokter gewoon hele moeilijke woorden gebruikt, of je zelf een taalprobleem hebt.
0: Ja, en hoe ging dat dan in bijvoorbeeld het overdragen of het uitleggen aan je partner?
1: Nou ja, bij mij was het, wij kwamen s'avonds thuis en dan moet je zelf insuline schieten. Dus dan zet je een pen in je been. Nou, dat ging eigenlijk gelijk mis. Dus binnen een half uur ging het niet goed. En als je dat als diabetes zegt, dan betekent dat je een hypo hebt. Mm. En dan word je heel wazig, flauw. Je kan ook flauw vallen, bewusteloos raken en uiteindelijk zelfs overlijden. Nou, ja. Dat was gelukkig niet, maar ik lag inderdaad binnen een half uur plat. En toen wisten we eigenlijk ook even niet zo goed wat we moesten doen. Toen kwam mijn partner met een appel aan. Terwijl ik eigenlijk op dat moment anderhalve rol dextro of anderhalf blikje cola moest hebben. En in een appel zit helemaal geen suiker. Dus ja, wij wisten op dat moment, toen het echt even erom ging, wisten we ook niet zo goed meer wat had de dokter ook alweer gezegd. Wat moesten we nu doen? Nou ja, op een gegeven moment leer je daar later mee omgaan. Maar dat bracht mij en mijn medeoprichters wel op het idee van, hey, dit is eigenlijk heel gek dat mensen op de meest kwetsbare en belangrijke momenten in het leven, waar heel veel belangrijke informatie wordt verteld over je zorg, ja, dat we daar eigenlijk natuurlijk helemaal niet klaar voor zijn op zo'n moment.
3: Ja, je hoort het ook vaker, hè, en dat bijvoorbeeld ook altijd wordt aanbevolen in een ziekenhuis, neem een partner mee, want 4 oren meer dan 2 enzovoort. Maar jullie dachten, we maken er een app van om het allemaal wat te versimpelen en alles op te slaan. Hoe werkt die app?
1: Ja, dat is de Ditto-app geworden. Dus we zagen dat er voor artsen al steeds meer oplossingen komen om bijvoorbeeld gesprekken op te nemen. En wij dachten, ja, maar waarom zitten inderdaad bijvoorbeeld mijn ouders nog met een notitieboekje op hun schoot? Dus wij dachten, we bouwen een app waarmee je een gesprek kan opnemen met de arts, maar bijvoorbeeld ook bij de fysiotherapeut, bij de apotheek. Maakt eigenlijk niet uit. Of je maakt een foto van een moeilijke brief. Dan vat hij dat samen in eigenlijk gewoon gebruikelijke taal, dus zonder alle medische termen. En het leukste wat we eigenlijk hebben toegevoegd, wat we niet hadden verwacht dat een groot succes zou worden, is dat je vervolgens die samenvatting, die in begrijpelijke taal is, dat je die kon delen met je vrienden en familie. En dat laatste, ja, dat is een hele grote hit geworden. En toen kwamen we erachter dat eigenlijk heel veel mensen die samenvatting hebben begonnen te delen met hun omgeving. Dus met Ditto maak je dan dus nu een samenvatting en je kan ook die samenvatting veilig delen met jouw omgeving.
3: Dus je hebt een soort van AI-tool erin zitten die het vertaalt naar gewone mensentaal?
1: Ja, eigenlijk wel. En hij kan ook naar andere talen al. Dus hij gaat het ook al naar het Engels, doet hij het. Oh, hij doet het naar het Arabisch en Turks. Dus ook dat is, we zitten in Rotterdam. We kwamen op Rotterdam-Zuid met die app. En toen zeiden de artsen gelijk, nou, dat is heel leuk. Maar ja, mag ook wel wat andere talen doen. Dus dat hebben we toegevoegd. Dus het maakt het inderdaad, hij vat het samen in begrijpelijke taal. En hij maakt dat ook deelbaar met je omgeving. En dat scheelt ook heel veel belletjes. Hè? We hebben één voorbeeld dat iemand Met zijn oma, mijn medeoprichter Marlijn, maar zijn oma in het ziekenhuis, die kwam thuis. Die moest een soort telefoonboom starten om de hele familie op de hoogte te houden. Nou ja, dat kun je nu gewoon met één druk op de knop deel je eigenlijk wat er aan de hand is. En dat geeft veel rust.
0: En je zegt, die artsen zeiden, nou doe ik nog maar een paar andere talen. Die artsen denken ook mee dus hierin?
1: Ja, zeker. Dus, en daar zijn wij heel positief door verrast. Want eigenlijk zijn de meeste artsen krijgen heel veel training al in hun opleiding om zo begrijpelijk mogelijk te praten. Omdat ze weten dat op die hele belangrijke momenten dat mensen eigenlijk vrij weinig onthouden. Dus die zijn daarin getraind. Maar toen ze dit hoorden, ja, de meeste artsen zeggen nu, hé, wat een goed idee. Dus er was er eentje die vroeg bijvoorbeeld, heb je niet voor mij een muismat? Ik zei, wat bedoel je, een muismat? Dat klonk voor mij heel erg jaren 90. Die zei, ja, ik wil graag een muismat met een QR-code erop. En een plekje voor de telefoon. En dan kunnen mensen die QR-code scannen. En dan gaat de Ditto-app gaan meteen opnemen. Oh, ja. Nou, dat vonden we zo'n goed idee. Daar hebben we er nu duizenden van verspreid in Nederland.
3: Ja, dus de artsen zijn overwegend positief. Want ik heb ook wel eens meegemaakt zelf. Dat mijn vrouw die had iets. En dan moest dat. Die konden naar medisch logboek kijken. Die gooide dat door ChatGPT. En daar waren de artsen toch niet zo heel erg voor. Want die dachten, ja, die legt het misschien toch net wat anders uit dan hoe wij dat zouden doen.
1: Ja, precies. Dus dat is eigenlijk ook wel gek genoeg hoe wij erin zitten. Dus wij hebben een tool gebouwd die het gesprek van de arts samenvat. Maar Ditto gaat niet zelf nieuwe dingen verzinnen. En dat zorgt er eigenlijk voor dat artsen zeggen, hé, dat is eigenlijk fijn. Want mensen kunnen ook het gesprek terugluisteren op de app, maar krijgen dus een samenvatting wat de arts heeft verstrekt. Dus dat is een betrouwbare bron. En dat is wat anders dan natuurlijk zeggen, hé, ik gooi mijn hele dossier door ChatGPT. En dan kom ik bij de arts met, nou, ik denk dat het wat anders is. Ja. Dus wij zeggen, goh, wij willen eigenlijk dat technologie in dit voorbeeld en in deze toepassing, dat het eigenlijk het advies van de arts juist versterkt en zorgt dat goed overkomt. Want dat advies is natuurlijk gewoon een betrouwbaar advies.
0: Ja. Hey Bart, het begint een beetje uit de hand te lopen, geloof ik. Want die app die heeft al, geloof ik, 100.000 mensen hebben hem gedownload. Maar jullie hebben ook vandaag bekendgemaakt dat er 7,6 miljoen euro aan investeringen is opgehaald. Wat ga je daarmee doen?
1: Nou ja, dit is natuurlijk leuk dat ik hier langs de lijn zit. Want jullie hebben het de hele tijd over de Champions League. En dat was het gevoel wat wij vanmorgen hadden. Dat we dachten, nou, dit is ons ticket naar de Europese Champions League. Want we zijn in augustus pas live gegaan met de app. En we hebben nu inderdaad 100.000 mensen die de app hebben. En we zien duizenden gebruikers die daar heel positief op reageren. Die ons berichtjes sturen, dat het helpt. En vandaag hebben we een investering gekregen waarmee we een paar dingen kunnen doen. Dus we gaan Europees uitbreiden. Dat is ontzettend mooi. Dus we gaan ook naar andere landen. Maar wat ik eigenlijk het belangrijkste vind, is dat we nog veel meer mensen gaan helpen met bijvoorbeeld ook het voorbereiden van een gesprek met de arts. Oh ja. En ook nog veel meer functies toevoegen waarmee we de omgeving goed op de hoogte kunnen houden met wat er gebeurt. Eigenlijk hebben wij als voorbeeld een beetje, ik weet niet of jullie die app kennen, maar Polar Steps. Dat een soort de Polar Steps van de gezondheidszorg moet zijn. Dat je iemand gewoon goed kan volgen, weet wat er aan de hand is als een dierbare van jou zorg nodig heeft.
0: Goed, nou, genoeg ambitie in ieder geval. Dankjewel Bart Voorne voor dit gesprek. Succes ermee ook.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 1 over half 10, het NOS-journaal, Jennifer Okkeloen.
8: Ja, u hoorde het net ook al, in de buurt van de tijdelijke asielopvang in Loosdrecht is brand uitgebroken. Demonstranten hadden brandende fakkels naar het gebouw gegooid, waardoor de bosjes voor het pand in brand vlogen. De mobiele eenheid is ingezet om de orde te herstellen. Eerder vandaag is in Loosdrecht de eerste groep asielzoekers aangekomen die tijdelijk opvang krijgt in het gebouw. De politie in Sierra Leone heeft het onderzoek afgerond naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Dat heeft minister Van Wil gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. Ze zouden samen ook een kind hebben. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden voor een crisis of ramp, zegt de Algemene Rekenkamer. Volgens de EU moet Nederland strategische voorraden aanhouden voor noodsituaties, maar op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn die er niet. Saba heeft bij een ramp maar voor 1 dag drinkwater en het verse voedsel zal in Caribisch Nederland binnen enkele weken opraken. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag. Dat is een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sietalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht.
2: Langs de lijn en omsteken.
0: Goed, sinds 2011 speelde beachvolleyballer Alexander Brouwer samen met Robert Meeuwsen het leven een wereldtitel op en Olympisch brons in Rio.
9: Robert Meeuwsen, blauw petje op. Hij tikt met zijn linkerhand tegen de bal. Lijkt te peinzen. Wat zal ik gaan doen? Hard of zacht? Slim of middenogeloos? Het is een slim balletje. Krasilnikov vangt op en gaat de dreun uitdelen. Maar Meeuwsen is hem te slim af en de bronzen medaille is binnen. Robert Meeuwsen met de klap die de Russen de das om doet. De bronzen medaille is voor Nederland.
0: Ja, maar in 2024, twee jaar geleden, hield Meeuwsen het voor gezien en moest Brouwer gaan nadenken over zijn toekomst. Stefan Boerman speelde zo'n 6 jaar samen met Jorik de Groot en boekte ook internationale successen met onder meer podiumplekken en overwinningen bij diverse elite toernooien. Aan het einde van het vorig jaar nam hij een break van 5 maanden om beachvolleybalkampen te gaan organiseren. En sinds deze maand heeft het tweetal elkaar gevonden in een nieuwe samenwerking en zijn ze hard aan het trainen voor het elite toernooi in Ostrava. Eind van de maand. Heren, goedenavond.
10: Goedenavond.
0: Ja, wie is wie?
10: Die met die hele saaie, vervelende stem, dat is Stefan. Daar ben ik nu al achtergekomen in onze kort... Nee.
3: Oh, dat gaat wel lekker, zeg.
10: Dit is Alex.
0: Ja, een beetje zelfkennis is niet slecht. Oké, ja. En nu de... Ja, oké, dat is Stefan, yes. Ja.
11: En nu hoor je mijn stem. Ik ben Stefan. Hoi.
3: Die is veel korter en bondiger, ja.
0: Oké, hoe is het, heren?
11: Het gaat goed. We zitten toevallig bij Alex thuis. We dachten, we doen het interview tegelijk, maar we hebben toch apart gebeld. Dus het is heel leuk hoe we dit nu doen.
0: Ja, want jullie zitten eigenlijk gewoon naast elkaar.
11: Ik ben naar zolder gevlucht.
0: Oh, jullie zitten echt in aparte ruimtes?
11: Ja, dat werd ons verteld, dat anders wat ruis op de lijn zou ontstaan. Dus ik ben naar zolder gevlucht en Stefan zit beneden.
0: Oké,
11: ja.
0: Stefan zit beneden, Alex zit, zit boven. Neem ons eens even mee, Alex. Hoe zijn jullie samengekomen?
11: Nou, zoals je net in die hele mooie samenvatting vertelde, Stefan is een soort van 5 maanden ertussen uit geweest. En het kwam eigenlijk goed uit, want in die 5 maanden ben ik aan het revalideren geweest voor een knieblessure die ik had. Daar heb ik vorig seizoen met Steven van der Velde mee gespeeld. Maar aan het eind werd dat te gek. Dus toen had ik die tijd nodig om te revalideren. En eigenlijk met de terugkomst van Stefan nu begin mei viel dat precies samen met dat ik nu weer, laten we zeggen, topfit begin te worden. Dus zo kwam dat samen en zijn wij een partnership aangegaan.
3: Ja, want Stefan, dan komt hij bij jou uit van... zou je met mij een duo willen vormen? Hoe werkt zoiets?
11: Zo'n beetje wel. Ik wist vanaf november dat ik inderdaad de wereld rond zou gaan reizen. Wat ik aardig heb gedaan. En in mijn ambitie was wel om dus rond deze periode weer terug te keren op het hoogste niveau.
3: Ja, de wereld rondreizen, dat deed je even zonder beachvolleybal dus.
11: Nee, ja, juist wel met beachvolleybal. Ik was beachvolleybal kamp aan het doen. Dus nee, het was een idee om zelf even de topsport uit te gaan. Maar op een andere manier de sport wel te beleven. En daar heb ik enorm van genoten. Maar ik hoorde ook van iedereen, wat vet om jou op tv te zien en je nu in het echt te zien. Dat ik dacht, ik wil eigenlijk ook zo snel mogelijk weer terug op dat hoogste niveau. Dus vandaar dat ik nu weer aangesloten ben bij de bond. Ja. En Alexander die vroeg destijds al van, hey Stefan, hoe gaat je toekomst eruit zien? Dus ik zei, laten we contact houden. En dan laat ik het weten als ik van plan ben weer te gaan trainen.
3: Ja.
11: En dat was dus een ruim 2 weken geleden dat we die keuze samen met de bond hebben gemaakt.
3: Maar je had dus eigenlijk een beetje afstand genomen van de topsport, want het werd helemaal even te veel of zo?
11: Niet per se te veel. Ik ben zelf pas op mijn 19e echt begonnen met volleyballen en op mijn 22e overgestapt naar het beachvolleyballen. Dus ik ben niet vanuit de jeugd opgegroeid met het leven als een topsporter, maar dat ben ik de afgelopen jaren gewoon gaan aannemen en gaan doen waarvan ik dacht, dat hoort bij een topsporter. Na 6 jaar 2 keer per dag te trainen en de wereld rond te vliegen en het altijd alleen maar om prestaties te laten draaien, dacht ik, ik wil ook gewoon even de leuke kant weer beleven. Dat heb ik nu extreem gedaan, maar terwijl ik dat op die manier beleef, mis ik juist ook weer de discipline van het dagelijks opstaan, een doel hebben waarvoor je traint en je dagritme indeelt. Dus ik merk wel dat ik toch weer neig naar dat topsportleventje voor de komende jaren daarvan wil genieten. Dan is beachvolleybal wel echt de sport die bij mij daarin past.
3: Ja. En Alexander, hij wilde dus weer terugkeren inderdaad. Maar dan is het maar de vraag hoe je tot een succeskoppel, een succesduo kan worden. Hè? Want is het gewoon een kwestie van, je gaat samen trainen en het komt vanzelf? Of moet 1 en 1 ook 3 worden?
11: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee. En het was natuurlijk eerst al zo dat de partners waar wij hiervoor mee speelden, je kan bijna van een soort partnerrel spreken, want die zijn ook nu samen gaan spelen, al sinds het begin van dit jaar.
10: Dit zijn dus even twee nieuwe formaties zo in beachvolleybal. Maar nee, dat gaat zeker niet vanzelf. En we hebben dus ook een relatief late start zo in het seizoen. Er zijn al een aantal toernooien geweest. Ik kan van mijn kant al wel zeggen dat ik merk dat we meteen wel een klik hebben. Ja. In het veld, maar ook wel daarbuiten.
3: Maar betekent alleen, dat dan ook dat je eigenlijk heel erg selectief bent in met wie je zo'n avontuur aangaat? Hè? Er moet dus iets zijn waardoor je denkt, ja, daar worden we samen sterker door.
10: Ja, natuurlijk. Dat 1 plus 1 is 3 verhaal. Dat is natuurlijk altijd daar waar je naar op zoek bent. Alleen, het mooie is wel dat we in Beach Team Nederland. We hebben eigenlijk zo'n brede selectie met echt wel veel talent wat er rondloopt. Maar natuurlijk ga je daarin op zoek naar. Ja, wat zou nou in potentie natuurlijk de beste combinatie zijn? Mm-hmm. Maar ook heel eerlijk, kijk, ik heb ook al een tijd gezegd dat in Jorik de Groot, de ex-maat van Stefan. Ja, dat is eigenlijk gewoon een beetje een jongere. Betere versie van mezelf met me inmiddels 36 jaar en 3 kids thuis. Daar ben ik heel eerlijk in. Maar ja, je ziet, dat moet Stefan bijna beter vertellen. Maar die hebben ze 5 jaar samen gespeeld. En ja, ik weet ook als geen ander hoe intensief zo'n partnership natuurlijk is. Met dag in dag uit op elkaars lip, op de hotelkamer, op toernooien. Reis samen de hele wereld over. En ja. Waarbij elk woord wat je naar elkaar uitspreekt en elk puntje van feedback, dat ligt op een gegeven moment onder een vergrootglas. Alleen maar met dat doel om het resultaat te verbeteren. Ja, die soort van sabbatical die Stefan nu heeft genomen, dat is zo gek ook helemaal niet. Ik heb bijvoorbeeld na dat moment die bronzen medaille in Rio in 2016... ben ik zelf ook een half jaar ertussenuit geweest. Niet uit het volleybal. Ik ben weliswaar toen gaan zaalvolleyballen bij een vriendenteam in Rijswijk waar ik woon. Dus dat was voor mij ook een soort van even een escape uit dat topsportleven. Dus heb je daar een voorbeeld aan genomen of niet?
0: Ja, Zolder stelt even een vraag aan beneden nu.
12: Ja, over. Voorbeeld aan genomen een bepaalde manier natuurlijk wel. Niet om het zaalvolleybal in te gaan, maar wel om even mentaal en fysiek de afstand te nemen van waar je nou dagelijks mee bezig bent. Om ook weer in te zien van hoe leuk het eigenlijk is wat je aan het doen bent. En daarom dus nu ook weer terug te keren. Ja.
0: En Alexander, hoe heb jij dat gedaan? Want 2 jaar geleden, na Europese kampioenschappen, stopte Robert Meeuwse, jouw maatje toen. Wat doet dat dan met jou? Heb je toen ook gedacht van, nou, moet ik ook niet iets anders gaan doen? Of hoe werkt dat?
10: Ja, zeker. Ja, en ik vertelde net iets over hoe intensief die partnership
0: daarom,
10: is.
0: Ja.
10: Nou, met Robert heb ik 14 seizoenen lang samengespeeld. Dus een van de langst samenspelende duo's überhaupt in het beachvolleybal.
0: Ja.
10: Dus toen hij stopte, en eigenlijk doordat wij, mede door Stefan en zijn maatje, doordat wij de Olympische Spelen in Parijs niet haalden. Dat was voor mij ook wel een moment dat ik dacht van, ja, is het niet ook tijd voor mij om een zwembroekje in de wilgen te hangen?
3: 36
10: maar
3: jaar,
10: uiteindelijk, de liefde voor het spel is gewoon te groot. En ik vind het trainen op het Zuiderpark in Den Haag nog steeds geweldig met een ontzettend gave groep gasten. En ook het reizen vind ik nog steeds prettig. Dus zolang ik support van thuis krijg, van vrouwen en kids. En dan met zo'n kans als nu om met een topper als Stefan nog de tour op te gaan. Ja, dan ben ik nog niet van het beachvolleybalveld af te slepen.
3: Ja, Alexander, en die 36, is leeftijd maar een getal in beachvolleybal?
10: Ja, dat vind ik natuurlijk wel. Ja, en ik heb wel wat krakende en piepende knieën en 2 enkeloperaties gehad en een schouder die af en toe wat tegenstribbelt. Maar zeker, ja, ik heb wel inmiddels wat voorbeelden in mijn omgeving op het beachcircuit uit het buitenland van oudere spelers. Ik ben nog niet de oudste, gelukkig. Maar ja, het wordt allemaal wel wat pittiger qua trainingslood.
0: Maar we moeten het eigenlijk aan je maatje vragen, Stefan. Hoe kijk jij er tegenaan, tegen die leeftijd van hem?
12: Ja, nou, ik vind juist een hele mooie inspiratie eigenlijk hebben. Toen ik ben begonnen met volleyballen op zich, toen was Alex net op de Copacabana zijn bronzen medaille aan het ophalen op de Olympische Spelen. Dus dat was wel een beetje een inspiratie van mij. Van, nou, het zou toch wel vet zijn als ik die jongens ooit in het echt een keer mag zien. Nou, dat je nu een paar jaar later letterlijk met hem samen in het veld gaat staan. Ja, dat doet iets. Maar ook wat hij betekent qua dagelijkse trainingsintensiteit die hij beleeft. Hoe afgetraind hij nog is. Altijd al is geweest eigenlijk. Op richting andere jongens. Ja, nee, maar oprecht. Als ik kijk naar hoe ik met mijn voeding jarenlang om ben gegaan. Wat ik zeg, ja, ik kwam als 22, 23-jarige jongen binnen. En ik denk, nou, ik kijk wel hoe het werkt en ik train wel hard. Nou, zo werkt het niet. En dan hoor je toch van Alex, nou, ze proteïne shake hier en daar. Op een bepaalde manier heeft dat echt wel invloed gehad op mijn leven. En dan nu naast elkaar in het veld staan. Nu hebben we het over, oké, wat pakken we in de koffer voor het volgende toernooi? En dan hebben we het over bordspellen. Wat dat betreft gaan we er nu heel anders mee om. Maar ja, we hebben een hele leuke dynamiek samen. En de enthousiasme voor het spelletje, die hebben we allebei op een hele intensieve manier. En ik denk dat dat heel leuk is wat ons samenbrengt. Nou, en wat ik al zeg, qua inspiratie naar de buitenwereld. Ja, dat is ook waarom ik bijvoorbeeld met mijn social media en alles bezig ben. Omdat ik dat enthousiasme voor de sport ook wel uitstralen. En dat heb ik mede door jongens zoals en Alex. Heb ik dat ook opgedaan op die manier. Dus ja, qua inspiratie is het natuurlijk al een hartstikke mooie speler om naar te kijken. En als teamgenootje, ja, denk ik dat we het heel leuk gaan hebben.
0: En hebben jullie een soort huwelijkse voorwaarden met elkaar gemaakt? Dat je zegt, nou, tot die datum zijn we een setje? Of wat is het contract?
10: Nee, ik zat wel te bedenken van, het is misschien wel handig, Stef, dat ze ons na dat toernooi in Ostrava nog een keer bellen. Of we dan nog steeds zo lovend en enthousiast. Ja. En als eenmaal echt de druk op de ketel komt te staan, hè, dan wordt het ook wel interessant hoe we daarop gaan reageren.
0: Wordt dat de eerste relatietest, dat Ostrava?
10: Zeker, zeker. Ja. Dat is toch wel het eerste momentje.
12: Hotelkamers hebben we vaker gehad op trainingstages. Daar hebben we al eerder besloten van, laat het eens wisselen. Gewoon inderdaad om niet altijd met dezelfde maten op de kamer te liggen. En daar
3: dus dat je niet met je vaste partner op de kamer lag.
12: Nee, in Rio de Janeiro 2 jaar geleden en vorig jaar in Tenerife, toen hebben we dat een keer omgewisseld. Dat is goed bevallen. En nu gaat het echt inderdaad ook als teamgenoten. Dus dan kan je elkaar niet even uit de weg lopen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Maar
3: zijn natuurlijk
12: 2 weken nog eens.
3: Ja, er zijn natuurlijk nog grotere doelen. Hè? Want jullie zijn voorlopig een team tot en met het EK later dit jaar. Maar volgend jaar staat er een WK in Nederland op het programma. Is dat het grote doel?
10: Ja, het is wel überhaupt geweldig dat we nog een WK in Nederland, hè, na 2015, waarin dat voor het eerst heeft plaatsgevonden in 4 speelsteden.
3: Ja, weet je
10: dat
3: nu gewoon weer gaat gebeuren? Dat was fantastisch.
10: Nou, precies. Ik heb zelfs geruchten gehoord dat dat misschien... Nee, dat mag ik volgens mij helemaal niet zeggen.
3: Ja, nee, maar, ik hoor daar een primeur aan komen.
10: Nee, dat heb ik niet gezegd.
12: Pas nou op,
10: in 4 speelsteden, WK in eigen land. Ja, dat is voor mij ook wel iets geweest als een soort stip op de horizon. En, maar zoals je zei, voor ons als team... En dat geldt trouwens voor alle topteams binnen BTN... Ligt inderdaad nu die stip aan de horizon bij het EK in Polen dit jaar. Daarna wordt er geëvalueerd. En dan ook vanaf november, wetende dat daar de Olympische ranking weer gaat starten. Dus dan staf, met spelers gaan we dan met z'n allen
0: Dit houdt nooit meer op. Dit huwelijk is voor eeuwig.
3: Dadelijk zijn ze 53 en dan... de een kan van de zolder af en naar de huiskamer of andersom. In ieder geval, heren, fijne avond nog. Alexander Brouwer, Stefan Boermans, zij vormen een beachvolleybalduo. Dank jullie wel.

0: Breakaway, Tracy Ullman.
1: Het is een langslepend en schijnend dossier dat van de afstandsmoeders. Ongehuwde, jonge vrouwen die tussen de jaren 50 en 80... onder druk vaak van familie of de kerk hun kind moesten afstaan... omdat ongehuwd zwanger zijn in die tijd werd gezien als een grote schande. Het kabinet heeft aangekondigd om excuses te maken... aan de 15.000 vrouwen die dit is overkomen. In navolging daarvan vonden meerdere instanties... dat de kerken dan ook over de brug moesten komen. Vanavond heeft het interkerkelijk contact in overheidszaken, het CIO... een samenwerkingsverband is dat van ongeveer 30 kerkgenootschappen... laten weten dat ze het leed dat die moeders is aangedaan erkennen... maar dat er geen excuses komen. Nou, CIO hadden we natuurlijk graag willen spreken over dit verschil. Hè, het wel erkennen, maar geen excuses maken... maar die willen het niet toelichten op de radio. We hebben wel contact met Ellen Venhuizen van de stichting... de Nederlandse Afstandsmoeder. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, een heel verhaal. Wat vindt u van de verklaring van het CIO... om het wel te erkennen, maar geen excuses aan te bieden?
2: Ik vind het teleurstellend. En het is nog niet eens half, zeg maar. Want wat is dan, waarom zou je het dan erkennen... als je het niet daarvoor ook je excuses wilt aanbieden?
1: Ja, en vult u dat eens in? Wat denkt u dan wat daar meespeelt?
2: Wat daar meespeelt, ja. Dat is een vraag die je zelf aan het denken aan het CEO moet stellen. Want ik weet niet wat er meespeelt. Het meest voor de hand liggende antwoord is altijd dat mensen geld willen hebben. Maar daar ga ik niet over en dat is ook niet mijn insteek.
1: Nee, precies, want u bent zelf ook afstandsmoeder. Daarom doet u volgens mij ook dit werk. Wat is het leed nou, als je dat zou moeten omschrijven... dat dit verhaal heeft veroorzaakt in de levens dus van, wat ik zei, bijna 15.000 vrouwen?
2: Ja, vanaf ongeveer 15.000 vrouwen, hè, want er zijn ongeveer getallen.
1: Ja.
2: Ik spreek heel vaak met de afgestaanden, met de stichting VIS. En we zijn erachter gekomen dat het eigenlijk een groot zwart gat is... wat niet meer gevuld kan worden. Dat kan niet gevuld worden bij de moeders. En het kan ook niet gevuld worden bij de afgestaanden.
1: Nee.
2: En dat blijft, ondanks dat je misschien wel contact hebt... dat blijft altijd een groot gat van het gemis. Mm-hmm. Het gemis van de jaren, het gemis van toen. En dat blijft gewoon je hele leven meespelen. Het is wat er ook staat, want ze zeggen wel dat het een leven lang kan doorwerken. Nou, het werkt een leven lang door.
1: Ja, en als u beschrijft hoe dat dan doorwerkt bij uzelf, wat zegt u dan?
2: Het is een intens verdriet en alleen zijn die niet overgaat. En ondanks dat ik hele lieve vrienden heb en die ik heel goed kan praten en lieve broers...

0: verdriet en alleen zijn die niet overgaat. En ondanks dat ik hele lieve vrienden heb en die ik heel goed kan praten en lieve broers heb, gaat dat gewoon niet over. Dat blijft daar altijd zitten.
1: Ja. De excuses komen er dus niet. Het CIO zegt wel dat de kerken hun eigen kernboodschap van zorg voor mensen niet hebben waargemaakt in die tijd door moeders van hun kinderen te scheiden. Daarmee geven ze in feite toch wel aan, of erkennen ze in ieder geval, dat ze ernaast zaten, toch?
0: Ja, dat vind ik ook. Ik vind er hier in dit stukje wat ik gelezen heb, vind ik ook wel een paar tegenstrijdigheden zitten. Nu ga ik meteen vragen wat, maar dan moet ik even kijken.
1: Nou, ik kan misschien iets noemen. Ze schrijven bijvoorbeeld ook dat het handelen van de kerken voortkwam uit de interactie tussen burgermoraal, religieuze overtuigingen, sociale omstandigheden. Dat kerken handelden binnen de breed gedragen normen uit die tijd. Dus eigenlijk zeggen ze daarmee, ja, dat was de tijdsgeest. Niemand vond het destijds raar.
0: Ja, dat zeggen ze, ja. De tijdsgeest, Dat wordt heel vaak gezegd, hè? En dat zal misschien ook voor een gedeelte gelden. Maar ik word het wel een beetje beu. Want binnen een tijdsgeest mag je ook een heleboel dingen niet doen. Ik bedoel, er passen ook niet dit soort dingen.
1: Ja.
0: Dus dat past ook niet het afstaan.
1: Dus geven ze daarmee eigenlijk aan van ja, het was niet juist wat daar gebeurde, maar ons treft geen blaam? Moet je het zo lezen?
0: Ik denk dat ze zo willen dat ik het lees. Maar ik lees het anders. Ik lees dat ze wel blaam hebben.
1: En daarom vindt u dat excuses op zijn plaats zijn?
0: Ja, dat vind ik zeker.
2: En is dat dan nog iets waar u voor doorstrijdt nu? Waar u voor verder strijdt? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Nou, Ik weet ook dat het komt niet alleen van ons, hè, want wat ze hier ook schrijven bij de winter. En ik weet dat het ministerie heeft een heleboel instanties verzocht om te reflecteren. Nou, ik zie hier niet echt veel reflectie in terug. Dus ik weet verder nog niet wat de volgende stappen daarin zijn.
2: Nee.
0: Ik weet dat er een aantal mensen wel heel erg boos zullen zijn.
2: Uh-huh. Het voelt totaal onbevredigend eigenlijk, dit.
0: Het is zeker onbevredigend.
2: Ja. Nee, dan dank. Ik wens u sterkte bij die strijd.
0: Dank je wel.
2: En dank dat u ons even te woord wilde staan op dit moment. Ellen Venhuizen van de Stichting de Nederlandse Afstandsmoeder.
3: Absolutely sensational!
4: Het buitenlands voetbal.
1: Zoals beloofd gaan we weer naar het buitenlands voetbal kijken. Jorrit Hansen is weer aangeschoven. We maken de balans zo'n beetje op, hè, zo met het einde van de competities in zicht. In Duitsland bijvoorbeeld staat komend weekend, net als bij ons, de laatste speelronde op het programma. Wat staat er allemaal nog op het spel, Jorrit?
5: Nou ja, dat Bayern kampioen is, dat weten we al een tijdje.
2: En ook dat is al bijna verjaard, joh.
5: Die staan 16 punten voor op de nummer 2 Dortmund. Maar Dortmund en Leipzig hebben inmiddels ook al een Champions League ticket binnen. Dus wat er op het spel staat bovenin is dat laatste Champions League ticket. Dat gaat tussen Stuttgart en Hoffenheim. En die zijn allebei op 61 punten. Doelsaldo van Stuttgart is 5 doelpunten beter. Dus die hebben waarschijnlijk aan een overwinning wel genoeg. Stel dat ze allebei verliezen. Ja, dan ligt Leverkusen nog op de loer met 3 puntjes achterstand. Maar ja, het lijkt tussen die twee te gaan. Of zit het seizoen er voor Bayern en Stuttgart dan nog niet op? Want die spelen daarna nog de finale om de beker. En wat wel opvalt, Bayern is een beetje de veelvraat in Duitsland. Maar het is al sinds 2020 dat zij geen beker hebben gewonnen. Dus daar zijn ze ook wel weer aan toe.
2: Maar dat is een pijnpuntje.
1: Ja, ze hadden eerst nog de hoop op de triple. Maar dat is inmiddels ook keken natuurlijk met die nederlaag in de Champions League. Ja. En als we onderin kijken in de Bundesliga, daar zit ook veel spanning, hè?
5: Ja, want als je kijkt naar de laatste 3 clubs op de ranglijst, die hebben allemaal 26 punten. Dus ook daar is het heel spannend. En de laatste 2 die degraderen direct. Daarboven ga je play-offs spelen. Het gaat in dit geval om St. Pauli, Heidenheim en Wolfsburg. En degradatie van Wolfsburg zou wel opvallend zijn, want die spelen al sinds 1997 onafgebroken in die Bundesliga. Hoogtepunt 2009. Landskampioen.
1: Ah.
5: Ja, dat is de club waar eerder dit seizoen trainer Paul Simonis nog werd ontslagen.
1: Ja.
5: Op het moment dat de club op de veilige 14e plaats stond.
2: Oei.
5: Ziet er slecht uit daar.
1: Ja. Niet veel beter gegaan, inderdaad.
2: Ja.
1: Moeten we nog eventjes kijken naar de clubs die komen. Want er gaan er dus 2 uit. Maar er komt er 1 hele grote naam. En ik denk een naam die in veel Nederlandse oren bekend voorkomt. Die komt terug.
5: Ja, Schalke 04.
1: Ja.
5: Na 3 seizoenen, toch een grote club. 7 keer landskampioen, 1 keer de UEFA Cup gewonnen. Met ook weer een Nederlands tintje dit seizoen. Technisch directeur Jurrien Mulder. Maar wat denk je van Edin Džeko? Bosnië, 40 jaar. Inmiddels staat er in de

0: spits. Loris Karius, de man van de verschrikkelijke Champions League finale van zijn Liverpool tegen Real Madrid, waar hij blunder op blunder sloeg, maar dit jaar gewoon heel goed seizoen draait bij dat Schalke. En dat is toch wel fijn na twee vervelende seizoenen, waarin Schalke 10e en 14e werd in de tweede Bundesliga. En Jurre Mulder vertelde niet zo lang geleden nog bij ons in de uitzending waarom het zo slecht ging en hoe ze het om hebben kunnen draaien.
1: Ik denk dat ze gewoon een iets wilden waar we het elftal niet voor hadden. Weet je wel, bij ons in de arena moet je volle bak druk zetten, afjagen en hoog verdedigen en zo. En ja, de vorige twee trainers hadden daar best wel lastig mee, omdat ze het materiaal ook niet hadden. En dat werd ook wel gezegd, weet je wel. Ja, wij moeten, er wordt iets van ons verlangd wat wij niet kunnen. Dit seizoen hebben we eerst eens we kregen heel veel goals tegen. We gewoon een aantal goede verdedigers gehaald.
2: Dat zei Jurre Mulder. Schalke dus terug op het hoogste niveau. Jorrit, dankjewel. Komend uur ben je er weer. Dan gaan we het hebben over Groot-Brittannië.
3: Wij zijn er zo weer. Tot zo.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
5: Voetbal.
4: Zondag, 2:30.
5: De laatste speelronde van de Eredivisie.
6: Alle 9 wedstrijden.
5: Tegelijkertijd.
4: Plaats Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League.
5: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
4: De laatste speelronde van de Eredivisie.
5: NOS langs de lijn.
4: Zondag, 2:00.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Zes bekende Nederlanders gaan de bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
9: Ik wil uit!
8: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buisonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
10: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
11: Hou je bek, man.
8: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: NPO Radio 1. 10 uur.
5: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
3: Ja, Tialf als Olympische Arena. Hoe komt dat nieuws binnen? Hoort u zo meteen in Langs de Lijn en Omstreken.
2: En natuurlijk de laatste stand van zaken bij het Eurovisie Songfestival. Maar eerst het NOS-journaal. Met Jennifer Okkeloen.
17: In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van Omroep NH.
18: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
17: De brandweer werd tegengehouden en agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Vandaag zijn in de opvang de eerste asielzoekers aangekomen. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde vandaag ook dat de Verenigde Arabische Emiraten actief aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden voor een crisis of ramp. Zo is er op Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Dat meldt de Algemene Rekenkamer. Volgens de Europese Unie moet Nederland strategische voorraden aanhouden die alleen in geval van nood worden gebruikt. Maar in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn er geen noodvoorraden. De Rekenkamer schat dat het verse voedsel in Caribisch Nederland binnen enkele weken zal opraken. De Tsjechische voetbalclub Slavia Praag is bestraft voor de veldbestorming door supporters afgelopen zaterdag. Vlak voor het einde van de wedstrijd tegen Sparta Praag bestormden honderden fans het veld. Ze hadden brandende fakkels en vuurpijlen en belaagden spelers. Slavia Praag stond toen 3-2 voor, wat genoeg was geweest voor de Tsjechische titel. Maar de club wordt nu bestraft met een reglementaire 3-0 nederlaag. Ook moet Slavia Praag onder meer een boete betalen van €400.000. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter toen maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, nu nog veel regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op en het koelt dan af tot een graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. En het wordt morgen maximaal 13 graden.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Sekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
11: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
19: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
11: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies, probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Klaar voor hemelvaart? Bij Kees-Smit Tuinmeubelen vind je alles om te tafelen, te loungen en volop te genieten van jouw buiten. Wij zijn elke dag geopend.
22: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
23: NPO Radio 1. EO-NOS.
24: Langs de lijn en omsteken. Ed
0: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
2: Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken, waar we natuurlijk de halve finales van het Songfestival blijven volgen.
3: We strijden voor Olympisch goud in Tialf. Hebben de Nederlandse schaatsers daar eigenlijk zin in? Straks hun reacties.
2: En de Wereldbeker was vanochtend bij ons op bezoek hier in Hilversum. Nee, niet die van het voetbal, maar van het cricket.
1: Is
6: hij zwaar?
1: Hij is zwaar.
7: Hoe is het om hem zo dichtbij te hebben deze dagen?
6: Ja, echt heel cool. We mogen hem ook vasthouden zelfs, dus dat is wel echt vet.
3: Ja, we gaan ook verder met ons rondje Europees voetbal. Want in Schotland heet de voetbalkampioen dit seizoen misschien geen Celtic of Rangers. En dat is toch tamelijk bijzonder, hoor.
2: Dat straks. Nu eerst een overzicht van het sportnieuws van vandaag.
3: Jonathan Narváez heeft de vierde etappe van de Giro Italia gewonnen. Hij was in de sprint de snelste en is uiteraard blij met die zege.
24: I think I take really good the corner. 700 meters to go. And in the end was just about the legs in the last straight. I think we are all happy now.
3: De roze trui gaat naar Giulio Ciccone. En topfavoriet voor de eindzegen, Jonas Vingegaard, zag superknecht Wilco Kelderman afstappen na een valpartij.
2: En alweer een zege voor tennisser Jannik Sinner.
25: Jannik Sinner strides on in Rome. The world number one's win streak continues.
2: De Italiaanse nummer 1 van de wereld staat in de kwartfinales van het Masters toernooi in Rome. En Sinner is op recordjacht, want het was zijn 31ste zege op rij op een Masters toernooi. Een evenaring van het record van Novak Djokovic.
3: Waar ligt de toekomst van Wout Weghorst? Is dat bij Ajax, in Enschede, bij zijn jeugddroom FC Twente of in Istanbul? Het Turkse Fanatiek schrijft dat de spits op weg is naar Beşiktaş. Weghorst is bij Ajax niet meer zeker van een basisplaats en zou een stuk meer kunnen gaan verdienen in Turkije.
2: Andy Murray begint aan zijn tweede klus als tenniscoach. De Brit, die 2 keer Wimbledon won, gaat zijn landgenoot Jack Draper bijstaan. De 2 kennen elkaar goed. Murray en Draper speelden samen in de Davis Cup.
3: Zit de carrière van LeBron James erop? Daarover wordt flink gespeculeerd in Amerika. Met de Los Angeles Lakers is de topscorer alle tijden van de NBA uitgeschakeld in de playoffs en daarmee zit zijn 23ste seizoen als basketballer erop en zijn contracten lopen ook nog eens af. Na de wedstrijd wilde de 41-jarige LeBron zelf er weinig over zeggen.
26: I don't know. Obviously we're still fresh from, you know, obviously losing. I don't know. I mean, I don't know what the future holds for me. Obviously, as it stands right now tonight, when the time comes, obviously you guys know what I decide to do.
3: Ja, wat ook mee kan spelen is het verhaal dat LeBron James geen goede band heeft met de eigenaar van LA Lakers.
2: Weer even schakelen met Wenen met Katja Zwart, die daar in een cafeetje, een karaokecafé zelfs, kijkt naar de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Zojuist op het podium, niet in dat karaokecafé, maar in de arena, Noam Bettan, de artiest om wie het meeste te doen is dit jaar, namens Israël. Luistert u mee.

0: Dat is de inzending van Israël. Rondom die deelname van Israël was natuurlijk van alles te doen. Nederland heeft het Songfestival om die reden geboycott. Katja, ja, dat Israëlische optreden, hoe is dat verlopen? Was het onrustig? Wat heb je gezien?
1: Ik heb in de zaal begrepen waar ik mensen ken die daar live bij zijn, dat het redelijk verlopen is. De artiest heeft er duidelijk verder geen last van gehad. Hij heeft een sterk optreden gegeven.
0: Ja.
1: Er was wat boegeroep. Ik heb begrepen dat in Nederland er duidelijk te horen was: stop de genocide of stop genocide.
0: Okay.
1: Dat te horen was op de Nederlandse tv. Dat heb ik hier niet kunnen horen, want het is nogal gehoorig hier en met het publiek hier wat naar het grote scherm kijkt.
2: Maar dat vanuit de zaal geroepen zou zijn, bedoel je?
1: Ja. Geen Palestijnse vlag overigens gespot in de zaal. Wat wel opvallend is, want dat mocht wel.
0: Ja.
1: Dat mocht wel van de organisatie. Apart.
0: Het is toch een beetje steeds hinkend op twee gedachten. Hè? Want je zit dus naar een optreden te kijken. Maar eigenlijk is iedereen toch vooral gericht ook op wat gebeurt daaromheen. Dat geeft zo'n optreden een rare lading natuurlijk.
1: Zeker rare lading. Ik merkte het bij mezelf gisteren toen ik in die zaal zat. Dan komt Israël. En je ogen zijn meteen gericht op wat er in die zaal gaat gebeuren. Ja. Waardoor je totaal bent afgeleid hoe die jongen dat gaat doen. Maar ja, die houdt zich buitengewoon goed, moet ik zeggen, onder omstandigheden.
0: Ja.
1: Want ga er maar aan staan als je weet dat je boegeroep kan krijgen op het grootste muziekpodium
2: en
1: ter wereld.
2: Zat er ook nog iets van in de tekst van het liedje? Iets, een boodschap?
1: Nee, dat is verboden. Het was een liefdeslied. Nee, het was keurig een liefdeslied dit jaar. De Israëlische delegatie heeft wel de afgelopen 2 jaar echt geprobeerd om er stiekem een politieke boodschap in te stoppen. Mm-hmm. Maar het is keer op keer teruggestuurd door de EBU, de European Broadcasting Union. Ja. En dit jaar sturen ze keurig een liefdeslied.
0: Oh, dus ze sturen dat in en dan wordt het beoordeeld door de EBU en dan moeten ze naar wat anders op zoek.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Zo hebben ze bijvoorbeeld 2 jaar geleden hebben ze het lied Hurricane, heette eerst October Rain. Nou, dan hoef ik niet te vertellen waar het over gaat. Nee. En dat werd afgekeurd door de EBU.
2: Ja. Over die EBU gesproken, want er was natuurlijk ook wat gedoe. Dat is wel inhoudelijk songfestival, zullen we maar zeggen. Over die televoting, die Noam Betan van Israël, die had via social media opgeroepen om 10 keer op hem te stemmen, om maar stemmen binnen te trekken. Dat mocht dan weer niet, zei de EBU. Hoe speelt dat een rol vanavond, denk je?
1: Nou ja, wat Martin Green betreft, de baas zeg maar, van het Eurovisie Songfestival, is dit nu over. Hij heeft de Israëlische omroep teruggefloten en daarmee is het voor hem ook klaar. Wat heel apart is, ik zei al een uur geleden ongeveer, eerder vorige week heeft Martin Green een interview gegeven, Nieuwsuur, waarin hij letterlijk heeft gezegd als zoiets weer gebeurt, want vorig jaar is het ook al gebeurd bij Israël, dan zullen er consequenties aan verbonden zijn. Nou ja, dit waren dan blijkbaar de consequenties.
0: Ja. Hey, het is natuurlijk, het is ook een wedstrijd, hè? En hoe moet je de kansen van Israël inschatten? En in hoeverre is ook de kans dat Israël wint politiek geladen?
1: Ja, dat is eenmaal politiek geladen. Daar kan je niet omheen natuurlijk. De situatie is zo dat jouw politiek geladen is. De Israëlische achterban is vasthoudend, is heel, en wat ook logisch is natuurlijk in zo'n situatie. En de kans is heel groot dat Israël die telefoot vanavond weer wint. Net zoals de afgelopen 2 jaren.
0: Uh-huh. Ja, dus daarmee, je hebt mensen die natuurlijk uit sympathie dan voor Israël stemmen. Zoals je ook mensen zou hebben die juist niet voor Israël zullen stemmen. Maar kan je dat in een perspectief plaatsen van hoe de kansverhouding ligt?
1: Ja, die is groot. Ja, dan stemmen ze op een ander land of ze stemmen niet. Kijk, de meeste mensen ook die tegen dit optreden zijn, die kijken meestal, ik kijk gewoon niet meer naar het Songfestival. Dus die gaan ook niet, denk ik, stemmen. Maar we moeten zien, hè. De andere landen die niet meedoen vanwege Israël, Spanje, Nederland, IJsland, Ierland, Slovenië, ik noem het er een keer op, die kunnen nu meestemmen met de rest of the world. Ja, daar zitten natuurlijk ook mensen die Israël steunen. En die kunnen dat ook zo op die manier laten zien.
2: Ja, ik las Israël is veel aan geleverd, leger. Want ik las dat ze allemaal topdiplomaten hebben ingezet. Er is een partij geld tegen aangesmeten. Van heb ik jou daar vanuit Israël tegen dat Songfestival. Dat is zo belangrijk voor dat land blijkbaar.
1: Ja, blijkbaar is dat heel belangrijk, ja.
2: Ja, wat gebeurt er nu trouwens om je heen? Is dat juichen voor de karaoke of is dat...
1: Nee, België is nu bezig. De buren zijn bezig van België. Okay. Overigens worden de kansen van Simarese Alicia niet goed ingeschat voor het halen van de finale.
2: Oké. Nou, kijk lekker verder. We komen straks nog een keer bij je terug om even de hele avond door te nemen.
3: Moet je kijken wat de voorsprong. Jorrit Bergsma gaat het halen. Jorrit Bergsma wordt Olympisch kampioen op de Massastart.
0: Ja, dat is alweer bijna 3 maanden geleden. De sensationele gouden medaille van Jorrit Bergsma op de Massastart in Milaan op te spelen. De nieuwe kampioen wint over 4 jaar goud in Tialf. Want gisteren was daar ineens het nieuws dat de Franse organisatie van de Winterspelen van 2030 het schaatstoernooi wil houden in Heerenveen. Dat is dan mooi nieuws, denk je. Maar Bergsma staat er een beetje dubbel in.
4: Ja, dat is wel... Een unieke kans natuurlijk voor Nederland, voor Heerenveen, Friesland. Ja, en ik snap het natuurlijk ook wel een beetje... mensen zeggen van eigenlijk de Spelen horen in Frankrijk thuis. Maar voor Friesland is het wel een hele mooie kans.
5: Ja, jullie hebben net geskielerd met elkaar, getraind in Friesland. Ook hebben jullie het er ook over met elkaar als ploeggenoten?
4: Niet echt eigenlijk. Het komt zo... Als het komt eigenlijk. En we zijn er niet heel druk mee bezig. En als het in Heerenveen komt, dan komt het in Heerenveen. En als het alsnog in Frankrijk komt, dan is dat zo. Maar het is niet, ik merk niet dat het een dagelijkse gesprekstaf is. Nee.
5: Zou het voor jou een extra motivatie zijn om misschien wel wat langer door te gaan? Of in ieder geval door te gaan tot 2030?
4: Ja, dat weet ik niet. Ik zie het gewoon per jaar, hoe het gaat. En over 2 jaar moeten we verder kijken. Dan kom je op een punt van... Ga je er nog een keer voor of niet? En het hangt ook van de concurrentie af. Die jonge gasten beginnen ook hard te rijden. Dus dat is nog te ver voor mij.
5: Maar in ieder geval, het zou heel bijzonder zijn... als dit in Tialf wordt gehouden, de Olympische Spelen.
4: Ja, dat zou echt een thuiswedstrijd worden. Dus we trainen er altijd. En dat is een kwartiertje van mijn huis. Dus dat zou wel iets bijzonders worden, ja.
0: Nou, benieuwd of hij zijn matje nog 4 jaar laat groeien, Jorrit Bergsma, in gesprek met Eline de Zeeuw. NOS-analist Mark Tuitert, die snapt de dubbele gevoelens die er toch wel zijn. Hij vindt het mooi voor het Nederlandse schaatsen, maar hij vreest ook voor het internationale aanzien van het schaatsen.
6: Eigenlijk is het heel jammer, want de Olympische Spelen zijn in Zuid-Frankrijk, dat daar niet een locatie is, dat daar niet ook de schaatssport wordt omarmd. Frankrijk is net opkomend in het internationale langebaanschaatsen. Dan blijft de Nederlandse langebaanschaatsen wel echt een Nederlands feestje op deze manier. Dus ik weet niet of dat voor het aanzien van het schaatsen goed is. Ik denk wel dat het voor schaatsen en voor Nederland en helemaal voor Tialf natuurlijk een unieke kans is. Dus ik begrijp heel goed dat mensen hier heel enthousiast van worden. Als publiek zou ik misschien ook heel blij zijn, want ik ga naar die wedstrijden. Je kan kijken, kaartjes worden misschien wel wat duurder. Dus qua sfeer, qua Nederland is schaatsen wat bij ons hoort. Alleen als je het met een grote bril van bovenaf bekijkt... dan weet ik niet of dit heel goed is voor de schaatsport.
0: En dat is ook de mening van Peder Kongshaug, een van de topschaatsers uit Noorwegen.
7: I also think it's a very sad day for our sport... and it's a bit of a testimony of how they prioritize... because ultimately that's what it's about. And then speed skating doesn't really come at the top of that list. That's not good for our sport.
2: Ja, hoe kwam dat nou in Tialf terecht? Nou, Herbert Wolf die voerde namens NOC-NSF veel gesprekken met alle betrokken partijen. En gisteren ging de vlag uit.
8: Ja, zeker. Zeker met dit nieuws. We zijn ontzettend blij dat de Fransen ons hebben laten weten... dat ze met ons de volgende fase in willen... en willen onderhandelen over het langebaanschaatsen in 2030 in Tialf. Ja.
9: En hoe zeker is het nou door dit nieuws?
8: Nou, we zijn een grote stap dichterbij gekomen, moet ik zeggen. Maar we zijn er nog niet. Het is nu echt een onderhandelingsfase waar we met de Fransen de details uitwerken. En over een maand weten we meer.
9: En wat moet er gebeuren dan in die komende maand?
8: Nou, we hebben in de laatste maanden, of eigenlijk al jaren, de Fransen met heel veel informatie, hebben hun van heel veel informatie voorzien. Ze zijn ook vaker hier op bezoek geweest. En nu gaan we gewoon echt de details met hun uitwerken.
9: Gaat het ook over geld?
8: Het gaat zeker ook over geld, dat hoort erbij, inderdaad. Ja,
9: want wie betaalt zoiets eigenlijk? Als je een speler gaat organiseren, betalen zij dat? Of betaalt het Nederland of dat? Of NOC-NSF of Tialf? Hoe werkt dat?
8: Nou, er zijn altijd meerdere partijen die daarbij betrokken zijn. Denk aan het organisatiecomité, maar denk ook aan de financiële bijdrage van het IOC. Maar daar komt natuurlijk ook altijd een bijdrage van, in dit geval, het gastland of de gaststad.
9: Ja, ja, dus dan moeten jullie alle koppen dezelfde kant op zien te krijgen nog.
8: Zeker, zeker.
9: En gaat dat lastig worden of is dat voor wat jullie betreft al wel enigszins duidelijk?
8: We zijn er al een heel eind. We zijn al bijna 2 jaar samen met de gemeente, met de provincie Friesland, maar ook met het ministerie van VWS in gesprek en in contact. En dat, dat komt goed.
9: Ja, want daar zeg je wat. Heel veel mensen zullen er vandaag voor het eerst van horen. Maar hier zit echt een traject aan vooraf. Hè. Hoe is dat gegaan?
8: Nou, de Fransen hebben 2,5 jaar geleden al tegen het IOC gezegd: wij willen de Spelen organiseren, maar wij gaan het lange baan schaatsen niet in Frankrijk organiseren. Dat is destijds al gezegd en besloten. En daarna zijn de Fransen naar ons toe gekomen en hebben gevraagd of we met hun willen nadenken of het lange baan schaatsen in Tiaf georganiseerd zou kunnen worden.
9: En toen?
8: En toen zijn we met hun verder gegaan. Zijn er verschillende gesprekken geweest. Ze zijn ook 4 keer hier op bezoek geweest. En zo zijn we steeds dichterbij een gezamenlijk plan gekomen.
9: Voor Nederlanders die dit vandaag het nieuws horen, ja, die zullen zoiets hebben van waar komt dit in één keer vandaan? Maar er zit echt al wel een periode achter, hè, waarin jullie met elkaar dat ontdekt hebben om, ja, over wat er allemaal mogelijk is.
8: Absoluut, absoluut. Dus daar is een grote groep al heel lang mee bezig. De gemeente, de provincie, maar ook Tiaf zelf, de KNSB, NOC-NSF. Dus wij hebben al maanden, ja, eigenlijk jaren hier aan gewerkt.
9: Hoe gaat dat er nou uitzien in jouw beleving? Kun je dat aan de schaatsliefhebbers, aan de sportliefhebbers in Nederland uitleggen? Hoe gaan die Spelen er straks in Heerenveen uitzien? Ja.
8: Nou, het wordt 1 groot feest. Het wordt 1 groot Frans feest. Want dat hebben we met de Fransen ook afgesproken. Dat het echt Franse Spelen worden in Nederland. Het verschil met een WK lange baan schaatsen is dat de Olympische Spelen duren 2 weken. Mm-hmm. Dus we hebben 2 weken lang schaatsfeest in Tiaf.
9: En ziet Tiaf er dan hetzelfde uit? Of gaat het er heel anders uitzien?
8: Wat je altijd ziet bij Olympische Spelen is dat de aankleding op alle venues hetzelfde is. Dus Tiaf wordt helemaal in Olympische sfeer aangekleed.
9: Ja, Frans etentje vanavond?
8: Misschien. Champagne.
9: En champagne, goed zo, dankjewel.
2: Ja. Ja, of gewoon een Friese maaltijd. Herbert Wolf, directeur internationale relaties, zoals dat heet, van NOC en NSF, in gesprek met Steven Dalebout.
10: Absolutely sensational!
11: Het buitenlands voetbal.
12: En daar is hij weer hoor, Jorrit Hansen, om het buitenlands voetbal bij rijtje te zetten. We gaan overzees naar Engeland en Schotland. De Premier League natuurlijk, Arsenal. Daarvan weten we dat ze niet alleen Champions League finalist zijn, maar ook nog eens aan kop gaan.
13: Ja, klopt. Met 5 punten voorsprong op Manchester City op dit moment. Wel met 1 wedstrijd meer gespeeld. Dus dan heb je het over 2 verliespunten minder dan City. Maar die voorsprong had maar 3 punten kunnen zijn. Want er was nogal veel te doen rond de afgekeurde gelijkmaker van West Ham United tegen Arsenal afgelopen weekend.
14: 95th minute. Bowen's in, Swigger. Goalkeeper is in there. Wilson!
15: It's in.
14: Blocked on the line.
15: It was in, wasn't it?
14: Goal! Goal! And everything changes!
15: Here we go. Let's have a look. Pablo there. His arm. This is too big to get wrong. I think it's a foul on David Raya.
16: After review, West Ham number 19 commits a foul on the goalkeeper. Final decision is direct free kick.
14: Arsenal see salvation.
13: Salvation, verlossing voor Arsenal. Sluit hem af, en dat was het ook wel. Want ja, zoveel gebeurde er eigenlijk niet na die corner van West Ham. Maar goed, de scheidsrechter werd het scherm geroepen. Heeft de herhaling 17 keer bekeken. En heeft daarin toch een overtreding op de keeper ontdekt. Dus uiteindelijk toch 1 over Arsenal. Ja. Dus Arsenal is nu 2 wedstrijden verwijderd van de eerste landstitel sinds 2004. En het programma, het is te doen. Spelen tegen het ooggedegradeerde Burnley. En tegen Crystal Palace, 3 dagen voordat Crystal Palace de finale van de Conference League speelt. Dus dat ziet er wel goed uit.
2: Overigens moet te doen zijn.
13: Ja, en overigens was die afgekeurde gelijkmaker van West Ham weer goed nieuws voor Tottenham. Tottenham Hotspur, want dat staat nu nog 2 punten voor op West Ham, dat net onder de degradatiestreep staat. Maar goed, Tottenham is nog niet helemaal veilig voor de eerste degradatie sinds 1977.
2: Hey, Engeland is ook Liverpool. Wat zullen die blij zijn als het seizoen voorbij is?
13: Ja, het is een beetje horten en stoten. Hè?
2: Ze worden ongewoon, geloof ik, uitgefloten.
13: Klopt,
2: door het
13: inderdaad.
2: Eigen publiek. Dat,
13: tegen
2: is, dat hoort niet, hè, daar.
13: Liverpool staat er wel om bekend dat ze veel geduld hebben met hun trainers en hun selectie. Zowel het bestuur als de supporters. Maar goed, Chelsea kwam op bezoek. Het draait ook voor geen meter al weken. Ook trainer ontslagen. Dus ze denken, nou, kunnen we even wat vertrouwen opdoen. 1-1. Moeizaam viel Boegeroep. Arne Slot zei ook van ja, ik heb niet de illusie dat ik ze dit seizoen nog voor me ga winnen. Maar dacht wel alvast een komend seizoen. En hij lijkt ook op zich nog wel goed op zijn plek te zitten. Dat heeft er ook mee te maken dat in Engeland de top 5 dit seizoen Champions League tickets krijgt. Ja, en dat gaat wel lukken. Ze staan nu met 2 duels te gaan. 4 punten voor op nummer 6 Bournemouth. Dus het lijkt wel op dat ze het gaan redden. En voordat ik het vergeet, zeggen ook komend weekend ook nog een FA Cup finale. Ook leuk. Oh, ja. City tegen Chelsea, die moeten we ook niet vergeten.
10: Nou, dat kan Chelsea nog iets van het seizoen maken. Nummer 9 momenteel in de Premier League. Daar zijn ze dus nog bezig in die competitie. Als we dan even een treetje lager, zoals we het zo mooi zeggen, in de... hoe noem je dat
13: de
10: daar?
13: Championship heet dat daar.
10: Ja. Daar is die reguliere competitie al klaar. Maar er is sprake van, en dat is een mooi woord, Spygate.
13: Ja, daar is Engeland helemaal vol van. Voordat ik daarover vertel, even kort. Coventry City is gepromoveerd. De club van Frank Lampard als trainer. Ipswich Town. En dan heb je 4 clubs die gaan strijden in de playoffs om de 3e ticket. Hull City heeft Millwall al uitgeschakeld in de halve finales daarvan. Maar er was heel veel te doen om die andere halve finale tussen Southampton en Middlesbrough. Die spelen vandaag hun return. En Middlesbrough beschuldigde Southampton voor die dubbele ontmoeting van spionage. Want Southampton zou dan een staflid naar een training hebben gestuurd van Middlesbrough om beelden te maken. En officieel mag dat niet. Je mag in de 72 uur voor je wedstrijd niet naar een training van een tegenstander gaan kijken.
2: Oké, dat is vastgelegd.
13: Ja, maar beveiligers van Middlesbrough, die zagen die man. Die ontkwam snel. Hij schijnt zich verkleed te hebben nog op het trainingscomplex voordat hij er tussenuit sneakte. Maar goed, er is wel een officiële onderzoek gestart naar Southampton.
10: Had hij een smoking aan? Dat was James Bond.
13: Zover heb ik me niet onderzocht. Maar er is wel eens eerder sprake geweest van een Spygate. En toen kwam er een flinke boete op te staan. En of het veel geholpen heeft, weten we nog niet. Want ze zitten nu ruim een uur in de tweede wedstrijd. En staan nog steeds gelijk.
2: Hey, dan ook even binnen de regio kijken naar Schotland. Want daar staat wat. We kondigden Atalaan in de uuropener. Er staat iets bijzonders te gebeuren.
13: Ja, ik vind dat helemaal leuk. Een verrassende kampioen. Hè? Daar kan voor het eerst sinds 1985 een club kampioen worden die niet Celtic of Glasgow Rangers is.
10: Geen competitie was zo voorspelbaar als de Schotse, maar nu?
13: Nee, ja, leuk hè. En in 1985, ook leuk om nog even te zeggen, was het Aberdeen. Toen onder leiding van trainer Alex Ferguson. Heeft het nou ook nog wel een en ander gepresteerd. Maar nu staat Heart of Midlothian bovenaan. En zij strijden voor hun eerste titel sinds 1960. En Heart staat nog steeds eerste met nog 2 wedstrijden te gaan. 1 punt voor op Celtic. Maar die 2 spelen nog tegen elkaar op de laatste speeldag. Maar goed, kan ik van alles over vertellen. Maar ik heb geregeld dat jullie nog even door kunnen praten met iemand die echt veel weet van Heart of Midlothian.
10: Ja, want dat is Joris van der Wier. Daar hebben we nu contact mee. Schrijver, al 12 jaar woonachtig in Edinburgh. Joris, goedenavond.
11: Nou, goedenavond.
10: Ja, je hebt dus een boek geschreven over Heart of Midlothian. Je hebt een jaar lang die club gevolgd. Wat is dat voor een club?
11: Ik heb toen dat boek geschreven. Toen waren ze zo goed als failliet. Gedegradeerd naar het tweede niveau. En toen werden ze gered door de supporters. Dus ik dacht, dat is een interessant verhaal. Toen heb ik het... de club werd daarna kampioen. En ik heb ze al van het tweede niveau. En het viel me op dat die club heel erg in die wijk... Het is het westen van Edinburgh. Ja. Daar leeft het heel erg. Daar zie je alles. Heel veel pubs zijn Bordeaux rood. Dat is de kleuren van de club. Mensen hebben tattoos van ze. Ze lopen rond in shirts van ze. Ja. En ze hebben ook, om die club destijds te redden, heel veel mensen hebben al een spaargeld aan de club gegeven. Want het leek op dat moment over. 2 jaar eerder was Rangers failliet gegaan. Nog een veel grotere club. En ze waren bang dat hetzelfde gebeurde. Ik had nog iemand gesproken die zelfs een tweede hypotheek op zijn huis had genomen, al het geld naar hart had gestuurd om maar te overleven.
2: En dan hebben we het niet over de rijken der aarde die dat doen.
11: Nee. Meer allemaal gewone mensen. Je kunt per maand bijvoorbeeld een tientje geven. Ze zijn nog steeds in handen van de supporters. Maar ook meer, dat ligt er een beetje aan wat je wil doen. Maar dat loopt echt door de hele, eigenlijk iedereen die fan is, dat loopt van advocaten tot aan gewoon mensen, schoonmakers en zo. Dus die zijn... Het is niet per se dat het een club is van het rijke volk of het arme volk.
10: Nee,
11: het is
10: echt echt een volksclub. Hè? Het zit echt in het hart van die mensen. Ja. Zullen we eventjes luisteren hoe dat dan klinkt in het stadion? Fantastisch. Wat horen we hier precies, Joris? Wat zingen ze?
11: Ja, dat is een clublied. Dat zingen ze altijd voor de wedstrijd. En ook als het op momenten dat ze iets winnen of dat de spelers steun nodig hebben. Ja, dat is echt wel het strijdlied. Een beetje het You Never Walk Alone van Hart.
2: Ja. Oh, ja. En als je moet vergelijken met met de twee grote, zeg maar, Celtic en Rangers, die al decennia de dienst uitmaken. Hoe is Hart dan? Hoe moeten we die inschalen?
11: Ja, Hart is wel de derde club van het land. Maar dat verschil is echt enorm. Celtic en Rangers zijn zoveel groter dan de rest. Zelfs in Edinburgh schijnen die meer seizoenkaarthouders te hebben dan Hearts en Hibs. Dat is, wat zou ik zeggen? Celtic en Rangers zijn Ajax en Feyenoord.
2: Ja.
11: En dan krijg je Hearts, Hibs en Aberdeen. Dat zijn middenmotors, zeg Willem II, mijn club, of Heracles, dat soort clubs. Het is echt gigantisch, dat verschil.
2: Maar waar komt dat succes dan vandaan, joh? Wat hebben ze gedaan dit seizoen, dat ze op deze plek staan?
11: Ja, ze hebben... er is een investeerder is erbij gekomen. Eigenlijk de eigenaar van Brighton. Die wilde de club... hij wilde geld investeren. Maar omdat de club van de supporters is, hadden die als eis... Ja, je mag wel geld investeren, maar geen zeggenschap. Ja, dat doet natuurlijk niemand. Oh, ja. Dus hij heeft toen gezegd... Oké, ik geef je die 10 miljoen. Wat vergeleken met Celtic Rangers echt niks is. Maar dan wil ik wel dat jullie mijn analytische systeem gebruiken. Dat heet Jamestown Analytics. En die zoeken allemaal spelers uit allerlei landen. En dat gaat allemaal met data. Hij heeft bij Brighton heel veel succes. Die heeft hij van het derde niveau naar het hoogste niveau gebracht.
13: Yeah.
11: De Premier League. Ze hebben Europees gespeeld. Daarna heeft hij Union Saint-Gilles overgenomen in Brussel.
13: Oh, yeah.
11: Die heeft hij naar het hoogste niveau gebracht. Die zijn kampioen geworden.
13: Hij is een bijzondere man. Ze noemen hem wel de pokerkoning, toch?
11: Ja, hij is rijk geworden met pokeren. Maar hij doet alles... Ja, alles met berekeningen. Dus niks is aan toeval overgelaten. Dus in het begin werden allemaal spelers gehaald. Uit Estland, het tweede niveau van Slowakije, het tweede niveau van Noorwegen. Dus wie zijn die gasten? Maar het klikt gewoon ineens. Maar ze hebben dan wel een heel ouderwetse Schotse trainer aangetrokken. Want dat kan maar die Jamestown Analytics ook uit. Die moeten we hebben. Dus geen laptop trainer of zo. Nee, zo'n ouderwetse Schotse trainer. En om een of andere reden klikt het. En ja, kunnen ze nog steeds kampioen worden?
13: Ja, want het is dus echt haalbaar. Wat merk je daarvan in de stad? Hoe groot is de kampioenskoorts?
11: Ja, die is heel groot. Die is echt mijn vriendin is voor Hart. Die heeft ook voor de club gewerkt. En mijn schoonvader is helemaal fanatiek. Dus die zijn er heel veel aan bezig. Alleen ze hebben al twee keer eerder meegemaakt. Jullie zijn het, 1960 was de laatste keer dat ze kampioen werden. Daarna in 65 stonden ze bovenaan. Hoefde alleen maar gelijk te spelen, hebben ze verspeeld. 0-2 thuis te verliezen. Tegen de directe tegenstander, dus wat ook komende zaterdag gaat gebeuren.
2: Yeah.
11: En in 86 waren ze in principe zo goed als kampioen. Ze hadden ook een veel beter doelsaldo dan Celtic. Ze gelijkspel tegen een middenmotor, Dundee, was genoeg geweest. Maar zelfs verliezen mocht als Celtic maar niet dik won. Celtic won met 5-0. En Hart rond 7 minuten voor tijd nog steeds 0-0. Komt een invaller in die nog niet heeft gescoord dat seizoen. En die maakt er twee. Dus mijn schoonvader is heel bang voor die laatste wedstrijd. Dus die hoopt dat het morgen al gebeurt.
2: Dus is er nog mee te praten met die schoonfamilie van je? Of,
11: Nee, die zijn heel zenuwachtig. Die zijn
2: Hebben die ook geïnvesteerd of niet?
11: Ja. Die zijn ook de Foundation of Heart. Die zijn ook in principe... eigenaar, maar natuurlijk is dat maar een heel klein gedeelte.
2: Nou, ik zou er een camera op zetten, Joris, van het weekend.
11: Ja, het wordt echt... Nou, dat is niet te doen. die zijn nu al kapot van de zenuwen. Dat is echt
2: Wat een scenario. Dank voor dit inkijkje in Hart. Fantastisch verhaal, Joris van de Wier, over die titelstrijd dus van Heart of Midlothian. En Joris, we zien jou nog zo meteen terug over Italië. Moeten we dan nog doornemen? Ja, Italië. En de rest.
17: NPO Radio 1.
13: Het is inmiddels bijna 3:30. Het NOS-journaal, Jennifer Okkeloen.
18: Bij een protest tegen een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Demonstranten gooiden fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. De brandweer werd tegengehouden en agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. De politie in Sierra Leone heeft het onderzoek afgerond naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Dat heeft minister Van Wil gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt nu waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merinboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang Buys moet herstellen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers.
19: Langs de lijn en omsteken.
2: Ja, u hoort het in het nieuws. Onrust in Loosdrecht voor de zoveelste keer. En eerder vanavond spraken we al met NH Nieuwsverslaggever Celine Susters, die aanwezig was in Loosdrecht, waar dus helemaal uit de hand liep.
20: Politie, jullie moeten allemaal het terrein verlaten. Indien jullie niet vertrekken, kunnen jullie worden aangehouden of wordt er geweld gebruikt. Voor alle welwillende demonstranten, wees alsjeblieft verstandig en vertrek nu.
2: Ja, het was onrustig. Eerder vandaag waren er was een klein aantal asielzoekers gekomen in dat oude gemeentehuis daar in Loosdrecht. Celine, de laatste keer dat we hier spraken stonden die bosjes dus in brand. Was de ME bezig met charges? Moest je zelf ook maken dat je wegkwam eigenlijk daar? Hoe is het nu?
1: Ja, nu is het gelukkig weer een stuk rustiger. Wij zijn daar ook weg. Ja, eigenlijk na dat moment, die soort van explosie van gebeurtenissen waar de brandende voorwerpen richting het gemeentehuis werden gegooid, waardoor die bosjes dus in de brand kwamen te staan. En daarna voerden de ME charges uit. En daar zijn ze eigenlijk een tijdje mee doorgegaan. Naast de politie natuurlijk, die daar veel aanwezig was. En ja, uiteindelijk werd het vanzelf rustiger. Maar toen wij wegreden, toen was de politie en de ME nog wel in grote getalen aanwezig. En je zag eigenlijk overal nog wel groepjes mensen lopen en staan.
2: Ja, kon de brandweer er überhaupt wel doorheen komen? Want je zei, ja, de demonstranten hielden de brandweer tegen die brand wilde blussen. Is dat uiteindelijk wel gelukt dan?
1: Ja, dat was eerst inderdaad het geval. Uiteindelijk is de brandweer daar wel doorheen gekomen en hebben ze de brand kunnen blussen.
2: Okay, dus
1: maar ze werden eerst inderdaad tegengehouden.
2: Ja, die is uit. En nu, want dit is voor de zoveelste keer dat dit daar gedemonstreerd is bij dat pand. Vast misschien ook niet de laatste keer, maar er is nu een noodbevel, lezen we, tot morgenochtend 9 uur. Wat betekent dat nu?
1: Ja, het is een beetje de grote vraag, wat nu? Het werd eigenlijk wel duidelijk dat de mensen daar door willen gaan met demonstreren. Mm-hmm. Misschien met acties als vanavond. Dat kondigden ze natuurlijk niet aan van tevoren. Het lijkt in ieder geval dat ze doorgaan. Dit was eigenlijk ook dag 21 van de demonstraties. De meeste dagen die verliepen eigenlijk gemoedelijk en rustig. Ja. Vandaag kwamen de eerste asielzoekers daar dus wonen. En was er dus weer toch weer heel anders.
2: Ja. Goed, de noodbevel dus tot morgenochtend 9 uur. Dankjewel voor deze update nog eventjes. Celine Sulsters van NH Nieuws.
12: Dan gaan wij weer naar Wenen, naar die karaokebar waar Katja Zwart naar de halve finale van het Songfestival zit te kijken. Of is het klaar inmiddels, Katja?
21: Nee, het feestje gaat in zijn volle gang. Maar iedereen is nu druk in zijn lijstjes bezig.
12: Oh ja.
21: De liedjes zijn geweest en wat gaat er door naar de finale?
12: Ja, heb je verrassingen gezien vanavond?
21: Ik heb wel gezien wat ik verwacht had. Finland raakte mij persoonlijk niet tot nu toe. Staat al wekenlang bovenaan bij de boekmakers.
12: Ah.
21: Maar gaf echt, ik moet toegeven, een ijzersterk optreden weg.
12: Finland.
21: Het bijzondere was dat de viool live is gespeeld. Hè?
12: Ja, precies, daar hadden we het al over inderdaad. Hè? Dat mag normaal niet, maar nu wel. Zullen we eventjes luisteren, een stukje Finland?

0: En die violiste die er dus bij was, die was niet alleen live, maar die ging ook van noord naar zuid het podium op en af, hè?
1: Ja, op dat moment is het overigens niet meer live.
0: Oh, dan niet meer.
1: Nee, want dat was niet te doen. Nee.
0: Nee, maar goed, maar ik begrijp, jij was niet zodanig onder de indruk dus?
1: Nee, ik ben tot nu toe niet zo onder de indruk geweest. Maar ik moet zeggen dat ik het vanavond echt een ijzersterk optreden vond.
2: Okay,
1: dus ik kan me voorstellen dat mensen hiervoor gaan.
2: Ja. Hey, dan even, in het voetbal verwachten we nooit zoveel van ze. Maar San Marino...

0: Ja, ik heb er te weinig verstand van om het te beoordelen, Katja. Maar nou, jij hebt dat gelukkig wel.
1: Het is niet alleen bij het voetbal zo dat we geen hoge...
2: Het is ook een songfestivaldwerg.
1: Ook op het songfestival is het hetzelfde verhaal. Zij trekken dit jaar de jaren 80-ster Boy George uit de kast.
0: Oh.
1: Die maar liefst twee zinnen mag meezingen. Boy George kennen we nog van de hits Karma Chameleon.
2: Culture Club.
1: If You Really Want to Hurt Me van de Culture Club, inderdaad. En die hebben zij meegenomen. Hij mocht maar liefst twee zinnen meezingen. En daarmee hopen ze die top 10 te bereiken vanavond.
0: Ja, gaat dat lukken of niet?
1: Ik heb er een hard hoofd in, eerlijk gezegd. Maar de zaal vond het erg gezellig.
0: Ja, oké. Nou, dat is ook wat waard. Hey, en nu, hoe gaat het nu met stemmen? Want je zegt iedereen is bezig met boekjes en briefjes.
1: Ja, mensen houden een beetje de scores bij. Heb ik zelf ook gedaan, natuurlijk. Ik ben nog aan het twijfelen tussen Portugal en San Marino. Tussen Polen en Servië. Wat het makkelijk maakt vanavond is... Ja, er zijn minder deelnemers dan normaal.
0: Ja.
1: Dus je moet wel erg slecht zijn, wil je niet doorgaan vanavond.
0: Mm-hmm. Maar goed, in de officiële stemming is er een televoting natuurlijk. Of is er dan ook nog een jury?
1: Er is ook een jury. Dit jaar is de jury weer ingevoerd, sinds 2 jaar.
0: Okay.
1: Er was op de halve finales alleen een publieke stemming. Maar de jury is weer ingevoerd. Waarschijnlijk ook vanwege het Israël-verhaal. Hè?
0: Ja, precies.
1: Om dat een beetje in balans te houden. Dus de jury stemt voor de helft mee. En het kijkend publiek voor de andere helft.
0: Oké, het is 10:50. Hoe laat weten we de stand van zaken?
1: Ik hoop met een klein half uur.
0: Oké, klein half uur. Ja. Goed, dan kan de karaoke gaan beginnen bij jou. Dankjewel, Katja, voor al die updates vanavond. En geniet er nog een beetje van daar in Wenen.
2: Ja, succes dankjewel met meezingen inderdaad. Hè.
0: Welk liedje ga je doen eigenlijk?
2: Ja.
1: Ik doe zelf niet de karaoke, ik hou er niet zo van.
2: Ja, het is altijd goeie leuk om mee te luisteren.
1: Ja. Ik ga verder met mijn lijstje.
0: Dat is goed.
2: Succes.
0: Hoi Katja.
2: Ja, ik neem u even mee met wat er allemaal in dit pand gebeurde vanochtend. Echt extreem veel beveiliging, want u gelooft het of niet... de wereldbeker was hier de officiële... cricket wel te verstaan. Omdat de Nederlandse vrouwen over een maand voor het eerst meedoen... aan het WK T20, is er een heuse promotour. En die deed dus ook de NOS aan.
3: De beker komt zo tevoorschijn.
4: Ja. Samen met de cricketdelegatie staan we in de televisiestudio van de NOS... waar we een rondleiding krijgen.
3: Er zit Henry Schut hier met Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk.
4: De speelsters nemen daarna wat promos op.
5: Hoi, wij spelen deze zomer het WK Cricket T20 in Engeland. Alle wedstrijden worden live uitgezonden door de NOS.
4: Als laatste was dat de captain, Babette de Leden. Ja, en dat allemaal maar op een paar meter afstand van veelbegeerd eremetaal.
5: Oh.
6: Wie boven je?
5: Is hij zwaar?
6: Hij is zwaar.
4: Dat is hem, hè? Het is hem echt.
6: Ja, de wereldbeker, de T20 World Cup.
4: Hoe is het om hem zo dichtbij te hebben deze dagen?
6: Ja, echt heel cool. We mogen hem ook vasthouden zelfs. Dus dat is wel echt vet. En ook ja, het is super gaaf, denk ik, voor Nederland ook om cricket een beetje op de kaart te zetten. En we zijn gisteren in Rotterdam geweest en in Eindhoven met de wereldbeker. En ja, het is wel echt heel cool om aan iedereen te laten zien dat wij naar het WK gaan.
7: De Nederlandse cricketsters hebben zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor het WK 2020. Dat is komende zomer in Engeland. Oranje won op het kwalificatietoernooi in Nepal 5 keer op een rij. Onder meer van het sterke Schotland.
4: Dat was afgelopen januari toen er dus geschiedenis werd geschreven. Voor Heather Seegers was het allemaal extra bijzonder. Ze was namelijk eigenlijk gestopt, kwam weer terug en meteen met succes dus.
8: Ja, dat klopt. Ik had voor carrière gekozen buiten de sport. En toen hebben mijn nieuwe werkgever en de bond samen toch een afspraak kunnen maken... om nog even een laatste poging te doen tot WK. En dat is gelukt.
4: Ja, want je begint meteen te stralen. Had je dat zelf verwacht?
8: Nee, ik had dat niet meer durven dromen eigenlijk.
4: Al dus Seegers, ze werkt in de elektrotechniek van 7-3 aan de arbeid. En dan van 4-6 trainen. En dat elke dag. Voor ploeggenoten de Leden is dat anders.
6: Ja, ik ben een van de twee die een fulltime cricketcontract heeft. Maar ik moest ervoor naar Zuid-Afrika verhuizen. Dus naar de andere kant van de wereld. Want in Nederland is het nog een te kleine sport om echt je werk ervan kunnen maken. Dus ik heb eerst econometrie gestudeerd aan het Erasmus. En mijn master ook gedaan. En daarna kreeg ik een cricketcontract aangeboden. Dus ik ben alleen maar aan het cricketen de hele week. Alleen maar aan het trainen, de sportschool hardlopen, cricketen, wedstrijden. Maar voor heel veel andere meiden is het wel heel anders. Die moeten ook gewoon werken daarnaast of studeren daarnaast. Dus het is moeilijk en veel om te combineren.
4: Al weet de leden hoe het werkt, want ze komt namelijk uit een echte cricketfamilie.
6: Ja, zeker. Mijn oom Tim heeft voor Nederland gespeeld. Hij is ook een van onze assistentcoaches. En die heeft allemaal verhalen over zijn World Cups. Dus dat is wel cool. En mijn neef, zijn zoon, is ook, zit nu ook in het Nederlands mannenteam. En die heeft ook voor het eerst WK's gespeeld. En ik heb zeker aan hem gevraagd van hoe was dat. En het is natuurlijk een heel ander publiek dan gewoon zo'n lokaal toernooitje. Dus ja, dat helpt wel zeker. En ook oma komt nog kijken in Engeland. Dus het is wel heel bijzonder allemaal.
3: Twee keer rechts.
4: De rondleiding over de NOS-redactie gaat ondertussen door.
3: Jullie denken misschien teletext, wat is dat nog?
9: Maar mijn ouders zullen altijd een screenshot als een gek.
3: Ja, kijk, dat is dit gekke ding.
4: Straks op het WK is Oranje het laagst geplaatste team. Het gaat ze dus vooral ook om inspireren. Nederland enthousiast krijgen voor hun sport, voor cricket.
8: Ja, ik vind het altijd heel raar om aan mijn vrienden uit te leggen dat het de tweede grootste sport in de wereld is. Maar dat niemand in Nederland begrijpt wat we nou eigenlijk doen. Het zou heel leuk zijn om iets populairder te worden in Nederland. En dat iedereen in Nederland ook kan zien waarom wij zoveel van deze sport houden.
6: Maar wij geloven echt wel dat we een paar kunnen winnen. En dat we hopelijk die wereldbeker weer mee terug kunnen nemen.
4: Ja, of je houdt hem gewoon hier, hè? Ik bedoel, hij is nu toch hier.
6: Ja, dat kan ook nog.
2: Ja, dat zei cricketster Babette de Leden tegen verslaggever Thierry Boon. Het WK T20 met dus voor het eerst Oranje is vanaf 14 juni live te volgen bij de NOS.
10: Absolutely sensational!
11: Het buitenlands voetbal.
0: Ja hoor, we hebben Spanje, Duitsland, Engeland net gehad. Jorrit Hansen met een fantastisch verhaal over Hart. Even kijken, vlak voor het einde van het seizoen moeten we nog even naar Italië, denk ik, lijkt me. Hè?
12: Ja, daar is de titel al vergeven aan Inter.
0: Inter, ja.
12: De titel heroverde op Napoli, dat vorig jaar kampioen werd. Napoli staat tweede, nog niet helemaal zeker van Champions League, maar hebben hele goede papieren. Daarachter heb ik weer een leuk clubs bij elkaar gevonden, dat het spannend maakt. Daar gaan namelijk vier clubs die binnen 3 punten staan om 2 Champions League tickets strijden. Dat is onder meer, of niet onder meer, ik ga ze alle 4 noemen. Mm. Dat is Juventus, dat is AC Milan, dat er heel goed voor stond, maar de laatste week echt aan het kwakkelen is. Daar is echt een crisissfeer weer gaande. Oh. Aan de andere kant, AS Roma is erbij gekomen.
0: Ja,
12: niet
0: die
12: in de laatste
0: goed,
12: plaats,
0: he?
12: Dankzij Donny O'Malley, die alweer 13 doelpunten heeft gemaakt in 16 wedstrijden. En Como staat er nog verrassend bij. Dus dat wordt nog leuk de komende weken. Maar voordat ze verder gaan met de Serie A, staat morgen eerste bekerfinale programma. Met ook weer behoorlijk wat Nederlandse inbreng. Want het Lazio van Kenneth Telen en Tijani Noslin speelt tegen het Inter van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij. Dus dat is ook nog wat kijken waard.
2: Nou, dan gaan we naar België. Bekerfinale deze week. Maar ook in de competitie gebeurt nog van alles.
12: Ja, op Hemelvaartsdag donderdag eerst die bekerfinale. In Brussel tussen 2 Brusselse clubs. Union Sint-Gilles en Anderlecht. En Anderlecht heeft die beker, grote naam Anderlecht, maar al sinds 2008 niet gewonnen. En in de competitie staat Club Brugge dan weer op pole position. 1 punt voorsprong op datzelfde Union. En die 2 spelen komend weekend nog tegen elkaar in Brugge. Dus ook daar nog spannend.
0: Hmm. Turkije dan. Daar werd afgelopen weekend de competitie wel al beslist. En Noah Lang kampioen, hè?
12: Ja. Kan toch weer een titel bijschrijven. Hè? Dus Galatasaray pakte voor het
2: vorig jaar met PSV.
12: Galatasaray pakte voor het 4e jaar de titel op rij. Want thuis met 4-2 van Antalyaspor. Noah Lang begon weer op de bank voor de zoveelste keer. Daar zal hij zelf ook wel de pest over in hebben. Maar was als invaller wel belangrijk bij de 3-2 met een assist.
13: En een shot op de lat. Dan het op. Fuck, Poste kan Osimhen goal! Osimhen goal!
12: Ja, hier was goede assist. Goed terugleggen in een lastige situatie. Maar goed, Lang dus veel minder gespeeld dan dat hij zelf verwacht zou hebben. En waar hij op gehoopt zou hebben. En ik lees ook in Turkse media dat Galatasaray, dat hem huurt van Napoli, ook niet van plan is om die koopoptie te lichten. Dus weer afwachten waar Noah Lang komend seizoen speelt.
0: Ja, Galatasaray kampioen. Niet heel verrassend dus. Jij vliegt heel Europa door vanavond. Heb je nog gewoon een leuke uitsmijter?
12: Ja, Zwitserland is leuk.
0: Zwitserland?
12: Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Daar is FC Thun kampioen geworden. Sowieso hun eerste titel in meer dan 130 jaar dat ze bestaan.
0: Echt?
12: Ja, maar ook een titel een jaar nadat ze gepromoveerd zijn. Dus die pakken op 2 verschillende niveaus 2 titels op rij.
0: Die promoveren eigenlijk 2 keer achter elkaar, een soort van, zou je kunnen zeggen.
12: Ja, die zijn eerst en eerste geworden. Ja. Uiteindelijk levert dat 1 landstitel op, maar dat is wel bijzonder. Want ik kon in Europa maar 2 voorbeelden vinden van clubs die dat eerder gedaan hebben. Kaiserslautern, 1996. kampioen van Duitsland, laten zeggen gepromoveerd. Maar ook in Nederland is het ooit gebeurd. DWS, Amsterdam, 1964.
2: Zeggen moeten we ook ver terug.
12: Maar we staan sowieso op 3. Dus goed onthouden voor eventuele quizvragen in de toekomst.
0: Ik neem jou mee als ik de pub in ga. Oh.
12: Ja, dan ga je binnen.
0: Jorrit Hansen, fijn. Dankjewel voor deze bijpraatsessie over het Europese voetbal.
2: Het was een hele happening vanavond in Hengelo in Overijssel. Het eerste elftal van voetbalclub ATC 65 speelde een wedstrijd tegen WVF uit Zwolle. Een wedstrijd die precies 1 minuut duurde. Ja, hoe kan zoiets? Nou, 3 weken geleden kreeg een speler van WVF een 2e gele kaart. Dus die had van het veld afgemoeten. Maar dat gebeurde niet. En dus speelde de ploeg uit Zwolle 42 seconden met 1 man te veel op het veld. Ja, wat moet je dan doen? Dan moet je over gaan spelen. Frank Kraken is de voorzitter van ATC 65 uit Hengelo. Goedenavond.
10: Dat klopt. Goedenavond. Hallo.
2: Alles in gereedheid gebracht voor 42 seconden wedstrijd. Het is, als je het wil uitleggen, dan ben je langer bezig, toch?
10: Ja, het is wat, hè. Ja, het is heel bijzonder om mee te maken. En het bijzondere is als het 10 minuten was geweest, wat natuurlijk ook wel eens gebeurt als een scheidsrechter een blessure oploopt of zo in het amateurvoetbal. Ja. Dan hadden wij nu niet aan de telefoon gehangen. Hè? Dan was dit niet op de radio geweest. Dus dat maakt het zo bijzonder. 42 seconden maakt het heel speciaal. En daar is enorm veel media-aandacht voor gegeven.
2: Maar hoe moet ik me dat voorstellen? Loopt dat stadionnetje dan ook nog lekker even vol voor die 42 seconden? Of,
10: Nou, we hebben de trainingen van de andere teams die natuurlijk gewoon doorgingen. Die zijn onderbroken. Die hebben zeg maar 1 minuut stilte gehouden.
0: Even drinkpauze.
10: Ja, die hebben langs de kant staan kijken. En voordat ze het wisten konden ze weer aan de bak. Want toen was het alweer voorbij. Ja.
0: Serieus?
10: Een beetje knipperen en je kunt weer door. En, ja, nee, echt zo is het gegaan.
0: En jullie hadden wel speciaal echt getraind op die 42 seconden, hè, begrijp ik. Echt vrije trappen geoefend en zo, toch?
10: Ja, ja, dat kwam er niet helemaal uit, moet ik zeggen. We zijn natuurlijk, als je 42 seconden moet spelen met een vrije trap op 20 meter van het doel, ja, dan is dat, zou je op zijn minst kunnen zeggen, kansrijk. Ja. Dus daar hebben ze 3 weken op kunnen trainen. Alleen, dan zie je dat we tweede klas spelen en geen Champions League.
0: Maar neem ons even mee. Het muurtje wordt neergezet, die bal wordt neergelegd. En dan.
10: Ja, exact. Ja, en iedereen stond klaar. Zij hadden maar 9 man, want er waren al 2 spelers van hun uit het veld gestuurd. En wij staan met z'n 11, dus je zou zeggen voor die bal. Of in 1 keer op doel loeien. Maar de bal ging naar de zijkant en iets te enthousiast, waardoor de speler die hem voor zou moeten zetten er niet meer bij kon, over de zijlijn heen. Nou, dan ben je de helft van je speeltijd al kwijt. Hè? Ja. Voordat dan die linksback die bal weer in het spel brengt. Dat duurt natuurlijk ook heel lang. Vervolgens

0: dan die linksback die bal weer in het spel brengt. Dat duurt natuurlijk ook heel lang. Vervolgens werd de bal door ons veroverd. Werd nog een keer voorgeslingerd. Werd keihard weggeschoten naar voren. En dat zou ik ook doen als ik hun was. Onze keeper die speelt de bal nog één keer in de richting de 16. Die bal die stuit. En onze spits die komt eronder. En op dat moment dachten we echt aan de kant van aan de lijn van het zal toch niet gebeuren. Ja. Maar nee, de keeper van hen die kwam uit en die kopte de bal weg. En toen floot de scheidsrechter af.
1: En Frank Bal, als ik je zo beluister, dit duurt al 1:15 dit antwoord.
0: Ja, dat klopt. Dus het was ook, je kan er een boek over schrijven. Niet zo'n hele dikke pil waarschijnlijk. Maar nee, maar kijk, voor ons, wij zijn een tweede klasse. ATC 65 is een club met 1400 leden. Het komt natuurlijk nooit voor, normaal gesproken, dat een tweede klasse Hart van Nederland op bezoek heeft. Die voor het eerst in de historie een wedstrijd in zijn geheel gaat uitzenden vanavond.
1: Ook een heel kort
0: item. Ja, heel kort. RTV Oost, live op televisie gestreamd. ESPN, die inbelt en met een FaceTime-verbinding. Allemaal bij een tweede klasse voor 42 seconden. Dan heb ik het nog niet over het NOS Radio 1-journaal, Radio 538, Veronica. Dus het is landelijk nieuws.
2: Ja, en dan even luisteren hoe de spelers daar dan mee omgaan. Hoe dat dan klinkt op het veld, hè, na wat je net allemaal beschreven hebt over die vrije trap en nog die uittrap van die keeper en zo. Ja. Ja, toch wel enthousiasme hoor. Hey.
0: Ja, de opluchting bij de tegenstander was natuurlijk grote teleurstelling. Of berusting, mag je eigenlijk zeggen. Berusting. Wat kan je in 42 seconden?
2: Nou, er had best veel kunnen. Ik heb twee kansen gehoord in je verslag.
0: Ja, dat klopt. Het had zomaar gekund. Maar wij hebben geen Rashford in de geledingen die even zo'n bal op onnavolgbare wijze in het kruis schiet. Wij moeten het doen met onze spelers. En daar zijn we hartstikke trots op.
1: Maar Frank, het is al een beetje maf. Ze moeten helemaal uit Zwolle komen. Dus een uur heen, een uur terug voor 42 seconden. Die voorzitter van WVF die vond het allemaal maar een beetje gek.
0: Ja, die stookt het vuurtje lekker op. En dat geeft ook niet. Ik denk dat we als we een paar dagen verder zijn en we gaan erboven hangen en we kijken erop terug, dat we zeggen van joh, we hebben toch als tweede klassers een unieke wedstrijd gespeeld. Ik heb net we hebben het 60-jarige jubileum gevierd van de club. Daar breng je dan verhalen in naar voren die heel bijzonder zijn geweest. Nou, als we het 70 of 75-jarige jubileum gaan vieren, dan komt dit verhaal natuurlijk voorin in dat magazine te staan, want dit is zo bijzonder. Dat maak je maar één keer mee.
1: Was wel een goede avond voor de kantine omzet?
0: Nee, ja, gemiddeld.
2: Pers krijgt alles gratis, toch?
0: Ja, daarom. Ja, dat kost een heleboel geld.
1: Dat kost alleen maar geld.
0: We hebben ons best gedaan om alles goed voor te bereiden. Maar wij spelen zaterdag een veel belangrijke wedstrijd. We staan gedeeld tweede en we spelen tegen CSV 28, de club van Gianni Reinders, heel bekend uit Zwolle. En wij strijden allebei om die tweede plaats die recht geeft op na-competitie. Ja. Dus daar is alles op gericht.
1: En die duurt
0: het was een bonus geweest als we hadden gewonnen.
1: En komend weekend gewoon 90 minuten, hè?
0: Gewoon 90 minuten. Het was wel grappig, want binnen 10 minuten na de wedstrijd kwam de man die bij ons de was verzorgde, die kwam al binnen en zei, ik heb ze erin gegooid en er weer uitgehaald. Want dit was de moeite niet.
1: Een klein wasje. Hartelijk dank, Frank Kraken, de voorzitter van ATC 65.
2: Ja, als het dan toch over voetbal gaat, moeten we even naar Curaçao kijken. Het waren 24 hectische uren op Curaçao. Gisteravond maakte de voetbalbond bekend dat bondscoach Fred Rutte vertrekt. Dat gebeurde na een periode van lobbyen van spelers, sponsoren die per se Dick Advocaat terug wilden hebben. Nou, op een persconferentie legde bondsvoorzitter Gilbert Martina hoe het volgens hem is gegaan.
3: Je wil het liefst nu volop gefocust zijn op de voorbereiding. Maar het is gebeurd en we moeten daarmee zo goed mogelijk omgaan. Bij vertrek van onze bondscoach Dick Advocaat in februari, in verband met veel omstandigheden, hebben we de heer Rutte aangesteld als bondscoach. Afgelopen zondag heeft hij in een goed gesprek met mij aangegeven dat gezien de omstandigheden 2 wedstrijden verloren in Australië, waar de voorbereidingen aanloop niet ideaal waren, Een moeilijke wedstrijd in aankomst, Schotland thuis, waar de kans bestaat dat je geen rendement haalt, geen resultaat haalt, en dat je dan 14 dagen voor het WK de discussie gaat krijgen omtrent je bondscoach, of die wel de juiste is of niet. Hij zegt, dat wil je niet hebben, want dan moet alle hersen op dek zijn om te focussen op je debuut op 14 juni. Dus vanuit dat perspectief denkt hij dat in het algemeen belang van het elftal of Curaçao, dat het beter is dat hij een stap opzij neemt. Dus zo is het gegaan. Niet ideaal, maar ik zeg altijd, we kunnen blijven draaien. Waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat tegen ons? We kunnen gaan kijken, waarom is dit gebeurd met ons?

0: En wat kunnen we daaruit leren?
1: Ja, de bondsvoorzitter is hier bij Martina. Hoopt dat de onrust het team een extra boost zal geven.
2: Wij zijn er doorheen voor vanavond. Morgen natuurlijk weer vanaf 9 uur langs de lijn en omstreden. Dan onder meer met play-off voetbal. Almere City tegen Willem II. Zo dadelijk met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door...
1: Niemand minder dan Wilfried de Jong. Wens u een fijne avond.
3: Radio 1.
4: Deze week in de perstribune van Max. Cornald Maas, jarenlang commentator bij het Eurovisie Songfestival. Dit jaar kijkt hij toe.
5: Ter plaatse zijn mis ik het meest.
4: En presentator Erik Dijkstra. Hij schreef een boek over zijn grote fascinatie.
6: Ik hou natuurlijk heel erg van sport.
4: Druk in de topsport.
6: Maar ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat topsporters onder zo'n ongelofelijke druk staan.
4: Margreet Rijntjes. In gesprek met Cornald Maas en Erik Dijkstra. Zondag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de lentevoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter horen, beter leven.
14: Ik krijg een vakantiebroertje.
15: Huh?
14: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
15: Cool, wil ik ook.
16: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
17: Europakinderhulp.nl.
4: NPO Radio 1.
18: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid en vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid is ingezet om de orde te herstellen en ook is een noodbevel uitgevaardigd. Mensen moeten daarom tot morgenochtend wegblijven bij de opvang. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade door de brand bij het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later had gezegd. Het telecombedrijf werd in februari gehackt en daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend.
0: De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. De politie in Sierra Leone heeft het onderzoek afgerond naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Dat heeft minister Van Wil gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of Bolle Jos nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een kind hebben met de dochter van de president. Erik van Merrienboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buijs, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrienboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden voor een crisis of ramp. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Volgens de EU moet Nederland strategische voorraden aanhouden voor noodsituaties. Maar op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn die er niet. Saba heeft bij een ramp maar voor één dag drinkwater. En het verse voedsel zal in het Caribisch Nederland binnen enkele weken opraken. In Hengelo is een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. Het ging om de laatste 42 seconden van een amateurwedstrijd van 3 weken geleden. Er deed toen bij de tegenstander een speler mee die een rode kaart had gekregen. Het slot is daarom overgespeeld, maar dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer, nu nog veel regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het dan langzaam op en het koelt af tot een graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
21: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
22: Dynamisch.
21: Maar in de winter wil ik zekerheid.
23: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
24: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
25: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
26: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
30: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
31: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
30: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Hoeveel bluswater van de brandweer is er nodig om de helse brand in de hoofden van demonstranten tegen de opvang van de noodopvang van asielzoekers helemaal te doven? Goedenavond, welkom bij het Oog. Journalist Thomas Erdbrink hield vandaag de persvrijheidlezing saillant, omdat hij ook kritiek kreeg op de manier waarop hij een tv-serie maakte in Rusland. Protesten tegen AZC's houden aan, en hoe reageren politici dan in Den Haag? Donald Trump maakt zich op voor een 2-daags bezoek aan China. Correspondent Sjoerd den Daas werkte in beide landen. Wat voor een ontmoeting gaat dit worden? En ondernemer Henny van der Most had een droom van een afvalverwerkingsfabriek in Rotterdam, een heel groot pretpark maken. Het kostte hem jaren van zijn leven en het kwam maar niet af. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 12 mei.
2: In het Verenigd Koninkrijk draait het maar om één vraag.
3: Is it over for Keir Starmer?
2: Ja, mag premier Starmer blijven? Zelf denkt hij van wel, omdat zijn regering gewoon goed bezig is.
4: That is the right choice for Britain. That is the Labour choice.
2: Maar de Britse pers is kritisch en schilt vragen naar passerende ministers.
5: Are you supporting the Prime Minister? Mr. Reid?
3: Should it continue?
2: Volgens de ministers is er niet zoveel aan de hand.
6: The Prime Minister has my full support.
2: Maar de pers is al bezig met de mogelijke opvolger,
7: West Streeting, are you going to challenge the Prime Minister? What are you going to say to Keir Starmer?
2: In Loosdrecht zijn ondanks protesten de eerste asielzoekers aangekomen in de opvang van het gemeentehuis.
8: De asielzoekers zijn hier niet heel warm ontvangen. Er hangen overal uitingen als no refugees, go home.
2: Tegenstanders gaan door met hun protesten.
9: Eigenlijk staat er op alle borden die er hangen, staat wij willen er nul, geen AZC hier.
2: Vanavond liep een protest opnieuw uit de hand. Er werd vuurwerk gegooid en brand gesticht. In Wenen is het Songfestival begonnen. Zonder Nederland, maar wel met het omstreden Israël. En de gedoodverfde favoriet Finland gaf zijn visitekaartje af. Ja, toch is het dit jaar vooral een feestje buiten onze landsgrenzen.
10: Ja, het leeft gewoon veel minder. Eurovisie leeft niet, we doen niet mee.
2: Voor fans is het een moeilijke keuze. Sommigen doen mee aan de boycott.
11: En dan heb je mensen die zeggen, ja, ik ga gewoon wel dit jaar kijken, want het is toch gewoon iets wat ik leuk vind.
2: In Kampen is er ophef over een agressieve rottweiler.
12: Voor scheenbeen is een hap uit. En dan mijn billen, dat is allemaal beschadigd door de tanden.
2: Ja, en deze vrouw is niet het enige slachtoffer.
13: En hij had me hier gebeten en in mijn hondenarm. Allemaal happend, hè, naar de prooi.
2: De burgemeester is boos en neemt maatregelen.
14: Niet alleen de plicht om aan te lijnen en te muilkorven. Als de eigenaar dat zelf niet doet, dan verplicht ik hem daartoe.
2: Slachtoffer heeft maar één wens.
12: Ik hoop dat ik geestelijk weer het pad op durf.
2: En tot slot nog even naar dit liedje.
15: Als de klok van Arnhem luidde.
2: Dat was al op veel plekken te horen, behalve op de klok van Arnhemuiden zelf.
16: Dat heeft onder andere te maken met de kwaliteit van de klokken. Dus dat was heel erg lastig om dat erop te zetten.
2: Maar nu is het toch gelukt.
16: Dat probleem is opgelost, definitief, voor eeuwig.
2: En vanaf vandaag hoor je dus ook in Arnhemuiden.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, u hoort het al in het nieuws waarschijnlijk. Vanavond is er brand uitgebroken bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht, waar vandaag de eerste asielzoekers zijn aangekomen, waar gedemonstreerd werd tegen komst. Verslaggever Nicole de Vever was erbij. Goedenavond, Nicole.
17: Ja, goedenavond.
2: Ja, wat gebeurde daar vanavond?
17: Nou, er waren weer, zoals de afgelopen twee weken steeds het geval was, een groep buurtbewoners, maar ook mensen van buiten, naar het oude gemeentehuis gekomen om te demonstreren. En ze vertelden allemaal van ja, de media die zegt steeds maar dat wij er een zootje van maken, dat ze hier rellen zijn, maar we staan hier elke dag te demonstreren. Maar je voelde eigenlijk de hele avond al aankomen dat het verkeerd zou gaan. En inderdaad, rond 9:00 ging het eerste vuurwerk af, werd naar het gemeentehuis gegooid. De begroeiing daaromheen die vloog in de brand. Brandweer die eraan kwam, die werd tegengehouden door de demonstranten. Die riepen, ja, wij zijn Nederland en oprotten. Commentaar op wat ze hoopten dat er zou gebeuren met de mensen binnen die binnen zitten.
2: Ja.
17: Er zouden nu zo'n 15 asielzoekers inmiddels zijn gearriveerd. Dus het was heftig.
2: Ja, maar je zegt ze zijn gearriveerd, maar zijn ze nog in dat pand? Nee, toch? Of wel?
17: Dat weet ik niet. Er was eerder vandaag sprake dat de eerste 15 mensen aangekomen zijn. In totaal zullen hier 70 mensen worden opgevangen. Men ging ervan uit dat die daar aanwezig waren. Ik hoop eerlijk gezegd voor die mensen dat ze er niet waren. Maar het verhaal ging dat ze wel binnen waren.
2: Ja, en die brand is geblust, neem ik aan, want dat was al een paar uur eerder. Is die schade groot daar of niet?
17: Nee, het gaat niet zozeer. Ja, het waren behoorlijke vlammen die wel redelijk vanzelf zijn gedoofd. Het regende ook en het ging om de begroeiing daarbuiten. Maar het was behoorlijk vuurwerk en behoorlijke vlammen. Maar de brandweer die er dus aankwam, die kwam er niet doorheen. Die werden tegengehouden door de demonstranten. Uiteindelijk is het wel gelukt. Nee, ik denk dat de schade meer zit in wat er gebeurd is dan schade aan het gebouw zelf.
2: Ja, ik dank je wel, verslaggever Nicole Lefever. Dan gaan we op naar de krant van morgen, Christian Bonenbakker.
18: Ontheemde Oekraïners zijn voorlopig niet van plan terug te keren naar Oekraïne. Ook niet als de oorlog daar voorbij is, schrijft de Telegraaf. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 wel een Nederlands paspoort zou willen. Bijvoorbeeld omdat ze een goede baan hebben of omdat hun kinderen hier opgroeien.
2: Maar er is veel onzekerheid. 86% maakt zich zorgen over wat er gebeurt als hun beschermingsstatus volgend jaar afloopt. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat de Oekraïners te horen krijgen waar ze aan toe zijn.
18: Het onderwijs zal nog vaak het doelwit zijn van hackers, zeggen deskundigen in NRC. De afgelopen weken werd het universiteitssysteem Canvas 2 keer gehackt. En zo waren er de afgelopen jaren wel meer cyberaanvallen op onderwijsinstellingen.
2: Hoogleraar Harald Franke weet wel waarom. De systemen hebben heel veel gebruikers en dus zijn er veel kwetsbaarheden. Eenmaal binnen kun je bij de gegevens van al die gebruikers, en dat zijn de hoogopgeleiden van de toekomst. Kortom, interessante doelgroep voor phishing.
18: Nederland blijkt veel meer terpen te hebben dan werd gedacht, blijkt uit onderzoek van onder meer de Wageningen Universiteit, waarover de Volkskrant schrijft. De onderzoekers vonden bijna 9000 terpen, wierden, werven en belten, 3 keer zoveel als verwacht.
2: Vooral in de Betuwe, Noord-Holland en rond Kampen werden veel bewoonde landschapsverhogingen ontdekt. Die dateren meestal uit de middeleeuwen, zijn dus veel jonger dan de bekende terpen en wierden in Friesland en Groningen, die soms al 2000 jaar oud zijn.
18: Als er buitenaards leven bestaat, wat betekent dat dan voor het christelijk geloof? Met die vraag worstelen Amerikaanse christenen, is te lezen in het Nederlands Dagblad. Het Witte Huis heeft documenten over UFO's vrijgegeven en er gaan geruchten rond over geheime bijeenkomsten waarin meer informatie wordt gedeeld.
2: Erg overtuigend is het allemaal nog niet, maar toch, wat nou als? Een geruststellend antwoord kwam al in 2008 van de directeur van de Vaticaanse Sterrenwacht. Die stelde dat intelligent buitenaards leven niet in strijd is met het christelijk geloof. Want we kunnen geen grenzen stellen aan Gods scheppende vrijheid.
18: Trouw schrijft over de productiefste auteur van Nederland, Andries Hermans uit Hendrik Ido Ambacht. Onder het pseudoniem Andries BV brengt hij zo'n 10 boeken per dag uit over de meest uiteenlopende onderwerpen.
2: De boeken zijn uiteraard gegenereerd door AI, net als de onderwerpkeuze. Maar afgezien van bol.com zetten de verkopers dat er meestal niet bij, ontdekte de krant. Na een telefoontje van Trouw verscheen ook bij de andere verkopers al snel een AI-label.
18: Andries BV werkt met print on demand. Hij drukt een boek pas als het besteld is. Zijn opmerkelijkste titel is Hoe schrijf ik een boek? Met tips hoe je als tobbende auteur schrijfblokkades kunt overwinnen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkrant.

0: Taste of Heaven, gezongen door Micha. Een noodbevel in Loosdrecht dus op dit moment vanwege de asielprotesten. Over die protesten ging het ook vandaag in de Tweede Kamer. Dus over naar Wilma Borgman vanuit Den Haag. Goedenavond, Wilma.
1: Hey Wilfried, goedenavond.
0: Ja, die Tweede Kamer kwam vandaag voor het eerst weer bijeen, hè, na de meivakantie. Was iedereen daar uitgerust en vol goede moed om te starten?
1: Nou, als dat al zo was vandaag, dan hebben ze dat niet lang kunnen volhouden, vrees ik. Want wie ik ook sprak vandaag, er was toch een hele hoop chagrijn in de wand. En dat chagrijn was er tussen oppositie en coalitie. Waar zitten nou die meerderheden voor al die plannen die we hebben? Maar ook tussen coalitiepartijen onderling. Want het gaat wel heel erg stroef allemaal. Voordat dat meireces begon, hebben we gezien dat het asielbeleid voor wrijving zorgde. Maar daar kwam vandaag het ene na het andere hoofdpijndossier bovenop. Want bezuinigingen in de sociale zekerheid, hoe gaat dat aflopen? Want het eigen risico in de zorg moet verhoogd, maar waar is dan de meerderheid? Want een oplossing voor het stikstofprobleem en dan ook nog eens de hypotheekrenteaftrek, dat allemaal zorgt ervoor dat onderlinge chagrijn. Ja, en dan is die kwestie met dat asiel nog niet eens opgelost.
0: Ja, want goed, dat is vanavond weer heel erg aan de hand. Dat is een week lang bezig, al die protesten. Ik heb de indruk dat het kabinet daar nog niet zo heel veel over gezegd heeft. Klopt dat?
1: Nou, net vanavond gebeurde dat wel, want toen kwam minister Van den Brink met een reactie op sociale media op wat daar gebeurde in Loosdrecht. Die zei, wat we vanavond daar hebben gezien heeft niks te maken met demonstreren. Het is vernieling, het is geweld en het is totaal onacceptabel. Van den Brink vanavond op X. Ja, maar de afgelopen weken was de boodschap vanuit het kabinet toch wat minder eenduidig. Het geweld werd wel veroordeeld, maar van de ene partij hoorden we vooral begrip voor wat ze noemen de zorgen bij de mensen. En terwijl de andere partij zegt, gemeenten moeten wel die opvang regelen. En de gemeente op hun beurt die trekken aan de bel omdat ze de steun uit Den Haag niet krijgen, vinden ze. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht ook onder valt, die zei eerder, die onrust in die dorpen die komt ook door wat er in Den Haag gebeurt. Of liever gezegd, door wat er in Den Haag niet gebeurt. Ik sprak minister Van den Brink vanmiddag en die zegt dat het lokaal bestuur echt wel op hem kan rekenen.
2: Nou, ik denk als burgemeesters in dat opzicht zorgen hebben over in hoeverre Den Haag daar duidelijk over is, dan denk ik dat ik hier vandaag en ook in de afgelopen weken door verschillende kabinetsleden duidelijk heb gemaakt dat wij als kabinet staan voor de lokale bestuurders, voor de taak die wij van hen vragen om voldoende opvang te realiseren. En tegelijkertijd proberen we ook de instroom te beperken en daarvoor zijn we ook volop in debat. Dus het lokaal bestuur kan volop op ons rekenen.
1: Ik heb de burgemeester van Weidemeren horen zeggen, ja, het kabinet laat het ook wel afweten. Hij zegt, drie kabinetten op rij hebben eigenlijk weinig werk kunnen maken van wat ze hebben beloofd. Heeft hij gelijk?
2: Nou, ik denk dat hij zeker gelijk heeft als het gaat om die terugblik van de afgelopen jaren. Daarom zeg ik ook de hele tijd, de politici die alleen maar kiezen voor asiel instroom of alleen voor opvang, het is allebei. En de voorgaande kabinetten hebben daar allebei onvoldoende op geleverd. En dat is de reden dat ik op dit moment denk ik in dit soort debatten sta zoals ik nu sta. De boel tot rust probeert te brengen. Maar dat kost wel meer tijd dan we tot nu toe bezig zijn.
1: Hoor ik u zeggen dat het vorige kabinet heeft laten afweten?
2: Op instroom en op asielopvang. En niet alleen het vorige kabinet, ook het kabinet daarvoor. Laat ik zeggen, de achteruitkijkspiegel geeft ons niet een al te beste inkijkje in wat er allemaal is gebeurd. Maar laten we nu maar de schouders eronder zetten. En de instroom beperken en de asielopvang op orde brengen.
1: Ja, de schouders eronder. En dat duurt dan misschien een beetje langer dan gehoopt. Maar uiteindelijk moet het dit kabinet wel lukken. Wat vorige kabinet niet is gelukt. Dus die twee dingen regelen, zegt de minister, de opvang op orde brengen, als ervoor zorgen dat er minder opvang nodig is, omdat er minder mensen komen.
0: Ja, maar goed, een van die wetten die dat moest regelen, is nou uitgerekend een paar weken geleden weggestemd. Hoe staat het eigenlijk met de reparatiewetten, om ze zo maar even te noemen?
1: Ja, daar zijn er drie voor nodig. Twee van de drie, die gaan wel lukken, is de verwachting. En dan gaat het over het afschaffen van de dwangsommen voor de IND, als die de termijnen overschrijdt. Dat is één. En de ander is dat iemand sneller ongewenst verklaard kan worden. Daar is het kabinet afgelopen vrijdag mee akkoord gegaan. En die twee die zullen het wel halen. Maar er is nog een derde wet bij nodig. En dat wordt lastig. Want die wet gaat over het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Juist dat deel waardoor de D66-fractie in de Eerste Kamer tegenstemde. Van den Brink wil die beperken. Zodat het alleen gaat over mensen die terugkeer naar hun eigen land frustreren. Zodat alleen die eronder vallen. Maar dat is ingewikkeld. En we horen dat daar achter de schermen ook al gedoe over is geweest.
0: Ja. Maar Wilma, dan mag jij mij uit gaan leggen waar dan de politieke gevoeligheid ligt.
1: Nou, die zit hem in de inhoud. Want hoe zorg je ervoor dat het op een degelijke manier netjes wordt geregeld, dat alleen die groep eronder valt. Maar het zit hem ook in de manier waarop er naar buiten toe over wordt gepraat. En ik hoorde vandaag dat er ook chagrijn is in de coalitie over de manier waarop vicepremier Dylan Jessel zich uitsprak. Dat deed ze in het gesprek met de minister-president op tv. Toen in de week dat de Eerste Kamer die wet had weggestemd. Ze kreeg de vraag, waar heeft Den Haag het laten liggen? En Jessel stond daar als vervanger van de minister-president, dus namens het kabinet, maar toch zei ze dit.
3: Nou ja, wat wij hebben gedaan als VVD al jaren, we hebben die wet op de plank liggen, we hebben de maatregelen op de plank liggen, maar we hebben gezien, Rutte 4 is er niet op gelukt, dan had je een kabinet afgelopen 2 jaar met PVBW NSC, die wetten niet gelukt.
4: Zat u allemaal bij?
3: Nu waren we zo dichtbij. En dat deze niet door zijn gegaan, er is een hoop te wijten richting de VVD. In deze, we hebben de wetten gemaakt, ze liggen op de plank, we hebben ze verdedigd. Maar ik heb wel een meerderheid nodig van partijen die voorstemmen. Ja. Maar dan nog moet je altijd kijken waar kan ik verantwoordelijkheid pakken. En wat we dus nu doen als coalitie, waar de VVD nogal een relevant onderdeel van is met twee andere partijen. Wij zeggen hoe dan ook, al die maatregelen die nu weggestemd zijn, moeten door in Nederland, dus we komen met nieuwe wetgeving.
1: Ja, was dat nou wij van het kabinet of wij van de VVD? Dat leidde tot opgetrokken wenkbrauwen bij de coalitievrienden. En die gaan waarschijnlijk morgen weer heel goed opletten. Jette is er niet, dus Jessel vervangt hem weer. En dan gaat het over een ander politiek explosief onderwerp, namelijk de hypotheekrenteaftrek. Daar is die weer.
0: Ja, waarom staat die nou opeens weer op de agenda?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ze dachten dat ze dat in het coalitieakkoord goed hadden dichtgeregeld, want er staat namelijk in, we laten het zoals het is. Maar ja, dat lukt niet. En dat het politiek explosief is, ja, dat bleek vandaag al. Het is namelijk zo, het wordt een beetje ingewikkeld, maar ik zal proberen om het goed uit te leggen. De hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens, die gaat een beetje stijgen. Die mogen dus meer aftrekken. En dat komt doordat er een beetje meer belasting wordt betaald en daardoor die renteaftrek ook omhoog gaat. Dat kost 280 miljoen. En bij GroenLinks-PvdA hadden ze bedacht, daar kunnen we wel betere dingen voor bedenken, voor die 280 miljoen. Doe maar niet die hogere aftrek. Diende daarover een motie in. Die haalde het vanmiddag, nota bene, met steun van de 2 van de 3 coalitiepartijen. D66 voor, CDA voor, VVD tegen. En dat leidde tot een afgemeten reactie van de VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans, die zei, ja, het kan wel zijn dat de meerderheid dat wil, maar we doen het niet.
5: We hebben heel duidelijk afspraken gemaakt. We maken geen aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek, geen aanpassingen in de systematiek daaromheen. De manier waarop we de eigen woning fiscaal behandelen, zoals dat heet, dat blijft gelijk en dat hebben we letterlijk zo afgesproken.
1: Ja, motie of niet, zegt Brekelmans, ja. 280 miljoen of niet, die hogere aftrek die blijft gewoon, want we hebben dat nou eenmaal afgesproken. Nou, Wilfried, je weet één ding, in Den Haag, zo gauw ze hier met het coalitieakkoord gaan zwaaien, dan lopen de gemoederen op en dat gebeurde vandaag. Nou, vooralsnog leidt dat niet tot ongelukken, ja. Want CDA en D66 die laten het hier even bij.
0: Ja. Ja, maar kan dat kabinet dat dan volhouden?
1: Nou, dat is een goede vraag, want morgen wordt het probleem nog een beetje groter. Het gaat om een groep van mensen die nu al 30 jaar bijna hun rente aftrekken. Die termijn is beperkt tot 30 jaar. Het probleem is alleen, niemand weet voor wie dat geldt. De Belastingdienst niet, de banken niet. En de mensen zelf, ja, die zijn misschien verhuisd, huis verkocht, hypotheek veranderd. Morgen komt er een clubje ambtenaren met een suggestie om dat op te lossen. En één ding is duidelijk, dat gaat of miljarden kosten, of de aftrek moet op de helling. En daar moet het kabinet zien uit te komen.
0: Nou, het is allemaal weer begonnen, het spel in Den Haag.
1: Zeg dat wel. Ik
0: wens je veel plezier er weer mee de komende tijd. Dankjewel, Wilma Borgman. Op uitnodiging van journalist van vakbond NVJ gaf Thomas Edbrink vanmiddag de persvrijheidlezing. En 15 collega-journalisten en Rusland-deskundigen protesteerden al eerder tegen deze keuze, ook met een brandbrief, omdat volgens hen Edbrinks TV-serie Onze Man bij de Vijand Russische propaganda onweersproken laat. Thomas Erdbrink is hier aanwezig. Thomas, ik heb je speech niet gehoord. Ik heb hem wel helemaal gelezen, deze vijf kantjes.
4: Nou, dat was wel 3500 woorden.
0: Ja, ja. Nee, je mag best wat strakker zijn. Wat mij opviel is dat jij een paar keer het woord klassieke journalist had vallen. Dat je een pleidooi houdt voor de klassieke journalist. Wat is dat?
4: Nou, ik denk dat het tijd is om voor de journalistiek om even heel goed ook naar zichzelf te kijken en terug te gaan naar de kernwaarden van journalistiek. En een klassieke journalist die probeert in ieder geval objectief te zijn, die doet aan hoor en wederhoor en die is ter plekke. En wat we in mijn ogen de afgelopen jaren hebben gezien is toch de infiltratie van activisme in journalistiek, waarin het dus minder belangrijk is waarin goed en kwaad veel duidelijker onderscheiden worden. Mm-hmm. Waar moreel fout en moreel goed ook heel duidelijk genoemd worden. En waarin je ook gewoon één kant mag kiezen. En ik denk
0: dat. Je houdt de pleidooi voor het midden, kortom.
4: Ja, eigenlijk. Ik hou een pleidooi.
0: Zit jij daar?
4: Ik zit altijd in het midden, want ik heb professioneel zo min mogelijk mening.
0: Oké, okay. Ja, dat vind je niet.
4: Nou ja, het is natuurlijk een hele filosofische discussie. Wanneer is een journalist objectief? Tegenwoordig zeggen mensen al snel, je kan niet objectief zijn, dus dan gooien we dit allemaal maar overboord. Mm-hmm. Maar ja. Wij zijn een beroepsgroep. Ja. Wij moeten ons best doen. Jij doet dit één keer in de week. Ja. En nog andere dingen. Probeer je mensen te bevragen op een eerlijke manier. Misschien heb je soms je eigen gevoelens erbij, maar je doet het toch zo eerlijk mogelijk. Ja. Daarom zit je ook al zo lang in dit vak. En ik heb het gevoel dat we meer en meer naar een journalistiek zuilensysteem gaan, waarbij links en rechts hun eigen ecosysteem hebben, daarbinnen hun eigen journalisten, en elkaar de maat nemen. En ja, ik ben daar geen fan van. Nee,
0: maar goed, jou is behoorlijk de maat genomen door collega's journalisten.
4: Zeker.
0: En columnisten vanwege je werk met je Rusland, die vier afleveringen die je over Rusland hebt gemaakt. Ja, hun kritiek is toch wel dat je veel te veel naar één kant leunt en helemaal niet in het midden bent gebleven.
4: Ja, nou ja.
0: Rusland-propaganda.
4: Ja, dat mogen zij vinden natuurlijk. Ik wil er wel even bij zeggen. Ik heb een hele dag achter de rug van mensen die mij.
0: Kan je het niet meer hebben?
4: Dat kan het zeker nog hebben, maar ik wil er wel bij zeggen van de serie is heel goed bekeken. En ik.
0: Ja, maar wacht even.
4: Ik kom erop terug hoor. Ja, ik kom erop terug.
0: Gaat het nou niet om? Nee, dat die serie goed bekeken is.
4: Nou, daar gaat het wel een beetje om.
0: Dus je pleziert het publiek, er is veel publiek, dus is het oké? Okay?
4: Nee, maar ik denk dat deze serie in een behoefte voorziet van mensen die gewoon ook graag willen weten, hoe is het nou aan de andere kant? Hoe is het nou aan de kant van die vijand? En dan wil ik best teruggaan naar de kritiek. Ik ben er niet moe van. Ik vind dat ik verantwoordelijk moet
0: Laat ik het zo zeggen. Ja. Je zegt, ik heb de hele dag dit allemaal op me afgezien komen. Nou, daarvoor ook al die brandbrief. Zit er iets in aan het eind van zo'n dag dat je denkt, ja, misschien had ik bijna de inzien een paar keer wat beter in kunnen grijpen met een goede voice-over bijvoorbeeld?
4: Ja.
0: Om de zaak wat te nuanceren?
4: Nou ja, kijk, natuurlijk is het altijd zo dat als je terugkijkt op je journalistieke werk, ik denk dat veel journalisten dat hebben, dan zie je altijd dingen die anders hadden gekund. Maar het gaat mij en ook regisseur Roel van Broekhoven toch erom dat wij met eer en geweten dit werk hebben gedaan. En als je dan zegt, oké, in aflevering 2 op minuut 33, daar klopt de voice-over niet, want daar zeg je wel iets wat zo'n.
0: Ik begin
4: heb je een voorbeeld natuurlijk.
0: Ik begin, nee, ik denk maar overal.

0: over Rusland. Ja. Waarom maak je die start? Want die heeft iets. Je had iets oppervlakkigs, terwijl ik van jou meer verwacht.
1: Ik denk dat, dank je wel. Ik vind het ook jammer dat je niet aflevering 2, 3 en 4 hebt gezien.
0: Oh, heb ik wel gezien. Dat zeg je net tegen je.
1: Nou ja, dan zie je dus heel duidelijk dat de aankoop. We nemen de kijker mee op de reis die we zelf ook maken. En we beginnen in Moskou, zonder dat we eigenlijk weten van. Wat er aan de hand is, welke kant, wat we kunnen willen niet kunnen doen. Mm-hmm. En dan gaan we vervolgens het land in, naar Dagestan, naar uiteindelijk naar Siberië, naar Kaliningrad, naar de bezette gebieden in Oost-Oekraïne.
0: Ja.
1: En dus de serie begint, neemt de kijker mee op hetzelfde. Ja, ontdekkingsniveau waar wij op zitten.
0: Ja.
1: En neemt het bij de hand.
0: Dus dat heb ik absoluut ook gezien. Ik heb verhalen gezien. Daarom begreep ik de eerste aflevering niet. Dacht ik, wat is die aan het doen? Andere verhalen kom ik gewoon oorlogsverhalen tegen van mensen die getroffen worden door de oorlog. En dan maakt het eigenlijk niet uit waar je dan bij hoort. Dan is het gewoon een zwaar en ontroerend verhaal wat ik gehoord heb.
1: Mm-hmm.
0: In die brandbrief staat ook, jij hebt met jouw documentaire een wissel getrokken op de persvrijheid. Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, ik vind dat de brandbrief die overigens te lezen is voor iedereen. Hij maakt allerlei veronderstellingen. Waaronder bijvoorbeeld Erdbrink omringt zich met Poetin getrouwen. En Erdbrink trekt een wissel op de persvrijheid.
0: Ja.
1: Het is gelukkig in Nederland deze mensen vrij om te vinden wat ze willen van ons werk. Alleen, ik vind het geen wissel op de persvrijheid. Ik vind dat wij een nieuw inzicht bieden, wat er eerst niet was. Want laten we eerlijk zijn, zoveel mensen, uit Nederland in ieder geval, er werken daar 70 westerse correspondenten, de New York Times is er, er zijn correspondenten uit Frankrijk, uit Duitsland, uit andere landen. Maar in Nederland in ieder geval, los van het geweldige werk van Geert Groot-Koerkamp, heeft de afgelopen jaren weinig journalisten gehad. NOS heeft een journalist teruggetrokken zelf. Tom Vennik van de Volkskrant is er uitgezet. NRC heeft Evra Kukier teruggetrokken. Maar uiteindelijk komen wij met een beeld van hoe is het leven daar onder. Hoe leven gewone Russen onder het dictatoriale beleid van Vladimir Poetin tegen de achtergrond van deze oorlog. En ik hoop maar dat, dat mensen ook door die punten van kritiek heen kunnen kijken en ook het geheel kunnen zien en kunnen zien van, hey, hier kan ik als mediaconsument ook wat mee misschien.
0: Als je nog twee mag maken voor al die kijkers, die vele kijkers, zou je dan andere research plegen en anders te werk gaan naar wat er allemaal gebeurd is?
1: Nee.
0: Dus je bent eigenlijk ongevoelig voor de kritiek?
1: Ik ben niet ongevoelig voor de kritiek, want ik vind dat je een goed punt maakt als het gaat over sommige voice-overs. Alleen, we maken geen perfect product.
0: Nee. Maar juist een voice-over kun je slijpen. Als je daar live iets moet doen, snap ik wel dat het af en toe moeilijk is. Ja. Zeker met de taal.
1: Ja. Ja. Nou ja, het maken van 4 afleveringen documentaire. Je hebt het vast ook wel eens gedaan.
0: Heel makkelijker werk. Maar,
1: maar jij vindt het makkelijker. Maar ik heb dat dus in een land gedaan waar bijna niemand heen gaat. En ik vond het toch best wel ingewikkeld. En ik kan alleen maar zeggen. Ik denk dat alles erin zit, dat je gewoon dat er niemand is die deze serie afkijkt en zegt, zo hé, nou, nu ben ik eens even voor Rusland. Of nou vind ik dat het Kremlin echt goede punten heeft. Ik kom dat gewoon niet tegen. En ik verwacht ook niet dat mensen dat tegenkomen, want zo is de serie niet.
0: Oké. Ga je nog meer maken daar?
1: Niet in Rusland, nee.
0: Nee? Mag je niet meer naar binnen dan?
1: Ik zou nou iets willen maken over Nederland eigenlijk.
0: Okay. Heel
1: interessant. Is ook een land waar mensen in bubbeltjes zitten en elkaar de maat nemen. Ja.
0: Dan kan er weer een nieuwe brandbrief komen ook.
1: Ik wens je
0: veel succes. Dankjewel, Thomas Erdbrink. Change your heart. Look around you.

0: Everybody's Gotta Learn Something door Tessa Rose Jackson. Amerikaanse president Trump stapt morgen in het vliegtuig voor een tweedaags staatsbezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing. De New York Times noemt het de belangrijkste top sinds het bezoek van Nixon in 1972 aan Mao. Wat willen China en de VS uit deze top gaan halen? Aan de telefoon Sjoerd Den Daas, correspondent in de Verenigde Staten, maar ook voormalig China-correspondent. Hallo Sjoerd.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, vorige maand verwachtte Trump dat Xi hem in Beijing met een big fat hug, zei hij geloof ik, hè, zou begroeten. Hoe zijn die persoonlijke verhoudingen tussen die twee presidenten eigenlijk?
1: Nou ja, als we Trump zo straks hoorden praten voordat hij op het vliegtuig stapte richting Alaska in eerste instantie en daarna naar Beijing alsnog, dan is die relatie fantastisch. Hij heeft daar heel veel vertrouwen in zijn persoonlijke relatie met Xi Jinping. Ze kennen elkaar natuurlijk ook al veel langer. Ze hebben elkaar ook vaak gezien. En dit is de manier waarop Trump natuurlijk ook graag zaken doet op het internationale toneel. Hij denkt die relatie tussen die twee enorme grootmachten, die opponenten op het wereldtoneel, op de persoonlijke manier toch vooral te kunnen managen.
0: Ja, en wat wil Trump binnenhalen met dit staatsbezoek?
1: Nou ja, van alles en nog wat was natuurlijk nogal hoogspanning van vorig jaar. Dus het contrast is vrij groot met toen. Ik denk dat hij nu vooral een beetje stabiliteit zoekt. Hij zou 6 weken geleden al naar Beijing gaan. Omdat toen die oorlog wel afgelopen zou zijn in Iran. Dat was niet zo. 6 weken later zou dat wel zijn. Het is nu nog steeds niet zo. Ook al zei Trump daarover vandaag opnieuw dat hij enorm aan het winnen is. Maar hij wil vooral laten zien dat met alle brandjes die er in de wereld op dit moment al dan niet door hemzelf aangestoken aan de gang zijn. De smeulende brand, zou je kunnen zeggen, met China op dit moment, dat hij daar in elk geval nu wat stabiliteit weer kan terugbrengen misschien. Ja, en misschien wat Boeings, wat vliegtuigen en sojabonen bijvoorbeeld ook weer aan de man kan brengen.
0: Okay. En wat wil Xi binnenhalen?
1: Nou, ik denk dat hij al misschien best wel wat gewonnen heeft in aanloop naar deze top met de terugkeer van Trump ook in het Witte Huis. Natuurlijk heeft het allemaal pijn gedaan. De heffingen waarmee Trump wild om zich heen heeft geslagen. Totdat er een staakt het vuren kwam in oktober eind vorig jaar. Het uitkleden van Amerika van Trump door USAID is daar een van de voorbeelden van. Zo'n noodhulp ontwikkelingsorganisatie van Amerika. Onder meer in Afrika actief. Ook het stoppen met Voice of America. De soft power kanalen, de nieuwskanalen die ook in het Chinees uitzonden tot voor kort. Daarmee heeft China natuurlijk al winst geboekt. Ja, hier specifiek Xi is natuurlijk iemand van de lange adem. Het hoeft niet per se allemaal morgen, overmorgen, vrijdag te gebeuren. Maar ook hij hoopt natuurlijk dat de boel een beetje stabiliseert. Tarieven, daar wil hij natuurlijk helemaal het liefst vanaf. Technologie, daar wil hij zoveel mogelijk toegang toe houden. Maar het allerbelangrijkste voor hem is echt wel Taiwan.
0: En gaan ze ook praten over de situatie in de straat van Hormuz?
1: Ja, ongetwijfeld. Nogmaals, Trump die denkt dat hij enorm aan het winnen is. Die oorlog, voor zover ik weet, is nog gaande. De straat van Hormuz nog steeds dicht. Hij zei dat hij daar ook geen hulp bij nodig zou hebben van wie dan ook. Dus ook niet van Xi. En dat hij in het vliegtuig weer zou gaan nadenken over een strategie. Natuurlijk heeft China daar last van. Trump zelf heeft daar veel last van. Ook hier in eigen land veel onvrede over. Die oorlog is mateloos impopulair. Hij zal toch vooral proberen, Trump, om bij Xi Jinping aan te dringen om ook hun macht, voor zover ze die hebben, want economische macht, wat is die waard met een regime dat toch aan het wankelen is, om die wel in te zetten.
0: Ja, maar wat heeft Amerika China eigenlijk te bieden, denk jij?
1: Nou ja, ik denk met name iets van stabiliteit, iets van voorspelbaarheid misschien. Toegang natuurlijk tot de Amerikaanse markt, tot technologie, maar ook andere uitruilen die voor Trump misschien niet zoveel betekenen en voor Xi Jinping heel erg veel. Denk dan dus aan Taiwan. Trump zal niet zeggen, lijf het maar in, we doen niks. Zo slim is die echt nog wel. Maar Xi, denk ik, zal wel een zaadje proberen te planten bij hem, zodat er misschien net wat andere woorden uit Amerika komen. En nu is het nog zo dat de positie van Amerika is dat ze een vredige oplossing voor dat probleem rond Taiwan steunen. Dat ze tegen unilaterale veranderingen zijn in de status quo. En Xi zou kunnen vragen van Trump, nou ja, spreek je uit tegen onafhankelijkheid, van onafhankelijkheid niet steunen zoals het nu is, tegen onafhankelijkheid zijn. Dat klinkt misschien niet als een heel groot verschil, maar dat zou voor Beijing echt een wereld van verschil al zijn. En weer een stapje dichterbij brengen, de inlijving van Taiwan door Beijing.
0: Ja, dus jij vermoedt in ieder geval dat Trump nooit weg zou gaan zonder daar een deal te gaan sluiten, afgezien van Taiwan dus even dan nog, hè?
1: Nou ja, ik denk dat hij in elk geval wel iets wil kunnen truthen. De vorige keer, 2017, als ik me niet vergis, toen kwam er van alles op Twitter. Toen werd er ook van alles verkocht, ook een hoop Boeings. Nu zijn dat er misschien nog veel meer, misschien wel 500 die verkocht gaan worden. Een enorme deal zou dat zijn.
0: Hij heeft ook iemand van de CEO mee, hè, van Boeing.
1: Ja, hij heeft een serietje CEO's mee. Volgens mij zijn het er net wat minder dan de vorige keer, bijna 10 jaar geleden. Dus maar opnieuw zit er een serie CEO's, onder andere ook veel investeerders. Misschien dat er daar ook afspraken over worden gemaakt van hey, waar kunnen we elkaar wel vinden nog op dit moment. Maar ja, er zijn ongetwijfeld mooie headlines die Trump daaruit wil slepen. Maar de substantie, ja, daarvan vraag ik me af, dat moet natuurlijk toch in de periode ook weer daarna gaan gebeuren.
0: Ja. Tim Cook gaat ook mee van Apple, waarom is dat?
1: Tim Cook investeert natuurlijk veel in China. En ik denk dat hij er toch vooral ook voor wil zorgen dat zijn business daar veilig is. Dat hij toegang houdt tot die hele voor hem lucratieve Chinese markt. De toeleveranciers van Apple zijn natuurlijk de afgelopen jaren ook door de heffingen naar andere landen verplaatst. Dus daar zal misschien ook nog wel een uitruil plaatsvinden. Ik weet niet of daar deals van worden aangekondigd.
0: Nee, ik dank je wel, Sjoerd den Daas. Dan gaan we naar een pretpark op de resten van een oude afvalverbrandingscentrale aan de Maas in Rotterdam. Dat zou het levenswerk, het laatste levenswerk misschien moeten worden van ondernemer Henny van der Most, inmiddels 75 jaar, die eerder ook al zo succesvol was met pretparken in oude Duitse kerncentrales die hij ging bouwen. 1,5 jaar lang werd van der Most gevolgd door regisseur Max Ploeg. Een documentaire van gemaakt, Pretpark. Henny heet het, morgen te zien op televisie. Nu heb ik Henny zelf aan de lijn. Henny van der Most, goedenavond.
2: Goedenavond, goedenavond.
0: Ja, het is een film, die is al een paar maanden klaar natuurlijk. Zo gaat dat met films, met documentaires. Maar het laatste nieuws zit er niet in, hè, van vandaag.
2: Nee, jammer genoeg niet.
0: Vertelt u eens, wat is er gebeurd?
2: Ja, vandaag heb ik het, of ik niet, maar ze hebben me het faillissement aangevraagd. En het doek is gevallen.
0: Het faillissement is aangevraagd.
2: Voor Rivoli Rotterdam is nu, vandaag, officieel faillissement aangevraagd, ja.
0: Ja, maar dat betekent dus dat...
2: Door de financier.
0: Dat het hele plan niet meer doorgaat. De financier trekt zich terug.
2: Nee, ze hebben het al ondertussen is het alweer verkocht al.
0: Ja. Week terug. Ja. Maar dat betekent dus... Betekent dat u zelf ook dan failliet bent, of niet?
2: Nou ja, die financier komt geld tekort. Ik had een financiering van 7,5 miljoen. Dat is reeds opgelopen naar 11,5 miljoen met boete rentes.
0: Ja.
2: En die jongens die willen die cent te beuren natuurlijk. Maar meer kun je niet verdienen.
0: Dus dat betekent dat die 4,5 miljoen bij u vandaan moeten komen?
2: Ja, nou en nog een miljoen tekort met de verkoop. De lening was 7,5 miljoen.
0: Hoe zit u erbij, meneer Van der Mos? U heeft dit in 2012 bent u dit begonnen. Ja, dus zei de gemeente, kom eens praat. Je hebt wel vaker gekke plannetjes.
2: Ja, met een rode loper binnengehaald.
0: Ja.
2: En ik word afgestraft als een... Ja, echt, ik vind het zo erg wat er gebeurt. Niet te filmen. Ik kan het zelf nog niet begrijpen. Ik zeg, waarom? Ik heb niks verkeerds gedaan in mijn oor. Ja, het heeft wat lang geduurd, maar er is ook iets moois gemaakt. Ik bedoel,
0: maar waarom voelt u zich afgestraft?
2: Ik wou 15 miljoen investeren. Als de gemeente tegen mij gezegd had, Henny, je moet dan en dan moet je klaar wezen, dan had ik misschien 20 miljoen investeerd. Had ik gestopt, dan had ik gewoon een klein parkje gehad. Maar ja, niemand zei wat. De gemeente was alleen maar enthousiast. Elke 14 dagen kwamen ambtenaren of ziet, oh, mooi, Henny, dit. Nou, en zo was ik aan het bouwen.
0: Ja, maar het is natuurlijk ook wel zo geweest dat na een aantal jaren gemeenteraad in Rotterdam zo een aantal keren heeft gezegd van het gaat nu wat lang duren. Mensen ontevreden waren over het plan, omdat ze zeiden de wereld is veranderd. Misschien moet er wel woningbouw komen of iets anders, hè?
2: Oh, daar zijn ze voor 3-4 jaar geleden echt achter de schermen mee begonnen.
0: Ja.
2: Ik bedoel, daar hadden ze moeten zeggen, Henny, we willen de woningen bouwen. Nou, we gaan om de tafel zitten, we maken een deal. Klaar.
0: Ja.
2: Maar wat er nu gebeurd is, hebben we gewoon 50 miljoen bij kwijt. Mijn hele vermogen is weg.
0: Maar goed, het is wel... Kijk, u bent een beetje een rare man, want u heeft gewoon gekke plannen in uw hoofd en die wil u gewoon uitvoeren, kost wat kost. Dat is ook bijzonder natuurlijk. Ja, nou, maar dan, you win some, you lose some, zeggen ze dan, hè?
2: Als u woensdag de film ziet, dan kunt u zien hoe ik werk. Ik bedoel, ik zeg wel eens tegen die Rotterdam, ik zeg tegen die wethouder, ik zeg, wie bood als particulier zoiets nog in Rotterdam? Het zijn allemaal...
0: Maar waarom, want u, aan uw tong valt te horen, u komt niet uit Rotterdam, waar komt u vandaan?
2: Ik kom origineel uit Slagharen.
0: Oké, maar waarom wil iemand uit Slagharen, waar je een ponypark had trouwens, waarom wil iemand uit Slagharen dan uiteindelijk zijn grootste project misschien wel in Rotterdam bouwen? Midden in het centrum.
2: Ja, ik heb ook bovenin Duitsland een kazerne omgebouwd, de Kalkaar, de kerncentrale. Dus ik heb over heel Nederland alleen, ja, die wethouder belde mee op. Vrij blijven hoor, ik hoef helemaal niks te doen. Maar ja, we gingen allemaal oude gebouwen bij langs. Die echt gerestaureerd moesten worden. Het ergste vind ik nog. Wat ik aangepakt heb, is allemaal opgeknapt. En de rest is allemaal een oude troep.
0: Mm-hmm.
2: En ze hebben me gewoon gezegd: van in één keer halverwege de rit. Henny, dan en dan moet je klaar wezen. Ja, dat kon niet. Ik was geld nodig. Die erfpark moest verlengd worden.
0: Ja, maar goed, u was in 2012 min of meer begonnen met de plannen. En we zitten nu in 2026. Ze zeiden nou, in 2025 moet het uiterlijk klaar zijn. Dat heeft u niet gehaald.
2: Nee, maar dat hebben ze me een half jaar van tevoren verteld. Hè? Of drie kwart jaar.
0: Ja. Wat wilde u, kunt u nou eens uitleggen, wat was nou uw droom? Wat wilde u daar nou maken?
2: Een heel mooi, gezellig familiepark. Heel breed, Rivoli. Van theater, restaurants, kroegen, maar ook een reuzenraad, achtbaan, schaatsen. Ja, van alles, volghuis. Ja, helemaal compleet. Ja, gigantisch.
0: Ja, ik zie u in die documentaire. U struint ook plekken af, volgens mij in Duitsland, als ik me goed herinner, waar dan weer hele gekke poppen staan die zeggen, die koop ik ook even op, dit erbij, dat erbij.
2: Ja, dat ben ik, ja. U bent een unieke tentbouwer in Rotterdam. Ja. Een paradepaadje, ik bedoel...
0: U tekent op een oude krant, bij wijze van spreken, de plannetjes uit, hè, zag ik.
2: Klopt, ja.
0: Ja, zo bent u. Kunnen mensen goed met u samenwerken? Want dat lijkt me best wel ingewikkeld als je iets wil maken wat 100 meter hoog is of 50 meter hoog.
2: Ja, maar als je niet met mensen samen kunt werken, kun je het ook niet bouwen.
0: Ja,
2: want ik ben geen man, ik ben alleen maar denker. Ik heb geen hamer, ik heb geen tank, ik ben alleen bedenker. En dan... mensen moeten het uitvoeren en dan ga je met elkaar dat iets moois van maken. En mensen voegen wat toe.
0: Ja. Want u bent iemand, zei u nu ook niet in de documentaire dat u niet goed kunt lezen en niet goed kunt schrijven?
2: Oh, nee, ik ben dyslexie, ja.
0: Ja.
2: Ja, ik heb nog nooit een boek gelezen.
0: Nee.
2: Maar... Ja.
0: Is dat lastig, geweest?
2: Nou,
0: in uw werk moet dat heel lastig zijn, want het is technisch werk ook, toch?
2: Ja, maar, nee, ik denk niet. Ik bedoel, ik kon echt me uit creatief als kunstenaar... kon ik me daar helemaal presenteren. Ik bedoel, echt uniek. Ja, wat moet ik ervoor zeggen? Je moet zien, zeg ik altijd.
0: Ja, ik ben er geweest hoor, een keer. Ik woon in Rotterdam. De hek stond een keer open. Heb ik daar een rondje gemaakt.
2: Ja, ben je er boven geweest?
0: Maakt op mij? Nee, natuurlijk niet. Dat zou gevaarlijk zijn. Maar het viel mij op. Het was ook slecht weer hoor. Het regen. Ik vond het wel een troosteloze bende eigenlijk.
2: Ja, dat is troosteloos. Ja. Vooral in de bouw natuurlijk. Maar u had even naar Amersklap, had ik u van alles laten zien op het dek. Want dat is het probleem. Van buitenaf zie je niks. Ja.
0: Waar had u mij mee naartoe genomen? Wat had u mij laten zien?
2: Ik had u theater laten zien. De bowling, helemaal in maritieme sfeer. Een spookhuis. Ja, zoveel te beleven.
0: Ja, u heeft om dat af te maken... u bent zelf misschien niet heel handig, weet ik eigenlijk niet... maar u hebt personeel voor nodig. Waar kwam dat vandaan?
2: Dat kwam overal weg. Vanuit Slagharen veel, van mijn bedrijven. Die hebben veel aangewerkt. En mensen uit Rotterdam... Maar ook Polen heb ik erop gezet. Want om goede vakmensen te vinden, dat is een ramp in Nederland tommelijk geworden.
0: Mm-hmm.
2: Maar met elkaar. Ik had een Spanjaard, maar met elkaar, het was een familie.
0: Oh,
2: dat zie je ook in de film. Ik bedoel, we zijn een familie. Hebben we gewoon met allemaal buitenlanders en Nederlanders hebben we dit opgebouwd.
0: Ja. Hoeveel mensen had u in dienst?
2: Ik heb totaal 2500 man in dienst gehad.
0: 2500?
2: Ja. Ja, totaal heb ik gehad.
0: En die in
2: heb
0: al die zelf, jaren? Ja.
2: Ja, die heb ik zelf gekweekt. Dus niet gekocht, mag ik opgebouwd. Ik had nu zo'n beetje, met Rotterdam, zo'n beetje 60 mensen aan het werk.
0: Ja.
2: Gemiddeld zo per jaar, hè, ongeveer. Dan was het een keer wat hoger, dan wat lager. Lag ook aan hoe de centen binnen kwamen.
0: Ja, ik zag ook dat er mensen in campers sliepen, hè, op dat terrein zelf.
2: Ja, ja, ja,
0: toen dacht ik wel van, poeh, dat is wel misschien niet altijd ideaal. Kan dat wel?
2: Nou ja, als u dat zegt, die Spanjaard die vond dat prachtig. Die ging elke 3 weken naar huis toe, een week. En 3 weken was hij hier. Ja, genoeg, want hij had een goede douche en alles had ik. Hè. Ik bedoel, het is niet zo. Hij sliep alleen in die camper.
0: Ja.
2: En de rest.
0: Ja.
2: Hadden we een keuken, alles erbij op, train aan.
0: Ja. Wat gaat er nu gebeuren? Want het failliet, er is weer een nieuwe eigenaar, denk ik.
2: Ja.
0: Die neemt het dan over en die probeert daar toch nog steeds een pretpark van te maken in Hartje Rotterdam.
2: Ja, een pretpark, een speelpark. Een speel, hij wil alle attracties eraf gooien. Dus attracties van 1 miljoen, die wil hij gewoon in schrot gooien. En hij wil er gewoon spelen maken, dus springkussens en een beetje spelen voor de kinderen. Ja, ja. Ik weet verder ook niet hoor. Want,
0: nee, en wat gaat dus u nu doen? Want u zit nu letterlijk thuis, denk ik.
2: Ik zit nu thuis, ja.
0: Ja, wat moet u nu? Want dit was uw laatste droom.
2: Ja, nou ja, mijn droom, maar ik heb nog wel meer droom. Maar ik moet die droom wel kunnen verwezenlijken. Moet je wel geld hebben, hè?
0: Ja.
2: En hoe ver gaat men? Je moet zo zien, ik heb een salaris allemaal onroerend goed staan. Heb ik verkocht of verhuurd aan personeel voor bedrijven. Ik heb bedrijven overgedaan aan personeel. Ja. Dus wat doe je? Die jongens laat je lage huur betalen. Ja, waarom zal ik die jongens straffen met hoge huur? Maar als je lage huur krijgt, zijn de panden ook minder waard. Ja.
0: Maar nou, betekent dat nu dat u een beetje aan de grond zit?
2: Nou ja, dat kunnen we zeggen, ja.
0: Ja. Moet u uw huis uit?
2: Ik weet niet, morgen weet ik weer meer.
0: Want?
2: Nou ja, ze pakken mijn privé ook aan. Die lui die grijpen alles wat ze grijpen kunnen. En dan zeg je, zoals die boeterente, dat is voor hun allemaal netto geld, hè?
0: Ja, u woont goed trouwens, zag ik in de film.
2: Ja, ik moet zeker goed. Ja. Ik bedoel, heb ik ook voor gewerkt. Ik bedoel, ik ben dag en nacht, ik ben 76, maar ik ben nog steeds bezig, hè?
0: Ja.
2: Het is niet zo dat ik in Zwitserland of in Spanje huis heb, of dit of dat. Ik ben gewoon een man die,
0: Eén ding is zeker, meneer Van der Most, Rivoli is niet meer van u. U laat dat lopen, het is voorbij. Failliet verklaring. Van der Most zit thuis en hoe het verder moet, weet niemand. Hè?
2: Nee.
0: Ik wens u het allerbeste. Morgen is Pretpark Henny te zien. De film geregisseerd door Max Ploeg. 8:55 volgens mij bij BNN Varen te zien op NPO 2. Het gaat er goed.
2: Ja, dankjewel.
0: Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Trip en ik wens u nog een hele mooie nacht. Ja.

0: NPO Radio 1.
1: Human.
2: Mensen die maanden, soms jaren dood in huis liggen. Niemand die ze mist. Hoe kan het dat sommige mensen zo eenzaam zijn en vaak zo vervuilen? Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? In veel grote steden zijn initiatieven om deze mensen toch te bereiken en iets van hun eenzaamheid te verlichten. En hen, als het eigenlijk al te laat is, toch een mooie uitvaart te geven. In de publieke tribune praat Koen Verbraak met mensen die zich het lot van deze Einzelgängers hebben aangetrokken.
0: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Wij zijn
4: Medipoint. Medipoint is er voor de rollator van Safa.
5: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
4: En voor de sta-opstoel van Toon.
6: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
3: Medipoint.
4: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
9: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: NPO Radio 1.
12: Middernacht, het begin van woensdag 13 mei. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen, werden bekogeld. En ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin het jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden ruim 6 miljoen klantgegevens gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden die gegevens gepubliceerd. Odido betuigt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie uit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond en de finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
13: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Literair vernuft. Durf. Een ware tour de force. De jury van de Libris Literatuurprijs heeft het me gemakkelijk gemaakt. Voor de introductie van mijn gast van vannacht kon ik kiezen uit een overvloed aan lofuitingen. En allemaal terecht. Naast mij zit Bert Natter, schrijver van boeken als Begeerte heeft ons aangeraakt, Leven met Liedewij en begin dit jaar nog Zonder hond. En gisteren won mijn gast de Libris Literatuurprijs voor Aan het einde van de oorlog. Een roman die zich afspeelt op één dag, 31 personages volgt en die als plaats van handeling een concentratiekamp heeft in een inmiddels verschrompeld Derde Rijk. De 11-jarige zoon van de plaatsvervangend kampcommandant is verdwenen. En hoewel je als lezer vrij snel te weten komt wat er met deze jongen is gebeurd, kun je niet anders dan de bladzijden blijven omslaan. En ja, dat komt zonder meer doordat literair vernuft en die durf van mijn gast van vannacht. Een ware tour de force. Bert Natter is geboren in Baarn in 1960. Welkom.
14: 1968.
13: Oh, sorry. Dankjewel,
14: ja.
13: Ach, arme.
14: 8 jaar ouder in één nacht.
13: Bert Natter komt eigenlijk nog maar net kijken. Ik heb eigenlijk wel goed geslapen vannacht. Dus zo'n fout is dan een beetje raar. Ik hoorde dat jij 4 uurtjes hebt geslapen.
14: Ja, ik weet niet hoe je dat hebt opgepikt, maar dat klopt wel. Ja. Dat was van 2:30 tot 6:30. Ja, dat is 4 uur. Dat is uitzonderlijk weinig voor mijn doen. Maar het liep zo na die prachtige avond.
13: En toen je eenmaal in bed lag, kwam de slaap toen snel?
14: Dat hoef je ook niet te proberen eigenlijk. Dat weet ik dan eigenlijk ook wel. Maar dat heb ik ook al als ik gewoon ergens heb voorgelezen of zo. Of zoiets als dit doe. Dan weet ik al van dat slapen, dat kan ik wel vergeten. Maar het fijne is, dan ga ik gewoon lezen. Of ik luister naar een podcast. Maar meestal ga ik lezen, ja.
13: Hoe is het om je naam te horen op zo'n moment als gisteravond?
14: Ja, dat was wel echt heel bijzonder, ja. Dat was, het trof me veel dieper dan ik had gedacht als dat zou gebeuren. Dan ben ik vooral heel erg blij. Maar, en dankbaar en trots misschien. Maar het was echt een soort existentieel gevoel. Ik had het met wat vrienden over op de app. Onder andere Jan Oegema, een hele goede vriend van mij, die net een heel mooi boek over Etty Hillesum heeft geschreven. En Jan die zei, dat heet vervulling. Dus dat gevoel van, ik ben nu op een soort bestemming gekomen, ben ik nooit echt naar onderweg geweest of zo. Maar het was echt een hele diepe emotie die ik echt lichamelijk voelde toen mijn naam werd genoemd. Dus ik dacht, dit is dus toch op de een of andere manier, en dan gaat het niet om de geldprijs of wat dan ook, maar dit is op de een of andere manier zo'n waardering voor mij, voor wat ik al die tijd heb gedaan. Vanaf de middelbare school al met literatuur bezig en 18 jaar geleden gedebuteerd en alles. En altijd tegen allerlei mensen, nou niet echt opgekeken, maar mensen bewonderd. En nu stond ik in één klap toch wel ferm in een rijtje met, weet ik veel, Oek de Jong en Van der Heijden. Wie neem je het? Ja.
13: En voorspel jij dat gevoel bij je blijft? Pakken ze je dit nu niet meer af?
14: Nou, ik dacht wel, het gaf me ook wel meteen al, terwijl ik natuurlijk wel helemaal, stoom kwam uit mijn oren natuurlijk, maar toch gaf het me ook een soort rustig gevoel van, nou ja, niet het is volbracht of zo, want ik was nog niet van plan om met schrijven of met wat dan ook te stoppen. Maar wel het idee van, zo, die is echt binnen. Dit kan niemand meer. Nu kan misschien niemand het meer. Nou ja, als je zoiets doet als boekenschrijver, dat is. Heel veel mensen doen in hun leven alle activiteiten en worden altijd beoordeeld door mensen die ze kennen. Dus collega's en chefs en weet ik veel, of familieleden of wat dan ook, of misschien je buren of zo, als het gaat over het onderhoud van de tuin of weet ik veel. Maar het zijn altijd mensen die je kent. En als je zoiets doet als dit, het zijn een heleboel beroepen dat het is, maar ook bij het schrijven word je heel vaak beoordeeld door mensen die jou niet kennen en die er niets persoonlijks bij hebben te verliezen als ze jou een veeg uit de pan geven, bijvoorbeeld. En de meeste critici die dat hebben gedaan, die zijn ook heel schichtig als je ze tegenkomt. Die schieten
15: niet
14: weg.
15: Niet voor niks.
14: Nee, omdat, nou, terwijl er toch echt weinig fysiek geweld wordt gebruikt in de literaire wereld. Maar dat is toch een. Ik bedoel, je laat zien van ik denk dat dit een goed boek is. Dat denkt iedere schrijver die met een goed boek komt. Een twijfelend proces. En dan. Ja, dan geef je het. En als iemand dan zegt, nou, het is niks. Dat is toch nooit fijn. Ook al voel je jezelf een olifant, dan is het een mug. Dan nog denk je, ja, ik wil eigenlijk dat iedereen het mooi vindt wat ik heb gemaakt. Hoewel het een heel groot compliment is natuurlijk als mensen zich ergeren aan je boek.
15: Het is ook een emotie.
14: Is ook een hele goede emotie. Maar goed, ik dacht wel toen dat een beetje indaalde van, oh, die prijs die hoort nu bij mij. Toen dacht ik, nou, dat moet me toch ook wel op een bepaalde manier iets ongenaakbaarder maken dan ik misschien daarvoor was.
15: En gaat het ook iets doen aan de zelftwijfel?
14: Nou, ik denk als ik bezig ben. Ik kan heel goed geloven in dat wat ik aan het maken ben goed is. Ja, want anders dan denk ik dat ik er heel snel mee op zou houden. Maar als ik dan afstand neem, dan denk ik wel, is het nou wel zo goed als ik denk? En ik hoop dat ik dat wel hou eigenlijk. Dat ik niet denk van alles wat ik nu doe, dat is geweldig. Want het is ook gewoon niet geweldig. Het is er gewoon. Het ontstaat. Ja, ik zou graag zeggen van ik ben op bladzijde 1 begonnen met dat dikke boek. En op bladzijde 640 was ik klaar. Nou, verder hoefde er niks aan te gebeuren. Maar dat is
15: zo
14: niet zo. Zo werkt het niet. Dat is een heel vreemd, onnavolgbaar proces eigenlijk. En dat heeft alles te maken met van, is dit wel goed? En werkt dit wel? En kan dit niet beter? Of een zwakke passage. Heeft Peter Buwalde ook wel eens verteld. En dat ken ik heel goed. Ook een genomineerde. En heb je een zwak stuk, een zwak hoofdstuk. En dan denk je, dat moet beter. Want dit is slechter dan de rest. Dan ga je dat opwerken en beter maken. En dan lees je het terug en denk je, ja, nu is het goed. En dan blijkt wat er omheen staat niet zo goed meer te zijn als dat wat je verbeterd hebt. Dat is allemaal natuurlijk binnen je eigen maatstaven. Maar zo werkt het wel. En ik weet wel zeker dat ik dat niet kwijtraak. Dat ik toch altijd wel nooit zal achterover zal leunen en denken zo.
15: Zo, ik ben een Libris-winnaar.
14: Ja,
15: zal wel goed zijn.
14: Zal wel goed zijn, ja. Ja.
15: Ik zat gisteren rug aan rug met Jean-Marc van Tol. Vriend van jou,
14: ja.
15: Tekenaar van Fokken en Sukken. En hij vertelde aan mijn buurvrouw boven Houwelingen van de Volkskrant dat hij het pas mocht lezen toen jij hem nodig had. Er staat een kaartje voor in het boek, een platte grond. Hij moest die tekenen, dus moest hij het wel lezen.
14: Ja, ik ben altijd wel heel. Ik heb altijd veel vertrouwen gehad in meelezers, vrienden, zoals Jean-Marc. En Jean-Marc heeft ook echt heel vaak hele goede dingen gezegd over mijn boeken, met name over de psychologie van personages, waarom ze dingen doen, hun motivatie en of die dingen wel kloppen. Maar bij dit boek was ik toch wel zo aan het twijfelen dat ik dacht, ik laat het even niet aan Ronald Gippard, ook mijn beste vriend. En Jean-Marc is ook daar heel hoog in die rangorde. Ik laat het even niet aan ze lezen, want één van mijn vrienden zal zeggen, Bert, schrijf toch een gewoon boek. En dan ben ik zo, ik wil niet zeggen gedwee, maar dan ik neem dat serieus. Als ik iemand vraag, dat zal jij ook doen. Wil je luisteren naar de uitzending? En of kan ik nog dingen verbeteren? Als iemand dan met iets komt,
15: ja,
14: is het een beetje raar om dan te zeggen van,
15: oké, bedankt,
14: ja,
15: maar nee.
14: Nee, maar dat ga ik dus niet doen. Ja, waarom vraag je het dan? Dus als ik iets vraag aan iemand, dan wil ik het ook serieus nemen. Maar hier was ik zo bang dat iemand Ik dacht eigenlijk beter ten hele gedwaald dan ten halve gekeerd. Want het is gewoon een heel bizar boek. En ik kon ook aan niemand vertellen hoe het in elkaar zat. Terwijl iedereen die het gaat lezen heel snel doorheeft hoe het in elkaar zit. Maar het is een uitzonderlijke manier van vertellen.
15: Ja, het is wonderlijk bijna.
14: Ja.
15: Zullen we hem even heel kort neerzetten? Een boek van 640 pagina's. Even heel kort.
14: Ja.
15: We hebben Ernst Zehlendorf. Wie is dat?
14: Ja, dat is een van de twee zoons van een ondercommandant van een concentratiekamp. En die heeft, ja, die heeft een goede relatie altijd gehad met zijn oudere broer. Maar ze beginnen een beetje zoals veel broertjes en ik denk ook veel zusjes. Ruzietjes te krijgen. Het is een beetje een dromerig jongetje. De een leraar op school had hem, heeft hem ook een dichter genoemd. Omdat hij altijd een beetje wegdroomt.
15: Zijn broer spuugt daar een beetje op.
14: Ja, zijn broer die heeft daar enorme minachting voor. Want dat is een man van de daad. Ze zijn natuurlijk allebei grootgebracht. Niet alleen in zeg maar de... In de natiecultuur, maar ook nog eens in het gezin van een fanatieke natie, die wel heel cultureel aangehoogd is. Maar goed, dat is het jongetje om wie het verhaal draait. Want hij gaat vissen met zijn zoontje aan het meer, waar aan het concentratiekamp
15: is. Met zijn broer.
14: Met zijn broer, ja. En dan raakt hij vermist. En de vader, de ondercommandant, die is zo druk bezig met het vieren van de verjaardag van Hitler, 20 april 1945. Want daar gaat hij voor zijn collega's een sonate van Beethoven spelen, dat hij te laat eigenlijk gaat uitzoeken wat is er met de jongen van mij gebeurd. En dat is de kern van het. Dat is eigenlijk de beginpositie, zou je kunnen zeggen, van het boek. Duurt even voordat je daar bent. Maar dan weet je als lezer al heel veel, want je ziet niet alleen het verhaal van die kleine Ernst en van zijn broertje Reinhard en van de vader en van de moeder Christine van het gezin, maar je ziet ook allerlei mensen die in en om dat kamp werken en die zien dat die twee jongetjes aan het vissen zijn en dat er iets gebeurt. En je zou kunnen zeggen dat er 31 personages zijn en dat er zeg maar 29 mensen zijn in het boek die iets hebben gezien of die een spoor tegenkomen van die jongen. En jij als lezer ziet dat allemaal. En die personages zien alleen hun eigen stukje van de werkelijkheid en van de waarheid.
15: Dat maakt ons als lezer alwetend.
14: Ja.
15: Best lekker.
14: Ja, ook wel eens leuk, hè? Ja. Nou ja, en het is dus ook. Nou, het is niet zozeer een protest of zo, maar ik ben zelf als lezer en als kijker van series, hou ik er niet zo heel erg van om gemanipuleerd te worden in de zin van dat allerlei essentiële informatie mij wordt onthouden en dat die dan aan het einde aan mij worden medegedeeld.
15: Eigenlijk de thriller vorm.
14: Dus het stijlmiddel van de uitgestelde informatie is heel handig om te gebruiken. Maar ik wilde dat nou eens met dit boek niet doen. En ik wilde je gewoon deelgenoot maken van alles, waardoor je denk ik ook in een positie komt als lezer om bij al die personages, of nou daders zijn of slachtoffers, af en toe te denken, wat zou ik doen? Wat zou ik nou in deze positie doen? Of ook wel, dat je natuurlijk ook wel denkt, nou ja, het heeft geen zin om daar te gaan zoeken. Denk je als lezer natuurlijk ook wel eens. Maar goed, ze doen het toch. Ja. Ja.
15: Was het de vermissing van het jongetje in de buurt van een concentratiekamp, jij zegt dat is het begin. Was het ook jouw begin?
14: Ja, dat was mijn begin, ja. Ja, toen ik dit idee kreeg, had ik al heel snel of het idee voor dit boek is eigenlijk ontstaan uit het idee van wat gebeurt er met dat jongetje of dat zo'n jongetje kwijtraakt. Hè. Dat is, ik heb een historisch gegeven gebruikt van een officier van de SS die zijn kinderen liet spelen in het concentratiekamp. Een van de jongetjes raakt een tijdje vermist in dat kamp en duikt dan pas uren later op tijdens een appel. En op dat moment zei die officier, nou, voortaan krijgen jullie een kettingje om en er staat op dat je mijn zoon bent. En ik dacht van, nou ja, zo'n talisman kan ook een soort mikpunt worden, een soort schietschijf.
15: Ja, die moeten we hebben.
14: Ja, die moet je hebben, want dat is een zoon van zo'n SS'er. En zeker als de Russen aankomen die vol met wrok waren tegen de Duitsers, de nazi's en met name SS'ers. Als je dan een kettingje om hebt, waar volgens de bron dus ook op staat niet de naam van het kind, maar de zoon van de SS-officier die en die.
15: Kom jij maar even mee.
14: Ja, deze moeten we hebben, of als losgeld, of als om wraak op te nemen. En toen ik dat idee had bedacht en ik mijn kamp, dat klinkt nou net alsof ik.
15: Nu even mijn niet. Kamp, ja.
14: Ja, maar het kamp in mijn boek, dat heeft geen historische naam. Maar het is losjes gebaseerd op Ravensbrück.
15: Het is een vrouwenkamp.
14: Een vrouwenkamp, dus dat kan eigenlijk alleen maar Ravensbrück zijn, zou je zeggen. Maar goed, ik noem het niet, omdat ik natuurlijk niet wil dat mensen denken dat dit boek helemaal echt gebeurd is. Hoewel ik wel wil dat je gelooft dat het echt gebeurd is als je het leest. Ik wist dat aan een meer lag. En dat aan het meer ook een villa-wijkje lag waar die officieren woonden. En dat de gaskamer en crematorium buiten de muren van het kamp echt op 60 meter afstand van de oever van dat meer stonden. En door al die kennis die ik al had, zag ik opeens dit helemaal misgaan met dat jongetje. Dus dat is een van de eerste scènes die ik eigenlijk gewoon nog met de hand op papier schreef, toen ik een beetje aan het, ja, ik wil niet zeggen, ja, nou ja, het is gewoon een soort schetsen, een soort spelen met een idee, kijken of er wat uitkomt.
15: Het is natuurlijk al wel vaker gedaan. We hadden vorig jaar The Zone of Interest, die film. Ja. The Boy in the Striped Pyjamas hebben we allemaal kunnen lezen en kunnen zien. En heb jij geaarzeld van, mag ik dit verhaal ook gebruiken?
14: Kijk, The Boy in the Striped Pyjamas had ik nooit gelezen. Wist alleen waar het over ging en dat er een grote controverse over was. Over het feit dat in dat boek, wat een jeugdboek is, wordt weggekeken van heel veel gruwelen. Waardoor het volgens de Auschwitz Memorial bijvoorbeeld ongeschikt is voor het onderwijs. Terwijl het juist heel veel wordt gebruikt in het onderwijs. Dus ik had het nooit gelezen, ik wist wel waar het over ging. Maar ik heb op een gegeven moment wel aan mijn oudste dochter gevraagd, die had het gelezen, van, heb je dat nog? En toen vroeg zij, ik citeer haar nu even, maar wat wil je daarmee? Want het is een heel slecht boek, vond zij. Ik zei, nou, ik wil even kijken of ik niet al nu al een half jaar bezig ben om onbewust plagiaat te plegen van dit boek. Dus toen heb ik erin gebladerd en helemaal gekeken naar het einde. En toen zag ik, oh, je hoort hier pas 3 bladzijden voor het einde wat er met het jongetje gebeurt.
15: Het heeft echt niks met elkaar te maken verder.
14: Nee.
15: Maar ik kan me wel voorstellen dat je denk, mag ik het verhaal schrijven? Mag ik hierover schrijven?
14: Oh, op die manier. Ja, nee, dat is, ja, ik moet mezelf wel een beetje bijna splitsen in een schrijver en in een burger of mens. Want ik vind het bijvoorbeeld heel begrijpelijk als mensen zouden zeggen, ik hoef dat boek niet te lezen. Er hoeft er niet eens een reden voor te zijn, maar bijvoorbeeld vanwege een familiegeschiedenis of wat dan ook. Dus daar heb ik alle begrip voor. Tegelijkertijd kan ik als schrijver, vind ik, niet anders dan wanneer ik een in mijn ogen goed idee krijg, dat waar de dingen heel snel in elkaar vallen als ik ermee bezig ben. Want ja, ik krijg elke dag, of niet elke dag, maar elke week wel een keer een goed idee wat nergens op uitloopt. Maar als het blijft lopen, als het, zeg maar, ik iets in beweging heb gezet en het blijft maar geven en zich ontwikkelen, ja, dan moet ik over een bepaalde stroom heen stappen van, hier mag je eigenlijk geen fictie over schrijven. Ik vind het een heel legitieme kwestie om hierover te discussiëren. Maar ik neem dan wel het standpunt in, ik vind dat het kan. Ik vind dat je fictie kan en moet bedrijven, ook over de Shoah en ook over de ergste oorlogsmisdaden van de nazi's. Want anders is ook een beetje de vraag van, oké, maar waar ligt de grens dan eigenlijk? Wat kun je dan wel en waar mag je dan wel en waar mag je het dan niet over hebben? Mag je het wel over Oekraïne hebben en niet over Gaza? Of weet je, dus of het mag allemaal. Of we kunnen wel ophouden met fictie.
15: Nou ja, dat heeft natuurlijk ook een functie op deze manier. Want zoals je net al zei, je laat je lezer wel nadenken over wat zou ik hebben gedaan. Of begrijp ik wat dit personage doet.
14: Ja. En je, als schrijver heb je ook de mogelijkheid. Er zijn natuurlijk hele indringende getuigenissen. En daar wil ik echt helemaal niets aan afdoen. Er zijn echt heel zeldzame getuigenissen die gemaakt zijn, bijvoorbeeld in Auschwitz, in het kamp en in een fles zijn verstopt. En die fles is begraven en die is later gevonden. En daar staat een soort dagboekachtig verslag over iets wat er is gebeurd. Maar de meeste verslagen zijn natuurlijk geschreven achteraf door mensen die het hebben overleefd. En dat is een heel waardevol perspectief. Maar in een roman kun je doen, en in een film ook, alsof het allemaal nu gebeurt. En dat is een En dat is iets dat veel waardevoller is, denk ik. Dan je zo zou zeggen van, nou, fictie over dit of dat onderwerp is niet zo interessant. Nou, over het puberbrein is van alles bekend. Maar toch zijn coming-of-age-romans nog altijd heel erg interessant om te lezen. Terwijl het toch verzonnen verhalen zijn. En ook een mede-genomineerde was Nadia de Vries met Overgave op commando. Dat is zo'n boek waarvan je kan zeggen, ja, we weten hier al heel veel vanaf. Waarom zouden we daar fictie in? Nog even los van de vraag of dat, natuurlijk mag dat allemaal. Maar het kan echt wel iets toevoegen. Zoals een schilderij ons ook. Ja, het is natuurlijk geen foto. Maar het heeft soms wel een veel hevigere werking dan een nieuwsfoto, zou ik maar zeggen. Een indringend portret of ons idee van de 17e eeuw is voor een groot deel gebaseerd op interieurs van Vermeer, waarvan je weet dat ze eigenlijk nooit zo hebben bestaan. Maar ze geven ons wel het idee, oh, zo zag dat eruit.
15: We kennen het.
14: Ja.
15: Nou, ik had met dit boek ook. Ja, je gaat niet met al je personages meeleven, maar je raakt wel zeer in ze geïnteresseerd. En het boek bestaat eigenlijk uit allemaal korte stukjes. Er staat een naam, er staat een heel precieze plaats.
14: Ja.
15: En waarvan je denkt, ja, nou ja, wat kan ik hier uithalen? En op de een of andere manier grijp je de lezer, weet je op een gegeven moment wie de personages gaan, en krijgt het verhaal een enorme voortstuwende kracht. En ik heb er naar zitten kijken van, hoe flikt hij dat nou?
14: Ja.
15: Maar ik krijg de vinger er niet achter.
14: Nee, het is, dit was wel echt een onverwacht effect waar ik zelf ook wel pas achter kwam. Bijvoorbeeld toen dan, dit klinkt natuurlijk super ijdel, maar de drukproef aan het lezen was en niet kon stoppen met lezen en dacht, ik moet wel opletten of er geen fouten in staan. Want het is zo complex en het is zoveel dat het niet. Ja, ik weet natuurlijk wat er gebeurt, maar toch verrast het me af en toe. En het heeft er heel veel mee te maken dat het eigenlijk vaak heel doodnormale handelingen zijn die mensen verrichten. Er wordt een maaltijd bereid bijvoorbeeld. Maar steeds als er iets gebeurt, dan schakel je weer naar iemand anders. Dus dan blijft er op grond van een ui of zo een soort cliffhanger over. Zo ervaren lezers dat in ieder geval. Alleen maar omdat de handeling wordt onderbroken. Zoals, mag ik wel zeggen, in soaps ook gebeurt. Je ziet het personage die en die. En dan komt er iemand binnen. En dan schakel je weer naar een andere scène van andere personages. En dan kom je weer terug. En ik had het niet voorzien dat zo sterk zou werken, dat je voortdurend eigenlijk wordt onderbroken in wat je wil weten, ook al is het misschien heel triviaal. En in dit geval, in deze omgeving en op dit moment in de tijd, net aan het eind van de oorlog in een concentratiekamp, kan elke handeling leven of dood betekenen voor een personage, ook voor de daders. Omdat die Russen natuurlijk naderbij komen.
15: Ja. Jij zei net van, ja, ik zou het leuk vinden om te kunnen zeggen, nou, ik begon bij pagina 1 en bij pagina 640 was het klaar. Zo werkt het niet. Ik zie jou dan voor me in een kamer met allemaal, misschien wel foto's of tekeningen met lijntjes ertussen en wie praat met wie en waarom. Maar zo werkt het ook niet.
14: Nee, dat zou bijna een schema worden dat net zo groot was als het boek. Dus ik kreeg dat niet. Ik heb op een gegeven moment, een van mijn grote problemen was om het alles wat er in dat boek gebeurt in 24 uur te kunnen stoppen. Omdat ik dacht, je wisselt de hele tijd van personage en personage. Als ik nou ook nog sprong in de tijd ga maken, wordt het zo ingewikkeld voor lezers. Laat ik nou de tijd zoveel mogelijk laten doorlopen. Alles in 24 uur. Maar op een gegeven moment lukte dat wel. Maar toen moest ik eigenlijk wel voor mezelf denken, oké, nu heb ik twee nachten in elkaar geschoven. En maakte ik een schema van de laatste 12 uur van het boek. Dus en de tweede helft eigenlijk van het boek. En dan met die 31 personages waren er toen nog iets van 38 of zo. Allemaal onder elkaar. Dat is al, als je dat voorstelt als A4'tjes, is dat al heel groot. Ik heb nog steeds op mijn computer staan, maar er staat verder helemaal niks in. Want alleen elke uur wat er één ding dat moet gebeuren. Eén ding wat dat moet plaatsvinden is een sabotage in dat kamp. Bijvoorbeeld, wat een historisch gegeven is uit Ravensbrück. Dat moest op een bepaalde tijdstip in de nacht gebeuren. Want dan maken vrouwelijke soldaten van het Rode Leger die gevangen zijn genomen, die saboteren dat kamp. En die zorgen dat al het licht uitgaat, zodat de Poolse vrouwen die slachtoffer waren van medische experimenten, kunnen verdwijnen in dat kamp als levende getuigen voor de gruwelen van de nazi's. Wat een fantastisch dappere daad is, waar ik gewoon, als ik het erover praat, krijg ik er gewoon koud
15: kippenvel,
14: van. Ja. Maar goed, dat had ik er wel in staan in dat schema. Maar dat waren dus 12 dingetjes. Maar ik kon gewoon erover nadenkend me helemaal niets voorstellen over hoe het zou moeten gaan. Maar zodra ik over zo'n personage begon te schrijven, wist ik, oh, nou moet het zo. En nou komt hij die tegen. Of dan lopen die vlak langs elkaar zonder dat ze het in de gaten hebben, of wat dan ook. En dat is een kenmerk van die personages. Die worden heel erg, die herken je, denk ik, aan hun daden, aan de manier waarop ze handelen, de dingen die ze doen, de positie
15: hoe
14: ze bewegen. Dat zit er allemaal in. En zo zijn ze ook door mijn hoofd bewogen. Dus ik moest het allemaal maar. En natuurlijk maak je dan foutjes, maar die zie je dan naar de hand wel. Maar het belangrijkste is dat het verhaal bleef lopen en dat elke uur een bepaalde gebeurtenis, dat het ook plaats zou vinden in die 24 uur.
15: Ja, en je zegt 24 uur, maar je laat de personages wel nadenken over dingen die eerder zijn gebeurd.
14: Ja.
15: Waarmee je dus ook ergens wel aanraakt hoe het zo ver heeft kunnen komen.
14: Ja, zeker. Ja. Met name bij daders heb ik dat gedaan. Met name bij die officier, Carl Zehlendorf. Die laat ik wel eens reflecteren over zijn verleden. Als een soort zoon van een kleine middenstander. En wiens vader hem zag als een soort opvolger voor het bedrijf, wat echt niks voorstelde als dan een eenmanszaak. Nou heb ik zelf ook een eenmanszaak. Dus niks ten koste van de eenmanszaken. Maar maar ik heb dat bij de slachtoffers zo min mogelijk gedaan, omdat ik dacht, in dit boek zijn ze eigenlijk zo ontmenselijkt dat ze niet eens meer echt een geschiedenis hebben. Alles is er eigenlijk afgenomen. Hè? Dat was ook iets wat ik echt ontdekte. En dat is dan mijn persoonlijke, als schrijver van deze fictie, merkte ik dat de daders kun je altijd wel iets te doen geven, want die hebben de vrijheid om iets te doen. Die kunnen bij wijze van spreken, de chauffeur die gaat dan op een gegeven moment moet die benzine halen. Dat soort dingen. Maar die slachtoffers, die gevangenen die daar vastzitten, die kunnen niks anders dan dwangarbeid uitvoeren, proberen te overleven, dan krijgen ze wat te eten, dan moeten ze slapen en dan als de zon opkomt moeten ze weer aan het werk.
15: En niet te veel denken aan wat er vooraf ging.
14: Ja, en ik geef ze dus niet heel af en toe een klein beetje, maar ik geef ze eigenlijk niet de vluchtheuvel van het verleden. Van waar ze nog als het ware veilig kunnen zijn, want ze zijn helemaal niet veilig. En sommigen bij sommigen verdwijnen zelfs herinneringen aan kinderen en aan familieleden. En proberen niet te denken aan de hond die ze hadden of wat dan ook. Dus en dat was wel een soort strategie. Terwijl toen ik eraan begon en er nog over nadacht, dacht ik, oh, dan krijgt elk personage een moment waarop er een gelukkig moment wordt teruggedacht van voor de nazi-bezetting of van voor de tijd dat de nazi's aan de macht kwamen.
15: Maar dat klopt niet.
14: Maar dat zou niet kloppen. Dat zou veel te sentimenteel terugverlangen zijn voor mensen die alleen maar kunnen hopen dat ze die waarschijnlijk al niet eens meer hopen dat ze eruit komen, levend.
15: En hoe heb je jezelf behoed voor de valkuil dat je de daders ook echt alleen maar dader maakt?
14: Ja, omdat ze zijn niet zo interessant, denk ik. Er is misschien één personage dat vrij eendimensionaal is. Dat is
15: Eva.
14: Eva, die heb ik ook wel bewust.
15: Een kampenwaarster.
14: Ja, bewaarster. Ja. En die heb ik echt wel in en in slecht gemaakt. Omdat die er ook rondliepen. Maar een heleboel van die mensen waren geen sadisten of zo. Het is niet zo dat waren allerlei soorten mensen en niet specifiek sadisten. Die hebben er ook wel rondgelopen, maar zij is er daar een voorbeeld van. Maar de andere, zo'n Carl Zehlendorf die op zoek gaat naar zijn zoon, die draagt dat hele boek. En als ik daar iemand aan wie je alleen maar een hekel kunt hebben, of en je kunt om hem lachen en je kunt ook hem af en toe een beetje uitlachen. Tenminste, dat doe ik zelf. en hij heeft iets tragisch. En je hebt hopelijk het idee van, goh, in andere omstandigheden was het misschien helemaal niet zo'n kwade kerel geweest. Of had in ieder geval misschien geen vlieg kwaad gedaan. En nu wel. En dat geeft zo'n personage, denk ik, iets echts. En dat geeft je ook de mogelijkheid om eens na te denken. Ik denk dat toen ik over de oorlog hoorde en dat ik ervan uitging dat ik automatisch aan de goede kant zou hebben gestaan. Ja,
15: ik help het je hopen. Ja, weten het niet.
14: Nee, maar je weet het dus niet. Daar kom je natuurlijk als je wat ouder bent wel achter. Dat je denkt van, ik denk helemaal niet. Ten eerste denk ik al niet dat ik een held zou zijn. Maar ik vraag me af of ik überhaupt, als iemand aan de deur stond die onderdak zocht, of ik dan zo dapper zou zijn van, nou, kom hier maar op zolder.
15: In een schuurtje.
14: Of in een schuurtje. Ik maak me geen illusies daarover. Dat ik dat. Ik klop mezelf niet op de borst en zeg, oh nee, bij mij zou dat wel gaan. Ik denk ook niet dat ik de verkeerde, aan de andere kant op zou gaan van een soort vrede moordenaar. De meeste van ons zullen daar ergens tussenin zitten. Maar op die manier, over die, en het is niet eens zo nadenken, maar op die manier die personage als het ware zoals iemand een beeldje kleidt, dat krijgt ook voortdurend steeds een andere vorm. En tot het denkt, en dit is het ongeveer. En zo dynamisch is dat maken van dat bedenken van die personages ook wel. Je krijgt soms gewoon aardige invallen. Waardoor je er leven in blaast.
15: Ja, dat maakt ons mensen in deze tijd natuurlijk ook bewust van dat het kwaad is niet zo eendimensionaal.
14: Nee.
15: Dat hoef je niet per se te herkennen op het moment dat het voor je neus staat.
14: Nee, dat denk ik ook niet. Dat kan heel ongemerkt gaan. En dat kan met hele kleine dingetjes beginnen. En wat ik natuurlijk ook wilde laten zien, heel veel van die personages zijn heel jong in het boek. De gemiddelde leeftijd zal begin 20 zijn. En als je 23 was in 1945, wanneer dat boek zich afspeelt, dan was je dus 12 jaar eerder. 11.
15: Het is laat. Ja. Een korte
14: 23. Nacht. Nee, maar dan was je dus 11. Dus dan heb je vanaf de, zeg maar, de

0: Het is laat, het is laat. Ja. Een korte
1: 23.
0: Nacht.
1: Nee, maar dan was je dus 11. Dus dan heb je vanaf de, zeg maar de basisschool, de laatste klas van de basisschool ongeveer. En als je dan middelbare school, wat dan voor een opleiding ook hebt gehad, allemaal in de rassenleer, dan ben je helemaal van doordezemd. En dat wilde ik ook wel laten zien, van wat betekent dat nou voor die... En om bijvoorbeeld iets te noemen, SDP, de Sociaal-Democratische Partij Duitslands. En de Communistische Partij waren natuurlijk allebei al verboden. Dus zoiets als oppositie bestond gewoon helemaal niet. Dat was het eerste wat ze de kop in hebben gedrukt. Net als natuurlijk mensen die verlangden naar de keizer. Maar daar konden ze nog wel een beetje mee omgaan, die naties. Maar met de linkse politiek was... was of gevlucht, het land uitgezet, vermoord, in concentratiekampen gezet. Dus er was nauwelijks alleen maar wat oudere mensen nog een herinnering aan hoe dat was geweest. En of die partijen waren allemaal in ballingschap gegaan. Dus als je daarin opgroeit en dat is allemaal normaal. Ja, hoe sta je er dan voor na 12 jaar van deze ellende? Nou, de meeste van die mensen... heel slecht.
0: Hoe vind je het om daar begrip voor op te brengen? Want ergens is ons natuurlijk ook geleerd dat we het aan alle kanten moeten afkeuren, punt. Dus ook niet kijken naar hoe het zo gekomen is, het is gewoon fout.
1: Het is gewoon fout, ja. Ja, ik kan gewoon niet... Ik vind dat je niet altijd te... Je moet natuurlijk heel streng zijn over de daden. Maar je moet wel kijken van hoe is het zo gekomen dat doodnormale mensen dit soort dingen zijn gaan doen. En dat is in een systeem waarin slechtheid wordt beloond. En daar zijn echt. Ik heb daar best wel. Ik heb wel meer pogingen gedaan om over de oorlog te schrijven. En dan kom je vaak heel gewoon normale mensen tegen waarvan je denkt, oh, dit was gewoon. In het echte bestaan was dit, weet ik veel, gewoon een verzekeringsagent geworden. In de horeca gaan werken. Geen vlieg.
0: Een keurige burger.
1: Keurige burger. Het is een heel goed boek. Het heet Ordinary Man van Christopher Browning, heet hij volgens mij. En dat gaat over een politieeenheid. Dus geen SS'ers, geen weermacht, maar reservisten weliswaar. En die in Hamburg zaten. En dat is echt gewoon de slager en de cafébaas en de verzekeringsagent. En die worden ingezet in Polen. En moeten daar gewoon burgers vermoorden. En ze doen dat eigenlijk allemaal. Er wordt ook gevraagd aan het begin, zijn er mensen met gewetensbezwaren? En is er een communist bij, die niemand weet natuurlijk dat hij eigenlijk communist is. En die zegt, ja, vanwege mijn geloof. En dan hoeft hij niet mee te doen met het doodschieten van mensen. En als het dus iemand te veel wordt, dan zeggen ze, dan ga jij maar even op de vrachtwagen. Dan kun je even van het dorp heen, heen en weer rijden met de mensen. En dat zijn echt, er is een proces over gevoerd, dus daardoor is er zoveel over bekend. Maar die mensen die zijn moeilijk te onderscheiden van ons eigenlijk. Ja,
0: ja, en het begon natuurlijk niet met het neerschieten van mensen. Het begon ergens met woorden.
1: Ja, het begon met woorden, ja.
0: Vannacht is Bert Natter mijn gast. Bert is schrijver. Van zijn hand verschenen boek als Begeerte heeft ons aangeraakt, Leven met Liedewij en begin dit jaar nog Zonder hond. En gisteren won mijn gast de Libris Literatuurprijs voor Aan het einde van de oorlog. Een roman die zich afspeelt op één dag, 31 personages volgt en die als plaats van handeling een concentratiekamp heeft in een inmiddels verschrompeld Derde Rijk. Ja, Zonder hond verscheen dit jaar nog. Zonder hond is één woord.
1: Ja, is één woord.
0: Een zonder hond, het is een zelfstandig naamwoord.
1: Ja, ja.
0: Jij werd een zonder
1: hond. Ik werd een zonder hond, ja.
0: En eerst was je dus een methond.
1: Een methond, ja, ja.
0: Terwijl daarvoor was je eigenlijk niet per se een groot hondenliefhebber.
1: Nee, zeker niet. Nee. Nee, maar we hebben twee dochters en onze jongste dochter die heeft een meervoudige beperking. En wel een thuiszorgmedewerker. En die zei een keer van, zou een hulphond niet wat voor Liedewij zijn?
0: En wat wist jij toen van hulphonden?
1: Nou, heel weinig.
0: Blinde geleidehonden
1: denk je dan aan. En dan dacht ik ook van, zou dat wat zijn? Maar
0: Wat is er met Liedewij?
1: Ja, dat is heel ingewikkeld om uit te leggen. Maar goed, ze heeft een heel zeldzame spontane genmutatie.

0: waardoor haar ontwikkeling op allerlei manieren wordt vertraagd. Het heeft heel lang geduurd voordat we precies wisten wat nou de oorzaak was. En daardoor heeft ze een verstandelijke beperking en een hele onderontwikkelde fijne motoriek bijvoorbeeld. Heeft moeite met lopen. En ze heeft een autisme spectrumstoornis. Dus terwijl ze tegelijkertijd heel sociaal is. En de andere mensen die deze zeldzame mutatie hebben, dat zijn er iets van 15 of 16, bij de laatste keer dat we daarover op de hoogte werden gesteld. Die kunnen bijna allemaal niet praten, maar Liedwij die kletste, net als ik eigenlijk, in zo'n avond als vandaag, die kletst de oren van je hoofd. Het is een hele, het is een ontzettend lief iemand waar eigenlijk heel weinig kwaad in zit, maar die wel voortdurend 24 uur toezicht, maar ook zorg nodig heeft.
1: En hoe zou een hond haar kunnen helpen?
0: Ja, dat was dat bleek dus zo te zijn. Ten eerste zat ze op een methylschool. En de kinderen op zo'n school die komen uit een wijde omgeving. Dus het is niet zoals met de meeste ga je
1: In
0: de buurt naar school. En dan kun je nog eens afspreken en bij elkaar thuis spelen. Maar dat is vrij ingewikkeld. Want als iemand in Zeewolde woont, zoals een vriendje van Liedewij en wij in Baren, is dat nogal een end. En veel kinderen hebben Liedewij niet, maar die hebben medische zorg nodig om het uur, bij wijze van spreken. Of ze hebben een enorme rolstoel die nauwelijks een niet aangepast huis in kan. Dus dat was voor Liedewij best wel moeilijk om af te spreken. En de buurkinderen, die waren als ze een jaar of 4, 5 waren ze Liedewij al voorbij. Die vond het eigenlijk niet meer leuk om met haar te spelen, omdat zij veel groter was, maar op het niveau speelde van 2,5, 3. Dus de thuiszorgmedewerker die zei, Anne-Marieke was dat, die zei, zou het niet leuk zijn voor haar, want dan heeft ze altijd iemand die er voor haar is. Annemarieke had zelf een hondje en die wist natuurlijk hoe het was als je thuis komt met een hond. Dan is er, dat weet ik nu ook, dan is er altijd iemand en die heeft altijd zin om met jou te spelen en die komt bij je liggen. En dat bleek inderdaad een gouden vondst te zijn. Want voor Liedewij was het dus een kameraad. Er was iemand in het gezin voor wie zij kon zorgen. Terwijl in plaats van dat er altijd maar voor haar gezorgd wordt, dus ze kon zich echt ontfermen en heel moederlijk over die hond doen en hem bemoederen. Ze was veel meer buiten. Ze vond het heel leuk om hem uit te laten. En daar ging ze weer veel beter van lopen. En als je, ik noem maar even, als je in de action met Liedewij komt en er is dan zo'n wand met al dat roze speelgoed, dan is het meteen in een oogopslag overprikkeld. Maar met de hond erbij is ze de hele tijd met die hond bezig. Dus
1: en je schrijft over dat overprikkelen. Ik moet het heel even opzoeken.
0: Ja.
1: Overweldigend door de hoeveelheid prikkels liet ze zich nog op haar 14e gillend op de grond vallen. Je moet als ouder van een kind met een beperking een gemoed van gehard staal hebben, want als het misgaat staat de zwijgende afkeuring je uit ieder gangpad tegemoet.
0: Ja,
1: ik kan me voorstellen dat je dan op een gegeven moment denkt, laat die action of welke winkel dan ook.
0: Of gewoon de supermarkt maar zitten, Ja, nee, ik heb wel een keer meegemaakt dat dit gebeurde in een supermarkt. En dat het echt heel veel moeite kostte om haar weer mee te krijgen. En dat ze niet meer huilde en dat ze toch het boodschapje gingen doen wat we moesten doen en niet wat zij op dat moment wilde of had gezien. Een kind dat bijna net zo groot is als ik. En uiteindelijk kwamen we dus bij de kassa, rekende af. En toen kwam er iemand naar me toe. En die zei, dit vind ik wel heel even emotioneel. Maar die zei, goh meneer, ik zag wat u aan het doen was. Ik vond het zo mooi dat u het voor elkaar heeft gekregen. En dat was een heel fijn compliment. Want meestal kijken mensen alleen maar van, wat een raar kind.
1: En waarom heeft hij haar niet onder controle?
0: Ja, waarom heeft hij haar niet onder controle? Terwijl, iedereen heeft dat, die kinderen heeft dat wel eens meegemaakt met een kind van 3 of zo. Maar als het maar doorgaat. En dat was het wonder van Hutch, zo heette die hond. Dat hij dat dat hij ervoor zorgde dat ze daar heel weinig last van had. Dat ze zich altijd goed voelde als hij bij haar was. Dat ze altijd een afleidingsmanoeuvre had. Of tenminste, ze leidde zichzelf af, als het ware, door met hem bezig te zijn. En had veel minder last van al die prikkels om haar heen. En dat was gewoon een heel... Als ze huilde, kwam hij naar haar toe.
1: Ja, hij kon haar ook... Nou ja, troosten. Ja. Je schrijft, Liedewij laat zich lastig troosten. Zeker als mensen doen wat ze gewend zijn als ze zien dat iemand verdriet heeft. Lieve dingen zeggen, sussen en proberen het leed met woorden kleiner te maken. Helaas werkt taal niet bij Liedewij. Alles wat je zegt is informatie die verwerkt moet worden door een hersenpan die overkookt als melk op het fornuis. Je zet het vuur laag, maar het is al te laat. Hutch doet het anders, want hij houdt zijn snater als hij troost. Hij voegt niets toe, hij is er alleen. Had je dat verwacht van tevoren?
0: Nee, nee.
1: Hoe is dat dan de eerste keer dat er zoiets gebeurt?
0: Ja, dat is een wonder om te zien. Dat is, en om die emotionele intelligentie van zo'n dier ook te zien. Die eigenlijk feilloos aan... Die is gewend, denk ik, toch, ook al zijn ze nog zo gedomesticeerd... om in een roedel te denken. En zich wel te ontfermen over de zwakste van de roedel. Dat zo'n dier meteen doorheeft... Oh, maar dit is...
1: Deze heeft wat anders nodig.
0: Deze heeft wat anders nodig. Die moet ik een beetje, daar moet ik een beetje rustig mee zijn. Dan liet mij een hond ook gewoon consequent de verkeerde kant op.
1: Tegen de haren in.
0: Ja, dat vond hij helemaal niet erg. En ik weet nog dat we... Hij komt van het KNGF, gewoon een club Nederlands Geleidehondenfonds. Want net echt, wij kennen hem nog maar 2 dagen of zo. En toen maakte ik een filmpje hoe ze met zo'n speciale borstel hem aan het kammen was. En stuurde ik en naar de instructrice van het KNGF. En die stuurde het terug en zei ze, dit heb ik nog nooit bij hem voor elkaar gekregen. En zij deed het gewoon. Dus het is heel mooi om te zien. Het is echt een echt... communicatie en hoe mensen en dieren elkaar dan heel snel kunnen vinden.
1: En je begint er bijna net zo van te stralen als toen je gisteravond een prijs won.
0: Ik vind het echt geweldig. En dat heeft voor mij ook iets echt... dat het voor Liedewij natuurlijk heel erg belangrijk was. Maar voor mij heeft dat ook... dat heeft mij doen inzien... En er zijn een heleboel mensen die daar veel meer van weten... en dat veel eerder hebben ingezien. Maar ja, in onze tuin zitten allemaal mussen. Ja, dat zijn voor mij allemaal mussen. Maar nu ik zo'n hond zo goed heb leren kennen als een karakter... als een persoonlijkheid, denk ik... die mussen zijn natuurlijk ook allemaal anders. Het zijn toch ook niet...
1: Het zijn ook wezens.
0: Het zijn ook wezens die van elkaar verschillen. En die zullen sommigen wel een hekel aan elkaar hebben... binnen de beperkingen van het schedeltje van de mus... Dus dat was een openbaring voor mij, ja. Dat was heel belangrijk. En het past ook wel in mijn denken over Liedewij. Ik schreef eerder al een boek, Leven met Liedewij... over hoe het is om met haar om te gaan en hoe zij de wereld ervaart. En dat wij zo heel erg gericht zijn als het gaat om leren... dat je een meester hebt die er meer van weet... en dan heb je een leerling en die luistert daarna en wordt zo wijzer. Maar je kunt ook andersom... leren. Je kunt ook leren van iemand die minder slim is.
1: Je leert van Liedewij, je leert ook van Hutch.
0: En ik leer zelf van hond, ja.
1: Je schrijft in Zonder Hond ook over je ouders.
0: Ja.
1: Die ook aan Hutch gehecht raakten.
0: Ja.
1: Ook niet per se hondenliefhebbers waren. Nee. Maar je moeder promoveert tot oma Kaas, omdat ze altijd kaas aan hem geeft. Het is ook een heel verdrietig boek.
0: Ja.
1: Want... je beschrijft erin hoe jouw ouders overlijden.
0: Ja.
1: Wat voor mensen waren het?
0: Ja, dus hele lieve mensen, hele fijne mensen. En ik citeer iets in het boek dat ik ook heb gezegd... volgens mij op de uitvaart van allebei... dat ze mijn broer en mij altijd vertrouwen hebben gegeven... om te doen wat we wilden. Nou, niet alsof we nooit... dat er geen enkele grens werd gesteld of zo. Maar je snapt wat ik bedoel. Dat je iemand vertrouwen geeft, dat is een veel groter geschenk eigenlijk... dan ik ooit zou hebben kunnen bedenken toen het gebeurde. Maar achteraf zie ik wel van hoe... ze zeg maar, wel hebben gestuurd, maar ons ook altijd hebben gevolgd. En zeker mij. En gedacht van, blijkbaar in mijn geval, dat komt wel goed. Laat hem maar zijn gang gaan. En het is ontzettend jammer dat ze nu niet kunnen delen in dit succesverhaal van de Librisprijs. Want ze waren daar heel trots op.
1: Is dat ook iets wat dan door je heen schiet op zo'n avond?
0: Ja, want ik stond daar op het podium. En dan mag je een dankwoord uitspreken, maar ja, dat ga je natuurlijk niet zitten maken. Want dan weet je al,
1: nee,
0: als ik dat in mijn binnenzak heb, dan win ik nooit. He, zo bijgelovig ben ik dan ook wel weer. Maar goed, ik had wel wat namen in mijn hoofd. En daar had ik ook ruimte om mijn ouders te noemen. Want aan het einde van de oorlog is opgedragen aan de nagedachtenis van mijn vader. En zondag rond aan de nagedachtenis van mijn moeder. Maar ik dacht, ik ga dat nu niet zeggen. Want dan, je zag net al hoe snel ik vol kan schieten. Dan schiet ik gewoon vol en dan sta ik daar huilend op dat podium. Niet dat ik me voor schaam, maar meer dat ik denk, dan ben ik zo van me apropos. Dus laat ik dat. Dus ik dat heb ik niet gedaan. Ik doe het nu wel. Dus,
1: heel goed.
0: Ja. En, maar goed, ik heb ontzettend veel van ze gehouden. En het was. En Hutch die bracht ook voor hen iets bijzonders. Ze waren altijd blij om hem te zien. En dat vind ik ook een heel wonderlijk effect van mensen die eigenlijk zeggen, ik heb niks met honden, zoals mijn vader zei, ik heb niks met honden. Maar met Hutch, ja, daar moest hij toch wel wat mee hebben. Want het is was zo'n fantastisch beest. Ja.
1: Het is heel verdrietig dat je ouders overlijden.
0: Ja.
1: Na het overlijden van je moeder wordt Hutch ziek.
0: Ja.
1: En jullie denken eerst dat het de emoties zijn.
0: Ja. Ja, dat was een suggestie van de dierenarts. Van mijn moeder die lag opgebaard. En de dierenarts zei, of de dierartsassistent zei eigenlijk, maar heeft hij wel afscheid kunnen nemen? Dus dat was dus eigenlijk niet zo. Dus ja, dat hebben we wel geprobeerd. Maar het bleek niet dat te zijn. Hoewel ik wel denk dat hij er echt wel door aangedaan was. Omdat hij toch op bepaalde momenten duidelijk aanvoelt wat er te gebeuren staat. Of dat er iets groots gebeurt. Waarschijnlijk meer aan de emoties van de.
1: Hij voelt jullie onrust
0: ja,
1: en verdriet.
0: Ja, en dat voelt. Martin Bril had er ooit een geweldige column over. Dat als hij en zijn vrouw ruzie maakten, dat de hond dan onder de bank ging liggen. En dat hij dat heel goed aanvoelde. Dat hij. Dan kroop hij al onder de bank. Voordat Martin zijn vrouw.
1: Als de spanning opliep.
0: Als de spanning opliep. Maar soms dan was er helemaal geen aanleiding om ruzie te maken. Maar dan ging Martin toch met zijn vrouw even ruzie maken. Om die hond niet teleur te stellen. Maar zo'n hond die voelde dat. Niet elke hond, denk ik. Oh, sorry. Maar ons hond voelde dat heel duidelijk aan. Dat er wat was. Maar het bleek uiteindelijk. Iets veel ernstiger dan dat te zijn. Dus op de ochtend dat mijn moeder, de uitvaart van mijn moeder was geweest, gingen we naar de dierenarts. En 3 weken later was hij overleden. Ja.
1: Ja, jullie gaan eerst met hem naar het dierenziekenhuis?
0: Ja. Ja.
1: Omdat het een bijzondere hond is?
0: Ja, ja. Ja, hij moest naar de universiteitskliniek. Dat is ook de suggestie dan van het KGF, die honden eigenlijk in bruikleen geeft. Dus Liedewij, het was Liedewij's hond, maar was officieel, werd hij in de gaten gehouden door het KGF. Dus moet op gewicht blijven en moet heel veel vrij kunnen lopen. En, er zijn allerlei voorschriften waaraan hij moest voldoen. En zo ook, als het slecht met hem gaat, dan moet hij naar die kliniek. En dat was wel. Dat vond ik wel heel tekenend, want het is een heel gedweeën hond. Maar zodra we de schuifdeuren van die kliniek opengingen, bleef die staan. Wat echt iets heel bijzonders is voor zo'n geleide hond. Want hij was wel opgeleid. Dat hij niet gewoon meteen meeloopt. En ik bedoel, kijk, dit is natuurlijk hinein interpreteren. Maar in een roman zou je dan denken, hij voelt al aan, hier kom ik niet meer uit. En dat was het wel. Hij kwam er niet meer uit. Hij is daar uiteindelijk ook overleden. Dus hij voelde aan, dit is geen goede plek. Hier moeten we niet. Hier kunnen we beter niet naar binnen gaan.
1: Jullie wisten dat natuurlijk ook. Want ziekenhuizen sowieso zijn plekken waar je maar beter niet te vaak moet komen. Maar de vraag ligt dan wel aan jullie voor. Van ja, hoe ver wil je gaan?
0: Ja.
1: En jij zegt ja. Dus wat is redelijk? Voor een dier vind ik een hematoloog die meekijkt met een internist al behoorlijk ver gaan.
0: Ja,
1: dat is het natuurlijk eigenlijk ook.
0: Ja, dat is in. Het is een. Nou ja, ik wil. Het is natuurlijk gemeende. Dat zijn gemeende emoties en het kan allemaal. Maar het heeft ook een decadente kant. Als je kijkt wat voor leed er nog meer in de wereld is. En meestal maak je, denk ik, in je leven niet zo vaak de afweging. Is dit nou in het oog van. Of in het zicht van alles wat er in de wereld gebeurt. Kan ik dit nou gaan doen?
1: Kan ik dit maken?
0: Kan ik het maken? Hè? Voor mensen doen het natuurlijk tegenwoordig wel met vliegreizen bijvoorbeeld. Maar dit was wel zo'n moment waar we op even moesten denken van. Ja, dit gaat echt wel veel te ver eigenlijk. En bovendien is ook wel de vraag van wat. De vraag was ook een beetje, als Hutch dit overleeft, hoe komt hij er dan uit? En is hij dan nog de hond die hij was? Nou, daar was het antwoord toch eigenlijk wel op. Nou, heel waarschijnlijk niet. Dus dat komt er dan ook nog bij. En dus dat was. Ja, dan was
1: duidelijk.
0: Dat was wel duidelijk, ja. Ja. En voor Liederwij was dat. Die kan er niet zo rechtstreeks natuurlijk over oordelen.
1: Het lijkt allemaal alsof ze er heel nuchter mee om is gegaan.
0: Uiteindelijk wel. Ze is dan. En dat is iets. Ook vind ik eigenlijk iets prachtigs, want ze heeft eigenlijk niet echt een concept over wat de dood is. Maar ze weet wel een beetje wat het inhoudt. En ze is dan eventjes, dat beschrijf ik ook allemaal, heel erg verdrietig. En dan moet het aan iedereen vertellen en dan hartverscheurend huilt ze dan. En dat kan soms wel even duren, maar dan is het ook wel klaar. Dus Esther, mijn vrouw en ik hadden nog toen Hutch al overleden was, een mand uit sentimentele redenen in de kamer laten liggen. Dat vond ze idioot. Ze kwam binnen en ze zei. Dus Hutch was koud 3 dagen dood. En ze zei: die mand kan wel weg, want hij is er niet meer. Nou, en dat is. Dus dan zeg ik. Dus ik zeg nu al: ze heeft geen concept van de dood. Maar eigenlijk heeft ze een heel mooi concept van de dood. Want ja, die is er niet meer. Dus daar hoeven we niet meer ons mee bezig te houden. Ja, het is. Maar nu af en toe dan. Het gaat niet alleen over Hutch, het gaat ook over sommige mensen en kinderen die zijn overleden in haar leven. Van school bijvoorbeeld. Dus dan komt ze nog wel eens op terug. En dan kan ze er toch eigenlijk heel rustig nog eventjes over praten. Heel soms wordt ze verdrietig. Maar meestal kan ze daar met een soort van glimlach aan terugdenken. Aan hoe het was. Dat Hutch altijd een stukje kaas kreeg van oma Kaas. Ja.
1: Jouw concept van de dood klinkt als volgt. Als ik foto's van mijn broer bekijk, herken ik hem. Dan weet ik dat ik Wouter zie, maar toch is hij het niet. Hij is een geest geworden in de mist van mijn geheugen. En mijn vader en mijn moeder en ook Hutch zullen hem volgen naar het schimmerrijk dat alleen in mijn hoofd bestaat. En nu heb je erover geschreven.
0: Ja.
1: Haal je ze daarmee. Nou ja, terug uit dat schimmerrijk.
0: Nee, maar dat denk ik niet. Maar ik zeg wel dat ze hebben bestaan. Hè? Dat is wel zo. Dat is wat het boek is, daar ook een soort getuigenis van. En dat is zo, toch wel raar, want het was veel dikker. Het was ongeveer 2 keer zo dik toen ik het net klaar had. En kijk zelfs kritisch naar, mijn vrouw kijkt ernaar, mijn redacteur.
1: Worden wat darlings gekild.
0: En met name Roel, mijn redacteur, die kan echt zeggen: ja, maar dit heb je eigenlijk al verteld. We weten eigenlijk nu wel dat zus en zo. Nou, en ik vraag ook of ze dat willen doen. Hè. Dus, en dan ga ik er zelf nog eens een keer heel kritisch doorheen. En dan kom ik uit op minder dan de helft van wat ik had. En toen vroeg het AD, Metza, het magazine van het AD, of ik een stukje wilde schrijven over het boek, maar het moest geen voorpublicatie zijn, maar het moest iets anders zijn. Maar wel in de sfeer van het boek. En toen dacht ik, ja, maar alles staat nu in dat boek. Het staat er gewoon, daar staat het nu allemaal in. Dat kan nou niet meer. Dus terwijl ik de helft eruit heb gehaald, was het toch zo gereduceerd dat ik dacht, maar dit is het dus. Dit is, het had ook een andere vorm, het had ook meer of minder kunnen zijn, maar dit is het nu. En ik heb uiteindelijk wel iets gevonden door een sprong in de tijd in mijn hoofd. Daar ben ik schrijver voor. Dus er komt heus wel een stukje. Maar dat vond ik eigenlijk een heel wonderlijk idee. Dat ik dacht, nu heb ik het dus zo gezegd voor mezelf. dat het genoeg is. Dit is mooi. Zo heb ik haar, heb ik ze allemaal.
1: Dit is hoe het was en dit is wie ze waren.
0: Ja, ja. Ja, dat is dat boekje. Ja, ja.
1: Dankjewel, Bert. De roman Aan het einde van de oorlog van mijn gast van vannacht,

0: Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen en gepubliceerd. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en het koelt af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. Avro Tros.
2: Wat heb je nog te kiezen als het leven je geen opties geeft? We hebben de ouderenzorg vanuit aannames georganiseerd. Als we blijven streven naar nul risico, zal er ook nul leven zijn. Wie wil zijn laatste jaren slijten in een systeem waar je eigen stem of mening niets meer waard is?
3: Teun Toebes, verpleegkundige, zorgvernieuwer, activist. Op 21-jarige leeftijd besloot hij om op de gesloten afdeling van een verpleeghuis te gaan wonen, om te ervaren hoe we anders kunnen omgaan met mensen met dementie. 5 jaar geleden verscheen zijn boek Verpleegthuis. Er was een gelijknamige theatervoorstelling. En in de documentaire Human Forever, samengemaakt met Jonathan de Jong, onderzoekt hij hoe er in andere landen wordt omgegaan met mensen met dementie. En pleit hij voor meer medemenselijkheid in de zorg. Ik zag het en ik werd er verdrietig van, omdat ik zag hoe slecht we met onze ouderen omgaan. En dat gaf me hoop, omdat ik ook zag hoe het anders kan en met hoeveel passie Teun zich inzet om dit te veranderen.
4: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
3: Ja, Teun, fijn dat je er bent.
2: Ontzettend fijn om er te zijn.
3: Maar beginnen met de documentaire. Ik vond hem echt prachtig.
2: Wat mooi. Ja. Wat fijn.
3: Ik zat zo verbaasd te kijken naar hoe jij je beweegt in die wereld van dementie.
2: Ja, het gaat om menselijkheid. En dat heb ik altijd onthouden in het contact met mijn huisgenoten toen ik in het verpleeghuis woonde. Maar ook bij de mensen met dementie die we over de wereld hebben ontmoet. En de beschrijving die je geeft, enerzijds maakt het me verdrietig en anderzijds gaf het me hoop. Dat is ook precies wat we, Jonathan en ik, wilden realiseren. We hebben met elkaar de sleutel voor verandering in handen. We kunnen op een andere manier omgaan met mensen met dementie. En dat vind ik een heel mooi toekomstbeeld.
3: Want je zegt zo mooi ook in die documentaire van nu kan ik alles nog. Hè? En nu alles wat ik voel, alles wat ik wil, ik kan het allemaal kenbaar maken. Ja. Er wordt naar me geluisterd. Ik heb keuzes, ik heb vrijheid. Mm-hmm. Maar je weet, van er kan een dag komen dat dat dus niet meer zo is. En je zegt ook heel duidelijk van nou, dat is bij 1 op de 5 mensen, hè, die kan te maken krijgen met dementie.
2: Ja.
3: En dat je dus in zo'n verpleeghuis eindigt. En ik zat de hele tijd te denken van hoe kan het dat jij je daar op deze leeftijd, want hoe oud ben je nu?
2: Ik ben nu 26.
3: Nu 26, maar toen nog jonger. Ja. Dat je daar al zo bewust van was.
2: Ja, ik kan dat niet rationeel verklaren. Voor mij is dat een gevoel. Ik werkte een aantal jaren in het verpleeghuis en ik maak me gewoon heel veel zorgen in hoe we omgaan met mensen met dementie. Omdat ik ook tegelijkertijd aan collega's vroeg, zou jij zelf hier willen wonen? En toen zeiden heel veel collega's, liever niet. Ik wil liever bij mijn kinderen wonen, of ik wil liever een huis kopen met vrienden. Ik wil liever niet meer leven. Maar het toekomstbeeld van leven in een verpleeghuis was een beeld wat niet veel mensen voor hen zagen. En dus besloot ik om in het verpleeghuis te gaan wonen. Ik heb een mail gestuurd aan de organisatie. En dat bleek te kunnen, omdat er niet zozeer een tekort is aan ruimte, niet zozeer een tekort is aan geld, maar een tekort aan menselijkheid. En dat kon ik extra geven. En dat was ja heel erg bijzonder om te mogen ervaren. En tegelijkertijd is de realiteit ook dat mensen met dementie voor de allerlangste periode gewoon thuis wonen. Dus mensen leven gemiddeld 8 tot 10 jaar met een diagnose van een vorm van dementie. En pas in die allerlaatste levensfase gaan mensen naar het verpleeghuis. Dus dat is gemiddeld 8 maanden. 30% overlijdt binnen 3 maanden. En 70% woont er gemiddeld 18 maanden.
3: Mm-hmm.
2: Dus de realiteit is ook dat nu, 5 jaar later nadat ik naar het verpleeghuis

0: huis ben verhuisd, dat al mijn huisgenoten ook al overleden zijn. En dat maakt dat het belang en het gevoel van urgentie, waarom ik het belangrijk vind om anders te kijken naar dementie, alleen maar groter is geworden. We hebben hierin geen tijd te verliezen. En mensen met dementie zijn mensen zoals jij en ik, met een behoefte om gezien te worden. Mensen willen gehoord worden, willen het gevoel behouden dat ze echt toe blijven doen. En ja, natuurlijk kan dementie heel erg verdrietig zijn. Dat heb ik zelf ook gezien. Dementie kan heel confronterend zijn. Misschien herkennen mensen het nu wel. Maar tegelijkertijd hebben ook veel mensen met dementie me verteld dat veel pijn die mensen ervaren, niet meer serieus genomen worden, dat er tegen jou wettelijk vertegenwoordiger wordt gesproken in plaats van tegen jou. Dat is een sociale pijn die niet zozeer te maken heeft met een diagnose, maar die heeft te maken met hoe we daarmee omgaan. En dat maakt ook dat ik dementie niet als een zorgprobleem zie. Dementie is geen zorgprobleem. Dementie is een samenlevingsvraagstuk.
1: Mooi gezegd. En inmiddels woon je niet meer in het verpleeghuis, hè?
0: Nee.
1: En dan heb je ook een aantal jaar weer gehad om alles een plek te geven, zoals het dan zo mooi heet. Als je dan nu terugkijkt, wat blijft dan vooral hangen bij jou?
0: Enerzijds hele dierbare, warme, liefdevolle herinneringen aan het contact met mijn huisgenoten, mensen als Ad, als Tineke, maar ook bijvoorbeeld Wil. Wil is ruim een maand geleden overleden. En ik had met haar ook een hele fijne band. Door haar dementie kon ze soms heel erg boos worden. Dus daar stond ze soms ook onbekend. Maar ik had een hele persoonlijke band met haar, waardoor we heel dicht bij elkaar konden komen. En toen ik in het verpleeghuis woonde, kwam ze heel vaak bij mij op de thee. En zaten we gewoon met elkaar in een ruimte, zonder dat we iets tegen elkaar zagen. Dat was namelijk niet nodig. En ik heb ook geleerd dat de kern van samenleven is niet mensen constant amuseren. De kern van samenleven kan ook zijn dat je bij elkaar in diezelfde ruimte zit. Mm-hmm. Zonder dat je iets tegen elkaar zegt, maar dat je wel elkaars nabijheid voelt. Dus dat aan de ene kant. En aan de andere kant heb ik ook ervaren dat we een zorgsysteem hebben gebouwd waarin we zo ontzettend streven naar totale risicovermijding, dat de ruimte om te leven ook wel heel erg klein is. Dus ook vooral de oproep, niet alleen aan de zorg, maar vooral aan de samenleving. Het is zo belangrijk dat we risico's accepteren, ook bij mensen met dementie, die in ieder leven vanzelfsprekend zijn.
1: En dan bedoel je met de risico's, stel dat je mensen inschakelt die niet een hele verpleegkundige opleiding hebben gehad. Dat is ook prima.
0: Nou, dat zou prima kunnen zijn, want het gaat helemaal niet altijd over ben je verpleegkundige of niet. Ik ben zelf toevallig verpleegkundige, maar er zijn ook heel veel mensen met andere levens- en werkervaring die fantastische bijdrage kunnen leveren aan de levenskwaliteit. Mm-hmm. Wat ik er ook mee bedoel is dat mensen met dementie kunnen naar buiten lopen. Dat betekent niet dat mensen direct gaan dwalen. Dat is een medicalisering van het gedrag van mensen. Mensen met dementie kunnen zich verslikken. Dat betekent niet dat we meteen verdikkingsmiddel moeten geven. Of mensen met dementie kunnen, omdat zij zich gewoon niet prettig voelen, niet veilig voelen, geen eetlust hebben, waardoor mensen minder eten. Dat betekent niet dat je direct eiwitdrankjes moet gaan geven om dat te voorkomen. Dus wat ik daarmee bedoel is dat we moeten voorkomen dat we het alledaagse leven van mensen medicaliseren vanuit onze aannames en geloof wat het goede is om te doen, zonder dat we mensen met dementie daar zelf een stem in geven.
1: Een beetje wat Marianne Zwageman, die noemt dat het rubberen tegelparadijs. Hè? Hoe we onze kinderen opvoeden, dat ze eigenlijk niet meer mogen vallen. Ja. En dat zeg je eigenlijk, van dat zouden we ook bij ouderen moeten toepassen.
0: Ja, natuurlijk. En ik wil daar een heel mooi voorbeeld op aanhakend geven, op het voorbeeld van Marianne. Want ik woonde in een verpleeghuis met een kinderdagverblijf bij ons in het huis. En wat je daar zag, is dat je op het snijvlak van institutionalisering zit. Dus mijn huisgenoten konden kijken naar de kinderen die buiten speelden, maar konden niet in contact komen met de kinderen. En juist bij dementie gaat het ook over die emoties, gaat het over die tast, gaat het over kunnen voelen, over ruiken, kunnen aanraken. Dus wat je wil is dat mijn huisgenoten naar die tuin konden en dat de kinderen naar mijn huisgenoten konden. Alleen enerzijds zei het kinderdagverblijf, de deur naar het verpleeghuis mag niet open, want dadelijk weten we niet waar de kinderen zijn. En anderzijds mocht de deur naar het kinderdagverblijf niet open, want het verpleeghuis zei, dadelijk vallen mensen over de rubberen tegels of het kunstgras wat daar buiten lag. Dus je merkt dat we ons vanuit de eigen realiteiten vasthouden in een systeem. En we leggen ons daar soms te makkelijk bij neer. Want dit systeem, hè, heel veel mensen hebben het gevoel te moeten vechten tegen het systeem, ook mensen in de zorg. Dit systeem is niet ontstaan bij de oerknal of komt ook niet voor uit de schepping van God. Als je gelovig bent.
1: Bedacht.
0: Het is een product van onze eigen ja. kijk, van onze eigen cultuur. En daar ligt dus die oplossing voor dit probleem.
1: Dus als we met z'n allen besluiten, dit systeem werkt niet, ja. dan kunnen we ook naar een ander systeem toe.
0: Ja, ik geloof, anders kijken is anders doen. Dus op het moment dat we op een andere manier gaan kijken, dan gaat ons systeem zich ook op een andere manier vormen. De basis van de realiteit, van de praktijk, is hoe we ergens naar kijken. Zijn onze waarden, zijn onze normen. Is onze norm, wat we ontzettend belangrijk vinden, is dat ultieme veiligheid? Ja, dan hebben we misschien nu een passend systeem. Maar is onze waarde levensgeluk of waardigheid? Of is onze waarde kwaliteit van leven, een goed leven kunnen hebben? Ja, dan moeten we echt op zoek gaan naar andere antwoorden. En dat zie je gelukkig op steeds meer plekken gebeuren. Maar het is nog wel de uitzondering op de regel. En wat je wil, is dat die levenskwaliteit een gevolg is van ons systeem in plaats van afhankelijk van individuen in dat systeem.
1: Want zometeen wil ik met je praten over dat systeem en hoe jij dat voor je ziet. Maar eerst, ik hoor je de term levenskwaliteit, goed leven. Ja. Wat is een goed leven?
0: Wat een goed leven is, is aan mensen zelf om dat te bepalen. Dus stel je voor, Misha, jij hebt een kans om te vallen. Dan zou voor jou een goed leven kunnen zijn dat als je gaat lopen, dat jouw risico geaccepteerd wordt dat je kan vallen. Maar dat je daar ook wel en zelf een stem in hebt. Mm. Maar anderzijds, als je niet wil vallen, dan kan voor jou een goed leven zijn dat je in de rolstoel komt te zitten met misschien wel een blad voor je lichaam, dat je niet meer op kunt staan. Waar het vooral om gaat bij levenskwaliteit, is dat wat voor mij levenskwaliteit is, voor jou geen levenskwaliteit hoeft te zijn. Dus je wil die ruimte hebben om andere keuzes te kunnen maken, om maatwerk te kunnen leven. Maar wat je universeel ziet, is dat levenskwaliteit samengaat met het kunnen hebben van risico's in dat alledaagse leven. En levenskwaliteit gaat heel vaak om een gevoel van verbondenheid. Als mensen, wij willen verbonden zijn met de ander. En op het moment dat die sociale relaties verbroken worden, ook bij dementie, dan merk je gewoon dat die levenskwaliteit enorm onder druk komt te staan. Want wij kunnen als zorg in Nederland, wij kunnen mensen niet gelukkig maken zonder die samenleving. We hebben die samenleving keihard nodig.
1: En wat dus vooraf gaat aan dat verbinden en aan dat wel of geen risico's nemen, is de keuzevrijheid.
0: Ja, ja. Dus wat je wil, en ik vind echt, we moeten de positie van mensen met dementie in onze samenleving verbeteren. Er leven nu ruim 300.000 mensen met dementie in onze samenleving. Dat zijn 300.000 mensen met allemaal een eigen stem. Met allemaal een eigen behoefte. En ook mensen die een dementie kunnen hebben die zich op een andere manier uit. De ene persoon met dementie is niet de andere persoon met dementie. Dus we moeten heel voorzichtig zijn met het gebruiken van het label dementie. Omdat er vaak enorme angstbeelden, schrikbeelden leven in onze samenleving. Dat als je bijvoorbeeld de deur van het verpleeghuis openzet, komt er soms heel veel weerstand vanuit de samenleving. Je kunt die mensen toch niet naar buiten laten gaan, want dadelijk lopen mensen op de snelweg of dadelijk lopen mensen voor de bus. Ja. De realiteit is veel genuanceerder. Dat gebeurt echt niet zomaar. En stel je voor, het gebeurt in een allerhoogste uitzondering wel een keer. Dat rechtvaardigt niet om alle mensen met dementie op basis van dat incident op te sluiten.
1: En je zegt levenskwaliteit, dat is dus ja persoonsafhankelijk, verschilt per persoon. Wat is het voor jou? Een goed leven.
0: Ja, voor mij gaat een goed leven over het kunnen behouden van goede relaties met de mensen om me heen. Met het behouden van een wederkerigheid tot de samenleving. Dus dat mensen je niet alleen maar komen bezoeken in het verpleeghuis, maar dat je ook nog in de samenleving mee kunt doen. En dat je vooral niet iedere keer als de ander wordt bestempeld. Dat je niet wordt benaderd vanuit, oh, dat is die persoon met dementie. Daar zit nog een heel leven omheen, wat nog steeds enorm veel plezier kan geven in het leven. Wat we kunnen versterken. Het gaat heel erg over identiteit. En dat vind ik ook zo belangrijk om te onthouden wanneer ik denk aan een goed leven. Een goed leven gaat verder dan zorg alleen. En we hebben een zorgsysteem waarin we heel erg de nadruk hebben op het leveren van kwaliteit van zorg. Ook tijdens mijn opleiding was dat het allerhoogste doel.
1: Mm-hmm.
0: Terwijl als we beter luisteren naar mensen die zorg ontvangen, of mensen nu kanker hebben, of mensen nu dementie hebben, of mensen nu MS hebben, dan gaat het niet alleen om kwaliteit van zorg. Dan gaat het om kwaliteit van leven. En dat is echt een ander doel. Kwaliteit van zorg is belangrijk, maar tegelijkertijd kan het ook slechts een middel zijn om kwaliteit van leven te verbeteren.
1: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT: wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je benieuwd?
0: Ja, zeker.
1: De positieve punten. Teun wordt geprezen om zijn mensgerichte en vernieuwende inzet voor dementiezorg, waarmee hij wereldwijd bewustwording creëert en dementie nadrukkelijk als een maatschappelijk vraagstuk op de agenda zet. Nou, daar kun je het alleen maar mee eens zijn, denk ik. Dat dit je missie is.
0: Zeker, dat is mijn missie. En ik vind het ook heel erg fijn en hoopgevend dat wat we nu zien is dat die beweging steeds groter wordt. Dus wat begon in Nederland na het uitkomen van onze film, is die nu in 32 landen uitgekomen, worden overheden geadviseerd, wordt het een maatschappelijke bedrijfsleven daarbij betrokken. En je merkt gewoon dat het steeds een breder samenlevingsvraagstuk wordt. Want dementie stopt niet bij de grenzen van Nederland.
1: Mm-hmm.
0: Dementie, dat komt wereldwijd voor. En het komt ook niet alleen maar in de klassiek welvarende wereld voor. Het komt overal voor. Dus die boodschap van mensen met dementie blijven mens, en daar moeten we ons op richten, ja, die is enorm universeel.
1: Ik vond het zo'n prachtige eye-opener dat in jullie film, dat het eerste buitenlandse voorbeeld is Moldavië. Dan heb je het over een heel arm land, omdat natuurlijk altijd hier in Nederland ook het argument is van ja, geld. Er moet meer geld naar de zorg, dan wordt het beter. En daar zie je eigenlijk van ja, het heeft niet zozeer met geld te maken.
0: Ja, het heeft vooral met de cultuur te maken. Dus in Nederland vertrekken bijna alle probleemanalyses vanuit een tekort. Dus we hebben een tekort aan geld. We hebben een tekort aan personeel. We hebben een tekort aan tijd. En het antwoord zien we dan vaak als meer van hetzelfde. Dus we willen meer personeel, meer geld, willen meer tijd. Maar meer leidt niet automatisch tot beter. Het gaat er vooral om, wat doen we met de middelen die we hebben? Als Nederland hebben we een van de allerrijkste zorgsystemen in de wereld. Er gaat bijna 119,5 miljard naar de Nederlandse zorg. Er gaat voor verpleeghuizen krijgen zij voor een normale dementieindicatie ruim een ton per persoon per jaar. Dat is een van de allerhoogste bedragen in de wereld. Dus het is te makkelijk om te zeggen, het ligt alleen maar aan dat geld. Het gaat er veel meer om, hoe hebben we dat systeem ingericht? En wat ik in Moldavië zag, is dat zij in heel veel opzichten een veel minder ontwikkeld systeem hebben dan wij in Nederland. En ik zeg zeker niet kopieer Moldavië.
1: Mm-hmm.
0: Maar we kunnen er wel iets van leren. Want ik kwam daar aan bij een psychiatrisch ziekenhuis. En mensen met allerlei verschillende diagnoses, die stonden daar buiten in een soort stalen kooien. Dus ik schrok daar heel erg van. Mijn eerste reactie was, dit ziet eruit als een gevangenis. Dit kan geen goed leven zijn. En tegelijkertijd was dat ook een spiegel richting mezelf. Want wij zien in Nederland goede zorg vaak als het hebben van mooie, innovatieve gebouwen. Dus wij denken, als we zorg willen verbeteren, gaan we nog meer nieuwe gebouwen bouwen. Maar je kunt een heel betekenisloos leven ervaren op een hele mooie plek, maar ook andersom. Je kunt een betekenisvol leven ervaren op een hele lelijke plek. Dus niet oordelen, naar binnen gaan. En dat deden we. En ik ben daar in totaal zo'n 3 keer terug geweest op deze plek. En wat ik daar zag was heel bijzonder. Ik zag 1 zorgverlener op 35 bewoners. Dat is in Nederland ondenkbaar en onhaalbaar. Maar nergens heb ik een zorgverlener zoveel in contact zien zijn met de bewoners. En bewoners brachten elkaar naar het toilet. En vervolgens kwamen zij terug en zag ik hen elkaar helpen met het geven van eten. En ik was heel erg in de war, want ik dacht, wow, in Nederland vinden we dat zorgverleners een diploma moeten hebben om mensen naar de wc te mogen brengen. Je moet een slikcertificaat behalen om mensen eten te mogen geven. En dat is heel erg onze vertaling van zorg. Wij kijken heel erg vanuit taken, vanuit verantwoordelijkheden, vanuit de vraagstelling, wie is hier verantwoordelijk voor en is dit wel onze rol? En zij zagen dit filmen als een normale blijk van medemenselijkheid. Hè? Dit doe je om voor elkaar te zorgen. Dus wat ik daar heel erg van heb geleerd is dat het zo in onze cultuur zit als we onze zorg ook willen verbeteren. En ja, de situatie in Moldavië is ook, om heel eerlijk te zijn, niet ontstaan vanuit een luxe, maar vanuit een noodzaak.
1: Mm-hmm.
0: Maar wat ik daar wel heb gezien is dat samenleven het antwoord is om te overleven. Dus mensen met allerlei verschillende behoeften woonden met elkaar samen. En als ik kijk naar hoe ik in Nederland woonde, 3,5 jaar in het verpleeghuis, woonde ik samen met de allerliefste huisgenoten, maar wel allemaal mensen met dezelfde indicatie. Dus als wij liefdevol maar kritisch kijken naar ons zorgsysteem, ja, dan halen we mensen uit hun eigen gemeenschap, laten we mensen met allemaal dezelfde indicatie met elkaar samenleven. En mensen met dezelfde behoefte kunnen mensen elkaar niet meer helpen. Dus je kunt niet meer samenleven.
1: Hm.
0: En daarom geloof ik ook niet zozeer dat verpleeghuizen het juiste antwoord zijn voor een betere toekomst. Gelukkig wordt dat steeds breder gedeeld. We moeten steeds meer gaan kijken naar sociale wonenvormen. En dat zijn plekken waar jouw indicatie niet jouw toegangsticket is. Maar veel meer vanuit die relaties die mensen hebben. Dus stel je voor, Misha, ik weet niet of je een partner hebt, maar stel je voor, wij hebben een relatie. En jij zou dementie ontwikkelen en ik niet. Dan zegt ons zorgsysteem dat jij wel naar het verpleeghuis mag en ik niet, omdat ik die indicatie niet heb.
1: Ja.
0: Wat je wil is dat we dan samen naar een plek toe kunnen verhuizen waar we onze relatie zouden kunnen behouden. Maar waar je wel zorg in nabijheid hebt.
1: Ja, waar jij mij zou kunnen helpen zonder heel de tijd heen en weer te moeten reizen.
0: Ja, en datzelfde geldt voor bijvoorbeeld dagbestedingen. Plekken waar je naartoe gaat overdag als je nog thuis woont. Ja, dat voelt voor heel veel mensen toch vaak als een clubje voor zielige mensen. Want je komt terecht met allemaal mensen met dementie. Je mist misschien wel de relaties die je hele leven hebt opgebouwd. En misschien uiteindelijk bouw je daar wel een aantal vrienden op. Maar als je dan uiteindelijk toch naar het verpleeghuis gaat, dan zegt ons systeem, ja, nu zit je in het verpleeghuis. Nu mag je niet meer naar je vrienden toe bij de dagbesteding. Dus dit zijn pijnen die mensen ervaren vanuit hun dementie, maar echt vanuit ons systeem. En ja, dat kunnen we gewoon veranderen. Dat is gewoon een kwestie van doen en van politieke daadkracht. Dat is een andere manier van organiseren.
1: Want ik hoor je nu gelukkig ook een paar keer zeggen van, en het wordt al beter.
0: Ja.
1: En de bewustwording groeit. Wat werkt het beste, merk jij, om deze boodschap over te brengen?
0: Het is de kracht van herhaling. Het is constant visie vertalen naar praktisch. Hoe kan het dan anders? En ik wil daar graag één voorbeeld in uitlichten. Want toen ik in het verpleeghuis ging wonen, kwam ik terecht op een gesloten afdeling met de afdelingscode 2017. Dat was voor mij de code van de vrijheid. Maar tegelijkertijd ook pijnlijk als ik dan weer terugkwam en ik zag mijn huisgenoten op die gesloten afdeling.
1: Ja.
0: Als je ooit in een verpleeghuis bent geweest, dan zul je dat vast wel herkennen. Dat je dan mensen achterlaat en zie je misschien nog een wit A4'tje hangen met let op, bewoners mogen niet zonder toestemming naar buiten. Ja, dat is gelukkig helemaal aan het veranderen. Dus we hebben een wetgeving die daarbij helpt. We hebben een inspectie die daar nu ook de kar mee wil helpen trekken. Er zijn meer dan 500 huizen die de deuren hebben geopend voor mensen met dementie.
1: Ik zag nog wel 2 maanden geleden dat de instellingen aangaven, ja, we hebben er wel echt moeite mee, hè, met de omslag.
0: Maar verandering is niet makkelijk. En verandering is ook geen actielijst met 10 bullet points. Dat is iedere keer opnieuw een visie bewaken. En het openen van deuren is slechts het allermakkelijkste. Dat is niet zo ingewikkeld. Het is gewoon de deur van het slot afhalen. Het moeilijke is een deur openhouden op het moment dat er een incident gebeurt. Want de reflex gaat dan zijn, wie heeft hier een fout gemaakt? En wat ga jij doen om dit in de toekomst te voorkomen? En voordat je het weet, gaan we dan weer terug naar een oud systeem. En ik wil daar iets aan toevoegen. Want ja, het gaat fout. Hè? Dus ja, het kan ook zijn dat mensen met dementie overlijden. En dat gebeurt ook. Soms overlijden mensen buiten omdat ze niet meer teruggaan naar het woonzorgcentrum. Maar dan is het zo belangrijk om die kwaliteit van leven in het achterhoofd te houden. Dus ik ken een voorbeeld waarbij een vrouw is overleden en zij is een dag later gevonden. Maar deze vrouw had als grootste wens, ik wil blijven lopen. Ik heb mijn hele leven gewandeld, dat was mijn liefde, dat was mijn ziel en zaligheid. Ook als ik naar een verpleeghuis ga, ik wil blijven lopen. Dus het risico was geaccepteerd dat ze niet meer terug zou kunnen komen of dat ze zou overlijden. En uiteindelijk is deze vrouw dus ook overleden teruggevonden. het alternatief was misschien wel om haar binnen te houden. Nou, dan was deze persoon doodongelukkig geweest. Misschien wel tegen de deur aangelopen, boos geworden, gefrustreerd geraakt. Ja, dat is niet menswaardig. Dus deze beweging gaat niet altijd over een goed of fout.
1: Mm.
0: En dan kom ik toch weer. Voor jou zou misschien goed zijn dat jij naar buiten kan. Voor mij zou goed zijn dat ik op een andere manier de bescherming krijg. Dus de boodschap rondom het openen van die deuren is niet dat de veiligheid van mensen niet meer belangrijk is. Het gaat om en veiligheid en kwaliteit van leven. En ik vind dit zo'n ontzettend mooie ontwikkeling. Ik zie dat zoveel mensen zich daarvoor inzetten dagelijks. Die echt gaan voor die betere levenskwaliteit. Zonder hen was dit ook niet gelukt. Mensen met dementie krijgen een steeds betere stem hierin. Maar we zijn er zeker nog niet. Er zijn nog heel veel plekken die de deur wel dicht hebben. Er zijn ook nog veel plekken die zeggen, ja, maar dit kan bij ons niet, want bij ons is de doelgroep te complex. Dat is onzin. Het gaat niet om hoe complex de doelgroep is. Want er zijn ook plekken mensen met de hoogste indicatie hebben, dus de hoogste zorgzwaarte, die ook laten zien dat het op een andere manier kan. Dus er zijn geen excuses meer om weg te gaan van het systeem van de gesloten afdeling. En gelukkig, afgelopen september had ik een evenement georganiseerd. En daar was ook de Nederlandse inspectie bij. Ook zij zijn enorme bondgenoot in deze verandering. En de inspecteur-generaal destijds zei ook, wij willen deze kar mee helpen trekken. En deze beweging is klein begonnen, maar die wordt steeds groter. Dus nu zijn we in Nederland goed op gang. Nu is het ook aan andere landen. Het is ook aan België, het is ook aan Duitsland. Want mensenrechten zijn universeel.
1: De verbeterpunten. Teun zou zijn boodschap nog sterker kunnen maken door naast inspirerende idealen nog iets meer de nadruk te leggen op praktische uitvoerbaarheid.
0: Mm-hmm.
1: Een wat compactere vertelstijl en de dagelijkse uitdagingen binnen de ouderenzorg.
0: Ik moet erom lachen, want ik herken het ook wel.
1: Ja?
0: Nou ja, denk je niet. Ik kan. Ja, dit is waarvoor ik leef. Ik voel dan de energie door mijn aders stromen. Dus ik wil dan natuurlijk dat we die boodschap over kunnen brengen. Dus ja, het kan zeker compacter. En ik kan ook zeker heel veel dingen concreet maken. Want je hebt gewoon heel veel voorbeelden van hoe het anders kan. Dat is het meest inspirerend uiteindelijk.
1: Ja, want die praktische uitvoerbaarheid. Welk aspect vind je daar nog lastig? Want je hebt nu een hele praktische uitgelegd.
0: Wat heel erg ingewikkeld is, is deze verandering is een gedeelde verantwoordelijkheid. Dus je hebt bijvoorbeeld en de overheid nodig en je hebt de politiek nodig. Mm-hmm. Maar je hebt ook mensen nodig die dagelijks in de praktijk werken van de zorg. Je hebt ook de familieleden nodig van mensen met dementie. En je wil bij de overheid bijvoorbeeld dingen niet te plat slaan, te concreet maken. Want dan gaan we focussen op een symptoom van het probleem in plaats van hoe we het probleem op kunnen lossen. Maar tegelijkertijd wil je mensen in de praktijk ook wel hele concrete acties meegeven die mensen kunnen veranderen. Want heel veel mensen, en misschien ook al mensen die luisteren zullen dat herkennen, heel veel mensen voelen zich vaak machteloos in ons zorgsysteem. Dus die hebben het gevoel dat ze moeten vechten tegen het systeem. Mm. Verlaten veel mensen de zorg. Maar je bent niet machteloos zolang we ons met elkaar verenigen. En dat is die kracht van een maatschappelijke beweging. Van een beweging die zich focust op sociale verandering. Dus waar ik heel veel energie van krijg is om bijvoorbeeld ook de overheid en de politiek, maar ook bijvoorbeeld op Europees niveau, om visie te vertalen naar wijzigingen in beleid. Want dat verandering nodig is, dat voelt iedereen tot in die haarvaten. En nu is het aan ons ook om die verandering te realiseren. Dus dat is 1, de boboodschap blijven herhalen. En 2, iedere keer nieuwe vormen vinden om een soortgelijke boodschap op een vernieuwende manier te vertellen.
1: Heb je ook wel eens dagen dat je denkt van, nou, nu zie ik het helemaal niet meer zitten. Deze strijd, deze missie, kansloos.
0: Nou, in het begin had ik dat zeker, omdat het toen heel erg alleen voelde. Ook omdat ik in het verpleeghuis woonde. En ja, het voelde soms gewoon eenzaam. Omdat je toch een beetje als een vreemde snuiter in een verpleeghuis zit.
1: Dat doet wel iets met je als mens, toch? Dat je natuurlijk echt afwijkt.
0: Ja.
1: Je bent degene die afwijkt.
0: Ja, tuurlijk. En nu heb ik dat veel minder, omdat ik gewoon merk dat die maatschappelijke beweging steeds groter wordt. En ook omdat we nu voor de film Zoveel Reizen En in zoveel landen ben. Dus afgelopen zondag uit Spanje teruggekomen.
1: Want jullie zijn bezig met de vervolg, hè?
0: Ja, ja. Vervolg. Het gaat over gemeenschappen. En ik ga komende week naar Malta. En dan naar Frankrijk. Je merkt gewoon dat die beweging, dat is echt een olievlek die zich aan het verspreiden is. En ja, dat geeft zoveel energie en dat geeft zoveel positiviteit naar de toekomst toe. En tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk om met mijn voeten in de modder te blijven staan. Dus bijvoorbeeld aanstaande vrijdag en zaterdag werk ik gewoon weer in de praktijk van de zorg. Dus ik vind juist die combinatie heel erg mooi om te kunnen doen.
1: Het geluid van je jeugd.
0: Ja.
1: Welke herinnering brengt dit meteen terug?
0: Nou, ik moet hierbij meteen denken aan meester Johan. Want toen ik op de basisschool zat in Brabant, toen hadden wij één leraar en die gaf les aan de klas naast ons. Maar iedere vrijdagmiddag speelde hij accordeon. Dus hoorde ik dat geluid van die accordeon door de muren van het gebouw heen komen. En ik vond dat altijd fascinerend, want iedereen werd zo blij daarvan. En toen ben ik daarna dus ook zelf accordeon gaan spelen. Ik heb 9 jaar les gehad daarin. Ik ben dat nu weer verleerd. Mm. Maar ik vond dat altijd zo'n gevoel van herkenning en geborgenheid geven. En wat dat betreft heb ik ook een hele liefdevolle, warme jeugd gehad. Wat een heel groot privilege is. Maar waar ik wel heel erg blij mee ben. En dat draag ik gewoon heel diep in mijn hart. Ja. Net als Brabant. Dat is toch een. Altijd als ik mijn oude vrienden weer zie van de basisschool, dan is dat meteen weer helemaal goed. Helemaal zoals vroeger. Ja. Maar goed, ik praat nu over vroeger. Ik ben pas 26.
1: Ja, dus, dat is nog niet zo lang geleden. Ja. Want weet je nog vanaf welk moment had jij veel contact met je opa's, met je oma's? Nee. Welke rol speelden oudere mensen in jouw leven toen je klein was?
0: Nou, niet zo'n grote rol. Want mijn opa's heb ik nooit gekend. Die waren allebei overleden. En mijn oma is ook vroeg overleden. Ik heb met één oma wel uiteindelijk een hele goede band gekregen. En die band die is pas echt sterker geworden toen zij zelf dementie kreeg. En dat maakte haar gewoon veel gevoeliger. Door de oorlog was zij enorm verhard en was uit contact geraakt met een aantal van haar kinderen. Dus er was altijd veel strijd in de familie. En door de dementie ging ze ons knuffelen. Of zei ze bijvoorbeeld, ik hou van je. En dat was heel bijzonder om te ervaren. En toen heb ik een betere band opgebouwd. Maar dat is echt pas vorig jaar geweest. Maar ze woonde wel 2 deuren verder. Dus we woonden in hetzelfde huis. Of hetzelfde pand. Op het platteland. Maar ik was vroeger meer fan van dieren. Dat is nu omgedraaid.
1: Ja. Want wanneer wist jij van, ik moet die zorg in?
0: Nou, ik had altijd de jongensdroom om ambulanceverpleegkundige te worden. En toen ben ik begonnen aan de opleiding en toen uiteindelijk verpleegkunde gaan studeren. Uiteindelijk heb ik nog een master in de zorgethiek en beleid gedaan. En ik wist wel dat het van betekenis kunnen zijn, dat is zo ontzettend fijn om te kunnen doen. Dus je kunt op microniveau, echt in de persoonlijke levens van mensen, zo'n grote invloed hebben in hoe mensen hun leven ervaren. Ja, en dat zag ik bijvoorbeeld terugkomen in contact met René toen ik in het verpleeghuis kwam. René was een oud treinconducteur. En ik ging na veel strijd met in dit geval toen de arts in het huis. Want die vond het medisch niet verantwoord. Ik dacht, iemand leeft niet zo heel lang meer. En de dochter ging mee. Dus we gaan gewoon naar buiten. Mm. En toen zijn we uiteindelijk een rit gegaan met de trein. Ik had de NS een bericht gestuurd. En toen hebben we een rit gemaakt in die trein. En ik zag René weer opbloeien. Tot een levendige man. Een totaal andere man dan hoe je hem in het verpleeghuis zag. Vaak zittend aan een tafel met zijn hoofd naar beneden hangend. Ja, en daar stond hij weer op vanuit zijn rolstoel om het kaartje van iemand te helpen knippen. En toen dacht ik, wauw. Ja. Maar dit is waarom het gaat. Dit is waarom het gaat. Het gaat om de identiteit. En het gaat erom dat mensen die verbondenheid blijven ervaren met die samenleving. En we spreken vaak in verpleeghuiszorg, maar ook soms in de gehandicaptenzorg of in de jeugdzorg, we hebben het soms over intramurale instellingen. Dat is precies het probleem. Hè? Namelijk intra binnen en muraal de muren. Je zit binnen de muren.
1: Ja, het
0: en dat
1: is een
0: wil natuurlijk
1: term.
0: Niemand. Dus,
1: ja.
0: Dus het is zo belangrijk dat ook zorgorganisaties zich op een andere manier organiseren om die verbindingen veel meer te versterken.
1: Maar waren jouw ouders werkzaam in de zorg? Mm-hmm. Hoe wist jij van, als je in de zorg werkt, dan ben je van betekenis?
0: Nou, vroeger is er ooit een ambulance bij ons geweest en daar werd ik door getriggerd. Maar mijn eigen moeder is ook sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Dus ja, ik kreeg van haar altijd wel veel mee, want ze werkte altijd bij de crisisdienst en had ze vaak dienst bij ons thuis. Dus ik mocht dan stiekem als jonge meeluisteren. En dat vond ik toen al fascinerend.
1: Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, van de Editors, Papillon?
0: Ja want het is voor sommige mensen misschien wat heftige muziek. Maar ik vind de energie heel fijn. Ja. En ik heb deze heel veel geluisterd toen ik in het verpleeghuis woonde. Omdat ik dat voelde soms ook best wel alleen. En dan vond ik het heel fijn om door de stad te fietsen om vrienden te bellen. En daarna de muziek te luisteren. Een voorbeeld daarvan is, in een verpleeghuis is heel vaak de omgeving gecontroleerd. Dus de temperatuur, wanneer de luifels naar beneden gaan van de zon.
1: En hoe laat er gegeten wordt.
0: Ik had dus ook al lange tijd geen regen meer gevoeld. Want de deuren zijn vaak dicht. En als het regent, dan ga je niet zomaar tegen mensen zeggen, jongens, ga naar buiten, het regent. Terwijl het wel fijn kan zijn om af en toe die regen te voelen. Hè? Dat je die druppels op je huid kan voelen vallen. Dus toen regende het een keer. Toen ben ik naar buiten gegaan, ben ik door de regen gaan fietsen. En heb ik deze muziek geluisterd. Dus daar moest ik aan denken. Make your escape.

0: Papillon van The Editors. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast, Teun Toebes. Deed je denken aan eigenlijk de periode dat je in het verpleeghuis woonde. Mis je het?
1: Die vraag stel ik me bijna iedere dag.
0: Ja?
1: En ik mis heel erg dat je iedere dag opnieuw voelt waar het om gaat. En dat je heel dichtbij in het leven van mensen bent. Maar ik vind het ook heel fijn om er niet meer te wonen. Omdat de boodschap verder gaat dan dementie. En de boodschap gaat ook veel verder dan het verpleeghuis. Dus dat merk ik nu ook. Dat hoor ik van mensen uit die gehandicaptenzorg of uit de jeugdzorg. Het is een boodschap die veel meer gaat over de manier waarop we systemen inrichten. Mm-hmm. En daarin mis ik het zeker niet. En vind ik het ook heel belangrijk om weer in het hart van de samenleving te wonen. En daar leer ik ook weer heel veel van. Dus die nadruk op hoe we onze gemeenschappen kunnen versterken, hoe we onze kwaliteit van samenleving kunnen verbeteren, dat houdt me nu heel erg bezig.
0: Want als jij zou moeten omschrijven, hoe zou jij het liefste willen wonen, willen leven op het moment dat jij zelf oud bent en dementie hebt?
1: Nou, wat ik heel fijn zou vinden is dat ik vooral in contact kan blijven met de mensen om me heen. En dat ik niet het gevoel heb dat ik betutteld ga worden. Dat mensen voor mij keuzes gaan maken zonder dat ik daar zelf bij betrokken word. Of dat mensen zeggen, wij vinden het niet meer langer verantwoord, terwijl ik daar een andere ervaring bij heb. Ik zal het liefst ook gewoon nog dood moeten mogen gaan in mijn eigen huis. Dus ik moet bij wijze van spreken nog gewoon van de trap kunnen vallen, mijn heup breuken en bijvoorbeeld ten gevolge van die breuk 2 weken later overlijden. Ik zeg niet dat ik daarvan droom, maar om het even scherp te zetten, dat zou moeten kunnen. In plaats van dat ik koste wat kost al beschermd word vanuit onze angst wat er zou kunnen gebeuren. Want dan word ik te veel veilig gehouden en daarmee komt mijn levenskwaliteit dus onder druk te staan. Misschien wel leuk om te weten, want ik ben dus na 3,5 jaar gesloten afdeling in het verpleeghuis verhuisd naar De Wallen in Amsterdam. Ik woon nu op een plek die een van de oudste buurten is met heel veel oudere mensen die echt geworteld zijn in de buurt. Met creatieve mensen, met ondernemers, met mensen die een heel vrij leven hebben gehad. Maar het is ook gewoon een buurt zoals iedere andere buurt. Ja, en dat vind ik heel erg inspirerend om te ervaren. Dat waar je ook woont, of het nu in Brabant is bijvoorbeeld, of op het hartje van De Wallen, dat gevoel van verbondenheid en die urgentie daarvan, die is overal aanwezig.
0: Ik heb ooit een interview gehad met Casper Bormans. Die ken je vast wel, wetenschapper gespecialiseerd in communicatie met mensen met dementie. En hij zegt dus ook heel duidelijk van het is een communicatieverlies. Mensen die dementie hebben, ze verliezen manieren om zich te uiten, om contact te maken. En ik ben van huis uit logopedist, dus ik heb heel erg met bewondering gekeken naar hoe jij in die documentaire contact maakt met de mensen. En dan zie je ook hoe simpel het is. Hè? Van soms is het echt alleen oogcontact maken, een hand vasthouden.
1: Ja, en juist ook wanneer verbale taal niet meer aanspreekt, dan gaat het juist om bijvoorbeeld dat lichamelijke contact. Mm-hmm. Of om de manier waarop je naar elkaar kijkt. En dementie, een onderdeel daarvan kan ook zeker verlies zijn. Hè? Dus voor heel veel mensen is het ook echt verlies. Maar tegelijkertijd is het voor veel mensen ook niet alleen verlies. Dus ik krijg bijvoorbeeld ook berichten van mensen die zeggen, ik heb een betere relatie gekregen met mijn moeder, omdat ze opeens zich op een hele andere manier is gaan uiten naar mij.
0: Zoals jij met
1: dus
0: je oma
1: ik vind
0: had.
1: Het belangrijk dat we vooral een veel genuanceerder beeld en een eerlijker beeld over dementie ontwikkelen. En ik merk wel dat stigma van eenzijdig verliezen, dus eenzijdig alleen maar verlies, dat is wel echt iets waar we mee moeten breken. En dat is onbewust op heel veel manieren nog zichtbaar in onze samenleving.
0: Want wat zijn nog meer de misvattingen?
1: Nou, bijvoorbeeld in de manier waarop we spreken over dementie. Dus als je bijvoorbeeld een spelletje speelt, dan noemen we dat hersengymnastiek. Nou, ja. Als je je realiseert dat je een uitdaging hebt met je hersenen, dan ga je niet graag naar de hersengymnastiek. Dat klinkt al meteen alsof we
0: dat kan
1: het normale
0: ik niet.
1: Leven gaan medicaliseren. Ja. Maar ook bijvoorbeeld als we iets ontwikkelen, een programma, en ja, het heet de onvergetelijke reis. Dat vergeten, of het niet weten, of het misverstand, dat is altijd onderdeel van de naam. En als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen met MS, met multiple sclerose, dan noem je een programma ook niet het laatste loopje. Dus je spreekt mensen. We moeten heel voorzichtig zijn met dat constant benoemen, want dat impliceert ook iets anders. Dus dan blijven we iets benaderen vanuit
0: wat iemand niet meer kan.
1: Wat iemand niet meer kan. En maak je mensen dus ook tot de groep de ander.
0: Ja.
1: Dus ja, dit is een aantal heel praktische voorbeelden. Ja. Maar dat stigma, dat komt niet vanuit slechte bedoelingen. En dat is ook niet altijd bewust. Maar het is wel belangrijk dat we ons daar steeds bewuster van worden.
2: Ja, lieve Teun. Ik denk dat je al weet wie er aan de andere kant
1: wat leuk
2: op dit bericht zit. Want het was 2 dagen geleden dat we samen aankwamen op Schiphol. Na 1 van onze vele, vele, vele reizen hebben we elkaar een dikke knuffel gaven, zoals we altijd doen. En zeiden, ik spreek je morgen. Dat is ons leven ongeveer in een notendop. Ja, Jonathan de Jong hier, hè, Teun. Bijna in deze tijd kunnen we ons jubileum van 6 jaar gaan vieren dat we elkaar kennen. En hoe? Want we trekken al 6 jaar de wereld over om een genuanceerdere boodschap over dementie te verkondigen. Waarbij we juist het verhaal van de mensen willen vertellen. En dat zo belangrijk is, omdat we voelen dat dat verhaal niet verteld werd. Vanaf het allereerste moment dat ik door de lange gang liep van het verpleeghuis in Utrecht. Jouw huisgenoten zag zitten, waaronder Atte, die me altijd directeur noemde. Niet director van regisseur, maar directeur, verbaste die dat. Was het meteen met een grote lach dat ik daar graag kwam en jou als een soort Greta Thunberg-achtige verschijning zag communiceren. Met je lieve huisgenoten en ook ja, je passie voor de mens zag daarbij. Dat ik dacht, hey, met deze jongen kunnen we het verhaal wat ons allebei aan het hart gaat naar een volgend niveau te tillen. En dat is gelukt, want we hebben letterlijk bergen verzet, werelden doorkruist. We hebben samen 2 boeken geschreven, een theatershow gemaakt en natuurlijk Humor Forever als kerst op de taart, waarbij we bijna 2 keer de wereld rond zijn gereisd en ongelooflijke avonturen hebben beleefd. Waarbij ik altijd moet denken, ook nu weer was het zo in Baskeland, dat jij je koffer open doet op de hotelkamer en dan ontploft die bijna uit zijn voegen, omdat er zoveel kleren in zitten, waardoor de hele kamer meteen 1 grote bende is. En dat was ook precies zo toen ik voor het eerst in jouw verpleeghuis in Utrecht kwam. Jij de kast opende en je hele garderobe naar buiten viel, omdat je inderdaad heel graag en mooie kleren draagt, mooie kleurrijke verschijning bent. Maar als je eenmaal op je thuisfront bent, dan druk je alles als 1 grote hoop terug de kast in. En toen dacht ik, ja, dat is Teun. En diezelfde Teun ben je nog steeds gebleven, die ik ook enorm waardeer. Dus ik wil je vanaf deze plek heel veel liefs toewensen. En ik hoop dat we nog vele mooie verhalen mogen gaan delen en gaan ervaren samen. Want je bent een hele, hele dierbare persoon geworden in mijn leven. En dat weet je. Want de praktijk is gewoon, Teun, ik zeg dit nu vanaf deze plek, maar morgen spreek ik je weer. Heel veel liefs,
1: zeker.
2: Dikke kus.
1: Oh, wat lief, wat leuk.
0: Wat een
1: leuk.
0: Mooi bericht, ja.
1: Het is nog steeds zo.
0: Ja, met die kleding?
1: Dat ik op die koffer ga zitten. Ja, dat is nog steeds zo.
0: Dus
1: ja.
0: Die kamer in dat verpleeghuis was ook gewoon heel veel kleding zat er.
1: Ja, Wil, de huisgenoot die dus recentelijk is overleden, zei altijd, jeetje, wat een enorme bende hier op je kamer. En dan ging zij dat mee ordenen. Dus,
0: Goed.
1: Is, soms ben ik ook gewoon heel chaotisch, maar het is ook gewoon wie ik ben. En ja, superleuk vooral om dit terug te horen.
0: Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten in de hoop dat de volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten?
1: Ja, ik heb, als ik hier rechts van me kijk, een oor staan op
0: ja,
1: de desk.
0: Ja, prachtig.
1: Een heel groot oor, gevonden in de kringloopwinkel. Omdat ik ons allemaal een luisterend oor gun. Dat we beter luisteren naar mensen die nu niet gehoord worden. En dat gaat verder dan alleen maar mensen met dementie. Er zijn heel veel mensen in onze samenleving die het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden of dat er niet geluisterd wordt. En als ik iets heb geleerd van de afgelopen jaren in alle landen die we zijn doorkruist, van de mensen die ik heb gesproken, is hoe belangrijk het is om te luisteren naar mensen zonder je eigen oordeel daar al klaar te hebben. Dus die laat ik heel graag hier bij jou achter. En ik hoop dat we deze boodschap allemaal met ons meedragen.
0: Heel mooi. Jij mag ook wat kiezen wat andere mensen hebben achtergelaten. Ik heb de keuze uit De Vaas. Die heeft achtergelaten door Nelly Banner, radiomaker. Ja. Ze vindt hem zelf heel lelijk. Ja. Ik heb een koffiezetapparaatje achtergelaten door Duke Winia. Want had ze niet meer nodig. En ik heb hier de multivitamines van Nicolaas Veul, programmamaker.
1: Nou, mensen wisten wel wat ze kwijt moesten hier. Nou, ik heb een koffieapparaat, dat was in het verpleeghuis al zo, maar ook nu nog steeds naast mijn bed staan, dus die heb ik niet nodig.
0: Oh ja.
1: Ik ga voor de zwart-witte vaas van Nelly Banner.
0: Oh, wat goed.
1: Maar ik hoop vooral niet dat we zwart-wit denken. Dus ik neem me wel met heel veel plezier mee. En ik vind hem dus wel mooi. Dus Nelly, dank je wel.
0: Nou, hartstikke mooi. En we eindigen met de liefde. En je zei Cigarettes After Sex, Heavenly.
1: Ja.
0: Waarom die muziek?
1: Ja, dat is aan mensen zelf om de emotie die daarbij loskomt te beoordelen. Ik vind het hele mooie, warme, liefdevolle muziek. En ik krijg er gewoon een warm gevoel van. Dus daar moest ik aan denken.
0: Hoe ver kijk jij zelf vooruit in de toekomst?
1: Nou, ik leef niet alleen maar van dag tot dag. Dus ik ben wel heel bewust bezig met de toekomst en ook met het pad voor de komende tijd om deze beweging steeds verder te brengen. Maar ook om echt systeemverandering te realiseren. Om de manier waarop we kijken, niet alleen naar dementie, maar ook in hoe we samenleven, om die te veranderen. Dus,
0: maar dan heb je echt gewoon een stappenplan voor jezelf in je hoofd?
1: Nee, geen stappenplan, maar wel heel bewust mee bezig met welke stappen we zouden kunnen nemen.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben wel heel bewust van welke mensen daar ook voor nodig zijn. Dus ook in Nederland. Mm-hmm. Met bijvoorbeeld, als je kijkt naar de politiek. De politiek heeft ook echt een rol om deze verandering te realiseren. Maar ook bijvoorbeeld de systemische organisaties in Nederland. Die hebben ook een rol. Dus ja, ik vind het belangrijk om met iedereen te schakelen. Omdat ik uiteindelijk niet zozeer een model te verkopen heb. Het gaat vooral om een visie, om een mensbeeld in hoe we met elkaar samenleven. En ja, daar kun je mensen enorm op verbinden.
0: En uiteindelijk, hoe gaat het met de politiek?
1: Nou,
0: dat
1: gaat
0: van het mensbeeld?
1: Dat gaat goed. Dus daar zijn hele goede relaties en ook veel contact mee. Maar ook bijvoorbeeld meer op internationaal niveau. De film is in première gegaan op een G20-top. Daar waren heel veel bewindspersonen bij aanwezig. Ik had recentelijk een top in Denemarken op uitnodiging van de Deense minister voor ouderen met de Kierkegaard. En daar waren ministers uit de Europese Unie uit dat verband bij aanwezig. Dus ja, die boodschap die landt op steeds meer plekken. En dat is vooral ook hard nodig. Want het is overal zaadjes planten. Ja, en uiteindelijk merk je ook dat als heel veel mensen die water geven, dat die ontplooien tot iets heel moois. Dus en, dat gaat goed.
0: En welke deur zit nu nog dicht waar jij wel je voet ertussen zou willen zetten?
1: Wat heel erg belangrijk is, is dat deze boodschap steeds breder gedeeld wordt. Dus je wil dat die breder gedeeld wordt in de EU. Dat de verschillen tussen landen, als het gaat om mensenrechten, niet zo ontzettend groot zijn. Dus het zou gek zijn dat mensen met dementie dadelijk hier wel nog meer kunnen leven in vrijheid. En in een buurland gewoon nog standaard opgesloten worden als ze in een verpleeghuis wonen. Dit moet naar de Verenigde Naties. Dit moet bij de Wereldgezondheidsorganisatie. Dit is echt een vraagstuk wat voor onze maatschappij is. Dus nee, niet alleen maar over de zorg. En voor de Nederlandse politiek is ook nog een boodschap. Want als je kijkt naar hoe wij veranderingen realiseren in Nederland, dan leggen we dat heel erg neer bij de polder. En wat ik zie gebeuren is dat de polder zichzelf soms ook ja, in een soort greep houdt. Dat die organisaties zo afhankelijk zijn van elkaar. Dat er, ja, dat gaat om posities, dat gaat om macht die organisaties ook kunnen hebben. En dan is het dus aan de politiek om daar soms doorheen te breken. Om weg te gaan van het veranderen binnen die marge van iedereen. Maar echt andere keuzes te maken. Dus ook andere keuzes te maken in waarin we investeren. En niet het in stand houden van een systeem. Wat, ja, als we het moreel bekijken, soms ook failliet is.
0: Dankjewel. Heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. Teun Toebes.
1: Dankjewel.
0: Wanneer komt de nieuwe film uit?
1: De nieuwe film komt uit februari, maart volgend jaar. Okay. In de bioscoop.
0: Nou, heel veel succes met het maken ervan.
1: Gaan we doen.
0: En wil je eerdere afleveringen van Misha terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram @MishaBlok.

0: NPO Radio 1.
1: Twee uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de actie niet zou worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna ook brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. En tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang in Loosdrecht. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover